0: Atradius. Verzekerd van betaling.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking.
2: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Sommige is in Brussel dan ook nog zo ver van Nederland en van alles waar het gaande was.
3: Ja, maar daar blijft hij gewoon zitten hoor, Tristan. Ja. Alleen niet meer onder de vlag van NEC.
2: Nee, dat weet ik. Maar dan, ik bedacht me ineens, god, die zit daar nog zo ver van alles onder NEC-vlag. Ja, het had al weinig nut meer.
3: Maar als je nu iets wil als NEC, is het dan logisch dat je toenadering zoekt op Mona Keizer, of is dat een hele andere bloedgroep?
2: Ik denk dat het een hele andere bloedgroep is. Het lijkt me een beetje opportunisme, eerlijk gezegd. Ik denk dat Omtzigt wel het probleem, want dat weinig mensen nou precies snapten van, zit hij nou aan de linkerkant van het spectrum of de rechterkant van het spectrum. En dat het ambigu was, heeft ervoor gezorgd dat heel veel mensen van links en rechts op hem gestemd hebben. Ja, dat
3: ging om het bestuur, ging om andere omgangsvormen.
2: Ja, nou, Mona Keizer heeft dat niet. Een rechtse signatuur.
4: En de vraag is ook, wat is er nog over van het oorspronkelijke NSC?
3: Nou, daar durf ik wel iets over te zeggen. Niet zoveel.
4: Nee, precies. Dus wie zoeken nu toenadering?
3: Oké. Weet je wat? We gaan het over andere vormen van toenadering hebben. Namelijk het overleg op het Catshuis vandaag. En daar gaat het over serieuze zaken. Daar gaat het over 6,5 miljard euro. Geplande bezuinigingen op sociale zekerheid. Inmiddels geschrapt. Maar er moet nu wel een alternatief komen. Er moet worden nagedacht over het anders organiseren van die sociale zekerheid. Is dit de opmaat naar een nieuw akkoord van Wassenaar? We zetten hoog in, Audrey.
4: Nou ja, ik kom uit Wassenaar, dus op zich zou het best leuk zijn. Maar ze zitten nu in het Catshuis, dat is Den Haag. Ja, dus daar hebben we niet zoveel aan als Wassenaarders. Maar het zou fijn zijn als er weer eens een akkoord komt in de sociale, tussen de sociale partners. Dat is hoog tijd. Er is veel veranderd ten opzichte van het vorige akkoord in de sociale zekerheid. Alles staat onder druk, maar ook zijn er veel wetten aangenomen om werknemers beter te beschermen. Wat allemaal helemaal prima is, maar ik denk dat het goed is dat er even opnieuw gekeken wordt.
3: Ja, dat is dit jaar nog gebeurd, als je het hebt over flexwerk.
4: Precies,
3: bijvoorbeeld.
4: Precies, daar hebben we het hier nog over gehad. Ja. Dus ik denk dat het goed is als we eens even naar het hele kaartje gaan kijken. He, waar kunnen we geld verdienen als Nederlandse economie? Want dat willen we ook nog graag. Anders kunnen alle andere uitgaven ook niet.
3: Nou, Koen van Oostrom zit aan tafel.
4: Precies.
3: Namens VNO-NCW.
4: Precies.
3: LTO zit aan tafel. MKB Nederland zit aan tafel.
4: Ja, dus, maar de vakbonden zitten ook aan tafel. En het kabinet zit aan tafel. En het kabinet heeft een gat te vullen van 6,5 miljard, zoals je net zegt. En Heijnen heeft al gezegd, als het niet uit sociale zekerheid komt, dan haal ik het uit de andere potjes. Dan ga ik met een kaasschaaf over alle ministeries.
3: Waar de minister van Onderwijs nog niet echt van op de hoogte leek te zijn.
4: Nee, de grootste kaasschaaf zou bij onderwijs vallen. Terwijl ik denk, juist in deze maatschappij, dat het heel belangrijk is dat onderwijs, leven lang leren, dat is ook onderwijs, dat mensen die... Een van de onderwerpen is arbeidsongeschikte. Misschien kan je niet meer fysiek werk doen, maar nog wel ander werk doen. Dan heb je onderwijs nodig om tot dat andere onderwijs te komen.
3: Minister Heijnen liet vorige week weten dat als het echt tot een goed akkoord zou kunnen komen, dat er uiteindelijk nog wel meer bespaard zou kunnen worden dan wat het kabinet oorspronkelijk voor ogen had. Minister Velbrief, die wel aan tafel zit, in tegenstelling tot minister Heijnen, durfde dat niet zo te herhalen. Maar is dit nu toch ook nog weer een andere manier om die bezuinigingen vorm te geven? Of gaat het over de grotere thema's, over het verdienvermogen, over de positie van werknemer en werkgever, Tristan?
2: Ja, ik vind dat Ilko Heijnen zich best wel als een beetje op de achtergrond een hype boy opzet. Want hij elke keer als er een beetje onderhandeld wordt, dan komt hij met een bonnetje van, ja, als het niet lukt, dan gaat het naar onderwijs. Misschien kan er nog wel meer bezuinigd worden. Ik vind het een beetje vreemd.
3: Nou, het gaat over verschillende departementen overigens, maar onderwijs werd wel het hardst geraakt.
2: Ja, maar ik heb een beetje het gevoel dat hij Hans een beetje onder druk wil zetten vanuit zijn positie, vanuit een meer VVD-signatuur. En ook denk ik dat in die coalitie er wel een beetje spanning op dat niveau zit, dat hij denkt van, nou, ik ga D66 ook door dat onderwijs zo te benoemen, wat echt een D66-punt is. Waarop hij eigenlijk zegt, nou, als het jullie niet lukt op onze manier, dan moeten jullie eigen paradepaardjes eraan geloven. Dus ik vind het wel een beetje opgefokt allemaal.
3: En Triple Hans, dat is FNV, CNV en de minister Hans Velbrief.
2: Ja, inderdaad.
3: Nou,
2: ja.
3: Goed gevonden.
2: Ja, Triple H. En iedereen heet Hans schijnbaar aan die tafel. Ja, dus
4: behalve Koen.
3: Ja, maar ze zijn wel ook nog allemaal relatief nieuw aan die tafel. Hè? Ja. Als je kijkt naar de werknemers voor mannen en werkgevers, mannen en vrouwen en de ministers. Is dat een voordeel of niet?
4: Nou, ik denk dat als je echt tot een akkoord wil komen en elkaar ook wat gunt, dat het best wel lastig kan zijn. Want ze hebben ook allemaal nog de drang om zich te profileren bij de achterban.

0: omdat ze nieuw zijn.
1: Ja. Maar het is na een maand of 8, hè. Velbrief wil dit volgens mij al vanaf dag 1.
0: Ja.
1: Heeft heel lang in de wachtkamer gezeten. Er zijn acties gevoerd. Moet er wel iets tot stand gebracht kunnen worden, Audrey, of niet?
0: Ja, ik hoop het wel, want dat zou voor de BV Nederland heel goed zijn als er iets tot stand gebracht wordt en als er een paar dingen gaan schuiven.
1: Ja, maar zo'n sociaal akkoord, daar kun je dan alles in meenemen. Het gaat, zoals je zelf al zei, over arbeidsongeschiktheid, hè, over de WIA, over van werk naar werk. Maar het gaat ook over het verdienvermogen. Het gaat over wat er gebeurt met de werknemerspremies. Het gaat over loondoorbetaling bij ziekte. Kun je dit allemaal op één en hetzelfde niveau proberen te regelen? Of gaat dit ook leiden tot verschillende deelakkoorden? Af en toe wat geven, af en toe wat nemen?
2: Daar lijkt het nu wel op. Maar ik vind het wel. Het moeilijkste vind ik in dit geval is. Snapt Hans Spekman het perspectief van Hans Velbrief en van Oostrom en Fuik? En vice versa. Snappen ze nu? Want ik heb daar nog weinig van gezien. Er is een beetje een opening gekomen van Velbrief. Van nou, we gaan zonder tabellen praten en we kunnen met een clear slate, met een schone rekening beginnen. Maar ik heb nog niet echt gehoord dat Hans Spekman zegt, er is daadwerkelijk een probleem met die WIA.
1: Nou, Spekman zegt wel, dat moeten we op een andere manier organiseren.
2: Ja, klopt. Maar dus het uitgangspunt is niet, er zitten te veel mensen in. En bij Velbrief en de coalitie, VVD roept het natuurlijk ook al 100 jaar, is echt de perspectief, nou, er zitten te veel mensen in die WIA die er niet horen.
1: Nou, Spekman zegt, ze zitten daar niet voor een lol.
2: Ja, klopt. Het is dus een heel ander perspectief, want je zou bijna kunnen zeggen dat anderen zouden beweren van wel. En dus ergens de middenweg vinden tussen die twee. Ik vraag me af, zeker zoals Audrey net zegt, met nog die profileringsdrang en dan een tijdsdruk van Ilko Heijne de hit op een andere. Ik vind het nu niet de beste formule nu, die er nu ligt.
1: Wat Velbrief zegt, het is een startbijeenkomst. We hebben niet zoveel haast en tegelijkertijd gaat het toch ook weer over wat er volgend voorjaar al gerealiseerd moet worden. Is er nou wel of geen druk? En als die druk er is, dat al goed of niet?
0: Er wordt voor dit soort gesprekken altijd druk opgevoerd. Is het niet van intern tussen de gesprekspartners, is het wel van extern, namelijk de media. Dus die druk is er altijd. Maar ik verwacht niet dat ze vanavond met elkaar op het plein zitten een biertje te drinken en een ondertekend akkoord in hun tas hebben.
1: Nou, er is wel gezegd, onder andere door Van Oostrom en Spekman, we kunnen het onderling eigenlijk prima met elkaar vinden. Misschien zouden we eens wat vaker bier moeten drinken in plaats van dit soort formele bijeenkomsten af te wachten.
0: Nou, dat is in het verleden was dat heel gebruikelijk, dat de voormannen van de werkgevers en de werknemers en met elkaar een hapje gingen eten of een biertje gingen drinken. Of de dames. Dus het zou goed zijn als dat weer gebeurt. Hè. Ik wist niet dat het nu niet gebeurde. Maar het zou goed zijn als dat wat vaker gebeurt. Zodat ze elkaar vinden. En zodat ze ook elkaars perspectief leren kennen. Want je kan pas tot een akkoord komen als je begrijpt waar de ander vandaan komt. En ook wat kunt en durft te geven.
1: Maar wie of wat wordt de komende maanden, want dat zal het ongetwijfeld wel gaan vergen, het bindmiddel? Hoe gaat dat tot stand komen als jij zegt, er is te weinig onderling begrip voor standpunten?
2: Ja, een goede crisis zou altijd helpen. Maar ik denk het vestigingsklimaat van Nederland. Ik denk dat ook de vakbond, wat prachtige clubs zijn, uiteindelijk ergens moeten begrijpen. Of uiteindelijk ook voor zichzelf wel begrijpen dat een goed vestigingsklimaat ervoor zorgt dat er ook voldoende banen zijn en mogelijkheden tot fatsoenlijk betaald te worden en al die zaken.
1: Maar nu ben je de woordvoerder van VNO-NCW.
2: Nee, gelukkig niet. Maar ik heb dat namelijk in België ook al wel zien gebeuren, dat men door zoveel tegemoet te komen aan de socialistische partijen en de vakbonden het vestigingsklimaat echt omlaag zag plummeten. En toen kwam ook daar op een gegeven moment besef van, hey, waar zijn onze banen, waar zijn onze bedrijven? Ze zagen dat
1: is werkgelegenheid toch een serieus issue?
2: Ja, zeker. Ze zagen plots dat autofabrikanten het land uit renden. Nou, we hebben hier Tata Steel en dat soort zaken. Dus uiteindelijk, aan het eind van de rit, als je kort opgeleid bent, dan is werkgelegenheid een belangrijker issue dan wanneer je het voor het uitzoeken hebt. En vooral als je wat ouder wordt, omdat je lichaam maar zo lang meegaat. En dus is het echt van belang dat er veel doorgroeimogelijkheden zijn naar kantoorjobs, naar lichtere jobs, of dat je goede garanties hebt dat wanneer je ziek wordt door die job,
1: Audrey,
2: door
1: dat werk. Omheen, dat akkoord, waarom zouden we nog tot maart wachten? Huh?
2: Ik hoop
0: dat het om heel veel geld gaat.
1: Oh ja, toch wel.
2: Ik hoop dat het niet zo lang duurt. Nee.
0: Ik hoop ook niet dat het zo lang duurt. En als één van de bewindspersonen dit kan, is het wel Hans Velbrief.
1: Waarom?
0: Nou, is één van de meest ervaren bewindspersonen in dit kabinet. En die staat bekend omdat hij heel goed kan geven en nemen.
2: En hij hoopt op één A4'tje, zoals in Wassenaar.
0: Precies.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Audrey Keukens en Tristan Bond zijn de leden van het lobbypanel. Het openbaar vervoer verschraalt. Bijna een derde van de ouderen kan binnen een half uur geen ziekenhuis bereiken. Met het OV en jongeren die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer doen er steeds langer over om op school te komen, schreef onder andere het AD gisteren. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat maakt zich zorgen en daarom stelt zij dat zij voor alles open staat om de verslechterde bereikbaarheid in de regio tegen te gaan. Tristan, de halte is uit jouw jeugd. Hoe klonken die? Wat waren de namen?
2: Hechdambroek, Wedersteinbroek. Het was allemaal in de Nijmeegse Lindenholt. En het waren er een stuk meer dan vandaag.
1: Ja, want jij hebt echt diepgaand onderzoek gedaan.
2: Ik heb research gedaan. Ik heb even gegraven. Ik had namelijk al zo'n voorgevoel, maar ik mag hier niet op basis van gevoeletjes praten.
1: Nee, we hebben het over Nijmegen nog. Het is een serieuze stad.
2: Studentenstad. Daar woonde ik en daar moest ik naar het Montessori College aan de andere kant van de stad. En dat deed ik met een buslijn. Die deed er meer dan een uur over. Maar we hadden vier haltes. We hadden vier haltes in mijn kleine wijkje van Hechdambroek. En Hotgesproek, dat is er nu nog maar één. En dus ik zie gewoon dat mijn gevoel klopt. 75% van die haltes zijn weg. En dus ik denk dat ook heel veel mensen dit in de afgelopen 20 jaar wel hebben langzaam crabs in a bucket. Het wordt steeds minder lijnen. De frequentie wordt verlaagd. Uiteindelijk hele lijnen verdwijnen, ook in de Aldehof in Nijmegen. Dus daar zijn de buurtbewoners zijn al gaan protesteren van wij willen graag weer een bus in plaats van een belbus. Dus ik denk wel dat het punt is bereikt dat je nu ziet wat de consequenties
1: waren. Maar het is een gevecht om die bezuinigingen tegen te gaan, om daar iets tegenover te stellen. Ik geloof dat er vorig jaar nog werd gesproken over de Grinwisgelden en zo werd er toch nog weer wat geld bij elkaar geschraapt om die bezuinigingen te lijf te gaan. Nu is er op Prinsjesdag gezegd er komt 300 miljoen euro extra om regionale bereikbaarheid te verbeteren. Dat is blijkbaar nodig om het enigszins op niveau te houden, Audrey. Het is niet om echt zaken te verbeteren.
0: Nee, dat is nodig om het enigszins op niveau te houden. En dat is ook nog, daar moeten alle modaliteiten uit putten. Hè. Dat zijn niet alleen buslijnen, maar dat is ook leerlingenvervoer en andere dingen. Dus dat is een gevarieerd programma. En een beetje een buslijn, ja, dan ben je al snel een miljoen kwijt. Hè?
1: Nou, die zaken die gaan overigens gecombineerd worden. Ja, als het precies aan de staatssecretaris ligt. Die wil wat zaken koppelen. Dus leerlingenvervoer, regulier openbaar vervoer. Ja. Zo kun je creatiever omgaan met wat er al ligt.
0: Ja.
1: En dit zei ze bij WNL.
3: Wat het kabinet nu wil, dat is door een nieuwe manier van het organiseren van het openbaar vervoer, van mobiliteit, van de fiets tot en met de deelauto, bus, om ervoor te zorgen dat het geld wat we met z'n allen in het openbaar vervoer stoppen, dat we dat slimmer gaan doen.
1: Ja, dit zijn dus wel nieuwe voorstellen die een andere weg lijken in te slaan. Is dat verstandig?
0: Kijk, als je blijft doen zoals je het deed, dan krijg je wat je kreeg. En dit is in ieder geval een mogelijkheid om te vernieuwen en om te verbeteren. Dus ik vind goed dat ze buiten de gebaande paden kijken en dat ze kijken naar wat rijdt er al, wat we ook op een andere manier kunnen gebruiken.
1: Ja, bij OVNL, dat is de branchevereniging voor de OV-bedrijven, waren ze niet zo te spreken over wat er met Prinsjesdag naar buiten kwam. Daar zeggen ze leuk dat extra geld voor onderhoud van rails en asfalt ook hard nodig. Maar er moet ook nog iets zijn wat er overheen rijdt. Snap je dat ze daar toch in een wat hogere versnelling pleiten voor extra geld?
2: Ja, nou, ik heb dat ook even nagelopen toen ik toch al druk aan het onderzoeken was. Dus als zo'n groot bedrijf zo een bepaalde regio mag gaan bedienen, dat heet dan een concessie, dan zit daar een budget aan wat zo'n bedrijf daarvoor krijgt.
1: Krijg je dan voor een paar jaar vaak, voor langere periode?
2: Ja, 10 jaar of zo. En daar, ik zag dat concessie Arnhem-Nijmegen in dit geval 90 miljoen opleveren en dan de rest moet bijgedrukt worden met winsten vanuit het rijden van die auto's. Nou, dat zijn volgens wat Adrien, het zijn 90 buslijnen in feite.
0: Ongeveer. Ja. Sommige zijn iets goedkoper en sommige leveren wat op en de andere kosten geld.
2: Ja, precies. Dus er zal een hoog variabiliteit in zitten. Maar als je dan gaat nadenken van dat zij meer geld willen hebben, zal er met name erin zitten dat ze de marge te dun vinden en het moeilijk is om te investeren in goede nieuwe bussen. En dat
1: hoort namelijk bij de concessie. Je doet alleen mee als je weet dat je het ook duurzaam kunt aanbieden.
2: Ja, precies.
1: Dus je moet je vloot ook nog vernieuwen.
2: Je moet het echt doen. 30% moet waterstof of elektrisch zijn en dat soort zaken. Dus er zit best wel wat in. Ja, ik blijf het toch een hele ingewikkelde business vinden als je het vergelijkt met de taxibranche of Uber. Als iemand van A naar B moet, dan zorg je
1: ervoor. Het ging allemaal hartstikke simpel de afgelopen jaren, toch?
2: Nou, toen helemaal van die vergunning af waren.
1: Ja, joh. Hey, en mogen we nog ergens een kleine echo horen van corona? Hebben veel van die OV-bedrijven daar ook nog steeds last van?
0: Ik denk een aantal zeker. Want die hebben toen echt wel op de reserves moeten interen, om het zo maar te zeggen. En hebben het maar net gered, een aantal. Dus ja, daar zullen ze nog last van hebben voor nieuwe investeringen.
1: Dames en heren, wat is het snel gegaan met de mobiele telefoon? Zeker de mobiele telefoon op school. kunnen we nu nog over spreken. Maar als het aan het kabinet ligt, dan is dat een zeldzaamheid. Er zijn al heel veel scholen die zeggen thuis of in de kluis. En er komt nu een verscherpt advies van het kabinet om daar ook naar te handelen. Ze kunnen geen wetten op die scholen loslaten, maar wel met dit soort waarschuwingen komen. Ik vond de VO-raad tamelijk kritisch. Die zeggen, joh, het gebeurt al in de praktijk. Dit is een Haagse werkelijkheid. Dit wordt dan voorgesteld als een verscherping. Maar laat ons maar met rust. Die scholen die komen er onderling wel uit. Hoe kijk jij naar deze beweging?
0: Nou, ik heb het ook eens onderzocht. Thuis aan de keukentafel met de puber. Die was het er natuurlijk niet mee eens. Nee. Terwijl op school al thuis en in de kluis of in de kluis geldt. Dus ze mag hem al niet op school hebben. Dat is dus op heel veel scholen al zo. Ja. En dat is de tegenstelling tussen inderdaad de Haaglijkse papieren werkelijkheid en de scholen. De scholen zeggen, joh, laat ons dit zelf fixen. Want de scholen hebben de afgelopen jaren ook iets anders gedaan. Namelijk alles waar je les is, in welk lokaal, van welke leraar, wanneer je les niet doorgaat, staat allemaal in magister of een vergelijkbaar systeem. En het is wel handig als de leerlingen dat zien ook gedurende de dag.
1: Anders zijn ze helemaal onthand.
0: Nou ja, dan moeten ze zoeken.
2: Dan moeten ze een papieren agenda gebruiken. Moeten ze het even overschrijven.
0: Ja, maar daar staat het ook niet helemaal in.
2: Ja, nee, ik snap het.
1: Maar het is heel snel gegaan van die mobiele telefoon die overal was, naar dat het nu toch op school in ieder geval een paar jaar
2: niet. Eigenlijk ook niet, Thomas.
1: Niet.
2: Nee, nou, het
1: wordt nog interessant.
2: In de operatie is het, nou, het zou mooi zijn. De operatie is snel gegaan. De afgelopen 3 jaar is plots dat bijltje zo gevallen. Maar als je kijkt, er waren al onderzoeken 10 jaar geleden, vooral uit de United States en Japan, over hoe slecht het ging met vooral jonge meiden en hun geestestoestand en dat de impact op jonge meiden met depressie, onzekerheid, reputatieschade, pesterijen, dat daar echt het zwaarst viel. En nou, we hebben de afgelopen weken ook heel veel gehad over wat social media met jonge jongetjes doet. Dat heeft weer een heel ander effect gehad. Dat was toen nog niet zo meetbaar. Mm-hmm. En dus 10 jaar geleden was al duidelijk dat social media en de opkomst van depressie bij jonge meiden.
1: Maar dan hebben we het lang laten borrelen.
2: En in dat geval zeg ik, joh, dan hebben we er toch een goede 8 jaar over gedaan. Terwijl die signalen al medisch feitelijk vastgesteld waren. En dat duurt het wel lang.
1: Ja. Maar er wordt nu van alles bijgehaald. En misschien terecht, hè, die afnemende leesvaardigheid waar we ons in Nederland zorgen over maken. Nou, gevoelens van depressieve aard spelen er een rol bij. En er is een flinke beweging van onderop. Het smartphonevrij opgroeien, het oudercontract dat je kunt tekenen. Is dat nu van doorslaggevende betekenis geweest, Audrey? Of zie jij iets anders?
0: Nee, ja, ik zie iets anders, namelijk het kabinet wil naar die leeftijdsgrens, mm-hmm, voor social media van 15 jaar. Maar dat duurt gewoon nog. En ze willen eigenlijk alle dingen die ze nu kunnen doen om wel de kinderen wat minder op hun mobiel te krijgen, namelijk op school verbieden, willen ze aangrijpen. Ik denk, een school kan dat prima zelf organiseren. Dus laat die schoolbestuurders dat doen binnen hun eigen omgeving, zoals dat bij hun passend is. En om te zeggen, dat het slecht is voor kinderen, voor jongeren, dat is inderdaad wel bewezen.
1: Nou, het gaat hier om een veilige omgeving op het goede, hoorde ik je staat te zeggen.
0: Precies.
1: Dus dat is het voornaamste wat zij nu te berde brengt.
0: Ja.
1: Maar dat kunnen scholen zelf.
0: Dat kunnen scholen zelf.
2: Niemand is voor een onveilige omgeving. Nee. Vind ik altijd zo makkelijk gezegd. Ja, we zijn voor. Ja, oké. Maar wat betekent dat dan? En als je dan kijkt naar, zoals we ook hebben gezien, de invloed op jonge gasten van social media en de homofobie die dat teweeg heeft gebracht. Dat hebben we allemaal gezien. Dat ze ook spreken over een veilige omgeving op een middelbare school. En dat hou je niet tegen door de telefoons in de kluis te doen. Dat gaat echt over de content die genuttigd wordt. Mag je überhaupt op social media onder een bepaalde leeftijd? Dat is ook allemaal wetgeving die in Europa nu wordt bediscussieerd. Dus ik denk wel dat het kabinet hier een beetje aan window dressing doet en laat zien dat ze zich druk maken over een veilige omgeving. En dit is gewoon een van de knopjes waar ze dachten, hier kunnen we makkelijk aan draaien en dan gaat het volume omhoog en dan komt het in de media.
1: Is gelukt.
2: Is gelukt weer.
1: In het lobbypanel. Ja, hoogste zelfs, podium.
2: Ik wou net zeggen.
1: Ja, met fantastische leden. Audrey Keukens van Publion en Tristan Bons van Vastgoed Nederland. Dank jullie bijdrage aan dit panel.
0: Dank je wel.
1: Het is ook terug te luisteren via onder andere de app van BNR.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
1: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
1: En ik ben er ook.
0: Dat is toch heerlijk.
1: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het gaat nog altijd niet goed met wilde dieren. In de afgelopen 50 jaar is bijna 3/4 van alle populaties verdwenen, zegt het Wereld Natuurfonds. Veel wilde dieren zijn hun leefgebied verloren door bomenkap, vervuiling en klimaatverandering. Toch is er ook nog goed nieuws, zo neemt het aantal wilde tijgers weer toe. Burgemeester Halsema van Amsterdam vindt het verschrikkelijk dat demonstranten hun steun hebben uitgesproken voor de gewapende groep Hamas. Het was een protest van mensen die opkomen voor Palestijnen. Ze hielden een vlag omhoog waarop stond "Wie support Hamas?". Zulke teksten mogen, dus kon de politie volgens Halsema toen niet ingrijpen. Het lijkt afgelopen avond rustig gebleven in het Drentse Hogeveen, meldt de regionale omroep. De avonden ervoor was er veel overlast door jongeren. Die intimideerden voorbijgangers en gooiden met zwaar vuurwerk. Hogeveen heeft nu maatregelen genomen. Ze mag de politie in het centrum preventief fouilleren. En Lionel Messi is na zijn laatste interland voor Argentinië overladen met reacties op social media. En ook zijn oude rivaal heeft van zich laten horen, Cristiano Ronaldo. Die schreef op Instagram dat hij veel respect heeft voor alles wat Messi met Argentinië heeft bereikt. Ook veel andere bekenden uit de voetbalwereld hebben gereageerd. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien. En het wordt 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
6: Vanwege economische onzekerheid verkeert de uitzendbranche al een tijdje in een zwaar weerpositie. Niets illustreert die val beter dan de val van uitzendreus Randstad uit de AEX. En toch zijn er genoeg uitzendbedrijven die flink aan de weg timmeren, zoals de uitzendgroep Home of People. Werkt de nieuwe aankomende wetgeving voor de gouden sector met het zwarte randje stimulerend of juist verstikkend? Ik vraag het allemaal aan Cesar Duygudu, eigenaar van Home of People. Welkom, goed dat je er bent.
7: Dankjewel.
6: En ik neem aan een tevreden eigenaar, want jullie hebben eind september, eind vorige maand bekendgemaakt People 21 over te nemen. Volgende stap om te groeien richting de top 10 van de grote uitzendbedrijven in dit land?
7: Dat klopt, ja. Dat klopt. Nee, we zijn lang bezig geweest. Ik denk circa 10 maanden met een hele overnameproces. En 29 september hebben we het kunnen afronden en gepasseerd. En groeien daarmee nu langzaam door richting de top 10.
6: Nou, waarom duurt dat dan zo lang? Want jullie zijn niet gestikt in je eerste overname. Jullie doen dat regelmatig. Dus je kunt zeggen, draaiboek uit de kast, daar gaan we weer.
7: Nou, maar je komt bij elk bedrijf kom je wat anders tegen. Het is geen broodje kaas die je bij de kaasboer haalt of bij de bakker haalt. Het is echt een heel DD-proces. Gaat daaraan vooraf.
6: Maar daar zitten toch wel gelijkenissen in?
7: Uiteraard, zeker qua CEO's wel. Maar elk bedrijf heeft een andere bedrijfsvoering. Elk directeur die voert zijn bedrijf op een heel andere manier. De ene wat positiever dan een ander. Dus er gaat eigenlijk wel heel veel tijd in.
6: En was dit een lastig project?
7: Maar niet lastig, complex wel. Want je hebt te maken ook natuurlijk met een Belgische aandeelhouder die je moet overnemen. In België werkt het toch wat anders. Dus er is echt wel heel veel tijd en aandacht, vooral in de SPE gegaan. Om die close op een juiste manier te kunnen closen met elkaar. Dat heeft zowel van mij en mijn CFO Mario Timmermans een vakantie gekost. Maar uiteindelijk hebben we
6: het. Maar heb je dus een beetje op verkeken misschien?
7: Niet op verkeken, maar de snelheid waar we in de laatste 2 maanden extra gas moesten gaan geven. Omdat er een lek naar buiten kwam, moesten we versneld de overname gaan afronden.
6: Even, dit moet je me uitleggen, er kwam een lek naar buiten?
7: Ja, we hebben het intern is het toch bij iemand terechtgekomen en die het weer dan bij de klanten van de verkoper heeft verteld dat ze zich aan het oriënteren zijn om te verkopen. En die berichten kwamen bij hun binnen en dus zouden we het versneld af gaan ronden.
6: Ja. Dus en ga je nu een volgende keer procedures aanpassen of moet je accepteren dat dit altijd kan gebeuren?
7: Kijk, hoe meer mensen van iets weten, van een project, hoe sneller het ook naar buiten komt. Het zou zijn dat het vanuit ons komt, of vanuit de bank is gekomen, of vanuit de partij die de DD hebben uitgevoerd.
6: Ben je nog op zoek naar de mol?
7: Altijd. Maar die ga je nooit kunnen vinden. Dus je legt je er ook bij neer op een gegeven moment. Het is ook goed zo. We hebben het gedaan, we hebben het gepasseerd en we gaan door.
6: Het gaat al een hele tijd goed met jou en met je bedrijf. Jij wordt al jaren omschreven als de, moet ik zeggen, inmiddels niet meer zo piepjonge uitzendmiljonair. Ik vroeg me toch nog af, is er een moment geweest in je carrière waar jouw hele ondernemersdroom misschien wel op knappen stond, dat het helemaal mis had kunnen gaan? Of is het één rechte lijn vooruit?
7: Nee, ik denk dat elk ondernemer echt wel hele zware tijden heeft gehad. Dat hebben wij ook gehad. Vooral 2006 waren de jaren waar ik het heel zwaar mee heb gehad.
6: Dat is al bijna 20 jaar geleden inmiddels.
7: Dat is 20 jaar geleden. En daarna zijn we echt met z'n allen keihard gaan werken om ervoor te zorgen dat het niet meer gebeurt. Dus sinds 2006, natuurlijk hebben we wel zware tijden.
6: Wat gebeurde er dan in 2006?
7: Je verloor je klanten, je kosten liepen door. En je moest eigenlijk helemaal bij scratch weer beginnen. Dus je begon weer helemaal opnieuw.
6: Dat is bijna het zwart-wit tijdperk. Je hebt het nu over 20 jaar geleden. De afgelopen 20 jaar periodes van melk en honing, het kon niet op.
7: En toch heb je die tijd ook meegemaakt. En je blijft doorgaan. En het is maar goed ook dat je dat soort dingen meemaakt. Dus dat houdt je altijd scherp.
6: Nou, inmiddels is er dus een serieuze uitzendgroep.
7: Ja.
6: Heb jij dan nog de dagelijkse leiding in handen of hang je er een beetje boven?
7: Ik hang er echt boven. Ik heb zeker niet de dagelijkse leiding meer. We hebben, wat ik al zei, we hebben een zevental labels onder Homo People hangen. En hetzelfde zestal labels heb je onder People 21 hangen. En op elk label hebben we een managing director. Die zijn gewoon P&L verantwoordelijk.
6: Maar jij bent wel de CEO?
7: Ik ben de CEO van de complete groep. Dus je hebt wekelijks of tweewekelijks meetings met je managing directors. Hoe de business loopt. En of ze wel voorlopen op budgetten die ze hebben afgegeven. En vanuit daar stuur je de MD's aan.
6: En die labels die blijven gewoon bestaan?
7: Alle
6: met hun
7: labels
6: eigen
7: blijven
6: naam.
7: Met hun eigen naam gewoon doorfunctioneren. Omdat wij vinden dat de klanten waar ze al mee werken, sommigen werken er al 20, 30 jaar mee. Is gewoon bekend, vertrouwd, houdt lekker zoals het is.
6: Maar ik neem aan dat er aan de achterkant van alles toch nog wel wordt samengevoegd.
7: Zeker.
6: Dat er synergievoordelen zijn.
7: Synergievoordelen
6: ergens,
7: die haal je altijd. Hè. Dat is je wagenpark verdeel je met elkaar. Je huisvesting verdeel je met elkaar. Je back-office, je finance. Met de komst van de WTTA. Je legal afdeling. Dat zit je allemaal met elkaar in. En vervolgens haal je er heel veel synergie uit.
6: En word jij inmiddels gebeld door bedrijven die ook een nieuw thuis zoeken, die denken, ik wil wel onderdeel worden van de groep.
7: Zeker.
6: Maar je hoeft niet zelf meer op jacht te gaan. Nee,
7: ja, kijk, je gaat altijd wel leuke bedrijven, die benader je altijd zelf. Maar je wordt ook, wekelijks zal wel veel zijn, maar één keer in de, twee keer in de maand krijg je echt wel zo'n NDA voor je neus geschoven. Dat partijen je benaderen of zij, omdat zij vinden dat zij bij ons passen.
6: En wanneer is dat meer dan zomaar de moeite waard?
7: Een bepaald omvang die ze moeten hebben. Het moet passen bij ons. De cultuur moet hetzelfde, gelijkwaardige cultuur zijn.
6: Maar als je steeds groter wordt, dan kan het niet anders dat er soms iemand uit de pas loopt, of dat er iets moet worden gestroomlijnd.
7: Ben ik het helemaal mee eens. En het moet ook natuurlijk bij ons passen in welke regio die zit. Je wilt natuurlijk landelijke dekking wil je gaan hebben. Het moet niet zo zijn dat je 4-5 vestigingen in één stad hebt. Ja, dat wil je natuurlijk ook niet. Dus je kijkt echt wel op de segmenten waar ze in thuis zijn. Is het een uitzendorganisatie die alleen maar alles doet in de bouw? Ja, daar zijn wij niet in thuis. Dus daar doen we ook niks mee.
6: En waar ben je wel in thuis?
7: Ja, wij zijn thuis in de logistiek, groente, fruit verpakken, tuinbouw, sierteelt, bloembollen, vleessector, daar zijn we in thuis.
6: Ja, dat zijn ook sectoren die zo af en toe ter discussie komen te staan. Bijvoorbeeld die vleessector, die heeft nu te maken met bepaalde verboden. Hè? De minister houdt dat nauwlettend in de gaten.
7: Correct.
6: Moet je daar dan omheen bewegen of zeg je nou hartstikke goed dat dat eraan komt?
7: Ik ben blij aan de ene kant dat ze er strenger op zitten. Want er is echt wel heel veel wat misgegaan in de sector. Vooral in de vleessector. En dat we nu met z'n allen veel alerter gaan werken op de manier dat het wel juist hoort. Dat is wel een positief.
6: Maar trek je het jezelf aan? Had jij dingen anders kunnen doen?
7: Als ik kijk naar mijn eigen groep. Wij hebben zelf nooit in het vlees gezeten. Tot de overname. People 21 zit wel in het vlees. Wij zelf niet. Dus ik kan hem zelf niet aantrekken. En als we kijken naar People 21.
6: Nou, je zit er nu dus wel in. Dus je nu krijgt nu te maken met de ontstaande situatie.
7: En als ik kijk hoe zij dat hebben gedaan in het verleden. En hoe ze het nu nog steeds doen. Dan valt daar gewoon echt niks op.
6: Maar is dat wel iets waar je nauwlettend naar gekeken hebt? Want dan maak je dus je entree in een sector die ter discussie staat.
7: Zeker. Daar kijk je heel bewust naar. Hebben zij in het verleden wel eens misstappen daarin gemaakt? En gelukkig niet. En er zijn ook kansen natuurlijk. Kijk, een werknemer. De bedrijven mogen geen mensen meer inhuren. Maar ze hebben wel de woningen nodig van je. Dus ze hebben wel de planning van je nodig. Ze hebben wel je transport nodig. Dus je blijft een of andere manier toch aangehaakt bij de bedrijven om dienstverlener te zijn op andere vlakken.
6: Als je aan het hoofd staat van een uitzendgroep, dan sta je ook voortdurend op het menu van de politiek. En ook van de polder overigens, want er is een nieuwe CAO van kracht, waarin is afgesproken dat uitzendkrachten en vaste krachten een gelijkwaardige beloning moeten krijgen. En die gelijkwaardige beloning, dat is dan weer iets anders dan een gelijke beloning. Kun je nog even voor de fijnproevers uitleggen waar het verschil in zit?
7: Jazeker. Gelijkwaardige beloning is dat we zoveel mogelijk naleven en strijden om ervoor te zorgen dat de werknemer die als uitzendkracht naar binnen komt bij een bedrijf het gelijke loon krijgt, een gelijkwaardige loon krijgt als een werknemer die bij het bedrijf zelf in dienst zou zijn. In dezelfde functie.
6: Ja, gaat het dan om loon of gaat het om een totaalpakket?
7: Het gaat om het loon, maar het gaat ook wel echt om het totale pakket. Dus dan heb je het over thuiswerkvergoeding, over een auto van de zaak, ja. over een 13e maand.
6: Duurzaam inzetbaarheid, pensioen, alles, onderwijs, alles moet worden meegenomen.
7: Alles moet worden meegenomen.
6: En te zeggen vakbonden, ja, luister eens, wij tekenen daar zeker niet bij het kruisje, want wij voorzien dat dat weinig transparant is, dat ermee gesjoemeld kan worden. Wij hebben liever dat er gewoon heel duidelijk wordt afgerekend dat dat loon gelijk is.
7: En ja, dat gaat wel steeds lastiger, want het is bij elk bedrijf is het heel anders. Je kan niet, zoals de vakbond dat willen en eisen, alles 100% gelijk trekken. Dat gaat ook niet, want je hebt bedrijven die hele functies gewoon niet aan het werk hebben.
6: Maar snap je dat ze achterdochtig zijn? Dat ze denken, 100%. Ja, dat sommetje, dat kunnen wij nooit controleren. We weten niet precies wat hier gebeurt.
7: Ja, maar gelukkig hoeven de vakbonden dat niet te controleren. Dat wordt dadelijk gecontroleerd met de komst van de WTTA en met de huidige SNA-toetsing die we
6: wat
7: krijgen.
6: Wat is de SNA-toetsing van die WTTA? Dat ga ik zo meteen nog toelichten.
7: De SNA, dat is een NEN 4401. Dan moet je een keurmerk hebben. Althans, je bent niet verplicht om hem te hebben, maar dat is een keurmerk die jou twee keer per jaar controleert of je de CAO's goed naleeft, of je de juiste beloningen toepast, of je de pensioenafdrachten goed doet.
6: Had je niet van al dat gezeur af kunnen zijn door te zeggen, wij gaan inderdaad voor gelijk loon en de rest proberen we ook zo goed en zo kwaad als het kan te regelen?
7: Het is heel lastig. Om het zo koud en direct te zeggen, want dan hadden ze het al lang gedaan. Ik geloof niet dat dat ook werkbaar gaat zijn in Nederland.
6: Gaan we naar dat andere grote instrument dat volgend jaar van kracht is, namelijk dat toelatingscriterium. In de vorm van een dilemma. Als je eerst wil kiezen, dan mag je dat achteraf nuanceren.
4: Het dilemma.
6: De wet toelating ter beschikkingstelling van arbeidskrachten zal voor eens en altijd de malafide uit zijn bureaus de deur wijzen. Of die wet, ja, dat is eerlijk gezegd nog maar een halve maatregel. Het moet vele malen strenger.
7: Ik vind van wel.
6: Zeker. Welke van de twee? Strenger of zeg je het is afdoende?
7: Strenger.
6: Cesar Duygulu is hier van Home of People. Er is lang over gesproken. Er is ook al wat getreuzeld. Het is uitgesteld meerdere keren. Maar vanaf 1 januari gaat die wet nu echt gelden. De WTTA. Wat betekent dat voor jouw bedrijf?
7: Voor ons bedrijf betekent dat iets heel positiefs. Want we hebben natuurlijk al een nulmeting gehad in januari voor al onze labels. Met de WTTA. Hiermee gaan ze proberen natuurlijk om de partijen die zich niet houden aan de CO's, aan de regels en aan de wet en regelgeving, gaan ze hiermee proberen uit de markt te halen.
6: Hoeveel zijn dat er? Want er zijn tienduizenden uitzendbureaus in Nederland.
7: Er zijn er 20, iets meer dan 20.000 geregistreerd als uitzendorganisatie. En van die 20.000 plus zijn er ongeveer circa 2.500 waren er vorig jaar gecertificeerd. Dus de NEN-certificering die ze kunnen behalen die dat maar hadden. En dat is wel zorgwekkend. Ja. Vooral nu met de komst van de WTTA.
6: Maar het wordt nu moeilijker. Hè? Je kunt niet zomaar nu een bordje op de deur plakken met de tekst, ik ben een uitzendbureau. Er gelden nu regels.
7: Zeker, maar je hebt ook een overgangsregeling. Dus zeg het maar. Ik meld me nu aan. Op 1 november moet ik me aanmelden op de register van de WTTA. Vervolgens heb ik tot juli volgend jaar de tijd om nog bepaalde dingen in orde te maken. En dan word je een keer, moet je gecontroleerd gaan worden. Mm-hmm. Per 1 januari 2028 gaan ze het handhaven.
6: Ja, er komt een nieuwe Nederlandse autoriteit uitleenmarkt.
7: Ja, dat klopt. Maar als je in die overgangsregeling zit, wat nog 3-4 jaar kan duren, omdat we gewoon te weinig capaciteit hebben om die controles op het juiste moment en de juiste snelheid te gaan kunnen voeren, ja, dan sta je gewoon 4 jaar ben je nog aan het uitzenden met alle ellende nog voorzien.
6: Als jij hem nu, het is een beetje laat, want het gaat er nu toch echt van komen op deze manier, maar als jij hem nu opnieuw zou mogen ontwerpen, die wet, wat zou je toevoegen?
7: Ik had zelf persoonlijk had ik de politiek als ik in de politiek zou zitten, had ik gezegd, jongens, alle bedrijven die al die jaren SNA gecertificeerd zijn, en alle partijen die op 1 januari 2027 nog gecertificeerd is, die hebben recht op een WTTA-certificering. En die mogen het ook behalen. Alles wat dat niet was, die niet NEN gecertificeerd was, of die geen ABU of MBU-lid waren, ja, die hebben er geen recht
6: op. Ja, want alles wat dan niet kwalificeert, daarvan zeg je, daar kan ik ook niet voor de kwaliteit instaan. Misschien is dat wel verkeerde boel.
7: Wellicht, want je ziet nu ook heel erg in de markt, dat we gisteren ook weer een heel stuk over zitten lezen, dat er op dit moment heel veel partijen zijn die uitzendorganisaties, kleine uitzendorganisaties die bijna failliet zijn aan het kopen zijn, om maar gebruik te maken van hun vierjarige bestaan en om en te hopen dat ze een schone BV zijn, terwijl ze zelf aan alle kanten hebben lopen rommelen en nooit een SNA-certificering hebben gehad. Vervolgens zijn ze nu BV's aan het opkopen die een SNA hebben om daarmee verder te gaan. Dan denk ik, ja jongens, dan slapen met z'n allen de plank mis. Ja,
6: als je er puur bedrijfsmatig naar kijkt, dan zie je misschien wel dat veel van die bedrijven het niet gaan redden omdat ze niet groot genoeg zijn, omdat er nieuwe voorwaarden gelden. Dat kan natuurlijk ook voor jou, als het bona fide partijen zijn, best een koopkans opleveren zo af en toe.
7: Zeker. Je hebt partijen die zien het gewoon niet meer zitten, omdat gewoon de regeldruk wordt te groot voor ze. Ze kunnen niet meer aan zijn op leeftijd, of ze hebben het echt gehad met de komst van elk jaar met nieuwe wet- en regelgevingen. En inderdaad, er zullen sommige partijen zijn die ik ook niet ga redden, omdat gewoon, het wordt gewoon een heel kostenplaatje om de hele WTTA ingeregeld te krijgen. Je moet gewoon een heel legal team hebben.
6: Ja, dat heb jij inmiddels ook. Ja. Had je misschien al?
7: Ja, hadden we al.
6: Niet je hobby misschien?
7: Nou, het is wel een van mijn hobby's, want ik vind het hartstikke leuk.
6: Wat is er zo leuk aan dan?
7: Arbeidsrecht vind ik onwijs leuk. Je leert er echt met de dag, leer ik er zelf ook van. Vragen die je krijgt die je dan makkelijk kan beantwoorden. Dus het is echt wel leuk. Ik vind het een heel leuk onderwerp. Vooral arbeidsrecht vind ik een heel leuk.
6: Nou, vertel eens, wat is je laatste bevinding dan? Waarvan je denkt, goh, dat wist ik eigenlijk niet.
7: Wat is mijn laatste bevinding? Ik hem hier zo voor 1, 2, 3 voor de geest halen.
6: Maar het is heel veel prettig om je erin te verdiepen.
7: Het is wel heel erg prettig om je erin te verdiepen, zeker.
6: Er is nu die WTTA. Ja. Er is al langer de vraag hoe dominant de flexmarkt zou moeten zijn op de arbeidsmarkt. Hè. Flex minder flex, vast minder vast is dan vaak het uitgangspunt. Wat merk je daar zelf van? Dat veel mensen toch vinden dat flex in zijn hok teruggeduwd moet worden. Dat die bescherming ook voor uitzendkrachten verbeterd moet worden.
7: Ben ik helemaal mee eens. Ik vind dat een uitzendkracht voorheen had je een fase 1-2 contract, die duurde een jaar. Vervolgens ging je naar een fase 2 contract, die duurde ook nog. Of eerst fase 1-2. Fase 1 was een half jaar, toen een jaar als fase 2, toen een fase 3. Die kon je rekken met 4 jaar. En vervolgens, na 5,5 jaar, kon een uitzendkracht wellicht een vast contract krijgen. Ja, dat wordt nu natuurlijk allemaal ingekort. En is er voor een deel al ingekort. Daar ben ik hartstikke blij mee.
6: In jullie geval gaat het natuurlijk denk ik ook vaak om arbeidsmigranten. Is dat toch nog weer een ander paar mouwen?
7: Dat denk ik wel. Kijk, als je bij ons in de groep kijkt, ik denk dat 45-55% van onze populatie, van onze mensen die wij in dienst hebben, dat ze allemaal een fase 4, dus een vast dienstverband hebben bij ons. Want wij vinden, de mensen die werken jaar in jaar uit werken zal voor je. Ze hebben zich bewezen dat het gewoon hele goede werknemers zijn. En die moeten gewoon een vast dienstverband hebben. En daar strijden we al jaren voor.
6: Ook arbeidsmigratie is een gevoelig onderwerp. Want de vraag is, zijn de lasten en de lusten van arbeidsmigratie wel eerlijk verdeeld? Als je kijkt naar gemeenten, die zeggen ook vaak en graag, ook in de nieuwe akkoorden, dat ze daar grip op willen krijgen. Ook in het Westland bijvoorbeeld. Er zijn plannen nu uitgewerkt. Ze willen dat werkgevers zich aansluiten op een platform. Ze willen meer zicht krijgen op wie waar woont en onder welke omstandigheden.
7: Helemaal mee eens.
6: Je bent het er helemaal mee eens?
7: Helemaal mee eens.
6: Je kunt alle vinkjes nu al zetten.
7: Ik vind dat er gewoon een portaal moet zijn waar de gemeentes kunnen inloggen. En kunnen klikken op een uitzendorganisatie die daar in die regio.
6: Waarom is dat dan toch nog niet zo? Waarom is dat nu iets wat
7: maar kijk, de gemeentes
6: moet worden
7: dat.
6: Beijverd?
7: Ik denk dat er heel veel uitzendbureaus zijn die het ook willen. Maar of de capaciteit bij de gemeentes, die zijn er nog niet.
6: Het ligt nu aan de gemeente?
7: Ik zeg niet dat alleen maar bij de gemeente, maar een groot deel, de capaciteit bij bepaalde gemeentes zijn er nog niet om zover een portal neer te kunnen zetten, zodat de uitzendorganisaties hun huisvesting en de medewerkers met naam en toenaam kunnen melden wie in welke woning woont. Dat zou veel makkelijker zijn voor iedereen. Dan hebben ze gewoon op één overzicht, hebben ze de controle.
6: En jullie kunnen dat al aanleveren?
7: Wij kunnen dat heel snel aanleveren, jazeker. Jazeker, want wij werken er al mee, want wij hebben de mensen in onze huisvesting. Dus wij hebben al lijsten, panklare lijsten, met wie in welke woning woont.
6: En hoeveel partijen kunnen dat niet aanleveren? Want ik weet het ook, hè, die discussies over arbeidsmigratie worden vaak gevoerd aan de hand van incidenten. Dan wordt er toch nog weer eens ergens een keer een vakantiehuis ontdekt waar 10 Polen opgestapeld wonen.
7: Maar ik denk dat elk partij het kan opleveren. Want elk partij die huisvesting inhuurt of gebruik maakt van een huisvesting waar ze hun werknemers in laten slapen, ja, die hebben lijsten. Dus elk partij zou het kunnen opleveren. Alleen, denk ik, zijn alle partijen wel transparanter in om ze te willen aanleveren. Want wat je nu net aangeeft, joh, een huisje met 10 mensen erin, dat kan natuurlijk.
6: Maar is dat een incident of is dat een norm?
7: Ik denk dat het een incident is. Het wordt steeds minder. Ik zit niet bij de arbeidsinspectie. Maar als je ze hoort, als ik ze wel eens spreek. Want je hebt ook gewoon vrienden die daar werkzaam zijn.
6: Oh ja, dat is handig. Vrienden bij de arbeidsinspectie.
7: Maar als je ze wel eens hoort en ze doen invallen, dan is het echt wel hele trieste verhalen hoor je dan. Wat gewoon niet meer menselijk is. Het kan gewoon niet. Maar het is niet zo dat elk bureau dit doet. Er zijn denk ik, van de 20.000 zullen er misschien 1.000 dit doen. Of 2.000
6: maar
7: dit doen.
6: Maar die zijn zo meteen opgeruimd met die WTTA. Of denk jij van niet?
7: Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat moeten we nog zien. Ik denk het niet.
6: Krijg jij mensen vanuit Den Vreemde nog deze kant op? Of wordt dat lastiger?
7: Vanuit het buitenland bedoel je? Jazeker, nee. We hebben 13 vestigingen in het buitenland. En we krijgen voldoende instroom vanuit het buitenland om nog het arbeid hier te doen.
6: Maar bijvoorbeeld Poolse arbeiders naar Nederland. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid constateerde recent nog, dat wordt steeds lastiger, want er zijn steeds meer Poolse werknemers die denken, ja, waarom zou ik het nog doen? Hier in Polen gaat het inmiddels economisch ook voor de wind. Dus ik probeer het dichter bij huis.
7: Maar als wij het over arbeidsimmigranten hebben, denkt iedereen direct aan de Poolse gemeenschap. Maar we hebben de Hongaren, we hebben de Letten, we hebben de Spanjaarden, we hebben de Portugezen, we hebben de Bulgaren, we hebben de Hongaren. Ga zo maar door. Er is veel meer dan alleen Polen.
6: Dus dat snap ik. Er is veel, maar de vraag is ook, moet je daar de poorten voor blijven openzetten?
7: Die poorten zijn open. Het is een Europese Unie. Dus alle Europese landen, de werknemers mogen aan deze kant op komen.
6: Maar ondanks die open grenzen, want het is natuurlijk vrij verkeer van personen en van goederen, inventariseerde één vandaag vorig jaar nog dat steeds meer gemeenten een maximum stellen aan het aantal arbeidsmigranten dat zij graag binnen hun grenzen zouden willen huisvesten. Die zitten met hun handen in het haar. Dat is inderdaad in strijd met de gedachte van de Europese Unie. Misschien kan en mag het niet eens, maar het gebeurt blijkbaar wel.
7: Het gebeurt denk ik wel, want daarmee laten ze ook zien. De vertraagdheid die ze daarmee creëren is bijvoorbeeld als jij in het Westland of in Den Haag of in Rotterdam of in Vlaardingen een arbeidsimmigrantenhotel of een complex wil gaan bouwen voor ze, dan moet je een adem hebben van 10, 12 jaar voordat je überhaupt je vergunningen binnen hebt om te mogen bouwen. Mm. Dus ja, inderdaad, de gemeenten stellen daar echt wel eisen aan.
6: Maar als er vanuit het Rijk of vanuit de gemeente wordt gezegd, wij willen grip op arbeidsmigratie, dat is dan hoe het netjes wordt uitgelegd, gaan mensen dan voorbij aan het feit dat we die arbeidsmigranten wel keihard nodig hebben?
7: Daar gaan ze wel op aan voorbij, ja, zeker.
6: Want stel dat we naar nul gaan?
7: Ik denk dat we dan met z'n allen een gigantisch probleem hebben in Nederland. Echt een gigantisch probleem, want heel de MKB die draait gewoon op arbeidsmigranten. En dan zeg ik niet alleen arbeidsimmigranten die wij als uitzenders uitlenen of uitzenden. Maar je hebt ook talloze bedrijven, fabrieken, waar de arbeidsimmigranten gewoon in vaste dienst zijn. Die daar gewoon ook aan het werk zijn. Die wel een huisje hebben, zelf kunnen huren. Maar dan hebben we het over de totale populatie. Dus zonder hen moet je eens even bedenken. Hoe ga jij je boodschappen thuis krijgen? Als jij morgen naar Albert Heijn gaat om je boodschappen te doen en de schappen staan leeg, omdat ze niet bezorgd zijn naar Albert Heijn, vanuit Albert Heijn naar de winkels toe. Of je bestelt wat bij bol.com en het wordt niet bezorgd, omdat er niemand is die je pakketje klaarlegt.
6: Maar dit onderwerp is niet af. Dus we hebben de politiek die je in oogenschouw moet nemen, de CAO die van kracht is. Ja. Jij wordt als bedrijf steeds groter. We hebben dat toelatingsinstrument, de wet TTA.
7: Ja.
6: Hoe ziet het er in 2030 uit?
7: Ik denk alleen maar beter. Ik hoop met de komst van de WTTA, ik heb er nog wel een klein hard hoofd in, maar ik hoop echt wel dat we de partijen die het niet zo goed doen in de markt, dat die er niet meer zijn. Dat we daarmee ook richting de politiek kunnen laten zien als de juiste partijen, ABU en BBU-leden, en als leden die ook de certificering van de WTTA hebben, kunnen laten zien aan de politiek van jongens, deze partijen zijn erover. Kijk, het gaat helemaal goed. Er zijn geen misstanden. Die enkele misstanden die er in het verleden waren, die zijn er niet meer, want die mensen die zenden niet meer uit. Dus daarmee zie ik het heel rooskleurig, want we blijven ze altijd nodig hebben.
6: Cesar Duyguru van Home of People, dank voor je komst.
7: Jij ook bedankt, Thomas.
6: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Mehdi van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, over of banken al klaar zijn voor box 3 of voor een Europese consolidatieslag. Abonneer dan op de Top van Nederland.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ben Tichelaar podcast.

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
3: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn steeds minder wilde dieren. In 50 jaar tijd zijn de populaties afgenomen met bijna 3/4, onder meer door klimaatverandering. Maar het Wereld Natuurfonds ziet ook lichtpuntjes. Zo was er eerst geen enkele otter meer in ons land, maar door maatregelen die we hebben genomen lopen er nu weer honderden rond. In Spanje is de vrouw van 87 overleden die het gezicht werd van de Spaanse wooncrisis. Ze moest vorige maand in Madrid na 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een fikse verhoging de huur niet meer kon betalen. Haar uithuiszetting zorgde in Spanje voor massale protesten tegen de woningnood en de hoge huurprijzen. In het Limburgse Landgraaf komt een tijdelijke asielopvang op het terrein waar elk jaar Pinkpop wordt gehouden. Het kabinet had erom gevraagd. De komende anderhalf jaar kunnen er maximaal 300 asielzoekers terecht, maar in de zomer moeten ze ergens anders naartoe. Dan is het terrein nodig voor festivals. En wie straks een echte kerstboom in huis haalt, moet daar meer voor betalen dan vorig jaar, schrijft de Telegraaf. De populairste boom is de Noordman, die vooral in Denemarken groeit, en daar is de oogst aan de magere kant. Dat gaan we merken aan de prijs. Tuincentra denken dat de kerstboom 10-20% duurder wordt. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien. En het wordt 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ben Tichelaar-podcast. Willemijn Veenhoven en Ben Tichelaar.
4: Ben, koffie, thee, limo?
5: Water maar gewoon.
4: Dat was niet een van de opties.
5: Oh ja.
4: Water. Ben, ja. Heb jij wel eens iets niet durven zeggen op je werk?
5: Oh, heel veel dingen. Ja, Nee, er zijn, ja, dat is een goeie. Maar ja, als je echt iets heel stoms doet bijvoorbeeld, heb ik al eens gedaan, dat je
4: wat,
5: dat allerlaatste moment dat je erachter komt dat iets wat je hebt geschreven, dat het toch heel anders zit. En dan op het allerlaatste moment dat je net voordat je op de sendknop drukt, dat je erachter komt van verdorie, maar klopt het echt wel? Dan ga je checken en ben je toch nog anderhalf uur langer bezig, omdat je stuk toch helemaal opnieuw op de kop moet.
4: Ja.
5: Het wordt ons gezegd, je moet een goed verhaal niet doodchecken. Mm-hmm. Maar ja.
6: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Van de afgelopen 10 jaar, wat is het nou precies?
3: Ja, nou, er zijn allerlei definities in de omloop, maar degene die het echt op de kaart heeft gezet, dat is Amy Edmondson. Dat is een psychologe die aan Harvard verbonden is. En zij zegt, het is een gedeelde overtuiging dat je in een team, dus het speelt op teamniveau, veilig risico's kunt nemen in het contact met anderen. Dus iedereen vindt dat, is een gedeelde overtuiging. Het gaat erom dat je risico's kunt nemen, niet zomaar risico's, maar in het contact met andere mensen. Dus je durft op een gegeven moment wel je fouten te vertellen. Of je hebt een idee wat nog niet af is. En dat deel je gewoon.
2: Ja,
3: je denkt, nou, dit kan toch echt beter. En dat zeg je dan ook gewoon. Nou, al die dingen die je ook net noemt, zeg maar.
2: Maar je zou denken, al heel snel, het gaat over dat we gewoon allemaal heel aardig doen tegen elkaar en dat we conflicten vermijden.
3: Ja, maar dat is het dus niet.
2: Nee,
3: want als iemand dus... maar goed, daar komen we later misschien nog wel over te spreken. Maar Amy Edmondson zegt ook, als iemand het voor andere mensen onveilig maakt, dan moet je er juist hard in gaan als leidinggevende.
2: Ja.
3: Dan moet je dus zeggen, joh, zo gaan we hier niet met elkaar om. Ga jij maar even koffie halen.
2: Maar het gaat dus om een veilige omgeving waar je durft te zeggen wat je wil.
3: Ja.
2: Nou, je kijkt naar iemand, ik werk al mijn halve leven in Hilversum. Daar hebben we nogal wat ervaring met.
3: Ja, er zijn hele boekwerken over geschreven.
2: Onveilige situaties. Ik noem maar even DWDD, NOS Sport destijds, om maar een paar dingen te noemen. Veel mensen durfden daar niet aan de bel te trekken. Overigens, sommigen wel, moet ik er even bij zeggen.
3: Ja, en hoe liep het daarmee af?
2: Nou, niet altijd even goed, kan ik je melden. Ja, en dat is natuurlijk. Dat is wel veranderd hoor. Hoop
3: ja, maar dat versterkt het effect natuurlijk wel. Hè. Mensen schatten. Kijk, psychologische onveiligheid, daar gaan we het misschien ook nog wel over hebben. Waar komt het nou eigenlijk vandaan? Maar het is niet zo dat mensen laf zijn in de regel. Maar we maken allemaal heel snel vaak in sociale situaties een inschatting van ja, kan ik dit hier wel of niet zeggen? Heb ik er iets aan als ik het wel of niet zeg? Nou, heel vaak is de inschatting nou niet slim.
2: Ja, ja. Laten we van DWDD naar een iets grotere ramp gaan. Die met in 2003 met de Space Shuttle Columbia.
3: Ja.
2: Dat is een mooi voorbeeld. Wat leren we daar van de risico's? Eigenlijk van een cultuur waarin mensen zich niet durven uit te spreken.
3: Ja, nou eventjes gewoon, ik ken het natuurlijk niet van dichtbij, dit verhaal. Amy Edmondson, die ik net noemde, die onderzoekster, die heeft het helemaal in kaart gebracht. Ik heb een keer een seminar met haar mogen doen. Was ik dagvoorzitter en heb natuurlijk heel goed opgelet. En ja, dat is altijd mooi.
2: As you do.
3: Ja, nee, ik vond het fascinerend. En blijkt dat er bij die lancering van die Space Shuttle ging er iets mis. Er gingen wat stukjes los, zeg maar, van die Space Shuttle. Die kwamen tegen de vleugel aan. Of eigenlijk van een grote brandstoftank, daar vloog iets vanaf. Dat kwam tegen de vleugel aan. En toen ging het om de vraag, hoe risicovol is het om dat ding te laten terugkeren als hij door de dampkring dan weer komt. Hè? Dan wordt het allemaal ontzettend heet en zo. En er was een ingenieur, Rodney Rocha.
2: Ja?
3: Ik dacht later ook, ja, Russia, dat is wel een beetje.
2: Russia.
3: Dat is misschien een risicootje, ook als je bij de NASA werkt met zo'n naam. Maar goed, even heel flauw hoor. Maar die had wel het gevoel van, nou, dit zou wel eens verkeerd kunnen aflopen. Dus hij begon dat tegen collega's te zeggen. En zijn directe bazen verboden hem toen om contact op te nemen met mensen hoger in de hiërarchie. Dus hij wist, of dacht eigenlijk al, van dit gaat niet goed. En achteraf natuurlijk ongelooflijke spijt dat hij niet harder hierover aan de bel heeft getrokken.
2: Want wat gebeurde er?
3: Bij terugkeer in de dampkring is dat ding verpulverd met de mensen erin. He, dus het was inderdaad wat hij dacht van die bescherming van die vleugel tegen de hitte is niet goed genoeg meer. Dus dat, misschien moeten we een andere manier zien te verzinnen om ze terug te krijgen.
2: Maar hij durfde, of hij mocht dit niet eens vertellen.
3: Ja, het is een kwestie van mogen en durven. Want er zijn natuurlijk op een gegeven moment kan iemand jou verbieden, jouw directe baas kan jou verbieden, joh, ik wil niet dat je hiermee de organisatie ingaat. Maar misschien denk je wel van, nou ja, what the heck.
2: Ja, ja.
3: Ook al kost het mijn carrière. Het gaat wel om de levens van die astronauten. Dus later heeft hij, Rodney Rocha, ook best wel wat kritiek gekregen. Ook van binnen de NASA. Ja, maar had je toch je rug recht moeten houden. Ook tegen zo'n baas. Maar ja, dat is natuurlijk wel makkelijk praten achteraf.
2: Ja, ja. Maar dat is nou het extreme voorbeeld van psychologische onveiligheid.
3: Ja.
2: Lijkt mij zo.
3: Ja.
2: Dus je zou kunnen zeggen, we weten nu hoe het niet moet. Op deze manier.
3: Ja.
2: Maar jouw Amy Edmondson die ontdekte dat, een mooi voorbeeld, de beste ziekenhuisteams, want we hebben het nu over hoe het dan wel

0: moet. De beste ziekenhuisteams maken ogenschijnlijk de meeste fouten.
1: Ja, dat was eigenlijk, dat is wel grappig. Dat is echt pionierswerk van haar geweest. Dat is ook het leuke bij dit soort onderzoek. Zij ging echt zitten bij vergaderingen van medische teams. Dat is in midden jaren 90 was dat ze dat onderzoek deed. En keek wat er eigenlijk gebeurde. Gewoon observeren. Hoe gaan die mensen met elkaar om? En ze kennen natuurlijk ook de statistieken van die teams. Dus wat er bijvoorbeeld wordt bijgehouden bij operatieteams. Dat noemen ze dan postoperatieve complicaties. Hè. Dus na de operatie, hoeveel complicaties worden er gemiddeld gescoord? En ook hoeveel fouten worden er gemeld? En een van de dingen die ze constateerde was dat in teams waar die eigenlijk zeg maar heel goed scoorden, wat betreft complicaties, werden ook heel veel fouten gemaakt. Dat je denkt, hé, maar hoe kan dat dan? Hoe werkt dat dan? En goed, het ligt natuurlijk voor de hand, omdat we nu over dit onderwerp praten, dus je raadt het al. Ja. Dat in teams waar dus weinig fouten ogenschijnlijk werden gemaakt, daar werden ze gewoon onder het vloerkleed gevlogen.
0: Ze werden wel gemaakt, maar ze werden niet gemeld.
1: Ze werden niet gemeld, ja.
0: Ja. Grappig,
1: geveegd. Ze werden onder het vloerkleed geveegd.
0: Maar dit, weet je, dit is natuurlijk heel fijn als die psychologische veiligheid er is. Want dat betekent dat iedereen zich vrij voelt en goed voelt. Ja, ja. Maar wat heeft, even denken vanuit een werkgever, wat heeft een onderneming eraan?
1: Nou, nogal wat. Het blijkt dat wanneer mensen door die psychologische veiligheid, er zit een soort tussenstapje, meer informatie met elkaar gaan delen, eerder aan de bel trekken, sneller ideeën delen, dan zie je eigenlijk op twee fronten zie je voordelen. Eén is gewoon meer in de sfeer van betrokkenheid. Ik voel me meer thuis bij deze organisatie. Dat betekent minder verloop, leukere samenwerking. Nou, dat is sowieso goed. Maar ook keihard bewezen, dat is grappig, dat is ook een groot onderzoek van Google geweest. Er komen ook echt meer innovaties uit zo'n team. Dus gewoon goede ideeën waar je gewoon geld mee kunt verdienen. Heel hard.
0: Het is ook tegelijkertijd ook zo logisch ook allemaal, toch?
1: Ik bedoel,
0: als je je ergens vrij voelt. Ik bedoel, neem nou ons. Wij kennen elkaar nog helemaal niet zo heel lang.
1: Ja.
0: Maar ik voel me erg op mijn gemak. En dan gaat het toch ook. Dan wordt het product ook beter, lijkt mij.
1: Dan wordt het product beter. Dan durf je ook dingen te zeggen. Soms dan durven we te veel. Dan knippen we er gewoon uit. Hè. Dat kan ook. Ja.
0: Precies.
1: Ja, maar het mag is. Kijk,
0: en
1: het is niet zo.
0: Luisteraar lekker niet.
1: Ja. Het is niet zo, want er wordt natuurlijk vaak gedacht, hè, dat er bazen zijn die psychologische onveiligheid veroorzaken. Maar het begint al veel eerder. En dat is ook wat Amy Edmondson vaststelde. Dit ontwikkelen mensen al op de basisschool. Op de basisschool leer je al gewoon, hè, als je zo een beetje richting de 12 jaar gaat zeker, dat sommige dingen kun je beter niet zeggen.
0: Ja.
1: En bepaalde kleren kun je ook beter niet aantrekken. Het is eigenlijk een beetje triest, maar we leren elkaar eigenlijk al heel jong dat psychologische veiligheid, nou, dat heb je thuis misschien een beetje. Nou, dat moet je ook maar hopen. Mm-hmm. Maar op het schoolplein bestaat het zeker niet. Zeker als de juf of de meester er niet bij is, dan is die psychologische veiligheid er niet. Dan gaan we ons conformeren aan de rest. En eigenlijk zou je dus kunnen zeggen, komen mensen binnen in hun werk met die bagage al. Dus je moet eigenlijk het moet gewoon reparatiewerk worden gedaan, kan je zeggen.
0: Jij zei net, Google heeft dus onderzocht wat echt succesvolle teams nou anders maakt.
1: Ja, dat is een heel groot project geweest. Dat heette Google Aristoteles of Google Aristotle, hè, zoals het dan op zijn Amerikaans heet. En het grappige is, kijk, dat werk van Amy Edmondson, dat was al in de jaren 90 gedaan. En toen op een gegeven moment ging Google dat zo midden in de jaren 2010, gingen ze dat onderzoeken.
0: Ja.
1: En er was een hele bekende journalist, iemand die in de managementwereld heel bekend is, Charles Duhigg, en die schrijft voor de New York Times. En die schreef over dat onderzoek van Google een heel groot artikel. En daar ging de hele wereld over. Ik heb het ook gezien. Mm-hmm. Ik heb er vervolgens weer een stukje over geschreven voor NRC destijds. Dus dat werd verspreid. En het belangrijkste punt bij Google was, je moet allemaal dingen goed doen als team, allemaal heel belangrijk. He, dus structuur en helderheid en allemaal dat soort dingen, belangrijk. Maar de absolute nummer 1, het ding dat alle andere dingen doet werken, is die psychologische veiligheid. En hup, in één keer was Amy Edmondson wereldberoemd. Want daarvoor kenden alleen academici dat verhaal een beetje. En in één keer ging dat de hele wereld over.
0: Maar dat gaat dus over dat je je veilig voelt en vrij voelt. En dat je daardoor dus als team heel goed presteert.
1: Ja. En het bewezen dus ook binnen Google, wat nog steeds natuurlijk een toonaangevend techbedrijf is. Ja.
0: En wisten jouw vier dochters dit niet al lang, toen zij vroeger naar die show op televisie keken over samenwerken?
1: Ja, ik heb er toen een stukje over geschreven. Er was een populaire animatieserie, die heette Wonderteam.
0: Ja.
1: En er werd gezegd, wat maakt ons sterk? teamwerk. Ja, ja, het is een beetje.
0: Maar ik zie zelf die kleine tegelaartjes zo rondrennen. Papa, papa, wat maakt ons sterk teamwerk?
1: Ja, nou, ze vonden dat heel leuk. Het was een heel schattige, leuke, vriendelijke kinderserie. En op een gegeven moment, toen was een beetje de vraag bij Google: van hoe creëer je een wonderteam? Nou ja, in het echte wonderteam zat er een eend, een cavia en een schildpad. Dus wel qua diversiteit wel een heel goed, heel goed team. Maar goed, in ieder geval, ja, en die redden allerlei andere dieren. Ja, wat was heel. En dan zongen ze een liedje over.
0: Oh, ja. Oh.
1: Heel mooi.
0: Even voor de helderheid. De dochters Tichelaar zijn volwassen vrouwen geworden inmiddels.
1: Inmiddels, ja, dus oude serie, jongens. Ja.
0: Even nog één ding, want het kan ook doorslaan, psychologische veiligheid. Ik had het hier met een vriendin over en die vertelde mij, dit is echt waar, op haar werk werd het eigenlijk tegen haar gebruikt. Zij is een van de directeuren. Iemand namelijk, een werknemer, had geen zin in feedback van haar.
1: Ja.
0: En die zei toen, ja, sorry, ho, stop. Als je zo tegen me praat, dan voel ik me niet veilig.
1: Ja, ja. Nou, er zijn ook onderzoekers die zien dat ook. Hè? Dat mensen zich als het ware, dat te veel consensus komt. Dat mensen niet meer kritisch op elkaar durven te zijn. En dat wordt een soort theatervoorstelling wordt het dan. En dan ben je niet meer echt met elkaar in gesprek.
0: Mm-hmm.
1: En het kan ook een excuus zijn voor mensen die eigenlijk gewoon lousy werk leveren. Om gewoon die feedback buiten de deur te houden. Dus eigenlijk zeggen bedrijfskundigen, dat zegt trouwens EBM zelf ook, je moet het wel combineren met heldere afspraken en hoge standaarden. Je moet ook wat van elkaar verwachten. Het is niet alleen maar lief zijn voor elkaar.
2: Puntje bij de koffie. Leuke weetjes voor op de bedrijfsborrel.
1: Ja, nou, heel leuk rapport. Al wel weer een paar maandjes oud in de wereld van AI, want daar gaan we het over hebben. Gaat het natuurlijk wel heel snel, maar dit gaat minder over AI misschien zelf dan over de mensen die AI gebruiken. En volgens mij veranderen die niet zo snel. Een mega grote studie van KPMG in de Universiteit van Melbourne. Hebben ze 48.340 mensen ondervraagd over de hele wereld. Nou, waanzinnig veel. En dan gaat het over AI-gebruik. Nou, wordt natuurlijk ontzettend veel gebruikt, maar 42% van de mensen die AI gebruiken,
0: ja,
1: verzwijgt dat soms tot erg vaak op hun werk. Dus heel veel mensen gebruiken AI stiekem. En dat zijn dus volwassen mensen die gewoon volwassen werk doen. En bijna 40%, 39% het onderzoek, die heeft AI-gegenereerde content wel eens gepresenteerd als eigen werk. Ja, dus het zijn niet alleen maar studenten doen dat nog veel meer. En dat zag ik ook in het onderzoek echt nog veel meer. Maar ook gewoon volwassen collega's. Hè, gewoon 4 op de 10 die AI gebruikt, heeft wel eens gezegd, ja, heb ik gewoon echt helemaal zelf bedacht. Ja.
0: Terwijl je toch veel beter kan zeggen, nee, ik heb AI laten meedenken. Daarna, als input voor mijn creativiteit,
1: ja,
0: dan ben je er gewoon gelijk vanaf.
1: Het is ook tegenwoordig de norm op heel veel plekken. Hè. Dus ook op werkplekken, ook bij onder journalisten. Dat je moet transparant zijn over de manier waarop je AI gebruikt.
0: Ja,
1: dat lijkt me heel goed.
0: Is het eigenlijk is het een soort AI-schaamte, zou je kunnen zeggen?
1: Ja, ik denk het wel inderdaad. Dat mensen dus eigenlijk ook wel een beetje eigenlijk ben je ook vaak een beetje teleurgesteld in jezelf. En dan maak je iets en denk je, nou, best een leuk mailtje. En dan laat je chat of Gemini of what you have, laat je er even naar kijken. En, ja, en dan wordt het zoveel beter dat mensen denken, oh, ben ik ook een sukkel.
0: Oké, Ben, laten we het hebben over de moeder aller kwesties. Want hoe creëer je nou die sfeer waarin mensen eerlijk durven te zeggen wat er echt speelt?
1: Ja.
0: Amy Edmondson heeft het over de leiders.
1: Ja, de leiders en dan niet de leiders aan de top van de organisatie. Die zijn natuurlijk ook wel best belangrijk. Maar degene met de meeste invloed zijn de teamleider. Want het blijkt namelijk dat binnen organisaties de psychologische veiligheid per team enorm kan verschillen. Dus dat grappig, als je grote organisaties met elkaar vergelijkt, dan zijn ze allemaal zo'n beetje gemiddeld. Ik zal wel ergens rond de 7,5 weer zijn, zoals bij alles. Maar als je binnen een organisatie kijkt, dan blijkt het dus per team enorm te verschillen. En dat, ja, is ook wel herkenbaar, toch? In ene clubje waar je vergadering mee hebt, is het leuk en gezellig en iedereen durft alles te zeggen.
0: Ja, zeker. Ja. Ik heb op heel veel redacties gewerkt, werk nog steeds op redacties, en het verschilt zo erg wie daar de manager is, wie de leider is, wie de eindredacteur is.
1: Precies. Ja. Dus die teamleider heeft een heel grote invloed.
0: Ja,
1: precies.
0: Zeker. Ja. En wat zegt zij daar dan over?
1: Ja, zij raadt eigenlijk 3 stappen aan. Zoals dat vaak in managementboeken gebeurt. Hè. Er worden altijd dingen in 3 stappen aangeraden. Ze zegt, je moet, om het even heel snel neer te zetten, je moet de toon zetten. Dat is eigenlijk gewoon de dingen voorbereiden, goede afspraken maken. Dan moet je participatie stimuleren. Dat doe je dus ook echt gewoon in vergaderingen. Mensen gewoon vragen stellen. En je moet, als mensen met iets komen, productief reageren. Die 3 stappen, daar kun je natuurlijk wel meer over vertellen. Maar dit zijn die 3 dingen moet je weten.
0: Daar komen we zo meteen wel iets verder over te spreken. Maar even, hè, als psychologische veiligheid, als dat met name ligt aan het gedrag van leiders van een team, dan moet je ook natuurlijk weten wat voor fouten maken die leiders heel vaak. Want dan kunnen ze daarvan leren.
1: Ja, zeker weten. Ja. Het probleem is vaak dat leidinggevenden denken dat iedereen wel weet hoe het hoort. Nou, dat is wel misschien een eerste fout. Dus je moet gewoon, dat is die stap 1, de toon zetten. Je moet heel duidelijk aangeven, luister, zo gaan we hier met elkaar om. En dan moet je blijven herhalen. Want er zijn ook vaak weer nieuwe mensen bij. En nieuwe mensen, of tijdelijke mensen, die blijken zich psychologisch vaak nog onveiliger te voelen dan de gewone teamleden. Mm-hmm. Dus telkens als er weer nieuwe mensen zijn, maar ook gewoon als je terug bent van vakantie. Het is 3 weken geleden dat je voor het laatst vergaderd. Blijf gewoon iedere keer herhalen van hoe gaan we hier met elkaar om? Hoe gaan we om met fouten? Als iemand een fout maakt, dan zeggen we niet tegen elkaar, hoe kon je zo stom zijn? En dan zeggen we tegen elkaar, oké, dat is interessant. Nou, slikken, misschien kunnen we er iets van leren.
0: Ja, maar dat is wel echt een hele cruciale, hè?
1: Ja,
0: want volgens,
1: ja, zeker,
0: mij,
1: ja.
0: Volgens mij is dat toch een... Tenminste, ik denk even aan mijn eigen arbeidsverleden. Dat gebeurt toch best vaak dat de eerste reactie is van... Nou, in dit geval bij mij eindredacteuren... Oké, wie heeft dit gedaan?
1: Ja, wie heeft het gedaan? Naming en blaming, hè? Dat is en shaming vervolgens. Ja.
0: En dat komt er dan hop, flopt er zo uit. Ja. Waarschijnlijk. Maar jij zegt, je moet eigenlijk meteen zeggen. Oké, dit is gebeurd. Maakt niet uit wie het heeft gedaan, maar wat kunnen we ervan leren?
1: Ja, en dat is natuurlijk tegennatuurlijk voor de meeste mensen. Want in eerste instantie denk je, wat ongelooflijk stom. En inderdaad, wie heeft dat gedaan? Maar de kunst is, en daarom moet je die spelregels ook telkens blijven herhalen, zijn een soort gedragsregels die je eigenlijk neerzet. Zeg maar, ja, we zitten hier op. Bijvoorbeeld als je, je hebt over een redactie, om iedere week een beter programma te maken. Of iedere week een beter tijdschrift. Mm. Of we zitten hier om de komende week, als je gewoon een commerciële organisatie bent, om onze klanten deze week nog weer beter te bedienen. Als dat het doel is, als je het daarvoor doet, dan is terugkijken wie is er zo stom geweest. Ja, behalve natuurlijk als er heel veel geld verloren is gegaan, of er is tegen allerlei regels gezondigd. Maar gewoon de normale dagelijkse fouten, ja, die zijn er inderdaad... Ja, om van te leren.
0: En dan gaat het dan specifiek om die allereerste reactie die leiders geven, die managers geven?
1: Die is essentieel, want je kunt wel eerst heel boos worden en daarna dat proberen weer goed te praten, maar het gaat er eigenlijk om, zegt Edmondson, wat er in die eerste 10 seconden gebeurt. Dus hoe reageer jij direct op iets? En dat moet een natuurlijke nieuwe reactie worden. En dat kost tijd om dat te leren met elkaar als team.
0: Nog even, deze kwam ik ook tegen toen ik dit zat te lezen hierover. Jij kent de namen beter. Daniel Kahneman.
1: Ja.
0: Die adviseert om vergaderingen te beginnen met een minuut stilte.
1: Ja, dat komt uit zijn boek Thinking Fast and Slow. Dat is een heel beroemd boek, hè, Ons Feilbare Denken. En daarin zet hij allerlei dingen op een rijtje, maar ook soms hele leuke tips. Kijk, je wilt uiteindelijk, dat is die tweede stap van Amy Edmondson, dat je zorgt dat iedereen participeert. Je wilt dat als je een team hebt van zeg 10 mensen... en er zitten wat introverte mensen bij die ook heel slim zijn, en er zitten maar extraverte mensen in die vaak als eerste spreken, is het risico dat als je iets belangrijks bespreekt, dat die extraverte types die steken direct een hand op die beginnen, en voor je het weet zit je met z'n allen in 1 tunnel... die door zo'n extravert persoon bedacht is.
0: Ja.
1: Als je dat wil voorkomen, als je betere beslissingen wilt nemen, zegt Kahneman, die heeft het dan niet zozeer over psychologische veiligheid, maar over besliskunde of beter beslissen. Laat dan iedereen eerst een minuutje in stilte opschrijven wat ze belangrijk vinden rond een specifiek thema. Maak dan als voorzitter van de vergadering de ronde. Haal even bij iedereen op, misschien wel van jong naar oud, of van introvert naar extravert. Haal dan op, wat vinden mensen belangrijk? Noteer dat. En dan heb je een overzicht. En dan is er het risico van tunnelvisie, zal ik maar zeggen, wordt dan enorm verkleind. Maar het is tegelijkertijd een manier om te zorgen dat iedereen mag meedoen.
0: Ja, want het gebeurt zo vaak. Degene met de grootste bek krijgt gewoon meteen alle aandacht. En daar blijft het dan een beetje bij hangen. Ja. Ja.
1: Of mensen die emotioneel enorm betrokken zijn bij een bepaald onderwerp, die gewoon niet kunnen wachten tot dat agendapunt komt. En dan barsten ze los. Ja, dan is de hele discussie eigenlijk. Dan is de diversiteit in de. En dan bedoel ik vooral de intellectuele diversiteit. Dat mensen echt ook verschillend over dingen kunnen denken. Dat is dan al gewoon een gepasseerd station.
0: Er was ook nog een laatste stapje, Ben.
1: Ja, dat is dat je als teamleider productief reageert. Maar heel kort maar even. Kijk, je kunt als iemand iets zegt wat 90% dom is, dan kan je de schijnwerper richten op die 90% of op die 10% die wel goed is. En als teamleider moet je jezelf af en toe een beetje forceren. Je moet waarderend kijken.
0: Ik moet hierom lachen. Dat vind ik grappig. Ja, ik denk ook heel vaak wat jij nu zegt. Niet jij, hè?
1: Nee, maar goed, ja.
0: Niet jij, maar gewoon thuis denk ik dat. Wat je nu zegt is voor 50% dom.
1: Ja, precies. Ja. Nou, maar toch, als je de relatie goed wil houden, ga je voor die andere 50%, denk ik. Ja.
0: Heel herkenbaar. Juist.
2: drie tips waar je echt iets aan hebt.
0: Kijk eens hoe laat het is.
1: We moeten naar de tips.
0: Tijd voor de tips. Tip 1.
1: Leer beter reageren op slecht nieuws. Dus ja, je moet echt jezelf erin trainen. Dingen zeggen als dankjewel dat je dit zegt. Hoe kunnen we helpen? Ook al is het in het begin even moeilijk je strot uit. En dit moet je gewoon oefenen. Dat is het eerste.
0: Tip 2.
1: Leer betere vragen stellen. Dus vragen stellen is essentieel voor een goede leidinggever. Je moet dingen vragen als, wie ziet dit anders? Wat missen we nog? Wat zie ik over het hoofd? Je moet ook een soort intellectuele bescheidenheid gewoon tonen als leidinggevende.
0: Laten weten dat je het niet altijd zelf weet.
1: Precies, ja. Ook al denk je van wel, dan doe je maar alsof. Ja.
0: En tip 3.
1: Ja, dat is dat je psychologische veiligheid moet combineren met hoge standaarden. Dus het betekent dat je moet alles kunnen zeggen tegen elkaar en het werk serieus nemen.
0: Zoals wij dat doen, Ben.
1: Precies.
0: Gezellig en eerlijk. En op hoog niveau.
1: Dat laatste ook vooral.
2: Dit was de Ben Tichelaar podcast. De podcast waarin gewoon alles gezegd kan worden. Luister alle afleveringen via je BNR-app of je favoriete podcastplatform. En abonneer je meteen. Dan mis je niks.
3: Is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
3: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn steeds minder wilde dieren. In 50 jaar tijd zijn de populaties afgenomen met bijna 3/4, onder meer door klimaatverandering. Maar het Wereld Natuurfonds ziet ook lichtpuntjes. Zo was er eerst geen enkele otter meer in ons land, maar door maatregelen die we hebben genomen lopen er nu weer honderden rond. In Spanje is de vrouw van 87 overleden die het gezicht werd van de Spaanse wooncrisis. Ze moest vorige maand in Madrid na 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een fikse verhoging de huur niet meer kon betalen. Haar uithuiszetting zorgde in Spanje voor massale protesten tegen de woningnood en de hoge huurprijzen. In het Limburgse Landgraaf komt een tijdelijke asielopvang op het terrein waar elk jaar Pinkpop wordt gehouden. Het kabinet had erom gevraagd. De komende 1,5 jaar kunnen er maximaal 300 asielzoekers terecht, maar in de zomer moeten ze ergens anders naartoe. Dan is het terrein nodig voor festivals. En wie straks een echte kerstboom in huis haalt, moet daar meer voor betalen dan vorig jaar, schrijft de Telegraaf. De populairste boom is de Noordman, die vooral in Denemarken groeit, en daar is de oogst aan de magere kant. Dat gaan we merken aan de prijs. Tuincentra denken dat de kerstboom 10-20% duurder wordt. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien. En het wordt 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
4: Bijna 3/4 van de slachtoffers van ongewenst gedrag op de werkvloer trekt aan de bel. Toch vindt de meerderheid dat er vervolgens te weinig gebeurt. Hoe zorg je ervoor dat een melding niet in een la verdwijnt? En hoe moet je te werk gaan als werkgever? Daar praten we dadelijk over verder in BNR at Work. Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij staat zoals altijd onze vaste arbeidsmarkt- en recruitment-expert Arjan Elbers. Maar we beginnen met het belangrijkste nieuws over werk. Ja, Booking.com die wil werknemers verplichten om 2 dagen per week naar kantoor te komen. Nou, ik weet dat wij een paar weken geleden een trailer zagen van een nieuwe Netflix-serie, een Nederlandse serie. Dat ging en of was gebaseerd op Booking. En dat was zo toxisch dat ik denk, ja, daar wil je nog niet een dag per week naartoe.
5: Ja, en dat was wel een ding inderdaad. En na een heel mooi lijstje van illustre werkgevers zoals ASML, Odido en ABN AMRO Bank heeft nu ook Booking.com gezegd: we gaan van een advies van 2 dagen per week werk op kantoor naar een verplichting. Kom 2 dagen per week werk op kantoor. En de OR was het daar helemaal niet mee eens. En de OR was het daar zo niet mee eens dat ze elkaar gisteren troffen in de rechtbank van Amsterdam. Nou, waarom wil Booking.com het management dat alle mensen minimaal 2 dagen per week naar kantoor komen? Het gemiddelde aanwezigheidspercentage van alle medewerkers zit op zo'n 27%. En dat is niet zo bijster hoog als je een kantoor hebt van meer dan 65.000 vierkante meter.
4: Arjan, als je Booking bent, dan moet je toch gewoon zorgen dat mensen intrinsiek naar kantoor komen. Dan moet je toch zo'n sfeer en zo'n omgeving creëren dat mensen denken, ja, maar daar wil ik 3-4 dagen per week zijn, want dat is mijn prettige werkplek.
5: Dat is 100% waar. Er kan niemand iets tegenin brengen. Echter, stel dat jij een trainee bent of een nieuw in te werken collega en iedereen die je ooit in moet werken of iedereen die je nodig hebt zit thuis achter de keukentafel te werken, dan wordt het toch verdomd lastig om dat voor elkaar te krijgen. Dan word je dan ook niet echt happy. Want ik snap ze wel.
4: Ja, ja, ja. Nou, ik hoop dat het ze lukt, deze dwingende maatregel. Zou goede koffie misschien een oplossing voor ze kunnen zijn?
5: Wat een mooie brug.
4: Ja, hè?
5: Goede koffie. Volgens een artikel uit Nieuwsblad De Kaap.
4: Nieuwsblad De Kaap?
5: Wie kent het niet? Worden kantoren gepimpt met tafelvoetbalspellen, pingpongtafel, zitzakken en bijzonder hippe yoga-studio's?
4: Lippenstift op een varken.
5: Dat is lippenstift op een varken. Want wat blijkt? Mensen laten nog liever hun gezicht zien op kantoor als er hele goede koffie is. Voor ons natuurlijk een open deur in Igayo. Maar het gaat niet alleen om de koffie. Het gaat ook echt over het belang van die gezamenlijke koffiepauze. Dat koffiemoment met de collega's. En dat lekkere gedoe rondom die koffieautomaat. En ik heb een nieuwe term geleerd uit dat artikel van de Kaap. En dat is koffiebadging. Ken je het?
4: Nee.
5: Dit is echt hilarisch. Ik ga het uitleggen. Koffiebadging, ik ga het ook doen. Dat zijn mensen die komen naar kantoor. Die laten even hun gezicht zien, maken een hoop herrie, pakken een bak koffie, slaan hem achterover en die peren weer. Want dan zijn ze toch even geweest.
4: Dan heb je een groen vinkje.
5: Ik was er op deze mooie woensdag. Was ik toch op kantoor. En mijn economieleraar vroeger zei niet van niets: Arjan, er zijn twee dingen, daar mag je nooit op bezuinigen. Dat is een goede accountant en goede koffie.
4: Aha, nou dan gaan we het hebben over Gen Z. Nog nooit was netwerken zo makkelijk en toch durven veel jonge professionals het niet aan.
5: Ja, Gen Z is opgegroeid natuurlijk met social media en staat de hele dag met elkaar in verbinding. Maar als het gaat om professionele contacten slaat de twijfel nog wel eens toe. Uit onderzoek van LinkedIn blijkt dat meer dan de helft van die jonge professionals terughoudend is bij het opbouwen van een professioneel netwerk.
4: Ja, hoe dat kan, dat is een interessante vraag. En daar praten we over met Jan de Vos, hoofd van LinkedIn Benelux. Welkom Jan. Jullie hebben onderzoek gedaan naar hoe Gen Z met hun netwerk omgaat.
6: Dat klopt.
4: En wat zien jullie?
6: We zien heel veel. Misschien even kader waarom dat we dat onderzoek doen. Ik denk dat we kunnen concluderen dat de arbeidsmarkt heel sterk aan het veranderen is met AI. We weten nu dat de arbeidsmarkt er volgend jaar gaat uitzien of binnen 18 maanden. Dus wilden we even kijken naar de generatie die eigenlijk op de arbeidsmarkt komt. En dat is de Gen Z. En daar komen toch enkele interessante datapoints uit. Ik denk dat we allemaal weten dat de meest connected generaties. Je ziet ze allemaal lopen op hun device. Maar als we vertalen aan de professionele, zien we toch dat het heel moeilijk is om dat netwerk dat ze hebben vanuit hun vriendenkring te vertalen naar professioneel netwerk. Mm-hmm. En de redenen zijn eigenlijk divers. Een derde van de mensen die wij bevraagd hebben ziet dat ze vinden dat ze mensen lastig vallen als ze uitreiken naar mensen. Ze zeggen ook dat ze niet weten hoe ze een professioneel netwerk moeten opbouwen.
4: Maar waar komt dat vandaan? Dat ze dan vinden dat zij mensen lastig vallen? Dat is toch juist wat netwerken is, hè, op een nette manier. Waarom zien zij dat zo?
6: Ja, ik heb daar ook over nagedacht toen ik de studie las. En ik denk dat er misschien ook een bepaalde connotatie is rond netwerken. Ik denk dat sommige mensen netwerken als arbeid ervaren, als iets dat ze moeten doen. En ik denk dat die generatie netwerken niet echt definieert zoals wij het definiëren. Dus waarom hebben we eigenlijk niet echt ondervraagd in onze studie? We zijn vooral gaan kijken waarom we zien dat die mensen vandaag eigenlijk niet het netwerk hebben en dus niet advies gaan vragen aan mensen zoals hier in de ruimte om bijvoorbeeld een introductie te krijgen of gecoacht te worden. En je haalde net het voorbeeld aan, een trainee bij booking.com, je start daar, je ziet niemand op kantoor. Ja, die mensen hebben eigenlijk mentorship nodig. Ja. En we zien dat die mensen eigenlijk dan niet gaan uitreiken naar bijvoorbeeld een senior leader om advies te vragen. Ze hebben angst om die vraag te stellen.
4: Hoe kan het dat dus die generaties zo ver van elkaar staan?
6: Dat is een hele goede vraag, want aan de andere kant dan de oudere generatie zien we net dat zij uit ons onderzoek blijken dat zij heel graag willen helpen. 3 op 4 van de oudere generaties zegt op in ons netwerk van ja, we willen heel graag jonge mensen, de mensen uit de Gen Z, gaan helpen. Dus het waarom is een beetje, guessen. Mm-hmm. Wat wij vooral denken is dat de mensen het netwerk dat ze hebben op Instagram bijvoorbeeld, et cetera, dat is hun vriendennetwerk en ze dus wel de muscle, de ervaring hebben om te netwerken, maar dat onvoldoende vertalen naar dat professionele. Er zit ergens een gap. Ze weten hoe, maar ze doen het niet.
4: Hey, en hoe krijg je deze Gen Z-generatie nu dan aan het netwerk, wat ze dus nodig hebben om met ter tijd succesvol te zijn, te worden? Wat moeten ze dan nu doen om dat beter te laten renderen?
6: Ja, ik denk 1, ze moeten niet twijfelen om het te doen. Dus het begint met starten en heel kleine zaakjes gewoon starten. Zeker online. Ze zijn heel gewoon om te liken als een vriendin een bepaalde koffie heeft gedronken in een nieuw koffietentje in Amsterdam. Ik denk dat je net hetzelfde moet doen in je professionele omgeving. Begin gewoon eens een post te liken. Begin eens iets te sharen. Of als je ziet iets op jouw feed van iemand is op zoek naar een job, zorg voor die introductie. Dus het begint eigenlijk met hele kleine stapjes. Dat is 1. Dus doen, maar met kleine stapjes. En 2, begin bij die mensen die je echt al kent. Misschien iemand waarmee je gestudeerd hebt. Mm-hmm. Misschien iemand uit de familie, dus maak het niet te groot. En door die 2 zaken te doen, zien we dat mensen stap voor stap dat professioneel netwerk gaan opbouwen, wat cruciaal is voor hun carrière en ook cruciaal is voor de economie.
4: Maar is het dan ook een soort van angst naar het werkende leven? Want je zegt net terecht, ze zijn de best connected generatie ooit. Ze liken en reposten en taggen, targeten al op Instagram, TikTok en alles wat wij nog niet kennen. Maar dan zakelijk gezien lukt dat niet. Hoe krijg je ze dan in die modus dat ze zich daar ook mee vertrouwd voelen? Want dan heeft het misschien wel met het onderwerp of te maken.
6: Ik denk dat sommige mensen, en dat is een assumptie, dat de Gen Z eigenlijk het voordeel van een netwerk zoals ze het hebben in hun privésfeer onderschatten in hun professionele omgeving. Ik denk dat zij, nogmaals, een derde zegt dat ze angst hebben, dat ze om uit te reizen, dat ze niet authentiek kunnen zijn, dat er gejudged gaat worden over hun als ze een vraag gaan stellen. En ik denk dat ze die schroom, die angst achterwege moeten laten en gewoon doen zoals ze het in hun privéleven doen, gewoon ook professioneel gaan doen en moeten beseffen dat het netwerk in belangrijk is in je professionele omgeving. Altijd.
4: Eigenlijk gewoon meer jezelf zijn.
6: Altijd jezelf zijn.
4: Ja. Arjan, hoe kijk jij daar tegen? Want jij doet ook veel voor en met mbo'ers. Jij snapt die doelgroep ook. Mm-hmm. Wat zie jij rondom dit thema?
5: Ja, ik herken het enorm. Dat er echt een met afstand naar gekeken wordt. Van daar post ik iets en dan wordt er iets van gevonden. En het gebeurt natuurlijk in alle generaties. Alleen, ik herken het verhaal van Jan. Van die jonge doelgroep, de next gen, is echt super well connected. Zet het alsjeblieft in voor carrière. Alleen bij specifiek voor mbo'ers merk ik nog een grotere afstand ten opzichte van hbo'ers en wo'ers die bijvoorbeeld op LinkedIn echt wel actief zijn. Ook als netwerk. Ik krijg zelf ook connectieverzoeken van jonge studenten. Zeg ook, wil je graag volgen of ik artikelen blijven lezen? Dat zie ik vanuit mbo'ers nog veel te weinig, helaas. Dus daar zit nog een extra stapje.
4: En LinkedIn, Jan, draait om connecties. Maar ja, een netwerk is natuurlijk nog geen relatie. Hoe kun je als jongeren daar beginnen? Hoe kunnen ze dan vanuit zo'n lijst met contacten een waardevol professioneel netwerk opbouwen?
6: Okay, LinkedIn is inderdaad all about connecties en een netwerk opbouwen. Maar ik denk dat er soms iets een misperceptie is. Het gaat niet zozeer over hoe groot jouw netwerk is. Het gaat over de juiste mensen kennen en nogmaals, klein beginnen. En om de juiste relaties op te bouwen, is het cruciaal dat je bijdraagt aan jouw netwerk. Mm-hmm. Heel groot voordeel. Stel dat ik jou enkel zou contacteren als ik je nodig heb, dan is de likelihood of de kans dat jij gaat antwoorden heel klein is. Ja. Dus je moet eigenlijk continu jouw netwerk gaan onderbouwen. En dat kan heel simpel op LinkedIn, nogmaals, met een like, een share. Iemand gaan volgen die jou inspireert en dan misschien iets beginnen te posten. En dan ga je zien dat je stap voor stap een netwerk uitbouwt van mensen die zien dat jij bijdraagt tot hun succes, die open zijn om jouw advies te geven. En op het moment dat jij hen dan nodig hebt voor het vinden van een job, een introductie voor een lead, dat ze veel open gaan staan en jou gaan helpen in jouw professionele carrière.
4: Jan de Vos, dankjewel voor jouw bijdrage. Dit was Jan de Vos van LinkedIn.
7: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
4: Steeds meer werknemers trekken aan de bel als ze te maken krijgen met ongewenst gedrag op de werkvloer. Maar ja, wat gebeurt er daarna? En uit onderzoek van adviesbureau Heiberg blijkt dat bijna 3/4 van de slachtoffers een melding doet, terwijl meer dan de helft ontevreden is over de opvolging. We praten daarover met Henrike van Bommel, onderzoeker bij Heiberg. Welkom, Marieke.
8: Henrike,
4: excuus. Jarenlang lag de nadruk op melden. En nu blijkt dat mensen juist heel vaak melding maken. Is dit dan nu niet meer de uitdaging, maar ligt het nu meer bij de opvolging?
8: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we de afgelopen jaren echt wel gezien hebben dat steeds meer bedrijven procedures inrichten met vertrouwenspersonen binnen HR over wat moet je doen als je te maken hebt met ongewenst gedrag. En ik denk dat uit ons onderzoek blijkt dat medewerkers eigenlijk helemaal niet altijd gebruik maken van die officiële kanalen. Maar eigenlijk het meest naar hun leidinggevende toe gaan om melding te maken van ongewenst gedrag. En daarvan zien we eigenlijk dat die medewerkers daar helemaal niet tevreden mee zijn of helemaal niet blij zijn met die opvolging. Waarvan wij eigenlijk stellen van je zal als organisatie, als je ook echt de juiste opvolging wil borgen, echt met die leidinggevende in gesprek moeten en met hen moeten kijken van wat hebben zij nodig om voor een goede opvolging te zorgen naar een melding.
4: Want waar schort het aan? Waarom is er die ontevredenheid? Wat mist er aan de opvolging?
8: Ik denk dat er, wat we zien uit het onderzoek, eigenlijk vooral medewerkers niet het idee hebben dat ze echt gehoord worden. Dus of een melding wordt niet op waarde geschat. Er wordt heel erg naar een bewijslast gekeken van is het wel of niet gebeurd en wat is dan ongewenst gedrag en is het wel zo erg of erg genoeg. Ja. Terwijl ik denk dat die medewerkers uiteindelijk vaak liever horen van hey, ik hoor je, ik luister naar je en hoe kunnen we nou met jou gaan kijken van ja, wat je nodig hebt om hier weer veilig aan het werk te gaan.
4: Oprechte aandacht.
8: Ja.
4: En waar hebben we het over? Want ongewenst gedrag, daar valt een hoop onder. Kun je ons eens meenemen in wat dat allemaal kan zijn?
8: Ja, ja zeker. Wij definiëren eigenlijk ongewenst gedrag op basis van 5 assen. En we zien dat verbale intimidatie en pesten eigenlijk het meeste voorkomen. 1 op de 10 medewerkers heeft dat over het afgelopen jaar ervaren. En daarnaast hebben we het over discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag en fysieke intimidatie. En die zien we dat minder voorkomen, maar nog steeds 1 op de 20 daarvan zegt dat ze dat hebben meegemaakt.
4: En als je een bepaald protocol hebt voor de melder, wat is dan, hoe moet je met de, even tussen haakjes, dader omgaan? Want je hebt vaak dat nu dus uit jouw onderzoek blijkt dat melders vinden dat de opvolging onvoldoende is. Ik hoor ook wel eens geluiden dat dan tussen haakjes de daders denken van ja, er is een melding en in één keer word ik als een soort paljas de tent uitgejaagd. Hoe houd je dat in balans? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen zich dan gezien en gehoord voelen?
8: Ja, ik denk dat dat eigenlijk over 2 assen gaat. En aan de ene kant gaat het zijn er inderdaad situaties waar het inderdaad over ernstig ongewenst gedrag op de werkvloer gaat. En waar je denk ik als organisatie ook wel rigoureuzere maatregelen moet nemen om om daar opvolging aan te geven en op te lossen. En tegelijkertijd gebeurt er ook heel veel in de onderstroom. En gebeurt er heel veel wat gaat over opmerkingen die echt als vervelend worden ervaren. Of grapjes die vaker voorkomen waarbij iemand op een gegeven moment denkt van oh ja, 1 keer is een grapje misschien nog wel geaccepteerd. Maar als ik elke meeting een grapje over of mijn geaardheid of een accent of over mijn culturele achtergrond te horen krijg, ja, dan wordt het op een gegeven moment ook onveilig.
4: Dus je hebt eigenlijk zeg maar bloedspoed, red alert, en je hebt de sluimer dynamiek.
8: Ja. Ja, en ik denk dat zeker als het gaat over die sluimerdynamiek, dat is hetgene denk ik wat het meeste voorkomt. Dat zien we ook, hè, dat vanuit het onderzoek terugkomen. En dat vraagt niet een dader om meteen de tent uit te sleuren. Dat vraagt erom dat je met elkaar in gesprek gaat over ja, wat is voor ons een veilige cultuur, een aanspreekcultuur, hè, waar je wel met elkaar tegen elkaar kan zeggen hey, je hebt nu een paar keer een grapje tegen mij gemaakt. Wat ik voel me daar eigenlijk helemaal niet fijn bij.
4: Ja. Dan heb je het al best wel ver op orde. Hè? Want op het moment dat ik hier tegen Arjan durf te zeggen van Arjan, hoe jij je altijd gedraagt ten aanzien van mijn accent en mijn culturele achtergrond in de kantine, dat vind ik niet fijn. Dan ben je eigenlijk al een toporganisatie. Want ik voel me vrij om dat te doen.
8: Absoluut.
4: Maar stel dat iemand melding maakt. Wat is dan in die zin de houding of de rol? Want je hebt het net over de leidinggevende. Ja. Die de leidinggevende moet aannemen om zo'n veilige cultuur, dan wel een veilig proces te faciliteren.
8: Nou, ik denk dat daar het vaak dus stokt. Hè? Want precies wat je zegt, als je het al durft uit te spreken naar elkaar,
4: Arjan en ik zeggen alles.
8: Jullie zeggen alles. Ik heb het net al gehoord.
5: Ja, dus, ik heb ook gewoon alles. Ik neem ook alles op. Ja, ik stuur voice memo's.
8: Nee, duidelijk. Maar je wil daarin als leidinggevende en een voorbeeldfunctie zijn. Dus ook zelf eigenlijk die voelsprieten uit hebben van hey, er zijn nu een paar keer grapjes gemaakt, wat vinden we daarvan? Proactief misschien met medewerkers ook in gesprek gaan van hey, wat voel je, wat ervaar je? Ik zag dit een paar keer gebeuren, is dat voor jou oké? En naast dat voorbeeldgedrag ook zelf degene zijn die af en toe iemand aanspreekt. Maar zeker als er bij jou als leidinggevende melding wordt gemaakt, ook daar echt serieuze opvolging aan geven. En opvolging hoeft niet altijd te betekenen iemand op staande voet ontslaan. Of met HR een zwaar traject in te gaan. Maar wel het gesprek te faciliteren en te openen over nou ja, hoe gaan we met elkaar om.
4: Hoe kijk jij hiernaar, Arjan?
5: Ja, waar ik met name van schrok in het onderzoek was wat ik nooit verwacht had. Wat ik echt nooit verwacht had, was dat er meer procent mannen last van hebben van ongewenst gedrag dan vrouwen. Dus in mijn hoofd zat dat vrouwen daar veel last van hadden. Ja. Jullie zeggen ook, het type ongewenst gedrag onder vrouwen is vaak seksueel. En bij mannen zit dat veel meer op intimidatie inderdaad en op pesterijen. Ik denk, wow, dat had ik nooit verwacht.
8: Ja, ik denk dat dat ook wel een van de uitkomsten is uit het onderzoek waar we zelf ook het meest naar kijken van wat betekent dit nou? Hè? Wat is hier ook de impact van? En eigenlijk wat we in de praktijk zien. En ik denk dat daarom die boodschap van mannen ervaren eigenlijk, hè, net zo vaak of inderdaad op bepaalde fronten net of meer ongewenst gedrag op de werkvloer dan vrouwen, maakt het ook wel echt een probleem van iedereen, om het maar zo te zeggen. Hè? Het zijn niet alleen maar vrouwen die bepaald gedrag vervelend vinden of niet tegen grapjes kunnen of een veranderende status quo neerzetten. Het is echt iets wat ons allemaal aangaat. En waar we ook, nou ja, als organisatie zijn er voldoende aandacht aan moeten geven om een sociaal veilige werkcultuur te creëren.
4: Jullie hebben hier nu onderzoek naar gedaan. En je zegt eigenlijk van ja, er verandert weinig. Het is wel steeds een groter thema. Er komen protocollen. Mensen willen zich prettig en veilig voelen op hun werkplek. Wat is jullie advies ten aanzien of voor werkgevers van ga je nu eens echt mee aan de slag, waardoor het ook verandert? Want dat gebeurt niet.
8: Ja, aandacht verandert nog geen gedrag.
4: Nee.
8: En ik denk
4: wat stel
8: dat
4: je
8: dat,
4: voor?
8: Ja, dat. Dat het wel daarmee begint. Hè. Dus als organisatie je ogen durven openen, zien dat het ook in jouw organisatie speelt en ook niet bang te zijn om daar het gesprek over aan te gaan. En dat zit op zowel directieniveau, managementniveau als een organisatie, als bij individuele teams. Dus als leidinggevende, kijk morgen eens met andere ogen naar je team als je in een meeting zit. Wie spreekt er, wie spreekt er niet? Welke grapjes worden gemaakt? Wat gebeurt er op de borrel? Kan je daar allemaal met je eerlijk in de spiegel aankijken van dat je met dat gedrag accepteert of niet? En durf daar al eens in het gesprek over aan te gaan. Ik denk dat dat echt de eerste stap is.
4: Henrike, ik wil jou heel erg bedanken voor jouw bijdrage. Henrike van Bommel, onderzoeker bij Heiberg. Ja, en dan staat er weer een aflevering klaar van het meest beslissende carrièremoment. En dit keer van ondernemer Alice Roeleveld.
5: Ja, was leuk, hè?
4: Was heel leuk, ja. Wat vond je het leukste aan het gesprek met Alice?
5: Wat ik zo stoer vond van Alice is na zo'n mooie corporate carrière. Hij had echt corporate carrière bij Deloitte en bij de ING-bank. Wist ze dat ze een nieuw product in de lingerie zou gaan ontwikkelen. En dan gaat ze even een jaar in de lingeriewinkel werken om alleen maar met die doelgroep in contact te zijn. Ja. Dat vond ik echt top.
4: Ja, en ook vertelt ze hoe ze mee wilde doen in een accelerator-programma, waarbij het criterium was dat je een co-founder moest hebben. Maar die had ze niet.
9: Nou, toen dacht ik, oké, best wel moeilijk om daarin te komen. Ik was alleen. Dus ik dacht, ik kan nu eerst een co-founder erbij zoeken en dan erin komen. Maar ja, wat als ik er niet in kom? Hoe dan verder? En dit kost heel veel tijd. Die tijd heb ik niet. Dus toen heb ik inderdaad op papier een co-founder erbij geschreven die, nou, heel goed bij mij paste, want die kwam uit de mode en ik kom niet uit de mode. Ik dacht, ja, dat is wel heel
5: jij
9: handig.
5: Jij de business en je co-founder
9: die kwam uit de mode.
5: Fashion, ja.
9: Ja, heel mooi profiel. En ja, toen kwam ik in die bootcamp. Toen was ik een van die 20 en toen had ik geen co-founder. Inderdaad.
4: Maar wat ging er toen door je heen? Want dan dacht ik, nu moet ik toveren. Hoe?
9: Ik dacht, oh shit, waar ga ik deze co-founder vandaan halen? Maar ik was wel zo van, oké, die gaat er komen.
4: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen? Ga dan naar onze social media pagina's en volg BNR at Work en praat mee over deze onderdelen. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Als een van de eerste regio's kan het Rotterdamse havengebied van het stikstofslot. Volgens de Telegraaf liggen er miljoenen van het kabinet klaar om in de duinen rond de haven de natuur te herstellen. Op die manier zouden bedrijven daar eindelijk weer natuurvergunningen kunnen krijgen om uit te breiden. Burgemeester Halsema walgt ervan dat demonstranten gisteravond in Amsterdam de gewapende beweging Hamas hebben bejubeld. 3 jaar na de terreuraanval op Israël stonden pro-Palestijnse betogers bij het monument op de Dam met een vlag waarop stond "We support Hamas". Uiteindelijk maakte de politie een eind aan de demonstratie. Er zijn zorgen in Brussel over de groeiende schuld van de Europese Unie. De financiële toezichthouder denkt dat die volgend jaar oploopt tot 1000 miljard. Dat komt onder andere door leningen uit de coronatijd. De oplopende schulden zouden ook te maken hebben met steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. En voor wielrenner Dylan van Baarle zit het seizoen erop. Hij heeft zijn pols gebroken. Tijdens een training in Tiel was hij betrokken bij een aanrijding met een auto en kwam ten val. Hij moet aan zijn pols worden geopereerd. Van Baarle won in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien. En het wordt 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
6: Woensdag 7 oktober. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. In de Oekraïnse stad Priluki, ten oosten van Kiev, zijn vandaag door een Russische ballistische raket op een appartementengebouw 9 doden gevallen, onder wie 3 kinderen en 50 gewonden. In totaal waren begin van de middag al 19 doden gemeld als gevolg van Russische aanvallen. Naast woonhuizen, vooral ook op de energieinfrastructuur. De Russen zetten daarbij naast drones ook 70 ballistische raketten in. Zelensky die noemde dat een demonstratief pijnlijke aanval. Een verjaardagscadeautje voor Poetin. Ja. Oh, die wordt 74. Hij had al gewaarschuwd voor een massale aanval. Volgens de Wall Street Journal, interessant detail, zijn 2 ballistische raketten gericht op overheidsgebouwen in Kiev. De rivier de Dnipro ingestuurd door de eenheid elektronische oorlogvoering met de naam Lima. Als handtekening van die eenheid zagen inwoners van Kiev dat ze volgens de navigatie van hun telefoon in Lima waren, in Peru. Dus dat is ook verwarrend voor raketten. In de nacht van maandag op dinsdag zeiden de Russen 900 Oekraïnse drones te hebben neergehaald boven verschillende regio's en bezet gebied. In Moskou werd een groot oliepompstation geraakt. Gisteravond raakten Oekraïnse zeedrones een olietanker op de Zwarte Zee voor de kust van Sochi met een enorme brand tot gevolg. Waarschijnlijk Russische drones en zeedrones raakten 2 vrachtschepen op de Zwarte Zee in de Bulgaarse.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Oleksandrivka, daar hebben we het natuurlijk heel vaak over gehad. Dat is een belangrijke plek als je die gaat veroveren. Dat biedt de mogelijkheid om door te stoten naar de gefortificeerde steden in de Donbass. Ja, daar zie je dus dat de gebruik wordt gemaakt van in de gebieden die door Rusland zijn veroverd en geïnfiltreerd zijn van Oekraïense fortificaties. Ze bouwen nieuwe fortificaties onder andere op de grond. Ze zijn aan het nadenken, de Russen, kennelijk. Dat kan je namelijk aflezen aan de eenheden die worden gepositioneerd over gemechaniseerde oorlogsvoering. Dus dat betekent dat er een periode gaat aanbreken waarin die infiltraties niet verder kunnen doorgaan. En dat heeft te maken met het feit dat straks de bladeren van de bomen gaan. Nou, wat gaan we dan doen? Heb je nog maar één mogelijkheid over. En dat is met behulp van gemechaniseerde eenheden op te rukken. Vooral als het straks ook nog een keer nogal mistig gaat worden. En die neiging bestaat er ook. Vervolgens zien we dat Rusland de slag te boven begint te komen van het verlies van Starlink. Ze hebben een eigen systeem, Rasvet. Dat begint nu op stoom te komen. Waardoor dus ook de nauwkeurigheid van hun wapensystemen kan veranderen. Van hun drones bijvoorbeeld en lange afstandswapens met name. Wat we ook nog eens een keer zien is dat er nieuwe drone-innovaties zijn in Rusland. En dat vond ik wel een heel opmerkelijk bericht. Die Geran 4-drone die wordt een stuk nauwkeuriger. Onder andere door gebruik te maken van Amerikaanse componenten. Dat is toch echt wel heel erg bijzonder. En er komt ook een nieuwe straalmotor in die drones. Niet meer Chinees, maar Russisch. Dus ze zijn lekker bezig daar. En tegelijkertijd zie je dat de spoorwegen, en dat loopt al een tijdje, daar hebben we het ook al vaak over gehad, steeds harder worden getroffen. Inmiddels zijn er dus 500 locomotieven gesloopt. Ja. Al sinds het begin van de oorlog, maar het gaat eigenlijk steeds harder. De Oekraïners beginnen nu toch echt wel problemen te krijgen om die boel aan de gang te houden. Dus ik vind het moeilijk om te beoordelen, maar als je gewoon alles bij elkaar optelt, dan zie je toch denk ik een aantal bewegingen. Op het slagveld begint het niet echt in het voordeel van Rusland te verschuiven, maar ze doen het wel steeds beter. Met betrekking tot die grote droneaanvallen, die strategische aanvallen op Oekraïne vanuit Rusland. Nou ja, daar is toch nog steeds heel moeilijk een antwoord op te geven. En vervolgens, en dat is punt 3, wordt die oorlog steeds meer naar het NAVO-verdragsgebied gebracht. En dat is wel problematisch hoor.
2: Ja. Rob, ik heb daar een vraag over aan je. Ik las dus bij Reuters dat Moskou beweert dat het vooral de Oekraïnse defensieindustrie heeft aangevallen, waaronder faciliteiten van Firepoint, ja, producent van lange afstandsdrones en ook die beroemde Flamingo-kruisraketten. Kijk, of dat waar is, weet ik niet.
1: Dus ik denk dat dat wel waar is. Ja, dat moet wel waar zijn. Ja.
2: Maar dat is heel ernstig.
1: Ja, maar dat weet je natuurlijk. Kijk, je weet dat die oorlogsindustrie continu wordt aangepakt. Dus daar houdt men ook rekening mee. Die oorlogsindustrie die is ook zo georganiseerd dat je hem nooit in één klap kunt vernietigen. En ze zitten natuurlijk ook bijvoorbeeld in ondergrondse faciliteiten. Om daar de raketten en de drones in elkaar te knutselen. Dus ja, nee, dat vind ik hele plausibele berichten. Dat gebeurt ook. Dat weten we ook, dat die oorlogsindustrie continu wordt aangepakt. Het is eigenlijk gewoon nog een wonder dat dat allemaal zo goed functioneert. En het is ook een van de redenen waarom er een hele grote samenwerking op gang is gekomen met bedrijven in de rest van Europa, waar bijvoorbeeld ook Firepoint mee samenwerkt. En waarom er geïmporteerd wordt vanuit landen, inclusief Nederland.
2: Ja, Denemarken. Ja.
3: Als we dan kijken naar de aanvallen dus in onze richting, om het maar zo te zeggen, in dus de exclusieve economische zone van Bulgarije. Inderdaad, ik zag ook iets over Roemenië. Ik heb daar denk ik overheen gelezen, maar daar zou ook nog wel eens een schip kunnen zijn geraakt. En daarnaast waren gemaskerde mannen vanuit Belarus de grens met Letland overgestoken. Die hebben daar iets elektrisch gesaboteerd en bewakingscamera's gejat. De Letse minister van Binnenlandse Zaken heeft dat bekendgemaakt. De indringers waren weer terug naar Belarus voordat de Letse grenswacht arriveerde. Een paar

0: paar uur eerder zouden gewapende mannen vanaf de Belarussische kant van de grens Letse militairen hebben bedreigd. Volgens mij waren dat begeleiden, die gewapende mannen, migranten. Die daar in de zomer ook al eens de grens over zijn geduwd. Zoals dat eerder ook gebeurde bij de Belarussisch-Poolse grens.
1: Ja, nou ja, dat zijn gewoon provocaties, jongens. Mm. En dat moet je wel erg serieus nemen. Ik neem aan dat het waar is. Want het past gewoon helemaal in het beeld van toenemende provocaties. Ja, als je het allemaal bij elkaar optelt, dan word je niet vrolijk hiervan. Je ziet dus ook dat ze behoorlijk zenuwachtig beginnen te worden in die landen. Hè, met name Litouwen. Heb je toch ook gezien, Arjan, nucleair?
2: Ja,
1: willen ze nu gaan toestaan? Wat heb jij ervan gezien?
2: Ja, het parlement zei in Litouwen zei van wij gaan dus de mogelijkheid van een kernwapen kunnen we allemaal niet meer uit. Het gaat dan natuurlijk via die Franse connectie. Hè? Dus die nemen daar dus echt stappen.
1: Huh? Daar is haalt uit de grondwet. Ze zeggen, er is een verbod op het stationeren van kernwapens in de grondwet. Die wordt er nu uitgesloopt, net zoals Finland.
0: Ja, ik heb dat meer gehoord.
1: Finland inderdaad. Heeft dat ook gedaan, ja. Ja, dus de Russen die worden dan natuurlijk een beetje angstig. En die beginnen te roepen dat dit een onvoorstelbare provocatie is. Kijk, weet je, je ziet natuurlijk wel meer actie-reactie op dit ogenblik. Nou, uit de internationale betrekking kennen we het zogenaamde veiligheidsdilemma. Dat wanneer de een zich gaat bewapenen, dan voelt de andere zich toch een beetje bedreigd. En die gaat dan ook maatregelen nemen. Zo ontstaan dus wapenwetlopen. En dat zien we op dit ogenblik wel gebeuren. Met name in de Baltische Staten.
0: De Litouwen wil ook meer Amerikanen lokken, meen ik.
2: Er zitten dus 1000 Amerikaanse militairen in roterende inzet. Hè? En Litouwen wil heel graag dat het een permanente Amerikaanse basis wordt. Mm-hmm. En Trump zei maandag dat Washington dat serieus zal bekijken. En Litouwen is zelfs bereid om de kosten te dragen. Nou, dat is één aspect. Het andere aspect is die gekke Lukoil-deal, waar we nog straks misschien nog over gaan praten. Dat Trump heeft ook een dubbele agenda, hè?
1: Mm.
2: Het is echt heel moeilijk om dat allemaal te duiden, vind ik.
1: Nou ja, ik begrijp dat dus wel, waarom ze dat willen. Kijk, 1000 soldaten is natuurlijk niks.
2: Ja.
1: Maar die Amerikanen zijn wel eens een tripwire voor nucleair. En daar hebben we het net over gehad.
0: Nee.
1: Dus als Amerikaanse eenheden worden beschoten en er vallen doden, dan zou dat in theorie een reden kunnen zijn voor de Amerikaanse president om kernwapens in te zetten. Zo werkt de nucleaire doctrine van de NAVO.
2: Peskov reageerde ook direct. Hè?
1: Ja.
2: Een permanente Amerikaanse basis als eventuele nucleaire stationering zal een significante escalatie betekenen.
1: Nou ja, het is in ieder geval iets waar de Russen wel rekening mee moeten houden. Ze zullen dan nog veel harder gaan schreeuwen. En er zullen nog veel hardere nucleaire dreigementen gaan komen.
2: Ja. Ja. En Frankrijk heeft een nucleair inzetbare raket getest, hè?
1: Nou ja, een SLBM, dus een Sea Launched Ballistic Missile, dus eentje vanaf een onderzeeboot.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ik meen ook dat Europese ministers verder aan het nadenken zijn over hoe te reageren op Russische sabotage en ander gespook op EU-grondgebied.
2: Ja, er komt een heel groot sanctiepakket aan.
1: Ja, dat heeft daar niks mee te maken. Nee, wat er gebeurt is, op de vraag van Hugo te antwoorden, is dat er heel goed wordt nagedacht, zowel in Brussel als elders binnen de Europese Unie, om je voorbereid te maken op die grootschalige hybride operaties. Want het is natuurlijk een kwestie van tijd, met wat we nu allemaal zien, dat die Russen gewoon slachtoffers gaan maken op NAVO-verdragsgebied. Ja. En dat gebeurt eigenlijk, zien we ook al, de toenemende drone, ongelukken, aanvallen, hoe je het dan komen zo willen noemen. Het zijn eigenlijk gewoon provocaties van drones in Moldavië. Nou, dat is dan geen lid van de NAVO of de Europese Unie. Maar de EU-ambassadeurs die zijn nu bij elkaar gekomen in een zogenaamd restricted format. Een restricted format betekent geen telefoons en geen assistenten erbij. Allemaal aan onze kant uitlekken. En die zijn dus nu aan het nadenken over wat er moet gaan gebeuren. Nou, dan zie je dus dat er een discussie begint te ontstaan. Maar die discussie ontstaat al langer tussen de lidstaten. Van zijn we nou eigenlijk voorbereid ook qua communicatie op wat er aan de hand is. Nou, dan zie je dus dat de Duitse minister van Defensie zegt, ja, er moet een nieuw emergency security protocol komen. Dus een richtlijn van hoe je moet handelen als er zoiets gebeurt. Maar ja, tegelijkertijd, weet je, hebben binnen de NAVO, binnen de Europese Unie, allerlei crisisresponsmechanismen. Dus het bestaat er al. Het enige wat je moet doen is het gebruiken. Maar je ziet dat er een onbedwingbare neiging bestaat bij politici om weer wat nieuws te bedenken. Het enige wat nieuw is en wat mij heel erg nuttig lijkt, dat is een Europese Veiligheidsraad waarin je dit soort zaken kunt bespreken. Maar we hebben natuurlijk gewoon een crisisresponsmechanisme binnen de Europese Unie. Nou, hoe dat werkt, dat moeten we nog een keer uit gaan leggen als de tijd daar is. Maar men begint toch wel een bepaalde mate van zenuwachtigheid te vertonen. Zeker. Die wat mij betreft echt volkomen terecht is.
0: Dan is het misschien goed om, gezien de datum, 7 oktober... toch een beetje terug te blikken op die verschrikkelijke dag 3 jaar geleden van de Hamas-aanval vanuit Gaza op de kibbutz in de buurt. En alles wat er daarna is gebeurd in reactie daarop.
2: Ja, vandaag is dus inderdaad 3 jaar na datum, vreselijke aanval. 1200 mensen gedood, 251 gegijzeld. Wat er dus nu allemaal gebeurt aan Israël tijdens die herdenking op de achtergrond. Ja, Netanyahu ligt natuurlijk nog steeds onder vuur vanwege zijn weigering om een onafhankelijke staatscommissie aan te stellen naar die veiligheidsfouten die hebben geleid tot 7 oktober. Het speelt nog steeds. Hè. Gaat ook de verkiezingen bepalen. En waar we misschien ook over moeten praten, dat Trumps vredesplan in Gaza, hebben we heel veel over gesproken. Nou, ik heb nu nog even wat cijfers. Er is gewoon niks van terecht te komen, jongen. 2/3 van Gaza is door Israël nu onder militaire controle. Ja. De Palestijnse doden zijn 1400 nu, hè?
0: En ja, sorry? 1400?
2: Sinds het staakt het vuur. Weet je wel?
0: Ja.
2: En de internationale stabilisatiemacht die Gaza zou moeten helpen besturen en beveiligen is nog steeds niet operationeel. Ja. Wederopbouw komt nauwelijks op gang. Die beroemde Peace Board, waar Rob ook vaak over praat, ja, die schijnt 1 keer bijeengekomen te zijn, maar ik hoor er verder ook helemaal niks meer over. Dus wat er eigenlijk aan de hand is, het is gewoon een stalemate, een schaakmat, hè, of gewoon een, ja, zit vast. En dat akkoord heeft de gijzelingkwestie wel opgelost, maar niet de toekomstige machtsverdeling in Gaza. En Hamas is er nog steeds, hè?
1: Nou ja, goed, ik bedoel, als je gewoon kijkt wat er gebeurd is in Gaza. Je moet eigenlijk eerst zeggen van, het heeft een nationaal trauma opgeleverd, die aanval in Israël. Ja. Dat is denk ik het allerbelangrijkste, om dat nu even te constateren. En dat nationale trauma, dat is natuurlijk ook ontstaan onder de Gazanen. En dat heeft weer te maken met de wijze waarop Israël is opgetreden. Ja. Dus pakweg van 90% van de bevolking daar is ontheemd. 80-90% van de woningen zijn beschadigd of vernietigd. Ja. De economie die bestaat bijna niet meer, is met 84% terugkrompen. De kosten die je moet maken om die boel op te bouwen zijn astronomisch. Maar je ziet dus dat je een totaal getraumatiseerd deel van het Midden-Oosten krijgt. Maar voor ons, denk ik, is buitengewoon belangrijk wat de bredere consequenties hiervan zijn. Ja. Want daar gaat dit programma over. Kijk, het heeft een kettingreactie veroorzaakt de afgelopen 3 jaar, waardoor wij dus nu ook midden in de discussie zitten over wat daar eigenlijk gebeurt in het Midden-Oosten. Er is een directe lijn tussen de Amerikaanse betrokkenheid op verzoek en eigenlijk gedwongen bijna door Israël bij het conflict in Iran. Dus de cascade-effect is er opgetreden. Problemen met Gaza heeft geleid tot eigenlijk weer aanvallen van Iran. Dat heeft weer geleid tot 2 tegenaanvallen. En we zitten dus nu gewoon in een situatie waarin eigenlijk de oorlog in Gaza de bestaande regionale en internationale orde in dat deel van de wereld heeft veranderd. En het heeft ook een grote verandering teweeg gebracht in de wijze waarop de rest van de wereld tegen Israël aankijkt. Als je gewoon kijkt wat er in Amerika gebeurt, hoe er over Israël wordt gepraat, de steun die holt achteruit. In Europa is het niet veel anders. Ja, en tegelijkertijd, interessant genoeg, verandert er in Israël niet veel. Ik zag die laatste peilingen en ik denk dat Netanyahu dit gewoon weer gaat winnen.
2: Ja. Weet je, de Israëli's zijn natuurlijk zo getraumatiseerd door die afschuwelijke aanval, dat veiligheid nu voorop staat.
1: Ja.
2: En dat mensen eigenlijk ook het Gaza-beleid van Netanyahu, ja, door een veiligheidsperspectief bekijken. Dat wil zeggen van, wij moeten beschermd worden. En mijn grote probleem blijft daarbij, is natuurlijk moest Israël wat doen na die vreselijke aanval. Ik ben totaal geen fan van Hamas. Ik vind het een abjecte organisatie. Maar ik denk dat het exclusief militaire beleid dat Israël nu doet, dat het op de lange termijn niks oplost. Ik bedoel, als je ziet met Google Maps, daar zijn zo ontzettend veel gebouwen kapot gemaakt. Hè? Dat is toch ook een public relations disaster van de eerste orde. Hoe kan dat nou ooit leiden tot stabiliteit op de lange termijn?
1: Ja, het grootste deel van, of een heel groot deel van de Gazastrook is gewoon bezet door Israël.
2: Ja.
1: Dus de inwoners die er nog over zijn, die zitten op een kleiner stuk grondgebied opgepakt. En hebben geen huizen. Nee, dit is natuurlijk verschrikkelijk. Maar daar bestaat, wel enige discussie over in Israël, maar eigenlijk interesseert ze geen zak. En dat heeft gewoon, en ik kan me dat wel voorstellen, want en dat heeft weer te maken met het nationale trauma, wat 7 oktober 3 jaar geleden heeft opgeleverd.
2: Ja.
1: Yeah. Maar dat is natuurlijk niet een aardig uitgangspunt om toch eens te kijken of je misschien nog uit deze shit kan komen.
0: Nou, ik heb na deze verhandeling enorme behoefte aan een heel leuk Amerika-blokje.
2: Nou, dan ga ik wat proberen. Hè? Laten we beginnen met iets gezellig economisch, want het is wel belangrijk. De 30 jaar obligatierente is nu 5,73%.
0: Dit is niet per se wat ik bedoelde met heel leuk. Maar het is wel.
2: Ja, maar jongens, dit is wel belangrijk. Er staat de FT open vandaag en het gaat in Engeland ook fout. Het gaat in Frankrijk ook fout. Mensen praten weer over een eurocrisis. De euro daalt ook. Hè? Laten we in ieder geval merken dat we weten dat het spannend is. Hè?
0: Ja.
2: En iets leuks.
0: Ja.
2: Trump was natuurlijk weer bezig met de midterms. Hè? Mm-hmm. En zegt dan dus in Nebraska, praat hij over het risico van Iraanse aanvallen op Los Angeles en San Diego. De strekking was dus volgens het Witte Huis dat zulke risico's laten zien waarom Iran geen kernwapen mag krijgen. Maar het viel dus ontzettend slecht bij tegenstanders van de Republikein, maar ook bij een Republikeinse kandidaat uit San Diego. Die vond die formulering onaanvaardbaar. Hè? Nou, dan gaat het Witte Huis de zaak repareren. Die zegt dan, Trump bedoelde helemaal niet dat de aanvallen op Amerikaanse steden acceptabel zouden zijn. Nee, natuurlijk niet. Dus het is allemaal weer.
1: Dat zijn democratische steden. Die zouden dan maar van de aardbodem moeten verdwijnen. Hugo kan dat wel leuk vinden, maar Newsom, de gouverneur van Californië, vond dat helemaal niet leuk.
2: precies. Trump heeft gezegd dat hij binnenkort met Poetin zal spreken, formeel naar aanleiding van die zorgwekkende berichten over de pest, hè, de pestilentie, oftewel de pneumonische pest in Rusland. Er is daar een lab en daar waren ze dus met dat bacterie bezig. Dat hebben ze veranderd en dat is ook uit het
0: ergens in Siberië.
2: Ja, het laboratorium is ook uit het laboratorium gegaan. Ze allemaal heel angstaanjagend. Maar ja, op de achtergrond speelt, jongens, nog steeds die Lukoil deal, waar ik nog steeds van bij moet komen, moet ik eerlijk zeggen.
0: Want hoe zat dat nou?
2: Nou, de buitenlandse belangen van Lukoil, die zijn in de verkoop gedaan. Die willen de vriendjes van Trump wel graag kopen. En dat zou dan een onderdeel worden van een Oekraïne-deal, waarbij dus Poetin goed wordt gestemd. En Trump kan het dus ook gebruiken om Poetin zover te krijgen tot een Oekraïne-deal. Ik vind het nog steeds ongelooflijk als ik het allemaal lees.
1: Nou, het is wel Trump.
2: Ja.
1: Zo ongelooflijk is het nou ook weer niet. het zou pas echt ongelooflijk zijn als het wat oplevert.
2: Ja.
0: Ja.
2: Tja.
0: Oké, nou, van de obligatiekoers tot de builenpest.
2: Ja.
0: Dat waren de leuke dingen in deze uitzending. Waarmee we denk ik klaar zijn voor vandaag.
1: Ja, denk het ook.
0: Tot morgen.
2: Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Als een van de eerste regio's kan het Rotterdamse havengebied van het stikstofslot. Volgens de Telegraaf liggen er miljoenen van het kabinet klaar om in de duinen rond de haven de natuur te herstellen. Op die manier zouden bedrijven daar eindelijk weer natuurvergunningen kunnen krijgen om uit te breiden. Burgemeester Halsema walgt ervan dat demonstranten gisteravond in Amsterdam de gewapende beweging Hamas hebben bejubeld. 3 jaar na de terreuraanval op Israël stonden pro-Palestijnse betogers bij het monument op de Dam met een vlag waarop stond "We support Hamas". Uiteindelijk maakte de politie een eind aan de demonstratie. Er zijn zorgen in Brussel over de groeiende schuld van de Europese Unie. De financiële toezichthouder denkt dat die volgend jaar oploopt tot 1000 miljard. Dat komt onder andere door leningen uit de coronatijd. De oplopende schulden zouden ook te maken hebben met steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. En voor wielrenner Dylan van Baarle zit het seizoen erop. Hij heeft zijn pols gebroken. Tijdens een training in Tiel was hij betrokken bij een aanrijding met een auto en kwam ten val. Hij moet aan zijn pols worden geopereerd. Van Baarle won in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien. En het wordt 15 graden. En tot zover het ANP nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Milou Brandt en Jelle Maasbach.
5: Ja, welkom. De Beursweek is weer de middag. Gefeliciteerd daarmee op deze woensdag 7 oktober. De dag dat we het hebben over SpaceX. Dat wil 40 miljard dollar lenen om chips te kopen.
6: Well, it's interesting that after such a massive IPO that they go to the debt market now in another part of the capital structure to look for cash.
5: Deze aflevering kijken we of SpaceX dat risico kan nemen.
7: Staan we ook stil bij de Nederlandse overheid. Dat verkoopt een flink pakket aan ABN AMRO aandelen.
8: Het huidige belang van 20,7% wordt nu teruggebracht naar 10,5%.
5: En we hebben het zo meteen over Samsung.
7: De AEX sloot in de min, een verlies van 0,9% om precies te zijn. De AEX sloot onder de 1118 punten. Net als gisteren was Besi de grote verliezer. Het aandeel ging weer hard onderuit, Jelle. Weer vanwege een analistadvies. De chipmachinemaker verloor maar liefst 8,5%. De beurzen in de VS die staan in het rood. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Dag Martine.
9: Hoi, zijn we weer.
5: Ja. Goed dat je er bent. Ja, en ik had het net over Samsung. Dat komt morgen met de voorlopige kwartaalcijfers. Dat belooft een spektakel te worden. En daarom moeten we het er nu al over hebben. Een operationele kwartaalwinst van bijna 80 miljard dollar... voor de grootste geheugenchipmaker van de wereld. Dat denken analisten. Dat betekent dat die winst bijna vernegenvoudigd is in een jaar tijd. En alweer het vierde kwartaal op rij dat Samsung een recordwinst in de boeken zet. Nou, klinkt allemaal supermooi. Maar diezelfde analisten die zijn de afgelopen weken toch wat minder enthousiast geworden. Ze hebben namelijk de winstverwachting iets naar beneden bijgesteld. En dat heeft alles te maken met de winstmarges op die geheugenchips. Ze zeggen dat die hun hoogtepunt hebben bereikt. Dat de marge gaat afnemen. En dat heeft dan weer gevolgen voor de resultaten van Samsung. Maar ik denk, ja, kniesoor die daarna ommaalt. 9 keer de winst. Hè? Toch
7: ja,
5: lekker?
7: Inderdaad. Waar hebben we het over? Ja, dan professioneel vermogensbeheerders opgelet. Martine, oren misschien even dicht. Zou ook nog misschien een verstandig advies zijn. Want ja, geniet er nog even van. Zolang het nog kan, zolang je nog een baan hebt, Martine. Want binnenkort ben je vervangen door AI. Ja, de Financial Times die meldt namelijk dat het voor een groot deel van het personeelsbestand van de Britse bank HSBC al zover is. De helft van de managers en bijna 70% van de financieel adviseurs bij de Britse vermogensbeheertak, die vliegen eruit. En de Britse bank die is met gemak de grootste van Europa, dus ja, qua beurswaarde dan in ieder geval. Dus dat is ja, best wel flink, geen kattenpis. En het is allemaal in het plan van de 2024 aangetreden topman, Georges El-Hedri. En het is een grote herstructurering die hij van plan is om kosten te verminderen, processen te versimpelen, kortom, bezuinigen. Nou, daar zijn beleggers doorgaans wel blij mee, maar ja, misschien is het geloof in AI voor velen toch een beetje te groot. De Britse bank die staat namelijk 4,4% in de min.
5: Scheuren we door naar Porsche. De Duitse autobouwer gaat compleet op de schop. Het bedrijf wil minder afhankelijk worden van verkoopvolumes en richt zich nu meer op duurdere modellen die dan meer marge moeten opleveren. De gemiddelde verkoopprijs gaat even met 20% omhoog. Verder gaan ze flink minder modellen bouwen en wil Porsche op de kosten letten. Er moeten mensen uit, zo'n 40% van de managers. In totaal wordt een kwart van het personeel ontslagen. Het gaat om ongeveer 9000 mensen. Nou, kortom, Porsche trekt flink aan het stuur en dat was nodig, vertelt Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow.
9: Het kon lange tijd niet op bij Porsche. Groei, groei, groei. Maar ja, inmiddels is dat verleden tijd. Ze hebben flink klappen gekregen, bijvoorbeeld in China, door de hevige concurrentie daar. Ze hebben ook strategische missers gemaakt. Ze zijn te snel overgeschakeld naar volledig elektrisch. Nou, daar komt nu een einde aan. Ze gaan aanzienlijk minder auto's verkopen, maar meer marge proberen te pakken door een hogere positionering van de modellen. Dat in combinatie met het flink snijden in kosten moet in de toekomst een winstmarge van 10-15% gaan opleveren.
5: Ja, en dat is voor een autobouwer een keurige winstmarge. Al is dat nog lang niet wat Ferrari haalt. Die had vorig jaar namelijk een winstmarge van zo'n 30%.
7: Kunnen ze alleen nog maar van dromen. We hebben het hier vaak over populaire aandelen als SpaceX. Doen we vandaag ook. Nvidia heeft het ook vaak over. Maar als er iets op de beurs geliefd is, ja, dan zijn het toch wel ETF's. En die zijn populairder dan ooit. Het is pas net herfst. Maar de instroom in Europees genoteerde ETF's die ligt nu al boven het totaal van heel 2025. Er stroomde dit jaar tot nu toe 420 miljard in Europees genoteerde ETF's. En dat is uitzonderlijk hoog, zegt Marcel Dane van State Street, die maandelijks de cijfers publiceert. In 2025 kwam het bedrag dus nog uit op maar ja, nog geen 400 miljard. En dat zitten we nu dus 20 miljard boven. Ja, in deze onzekere tijden zijn mensen gewoon op zoek naar spreiding, zegt Dane. En dan bieden ETF's natuurlijk uitkomst.
5: Straks hoor je alles over ABN AMRO. We kijken of het aandeel interessanter wordt nu de staat aandelen gaat verkopen.
7: En het gaat over de Amerikaanse 10-jaarsrente. Die loopt maar op en is nu op een niveau dat we sinds de invoering van de euro niet meer hebben gezien.
5: Eerst naar SpaceX. Dat heeft heel veel geld nodig.
10: SpaceX is in talks with banks and investors to raise $40 billion to buy chips from Nvidia in a deal that would be among the biggest ever debt financings for the AI build-out. Bloomberg understands PIMCO is one of the investment managers looking at the deal and Apollo will lead the financing.
5: Ja, 40 miljard klinkt niet alleen veel, dat is het ook. Dat is de helft van wat SpaceX ophaalde met de beursgang van een paar maanden geleden. Dit keer wil Elon Musk een deel ophalen bij banken. Het gaat om 10 miljard. Die andere 30 miljard moet dan weer komen van obligaties. Het geld heeft Musk nodig om Nvidia-chips te kopen voor datacenters. Maar Tine, Musk die neemt best wel een flink risico. Snap je dat hij zoveel geld stopt in die chips?
11: Want hij is natuurlijk heeft grote ambities en hij denkt, nou, als ik ze nu kan kopen, dan is dat goed, want er is toch nog steeds wel een tekort aan. Mm-hmm. Aan de andere kant zie je ook dat hij eigenlijk de neocloud helemaal omarmd heeft. Daar was hij eerst natuurlijk een beetje op tegen, maar er werd toch voorgesteld van, nou, doe eens wat met die overtollige capaciteit die we nu nog hebben. Nou, dat gaat ook heel goed. Ik bedoel, de contracten komen ook, word je mee om de oren geslagen, die Anthropic, Google en nog een identified ook nog, die vanaf 1 december erbij komt, waar ze dan niet over kunnen zeggen. Mm-hmm. Dus ja, en ze hebben het zelf natuurlijk ook nodig, hè? Niet alleen voor Starlink, dus, maar ook voor wat ze verder allemaal van plan zijn. Dus ja, ik snap het wel.
5: Hij wil alleen maar Nvidia-chips. Ik denk dat Nvidia sowieso de grote winnaar is in dit verhaal. Hè?
11: Zo speelt Nvidia het spel natuurlijk ook wel een beetje. Hè? En er zijn ook genoeg anderen die dan zeggen van, nou, we gaan toch wel een beetje naar onze eigen chips. Maar ja, Nvidia levert nog steeds wel de beste chips. Die heb je niet overal voor nodig. Maar ja, dat is het spel hoe het gespeeld wordt. En ook als je dan dus wil verhuren aan derden, nou, dan is dat ook eigenlijk wel de beste chips die je kan hebben, denk ik zomaar.
5: Ja, 30 miljard wil hij dus ophalen. Dat moet hij ophalen bij de grote spelers. Moet hij hebben van pensioenfonds en verzekeraars. Die mogen het schuldpapier kopen, want SpaceX heeft een BBB-kredietrating. Dus net boven investment. Maar moeten die partijen hier wel in zitten?
11: Nou, dat moet je altijd zelf beslissen. Het ligt eraan. Kijk, nou klinkt het wel als een heel bedrag. Maar als je verder kijkt, nou ja, er is natuurlijk genoeg geld in omloop. En als je dat een beetje spreidt en je koopt er een deel van, ja, dan kan dat. Ik zou er zelf nog wel even over nadenken of ik dat zou willen. Maar het ligt ook een beetje aan de rentevergoeding natuurlijk, hè.
5: Zou je erin durven?
11: Ik zou niet bovenaan mijn prioriteitenlijst staan. Hè. Het is ook net wie je erover spreekt. Als je kijkt, Morgan Stanley, die ziet gouden bergen en gouden toekomst voor SpaceX. Aan de andere kant, het is wel... kijk, je moet ook rekening houden met... Het is allemaal wel aan... Zeg maar aan de grens, op het randje van wat er gebeurt. Met solvabiliteit, liquiditeit. Ik bedoel, het moet wel. Kijk, je moet er ook wel weer vanaf kunnen.
5: Ik zag ook dat hij als prospectus 2 A4'tjes had ingediend. Dat is ook niet echt bemoedigend.
11: Nou ja, bedoel, hij denkt, dat is een beetje ook hoe Elon Musk werkt natuurlijk. Want het is ook een beetje, dat is ook een beetje het verhaal natuurlijk, dat het ook wel erg aan één persoon blijft hangen nog steeds. En daar moet je dan ook in willen geloven en in willen stappen.
7: Ik moet zeggen, 2 A4'tjes, dat is ook wel lekker concreet.
11: Ja.
7: Het is niet overdreven. Je zit niet allemaal slop te lezen dan.
5: Dat wel, lekker, maar je hoopt dat hij alle risico's wel goed in informatie...
11: Nou, maar je kan ook denken, hij heeft net het hele prospectus... die kan je dan ook nog even doorspitten.
5: Dat is waar. Ja. Wat is het grootste risico hier? Is dat Elon Musk? Of dat je misschien wat te weinig informatie krijgt?
11: Of Elon Musk het voor het risico is. Je koopt niet op het verleden. Je koopt op basis van wat je verwacht voor de toekomst. En op zich, wat ik al zei van Starlink. Met Starlink verdienen ze wel geld en steeds meer geld. Ze hebben overheidscontracten. Dus Amerikaanse overheid. Daar komt wel aardig wat geld uit ook. Mm-hmm. Dus de cashflow die gaat wel draaien. Alleen je moet wel... heel erg in die hele toekomst geloven om daarin te blijven beleggen. En ook om in zo'n obligatie te stappen. Kijk, nu kunnen ze al die cloud en al die neo, dus kunnen ze dat allemaal verhuren. Maar ja, over een paar jaar kan er ook zijn dat er genoeg capaciteit is of dat het anders wordt. Ja, en dan is het weer anders. Dus dan zullen ze dat of zelf moeten opvangen. En het ligt er natuurlijk ook aan hoe lang schrijf je af op van die chips. Hè? Ik bedoel, er zijn heel veel mitsen en maren.
5: Ja. SpaceX houdt van obligaties. Onlangs hebben ze al $25 miljard opgehaald. Het FT schrijft, een deel daarvan is flink in waarde gedaald. Ja, hoe overtuigt die dan nieuwe investeerders als je net 25 miljard hebt opgehaald en als die obligaties het niet lekker doet?
11: De obligaties waren toen toen was de rente anders. Dus dan is het logisch dat deze obligaties dalen. Dus er zullen nieuwe obligaties tegen de nu geldende rentecondities uitgegeven moeten worden. En misschien nog een heel klein beetje meer. Maar het gaat altijd om, kijk, geld. Het is niet erg wat je ervoor betaalt als je er verwacht meer voor terug te krijgen. En op zich, er is natuurlijk ook genoeg geld in de wereld. De Verenigde Staten zijn ook heel goed in geld bijdrukken. Dus dat is het probleem allemaal niet.
5: Nee, wat het probleem misschien wel kan zijn, is de schuldenberg van SpaceX. Want ze overladen het bedrijf met schulden. Kan het dat financieel aan?
11: Nou ja, dat zal moeten blijken hoe de toekomst zich gaat ontwikkelen. Nou, en dan heeft natuurlijk het samengevoegd met xAI. Dat heet nu natuurlijk superintelligence. Want hij heeft het dan wel een beetje geadopteerd van Trump. Hè, dat hij denkt van dat moeten we zo voortaan maar genoemen. Heeft hij nog niet echt in de praktijk uitgevoerd. Maar er moet heel veel. Maar hij heeft wel, het gaspedaal is diep ingedrukt. Want die tariff-app die moet er natuurlijk ook heel snel komen. En als je dat operationeel krijgt en je hebt dus al die inkomsten, ja, dan kom je ook alweer een heel eind, denk ik.
7: En ik zag nog dat Morgan Stanley had berekend dat er in 2028 $1,500 miljard aan financiering nodig is voor die AI-infrastructuur. Ja, is dat geld er wel?
11: Ja, dat is er zeker. Er is genoeg. Het komt van alle kanten. Kan je het verzinnen van private credit, noem het allemaal maar op. Asset-backed securities. Het is er wel. Alleen, het ligt eraan altijd. Hoe lang blijft de appetite ervoor? Hè? Maar zoals het er nu naar uitziet. En je ziet ook natuurlijk wel dat kunstmatige intelligentie op heel veel vlakken ook wel geld gaat opleveren. Ja, dan blijven beleggers toch ook wel bereid om dat geld te leveren.
7: En wat zijn uiteindelijk dan de bedrijven die hier naast dan Nvidia misschien nog meer echt van profiteren?
11: Nou ja, als je kijkt naar het bouwen van datacenters bijvoorbeeld, dan kan je al de usual suspects erbij halen. Dus niet alleen energieleveranciers, want ook Musk heeft al heel veel geïnvesteerd in gasturbines, omdat hij ook denkt van daar komt ook een tekort aan, dus die hebben we dan ook maar weer vast. Maar ook bijvoorbeeld de Schneider Electrics en zo, zeg maar net zoals bij de goudrush, de picks en de shovels, hè?
2: BNR Beurs.
5: Gaan we door naar ABN AMRO.
10: De Nederlandse staat gaat het belang in ABN AMRO verder afbouwen. Van 20,7 naar 10,5%. Dat meldt NLFI, de stichting die namens de staten overheidsbelangen beheert. ABN AMRO werd tijdens de kredietcrisis van 2008 genationaliseerd om de bank van de ondergang te redden. De bank werd in 2015 naar de beurs gebracht en sindsdien bouwt de staat het belang stapsgewijs af.
5: komende kwartalen halveert het staatsbelang in ABN AMRO. De overheid heeft dan nog maar zo'n 10% van de aandelen van de bank in handen. Leuk voor ABN, want het betekent minder bemoeienis van vadertje staat. En ook leuk voor diezelfde staat, want het kan dan weer miljarden gaan verdienen aan de verkoop van aandelen. We dachten, Martine, jarenlang dat de staat verlies zou maken op ABN. Maar het lijkt erop dat ze zonder verlies afscheid gaan nemen. Had jij dat verwacht?
11: Nee, dat had ik niet verwacht. Nou was dat natuurlijk ook nooit het doel van, want ABN AMRO moest gered worden. Het is niet alleen aandelen gekocht hebben. Ze hebben later ook nog kapitaalinjecties gedaan. Nou ja, dat is allemaal ook al wel weer afgewikkeld. Maar nee, zo'n bank kon niet omvallen. Dus dat was het doel. En er was natuurlijk ook Leiden was wel een beetje in last van hoeveel de staat er dan in stopte. Nou, en dan is het eigenlijk, ja, nou, een geluk bij een ongeluk. Dus het ABN AMRO en andere banken hebben natuurlijk allemaal ook het mee als je kijkt naar het renteklimaat en zo. Dus ja, dan is het fijn dat er nog wat terugkomt, zeg maar, voor de Nederlandse belastingbetaler. Hè, ja. Zoals het zo mooi heet.
5: Ze hebben het financiële stelsel gered, hè, onder tijden nog van Balken en Bos. Dat is wel eenmaal. Ja. Is ABN nu ook een fijner aandeel met minder staatsbemoeienis? Want laten we wel wezen, het moet niet een soort van communistisch model zijn dat de staat alle bedrijven in handen heeft. Dus het is mooi dat de staat uiteindelijk uitgaat, maar
11: ja. Ja, nee.
5: Zorgt dat er ook voor dat het een interessante aandeel wordt?
11: Nou, kijk, het is, je kan ook zeggen, de staat zorgt ook voor stabiliteit. Want het was natuurlijk, het was ook niet meer zo, het was geen meerderheidsbelang meer. Dus in die zin kan je ook zeggen, nou, dat is fijn. Aan de andere kant is het natuurlijk fijn dat er geen of minder overheidsbemoeienis komt. Want overheid heeft een andere pet op dan een commercieel bedrijf. En dat strookt er natuurlijk ook niet altijd met elkaar. Als je dan ziet dat ze ook nog een boete hebben gekregen omdat ze wat bonussen uitkeerden. Ja, dat is dan een beetje onhandig, zeg maar. Dus voor beleggers is het altijd fijn als de free float groter is. Ja, zo moeilijk is het niet.
5: Ja, want de overheid kreeg allemaal dingen die ze mochten doen, dus commissarissen benoemen. Het enige wat nu blijft, zolang de staat aandeelhouder is, is dat het bonusverbod in stand blijft. Beperkt dat ABN?
11: Nou, ik denk dat het op zich ook wel meevalt. Je moet het natuurlijk helemaal niet, de Europese banken en de Nederlandse banken helemaal niet vergelijken met de Amerikaanse zakenbanken en wat daar betaald wordt aan bonussen. Ik denk, nou ja, de nieuwe topvrouw was toch redelijk snel gevonden. Volgens mij, dat heeft geen jaren geduurd of zo, omdat er niemand wilde komen. Dus ja.
7: Maar hebben we de beste kwaliteit, denk je?
11: Nou ja, tot nu toe, als je kijkt wat ze levert, dan denk ik dat er heel veel beleggers heel blij zijn. En dat ze gewoon, ik bedoel, ze doet het wel na, zeg maar, als opvolger van Swaak. Maar aan de andere kant, ze voert het wel goed uit. En beleggers zijn er wel blij mee. Er moest heel erg gesneden worden in de kosten. Nou, je ziet dat ook wel langzamerhand gebeurt, zodat de kostenratio er beter wordt. Er gaan mensen uit. Nou, dat ligt ook goed op schema. Nou, als ik dat van jou hoor van HSBC, dan kunnen er misschien nog wel veel meer mensen uit. Het gaat nog sneller.
7: Ja,
11: dus ja, nee, maar bedoel, ik denk dat het ABN goed op de rit zit. En ze zijn ook wel weer verder. Hè. Kijk, dat ze dus investeren meer in vermogensbeheer. Dat ze gewoon concentreren op waar ze goed in zijn of waar ze goed in willen zijn.
5: Ja, intern wordt ze de kettingzager genoemd, hè, omdat ze de een naar de andere collega, als je bij ABN werkt, eruit gaat. Maar goed, de resultaten zijn goed. Die reorganisatie loopt gesmeerd. In augustus werd nog een recordstand aangetikt. Dus dat zijn allemaal verdiensten van deze Franse CEO.
11: Ja. Het hoeft niet per se geen verdienste dat ze Frans is. Maar het is op zich wel goed dat ze het gewoon doorpakt. En het zijn, weet je, banken en verzekeraars zijn in Nederland ook wel een beetje bedrijven met gouden ketenen. Omdat je natuurlijk zoveel emolumenten daarbij hebt, dat het ook wel eens goed is als daar een beetje de bezem doorgaat. Dus ja, het is ook niet per se, het hoeft altijd niet per se slecht te zijn, hè?
7: Het is nu wel midden eigenlijk in een consolidatieslag onder Europese banken, zou je kunnen zeggen. Nou ja, nu heeft de Nederlandse staat minder in handen. Wordt het daarmee niet ook een beetje een overname kandidaat?
11: Ja, ik denk dat het ook eerder een, prooi, dat klinkt gelijk.
7: Ja,
11: dus zo prooi,
7: de prooi, Jeroen Smits schreef het.
11: Dan komt het al, kunnen we weer terug met het boek. Ja. Deel 2, nou, ik denk dat het wel eerder een overname kandidaat is dan dat ze zelf op overnamepad gaan. En ik denk dat ze ook steeds meer mooi een hapklare brok zijn met hoe de activiteiten gestroomlijnd worden. En als je, dus het wordt steeds interessanter. Het is alleen de vraag met wie zou je dat dan of wat voor markt was, zou dat dan gebeuren? En dan zie ik dat niet zo heel snel, denk ik, met Zuid-Europese banken gebeuren. Misschien eerder iets Scandinavisch. Maar ik weet ook niet op welke termijn. Want kijk, zolang de staat er nog in zit, zal het nog wel meevallen dat dat gaat gebeuren. En je krijgt natuurlijk, kijk naar de soap rond Commerzbank. Het nationale belangen, die gaan dan de hele tijd toch ineens wel weer voor. Ook al zeggen we allemaal dat we Europees moeten consolideren. Ja, ja. Dus het laatste woord zal er nog niet over gezegd zijn.
5: En misschien voor de ECB ook wel makkelijker. Als er wat grotere banken ontstaan, dan kunnen ze ook makkelijker toezicht houden.
11: Ja, maar de ECB, die wil dat ook heel graag. Dat er gewoon het bankenlandschap wat gestructureerder eruit ziet. Dus, maar ja, ik bedoel, tussen willen en kunnen en het ook werkelijk doen, zal er nog wel heel veel verschil tussen zitten.
5: De vaste luisteraar weet dat jij een broertje dood hebt aan auto-aandelen. Daar heb je nooit zoveel zin om over te praten. Bankaandelen, ben je daar wel enthousiast over? En hoe staat ABN AMRO in dat lijstje?
11: Nou, kijk, ik beleg niet in ABN AMRO. Kijk, het is meer een goede dividendbetaler, maar ik denk dat inmiddels de koers ook best opgelopen is. Dus of je dat dan nog in zou moeten beleggen. Ik zit in een Zuid-Aziatische bank waar de kostenratio nog veel lager is. Dus het is niet zo dat ik per se tegen ben. Alleen ja, Nederlandse banken waren nou niet de meest efficiënte van de wereld, zeg maar.
5: Nee. Hoor je dat, Milou?
7: Ja.
5: De bel.
7: Daar komt ie.
2: BNR Beurs.
7: Ah ja, daar is hij. Ja, laten we even kijken hoe het ervoor staat op Wall Street. Eens kijken, de Dow Jones die staat 17e in de min. Ja, het is een hele rode bende daar. De S&P 500 14e in de min en de Nasdaq 15e in de min. En gisteren stond de S&P 500 nog op een all-time high. Ja, het kan verkeren. Over all-time high gesproken, wat ook op een hoogtepunt staat, is hier bij de piep, de rente op Amerikaanse staatsleningen. Ja, 5,35%. Het hoogste niveau sinds 2002. En dat heeft natuurlijk alles te maken met onrust over inflatie, hoge olieprijzen en niet te vergeten die torenhoge Amerikaanse staatsschuld. En ja, daarom eisen beleggers dus extra rente. Want zo makkelijk gaan ze 's werelds grootste schuldenaar natuurlijk niet meer zijn zin geven.
12: En de Emmy goes to.
5: Ja, de Emmy gaat naar Amazon Prime. De streamingdienst van Amazon heeft de komende 6 jaar de rechten van de uitreiking van de prestigieuze prijs gekocht. En daarmee komt er gewoon een einde aan een jarenlange traditie. Sinds 1949 was de uitreiking live te zien op Amerikaanse tv, op televisienetwerken als ABC, CBS, Fox en NBC. Op de ouderwetse lineaire televisie dus. Maar dat is vanaf nu verleden tijd. Prime gaat de Emmy's uitzenden. Dat blijft live gebeuren. En zeggen ze, daarvoor heb je echt geen Prime-abonnement nodig. Hoeveel ze betalen voor de deal is niet bekend. En nieuws dat net binnenkomt, Disney Plus gaat de Super Bowl volgend jaar streamen. Dus die streamingdiensten zitten allemaal achter tv-events aan.
7: Laten ze elkaar lekker bezighouden, zou ik zeggen. Ja. Het Amerikaanse Google, dat krijgt weer even met de Europese realiteit te maken. Het was in Finland begonnen met de bouw van 2 nieuwe datacenters. Bomen kappen, grond afgraven. Maar nu moet de graafwielbagger terug in de schuur. Met als reden de impact op de natuur. Of het nou vanwege een zeldzame vleermuis is of een kwetsbare zandhagedis, ik kan het je niet zeggen. En Google trouwens ook niet, want ze waren al begonnen met graven voor het onderzoek naar de gevolgen voor de natuur goed en wel was afgerond. Dus ja, Google, eerst de papierwinkel, dan pas de kettingzaag. Zo moeilijk is het niet, toch?
5: Heb ik nog een waarschuwing van de topman van Chevron voor je, een van de grotere olieboeren van de VS. Die schoof aan bij de vrienden van CNBC en hij werd gevraagd naar Trump, naar het plan van de president om de export van diesel te verbieden. Nou, dat vindt de baas van Chevron helemaal niks. Hij vindt dat het onverstandig is als dat exportverbod op diesel wordt ingevoerd. Volgens hem verergert dat de tekorten. Hij zegt, de VS zijn op dit moment een betrouwbare leverancier voor de wereld geweest op een moment dat daar behoefte aan was. En ik denk dat het onverstandig zou zijn als de VS bij onze bondgenoten en partners twijfel creëert over de vraag of wij in moeilijke tijden wel betrouwbare leveringen zullen kunnen blijven verzorgen. Al dus die Chevron-baas, en heeft hij natuurlijk wel een punt.
7: Amen. We zijn er doorheen. Kijk alleen nog even wat er morgen op de agenda staat. Ga er maar even goed voor zitten. Ik heb 3 dingen voor je. Ten eerste TSMC. Dat komt met omzetcijfers. Dat doen ze elke maand. En om de ambities voor dit kwartaal waar te maken, moet september wel een sterke maand zijn. Om op bijna 1500 miljard uit te komen, is er nog 515,6 miljard nodig. Meer dan een derde dus. Nou, wie weet lukt dat ze. En we blijven nog even bij de chips, want ook Samsung rapporteert over het derde kwartaal in hun geval. De verwachting is dat de winst keer 9 gaat, maar analisten hebben de verwachtingen al wel wat verlaagd. Er zijn zorgen dat marges op chips hun hoogtepunt wel zo'n beetje bereikt hebben. Nou, in de cijfers gaan we zien of die zorgen terecht zijn. En tot slot Aegon, dat hoopt een belangrijke stap te zetten in zijn wens een Amerikaanse verzekeraar te worden. Nou, ze zijn al een heel eind, maar op een buitengewone aandeelhoudersvergadering mogen de aandeelhouders stemmen over onder andere het voorstel om de juridische zetel van Bermuda naar Delaware te verhuizen, onder de naam Transamerica Inc. Nou, het vormt het sluitstuk van de verhuizing, maar toch niet onbelangrijk. En ja, dan kan de naam Aegon eindelijk met pensioen.
5: Dit was de BNR Beurs van woensdag 7 oktober. Wij danken Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. De vrouw die geen Emmy won, maar wel 1000 Cash Cow Awards. Goed dat je er was.
11: Ja, nou, ik hoop er weer een te winnen.
7: Ja, dank ook aan de luisteraar. En je weet dat die Emmy is eigenlijk voor jou. Want zonder jou hebben wij hier helemaal niets te zoeken. Dus kom morgen alsjeblieft weer terug. Dan zijn we er weer.
5: Tot morgen.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Amerika heeft voor het eerst weer de doodstraf uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike. Vannacht kreeg een veroordeelde moordenaar in Texas een dodelijke injectie. Vorige week bleef Pike in de staat Tennessee na 2 injecties leven. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is nu weer bij bewustzijn. Het gaat nog altijd niet goed met wilde dieren. In de afgelopen 50 jaar is bijna 3/4 van alle populaties verdwenen, zegt het Wereld Natuurfonds. Veel wilde dieren zijn hun leefgebied verloren door bomenkap, vervuiling en klimaatverandering. Toch is er ook nog goed nieuws, zo neemt het aantal wilde tijgers weer toe. Russische hackers hebben volgens BNR gestolen data op het dark web gezet van Shell en Philips. Het zou niet gaan om gevoelige persoonsgegevens. De cyberaanval werd afgelopen zomer al gemeld. De hackersbende eiste losgeld, maar nu de gestolen gegevens zijn gepubliceerd, lijkt het erop dat er niks is betaald. En wie straks een echte kerstboom in huis haalt, moet daar meer voor betalen dan vorig jaar, schrijft de Telegraaf. De populairste boom is de Noordman, die vooral in Denemarken groeit, en daar is de oogst aan de magere kant. Dat gaan we merken aan de prijs. Tuincentra denken dat de kerstboom 10-20% duurder wordt. Het weer van Weer Online. Regen en het is een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien. En het wordt dan 15 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
7: Wereld ziet er steeds anders uit. Amerika lijkt minder vanzelfsprekend een bondgenoot voor de Europese Unie. China blijft een uitdaging. De wereldorde is aan het veranderen. Rusland klopt op de deur. Dus we moeten als Europa zijnde op zoek naar nieuwe vrienden. En daarbij komt 1 Aziatische grootmacht ineens nadrukkelijk in beeld. Dat is India. Nou, daar gaan we het vandaag eens over hebben in BNR's Big Five van de nieuwe vrienden van de Europese Unie. Vandaag doe ik dat met Rajiv Lakshmi Persaad. Welkom.
8: Dankjewel.
7: Mooi dat je er bent. Geopolitiek analist India bij het Haags Instituut Geopolitiek.
8: Ja, voor geopolitiek.
7: Voor geopolitiek, excuus. Daar ben je medeoprichter van ook, hè?
8: Klopt.
7: Ja, en je bent een collega eigenlijk, want je bent een host van de podcast Geopolitiek Nu.
8: Dat klopt. Ja, dat klopt. Inderdaad. En dan daar beschrijven we of analyseren we allerlei geopolitieke ontwikkelingen en probeert dat op een leuke, eigenlijk informatieve manier te vertellen.
7: Ja, dat doe je met een collega. Volgens mij hebben jullie al 125 afleveringen gemaakt.
8: Ja, inderdaad. Inderdaad.
7: Ja, ik heb de laatste zitten luisteren. Ja. We hebben deze week over de nieuwe vrienden van de Europese Unie, want daar moeten we naar op zoek. Het schoolplein is zich weer een beetje opnieuw aan het husselen. Hè. Er worden nieuwe kliekjes gevormd. Wij zoeken nieuwe vrienden. Wil India eigenlijk vrienden met ons zijn?
8: India wil zeker vrienden met ons zijn. De Indiase minister van Buitenlandse Zaken, de heer Jaishankar, heeft dat ook vaker aangegeven. En sterker nog, als je kijkt naar alle buitenlandse trip die premier Modi, de Indiase premier, heeft gemaakt, dan blijkt dus dat het Europees continent ver bovenuit steekt. Dus als je dus alle reizen naar alle Europese landen bij elkaar optelt, vergeleken met andere continenten, steken we daar echt bovenuit.
7: Ja, dus ze willen ons ook wel zien.
8: Zeker. En India heeft natuurlijk ook nieuwe vrienden nodig. In de zin van dat zij in Amerika goede vriend zagen, zien ze nog steeds. Alleen de spanningen met Amerika lopen natuurlijk ook vanuit India heel erg op.
7: Ja, dus nou, dan ligt het voor de hand. We worden vrienden en dan zijn alle problemen de wereld uit.
8: Ja, dat hopen we.
7: Een korte uitzending dit.
8: Ja, nee, inderdaad. Dat hopen we alle. Er zijn nog wel wat beren op de weg.
7: Ja, die gaan we bespreken het komend uur.
8: Zeker.
7: Ja, ja, ja. Eerst even over jou persoonlijk. Wat is jouw fascinatie, interesse, band met India?
8: Ja, mijn affiniteit met India is eigenlijk al heel lang geleden begonnen. Eigenlijk vanaf jongs af aan. Ik kan me nog herinneren, toen ik 8, 9 jaar was, begon ik al boeken te lezen over India. Even wat over mijn achtergrond. Ik ben zelf in Nederland geboren getogen Hagenees. Een Schildersbuurt en Transvaal. Mijn ouders komen uit Suriname en mijn overgrootouders uit India. En ik was altijd gefascineerd.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist, Travel Essence.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Inja zich steeds meer op het wereldtoneel begon te presenteren. Als een opkomend mag. Ze gebruiken niet de term supermarkt of regionale mag, maar een opkomend mag. Die ook graag meer wil doen voor de wereld. Met name voor het mondiale zuiden. Kunnen we zo meteen verder op ingaan. Daar begon het eigenlijk.
2: Ja. En daar begon het. En we hebben het nu over, toch goed om de feiten en cijfers te noemen, de grootste democratie ter wereld, grootste bevolking ook, 1,4 miljard is
1: dat
2: te klopt, tellen.
1: Dat klopt, 1,4 miljard. Ze hebben, dacht ik, vorig jaar China. Vorig jaar of anderhalf jaar geleden hebben ze China ingehaald. Ja. We hebben nu 1,4 miljard mensen. En de projecties zijn dat ze in 2080 ongeveer 1,7 miljard mensen zullen hebben. Dus ongeveer een Europese Unie aan mensen erbij.
2: Ja, ongelooflijk, hè?
1: Inderdaad. En dat brengt natuurlijk allerlei uitdagingen met zich mee.
2: Ja. Op het gebied van het land zelf wordt er niet groter op.
1: Nee. Dat klopt. En dat zorgt voor allerlei uitdagingen op het gebied van energie, geopolitiek natuurlijk, economie, demografie. En hoe zorg je ervoor dat een demografisch dividend daadwerkelijk een dividend zal worden in plaats van een demografische ramp? Ja. En daar zijn ze in India echt mee bezig.
2: Ja. Ik benoemde al dat wij eigenlijk, de tijd heeft je ingehaald, want die fascinatie die je hebt, er is om jou heen nu meer interesse in India.
1: Ja.
2: Je hebt er je werk van gemaakt. Het voelt een beetje alsof wij in Europa, de Europese Unie, India hebben herontdekt als mogelijke partner. Zie je dat ook zo?
1: Dat is ook zo en dat is ook eigenlijk logisch. Ik weet niet hoe het in de jaren 80 was, jaren 90 veel te jong. Maar ik kan me voorstellen dat hetzelfde was met China. Dat China was toen pas net aan het opkomen. Ik denk dat veel mensen ook toen niet echt naar China keken, maar vooral naar Japan en de Aziatische tijgers, Korea, Singapore, Hongkong, noem het maar op. En naarmate China opkwam, keken we steeds meer naar China, vooral de jaren 2000. En het is eigenlijk, denk ik, logisch dat we nu steeds meer naar India kijken, want ze halen groeicijfers van rond de 7%. Ze hebben een 4 triljoen dollar, 4 biljoen is dat Nederlands, economie.
2: Ja.
1: Dus het is logisch dat we daar naartoe kijken. En in de toekomst, als er andere landen in de wereld zullen opkomen, Brazilië bijvoorbeeld, of een Nigeria of een Indonesië, zullen ook steeds meer naar die landen kijken.
2: Ja. En tegelijkertijd handelen we al eeuwen met elkaar vanuit Europa en India, toch?
1: Ja, dus, en dat is eigenlijk heel leuk. Het is niet zozeer dat wij India ontdekken. Ik noem het eerder een herontdekking.
2: Ja.
1: Want als we even heel kort terug gaan in de geschiedenis, dan zagen we al dat tijdens de klassieke periode, dat de Grieken, maar ook de Romeinen, al intensief handel dreven met India. Sterker nog, Alexander de Grote wilde India bereiken, omdat daar de rijkdommen waren. En de Romeinen die handelden ook zodanig met India dat zelfs Romeinse senatoren gingen klagen dat hun vrouwen zoveel geld of goud uitgaven aan Indiase zijde.
2: Oh ja?
1: Dus dat is wel leuk. Natuurlijk begonnen daarna de middeleeuwen, werd een stapje terug gedaan. Maar zelfs in de late middeleeuwen, begin van de renaissance, kwamen de ontdekkingsreizigers. En wat moest Columbus, Columbus naartoe? Of
2: precies.
1: Vasco da Gama? India.
2: Ja.
1: Dus zo zag je dat eigenlijk Europa elke keer heeft geprobeerd, of de Europese beschaving heeft elke keer geprobeerd om die connectie met India weer te herpakken.
2: Ja,
1: en dat
2: zien
1: we nu eigenlijk weer terug. Dus dat vind ik wel interessant.
2: Maar we lijken hier in Europa soms even het land uit het oog te verliezen.
1: Ja, dat klopt. En dat heeft allerlei redenen, middeleeuwen, of noem het maar op de Koude Oorlog. Dus laten we hopen dat het dit keer niet zal gebeuren.
2: In ieder geval worden de banden aangehaald. Je zei al dat premier Modi, vaker naar Europa gaat dan naar andere continenten. Hij was dit jaar nog in Nederland natuurlijk. Zegt dat eigenlijk iets, zo'n bezoek, dat hij dan hier naartoe komt?
1: Dat zegt heel veel. Je moet het eigenlijk zo bekijken. Het is niet dat een relatie in één keer wordt opgebouwd. Het gebeurt natuurlijk in stapjes. Net zoals elk andere menselijke relatie. Hij is naar Nederland gekomen. Niet zozeer om alleen handel te drijven. Maar eigenlijk ook om een zogeheten speciale relatie aan te gaan. Een strategische relatie. Zij noemen dat zelf een strategic relationship. Dat is niet alleen een woord. Het heeft ook een echte betekenis. Dat betekent dat twee landen, of in het geval India en een ander land, bij elkaar komen. En dan met elkaar gaan bepalen. Oké, wij willen niet alleen partners zijn, maar strategische partners. En op welke gebieden willen wij strategische partners zijn?
2: Ja.
1: En op die gebieden spreken wij af dat onze ministers, maar ook onze experts en hoge ambtenaren meerdere keren per jaar bij elkaar komen en elke keer gaan bekijken van hoe kunnen we onze onderlinge relatie op bepaalde onderwerpen intensiveren. Dus dat zegt wel wat. En dat hebben ze ook met Nederland ondertekend.
2: Ja. Tegelijkertijd is er dan meteen ook in

0: Nederland, want ja, dat doen we dan. We zijn de dominee en de koopman. We gaan ook uitleggen wat er allemaal beter moet in India. Democratisch gehalte bijvoorbeeld. En dat soort zaken wordt dan meteen toch ook wel, in ieder geval in de media, besproken. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, het wordt vooral meer in de media besproken dan tussen de hoogste ambtenaar, tussen politici. Ik denk dat het Nederlands kabinet dat ook moet doen, omdat ze eenmaal, ik denk, vanuit de Tweede Kamer worden gedwongen, of vanuit de Tweede Kamer worden opgedragen om ook mensenrechten aan te kaarten.
0: Ja.
1: Maar het gebeurt wel steeds minder en ook steeds meer rationeler, zou ik het zeggen.
0: Dus, bedoel je dat?
1: Ik bedoel te zeggen, het is niet zozeer dat Nederland vooral de laatste jaren als een soort dominee probeert op te treden. Want Nederland en ook de Europese Unie ziet steeds meer in dat het eigenlijk niet helpt.
0: Mm-hmm.
1: Want we hebben ook andere binnenmachten nodig, zoals Indonesië, Japan, Nigeria, Brazilië. Ja, en dat zijn allemaal democratieën die nog in ontwikkeling zijn. En dat gaat natuurlijk met vallen en opstaan. En zo'n belerend vingertje, dat helpt echt niet.
0: Nee.
1: Sterker nog, dat zorgt ervoor dat een relatie weer onder druk komt te staan.
0: Ja.
1: En India, naarmate India ook rijker wordt, zul je zien dat ze zich ook steeds meer tegen zullen verzetten. En dat doet ze eigenlijk ook al. Dus elke keer, een klein voorbeeldje, elke keer als een land, Nederland, maar ook elk ander land, mensenrechten willen aankaarten, doet India eigenlijk hetzelfde terug. En niet zozeer om te pesten, maar eigenlijk om te laten zien van, we willen een relatie met jullie aangaan, maar het moet wel op basis van gelijkwaardigheid. Dus als jullie vinden dat jullie over onze democratie en mensenrechten mogen praten, dan is het wel net zo respectvol als wij hetzelfde terug mogen doen.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk ook een les van, zo voelt het. En als jullie dat prima vinden, dan kunnen we het daarover hebben.
2: De Big Five. Art Rooijakkers.
0: Ja, we zijn op zoek naar nieuwe vrienden voor de Europese Unie. Vandaag bespreken we India als mogelijke nieuwe vriendschappelijke partner. Dat doe ik met Rajiv Lakshmi Persaad. Hij is podcastmaker, maar vooral ook medeoprichter en nu geopolitiek analist bij het Haags Instituut voor Geopolitiek. En geopolitiek analist India daar ook. Dus je bent de man om hiervoor te spreken. Als ik India als mogelijke vriend beschouw, dan hebben we het over de dominee, de koopman en het vingertje en hem erop en zo. Maar als we dat even opzij schuiven, dan zie ik eigenlijk één punt bij India waarvan ik denk, dat is wel ingewikkeld. Want jij zei, India wil wel vrienden met ons zijn. Maar een heleboel kwesties houdt India zich ontzettend neutraal. Je weet eigenlijk niet welke kant ze op willen bewegen. Of het nou om Oekraïne, om Iran, om noem maar op gaat. Dat is ingewikkeld, want dan weet je ook niet precies wat je aan het land hebt.
1: Dat klopt. Vanuit India, dus ik zal je even het India's perspectief uitleggen. Ik denk dat de luisteraar ook aan veel aan heeft.
0: Ja, nee, interessant.
1: Het is niet zozeer dat zij de Europese positie niet begrijpen of willen begrijpen. Ze hebben vaker aangegeven dat zij begrijpen hoe de Europese geopolitieke situatie eruit ziet. Dat Rusland voor Europa een groot geopolitiek gevaar is. Alleen zeggen zij, jullie moeten ook rekening houden met onze historie en onze positie. Wij drijven handel met Rusland, wat vooral is gebaseerd op fossiele brandstoffen, omdat wij, als ik al even vanuit India's perspectief mag praten, een bevolking hebben van 1,4 miljard mensen. Mm-hmm. Dat zal groeien naar 1,7 miljard mensen. En wij moeten ervoor zorgen dat ze allemaal toegang hebben tot goedkope brandstoffen. Wij moeten ervoor zorgen dat wij voldoende grondstoffen binnenhalen, zodat er werkgelegenheid gecreëerd kan worden. En ten derde, het is niet dat India fossiele brandstoffen importeert uit Rusland puur vanwege deze redenen, maar eigenlijk ook om Europa te ondersteunen. Want toen de Oekraïne-oorlog net plaatsvond in 2022, was Europa voor een flink deel afhankelijk van Russische brandstof, met name gas. En ze wilden natuurlijk zoveel mogelijk onafhankelijk worden van Russische brandstoffen. Maar de wereldwijde oliemarkt is heel krap, dat merken we nu ook. En dan had India zoiets, wij kopen Russische olie op. Dat had president Biden ook verzocht. Wij kopen Russische olie op in grotere aantallen, zodat de andere wereldwijde bronnen vrijkomen voor Europese leveranciers. En dat is eigenlijk hoe India ernaar kijkt. Van, we hebben tot op zekere hoogte ook in Europa hierbij geholpen.
0: Te helpen. Ja.
1: En elke keer als wij naar Rusland gaan, zetten wij Oekraïne ook op de agenda. En wij bezoeken ook Oekraïne en geven ook zelfs bepaalde vormen van humanitaire hulp. En India heeft zoiets dat wij proberen dus binnen de kaders die wij hebben toch wel zoveel mogelijk rekening te houden met Europese belangen.
0: Ja.
1: En ze zouden graag het omgekeerde ook willen zien. Begin ging dat moeilijk, maar ik moet zeggen dat de laatste jaren dat wel steeds beter gaat. Met name president Macron van Frankrijk of Alexander Stubb van Finland, maar ook Ursula von der Leyen, die die pakken het steeds beter aan. Dat moet ik wel echt eerlijk zeggen.
0: Ja. Gisteren was hier te gast Casper Witz. Jullie kennen elkaar persoonlijk, ja, volgens mij. Zeker. Hij is universitair docent Oost-Azië-studies aan de Universiteit Leiden. Sinoloog, Japanoloog. We hadden het over Japan. Dat land stelt zich heel anders op als het gaat om Oekraïne. Staat aan de kant van Oekraïne, zeg maar. Steunt dat land. Hij had deze kettingvraag voor jou. Luister even mee.
3: Mijn kettingvraag aan Rajiv is... hij is natuurlijk heel veel met India bezig. Ik heb het vandaag over Japan gehad. Mm-hmm. Ik denk wat die twee landen gemeen hebben... is een erg moeilijke relatie met China. We hebben allebei territoriale disputen ook met China. Op wat voor manier brengt dit India en Japan dichter bij elkaar? Zouden die twee landen meer kunnen samenwerken op China-gebied?
1: Ja, dat klopt. India, goede vraag overigens van Casper. Mm. India en China zijn eigenlijk hele hechte partners. De laatste jaren zijn ze ook samen lid van de Quad. Dat is een soort platform waar Japan, India, Australië en Amerika lid van zijn. Mm. Officieel niet om China in te dammen, maar te zorgen voor samenwerking. Maar onofficieel weet iedereen dat het is om, als het ware, te kijken hoe kunnen we Chinese geopolitieke expansie indammen. India probeert steeds meer rekening te houden met Japanse geopolitieke belangen, maar iets als een militaire alliantie of een militaire samenwerking, dat ziet India niet zitten en dat zal India ook niet doen. Omdat, heel simpel, Japan wordt ook voor een flink deel beschermd door de Verenigde Staten. Mm-hmm. Er zijn duizenden of zelfs tienduizenden Amerikaanse soldaten.
0: 50.000 Amerikaanse militairen op Okinawa.
1: Op Okinawa inderdaad, de Zuid-Korea hetzelfde geval. India heeft dat niet.
0: Nee.
1: Dus India moet echt rekening houden met als er een oorlog komt, dan moeten wij het toch wel echt zelf doen tegenover China. En de grote angst van India is een twee-fronten-oorlog, waarbij China en Pakistan gezamenlijk India zullen aanvallen.
0: Ja, en dan zit India daartussenin geklemd.
1: India zit er tussenin geklemd en de geschiedenis heeft laten zien, dan heb ik over de naoorlogsgeschiedenis, de Koude Oorloggeschiedenis, is dat als het er echt op aankomt dat Amerika en natuurlijk ook Europa daarbij volgen, India nooit echt militair heeft gesteund. Mm. En als het militair heeft gesteund, dat was echt mondjesmaat. Mm-hmm. En in de meeste gevallen was het zelfs zo dat Amerika altijd achter de kant van Pakistan heeft gestaan.
0: Mm.
1: En dit wetende heeft India zoiets van, ja, daar moet gewoon rekening mee houden van, we kunnen bondgenoten aangaan of partnerschappen, maar we weten als het er echt op aankomt, is de kans enorm dat we er toch alleen moeten rooien.
0: Ja, ja.
1: Tegen twee nucleaire machten overigens.
0: Ja, en vandaar ook die toenadering die er was. Want een paar weken geleden was de BRICS-top in New Delhi. Daar was voor het eerst sinds, ik dacht 2019, kwam de Chinese 17. Xi Jinping, 2017, kwam die op Indiase bodem.
1: Ja.
0: Er is ook een ontmoeting geweest. Dat is bijna niet in de media geweest. Daar kregen we nog van op onze kopje bij BNR van een zeer betrokken luisteraar, Alice. Ja,
1: in India was het echt 2 dagen, 3 dagen voor hoofd. Pagina.
0: Terwijl wij het hier dan, we hebben het even opgezocht, ook met de buitenlandredactie besproken, amper bespreken. Is dat terecht dat wij er niet naar kijken?
1: Niet echt. Vanuit Europese perspectief, wij zijn gewend als er een G7-top plaatsvindt, een G20 of een Europese top, de leiders bij elkaar komen, naar buiten komen, een gezamenlijke verklaring afleggen van dit hebben we met elkaar besproken, dit willen we doen. Veel Aziatische of Afrikaanse landen gaat er niet zo aan toe. Dus de leiders komen bij elkaar. Achter de schermen wordt daadwerkelijk wel het een en ander besproken.
0: Ja.
1: Alleen naar buiten toe is het niet zo zeggen, ja, dit hebben we allemaal besproken. Nee. Zoals we dat hier wel gewend zijn. En de BRICS-top is daar dus heel belangrijk voor. Want je ziet dat landen zelfs vijanden bij elkaar komen. Bijvoorbeeld Iran, Pezeshkian, de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, sprak met de kroonprins van de Emiraten.
0: Terwijl ze toch tegenover elkaar staan.
1: Ja, sterker nog, Iran heeft de Emiraten een paar keer gebombardeerd. Daar heeft de BRICS-top toch wel voor gezorgd. We zagen dat China, Rusland en India bij elkaar kwamen om te kijken van, ja, hoe kunnen we met elkaar in gesprek.
0: Mm-hmm.
1: En het allerbelangrijkste, Trump gaf aan dat BRICS niks voorstelt.
0: Mm-hmm.
1: Maar tegelijkertijd zeggen, als jullie verder gaan, wil ik sancties heffen. Want zijn grote angst is dat de BRICS-landen achter de schermen met elkaar in gesprek zullen gaan van, ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we handel kunnen drijven met elkaar zonder al te veel afhankelijk te zijn van de dollar.
0: Yeah.
1: En de landen weten dat je dit niet aan het publiek kan doen, want dan krijg je gelijk sancties of erger aan je hoofd.
0: Mm.
1: En dat is eigenlijk wel waar de BRICS voor staat. Van hoe kunnen we, ondanks onze grote verschillen, toch kijken waar de overeenkomsten liggen, om zo onze gezamenlijke afhankelijkheid van het Westen of van Amerika of door Amerika gedomineerde instituties verminderen.
0: Ja, toch even voor de luisteraar die niet helemaal weet. BRICS is ik leg het zelf niet uit, zit ik te denken. Dat zijn een heleboel landen. Brazilië, India, China, noem maar op.
1: Ja.
0: Eigenlijk de opkomende economieën, zo worden ze gezien. Misschien zijn ze lang niet meer opkomend, maar zijn ze al dominant.
1: Ja.
0: Die samen verbond zijn aangegaan. Hoeveel landen zijn het inmiddels?
1: Het zijn echt meerdere. Ik heb het even niet geteld. Maar het begon met Brazil, Rusland, India, China.
0: Ja.
1: Later kwam Zuid-Afrika erbij. Dan Iran, Saoedi-Arabië.
0: Ja, volgens mij zijn het er nu een stuk of 20.
1: Ja. Ja.
0: We staan voor een heel groot deel van de wereld. De wereld, economie en bevolking.
1: Ja. Dus ongeveer 2/3 van de wereldbevolking. Ongeveer 55% van de wereldeconomie.
0: Mogen we daar niet bij als Europese Unie?
1: Frankrijk die heeft een tijdje geleden aangeboden om ook lid te worden. Ja. Frankrijk, als je kijkt naar Europa, is Frankrijk wel altijd het land geweest dat zoveel mogelijk een eigen onafhankelijk buitenlands beleid wilde voeren. Terwijl de rest van Europa toch meer Amerika wilde volgen. Al gaat dat nu ook veranderen. Maar ik kan me voorstellen dat in de toekomst enkele Europese landen zich daarbij zullen voegen. Maar dan moet je als land wel in staat kunnen zijn om een Amerikaanse druk te weerstaan.
0: Ja, want die zijn er niet blij mee als ze dat doen.
1: Nee, dat klopt. Een leuk feitje overigens. Het woord BRICS, staat natuurlijk voor Brazil, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Ja. Is niet door deze landen bedacht, maar door een Amerikaanse bankier.
0: Oh ja?
1: Ja, die had het gewoon over dat dit zijn de opkomende economieën. En hij noemde het BRICS. Ja. En dat is blijven hangen. En uiteindelijk hebben deze landen als het ware het overgenomen.
0: Als een soort geuzennaam ergens.
1: Ja. En het BRICS is niet een organisatie. Het is niet een organisatie op zo'n manier dat ergens een hoofdkwartier is. Een hoofdkantoor waar eigenlijk al de evenementen en dergelijke worden georganiseerd. Het is eerder zo dat landen bij elkaar komen en elke keer een voorzitterschap overdragen. Ja,
0: het is eigenlijk een beetje het schoolplein, hadden wij het hier op de redactie over, waar een nieuw klikje zich aan het vormen
1: perfect,
0: is.
1: Ja. Perfect. En elke keer is het dan een ander voorzitter. Dit jaar was het India.
0: Ja. Dus daar gebeurt veel. Daar moeten we dan misschien toch wat meer op letten.
1: Zeker. Dus ook voor de volgende keer, voor de volgende Britse top, zou ik echt willen zeggen, probeer er meer tijd aan te wijden.
0: Advies van jou en van Alice wordt hierbij aangenomen. We gaan het zo hebben over het wereldtoneel en welke rol wij dan kunnen spelen. Europa, samen met India bijvoorbeeld. En hoe doen we dat dan als Amerika dat dan weer niet wil? Het is allemaal een beetje voorzichtig dansen. Stapje naar voren, stapje naar achter. Hoe moet je manoeuvreren? Gaat zo bespreken in het volgende deel van BNR's Big Five over de nieuwe vrienden van de Europese Unie.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR Business.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Amerika heeft voor het eerst weer de doodstraf uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike. Vannacht kreeg een veroordeelde moordenaar in Texas een dodelijke injectie. Vorige week bleef Pike in de staat Tennessee na 2 injecties leven. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is nu weer bij bewustzijn. Het gaat nog altijd niet goed met wilde dieren. In de afgelopen 50 jaar is bijna 3/4 van alle populaties verdwenen, zegt het Wereld Natuurfonds. Veel wilde dieren zijn hun leefgebied verloren door bomenkap, vervuiling en klimaatverandering. Toch is er ook nog goed nieuws, zo neemt het aantal wilde tijgers weer toe. Russische hackers hebben volgens BNR gestolen data op het dark web gezet van Shell en Philips. Het zou niet gaan om gevoelige persoonsgegevens. De cyberaanval werd afgelopen zomer al gemeld. De hackersbende eiste losgeld, maar nu de gestolen gegevens zijn gepubliceerd, lijkt het erop dat er niks is betaald. En wie straks een echte kerstboom in huis haalt, moet daar meer voor betalen dan vorig jaar, schrijft de Telegraaf. De populairste boom is de Noordman, die vooral in Denemarken groeit, en daar is de oogst aan de magere kant. Dat gaan we merken aan de prijs. Tuincentra denken dat de kerstboom 10-20% duurder wordt. Het weer van Weer Online. Regen en het is een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien. En het wordt dan 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
6: De tweede half uur alweer van BNR's Big Five vandaag. We zijn op zoek naar nieuwe vrienden voor de Europese Unie. Want de wereld valt uiteen, de nieuwe machtsblokken. En dan is er één land dat razendsnel aan het uitgroeien is tot een geopolitieke macht van formaat. India. Dus misschien is dat wel de partner die Europa nodig heeft. Rajiv Lakshmi Prasad, geopolitiek analist bij het Haags Instituut voor Geopolitiek, is nog steeds hier. Ik kwam ergens tegen dat jij India wel een partner noemt, maar geen bondgenoot.
7: Klopt.
6: Waar zit het verschil in?
7: Nou, het verschil is, volgens mij, is partner betekent dat je een betere relatie met elkaar wilt aangaan en gaat proberen om de relatie steeds verder te intensiveren. Mm-hmm. In plaats van, ja, we houden het gewoon zoals het is. Dus dat is denk ik een partner. Terwijl een bondgenoot is iemand waarvan je bereid bent om offers te nemen om de positie van de ander te verdedigen.
6: Ja.
7: Zoals wij bondgenoten zijn van, ik zeg maar, zelfs van een Polen. Dus als Polen wordt aangevallen, zijn we als Nederland, hoop ik, nog steeds bereid om flinke offers te nemen om Polen te beschermen. Dat is denk ik het grote verschil tussen een partner en bondgenootschap. Het kan natuurlijk ook een economische bondgenootschap zijn, van als sancties worden gegeven op één land, dat je als ander land zegt, wacht eens even, als je dat doet, dan kom je ook aan mij. En dan ga ik ook tegen sancties heffen. Ja, dat is het grote verschil.
6: Ja. En India heeft het niet zo op dat soort formele bondgenootschappen.
7: Dat klopt, omdat zij eigenlijk daar niet zo goede ervaring mee hebben. Als India wilt graag partnerschappen aangaan in de wereld. Met meerdere. Wat India het liefst wilt, is, zoals ze dat noemen, een echte multipolaire wereldorde. Dat is een belangrijk term overigens. Wat betekent dat? Dat betekent dat de wereld niet wordt gerund door 1 of 2 grote machtsblokken of supermachten. Amerika en Sovjet-Unie vroeger, maar nu Amerika en China.
6: Ja.
7: Maar als het ware dat de wereld wordt gerund door grote regionale machten. Mm. India, Indonesië, Nigeria, Brazilië. En dat ze allemaal op gelijkwaardige voet gezamenlijk bepalen hoe eigenlijk de wereld gerund zou moeten worden. En daar passen bondgenootschappen niet bij. Want volgens India's optiek betekent bondgenootschap dat je als het ware aan geopolitiek kartelvorming doet. En dat is eigenlijk niet goed voor de stabiliteit voor de wereld, 1. En 2, hun eigen ervaring leert dat daar waar er sprake was van bondgenootschappen, dat zij zien dat het eigenlijk een lege huls is. Dat niet echt waarde heeft. Als we kijken naar Amerika bijvoorbeeld. Wij hebben een bondgenootschap met de Verenigde Staten. Ik was vorige week in gesprek met de first secretary van de Indiase ambassade. Hadden we een interessant gesprek. Ik mag dit ook gewoon delen.
6: Yeah. En hij zei, dus een hoge ambtenaar.
7: Ja, dat is de eerste onder, de tweede onder de ambassadeur.
6: Ja, yeah, oké. Okay.
7: En hij zei, als je kijkt naar Europa en heeft een bondgenootschap met de Verenigde Staten, maar die worden ongevraagd in allerlei oorlogen geworpen. Mm-hmm. Kijk maar nu naar Iran. Het is niet dat wij in oorlog zijn met Iran, maar ongevraagd heeft Trump Iran aangevallen, waarvan wij nu flink hinder van ondervinden. Of hebben Amerikanen zaken gedaan zonder overleg of tegen de Europese belangen in? Als je kijkt naar India, wat is het allergrootste interne probleem van India? Natuurlijk, het grootste geopolitieke rivaal is China. Maar het allergrootste interne probleem is Pakistan. Voor terrorisme dat gesteund wordt door Pakistan. En India heeft in het verleden vaker aangegeven van, zoals wij jullie graag van ons willen dat jullie, dat wij Rusland op het matje moeten roepen, zo hebben wij dat vaker met jullie gedaan.
6: Oh, en als het gaat om Pakistan?
7: Als het gaat om terrorisme dat gesteund wordt door Pakistan. Yeah. Terrorisme die overigens ook wereldwijd voor problemen zorgt. En elke keer gaf Europa daar decennia lang niet aan prijs. Ja. Had ook een flinke koude oorlog gereden. Omdat aan Pakistan stond in het westerse kamp.
6: Maar vanwege dat soort ervaringen, zo van, ja, je kan wel bondgenoten zijn, maar uiteindelijk stellen ze je teleur.
7: Ja.
6: Is nu de doctrine, het beleid, partnerschap en geen bondgenootschappen.
7: Precies, partnerschap.
6: En hoe moet ik dan naar BRICS kijken? Want dat lijkt me van buitenaf gezien dan toch een bondgenootschap. Dat
7: nee,
6: is een groep
7: totaal
6: van
7: geen bondgenootschap. Nee, bijvoorbeeld, ja, India en China zit erin. Terwijl India zit China als het allergrootste rivaal. Ja, die hebben onder zoveel tijd weer grensconflicten. En ook nu, Xi Jinping is naar India gekomen.
6: Ja.
7: Maar ook niemand in India denkt is dat het nu weer helemaal goed zal zijn.
6: Nee.
7: En dat ze weer samen door één deur kunnen.
6: Maar kan je dan als Europa zijn op zo'n partnerschap? Oké, geen bondgenootschap, maar een partnerschap. Nou, je kan ook denken tomato, tomato. Maar kun je dan rekenen op India als het geopolitiek echt spannend wordt?
7: Wel op de onderwerpen waar je overeenstemming met elkaar hebt kunnen bereiken. Dus wat India zegt is, wij hebben liever partnerschappen op bepaalde onderwerpen. En wij zorgen ervoor dat wij op die onderwerpen zullen leveren en dat wij daar betrouwbaar in zijn. In plaats van dat je een soort totaal bondgenootschap aan zal gaan, waarbij wij ongevraagd of jullie ongevraagd een soort van rekening moeten houden met elkaars geopolitieke belangen. Wat uiteindelijk, zoals het verleden heeft laten zien, niet echt werkt vanuit het Indiase perspectief. En ook niet zal werken in de toekomst.
6: Ja.
7: En wat India dus zoiets heeft van, laten we liever partners zijn op onderwerpen en op die onderwerpen waar we het eens zijn, weet je dat wij zullen leveren.
6: Ja. Tegelijkertijd balanceert dat land ergens tussen Rusland, Amerika, China misschien wat minder, maar in ieder geval tussen allerlei machtsblokken.
7: Ja.
6: Je kan dat zien als pragmatisch, als diplomatiek slim. Je kan het ook zien als opportunistisch. Ja, hoe moet je
7: nou,
6: dat dan duiden?
7: Zij zien dat zelf al geopolitiek volwassen. Dat is iets, denk ik, wat wij als Europa ook steeds meer zullen doen. We zullen zien wat de Amerikanen zullen doen, maar stel je voor de Republikeinen winnen, of Trump of een MAGA-kandidaat zal de volgende presidentskandidaat worden en ook echt daadwerkelijk winnen. Dan zullen wij als Europese Unie ook steeds meer onafhankelijker geopolitiek beleid moeten voeren. En kijken van, ja, oké, hoe moeten wij dan nieuwe partnerschappen aangaan? Waar kunnen wij dan samenwerken? En misschien zelfs wat opportunistischer te werk gaan. Misschien zelfs met de Iran in de toekomst, wie weet. Dus zij zien het eerder als geopolitiek volwassenheid.
6: Ja.
7: En nogmaals,
6: waar wij nog wat van kunnen leren eigenlijk, zoals je het zegt.
7: Ja, zo kijken zij ernaar.
6: Ja.
7: En nogmaals, ze geven ook aan, ze zien ook dat Rusland een groot gevaar is voor de Europese Unie. Ze zeggen het niet volop, maar je ziet daadwerkelijk dat India wel echt voor kiezen om de relatie met Europa te intensiveren.
6: Ja.
7: Ze hebben laatst bijvoorbeeld een hele belangrijke, echt een groot straaljagerdeal. Rusland wilde voor India vijfde generatie straaljagers bouwen.
6: Ja.
7: Waren zelfs bereid voor de source codes te delen. Dat zijn hele belangrijke codes.
6: Ja, ja.
7: India heeft dat afgeketst en heeft gekozen voor een Europees-Frans variant. Wat ook nog eens een tandje lager is qua generatie, 4,5 generatie. Dat hebben ze gedaan omdat ze ook op defensiegebied met Europa en met name Frankrijk de relatie willen intensiveren.
6: Ja, maar ze willen de relatie intensiveren, maar eigenlijk toch, oké, nou, een helikopterdeal die je nu dan noemt, maar wat heb je er als Europa aan het intensiveren van die relatie?
7: Nou, flink. India heeft nu een economie van rond de 4 biljoen.
6: Ja.
7: Ze willen graag zo snel mogelijk naar de 10 biljoen gaan en dan gestaag doorgroeien naar de 20.
6: Maar dat er economisch iets te halen valt, snap ik. Maar als je het geopolitiek bekijkt,
7: oh, veel. Als je gewoon wereldkaart voor je haalt. Ja, wij willen zaken doen met India, Indonesië, met Zuidoost-Azië, zelfs met Oost-Azië. Alle schepen moeten gewoon door de Indische Oceaan.
6: Ja.
7: Je hebt een gebied dat heet de Indo-Pacific. En als je naar India kijkt, is een soort een God-given geografie. Het steekt uit in de Indische Oceaan. En je hebt India uiteindelijk nodig als partner om ervoor te zorgen dat ook Europese handelsschepen veilig door de Indische Oceaan kunnen varen.
6: Ja.
7: Daar handel kunnen drijven en desnoods verder kunnen gaan naar Zuidoost-Azië en Oost-Azië. En dat zie je ook steeds meer terug. Met name Frankrijk speelt hier heel erg op in.
6: Ja, omdat als je dus geen goed partnerschap hebt met India, kunnen zij die zee blokkeren.
7: Nou, het gaat niet zozeer om blokkeren.
6: Waar gaat het dan om?
7: Het gaat erom dat je probeert om samen die zeeën open te houden.
6: Ja.
7: Want het is een India, een Zuidoost-Azië, Oost-Azië en ook een Europa. Die hebben enorm belang bij om de wereldzeeën open te houden.
6: Ja.
7: We zien nu steeds meer wat er gebeurt als je wereldzeeën of choke points, dus flessenhalsen, blokkeert.
6: Ja.
7: Bab al-Mandeb, Straat van Hormuz, Straat van Malakka, de Rode Zee. Dus Voor de wereld en voor de wereldhandel is het belangrijk om de wereldzeeën open te houden. Lange tijd deden de Verenigde Staten dat.
6: Ja.
7: Vroeger konden de Britten dat doen tijdens de British Empire. Mm-hmm. Die tijden zijn hier voorbij. Dus moet Europa en India kijken van hoe kunnen we dat gezamenlijk doen.
6: Ja.
7: Op een manier waarbij we niet gelijk een bondgenootschap aangaan. Van als jij wordt aangevallen of iets met jou gebeurt, moeten we gelijk full force ingaan.
6: Nee.
7: En dat is eigenlijk denk ik de weg naar voren. Volgens India's perspectief.
6: Ja. Ze willen blijven scharrelen, India. Ze willen geen vaste relatie.
7: Ze willen wel een vaste relatie op bepaalde onderwerpen.
6: Ja.
7: Maar
6: ze willen het ook een beetje open houden.
7: Nou, ze willen open houden.
6: Ook met anderen kunnen.
7: Ze willen open houden omdat ze eigenlijk geen valse verwachtingen willen hebben.
6: Ja.
7: Ze willen geen valse verwachting van we zijn een totale bondgenoot. En uiteindelijk in de toekomst zullen we teleurgesteld raken in elkaar.
6: Hm.
7: Want de geschiedenis staat vol met bondgenootschappen die uiteindelijk eindigen omdat partners teleurgesteld raken in elkaar.
6: Ja.
7: Zij hebben zoiets van ja.
6: Ook relaties, hè, van partners die te
7: ja, dus als ik het heel erg plat mag slaan, zie je eerder als een soort latte relatie.
6: Ja.
7: Jij zoiets van, ja, misschien is dat beter dan per se met elkaar.
6: We kunnen ook een keer met een ander gaan uiteten.
7: Ja.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
6: Ja, we hebben het over de nieuwe vrienden van de Europese Unie. Gisteren kwam daar de term middenmacht vaak voorbij in het gesprek toen we het hadden over Japan. Dat is natuurlijk ook iets wat Europa en India samen misschien kunnen ontwikkelen. Je hebt supermachten, dat zijn landen die de wereld eigenlijk de wil kunnen opleggen. Nou, Amerika, China in zekere zin.
7: Ja.
6: Wij horen, ook volgens de premier van Canada, het land dat we morgen gaan bespreken bij als Europese Unie, als bij de middenmachten. Als je maar samenwerkt, bijvoorbeeld met Canada, dan kun je ook echt iets veranderen, geopolitiek gezien.
7: Ja, precies.
6: Zien ze dat in India ook zo?
7: Dat zien ze in India zeker zo. En de Indiase minister van Buitenlandse Zaken heeft ook vaak aangegeven, de wereld is niet stabiel als het in handen is van enkele supermachten. Maar juist als er sprake is van een multipolaire wereldorde. Een hele idee van de multipolaire wereldorde is dat het wordt gerund door eigenlijk middenmachten. Al gebruik ik zelf niet de term middenmachten. Maar inderdaad, dus zo ziet het in India ook.
6: Ja, ja. Dus ze kunnen dan eigenlijk die middenmachten gaan verenigen eigenlijk.
7: Ja.
6: En dat doe je dan op basis van gedeelde ideeën, waarden. Waar vinden we elkaar in?
7: Dat zit hem voornamelijk in inderdaad gedeelde waarden. Kijk, wat het is, de wereld werd tot nu toe, of niet meer, gerund door zoals we dat noemen, een liberale wereldorde. En het is een wereldorde gebaseerd op een aantal regels die op zichzelf heel nobel zijn. En ook India ziet ze als heel nobel. Daarom zie je dat in 1947 na de onafhankelijkheid ze echt vol gingen inzetten op de VN. Van je mag elkaar niet zomaar aanvallen, iedereen heeft soevereiniteit, geen terrorisme steunen, zorg voor gelijkwaardigheid, noemen hele nobele ideeën. Alleen gaandeweg ziet India steeds meer in, maar ook andere landen in het mondiale zuiden, dat de regels wel heel eenzijdig worden toegepast. Met name door toen de koloniale machten Frankrijk en Groot-Brittannië. En vooral door de Verenigde Staten. Dat daar waar het ten uit kwam, gebruikten ze mensenrechten, democratie om andere landen te straffen.
6: Mm.
7: En daar waar het hen niet uitkwam, gingen ze juist democratische regeringen omverwerpen. Om eigen geopolitieke doelen na te streven.
6: Dus dan zat er zeker een hypocrisie in dat beleid.
7: Ja, en dat is wat steeds meer voor irritatie zorgt. En naarmate deze landen dus, India, maar ook andere landen, steeds meer rijker zullen worden, mondiger zullen worden, zullen ze zoiets hebben van ja, een wereldorde gerund door instituties die dit soort liberale regels eenzijdig toepassen, willen we niet meer. We moeten of hervormen, of uiteindelijk zullen we zelf in de toekomst andere instituties moeten oprichten. Daar zijn we nog niet. Maar tijdens de laatste VN-vergadering afgelopen week zeiden veel van deze landen, ook India, het is echt tijd om de VN te hervormen.
6: Ja.
7: Jette, onze premier, die zei dat ook. De VN moet echt hervormd worden.
6: Mm-hmm.
7: Ja, want zo gaat het gewoon niet langer.
6: Nee, langzagen wij onszelf hier toch wel, in Europa, in het Westen, als het voorbeeld voor de rest van de wereld. Als het gaat om mensenrechten, als het gaat om democratische waarden. En eigenlijk wat jij zegt is dat die rest van de wereld, die in macht, in economische invloed, in militaire macht, ons begint te overvleugelen, het beu is.
7: Ja, kijk, intern hebben we het heel goed voor elkaar. En ik zeg ook, als een Hongarije of een Polen echt mensenrechten of grote mensenrechten schendingen plegen of democratie afkappen, moeten daar wat van zeggen, want zij zijn lid van één familie. En binnen familie mag je meer tegen elkaar zeggen, ook mondiger zijn tegenover elkaar. Maar andere delen van de wereld, ja, die zijn niet onze familie, die zijn eerder partners. En die hebben zoiets van, ja, we zijn niet met elkaar overeengekomen om te praten over democratie en mensenrechten. Vinden het prima om te praten over economie, militaire samenwerking, kritieke grondstoffen, mijnen en raffineren, noem het maar op. Maar daar waar wij niet met elkaar zijn overeengekomen over bepaalde onderwerpen te praten, moeten we dat dan ook niet doen.
6: Mm-hmm.
7: Ja, en dat is denk ik een bewustzijn dat binnen de Europese Unie en binnen
6: alleen
7: de Europese
6: dan wordt het,
7: landen.
6: Dan kom je een beetje op een hellend vlak. Want dan zeg je, oké, wij vinden mensenrechten belangrijk, bijvoorbeeld in het Westen. Maar ja, die schuiven nu even in de relatie, bijvoorbeeld met India, een klein beetje opzij. Want we hebben nou eenmaal die kritieke grondstoffen nodig.
7: Dat zal wel steeds meer gebeuren. Ja, dus we gaan
6: dat is een wereld waar we naartoe gaan, zeg je.
7: Ja, tenzij die landen aangeven, we vinden het prima om het over mensenrechten en democratie te hebben. Maar wederzijds, ze mogen ook hetzelfde doen. Hetzelfde zeggen over wat er hier niet goed gaat. Ja. En er moet er wel wat voor tegenover staan. Ja. Dus zo.
6: Wat is dan de kritiek op wat hier niet goed gaat? Bijvoorbeeld vanuit India, als ze naar Europa kijken?
7: Nou, als ze naar Europa kijken, dan komen zij zelf met hoe we bijvoorbeeld met migranten omgaan. Mm-hmm. Of discriminatie omgaan.
6: Ja.
7: En volgens mij zeggen ze dat niet echt, omdat ze dat echt op de agenda willen plaatsen. Maar gebruiken ze dat eerder van, ja, als jullie het over ons gaan hebben, dan doen wij het ook terug. Eigenlijk eerder als een soort les van, kijk, zo voelt het als andere landen ook over jouw interne zaken gaan bemoeien.
6: Ja.
7: Hoe dat eigenlijk in de toekomst uit moet zien, is voor mij eigenlijk ook een vraag van, ja, ik vind mensenrechten ook heel belangrijk. Ik bedoel, ik vind het heel fijn dat ik kritiek kan hebben op de overheid zonder dat ik zo meteen word opgepakt en gemarteld.
6: Mm.
7: Maar dan moeten we denk ik echt kijken, hoe kunnen we dit ervoor zorgen dat we dat wereldwijd kunnen versterken. Wat wel heel belangrijk is en wat mij eigenlijk wel hoop geeft, is ik weet, er gaat heel veel verkeerd. Ook in India zelf gaat er best wel wat verkeerd als het aankomt democratie, wat flink verbeterd mag worden. Maar India heeft zelf aangegeven van, democratie is niet een westers iets. Het is ook een oosters iets. Wij hebben ook een hele oude, duizend jaren oude geschiedenis als het aankomt democratie. En ik denk dat het heel belangrijk is. Want op het moment dat andere landen democratie zien als ook iets eigen, een onderdeel van hun eigen cultuur, dan zie je vaak dat die landen veel meer bereid zijn en volken om het ook te beschermen. In plaats van dat je dat democratie wordt geprojecteerd als een westers opgelegd.
6: Ja, een westers exportmiddel.
7: Een westers exportmiddel. Ja. En dat is eigenlijk heel belangrijk. Dat mondiale zuidlanden het ook als iets, het als iets eigenes zien.
6: Ja.
7: En dat moeten we eigenlijk hebben.
6: Eigenlijk door jouw hele verhalen heen klinkt een beetje dat vanuit India wordt gekeken naar bijvoorbeeld Europa als, we moeten een beetje onze plek kennen. Wij zijn niet meer de landen die we misschien ooit waren. Misschien was dat toen ook wel onterecht. Die kunnen zeggen wat ze in India moeten doen.
7: Nou, het is niet zozeer onze plek kennen. Dat klinkt wel heel denigrerend. Maar het is eerder wat geopolitiek volwassenen worden.
6: Ja. India is al volwassen, wij moeten dat nog worden.
7: Dat zeggen zij al. En dat zeggen ze niet aan publiek.
6: Nee.
7: Dat maak ik ervan. Maar India heeft natuurlijk sinds de onafhankelijkheid er altijd eigenlijk alleen voor gestaan. Natuurlijk hebben ze wel flinke hulp gekregen van de Sovjet-Unie. Vandaar ook een goede relatie met de Russen. Maar voor het groot deel stonden ze echt alleen voor. En dat is ook een situatie waarin wij als Europeanen ons in bevinden.
6: Mm-hmm.
7: En India heeft steeds betere banden met het mondiale zuiden. Ook met name in Afrika. Zoals de Ghanese minister van Buitenlandse Zaken, die prees hoe India het aanpakt. En ik denk dat India en Europa elkaar juist daarin kunnen vinden. Want India die presenteert zich vaak als een soort een van de woordvoerders van het mondiale zuiden. Democratische mondiale zuiden. India is nog steeds een democratie. En ik denk dat Europa dat ook kan doen als soort van een woordvoerder van het mondiale, democratische mondiale noorden.
6: Ja, waarbij we dan niks kunnen zeggen over bijvoorbeeld de stand van de democratie in India.
7: Het kan, maar daar moeten we eigenlijk nieuwe manieren voor bedenken. En vaak gebeurt er veel achter de schermen, in plaats van voor de schermen.
6: Ja.
7: Hoe dat precies uitziet. En dat is juist hoe de nieuwe wereldorde eruit zou zien. Dan moeten we met elkaar in gesprek.
6: Zoeken.
7: Want we moeten niet denken dat in Afrika of Azië dat het allemaal dictaturen zijn. Natuurlijk zijn het geen democratieën à la Zweden of Zwitserland. Mm-hmm. Maar het zijn nog steeds democratieën.
6: Mm-hmm.
7: Democratieën die ook zichzelf willen versterken. We zien ook in Afrika, in India ook verkiezingen die relatief goed verlopen.
6: Mm-hmm.
7: Ik denk dat je daar overeenkomsten kan zoeken van, oké, wij willen graag met z'n allen democratie beschermen. Hoe kunnen we dat op een respectvolle manier met z'n allen doen?
6: Ja, ja.
7: Dus ja, op die manier.
6: Morgen gaan we het hebben over Canada.
7: Ja.
6: Dat betekent dat jij ook een kettingvraag mag stellen aan de gast van morgen. Dat is Amy Verdun. Ze is hoogleraar Europese politiek en politieke economie en Canada-kenner. Wat zou je van haar willen weten?
7: Canada heeft aangegeven dat ze worden denk ik associate member van de Europese Unie. We moeten nog kijken wat het echt precies zal inhouden. En Mark Carney gaf heel scherp aan dat de middenmachten bij elkaar moeten komen.
6: En de Canadese premier.
7: De Canadese premier. En ik zou graag willen weten, wat verstaat hij of wat verstaat Canada, of het Canada geopolitiek denken, onder middenmacht? Is het alleen de Europese Unie, andere Europese landen met eventueel Korea en Japan erbij? Of wil Canada uiteindelijk ook mondiale Zuidlanden erbij betrekken? Mm. India, een Indonesië, een Nigeria, een Tanzania, Zuid-Afrika, Brazilië, Mexico. Of blijft het toch een noordelijk project? Daar ben ik wel echt benieuwd naar.
6: En morgen ga ik het vragen aan Amy Verdun. Zij is al hoogleraar Europese politiek en politieke economie en Canada kenner. Als wij naar India en Europa kijken, stel dat er wordt naar jou geluisterd hier. Er zitten wat ambtenaren in Den Haag, die zitten driftig mee te pennen en die hebben jou advies gehoord. Stel dat het nou goed gaat en die stappen worden gezet zoals jij beschrijft, van dit is de manier om een partnerschap met India aan te gaan. Waar staat die relatie tussen de Europese Unie, Nederland en India over een jaartje of 10?
7: Over een jaartje of 10? Ik moet zeggen dat heel veel hangt toch wel af van wat de Amerikanen doen.
6: Ja.
7: Stel, de Amerikanen gaan door met hun MAGA-stomzinnigheid, als ik het zo mag noemen. Ze blijven MAGA-presidenten kiezen. Dan denk ik dat Europa gedwongen, en wat misschien ook wel goed is, steeds meer een onafhankelijke geopolitiek beleid zal voeren. Ik denk aangestuurd door de Fransen en de Duitsers. En ik denk dat de relatie met de India steeds hechter zullen worden. Ik denk zelfs op een manier die we ons nu niet misschien kunnen voorstellen. Maar dat zal zeker hechter worden. Vooral omdat de Indiërs ook te maken krijgen met steeds meer druk vanuit de Amerikanen. En als er één ding is wat verbroedert, is het vaak een gezamenlijk vijandschap.
6: Ja, daar heb je
7: dat
6: gelijk
7: vaak in. Meer dan gedeelde normen en waarden.
6: Ja. Genoeg dus om te volgen de komende jaren. We gaan je ongetwijfeld vaker spreken hier op zender. Rajiv Lakshmi Prasad, dank voor de komst vandaag.
7: Zeker.
6: Geopolitiek analist India bij het Haags Instituut voor Geopolitiek, dat hij zelf mede heeft opgericht. Onze afleveringen zijn terug te luisteren van de Big Five. Dat kun je doen in onze app, waar nog veel meer podcasts in staan. Volgens mij wordt vandaag de shortlist van de Podcast Awards bekendgemaakt trouwens. Nou, misschien zit er wel iets van BNR bij. Dat kun je dus daar doen, of je favoriete podcastkanaal. Hoef je geen aflevering te missen. Tot morgen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: BNR Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar de Maasvlakte staat file tussen de afrit Driede en de Zuurhofbrug 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Webwinkels gaan samen speuren naar namaakwebshops, zodat die zo snel mogelijk offline worden gehaald. De politie staat achter deze aanpak, meldt het Financiële Dagblad. Elk jaar worden meer dan 1 miljoen mensen in ons land opgelicht via nepwebsites. Door AI zien ze er gevaarlijk echt uit. Burgemeester Halsema van Amsterdam vindt het verschrikkelijk dat demonstranten gisteravond hun steun uitspraken voor de gewapende groep Hamas. Ze hielden op de Dam een spandoek omhoog waarop stond dat ze achter Hamas staan. Volgens Halsema chockerende teksten, maar niet verboden. Dus kon de politie weinig doen. Het terrein in Landgraaf, waar elk jaar Pinkpop is, verandert in een tijdelijke noodopvang. Het kabinet had erom gevraagd. De komende 1,5 jaar kunnen er maximaal 300 asielzoekers terecht, maar niet in de zomer. Want dan wordt het terrein gebruikt voor festivals, zoals dus Pinkpop. Als één van de eerste regio's kan het Rotterdamse havengebied van het stikstofslot. Dat schrijft de Telegraaf. Het kabinet heeft miljoenen klaarliggen om de natuur in de duinen rond de haven te herstellen. Op die manier zouden bedrijven daar eindelijk hun natuurvergunningen kunnen krijgen, zodat ze kunnen uitbreiden. En er zijn steeds minder wilde dieren. In 50 jaar tijd zijn de populaties wereldwijd afgenomen met bijna 3/4. Dat komt bijvoorbeeld door klimaatverandering. Toch zijn er volgens het Wereld Natuurfonds ook lichtpuntjes. Zo stijgt het aantal tijgers en is bij ons de otter terug van weg geweest. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag een mix van zon, wolken en buien. Aan zee kan het stevig waaien en wordt het 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Rusland voerde sabotageacties uit bij Deense defensiebedrijven. Het is een belangrijke escalatie, zeggen de Denen. En de Russen, nou, uiteraard die ontkennen elke betrokkenheid. Maar hoe ver wil Poetin gaan? Gaan we zo bespreken in onze podcast Ochtendnieuws.
8: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
9: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
10: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Car Sharing and Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
9: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
11: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
12: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
13: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
14: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
15: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is. Met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
4: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
7: Goedemorgen, het is vandaag donderdag 8 oktober 2026. En naast me zit Maxime van Meel.
16: Goedemorgen.
7: Jazeker, voor de derde maal op rij.
16: Zeker.
7: Het is...
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie.

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Hoe eensgezind is Europa of NAVO? Of is het toch het verhaal van, als er iets gebeurt, hoe snel kunnen we?
2: Dat zou kunnen, testen, maar volgens de Deense inlichtingendienst gaat het erom dat andere pogingen tot het verstoren van die militaire steun aan Oekraïne, dat die niet hebben gewerkt. Nee. Daar is Moskou tot die conclusie gekomen, zegt de inlichtingendienst. En ja, daarom willen ze nu eigenlijk de West-Europa, de regeringen en de bevolkingen van het continent intimideren, ja. Zodat ze uiteindelijk de steun voor Oekraïne zullen intrekken uit angst voor escalatie met Rusland. Ik denk dat dat er voornamelijk achter zit. Nu is het moment is ook wel interessant. Nu vlak voor de midterms verkiezingen in de Verenigde Staten. Ja. Die zouden de Republikeinen groot kunnen gaan verliezen. Dan komen de Democraten weer aan de macht in het Amerikaanse congres. En dan kan Moskou toch ook een harder beleid ten aanzien van Rusland verwachten.
1: Ja, zeker. Maar de grote vraag is natuurlijk wel, hoe ver wil Poetin gaan? Hoe ver wil die escaleren? Want ja, de vraag die daaronder ligt natuurlijk is, hoe groot is de kans dat hij op een gegeven moment denkt van, ja, weet je, intimidatie helpt niet meer?
2: Nou, inderdaad. We zien ook dat meerdere Europese inlichtingendiensten natuurlijk al hebben gewaarschuwd dat Rusland steeds verder gaat, steeds brutaler wordt. Ook in Nederland, boven luchthaven Volkel, hebben we drones gezien boven de kerncentrale in Borselen. Ja, Rusland doet dit al jaren en zal hier ook gewoon toch wel mee doorgaan. Dus is er altijd kans op escalatie. Een beetje is het wachten natuurlijk op moment dat er echt slachtoffers gaan vallen. Ja. Dan zullen we moeten afwachten wat de reactie van Europa is. Als die mild blijft, dan zullen de Russen daar gewoon mee doorgaan. Dat is toch wel typisch Russisch. Als je niet gestopt wordt, dan
1: ga je door.
2: Dan ga je door.
1: Ja, precies. Nou, we zagen natuurlijk een heel mooi voorbeeld in Duitsland, in Leipzig, bij de luchthaven Leipzig-Halle, waar drones met explosieven notabene gevonden zijn, waarvan directe betrokkenheid door de Russen is aangetoond, zou je kunnen zeggen. Dat was al op zich een vrij ernstige escalatie natuurlijk, hè?
2: Ja, en we hebben het in het verleden al meer gezien. Hè. Er is een wapenopslagplaats in Tsjechië al 5 jaar geleden opgeblazen. In Polen een warenhuis in vlammen opgegaan waar waarschijnlijk de Russen achter zaten. Anderzijds is het ook wel zo dat 20 jaar geleden zagen we al dat toen al Russische gevechtsvliegtuigen geregeld het Europese luchtruim schonden. Hè. Die gingen binnen zonder een transponder aan te zetten. En die kwamen tot boven de Waddenzee zelfs, nog kan ik me herinneren. Ik meen dat het was in 2007. Mm. Nou ja, en daar is ook nooit iets mee gebeurd. Nee. Dus moeten we er misschien ook niet al te veel zorgen over maken. Niet in paniek raken in ieder geval.
1: Laten we ons maar niet laten intimideren inderdaad. Dankjewel, Joost Bosman, onze Rusland-correspondent. Hoe kun je zo snel mogelijk worden opgepakt door de politie? Nou, mevrouw van 68 in Indiana, die heeft dat gisteren haarfijn gedemonstreerd. Hoe ze dat deed, dat hoor je over een minuut of 10.
3: Ochtendnieuws.
4: Ik ben benieuwd. Ja. En heel veel manieren, denk ik, om dat voor
1: elkaar te krijgen. Ja, maar dit was een hele effectieve.
4: Ja, inderdaad. Ja. Goed, Maros Sefcovic, de eurocommissaris voor handel, is vandaag in China. Hij ontmoet de Chinese handelsminister Wang Wentao. En op de agenda het groeiende handelsoverschot van China met de EU. Nou, met welke handelsmaatregelen keert Sefcovic dan straks terug naar Brussel? Dat vragen we aan onze Europa-verslaggever Michal van der Toorn. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Dat handelstekort is inmiddels opgelopen tot een recordhoogte, 360 miljard euro. De belangrijkste reden daarvoor is China die gewoon heel veel spullen over de grens gooit.
5: Nou, eigenlijk wel, heel in het kort. We weten natuurlijk, in China is niet heel veel interne vraag. Europa koopt heel veel in China, steeds minder andersom. Omdat ook de Chinese industrie steeds meer hoogwaardige producten maakt die ze tot voor kort toch wel uit het Westen haalden. Bovendien, natuurlijk weten we met overheidssubsidie gunstige koers van de Chinese munt. Dus ja, dat moet even een beetje getemperd worden, zegt Brussel inderdaad in ieder geval. Dus daarom gaat Sefcovic weer naar China vandaag. En heel gezellig, een soort theekransje gaat het denk ik niet worden. Want Brussel wil maatregelen, maar China heeft recent ook gewaarschuwd resoluut terug te zullen slaan als die maatregelen te erg worden. Dus ja, benieuwd wat Sefcovic daar moet gaan doen.
4: Ja, we hebben de laatste weken toch wel wat geschreeuw inderdaad.

0: Had gezien naar elkaar toe via de media gespeelde uitspraken over het handelsbeleid. Waar hoopt Šefčovič nou mee terug te komen? Is dit een soort het sussen van deze toch een beetje oplopende ruzie op dit moment?
1: Ja, hij zegt zelf dat het een hele cruciale bijeenkomst gaat worden. En hij hoopt ook dat hij vanuit Beijing echt wat concrete resultaten mee kan nemen. Hij zegt, ik wil een proof of concept. Een paar belangrijke kwesties aanpakken, die ik eigenlijk daarnet schetste. Hij wil gewoon die concrete manieren om de export van Europese goederen naar China te vergroten. Hij wil ook duidelijkheid op de wat langere termijn over Chinese exportbeperkingen op grondstoffen. Natuurlijk die zeldzame aardmetalen die zij hebben, is heel veel. En belangrijk is dat Šefčovič volgende week een EU-top heeft, waar alle leiders als een soort jury zitten, hoe hij dit heeft gedaan. Een beroemd voorbeeld natuurlijk waar iedereen in Europa op zit te wachten zijn de auto's. Brussel wil dat er minder elektrische, vooral auto's uit China, hier de markt opkomen. En er is echt binnen Europa wel hoop dat daar in ieder geval iets concreets uit gaat komen. Zoals bijvoorbeeld prijsafspraken, een quotum. Dus dat. En iets anders waar Brussel mee bezig is, is Made in Europe plannen. Dat is onderdeel van die Industrial Accelerator Act. En daarmee wil de commissie, de Europese Commissie in ieder geval, bepaalde sectoren beschermen. Batterijen, zonnepanelen, auto's. Daar moeten Europese bedrijven voordeel in krijgen. Dus daar is Brussel ook nog mee bezig ondertussen. In de Chinese media wordt er dit keer niet heel veel gerept over dit bezoek. En die zijn inderdaad vooral uit waarschijnlijk over op het goed houden van de relatie en eigenlijk zo min mogelijk bombarie rondom dit bezoek.
2: Ja, maar wat zal dat ze opleveren? Want het punt is natuurlijk, je moet even kijken naar wie de bovenliggende partij hierin is. Op het moment dat Europa dit soort maatregelen gaat instellen, Made in Europe ook met het VK al heeft gezegd, we willen dat jullie ook auto's gaan weren, EV's uit China. Ja, op dat moment kan je toch gewoon praten over handelsbeperkende maatregelen. En hebben de Chinezen zullen we resoluut terugslaan. Wat kunnen we dan verwachten? Weet meneer Šefčovič waar hij mee speelt? Ja, hoeveel ruimte is er?
1: Ja, de verwachting in Brussel in ieder geval is dus dat hij niet met heel veel concrete dingen terugkomt.
2: Ja, precies.
1: Maar in ieder geval wel het heeft gehad over de auto's. En dus wel wat concrete dingen, bijvoorbeeld bijvoorbeeld een quotum of zo, af weet te spreken. De vraag is natuurlijk inderdaad wat er aan de Chinese kant gebeurt en of hij dat weet te bereiken. Vanuit Europa wordt er ook nog weer gedreigd met nieuwe handelswapens. We hebben die brief gehad.
2: De bazooka kennen we toch?
1: We kennen de bazooka, die kennen we allemaal. Mm-hmm. Alleen zeggen Frankrijk en Duitsland, en dat is belangrijk, want Duitsland is altijd erg voorzichtig geweest hierin. Ja. Maar die zeggen in een brief, dat is niet meer genoeg. Oh. We moeten een nieuw antidwanginstrument hebben. Mm. En dat komt, die bazooka is op dit moment niet geloofwaardig, omdat wij die met een meerderheid, een ruime meerderheid, moeten goedkeuren hier in Europa. De Fransen, en dat zorgt natuurlijk voor vertraging. En dan is het niet meer, dan is een bazooka niet meer heel geloofwaardig. De Fransen en Duitsers willen dat omdraaien. En die zeggen, eigenlijk moeten we dat kunnen inzetten als we een geloofwaardig handelsinstrument willen hebben. Andersom. Dus alleen, we kunnen het alleen niet gebruiken als er een ruime meerderheid voor gaat liggen. Dat ligt ook nog op tafel. Het is natuurlijk een terechte vraag wat hij, Šefčovič, nou echt met zijn collega daar kan bereiken. Maar dat weten we pas als ze hebben gesproken.
2: Precies.
0: En dan gaan we jou natuurlijk ook weer spreken. Dank, Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
2: Ja, dan heeft het Pentagon, de Amerikaanse CENTCOM, Central Command, een paar dagen geleden de opdracht gegeven paraat te staan voor het hervatten van nieuwe grootschalige gevechtsoperaties in Iran. Meldt persbureau Axios. CENTCOM is op dit moment bezig met de voorbereiding voor nieuwe aanvallen. Het Pentagon, het ministerie van Defensie, of oorlog moet ik zeggen tegenwoordig, wil dat die voorbereidingen binnenkort zijn afgerond. Wanneer ze zouden kunnen worden uitgevoerd is niet helemaal duidelijk. Volgens bronnen is er niet een specifieke datum genoemd. En bovendien, president Trump moet als opperbevelhebber van het leger nog een definitieve beslissing nemen. Amerikaanse functionarissen vermoeden dat die aanvallen nog voor de midterms zullen komen en voor de Israëlische parlementsverkiezingen van eind oktober. Gisteren meldde ook The Atlantic dat Trump overweegt om Iran inderdaad voor de midterms aan te vallen. Mocht dat oplaaien, die oorlog, kan dat grote gevolgen hebben voor de Amerikaanse verkiezingen, want de energieprijzen die gaan dan aan de pomp, ook voor de Amerikaan, uiteraard stijgen. Gisteren heeft Trump gebeld met Netanyahu trouwens. telefoon. Het tweede gesprek in een paar dagen tijd tussen die twee, nadat ze wekenlang nauwelijks contact hadden. Maar worden die aanvallen inderdaad hervat, dan gaat het naar verwachting om zware bombardementen op de Iraanse energieinfrastructuur en op mogelijke nucleaire doelen. Hebben ze al een paar keer geprobeerd. Niet gelukt.
0: Nee. De afgelopen jaren is er in Nederland volop gefraudeerd met hypotheken. Dat meldt de NOS op basis van een rapport van het Financieel Expertisecentrum. En dat rapport wordt later vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden. Maar het zou al maanden bij het ministerie van Justitie liggen. Het gaat om ergens tussen de 6.000 en 11.000 woningen die gekocht zijn met vervalste papieren de afgelopen jaren. En dat zijn dan bijvoorbeeld gefingeerde loonstroken, werkgeversverklaringen, jaarcijfers of belastingaangifte. En die woningen die worden vervolgens gebruikt voor nog meer criminaliteit, zoals het witwassen van geld of illegale verhuur. Nou, het rapport is het resultaat van een opdracht van het vorige kabinet. Die wilde dat er onderzoek kwam naar de omvang en de aard van dit soort fraude. Honderden woningen alleen al rond Amsterdam illegaal in handen kreeg.
2: Oeps.
0: Ja, dat kan gebeuren. Nou, Kamerleden kijken dan ook uit naar de aanbevelingen van dat expertisecentrum. En de Vereniging van Banken die komt zelf ook met een voorstel. Die zeggen, ja, notarissen moeten toegestaan worden om inkomensgegevens te verifiëren bij de Belastingdienst. Dat mag nu niet, vanwege privacy. Maar ze zeggen, ja, daar zullen we dan verantwoord mee omgaan, beloven ze.
2: Ja, en dan weet je, die vrouw die eigenlijk de aanleiding was voor de wooncrisis in Spanje, althans voor het blootleggen van die wooncrisis.
0: Marie Carmen.
2: Die 87-jarige Marie Carmen, die is overleden. Oeps. Ze woonde al 70 jaar in een huis, werd eruit gehaald omdat ze de nieuwe huur niet meer kon betalen. Dat werd namelijk gekocht door een Spaans investeringsfonds en de huur ging ineens omhoog van 500 naar 1650 euro. En dat leidde dus tot enorme woede in Spanje. 10.000 mensen de straat op. Sterker nog, daardoor is ook de regering Sanchez afgetreden inmiddels en zijn er nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Nou, de uithuiszetting van mevrouw Marie Carmen is teruggedraaid. Ze kon gewoon blijven wonen in haar huis. Maar dat is er niet van gekomen. Ze overleed gisteren in het ziekenhuis waar ze sinds de huisuitzetting lag. En die oplossing kwam dus te laat, schrijft de Spaanse Huurdersbond, die haar overlijden gisteren aan bekend maakte. Nieuwe beursdag. Milou Brandt van BNR Beurs.
3: Ga er maar even goed voor zitten. Ik heb drie dingen voor je. Ten eerste TSMC. Dat komt met omzetcijfers. Dat doen ze elke maand. En om de ambities voor dit kwartaal waar te maken, moet september wel een sterke maand zijn. Om er bijna 1500 miljard uit te komen, is er nog 515,6 miljard nodig. Meer dan een derde dus. Nou, wie weet lukt dat ze. En we blijven nog even bij de chips, want ook Samsung rapporteert over het derde kwartaal in hun geval. De verwachting is dat de winst keer 9 gaat, maar analisten hebben de verwachtingen al wel wat verlaagd. Er zijn zorgen dat marges op chips hun hoogtepunt wel zo'n beetje bereikt hebben. Nou, in de cijfers gaan we zien of die zorgen terecht zijn. En tot slot Aegon, dat hoopt een belangrijke stap te zetten in zijn wens een Amerikaanse verzekeraar te worden. Nou, ze zijn al een heel eind, maar op een buitengewone aandeelhoudersvergadering mogen de aandeelhouders stemmen over onder andere het voorstel om de juridische zetel van Bermuda naar Delaware te verhuizen onder de naam Transamerica Inc. Nou, het vormt het sluitstuk van de verhuizing, maar toch niet onbelangrijk. En ja, dan kan de naam Aegon eindelijk met pensioen.
2: En dat zei Milou Brandt van BNR Beurs. Elke avond 6:30 live, het team van BNR Beurs met het belangrijkste over wat er gebeurd is en wat er gaat gebeuren. En uiteraard kun je vanaf nou, 6:30 s'avonds het hele verhaal terugluisteren als podcast in de BNR-app.
0: Zeker doen.
2: Nog eventjes naar de cijfers van Samsung. Daar hoorden we Milou net ook over praten. Inderdaad, een negenvoudige stijging van de kwartaalwinst. En dat betekent dat het bedrijf voor het vierde kwartaal op rij een recordwinst neerzet. En dat komt allemaal door die chips, of door de geheugenchips die ingezet worden in datacenters. En dat heeft allemaal te maken met superintelligence.
0: Inderdaad. Ja.
2: AI.
0: AI, ja, ja. Die geheugenchips die zijn er hard voor nodig.
2: Precies.
0: En dat betekent dat Samsung hele goede tijden draait.
2: Nou.
0: Vernegenvoudiging, dat is niet niks ten opzichte van vorig jaar. Maar. En ook makkelijk zo'n 15-20% hoger dan afgelopen kwartaal. Dus ja. Ook nu stijgt zeg maar die verkoop nog enorm door. Ja, en dat ze daar dus zoveel winst op maken, dat is eigenlijk ook best wel bijzonder.
2: Nou, dat heeft te maken met vraag uiteraard, want iedereen wil datacenters bouwen en iedereen wil investeren in AI. En daar heb je dus die halfgeleiders voor nodig. Nou, betekent ook dat de Nvidia's van deze wereld, cruciaal zijn die in het hebben van die chips. Nou, SK Hynix, Micron, Samsung, allemaal producenten die heel erg belangrijk zijn voor het vervullen van die datacenterwens. Beurswaarde van Samsung is dit jaar al de grens van 1 biljoen dollar voorbij, dus 1000 miljard.
0: Ja.
2: En daarmee dus een van de grotere bedrijven.
0: Ja, en het bijzondere is, in deze markt, normaal gesproken is dit heel cyclisch. Hè? Ja. Dus mensen kopen die chips in en dan daalt die vraag weer heel erg. Maar we hoorden nu zelfs al van bijvoorbeeld...

0: concurrent Micron, dat die vraag nu zo groot is dat die piek eigenlijk een beetje soort van uitgesmeerd wordt, waardoor die cyclicaliteit uit die markt dus aan het verdwijnen is voor nu. En ja, dus beginnen de vragen op te komen van hoe lang houdt dit eigenlijk vol? Ja. En ja, blijft deze waardering dus ook langer stand houden van Samsung?
1: Ja.
0: En er is nog één bijzonder puntje. Ja? Doordat dus die prijzen van die chips zo hard zijn gestegen, heeft ook Samsung zelf moeite met het inslaan van chips voor de telefoons die ze maken.
1: Ja.
0: En die afdeling loopt dus een stuk minder goed.
1: Ja.
0: Dus die telefoons, daar draaien ze een verlies van 1 miljard.
1: Ja.
0: Maar goed, dat wordt dan weer volledig goed
1: aardig
0: gemaakt
1: door
0: die chipsector.
1: Ja. Dan gaan we kijken wat er in Den Haag gebeurt. Politiek verslaggever Sophia van Lille.
2: Meer duurzaamheid en een beter verdienvermogen. Dat zijn de doelen van het ondernemersakkoord 2030... dat vandaag overhandigd wordt aan premier Jette en klimaatminister Stientje van Veldhoven. 100 bedrijven en verschillende politieke partijen hebben het akkoord ondertekend. Ondertussen staat bij de Raad van State een interessante zaak op de agenda. Een man wil de notulen van de ministerraad van de toeslagenaffaire inzien. Hij vroeg informatie op uit de periode 2012 tot 2021, maar de minister van Algemene Zaken wees het verzoek af. En in de Tweede Kamer wordt verder gepraat over de begroting van Defensie. Een meerderheid wil dat Defensie minder afhankelijk wordt van Amerikaanse bedrijven, maar nu gaat de trend juist de andere kant op. Dat en meer vandaag in Den Haag.
1: Zijn politieke verslaggever Sophia van Lille. Wij gaan kijken in de kranten, Maxime.
0: Ja, het FD. EU-begroting dreigt fouten van coronafonds te herhalen. De Europese Rekenkamer vindt dat de voorgestelde Europese meerjarenbegroting fouten uit het verleden dreigt te herhalen. Doelen blijven vaag en zijn moeilijk te controleren. Nou, volgens de Rekenkamer moeten de onderhandelingen niet alleen maar gaan over de grootte van die begroting, maar vooral over hoe het geld wordt verdeeld. En nu stelt de Europese Commissie voor om lidstaten niet langer uit te betalen op basis van gemaakte kosten, maar ze moeten eerst doelen halen die zijn vastgelegd in nationale plannen.
1: Zometeen nog even dierennieuws, maar eerst naar dit in Bielt. Zwitserland in rep en roer, want de top van de Matterhorn is kaal. Na de warmste zomer ooit, komt die Duitse krant. Want waar de top van die iconische Zwitserse berg een jaar geleden nog bekleed was met een witte laag sneeuw, en ja, zover we historisch kunnen zien, eigenlijk altijd geweest, is de piek dit jaar kaal. En dus maken experts zich zorgen. De berg is zo hoog dat de top vaker wel dan niet 365 dagen per jaar bedekt was met sneeuw.
0: Onvoorstelbaar.
1: Er staat op al die stickertjes en al die bordjes die op je...
0: En die Toblerone-reep.
1: Ja,
0: ja, inderdaad. Nou goed, NRC nog met dat dierennieuws. De biodiversiteit blijft wereldwijd flink dalen. Dat meldt het Wereld Natuurfonds. Maar er is hoop. In Nederland gaat het de goede kant op met bijvoorbeeld de otter. En op andere plekken in de wereld zorgt natuurherstel ervoor dat de groene zeeschildpad, de tijger en de Afrikaanse olifant weer bezig zijn aan hun retour. Niet in Nederland dus. De Afrikaanse olifant.
1: Nog even naar dit. Als je nou echt heel graag wil worden opgepakt wegens rijden onder invloed, dan heeft een 68-jarige mevrouw in Indiana gisteren voorgedaan hoe je dat doet. De beelden van de bewakingscamera van het gerechtsgebouw in Jennings County, in die staat, laten eerst een perfect gemaaid gazon zien. Dat er vrij blakend bij ligt in de najaarszon. Maar ineens verschijnt er van links een grote zilvergrijze Amerikaanse auto die plomp het gras opscheurt en daar donuts begint te draaien. Ja, je begrijpt het, gezond is niet helemaal meer in de goede staat. En de vrouw wordt daar door de immer aanwezige politie, want uit het jaar bij het gerechtsgebouw, meteen ingerekend, blijkt een stevig bakkie te hebben gedaan. En dat is op zich knap, want ze weet tijdens het draaien van die donuts vrij handig de fontein die midden op het grasveld staat te ontwijken.
0: Dat is knap.
1: Ja, die mevrouw kan ook met een bakkie op best een beetje sturen. Maar desalniettemin moedigt het bureau van de sheriff iedereen aan om verantwoord te genieten en een bob aan te wijzen wanneer er alcohol is gedronken. Ook dit jaar is de Europese Rekenkamer negatief over hoe de EU het geld uitgeeft. Waarom het oordeel ook dit jaar weer eens tegenviel? Zometeen Stef Blok, lid van de Europese Rekenkamer.
3: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
4: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
6: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
7: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
6: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
8: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
9: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
8: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
10: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
11: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
12: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
13: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
14: Vergaderen? Ga voor een meeting met een uitzicht en vergader deze winter op een fantastische manier bij Z-Eventships.
15: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
14: Jouw warme winterse meeting op het water. Zeventships.nl.
16: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
17: Thomas van Zijl.
18: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het boardroompanel over thuiswerken bij Booking. En een gesprek met Sietse Zuidema, topman van Joules. Ik vraag hem hoe bedrijven hun vrachtwagens moeten elektrificeren als ze niet eens genoeg stroom kunnen krijgen. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
20: BNR Verkeer.
21: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Donderdagochtend is altijd een drukke ochtendspits. Er staat nu al 75 kilometer file. Op de A7 richting Amsterdam heb je tussen Abbekerk en Hoorn een kwartier vertraging door een auto met pech. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A15 naar Europoort. Voor de Zuurhofbrug vanwege de problemen daar. En daardoor loopt het ook weer vast op de N218 bij Oostvoorne. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht, is het oponthoud ook 15 minuten. Flitsmeister meldt een camera op de A50, Apeldoorn-Zwolle bij 213,1 en de A67 van Eindhoven naar Antwerpen bij 18,0.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
22: Goedemorgen. Ik ben Alissa Hippe. Webwinkels gaan samen speuren naar namaakwebshops, zodat die zo snel mogelijk offline worden gehaald. De politie staat achter deze aanpak, meldt het Financiële Dagblad. Elk jaar worden meer dan 1 miljoen mensen in ons land opgelicht via nepwebsites. Door AI zien ze er gevaarlijk echt uit. Burgemeester Halsema van Amsterdam vindt het verschrikkelijk dat demonstranten gisteravond hun steun uitspraken voor de gewapende groep Hamas. Ze hielden op de Dam een spandoek omhoog waarop stond dat ze achter Hamas staan. Volgens Halsema chockerende teksten, maar niet verboden, dus kon de politie weinig doen. Het terrein in Landgraaf, waar elk jaar Pinkpop is, verandert in een tijdelijke noodopvang. Het kabinet had erom gevraagd. De komende anderhalf jaar kunnen er maximaal 300 asielzoekers terecht, maar niet in de zomer. Want dan wordt het terrein gebruikt voor festivals, zoals dus Pinkpop. Als één van de eerste regio's kan het Rotterdamse havengebied van het stikstofslot. Dat schrijft de Telegraaf. Het kabinet heeft miljoenen klaarliggen om de natuur in de duinen rond de haven te herstellen. Op die manier zouden bedrijven daar eindelijk hun natuurvergunningen kunnen krijgen, zodat ze kunnen uitbreiden. En er zijn steeds minder wilde dieren. In 50 jaar tijd zijn de populaties wereldwijd afgenomen met bijna 3/4. Dat komt bijvoorbeeld door klimaatverandering. Toch zijn er volgens het Wereld Natuurfonds ook lichtpuntjes. Zo stijgt het aantal tijgers en is bij ons de otter terug van weg geweest. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag een mix van zon, wolken en buien. Aan zee kan het stevig waaien en wordt het 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, ook dit jaar voor de 7e maal op reis de Europese Rekenkamer negatief over hoe de EU zijn geld uitgeeft. Waarom het nu weer tegenviel, gaan we zo bespreken met Stef Blok, lid van de Europese Rekenkamer.
0: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
2: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com, behind every moment.
17: Vertrouwen is goed, Hofman is beter. Zeker bij fraude, want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
23: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is ePassie. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. ePassie. Wellbeing that works.
17: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
24: Mijn naam is Jona van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
25: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
26: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
25: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
27: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
1: Goedemorgen, het is 6:30. We openen deze nieuwsdag. Het is donderdag 8 oktober 2026 hier bij BNR. Naast me zit Maxime van Meel.
28: Goedemorgen.
1: Wat gaan we het komende half uur doen?
28: Nou, straks hebben we het over banken en AI. Nederlandse banken willen dat heel graag gebruiken, maar ze hebben er moeite mee omdat ze bij tal van loketten zich moeten verantwoorden over van alles en nog wat voordat ze er echt mee aan de slag kunnen. En bedrijven waar de managers een dochter hebben, nemen meer vrouwen aan.
1: Oh.
28: Daarover zo meer.
1: Interessant. Maar dan gaan we eerst naar dit. Want voor het 7e jaar op rij velt de Europese Rekenkamer een negatief oordeel over de uitgaven van de Europese Unie, blijkt uit het jaarverslag over de EU-financiën. Naar schatting, ja, bijna 4%, 3,8% van de begroting over het afgelopen jaar is verkeerd uitgegeven. En daar zien we een stijgende lijn. Niet zo'n prettig stijgende lijn, want we komen van 3,6. De meeste fouten ontstonden door uitgaven van landbouw, milieu en achtergestelde regio's. Bij ons om erover te praten is Stef Blok, oud-minister in diverse vormen en lid tegenwoordig van de Europese Rekenkamer. Meneer Blok, goedemorgen.
29: Goedemorgen.
1: Ja, de 7e keer op rij dat u als Rekenkamer een negatief oordeel velt over de EU-begroting. Is dat niet een beetje frustrerend aan het worden?
29: Nou, dat geeft zeker aan dat er verbetering plaats moet vinden. De meeste uitgaven zijn gelukkig binnen de regels, maar de 3,8% die u noemde is echt te hoog.
1: Ja.
29: Niet allemaal fraude, maar in ieder geval niet binnen de regels.
1: Mm-hmm.
29: En juist omdat er nu wordt onderhandeld tussen regeringen over de begroting voor de komende 7 jaar, is natuurlijk van groot belang dat de fouten uit het verleden niet herhaald worden.
1: Nee, precies. En ook de fouten zoals we die nu zien, daar zit een stijgende lijn in, hè, als we van 3,6 naar 3,8 gaan.
29: Ja, als ik over een wat langere periode kijk, dan is het goede nieuws. Vroeger was het nog hoger en er hebben echt verbeteringen plaatsgevonden.
1: Maar toch.
29: Het klinkt inderdaad een beetje cynisch, maar het geeft wel aan dat de Europese Commissie, in feite de regering van de Europese Unie, zich onze rapporten en aanbevelingen aantrekt. Maar ook dat het echt voortdurend actie verlangt van de landen en de organisaties die het geld uitgeven en zich aan de regels moeten houden. Vandaar dat we toch ieder jaar ook met die onderzoeken en die boodschap komen.
1: Precies. Waar gaat dit fout? Want daar kunnen we redelijk de vinger op leggen. Uitgaven van landbouw, milieu en achterstelde regio's. Is dat ook echt aanwijsbaar in die sectoren, maar ook in regio's waar bepaalde landen toch niet zo nauw nemen kennelijk met het uitgeven van die EU-gelden?
29: We trekken steekproeven. Dat herinneren we ons allemaal nog van vroeger, de examen statistiek. Wat betekent dat we door de hele EU kijken. We gaan ook naar de landen waar het wordt uitgegeven. Maar de proeven zijn weer niet zo groot dat we echt per land kunnen zeggen, in dit land gaat specifiek heel veel fout. Vorig jaar hadden we voorbeelden in Nederland. Dit jaar voorbeelden in Griekenland. Bijvoorbeeld van een boer die schapen heeft opgegeven op een gebied 200 kilometer van waar hij eigenlijk woont. Aanbestedingen die zo zijn opgeschreven dat er eigenlijk maar één bedrijf aan de aanbesteding kan voldoen.
1: Ja.
29: Allerlei vormen, soms echt fraude, soms meer slordigheid. Heel duidelijk is, het is te complex. Veel te veel opeenstapeling van regels. De Europese Commissie komt ook met een andere begrotingssystematiek voor de komende jaren.
1: Ja.
29: Meer gebaseerd op het halen van doelstellingen wat betreft hervormingen of gerichte investeringen.
1: Ja.
29: Een kopie van het corona-herstelfonds dat de afgelopen jaren heeft gewerkt.
1: Ja.
29: Een van de hoop van de doelen is natuurlijk dat tot minder fouten leidt. Maar ook dan is er echt een verbeterslag nodig, omdat dat coronafonds ook kwetsbaar was.
1: Ja, zeker. En uiteindelijk is dus belangrijkste kritiek ook op zo'n coronaherstelfonds of op een afgeleid begrotingsmodel daarvan, is het hebben, het al of niet in place hebben van een handhaving van een controlemechanisme.
29: Eigenlijk twee dingen. De regels zo met elkaar afspreken dat het überhaupt controleerbaar is.
1: Ja, ja.
29: Bij dat coronafonds is afgesproken, je kunt geld krijgen als je een hervorming doet. Bijvoorbeeld je pensioenleeftijd verhoogt. Of zorgt dat er meer elektrische laadpunten langs de weg komen, zodat er minder CO2 wordt uitgestoten.
1: Ja.
29: Dat kun je natuurlijk zo afspreken dat het heel goed meetbaar is. Maar veel te vaak zien we dat het een beetje vaag wordt gehouden. Dat is natuurlijk ook spannend voor een regering om je vast te leggen op al te heldere doelstellingen. Dat is één punt.
1: Ja.
29: Het tweede punt is dat we inderdaad wel moeten kunnen controleren tot waar het geld uiteindelijk wordt uitgegeven.
1: Precies.
29: Dus wij gaan nu echt ook naar de landen toe. Is die school gebouwd? Hebben we vorig jaar bijvoorbeeld een keer gecontroleerd. Zijn de computers gekocht? Ja, ze zijn gekocht. Maar worden ze eigenlijk gebruikt door de universiteit die ze heeft gekocht? En dan, soms vinden we ze nog ingepakt
1: in de
29: dozen.
1: Ja, precies.
29: 2 jaar nadat het bonnetje is ingediend.
1: Ja, dat is niet mooi.
29: Dus ook die controlebevoegdheid is heel belangrijk.
1: Ja. En nog eventjes kort naar die aanstaande begroting. De rentes zien we oplopen. De kapitaalmarktrentes wereldwijd, ook in Europa. Daardoor wordt de schuldenlast voor veel landen hoger. Nou, stelt u als Europese Rekenkamer, de EU-schuld kan in 2027 volgend jaar dus oplopen tot 1.000 miljard. Dat is zorgelijk, lijkt me.
29: Zeker. Eigenlijk leende de EU tot de coronacrisis niet zelf. Dat deden alleen de landen.
1: Ja.
29: Omdat er een investeringspakket is afgesproken na de coronacrisis, is er echt heel fors geleend.
1: Ja.
29: Bij het aangaan van de leningen hebben de landen tegen elkaar gezegd, er moeten nu voorstellen komen van de Europese Commissie over de aflossing. Die voorstellen zijn er wel gekomen, maar de landen zijn het nooit met elkaar eens geworden. Dus nu bij de nieuwe begroting hangt die aflossing- en renteverplichting, de rente is natuurlijk ook nog opgelopen, toch echt wel als een zwaard van Damocles boven de begroting. Mm. Volgens de ramingen nu is al meer dan 8% nodig voor rente en aflossing.
1: Oei.
29: Waar de rente heen gaat is natuurlijk in de schoot van de toekomst verborgen. Ja. Maar dat drukt de andere uitgaven weg.
1: Zeker. En dus is dat ook een aandachtspunt, neem ik aan, bij de nieuwe begroting. En ook u als rekenkamer zal daar kritisch naar kijken.
29: De nieuwe begroting moet inderdaad gekozen worden of andere uitgaven verminderen.
1: Precies.
29: Of meer inkomsten genereren, maar het moet wel terugbetaald worden.
1: Duidelijk. Dank voor uw toelichting, Stef Blok, lid van de Europese Rekenkamer.
27: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
28: Premier Rob Jetten heeft de Tweede Kamer onjuist geïnformeerd over het gebruik van AI. Na Kamervragen beweerde hij in een brief aan de Kamer, op 29 september was dat, dat er op zijn officiële social media kanalen geen gebruik is gemaakt van AI. En de Volkskrant heeft dat nagezocht. En het is toch wel zo.
1: Oh.
28: Ja? Oeh, daar ga je. De kranten melden vorige maand al dat Jetten en D66 honderden berichten hadden laten genereren door een AI-model. De premier zelf reageerde daar laconiek op. En de RVD, de Rijksvoorlichtingsdienst, die stelde dat Jetten alleen op zijn privéaccounts AI gebruikte. Nou, het onderscheid tussen die officiële en privékanalen haalde Jetten aan om geen Kamervragen over zijn gebruik te beantwoorden. Omdat hij op de Minpress-accounts geen AI zou gebruiken, was daar geen verantwoording over nodig. Nou, die stelling die blijkt dus ook niet waar. Volgens een detectiemodel zijn 5 berichten uit het afgelopen half jaar van Minpress door AI gegenereerd. Dat bevestigen ook nog eens 2 AI-kenners tegen de krant. De RVD die ontkent niet dat er AI is gebruikt. De dienst refereert naar een nieuwe richtlijn waarin staat dat niet bij elk bericht hoeft te worden vermeld of het nou wel of niet is gebruikt. Nou, zolang er gewoon een menselijke check is geweest, dan is het goed. Maar, meldt de krant, die richtlijn is aangemaakt op 17 september. En dat is dan weer een week nadat Volkskrant voor het eerst publiceerde over dat gebruik van Jetten. Nou, wel is het volgens experts de vraag of Jetten van het AI-gebruik afwist. Want zo kan het natuurlijk dat medewerkers van het ministerie het gebruikten zonder dat leidinggevenden dat wisten. Maar, zeggen diezelfde experts, alsnog had dat toch in zijn verantwoordelijkheid kunnen liggen. En is het toch wel een beetje nalatig.
1: Ja, waar hebben we het over? Wat zegt dat AI-systeem, dat Pangram wat gekeken heeft, in de post worden relatief veel loze woorden gebruikt. En hebben de post hetzelfde ritme. Nou, dat vind ik heel goed passen bij de minister-president. We gaan naar Dennis Mooij van de ABB. Dennis, problemen in de Europoort?
3: Ja, want nog steeds die toestand met de Zuurhofbrug op de A15. Richting Europoort heb je 20 minuten vertraging tussen de afrit Brielen en de Zuurhofbrug. Vanwege het slechte wegdek, of het slechte brugdek eigenlijk, moet je daar over de vluchtstrook langs. Daardoor loopt het weer vast op de N218 voor de aansluiting met de N15. Bij Oostvoorne heb je een half uur vertraging. Flitsmeister meldt een camera op de A12 Utrecht-Arnhem bij 74,3. En op de A50 Apeldoorn-Zwolle bij 213,1.
27: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
4: Die Eerste Kamer die wil heel graag duidelijkheid van het kabinet.
5: Het huwelijk van Beatrix en Klaus in 1966 wel een belangrijk eikpunt geweest, dat toen echt steeds meer mensen televisie kregen.
6: Alle alleenstaanden zijn ook heel handig tegenwoordig.
5: Ja,
6: nee,
5: ja,
6: dit is wel een...
28: Nederlandse banken zouden vaker gebruik willen maken van kunstmatige intelligentie, maar worden daarin beperkt door een opeenstapeling van digitale wet en regelgeving. Dat blijkt uit onderzoek van softwarebedrijf Ace. Banken hebben op zich geen moeite met die regels, maar ze moeten nu vaak langs heel veel verschillende loketten voor ze iets met 1 AI-model mogen doen. Nou, Mila Verhaag is specialist in AI governance bij Ace en deed onderzoek hiernaar. Goedemorgen.
7: Hallo, goedemorgen.
28: Met wat voor regels moeten we dan nadenken? Waar krijgen banken mee te maken bij het gebruik van AI?
7: Nou, banken krijgen eigenlijk met een hele set wetten en regels te maken op het moment dat ze AI willen implementeren. Het digitale domein bestaat eigenlijk uit privacywetgeving, AVG. We hebben digital resilience wetgeving van de DORA. Gewoon prudentiële wetgeving waar banken überhaupt aan moeten voldoen. En daarnaast dan uiteraard ook de AI-vordering. Dus dan heb je al 4 kaders met allemaal een andere toezichthouder, wat het ontzettend versnipperd maakt.
28: Ja, want je moet dus voor 1 model kun je dus best snel al bij 4 verschillende mensen langs moeten. Of gebeurt dat heel veel?
7: Jazeker, ja. Er is een onderscheid op basis van het risicoclassificatie van een model. Maar inderdaad, als we een kredietmodel als voorbeeld houden, dan worden die inderdaad beoordeeld zowel vanaf december 27 onder de AI-verordening, privacy inderdaad, ook vanuit DORA voor het IT-stukje. Dus dan is het zeker dat ze al bij diverse loketten, autoriteit persoonsgegevens, moeten ze dan naartoe. De DNB voor het prudentiële onderdeel, AFM voor het gedragstoezicht. En daarboven eigenlijk ook nog de ECB. Dus dan kan het ook nog zo zijn dat je met meer dan 3 toezichthouders te maken hebt. Jazeker. Ja.
8: Maar hoe zit dat dan? Want die banken, het is ook goed dat daar enig toezicht op is, lijkt mij. Dan moet je nou eenmaal langs verschillende toezichthouders. Waarom is dat zo'n groot probleem voor die banken?
7: Jazeker. Ja, het interessante als we met banken praten, want dat doen we op dagelijkse basis ook bij ACE, is dat ze zeggen van die principes die in de wet staan, dat zijn eigenlijk dingen waar we het alleen maar over eens kunnen zijn. Het feit dat we transparant zijn over het AI-gebruik, dat er uitlegbaarheid is. Alleen die stapeling in die wet en regelgeving en waar die regels elkaar precies kruisen, dat brengt heel veel onzekerheid met zich mee. En innovatie vraagt om voorspelbare kaders en niet om kaders die eigenlijk constant in beweging zijn en waar de verwachting vanuit Brussel, maar ook vanuit de toezichthouder ontzettend onduidelijk is.
8: Ja, en waar ligt dan de oplossing hier? Want ik kan jullie adviseren bijvoorbeeld gebruik AI om een beetje overzicht te scheppen, om te kijken waar die overlap is. Maar ja, goed, dan lossen de banken nog steeds eigenlijk het eigen probleem, of het probleem op dat hen opgelegd wordt door die verscheidenheid aan toezichthouders. Is dit een taak voor die toezichthouders om hier een soort eenheid in te vinden? Of is dit een taak voor overheden om aan die regels te gaan kijken en zeggen, nou, misschien moeten we hier een soort groter loket voor maken?
7: Ja, ik denk dat de oplossing meerdere facetten heeft eigenlijk. Ja, binnen ACE helpen we banken met de implementatie van wet en regelgeving met AI, met ons eigen platform RegAI. Dat is een deel dus waar banken nu integraal naar wet en regelgeving kunnen kijken. Dus ze kunnen hun beleid tegen meerdere kaders tegelijk aanleggen. Wat je ook inderdaad zegt, dat is niet de gehele oplossing. Hè. Als we uitzoomen, moet er inderdaad juist zekerheid komen over waar die regels precies overlappen. En de onduidelijkheid over die regels en over dat toezicht, dat ligt inderdaad meer bij de regulator. Als we gaan kijken naar het toezicht, dan is er ook wel die open dialoog al met de DNB om te kijken van hoe kunnen we elkaar daarin helpen. Dus dat wordt wel gedaan, maar er is gewoon ontzettend veel onduidelijkheid over die regels. En dat is niet bevorderlijk voor de voorspelbaarheid van die kaders en dus ook voor de innovatie.
8: Goed, dank. Mila Verhaag, specialist in AI Governance bij ACE.
1: En daarbij is 7:09 en praten we over die groeiende loonkloof. Die groeit weer tussen man en vrouw. Maar nu komen onderzoekers van de Universiteit van Aarhus en Northwestern University, die hebben gezegd hoe je dat op kan lossen. Want wat blijkt uit hun onderzoek bij bedrijven met een mannelijke manager die als eerste kind een dochter heeft, wordt de loonkloof kleiner. Die nemen namelijk andere vrouwen aan, die mannen, en die zorgen ervoor dat de loonkloof wordt gedicht. Nou, hoe kan dat nou? Dat gaan we uiteraard bespreken met Nicaio Wijnen, arbeidsmarktcommunicatiestratege, eigenaar van de Creative Content Agency Oehoe, en een van de presentatoren van de BNR-podcast BNR at Work. Nicaio, goedemorgen.
9: Goedemorgen Bas, wat een oplossing hè?
1: Mooi,
9: hè? Meer,
1: meer dochters.
9: Vrouwen, ja, dochters.
1: Heb jij zelf?
9: Ik heb er twee.
1: Je hebt
9: dus,
1: twee.
9: Ik heb twee dochters.
1: Ja, ik heb er 4 zelf gemaakt en 2 gekregen. Dus
9: kijk aan, zouden wij alleen maar vrouwen aannemen.
1: Ja, dat betekent, dat blijkt wel. Maar is dit te verklaren? Waar heeft dit mee te maken?
9: Ja, kijk, het is een onderzoek, het is een interpretatie. Want het is nog niet echt wetenschappelijk bewezen. Ze weten natuurlijk niet wat er echt precies in die hoofden van die mannen dan omgaat. Ik denk wel, als je kijkt cultureel historisch, dat je gewoon ziet dat een zoon, hè, je nalatenschap gaat traditioneel altijd naar de zoon. Dat sinds de Bijbel en daarvoor en al daarna zit dat al in verhalen verweven.
1: Ja.
9: Dus dat is wel iets wat vaak in de hoofden van mensen zit, hè, ook bij vrouwen. Dus daar ligt natuurlijk cultureel wel iets.
1: Ja.
9: Ik kom zelf wel eens in West-Afrika en dan vertel ik dan van ja dat ik twee dochters heb. En dan is heel vaak de eerste reactie van oh, so you're still waiting for your first son. Dus dat zo, zit er al een beetje in.
1: Ja.
9: Ja, dat zit er zo diep ingebakken.
1: Ja. Ja.
9: Dat denk ik iets is wat doorleeft. En wat je wel ziet is dat iets in de persoonlijke sfeer, een ervaring, een grootse ervaring in de persoonlijke sfeer, direct dat iets helpt. Kan veranderen van hoe mensen tegen dingen aankijken. Dat zie je wel ook met anderen, een ongeluk of nou, noem maar op.
1: Mm-hmm.
9: Dus ik denk dat dat gewoon hier
1: wel meespeelt. Ja. Maar toch, ja, het is interessant om te zien, als je dit inderdaad kan meten, dat mannelijke managers een vrouw makkelijker meer kansen geven, omdat ze kennelijk uit hun ervaring putten en kunnen zeggen, nee, die vrouw is net zoveel waard als die man.
9: Ja, en dat komt door die persoonlijke ervaring. Dus je krijgt dan één dochter. Dat is ook logisch, hè, want het onderzoek zegt, ja, bij een tweede dochter verandert dan niet meer zoveel. Nee, dat klopt, want dat effect zit bij de eerste. Dus dat vond ik een rare passage. Maar je ziet dan iets wat zo dichtbij je staat, waar je zielsveel van houdt.
1: Ja,
9: en dus dat is dan denk ik die verandering. En die gun je alles en je wil dat jouw dochter het maakt in het leven. Dus waar we cultureel historisch wellicht geprept zijn om heel mannelijk te denken, ook qua nalatenschap en wie kan de tent leiden. Het is overigens een onderzoek bij wat kleinere bedrijven. Dat daardoor in één keer een verandering komt. En dat je denkt, van, ja, maar ik wil dat mijn dochter. En dat daardoor een switch komt in hoe mannelijke leiders dan kijken naar wie ze aannemen.
1: Ja, precies.
9: Wat aan zich goed is in het tijdframe waar we nu zitten. Want dat betekent die equal pay. Misschien meer vrouwen op hogere functies.
1: Mm-hmm.
9: Maar als je dit op termijn doortrekt. Uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om dat je de beste persoon op de beste plek hebt.
1: Exact.
9: En daar ook diversiteit in meegenomen.
1: Ja.
9: Dus het is voor nu positief. En wie weet waar het toe leidt.
1: Ja.
9: Dit onderzoek.
1: Uiteindelijk
9: uit Aarhus.
1: Uit Aarhus,
9: ja. Deens onderzoek.
1: En Northwestern University in Illinois, Amerika. Dus, oké.
9: Okay. Ja.
1: Je weet wat de Britten trouwens zeggen, hè, over vaderschap. Die ze, weet je dat of niet?
10: Nee.
9: Nee, geen idee. Ik ben heel benieuwd.
1: Die zeggen altijd, boys make boys. En men make girls.
9: Ah. Geef jij ons nu gewoon indirect een compliment, Bas?
1: Inderdaad.
9: Ja, mooi.
1: Bij deze.
9: Nee, ik ben het volledig eens met de Britten.
1: Zeker.
9: Absoluut.
1: Nika Jongwijnen, dankjewel. Arbeidsmarktcommunicatiestratege, eigenaar van Oehoe, Creative Content Agency en een van de prestatoren van de BNR-podcast. BNR at Work. Eerst moest hij en toen niet meer, maar nu is hij weer terug, hoor. We hebben het over de warmtepomp. Na het politiek geslinger van de afgelopen jaren, durven installateurs er überhaupt nog in te investeren? Gaan we zo bespreken met Techniek Nederland.
11: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
12: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
13: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
14: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding. Een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
13: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
15: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
16: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
18: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
0: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
18: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
0: Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
2: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
10: ProAwareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
2: Ook auto-import met financial lease. Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
17: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
19: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
20: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
17: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
21: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
27: Nu in de BNR-app.
28: Amerikaans leger bereidt hervatting grootschalige aanvallen op Iran voor. Banken willen meer AI gebruiken, maar stapeling van regels staat in de weg. En kapiteins van schepen in de straat van Hormuz krijgen maandsalaris tot 100.000 euro. Dat en meer vind je in de BNR-app.
1: Wij gaan naar Dennis Mooij van de AWB. Dennis, want er is rommelig bij de Zuurhofbrug, hè?
3: Ja, inderdaad, op de A15 richting Europoort heb je tussen Briele en de Zuurhofbrug een kwartier vertraging. Je moet daar langs via de vluchtstrook vanwege de slechte toestand van die brug. Daardoor loopt het weer vast op de N218 bij Oostvoorne. Voor de aansluiting met de A15 heb je 25 minuten vertraging. Dan de A2, Maastricht-Eindhoven. Tussen Nederweert en Leende doe je er 20 minuten langer over door een ongeluk. Ook op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Kerkdriel een half uur vertraging. Hier zijn twee rijstroken dicht door een auto met pech. Flitsmeister meldt dan een camera op de A4 Amsterdam-Den Haag bij 4,2. A27 Almere-Utrecht bij 112,4. En de A50 Apeldoorn-Zwolle bij 213,1.
27: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
22: Goedemorgen. Ik ben Alissa Hippe. Er is een nieuw plan om nepwebshops aan te pakken. De door AI steeds echter lijkende sites lichten jaarlijks ruim 1 miljoen Nederlanders op. En waar de ene webshop offline wordt gehaald, duikt een andere weer op. Een speciale speurdienst gaat daarom nu dagelijks op zoek naar die illegale webshops om ze sneller weg te halen, dat zegt het Financiële Dagblad. Premier Jette heeft de Kamer niet goed geïnformeerd over zijn AI-gebruik, dat schrijft de Volkskrant. Eind vorige maand kreeg hij er vragen over en toen zei hij dat op zijn officiële social media kanalen AI taboe is. Maar dat klopt niet, zegt de krant. Die ontdekte op de officiële accounts van Jette en D66 honderden AI-berichten. Op het festivalterrein in Landgraaf, bekend van onder meer Pinkpop, worden binnenkort opnieuw honderden asielzoekers opgevangen. Het gaat om tijdelijke noodopvang op verzoek van de minister. In de zomermaanden maakt de opvang plaats voor evenementen en festivals, zodat die gewoon door kunnen gaan. Margaret Hamilton, een belangrijke pionier uit de Amerikaanse ruimtevaartgeschiedenis, is overleden. Ze leidde in de jaren 60 een team dat de software ontwierp voor de Apollo-missies van de NASA, waardoor mensen naar de maan konden. In 2016 kreeg Hamilton een onderscheiding van president Obama. Ze was 90 jaar. En er zijn steeds minder wilde dieren. In 50 jaar tijd zijn de populaties wereldwijd afgenomen met bijna 3/4. Dat komt bijvoorbeeld door klimaatverandering. Toch zijn er volgens het Wereld Natuurfonds ook lichtpuntjes. Zo stijgt het aantal tijgers en is bij ons de otter terug van weg geweest. En dan nu het weer van Weer Online? Vandaag wordt het wisselvallig. In het oosten regenachtig, in de rest van het land een mix tussen buien en zon. Het wordt maximaal 15 graden en er staat veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: En dan kijken we naar de beurzen in Azië. Nikkei, 18e lager. Hang Seng, 0,9% verlies. En de Kospi, 1,4% lager. Ondanks prachtige cijfers van Samsung. En dan gaat vandaag Maros Sefcovic, Europese handelscommissaris, met een delegatie naar China, waar de EU een assertieve houding gaat aannemen, zegt Bloomberg. 2 dagen lang wordt er onderhandeld om het handelstekort aan te pakken. Dat bedraagt momenteel 1 miljard euro per dag. En het gaat er dus niet heel gezellig worden, zegt Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
4: Brussel wil maatregelen, maar China heeft recent ook gewaarschuwd resoluut terug te zullen slaan als die maatregelen te erg worden.
1: Ja, en Sefcovic wil uiterlijk deze maand nog concrete resultaten zien. We zijn benieuwd. Om 7:10, over een minuut of 10, meer erover met Steven Brakman, hoogleraar internationale economie. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. De warmtepomp is terug van weg geweest. Ja, je gelooft het niet. Na alle politiek heen en weer geslingerd de afgelopen jaren, durft een installateur überhaupt nog wel te investeren in die dingen? Gaan we zo bespreken met Techniek Nederland.
5: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
7: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
6: Probeer de software voor de Flexbranch. Check easyflex.nl.
7: Ga verder met MyParcel. De nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
8: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
23: Nee.
24: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
23: Nee, weet ik niet, sorry.
8: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
25: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
26: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
25: Klopt. Voor het grootste aanbod praktijkgerichte e-cursussen ga je naar fiverr.ai.
26: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
29: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
1: Het is 6:06 geworden op deze donderdag, de 8 oktober 2026. Naast me zit opnieuw Maxime van Meel.
30: Goedemorgen.
1: Maxime, wat gaan we het komende half uur allemaal doen?
30: Zometeen hebben we het over de relatie tussen China en de EU. Er wordt een poging gedaan om die weer wat beter te maken. Een beetje relatietherapie vandaag. Maar is het daar niet te laat voor, dat zometeen? En dan ook een nieuwe belofte. Vandaag besteld, morgen helemaal niets in huis. Het overkomt steeds meer Nederlanders die online winkelen. En daar willen webshops zelf iets aan gaan doen. Wat dat is, zometeen.
1: Maar we gaan eerst naar dit. Want ja, installatiebedrijven zijn nu optimistisch over de nieuwe regels die het kabinet heeft aangekondigd rond warmtepompen. Want iedere huizenbezitter die in 2029 zijn cv-ketel gaat vervangen, die moet hem minimaal door een hybride warmtepomp laten vervangen. Nou, installateurs hopen dat daarmee een eind komt aan politiek geslinger, zoals ze dat noemen. De vorige warmtepompregelaars, ja, die werden daar geschrapt, zo weten we, met één pennenstreek. En dat zorgde ervoor dat installateurs zeer terughoudend zijn met investeringen. Sterker nog, zijn bedrijven er omgevallen, want die hadden die dingen staan en die waren onverkoopbaar. We praten erover met Thomas Piesens, die is programmamanager energie bij Techniek Nederland. Goedemorgen.
31: Goedemorgen, Bas.
1: Ja, en nu vertrouwen jullie er wel op dat die plannen na 2029 overeind blijven?
31: Nou ja, we hebben daar gewoon vertrouwen in. Ja. Ik denk, we zijn positief over in ieder geval de plannen van het kabinet.
1: Okay.
31: Maar ik ben het met je eens, Bas. Het is aan de politiek, denk ik, om ook echt door te zetten.
1: Ja, zeker. Want dat hebben we gezien. De politiek zet al een keer door. En daarna zetten ze er een streep doorheen. En dat is natuurlijk wel het vervelende. Horen we vaker. Maak nou beleid en niet onduidelijkheid. In hoeverre is dit nou afdwingbaar straks? En kan je echt zeggen, nou, hier gaan we op inzetten. Want dat betekent voorraad nemen, produceren, als installateur mensen opleiden. Dit kunnen, dit kunstje. Straks ga je voor de tweede keer de bietenbrug op. Wat gaan jullie voor afspraken maken met het kabinet?
31: Nou ja, de afspraken worden natuurlijk...
0: Hoe doe je dat?

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Advies te kunnen geven, te kunnen ontwerpen, te kunnen installeren en uiteindelijk ook te kunnen onderhouden.
2: Ja, opleiden, maar je moet ze ook nog zoeken, want niet iedereen... jullie hebben nog steeds een personeelsprobleem, volgens mij.
1: Nou, er is inderdaad ook nog... niet alleen, er is schaarste, inderdaad.
2: Ja, precies.
1: Maar, sorry.
2: Ja, nee, daarom. Dat zeg ik. Er is schaarste. Maar is dat op te lossen? Want als je in 2029 iedere nieuwe eigenaar van een cv-ketel moet gaan helpen aan een warmtepomp, dan moet je wel de juiste mensen, die kan je opleiden inderdaad, maar ook voldoende mensen hebben om dat te doen.
1: Zeker. En daar is ook wel vertrouwen in dat het zo is. We hebben ook gezien in een aantal jaar geleden hebben we ook een enorme piek gehad in de vraag naar warmtepompen. Bijna tot 180.000 per jaar. Ja. Uiteindelijk is dat ook heel goed opgepakt door de installatiesector. Dus er is goed vertrouwen in, zeker als je 3 jaar voorwaarts kan voorbereiden, om ook daarop in te zetten om, om dit ook mogelijk te maken.
2: Nou gaan we van gas, van cv-ketels, vaak op gas gestookt, over naar een warmtepomp. Daar zit elektra in. We weten ook, er is net congestie. Het kabinet kan dat mooi als plan hebben. Hè? Zeggen, we gaan verduurzamen, een cv-ketel eruit. Maar kan dat zomaar, Thomas? Kan je gewoon zeggen, we gaan 1-op-1 dingen overzetten terwijl we last hebben van netcongestie?
1: Nou goed, volgens mij zet het kabinet daardoor ook in op de slimme warmtepompen. Dat is in ieder geval een warmtepomp die zijn stroomgebruik kan aanpassen naar de beschikbaarheid ook van energie. En op momenten dat het ook betaalbaar is, heel simpel gezegd. Dus dat is denk ik een koers die het kabinet neemt om dat te doen. En anderzijds, Bas, je had het net ook al over de hybride warmtepomp.
2: Precies.
1: Je weet wel, dus dat is nog steeds altijd een deel op gas en een deel op elektra.
2: Ja.
1: Dus mocht het stroomnet echt vol zitten, dan is er altijd nog een mogelijkheid om terug te vallen op het gas.
2: Tot veel te duur.
1: Wat dat betreft is die warmtepomp op die manier misschien nog wel een oplossing.
2: Oeh, ja.
3: En hoe zorg je ervoor dat de prijzen van dit soort dingen niet gaan woekeren? Want als iedereen inderdaad straks aan een hybride warmtepomp moet, minstens. En ja, die installateurs die zijn over 3 jaar misschien wel goed voorbereid en opgeleid, maar het zullen er vast nog niet superveel zijn. Ja, je wil ook niet dat je straks een soort enorme prijzen hebt, want dan gaat het kabinet natuurlijk weer zeggen, nou jongens, we stellen deze regel toch nog maar weer even uit, want de Nederlandse portemonnee kan dit niet aan.
1: Nee, dat is denk ik een terechte zorg. Maar we zien de afgelopen jaren juist het tegenovergestelde eigenlijk. De warmtepomp is eigenlijk alleen maar goedkoper geworden. Dat zie je ook aan aanpassingen aan de subsidies. Die zijn in die zin lager ook geworden, omdat het de aanschafkosten van de warmtepomp neemt terug. Dus het wordt als het ware goedkoper. En dat zie je ook omdat er gewoon meer en meer geïnstalleerd wordt. Het wordt meer en meer een nieuw normaal. Dus de verwachting is ook gewoon dat de prijzen dan ook teruglopen.
2: Maar nu nog consistent beleid. Dat zou fijn zijn. Dankjewel. Thomas Piesens is programmamanager energie bij Techniek Nederland.
4: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
2: 7:12 is het.
3: Ja, en we gaan naar China, want de EU-handelscommissaris Maro Sefcovic die ontmoet later vandaag zijn Chinese collega Wang Wentao daar in Beijing. Op de agenda staat de handelsbalans tussen China en de Europese Unie, of eigenlijk het gebrek daaraan, want het handelstekort tussen de EU en China is inmiddels meer dan 1 miljard euro per dag. Nou, bij ons is Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: De EU en China onderhandelen al 3 maanden over dat handelstekort. Wat hopen we dan nu nog te bereiken? En gaat een bezoek in persoon daar echt aan meehelpen?
5: Nou ja, wat ze proberen te bereiken, en dat is eigenlijk een soort pilot die nu wordt onderhandeld, dat gaat over de auto-industrie. Dus wat Europa probeert, denk aan de Duitse auto-industrie, is die zit nu in grote problemen, dat de Chinezen bereid zijn om een vrijwillige exportbeperking in te stellen. Dus 2 jaar geleden zijn er hele hoge heffingen ingesteld op elektrische auto's. Nou, de reactie van China was, dat is prima, dan gaan wij hybride auto's exporteren. Nou ja, dat is nu ook een probleem geworden. En het idee is, voordat je elkaar weer om de oren gaat slaan met heffingen, om te kijken of je in een gesprek eruit kan komen. Nou, dat gesprek zou moeten leiden tot een vrijwillige exportbeperking.
3: Ja, dat lijkt me. Is dat niet een hoge inzet? Een vrijwillige exportbeperking? Ja, wees maar eens zo gek om dat te gaan doen.
5: Nou ja, het is vaker gebeurd in de geschiedenis. De jaren 80 tussen Japan en de Verenigde Staten. Dat werkte tot zekere hoogte. Maar het zou kunnen. Dus China, die uit welbegrepen eigenbelang, die kunnen op een gegeven moment ook denken van, nou ja, we gaan elkaar niet opnieuw om de oren slaan met heffingen. En dit is wellicht een uitkomst. Maar China, kijk, China die is ook wel geïrriteerd door deze discussie. Die hebben

0: 20 jaar geleden zijn ze gaan investeren in elektrische auto's. Omdat ze de achterstand met de benzinemotor toch niet zouden kunnen inhalen. En die denken van ja, verdikken me, wij hebben goed opgelet. Wat is de nieuwe techniek?
1: Ja.
0: We hebben daarin geïnvesteerd, hè, industriebeleid. Ja. En nu wordt ons dat verweten. Ja. En dat is op zichzelf een terecht verwijt. Denk aan Wenning. En ons op te richten Nationaal Investeringsinstituut. Die zijn van plan hetzelfde te doen.
2: Mm-hmm. Maar inderdaad, dan had je inderdaad wel je oogjes maar moeten openhouden, is de opstelling van de Chinezen. Anderzijds, ze hebben natuurlijk een probleem. Ze kunnen hun auto's, hun EV's niet exporteren naar Amerika. Dat was een grote markt. In potentie. De enige andere markt die er overblijft is toch wel Europa. Dus daar hebben ze wel wat te vertellen. Anderzijds, wij willen natuurlijk heel graag ook die zeldzame grondstoffen betrekken uit China. En daar zit China bovenop. Ik neem aan dat de Chinezen heel goed weten wat hun positie is en wat ze kunnen onderhandelen. Wie heeft nou de overhand in dit gesprek? Sefcovic of Wang Wentao?
0: Nou ja, wat je nu noemt is eigenlijk de kern van internationale handel.
2: Ja.
0: Het is wederzijdse afhankelijkheid. Dus handel is eigenlijk heel simpel. Hè. Het is mondiale arbeidsverdeling en daar profiteren we met z'n allen van. Maar dat betekent ook door die specialisatie dat je wederzijds van elkaar afhankelijk bent. Mm-hmm. Ja, dat is nu eenmaal zo. Dus Europa die heeft die zeldzame metalen nodig. China die wil ook een afzetmarkt hebben. Ja, en dat gesprek moet toch weer op gang komen.
2: Ja.
0: Dus we hadden eigenlijk een mooi systeem, hè. Vaak gezegd, de Wereldhandelsorganisatie. Mm-hmm. Die is nu eigenlijk terzijde geschoven, in ieder geval in dit gedoe.
2: Ja.
0: Die moet weer in ere hersteld worden. Mm. Nou ja, wat Europa nu wil, is eigenlijk voordat je elkaar dus weer in een handelsoorlog trekt.
2: Ja, kapot maakt.
0: Kijken of een gesprek, of een gesprek helpt.
3: Maar
0: ja.
3: Is dat mogelijk? Want ondertussen in de Europese politiek wordt het er niet veel gezelliger op. Duitsland en Frankrijk die met plannen komen om markten die oneerlijke trucs toepassen om hun eigen markten te beschermen en te promoten in andere markten. Ja, dat wordt ook allemaal opgeworpen hier. Lijkt me nou niet echt dat je daar als Chinese handelsminister heel vrolijk naartoe gaat.
0: Nee, zeker niet. Dus die Chinezen die zijn wellicht, maar goed, ze hebben gisteravond hebben ze het voorstel van die vrijwillige exportbeperking verworpen. Maar in feite is dit een onderdeel van het gesprek.
2: Ja.
0: Dus daar wil je uitkomen. En het is een beetje misschien een slappe opmerking, maar je wil eigenlijk weer terug naar het op regels gebaseerde handelssysteem.
2: Ja,
0: en dat
2: ja.
0: hebben we nu eigenlijk in sneltreinvaart, dankzij Trump, hebben we achter ons gelaten.
2: Ja, ja. Precies. Maar toch, wat ik al vroeg, Steven, is ook het verhaal van, zijn we niet te afhankelijk geworden als Europa van de Chinezen? En weten de Chinezen dat? Waardoor ze inderdaad gewoon terecht misschien zo'n mogelijke deal of de leidende beschietingen kunnen afdoen als van, nou, daar moet je niet mee aankomen, dat willen we niet.
0: Ja, het antwoord is twee keer ja.
2: Ja.
0: Dus die Chinezen weten dat heel goed.
2: Ja.
0: En die maken daar ook gebruik van. Maar nogmaals, en ik haal mezelf, maar die wederzijdse afhankelijkheid die is wel heel belangrijk.
2: Ja.
0: Kijk, voor China is Europa een hele interessante afzetmarkt. Dus die willen dat ook niet verspelen.
2: Nee.
0: Dus die willen toegang hebben tot die markt, ook toegang tot de Verenigde Staten. Mm. En daar gaat het om. En de vraag is, en dat is in feite een lastig proces, hoe kom je weer terug op een systeem waarbij we elkaar niet voortdurend beschuldigen van oneerlijke handel. En die beschuldiging, ik zei net dat China geïnvesteerd heeft en ook geïrriteerd is, maar de beschuldiging in richting van China is wel terecht. Hè. Dus kijk op de website van de Wereldhandelsorganisatie, er zijn heel veel geschillen. Dat zijn zaken die aangespannen worden tegen landen als ze oneerlijk concurreren. Nou, China die vervult daar toch een hoofdrol.
2: Ja, duidelijk.
3: Dank. Steven Bakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
2: Brengt ons bij Dennis Mooij van de ANWB. Dennis, een ongeluk op de A15 naar Rotterdam. En daar is het al zo lekker druk, hè?
4: Zeker, en het wordt nu alleen nog maar drukker daar. De A15 richting Rotterdam dus, tussen de afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam staat 9 kilometer file door dat ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je nu 3 kwartier extra. Fitsmeister meldt aan de camera op de A4 Amsterdam-Den Haag bij 4,2. A30 Ede-Barneveld bij 16,3. En de A50 van Apeldoorn naar Zwolle bij 213,1.
5: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: Je denkt iets te bestellen bij een vertrouwde webshop, Bas.
2: Mm-hmm.
3: Dan reken je af. En vervolgens wacht je en dan wacht je en dan wacht je. En dan komt er
2: niets.
3: Helemaal niets
2: oh,
3: in huis.
2: Dat ken ik, ja.
3: Ja,
2: ja hoor.
3: Ja, ja. Het overkomt steeds meer Nederlanders. Je bent niet de enige. Vorig jaar werden zo'n 1,2 miljoen mensen slachtoffer van aankoopfraude via nepwebshops. En daarom komen de webwinkels nu zelf in actie. Hun belangrijke vereniging thuiswinkel.org die lanceert vandaag de thuiswinkel scam protectie. Een systeem dat scamwebshops en valse domeinnamen moet opsporen. En we gaan over praten met Marlene ten Ham, algemeen directeur bij thuiswinkel.org. Dus die belangrijke vereniging voor webwinkels. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Wat houdt die scamprotectie precies in? Hoe werkt het? Is het een soort website waar je kan kijken of het allemaal wel klopt?
2: Of je website
3: een soort
2: klopt.
3: Lijstje?
1: Een website om te checken of je website klopt. Ja. Nou, het is inderdaad een nieuwe dienst voor thuiswinkelleden. We vertegenwoordigen zo'n 80% van de e-commerce markt. En je logt in op je eigen portal en daar kun je alle scams vinden. En daarnaast, naast de monitoring, kun je ze ook gaan bestrijden. En dat is nieuw, dat je het allebei kan. Dus heel vaak komt dat ergens via een klacht van een consument wel bij jou. Maar wat we nu willen is echt weer de controle teruggeven aan de webshop. Door 24/7 eigenlijk die monitoring te bieden. En daarnaast dus ook de mogelijkheid tot bestrijden.
3: Ja, en hoe werkt dat bestrijden?
1: Nou, bestrijden werkt, dat kan je zelf doen overigens. Je doet dat. Hè, we hebben deze dienst ontwikkeld samen met Brand Solo. Die zijn hierin gespecialiseerd. En het is een heel proces wat je eigenlijk door moet lopen. Dus binnen 2 tot 9 dagen zijn die scams dan offline. Je besteedt dat liever uit. En via thuiswinkel kun je dat dus goedkoper uitbesteden. En dan gaat het over het optreden tegen hostingbedrijven, betaalproviders. En je moet ook heel veel bewijs verzamelen. Dus het is nog wel een proces. Mm-hmm. Daar loopt de e-commerce sector ook tegenaan. Dus het is echt tijd om enerzijds de consument veel beter te beschermen. En anderzijds dus ook ervoor te zorgen dat ondernemers die veiligheid online veel beter kunnen waarborgen.
2: Ja, maar voor wie is dit nu bedoeld? Is dit echt voor de aanbieder de bona fide webshop die zegt van hey, mijn webshop wordt eigenlijk misbruikt? Of is het ook gewoon voor die klant zoals ik die af en toe iets bestelt bij zo'n prachtig mooi uitziende webshop die vervolgens niks opstuurt?
1: Nou ja, het is natuurlijk voor beide. Dus het is echt een groeiend probleem voor consumenten.
2: Zeker.
1: We zien overigens dat dat ook het snelste stijgt. Hè. Dat zegt ook de politie. Dat is ook de reden dat de politie vandaag ook met ons erbij is bij de lancering. Dat groeit zo exponentieel. Dus we weten door AI gewoon niet goed meer wat nou nog echt is en wat nep is. Ja. En aan de andere kant geeft het ongelooflijk veel schade voor merken die wij eigenlijk van oudsher wel vertrouwen.
2: Ja, precies. De bona fide clubs. Precies.
1: De bona fide clubs. Mm-hmm. En wat we eigenlijk nu doen is een soort beschermlaag om alle thuiswinkelleden heen bouwen. En dan gaan we dus eigenlijk bewegen naar echt handelen in plaats van achteraf herstellen.
2: Okay.
1: En dus de consument uitleggen dat dat niet van jou was, deze scam webshop.
3: Nee, maar hoe valt hij nou tegen op te boksen? Want ik kan me voorstellen dat die webshops, die nep-webshops, die schieten als paddenstoelen uit de grond. Nou, dan wordt er eentje geflagged. En dan komen dezelfde mensen met een paar andere letters. Klopt. En dan heb je hetzelfde weer opgericht. Ja, het is een beetje vechten tegen de bierkaai, lijkt me ook.
1: Nou, dat is het niet. Wat wij zien is dat op het moment sowieso zijn scams vrij hardnekkig en zien we met AI inderdaad dat het alleen maar groeit. Maar doordat je consequent gaat monitoren en ingrijpt, ga je het probleem uiteindelijk terugdringen. En dat is ook wel waarom we dat natuurlijk niet zelf doen, maar met Brand Solo. Want zij hebben die ervaring ook al in de muziekindustrie. En zien dan, als je dat blijft targeten als het ware, als je ze blijft aanpakken, dan word je gewoon minder interessant.
3: Ja,
1: en
3: okay.
1: Dan dus verwachten het is ook, we dus.
3: Het is ook jezelf eigenlijk een minder groot doelwit maken. Of je consument een minder groot doelwit maken. Door preventief
1: zeker,
3: te
1: en ik denk ook wel. Ja, sorry dat ik je onderbreek, maar je kunt het vergelijken met Wack & Mol, als het ware. Dus ja, er komt iets op en je probeert daarop in te grijpen. En je monitort en je wordt minder interessant. En dan is de verwachting dat we, omdat we dit op zo'n grote schaal vanuit het collectief nu neerzetten, dat we het voor eens en voor altijd goed gaan bestrijden op grote schaal.
2: Ja, dan komt binnenkort Black Friday weer, hè? Dan gaat iedereen massaal lekker online shoppen. Dan is het wel even belangrijk om de thuiswinkel scamprotectie in beeld te krijgen. Hè?
1: Nou, dat is helemaal waar. We zien ook natuurlijk uit cijfers van de politie... Ja. Dat in die koopjesmaanden, waar wij als Nederlanders ontzettend van houden overigens... dat fraudeurs daar geweldig op houden. In kunnen spelen.
2: Precies.
1: Ja, die houden daar ook van, zo is het. Ja, Bas. Dus, dus het is heel belangrijk dat je als consument let op dat thuiswinkelwaarborg. Want het is niet voor niets dat we naast dit ook gaan een campagne gaan draaien... neem geen risico, check het logo. Het is gewoon een teken dat je weet dat je met een betrouwbare partij dealt. Ja. Dus let daarop. Ja.
3: En wanneer is dit nou geslaagd voor jullie?
1: Nou, we gaan natuurlijk nu starten. Dan gaan we heel veel data verzamelen en weten we veel meer over hoeveel scammers er online staan. En we zien nu al dat er zo'n 40% van onze thuiswinkelleden, dat is dus behoorlijk veel, op dit moment scams online hebben staan. En ik kom graag over een paar maanden bij jullie terug, want dan hoop ik dat toch echt, hopelijk naar nul terug te brengen. Maar dan weten we meer.
3: Nou, goed. Daar houden we u aan. Dank. Marlene ten Ham, algemeen directeur bij thuiswinkel.org.
2: Ja, en als je dan iets op het web bestelt, hè, zou het lekker zijn als het snel gebracht wordt. Dat weten we allemaal. Nou, een medewerker van de Amerikaanse postbezorger UPS, die heeft echt gedacht, jongens, ik ga nu iets doen. Daar wordt de klant blij van. Alleen daarbij zag hij een klein cruciaal mailtje over het hoofd. Wat is er gebeurd? Een vrachtvervoerder moest een paar onderdelen van een F-35 gevechtstoestel van Australië naar San Francisco sturen. En dus dacht hij, dat doen we gewoon met UPS. Nou, die hele ijverige medewerker, die dacht, weet je wat de snelste route is? Via Hongkong. Alleen een mailtje waarin staat dat dat niet zo handig is voor dit soort topgeheime militaire zendingen, dat zag hij even over het hoofd. En daardoor hebben Chinezen nu kennis over hele waardevolle militaire zaken in dat hele erge mooie F-35 stealth-toestel. De vracht werd in beslag genomen in Hongkong. En daar hebben ze dus nu een cockpitkap en een deur van een wapenruim, die een speciale coating hebben die onzichtbaar is voor radar, stealth. En als je dat kan namaken, dan is dat altijd handig. Dat werd zorgvuldig geheim gehouden voor potentiële tegenstanders. Maar dankzij een medewerker van Post Bezorger UPS weten de Chinezen inmiddels ook alles van stealth.
3: En precies op welke plek je moet schieten, ja, in een hypothetisch scenario wil je het uitschakelen.
2: Dank u en tot ziens. Agressie, scheldpartijen, bedreigingen bij de held van de advocaten krijgt er het al afgelopen half jaar mee te maken. En dat komt vaak van de eigen cliëntele. Maar hoe ver gaat dat eigenlijk? En hoe bescherm je mensen daartegen? Gaan we zo bespreken met de Orde van Advocaten.
6: Hallo, ik ben Art Rooijakkers en ik presenteer dit jaar de Dutch Podcast Awards. Het is bijna zover en jij bepaalt wie de publieksprijs wint. Heb jij een favoriete podcast die absoluut die award verdient? Stem dan nu. Ga naar podcastawards.nl en geef jouw stem aan de podcast die jij het allerbeste vindt. Met jouw stem bepaalt de winnaar. Dus stem snel op podcastawards.nl.
7: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
8: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
9: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
10: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
11: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
12: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
12: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
14: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
15: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
14: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
16: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub-en-Heurman.nl.
17: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
18: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
19: Wow!
18: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
20: BNR Verkeer. Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 450 kilometer file. Het grootste knelpunt kom je nu tegen in de regio Rotterdam en in het zuiden van het land, zoals op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Nederweert en Valkenswaard doe je er ruim een half uur langer over door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam. Tussen de afrit Leerdam en Hardingsveld-Giessendam drie kwartier extra over 11 kilometer. Hier is de rechterrijstrook dicht door een ongeluk. En op de A58 vanuit Tilburg naar Breda, tussen Tilburg Centrum Oost en Wavel, minstens drie kwartier vertraging door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Flitsmeister meldt aan een camera op de A27 Almere-Utrecht bij 112,4. En de A67 Venlo-Eindhoven bij 24,4.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
22: Goedemorgen. Ik ben Alissa Hippe. Er is een nieuw plan om nepwebshops aan te pakken. De door AI steeds echter lijkende sites lichten jaarlijks ruim 1 miljoen Nederlanders op. En waar de ene webshop offline wordt gehaald, duikt een andere weer op. Een speciale speurdienst gaat daarom nu dagelijks op zoek naar die illegale webshops om ze sneller weg te halen, dat zegt het Financiële Dagblad. Premier Jette heeft de Kamer niet goed geïnformeerd over zijn AI-gebruik, dat schrijft de Volkskrant. Eind vorige maand kreeg hij er vragen over en toen zei hij dat op zijn officiële social media kanalen AI taboe is. Maar dat klopt niet, zegt de krant. Die ontdekte op de officiële accounts van Jette en D66 honderden AI-berichten. Op het festivalterrein in Landgraaf, bekend van onder meer Pinkpop, worden binnenkort opnieuw honderden asielzoekers opgevangen. Het gaat om tijdelijke noodopvang op verzoek van de minister. In de zomermaanden maakt de opvang plaats voor evenementen en festivals, zodat die gewoon door kunnen gaan. Margaret Hamilton, een belangrijke pionier uit de Amerikaanse ruimtevaartgeschiedenis, is overleden. Ze leidde in de jaren 60 een team dat de software ontwierp voor de Apollo-missies van de NASA, waardoor mensen naar de maan konden. In 2016 kreeg Hamilton een onderscheiding van president Obama. Ze was 90 jaar. En er zijn steeds minder wilde dieren. In 50 jaar tijd zijn de populaties wereldwijd afgenomen met bijna 3/4. Dat komt bijvoorbeeld door klimaatverandering. Toch zijn er volgens het Wereld Natuurfonds ook lichtpuntjes. Zo stijgt het aantal tijgers en is bij ons de otter terug van weg geweest. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag wordt het wisselvallig. In het oosten regenachtig, in de rest van het land een mix tussen buien en zon. Het wordt maximaal 15 graden en er staat veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ja, bij de helft van de advocaten heeft de afgelopen jaren te maken gehad met agressies, geldpartijen, bedreiging van cliënten. Hoe ga je daar nou mee om? Nou, dat is wel iets wat we moeten bespreken. Zometeen met de Nederlandse Orde van Advocaten.
0: De beste deals ontstaan op het juiste moment. Wanneer een bedrijf interesse heeft. Wanneer ze actief zoeken. Wanneer jij precies weet waar ze naar kijken. Dat moment, dat laat ik je zien. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
4: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
19: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
4: Klopt. Binnen één dag kan jij AI praktisch inzetten. Ga naar vijver.ai.
23: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
24: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
25: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
26: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
21: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
2: Goedemorgen, 7:55 is het geworden. Het is donderdag 8 oktober 2026. En we hebben een duidelijke omslag van het weertype hebben we in beeld.
3: Het was echt brak koud vanochtend.
2: Het is koud.
3: Oh.
2: Ze hebben niet fijn.
3: Nee.
2: Maxime van Meel, goedemorgen. Ja, dat horen we vast al. Wat gaan we doen het komende half uur?
3: We geven je een warme knuffel.
2: Dat dacht ik.
3: En we hebben het over Rusland, iets minder warm. Want het land de spanningen met het Westen laat oplopen en escaleert. Ja, dat weten we nu wel, zeggen politici en inlichtingendiensten. En die zeggen, we moeten ons nu toch echt meer gaan afvragen, hoe moeten we daarop reageren? En het laatste technieuws uit de techwereld krijg je van tech-collega Joe van Buurik.
2: We gaan eerst naar dit, want de Nederlandse Orde van Advocaten gaat meer doen aan de weerbaarheid en veiligheid van de leden van de advocaten zelf. En dat is nodig ook, want de helft, zo'n beetje, 44%, kreeg in het afgelopen jaar te maken met agressie, bedreiging of intimidatie. En het onaardig is, dat gebeurt vaak door eigen cliënten. Blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. We gaan erover praten met strafrechtadvocaat en lid van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, Sander Jansen. Meneer Jansen, goedemorgen.
27: Goedemorgen.
2: Ja, is dit nou iets wat zich voordoet, met name bij in de strafrechtpraktijk of ook in de civiele?
27: Nee, het grappige is dat het beeld is vaak dat het met name strafrecht is. Daar gebeurt het overigens ook.
2: Ja.
27: En heeft het vaak met de georganiseerde criminaliteit te maken. En is het daarmee ook wel extra ernstig, zo gezegd.
2: Precies.
27: Maar juist in het civiele, juist in het personen- familierecht, arbeidsrecht, daar hebben we veel meer gevallen. En dat blijkt ook uit die meting die dit jaar weer gedaan is, dat het daar toe lijkt te nemen, dat de ernst ook toe lijkt te nemen.
2: Ja, en wat moeten we voorstellen? Bedreiging of intimidatie, dat is een vrij rekbaar, grijs, groot gebied. Maar gaat het inderdaad heel ver, tot fysieke bedreigingen en dat soort dingen? Of intimidatie zelfs van, pas op, we pakken je familie?
27: Nou ja, letterlijk dat. Het varieert van vervelende mailtjes, vervelende telefoontjes,
2: ja,
27: tot letterlijk dreigende mails. Mensen die zelfs aan de deur komen. Mensen die bij advocaten thuis komen. Ja. Die tegen advocaten zeggen, ik weet wel waar je kinderen naar school gaan. Het gaat heel ver. En zelfs tot fysiek geweld.
2: Ja.
27: Dus het is echt wel een groot probleem waar we ons ook echt wel zorgen om maken.
2: Maar de eigen cliëntele, dan denk je juist, ja, die zoeken de advocaat op om rechtshulp te krijgen. En dan krijgen we geen rechtshulp, maar dan gaan we de advocaat intimideren. Dat is gewoon een beetje raar. Of gebeurt ook aan de andere kant van de tafel. Juist mensen die zeggen, ja, die advocaat die zit met dwars, die pakken we aan in deze zaak.
27: Nee, het gebeurt allebei. Het is zeker niet alleen de eigen cliëntele. Het is vaak ook de wederpartij of juist mensen daar weer omheen.
2: Ja.
27: En het is denk ik een breder probleem wat we in de samenleving zien. We hebben dit natuurlijk niet alleen als advocaten. Hè. In de zorg zien we het ook. Bij de politie, bij de brandweer, bij de deurwaarders, noem het allemaal maar op.
2: Hulpdiensten.
27: En advocaten zijn op zichzelf wel gewend om op te treden in emotioneel gespannen situaties. Want vaak zijn mensen emotioneel. Het gaat bij persoon- en familierecht bijvoorbeeld om een scheiding, om de voogdij over kinderen. Het gaat over het kunnen behouden van een huis, het behouden van een baan. Nou, noem het allemaal op.
2: Ja.
27: Dat zijn omstandigheden waar mensen natuurlijk emotioneel over zijn en waarin ook de frustratie hoog kan oplopen. Uh-huh. Maar dat uitzicht in steeds meer gevallen dus in dit soort gedrag. En dat is natuurlijk niet te accepteren.
2: Nee, precies. En nou is het in 2 jaar tijd ook niet heel veel beter geworden. Wel een beetje, maar het schommelt zo nog steeds om de helft van de beroepsgroep. Wat kan je als advocaat doen om je tegen te wapenen? Ja, ik zou je dan zeggen, dan moet je geen advocaat meer worden. Maar
27: laten we dat vooral niet doen. Want het probleem dat er te weinig advocaten zijn juist voor dit soort zaken is toch al de laatste jaren aan het oplopen. Nee, het probleem van advocaten is vaak dat zij anders dan bijvoorbeeld mensen die in een groot ziekenhuis werken, of de politie, of andere beroepen waar grote organisaties omheen zitten, dat zij zelf op kantoor zitten met een klein aantal mensen, of zelfs in hun eentje.
2: Ja.
27: Dus advocaten moeten daar in eerste instantie zelf stappen voor ondernemen, en wij proberen als Nederlandse Orde wel daarin praktische hulp te verlenen. Dus er is een vertrouwensadvocaat, er is een noodtelefoon, er is een noodknop, je kan een veiligheidsscan laten uitvoeren op je kantoor. Er zijn al jarenlang allerlei weerbaarheidstrainingen die ook specifiek inmiddels gericht zijn op bepaalde rechtsgebieden. We maken dat ook onderdeel van de opleiding voor jonge advocaten, zodat ze al in een vroeg stadium leren grenzen te stellen, daar ook gevolgen aan te verbinden als het toch misgaat. Maar het blijft een moeilijk probleem waar we met z'n allen mee hebben te dealen.
2: Ja, dit gaat nooit naar nul, meneer Jans, kan ik u vertellen. En dat weet u ook.
27: Nee, dat weet ik ook. En dat is misschien ook niet wat nodig is, maar het zou niet op dit niveau moeten liggen. En het zou zeker niet ertoe moeten leiden dat er zoveel advocaten die dat meemaken zeggen, ik denk er serieus over na om ermee te stoppen. Want nogmaals, juist in dit soort zaken is de bijstand van een advocaat heel erg nodig. En als het erop uitloopt dat door het intimideren van een advocaat van je wederpartij je die advocaat terug in zijn hok krijgt en jouw echtgenote van wie je wil scheiden, of degene die je uit hun woning wil zetten, of degene wiens baan je wil opzeggen, daardoor geen rechtsbijstand meer kan vinden, dan zijn we met z'n allen natuurlijk nog veel verder van huis.
2: Dat is een waarheid als een koek. Dank. Sanne Jansen, strafrechtadvocaat, lid van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten.
21: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: Dan de Baltische Staten proberen de Russen op afstand te houden door hen en af te schrikken en door zelf weerbaar te blijven. Daar kan Nederland wat van leren. Dat zegt de Litouwse minister Kęstutis Budrys tegen het AD. En zwakte tonen is volgens hem geen optie, want wie dat doet krijgt te maken met meer agressie van Rusland, denkt Budrys. Russische dreigementen over de inzet van kernwapens zijn volgens hem bovendien alleen maar bedoeld om de Europese steun voor Oekraïne te ondermijnen. Een reactie op Rusland na een sabotageactie, zoals laatst toen er een drone het Litouwse luchtruim binnenvloog, dat voorbeeld geeft hij, moet volgens de minister afschrikwekkend zijn. Na zo'n aanval moet er een politiek, economisch en indirect militair antwoord komen. Zo doelt hij op sanctiepakketten na zo'n actie. Die moeten meteen worden uitgebreid. En moet de militaire steun aan Oekraïne ook gelijk toenemen. Daar hebben de Russische strijdkrachten namelijk meteen last van, zegt de minister. Ondertussen zegt Thomas Hendrik Ilves, oud-president van Estland in het FD, dat ook hij zich zorgen maakte over de hybride oorlog die Rusland tegen Europa voert. Volgens hem reageren de Europese Unie en de NAVO niet adequaat op acties vanuit Rusland. En ik denk, hybride oorlog, we mogen dat dus geen hybride oorlog meer noemen. Maar te zeggen, dit zijn gewoon sabotageacties die hier worden uitgevoerd. En hij vreest dat Europa pas overgaat tot actie als het al te laat is. Dus als er al een aanslag of een incident heeft plaatsgevonden waarbij veel slachtoffers zijn gevallen. Hij sluit een nieuwe militaire invasie van Rusland dan ook niet uit. Maar hij benadrukt wel dat er op veel plekken zijn dat voor Moskou makkelijker is dan in Europa, zoals in Georgië of in Kazachstan. Dat zijn plaatsen waar Rusland immers niet tegen de NAVO aanloopt en waar die dus eerder verwacht dat Rusland naartoe zal trekken in plaats van naar die NAVO-grens.
2: Nou, daarover gesproken, Nederland en de NAVO-bondgenoten moeten zich beter, maar ook anders voorbereiden op escalatie vanuit Rusland. Dat is de conclusie van de nieuwe studie van Klingendaal. Politici en inlichtingendiensten moeten zich niet meer afvragen of Rusland escaleert, maar hoe je daarop reageert. Nou, we hebben net 2 mooie voorbeelden gehoord uit Letland en uit de andere Baltische staat, uit Litouwen, van die meneer Budrys. Je moet er hard op terugslaan, dat is de enige taal die Poetin spreekt. Maar er moeten concrete draaiboeken voor komen, is een van de aanbevelingen die Klingendaal dan weer doet. Belt je Sikkel van der Meer, senior onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Meneer Van der Meer, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Nou, en ik neem aan dat u eens bent wat u net hoorde. Hè? De klassieke escalatieladder die bestaat niet. Je moet op een andere manier aanvliegen. Hoe dan?
5: Ja, inderdaad. Ik denk dat ik het eens ben met wat net vanuit de Baltische Staten werd geopperd. Inderdaad, het conflict is veranderd. En dat betekent ook, hoe ga je om met agressie van een tegenstander? Ja, daar moet je ook anders mee omgaan. En dat betekent ook flexibeler, sneller. Hè. Dus het is lastiger om op die kleine speldenprikjes te reageren. Vroeger kon je zeggen, Rusland stuurt bij wijze van spreken 20 tanks aan de grens. Dan sturen wij de 21, laten we zien, kom niet verder. Maar met al die speldenprikjes, sabotageacties, die drones, kleine brandstichtingen en dergelijke, is het veel moeilijker om dat vast te pinnen. Is het Rusland? Wat moeten we dan doen? Ja. En de snelheid is enorm omhoog gegaan. Hè? Ook met de communicatie, cyberaanvallen en dergelijke. Dus ja, het vereist echt een andere manier van denken.
2: Ja, nou, dan horen we die andere mannen zeggen, je moet keihard meteen ten strijde trekken door sancties in te stellen. Meteen als groep, boom, vol erop en erover. En kijken of je de militaire inzet kunt verhogen. Is dat de oplossing?
5: Nou, ik snap een frustratie. Ik weet niet meteen dat dat de oplossing is. Dat moet je per geval bekijken, denk ik. Mm-hmm. Maar het is wel zo dat je ziet de afgelopen jaren, Rusland deelt van die speldenprikjes uit. Ja. En dan duurt het altijd heel erg lang voordat de EU of de NAVO erop reageert. Mm-hmm. Omdat we eerst willen attribueren. Dat we eerst zeker weten wie dit heeft gedaan.
2: Ja, precies, ja.
5: Ja, en dat is soms heel erg moeilijk. Hè. Dat duurt soms een jaar, omdat Rusland criminelen inhuurt die dingetjes voor hen doen. En dan is het heel moeilijk om die link te leggen. Maar het is natuurlijk wel zo, daar hebben die Baltische Staten gelijk in. Als je op dit soort dingen niet reageert, denkt Rusland, we hebben vrij spel, we gaan nog veel meer van dit soort dingen doen. Ja. Terwijl als je meteen eigenlijk terugslaat, laat je zien, jongens, dit pikken wij niet. Doe dit niet. Want dat kost jou ook pijn.
2: Ja, precies. De enige manier om terug te slaan is te zorgen dat inderdaad de militaire inzet van Oekraïne dan weten te primen. Die zijn hopelijk in oorlog met de Russen. Die zouden dan kunnen zeggen, weet je wat, als dat gebeurt, hup, 20 Patriot naar Kiev.
5: Ja, inderdaad. Nou, Denemarken heeft dat een paar weken geleden gedaan. Toen werd een helikopter van het Deense leger beschoten met lichtkogels vanuit een Russisch schip. En dus Denemarken zei meteen, dit pikken wij niet. Hè. Dit is een bijna terroristische daad. En onze reactie is, we doen het tegenovergestelde wat de Russen wilden bereiken. Ze proberen onze steun aan Oekraïne proberen ze te ondermijnen. Wij versnellen nu ons steunpakket aan Oekraïne om aan de Russen te laten zien, dit werkt niet. En dat soort gebaren heel krachtig kunnen zijn.
2: Ja. Nou, we hebben deze week ook het verhaal gehoord, een pleidooi van een collega van u die heeft gezegd dat de hybride moet je weglaten. Daar moeten we het niet over hebben. Je moet wel een paard noemen. We moeten zorgen dat we dingen benoemen. Nou, begrijp je dat u drie cases uitvoerig heeft onderzocht en dat je daarvan inderdaad kan zeggen, dat valt dan onder het paraplu begrip hybride oorlog, maar het gaat heel erg direct om bepaalde dreigingen. Nou, hoorde het al eventjes net uit de Baltische staat. Russische nucleaire dreigementen. Is er één van, hè, die u ziet?
5: Ja. Ja, zeker. Ja. Ja, kijk, de technologie is natuurlijk lastig. Hè? Hybride oorlog, oorlog in het schemergebied, sabotageacties. Ja. Het is allemaal, het is net niet oorlog. Hè? Het is zijn speldenprikken, sabotageacties inderdaad. En inderdaad, in ons onderzoek hebben we een aantal cases onderzocht. En het gaat bijvoorbeeld om het laten exploderen van postpakketjes.
2: Juist.
5: Hè, bijvoorbeeld twee jaar geleden ontplofte er ineens allemaal pakketjes in Polen, in Litouwen, in Groot-Brittannië. Dat duurde heel erg lang voordat die landen allemaal bij elkaar waren gekomen. Maar wat is hier nou precies gebeurd? Zit er een verband tussen? Mm-hmm. Wie is erachter? En pas twee jaar later concludeerden de inlichtingendiensten van die drie landen, dit was een Russische sabotageactie. Ja. Maar goed, dan zit je al twee jaar na het incident en heb je dus twee jaar lang eigenlijk niet gereageerd op het incident. En denkt Rusland dus,
2: we komen er
5: straks mee weg. Ja, dat kunnen we vaker doen.
2: Ja, hoe kan je daar dan wel adequaat op reageren? Want dat betekent dus dat je af en toe misschien iets roept wat niet waar is.
5: Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk het risico. Hè. Als je inderdaad sneller wil reageren, heb je soms niet dat 100% bewijs wie erachter zit.
2: Ja.
5: En dan loop je natuurlijk het risico dat je per ongeluk inderdaad de verkeerde beschuldigt. Mm-hmm. En daar kan die ander dan weer op reageren en zeggen, jullie beschuldigen ons vals en dan escaleren wij ook. Want nu zijn jullie agressief bezig. Ja. Maar goed, ik denk dat je in de huidige omstandigheden, moet je wellicht iets meer risico daarvoor nemen. En niet met 100% bewijs gaan ingrijpen, maar met 80%. Ja. Dat betekent ook in investeren in die bewijsvoering beter voor elkaar krijgen. Dus nog betere inlichtingendiensten, nog betere spionage, om eerder te kunnen zeggen, we weten zeker dat hier de Russische overheid achter zit.
2: Ja,
5: of een andere overheid. Het kan ook Iran zijn, of wie dan ook. Of in dit geval misschien, in sommige gevallen is het niet een overheid. Maar je moet dat sneller kunnen attribueren.
2: Is dat mogelijk? We hebben een Noord-Atlantische Verdragsorganisatie voor. Een NAVO die dat op kan pakken, of is dat toch iets wat aan individuele landen zou moeten worden overgelaten?
5: Ja, de NAVO bestaat natuurlijk als individuele landen. De NAVO zelf heeft niet zoveel. Het bestaat uit de diensten en krijgsmachten van de landen zelf. Dus het gaat ook om samenwerking uiteraard. Ja. De landen die met elkaar samen kijken, kunnen wij uitvinden wie hierachter zit en wat gaan we doen. Maar samenwerking is natuurlijk superbelangrijk. Hè. Ook in Nederland, als in Nederland iets gebeurt, moeten we niet alleen opereren. Moeten we met de EU-landen, met de NAVO-bondgenoten samen optrekken. Dan sta je sterkst. Maar snelheid is wel belangrijk. En zoals we begonnen met de Baltische Staten die wat gefrustreerd zijn. Ook iets doen is belangrijk. Hè. Je moet laten zien, jongens,
2: we zijn
5: stop hiermee.
2: Ja.
5: We kunnen niet ongestraft hiermee weg blijven komen.
2: Dank. Psycho van der Meers, senior onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Nog een luistertip. Vanmiddag om 3:00 is Martijn Kitsen te gast in BNR De Wereld. Die is bijzonder hoogleraar militaire wetenschappen. Praten met Bernard Hammelburg over andere voorbeelden van hybride oorlog. Zoals die Amerikaanse bommenwerpers die in het VK aan een aanslag zijn ontsnapt. Mogelijk door actor Iran. En ook dat weten we niet. En wat moet je dan doen? Nou, dat soort dingen vanmiddag dus om 3:00 in BNR De Wereld. Laten we eens even kijken bij de ANWB. Daar zit Dennis Mooij. Een probleem op de A58, Dennis.
6: Ja, op de A58 in Brabant, vanuit Tilburg naar Breda, moest je een tijd lang bij Bavel over de vluchtstrook langs een ongeluk. Maar de weg is echt zojuist weer vrijgegeven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel is het nog wel aansluiten over 12 kilometer. En heb je bijna een uur vertraging. Flitsmeister meldt dan een camera langs de A27 naar Almere bij 115,0. En de A50 van Apeldoorn naar Zwolle bij 213,1.
21: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Tech-update.
3: Ja, die krijg je van Joe van Buurik. Goedemorgen.
7: Dag, Maxime en Bas. Hallo.
3: En we gaan beginnen met een nieuwe ontwikkeling rond gestolen data bij Philips en Shell. Dat ontdekte collega Niels Koloos, geloof ik, een paar weken terug. Want die is nu op straat beland, die data, door toezoen van Russische hackers.
7: Ja, en dat is de laatste ontwikkeling die collega Niels Koloos afgelopen avond dus heeft ontdekt. Het werk van Klop, de Russische hackersgroep, waar je de O spelt met een nul. Beruchte groep, die zaten immers achter de hack op de Universiteit van Maastricht. Jaren terug, maar ook internationale bedrijven zoals British Airways en Shell, die hadden zo een keer te grazen genomen. Nou, afgelopen zomer dus weer, ook Philips was erbij getroffen. En de gestolen gegevens, die toen buiten zijn gemaakt, zijn nu op het dark web gepubliceerd. 13,5 gigabyte aan data heeft onze tech-redactie dus gisteravond vastgesteld. In augustus werden die dus al geclaimd door Klop, ook bevestigd door zowel Shell als Philips, die in ieder geval toen aangaven, we zijn incidenten aan het onderzoeken. Nou, dat kunnen we als een bevestiging van er is iets misgegaan interpreteren. We wachten nu nog wel op de reacties van die twee bedrijven als het gaat om de publicatie van deze gegevens.
3: Ja, wat voor gegevens zijn dit?
7: Ja, bij Shell gaat het om bouwtekeningen. Dan moet je ook denken aan foto's van faciliteiten, scans van testrapporten, projectplannen. Bij Philips ook tekeningen, diagrammen en blauwdrukken. Moet je bijvoorbeeld ook denken aan technische tekeningen van MRI-scanners, andere medische apparatuur. Dus ja, dat kan best wel bedrijfsgevoelige informatie zijn als het gaat om wat ze in huis hebben, wat ze ontwikkelen. Voor zover ik weet gaat het dus niet om persoonsgegevens, zoals we natuurlijk doorgaans vaak horen bij activiteiten van cybercriminelen, die dat dan ook misbruiken om hun slachtoffers af te persen. Wel is in het onderzoek dat we hebben gepubliceerd duidelijk gemaakt dat de informatie over de IT-infrastructuur van Philips ook in te zien is in deze documenten. Ja, dat zou je theoretisch wel kunnen misbruiken. Want dan weet je dus hoe de architectuur eruit ziet daar bij Philips. Mm-hmm. De data die van Shell gestolen zijn, die zijn nog niet in te zien geweest. Nu is het ook zo dat toen Klop in augustus voor het eerst zelf liet weten dat ze Philips en Shell gehackt hadden. Dat ook een beetje als een signaal was van nou, kom maar onderhandelen om de boel weer zonder publicatie terug te krijgen.
3: Maar dat is niet gelukt.
7: Dat lijkt dus niet te zijn gebeurd.
2: Precies.
7: Waarvan akte, want die data is dus op het dark web geplaatst.
2: Ja, dat kan ook nog gevoelige R&D bijvoorbeeld uitgelekt zijn bij Philips.
7: Nou ja, dat
2: je zou onderzoeksresultaten uit een lab en zo.
7: Ja, dat is dus een beetje de vraag. Nou, again, het lijkt er niet op dat het gaat om persoonsinformatie, maar wel als het gaat om apparatuur die zijn ontwikkeld. Precies, er is ook volgens mij wel een sample van die gelekte data nu overhandigd aan Philips. Joh, kunnen jullie bevestigen dat dit inderdaad van jullie is en hoe gevoelig is dit dan? Maar daar zijn we nog over in afwachting hoe dat precies gezien moet worden.
2: Dank u.
3: Ligt het hele Philips natlab op straat?
7: Laten we hopen van niet.
2: Dat klopt. Zit de Russische staat erachter? Of is dat een setje met goed bedoelde Russische hackers?
7: Dus zoals we altijd zeggen, het zijn aan Rusland gelieerde hackers.
2: Oh, okay.
7: Het is soms ook een beetje moeilijk. Nou, we zien ook in de afgelopen weken bij Shiny Hunters dat ze intern ook nog eens problemen hebben. Dat is natuurlijk een heel andere groepering. Maar goed, ook bij Klop is in ieder geval duidelijk dat ze niet het beste met ons voor.
2: Nee, dat blijkt.
3: Dan nog wat heel anders. Van Microsoft, dat wil nadrukkelijk de strijd aangaan met Apple als het gaat om AI gebruiken op je laptop.
7: Ja,
3: hoe zit dat?
7: Wat kopen mensen als ze heel graag AI zelf willen draaien op hun apparaat. Een MacBook of een Mac Mini, als je hem dan aan een los scherm koppelt. Daar hebben we het dit jaar ook vaak over gehad. Zeker met al die mogelijkheden die je met AI agents hebt. Heb je heel wat rekenkracht op je eigen apparaat voor nodig. En dan haal je dus een MacBook, want Apple's eigen chips zijn ongekend goed. Ja. Qua rekenkracht, qua efficiëntie. En Microsoft heeft daar tabak van en wil het veranderen. Dus afgelopen aankondiging gisteravond kwamen notabene CEO Satya Nadella en de topman van Nvidia, Jensen Huang, samen op het podium om een nieuwe laptop te onthullen, de Surface Laptop Ultra. We wisten al dat ze samen aan het werk waren aan een chip van Nvidia die in een Microsoft laptop zit. Nou, die is het dus nu. Dat is de RTX Spark. Combinatie van een processor op basis van ARM-architectuur en een grafische chip van Nvidia. Sterker nog, volgens Microsoft kan die 2 keer zo snel als een MacBook Pro met M5-chip van Apple AI-modellen draaien. En nou, die MacBook Pro met M5-chip is toch wel een beetje de benchmark in de ontwikkelaarswereld. En video genereren zou 6 keer sneller kunnen op de laptop van Microsoft. Dus dat is nogal een belofte.
2: Dat u het weet.
7: Ja, moeten we ook maar eens in de praktijk gaan testen. Leuk voor de schaal en hebben wanneer die eenmaal beschikbaar is. Ja. Ik zeg er wel vast bij, het heeft uiteraard een prijskaartje. Wil u even gokken hoeveel dit apparaatje kost?
3: Zo'n Surface Pro kostte sowieso al €1500 of zo minstens.
7: Ga je vrij gauw naartoe?
3: 1900, dus dit zal 2500?
7: Nee, jullie zitten in de buurt. $2600 is het starttarief.
2: Maar
7: als je 128 gigabyte RAM en 1 terabyte opslag wil, doe eens gok.
3: Ja, dat is wel 4000.
7: Bijna 6000.
2: Echt? Oh, ik zit er niet.
7: Dat is een enorme smak geld. Moet ik zeggen, die instapprijs valt nog enigszins mee.
3: Voor een laptop?
7: In de context dat we een enorm chiptekort hebben, dat maar blijft. Maar goed, we gaan het merken. En later moeten partijen als Dell en HP ook met soortgelijke laptops met zo'n RTX Spark chip gaan komen. Dus op die manier wil Microsoft in het Windows-ecosysteem proberen om mensen die AI willen draaien toch weer meer naar ze toe te trekken. En weg bij die spulletjes van Apple.
2: Het is toch zo dat uiteindelijk de MacBook Pro wordt een goedkope optie.
7: Ja,
2: wie had dat ooit gedaan?
7: En het is ook extra grappig, want Microsoft is natuurlijk bij uitstek de partij die we steeds horen zeggen over werken in de cloud en daar je AI. En 2 jaar geleden moest je een AI-PC kopen om AI in de cloud te gebruiken. En waarom zou ik dat ding dan kopen? Ja. En nu hebben ze ontdekt dat ze die messaging toch maar moeten aanpassen naar koop een apparaat waarop het lokaal allemaal kan. Dat is lekker veilig. Ja. Wel een beetje duur.
2: Maar wel een beetje duur.
3: Ja. Met al die chiptekorten wordt het er ook niet goedkoper.
7: Nee, is niet zo handig.
3: Nee. Dank.
2: Dankjewel.
3: Joe van Burik.
8: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Ook dit jaar is de Europese Rekenkamer negatief over hoe de EU zijn geld uitgeeft. En waarom het door de tegenvalt, hoor je zometeen van Stef Blok, lid van de Europese Rekenkamer.
25: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
10: Goed gecontroleerd is nog niet goed geadviseerd. Bij RSM vertaal je elke uitdaging naar advies waar ondernemers echt verder mee komen. Groei begint bij begrijpen. RSM. Accountants, belastingadviseurs en consultants. Kijk op werkenbijrsm.nl.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Industriële machines verkopen? Kies voor veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
12: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
14: Nee. Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
15: Nee, weet ik niet. Sorry.
13: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
12: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
28: Even kijken. Benkie. B-E-N-K-E-Y. Benkie.
29: Benkie, dat is toch geen woord?
28: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
30: Benkie. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
31: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
30: B-E-N-K-E-Y. Benkie. Steengoed in vermogen.
32: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer.
0: Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
4: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan Move Move. Zakelijk laden, zonder gedoe.
15: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
16: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
17: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
20: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
19: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
21: Nu in de BNR-app.
3: Rusland saboteert wapenleveranciers voor Oekraïne, zegt Denemarken. Handelsbeperkingen tussen China en Sefcovic, een cruciale meeting. En Scamscanner moet consumenten beschermen tegen online fraude. Dat en meer lees je in de BNR-app.
2: En dan gaan we naar Dennis Mooij. Die zit bij de AWB achter de schermen. Nou, Dennis, een typische donderdagmorgen spits, of niet?
22: Nou, drukker dan dat zelfs, Bas. Er staat nu bijna 830 kilometer file. En dat is ver boven het gemiddelde van dit tijdstip. Dat merk je vooral in de regio Rotterdam en in het zuiden van het land. Zoals op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd met een motorrijder. Tussen Nederweert en Valkenswaard ben je minstens een uur extra kwijt. Twee rijstroken zijn dicht. Ook op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Veghel en Baardenburg een uur extra door een ongeluk. En op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam. Tussen Leerdam en Hardingsveld-Giessendam een half uur vertraging door een ongeval. Maar hier is de weg weer vrij. Dan drie kwartier extra nog op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof. Ook hier is de weg weer vrij na een ongeluk. Flitsmeister meldt aan een camera op de A27 Almere-Utrecht bij 108,1. En de A30 Barneveld-Ede bij 16,3.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Steeds minder jongeren vinden het praten over hun mentale gezondheid een taboe. Volgens nieuw onderzoek van 1Vandaag vindt 1/3 het nog lastig om erover te praten, terwijl dat 5 jaar geleden nog ruim de helft was. Maar te veel openheid kan ook lastig zijn. Ongeveer 1 op de 6 jongeren raakte er vrienden door kwijt. De oude transgenderwet die tot 2014 gold, heeft voor veel leed gezorgd. Dat zeggen onderzoekers van de Radboud Universiteit. Volgens die wet mocht iemand bijvoorbeeld alleen van geslacht veranderen als hij zich eerst onvruchtbaar liet maken. Dat heeft diepe sporen nagelaten, zegt het rapport. De regering maakte eerder al excuses. Premier Jette heeft de Kamer niet goed geïnformeerd over zijn AI-gebruik. Dat heeft de Volkskrant uitgezocht. Jette stelde in antwoord op Kamervragen dat AI op zijn officiële socials niet aan de orde is. Maar de krant ontdekte er veel berichten op die wel degelijk met behulp van AI waren aangemaakt. Amerika heeft voor het eerst weer een doodstraf uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike. Afgelopen nacht kreeg een veroordeelde moordenaar in Texas een dodelijke injectie. Pike kreeg vorige week in Tennessee 2 van zulke injecties, maar bleef ademen. Intussen is ze in het ziekenhuis weer bij bewustzijn gekomen. En ruim 1 miljoen Nederlanders worden jaarlijks opgelicht door nepwebshops. Die lijken steeds echter door AI. Om ze sneller offline te kunnen halen, gaan grote Nederlandse webwinkels nu samenwerken met de politie en komt er een speurdienst die illegale websites dagelijks gaat opsporen. Dat zegt het Financiële Dagblad. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag maximaal 15 à 16 graden en er staat veel wind. In het oosten regenachtig, verder in het land wisselvallig met buien en zon. En tot zover het ANP-nieuws.
2: En dan kijken we naar de beurzen. De Nikkei staat 17e lager. De Hang Seng verliest bijna 1%. En de Kospi 1,7%. Allemaal in de min dus. Vandaag reist Maros Sefcovic, de Europese commissaris voor handel, naar China met een handelsdelegatie. Volgens Bloomberg wil de EU een assertieve houding gaan aannemen tegen de Chinezen. 2 dagen lang wordt er onderhandeld om het handelstekort aan te pakken. Nou, daar wordt al een hele tijd gesproken, maar nu dus op hoog niveau. Dat handelstekort bedraagt ongeveer 1 miljard euro per dag. En het wordt er niet heel gezellig, zegt ook Europa-verslaggever Michel van der Toorn.
1: Brussel wil maatregelen, maar China heeft recent ook gewaarschuwd resoluut terug te zullen slaan als die maatregelen te erg worden.
2: Al dus Michel van der Toorn. Sefcovic wil uiterlijk deze maand nog concrete resultaten zien en laten zien. Alle beursnieuws volg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En de commissie, want hoe staat het erbij met de Brent Crude? We zien de olieprijs hier omhoog. Koersen naar 102,79 in het future fund voor Brent Oil. Ook dit jaar is de Europese Rekenkamer negatief over hoe de Europese Unie zijn geld uitgeeft. En waarom het ook dit jaar weer eens tegenviel, 7e jaar op rij. Zometeen Stef Blok, lid van de Europese Rekenkamer.
5: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
20: Luxe lodges op eigen grond, direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
31: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
7: In begrip zit grip. Bij RSM helpen we ondernemers scherp te krijgen wat er speelt. Om beter voorbereid te zijn op wat er komt. Groei begint bij begrijpen. RSM, volgens MT1000, nummer 1 in accountancy en fiscaal advies.
8: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
9: Thomas van Zijl.
10: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het boardroompanel over thuiswerken bij Booking en een gesprek met Sietse Zuidema, topman van Joules. Ik vraag hem hoe bedrijven hun vrachtwagens moeten elektrificeren als ze niet eens genoeg stroom kunnen krijgen. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
25: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
26: In de BNR-app.
25: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
26: Download de BNR-app.
25: En blijf scherp.
26: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
2: 5 over 8 op de helft van deze ochtendspits. Het is 8 oktober 2026. Donderdag, buiten het licht en het is koud, want de herfsten zijn er ingevallen. Maxime van Meel zit naast me.
3: Goedemorgen.
2: En die weet ook nog eens wat we gaan doen het komende half
3: inderdaad. Nou. We gaan het straks hebben over Samsung, want de winst van de chipmaker is afgelopen kwartaal vernegenvoudigd ten opzichte van een jaar eerder. Ja, hoe dat kan, bespreken we zo met Jos Versteeg van Insinger Gillissen. En het blijkt dat mannelijke managers meer vrouwen aannemen als ze een dochter hebben. Nou, wat dat voor de loonkloof betekent, dat hoor je zo.
2: Maar we gaan eerst naar dit, want voor het 7e jaar op rij velt de Europese Rekenkamer een negatief oordeel over de uitgaven van de Europese Unie. Blijkt uit het jaarverslag over de EU-financiën. Naar schatting is 3,8% van de begroting over afgelopen jaar gewoon verkeerd uitgegeven. Tegen het jaar daarvoor 3,6%. Het stijgt dus. En de meeste fouten ontstonden door uitgaven aan landbouw, milieu en achtergestelde regio's. En dus vindt Stef Blok, lid van de Europese Rekenkamer, dat die verbetering er echt moet gaan plaatsvinden.
25: De meeste uitgaven zijn gelukkig binnen de regels, maar de 3,8% die u noemde is echt te hoog.
2: Ja.
25: Niet allemaal fraude, maar in ieder geval niet binnen de regels.
2: Mm-hmm.
25: En juist omdat er nu wordt onderhandeld tussen regeringen over de begroting voor de komende 7 jaar, is het natuurlijk van groot belang dat de fouten uit het verleden niet herhaald worden.
2: Nee, precies. En ook de fouten zoals we die nu zien, daar zit een stijgende lijn in, hè, als we van 3,6 naar 3,8 gaan.
25: Ja, als ik over een wat langere periode kijk, dan is het goede nieuws. Vroeger was het nog hoger en er hebben echt verbeteringen plaatsgevonden.
2: Maar toch.
25: Het klinkt inderdaad een beetje cynisch, maar het geeft wel aan dat de Europese Commissie, in feite de regering van de Europese Unie, zich onze rapporten en aanbevelingen aantrekt. Maar ook dat het echt voortdurend actie verlangt van de landen en de organisaties die het geld uitgeven en zich aan de regels moeten houden. Vandaar dat we toch ieder jaar ook met die onderzoeken en die boodschap komen.
2: Precies. Waar gaat het fout? Want daar kunnen we redelijk de vinger op leggen. Uitgaan van landbouw, milieu en achtergestelde regio's. Is dat ook echt aanwijsbaar in die sectoren, maar ook in regio's waar bepaalde landen toch niet zo nauw nemen kennelijk met het uitgeven van die EU-gelden?
25: We trekken steekproeven. Dat herinneren we ons allemaal nog van vroeger, de examen statistiek. Wat betekent dat we door de hele EU kijken. We gaan ook naar de landen waar het wordt uitgegeven. Maar de proeven zijn weer niet zo groot dat we echt per land kunnen zeggen, in dit land gaat specifiek heel veel fout. Vorig jaar hadden we voorbeelden in Nederland. Dit jaar voorbeelden in Griekenland. Bijvoorbeeld van een boer die schapen heeft opgegeven op een gebied 200 kilometer van waar hij eigenlijk woont. Aanbestedingen die zo zijn opgeschreven dat er eigenlijk maar één bedrijf aan de aanbesteding kan voldoen. Ja. Allerlei vormen, soms echt fraude, soms.
0: Meer snelheid maken?

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Dat het überhaupt controleerbaar is.
2: Ja, ja.
1: Bij dat coronafonds is afgesproken, je kunt geld krijgen als je een hervorming doet. Bijvoorbeeld je pensioenleeftijd verhoogt. Of zorg dat er meer elektrische laadpunten langs de weg komen, zodat er minder CO2 wordt uitgestoten.
2: Ja.
1: Dat kun je natuurlijk zo afspreken dat het heel goed meetbaar is.
2: Mm-hmm.
1: Maar veel te vaak zien we dat het een beetje vaag wordt gehouden. Dat is natuurlijk ook spannend voor een regering om je vast te leggen op al te heldere doelstellingen. Dat is één punt.
2: Ja.
1: Het tweede punt is dat we inderdaad wel moeten kunnen controleren tot waar het geld uiteindelijk wordt uitgegeven.
2: Precies.
1: Dus wij gaan nu echt ook naar de landen toe. Is die school gebouwd? Hebben we vorig jaar bijvoorbeeld een keer gecontroleerd. Zijn de computers verkocht? Ja, ze zijn gekocht. Maar worden ze eigenlijk gebruikt door de universiteit die ze heeft gekocht? En dan, soms vinden we ze nog ingepakt
2: in de
1: dozen.
2: Ja, precies.
1: 2 jaar nadat het bonnetje is ingediend.
2: Ja, dat is niet mooi.
1: Dus ook die controlebevoegdheid is heel belangrijk.
2: Ja. En dan nog eventjes kort naar die aanstaande begroting. De rentes zien we oplopen. De kapitaalmarktrentes wereldwijd, ook in Europa. Daardoor wordt de schuldenlast voor veel landen hoger. Nou, stelt u als Europese Rekenkamer, de EU-schuld kan in 2027 volgend jaar dus oplopen tot 1.000 miljard. Dat is zorgelijk, lijkt me.
1: Zeker. Eigenlijk leende de EU tot de coronacrisis niet zelf. Dat deden alleen de landen.
2: Ja.
1: Omdat er een investeringspakket is afgesproken na de coronacrisis, is er echt heel fors geleend.
2: Ja.
1: Bij het aangaan van de leningen hebben de landen tegen elkaar gezegd, er moeten nu voorstellen komen van de Europese Commissie over de aflossing. Die voorstellen zijn er wel gekomen, maar de landen zijn het nooit met elkaar eens geworden. Dus nu, bij de nieuwe begroting, hangt die aflossing en renteverplichting, de rente is natuurlijk ook nog opgelopen, toch echt wel als een zwaard van Damocles boven de begroting. Volgens de ramingen nu is al meer dan 8% nodig voor rente en aflossing.
2: Oei.
1: Waar de rente heen gaat is natuurlijk in de schoot van de toekomst verborgen.
2: Ja.
1: Maar dat drukt de andere uitgaven.
2: Zeg, Stef Blok, lid van de Europese Rekenkamer.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
4: Verontrustende beelden uit Zwitserland dan. De top van de iconische berg de Matterhorn is namelijk helemaal kaal.
2: Huh?
4: Ja, die prijkte normaal, hè, die top van die berg, tot 2023 nog op de verpakking van Toblerone-repen.
2: Ja.
4: Inclusief dat prachtige witte topje. Maar sinds het einde van de zomer is de top van de berg bruin-grijs. En dat is behoorlijk opmerkelijk. In de Duitse krant Bild legt een geoformoloog uit dat de top van de Matterhorn zo hoog is dat de berg eigenlijk boven de permanente sneeuwgrens uitsteekt. En dat betekent dat die vaker wel dan niet 365 dagen per jaar bedekt is met sneeuw. Dat de top dit jaar niet bedekt is met die sneeuw komt door de uitzonderlijk warme zomer. Volgens het Zwitserse Meteorologisch Instituut was dit de warmste en droogste zomer sinds het begin van de metingen. Nou, sneeuw is cruciaal voor de berg. Het zorgt voor voeding, de voeding zeg maar voor gletsjers rondom de berg. En het zorgt voor dat het onderliggende ijs ook niet smelt. Het smelten van die gletsjers kan gevaarlijke situaties opleveren. Gletsjers en permafrost zorgen voor stabiliteit. En als die smelten, dan kunnen rotsen ook gaan afbreken. De gevolgen daarvan zijn al zichtbaar. Deze zomer mochten bergbeklimmers bijvoorbeeld tijdelijk niet de Matterhorn op vanwege het risico op vallende stenen. En ook werd vorig jaar een dorpje in de Zwitserse Alpen bedolven onder een lawine van puin nadat een gletsjer gedeeltelijk was ingestort. Nou, de kale Matterhorn is een voorbeeld van het grotere probleem. De afname van het aantal gletsjers in de Alpen is namelijk ook erg groot. En de afgelopen 5 jaar zijn die gletsjers in Zwitserland 20% van hun ijsvolume kwijtgeraakt.
2: Bijna 7:15. We gaan naar Dennis Mooij van de ANWB. Dennis, uw calamiteit op de A50.
5: Ja, daar staat het zo goed als stil. De A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg bij Arnhem levert een ongeluk 11 kilometer file op en minstens een uur vertraging. 2 rijstroken zijn daar dicht. Flitsmeister meldt ook een camera op de A50, maar dan richting Apeldoorn. Vanuit Arnhem bij 190,7 en op de A58 naar Vlissingen bij 153,4.
3: Luister vandaag, begrijp morgen.
6: Die Eerste Kamer die wil heel graag duidelijkheid van het kabinet.
7: Het huwelijk van Beatrix en Klaus

0: 1966 wel een belangrijk eikpunt geweest, dat toen echt steeds meer mensen televisie kregen.
1: Alle alleenstaanden zijn ook heel handig tegenwoordig.
0: Ja,
1: nee,
0: ja,
1: dit
0: ja.
1: is wel een.
2: Dan. Chipmaker Samsung zet de verbijzeringwekkende cijferreeks door, want de voorlopige cijfers waar het bedrijf mee komt, die zijn ook zeker niet mis. Een winst van ruim $80 miljard. Dat is een vernegenvoudiging tegenover een jaar geleden. En daarmee zou Samsung voor de vierde keer op rij een recordkwartaal hebben gedraaid. Nou, daar praten we over door met Jos Versteeg, senior beursanalist bij Insinger Gillissen. Goedemorgen, Jos.
3: Dag Maxime.
2: Jos, winsten vernegenvoudigd op jaarbasis. Makkelijk 15-20% hoger dan het tweede kwartaal. Is dit nog verbazingwekkend?
3: Eigenlijk niet, want ze hadden wel een vrij duidelijke aanwijzing gegeven. Een speciaal soort geheugenchip wat ze verkopen, wat belangrijk is. HBM4, daar hadden ze gezegd dat de omzet zou verdrievoudigen kwartaal op kwartaal. En ze hadden gezegd dat de volumes van dat werkgeheugen, DRAM, en nog een ander soort geheugen, NAND, dat dat 5-8% zou groeien. Dus met een beetje rekenwerk zou je daar wel ongeveer opkomen. En dat had de hele goede gemeente ook bedacht, want die zat op een consensus van, ik geloof, rond de 107 of zo. Dus dat was vrij nauwkeurig werd het berekend. Dus er zat niet veel verrassing in. En ik moet zeggen dat in het tweede kwartaal hadden ze al 90 biljoen won verdiend. Dus zoveel, heel veel meer was het niet dan ten opzichte van het tweede kwartaal. En dat komt natuurlijk door die enorme prijsstijgingen die we gezien hebben in het afgelopen jaar.
2: Ja, en die prijsstijgingen, dat zou dan ook moeten betekenen dat die marge ook zich goed ontwikkelt. Met die chiptekorten die oplopen. Nou, dan verwacht je ook dat die marge ook wel wat groter wordt. Kunnen we daar al iets over zeggen?
3: Nou, kijk, normaal gesproken kijk je naar de bruto marge. Die hebben ze niet gegeven. Ze hebben de operationele marge gegeven. En die is van het tweede naar het derde kwartaal toch weer iets verder gestegen. In het tweede kwartaal was dat 52%. En in het derde kwartaal was dat gestegen tot iets meer dan 55%. Maar wat mij opvalt, er wel veel mensen aan voorbij gaan, en wat op zich, waar je op zich niet zo heel veel aan hebt, maar wat wel heel bijzonder is, is dat dit waarschijnlijk de hoogste operationele kwartaalwinst ooit is, die ooit ieder bedrijf ooit heeft gehaald. In het tweede kwartaal 2022 heeft Saudi Aramco een keer daar in de buurt gezeten. En Alphabet had natuurlijk wel een netto-winst van 112 miljard in het tweede kwartaal, maar dat kwam door die boekwinst van SpaceX. Dit zijn echt operationele winsten die echt met de bedrijfsactiviteiten zijn verdiend. En 80 miljard is in absolute zin een verschrikkelijke bak geld.
2: Ja, nee, inderdaad. doet niet iemand het zo even na.
4: Nee,
2: veel plezier daarmee.
4: Nee, niet in ieder geval misschien. Jammer genoeg.
2: Ik doe iedere dag weer een poging, maar het lukt toch niet.
4: Nee.
2: Hoe lang houdt dit nog aan, is dan het verhaal? Want goed, over 2 jaar zijn er fabrieken bijgebouwd, vechten. Dat hebben al die concurrenten gedaan. En misschien is dan de cyclus weer aan de gang. En dan vecht iedereen elkaar weer de tent uit.
3: Ja, dat klopt. Iedereen is daar erg bang voor. Samsung maakt dus voor een heel belangrijk deel geheugenchips. En dat is een enorm wilde markt geweest altijd. De prijzen konden heel erg dalen. Die bedrijven, de geheugenproducenten, kwamen dan in de verliezen. Hadden te weinig geld om nieuwe fabrieken te bouwen voor als het weer beter ging. En als het dan weer beter ging, dan was er weer een groot tekort. En dan stegen die prijzen weer door het dak. Nou, nu is de situatie anders. Door AI is er toch een enorm tekort aan geheugen. En een van de dingen die er gebeuren, is dat er op het ogenblik minder geheugen in die servers wordt gebouwd. Kijk, als je tekort hebt, dan kan je minder servers gaan bouwen. Maar je kan ook gewoon hetzelfde aantal servers bouwen met iets minder geheugen in, en dan toch een beetje een prijs licht verhogen. Anders is die prijsstijging soms te hoog per server. Mm-hmm. En wat nou waarschijnlijk het geval is, dus als zometeen weer genoeg aanbod aan geheugen is, dat er per server weer meer geheugen in komt. Want daar is enorme behoefte aan. Meer geheugen per server.
2: En ook dat ze bijvoorbeeld met terugwerkende kracht gaan bijkopen. Zie je dat dan ook gebeuren? Dat die geheugen wordt een soort aangespekt bij
3: precies,
2: oude servers?
3: Dat kan je ook doen. Je kan in je computer ook meer geheugen prikken. En dan heb je ook kans dat dat gebeurt. Ja, dat er gewoon in die servers weer meer geheugen geplaatst wordt.
2: Ja.
3: Maar dat is in ieder geval, ze noemen dat memory mixdown. In de analistencall hebben de analisten het altijd over despassing. Dus dat is het feit dat je dus of in een pc, maar hier gaat het dan vooral over servers, dat je gewoon er minder geheugen in doet.
2: Ja.
3: En als er dan weer voldoende capaciteit is, dan doe je weer meer geheugen in die server.
2: En dat betekent dan dat die cyclicaliteit een beetje uit die sector gaat, tenminste voor nu.
3: Precies, nou dat is een van de factoren dat die cycliciteit minder wordt. Maar een andere hele belangrijke factor is, en daar zijn we zo meteen als die cijfers van Samsung aan het eind van de maand wat meer duiding krijgen van Samsung. Nu is het alleen maar een aankondiging. Dan, kijk dan, we kijken dan heel sterk naar wat voor lange termijn contracten zijn afgesloten. Vroeger was dat een hele kortlopende markt. Gewoon werden er korte contracten afgesloten. En ja, als het dan eventjes slechter werd, dan konden ze meteen die prijzen verlagen. Nou, dat wil eigenlijk Nvidia en AMD en Broadcom, de belangrijkste klanten van dat geheugen voor AI, die willen dat niet meer. Die willen meer een stabiliteit. En die sluiten lange termijn contracten af. En Samsung heeft als doel om ongeveer 3/4 van zijn omzet in lange termijn contracten te zetten. Dus ja, een van de dingen die echt heel mooi is voor die geheugenmarkt is dat die veel en veel stabieler wordt. Die hele enorme cycliciteit, dit was echt een van de meest cyclische markten ter wereld, die gaat eruit.
2: Ja. En wat mij dan nog opviel is dat die hoos aan geheugenchip vraag, dat dat ook nog heeft gezorgd dat juist de andere activiteiten van Samsung, die smartphone, die consumenten elektronica divisie, juist problemen heeft omdat ze hele hoge kosten hebben. Is dat nog een is dat een groot probleem, of is dat allemaal nu de andere tak allemaal helemaal mooi en leuk is, zegt iedereen na? Het zal wel.
3: Ja, precies. Dat, kijk, bij Samsung kijkt niemand er meer naar. Want ik geloof dat de winst van de semiconductors bij Samsung 99,% is van de totale winst van Samsung. Ja, en als die vernegenvoudigt, dan hoor je ze niet meer over de rest. Maar het is wel waar dat de telefoonmarkt het moeilijk heeft. Apple, die heeft het ook niet echt makkelijk. Want die moeten die hoge prijzen van het geheugen doorberekenen. Mm-hmm. Ik heb het nog even nagezocht, maar Apple gaat dus waarschijnlijk niet minder geheugen in de telefoons doen. Die houdt het constant. En dat is ook al een verandering, want meestal komt er in elke nieuwe telefoon iets meer geheugen. Maar Apple houdt het constant. Maar als je kijkt naar de hele goedkope telefoons, daar maakt geheugen een relatief groot deel uit van de prijs. Ja, die gaan echt fors achteruit met geheugen. Dus als je een goedkope telefoon koopt, dan zit er veel minder geheugen in dan diegene van een jaar geleden.
2: Dank. Jos Versteeg, senior beursanalist bij Insinger Gillissen.
4: En dan om 9:12 hebben onderzoekers van de Universiteit van Aarhus in Denemarken en Northwestern University in Illinois in Amerika een oplossing bedacht over hoe je de loonkloof voor een deel kunt dichtstorten. Want wat blijkt uit een onderzoek? Bedrijven met een mannelijke manager die als eerste kind een dochter hebben, zorgen ervoor door hun aannamebeleid dat er meer vrouwen binnenkomen, dat daarmee de loonkloof verder wordt gedicht. Mooi, hè?
2: Dochters produceren.
4: Moet dochters hebben. Dus Nigaio Wijn is arbeidsmarktcommunicatiestrateeg, eigenaar van Creative Content Agency OOO, een van de presentatoren van BNR Podcast, BNR Network, en vader van twee dochters. En volgens hem speelt het gevoel van nalatenschap een grotere rol dan we denken.
5: Het is een interpretatie, hè, want het is nog niet echt wetenschappelijk bewezen. Ze weten natuurlijk niet wat er echt precies in die hoofden van die mannen dan omgaat. Ik denk wel, als je kijkt cultureel historisch, dat je gewoon ziet dat een zoon, hè, je nalatenschap gaat traditioneel altijd naar de zoon. Dat sinds de Bijbel en daarvoor en al daarna zit dat al in verhalen verweven.
4: Ja.
5: Dus dat is wel iets wat vaak in de hoofden van mensen zit, hè, ook bij vrouwen. Dus daar ligt natuurlijk cultureel wel iets.
4: Ja.
5: Ik kom zelf wel eens in West-Afrika en dan vertel ik dan dat ik twee dochters heb. En dan is heel vaak de eerste reactie van so you're still waiting for your first son. Dus dat zit
4: er wel een beetje in. Ja.
5: Ja, dat zit er zo diep ingebakken.
4: Ja. Ja.
5: Dat denk ik iets is wat doorleeft. En wat je wel ziet is dat iets in de persoonlijke sfeer, een ervaring, een grootse ervaring in de persoonlijke sfeer, direct iets kan veranderen van hoe mensen tegen dingen aankijken. Dat zie je wel ook met anderen, een ongeluk of nou, noem maar op.
4: Mm-hmm.
5: Dus ik denk dat dat gewoon hier
4: wel meespeelt. Ja. Maar toch, het is interessant om te zien, als je dit inderdaad kan meten, dat mannelijke managers een vrouw makkelijker meer kansen geven, omdat ze kennelijk uit hun ervaring putten en kunnen zeggen, nee, die vrouw is net zoveel waard als die man.
5: Ja, en dat komt door die persoonlijke ervaring. Dus je krijgt dan één dochter. Dat is ook logisch, hè, want het onderzoek zegt, bij een tweede dochter verandert dan niet meer zoveel.
4: Nee.
5: Nee, dat klopt, want dat effect zit bij de eerste. Dus dat vond ik een rare passage.
4: Ja.
5: Maar je ziet dan iets wat zo dichtbij je staat, waar je zielsveel van houdt.
4: Ja,
5: en dus dat is dan denk ik die verandering. En die gun je alles en je wil dat jouw dochter het maakt in het leven. Dus waar we cultureel historisch wellicht geprept zijn om heel mannelijk te denken, ook qua nalatenschap en wie kan de tent leiden, Het is overigens een onderzoek bij wat kleinere bedrijven. Dat daardoor in één keer een verandering komt. En dat je denkt, van, ja, maar ik wil dat mijn dochter... En dat daardoor een switch komt in hoe mannelijke leiders dan kijken naar wie ze aannemen.
4: Ja, ja, precies.
5: Wat aan zich goed is in het tijdframe waar we nu zitten. Want dat betekent die equal pay. Misschien meer vrouwen op hogere functies. Mm-hmm. Maar als je dit op termijn doortrekt... uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om dat je de beste persoon op de beste plek hebt en daar ook diversiteit in meegenomen. Dus het is voor nu positief en wie weet waar het toe leidt, dit onderzoek.
4: Meer dochters, denk ik dan. Nigaio Wijnen zei dat, arbeidscommunicatiestrateeg en eigenaar van Creative Content Oehoe Agency. Een van de presentatoren van de BNR-podcast, BNR at Work. Ja, eerst moest hij en toen moest hij niet meer. En nu is de warmtepomp weer terug. Ja hoor, echt. Maar na alle politiek geslinger van de afgelopen jaren... durft de installateur nu wel te investeren, opnieuw te investeren. We gaan het zo bespreken met Techniek Nederland.
6: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
7: Hey ondernemer!
8: Hier Nadia van der Vlies
7: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
8: Eén dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
7: Met topsprekers als Vern Harnish, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
8: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via scaleupcompany.nl.
9: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
10: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
12: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
13: Klopt, een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. 5Hart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. 5Hart.ai, dat klopt voor jou.
12: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
13: Klopt, ook voor adoptie van Copilot, ChatGPT en Claude ga je naar fiverr.ai.
14: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
15: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
14: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
16: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan... niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn... we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
17: Als u meer wilt met uw vermogen... maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid... dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid... en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
18: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch, al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
17: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
19: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl. BNR Verkeer.
20: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 900 kilometer file nu. En dat is een stuk meer dan gebruikelijk op dit tijdstip. Merk je vooral in de regio Rotterdam al heel de ochtend. En in het zuiden van het land. Zo staat er op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Nederweert en Valkenswaard 12 kilometer. En ben je 50 minuten langer onderweg door een ongeluk. Ook op de A2, maar dan vanuit Den Bosch naar Utrecht. Heb je een uur vertraging tussen Kerkdriel en Waardenburg. Hier is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd. En op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem staat het zo goed als stil tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg over 13 kilometer. Door een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. Flitsmeister meldt dan een camera op de A58 naar Vlissingen bij 160,6.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
22: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Steeds minder jongeren vinden het praten over hun mentale gezondheid een taboe. Volgens nieuw onderzoek van 1Vandaag vindt 1/3 het nog lastig om erover te praten, terwijl dat 5 jaar geleden nog ruim de helft was. Maar te veel openheid kan ook lastig zijn. Ongeveer 1 op de 6 jongeren raakte er vrienden door kwijt. De oude transgenderwet die tot 2014 gold, heeft voor veel leed gezorgd. Dat zeggen onderzoekers van de Radboud Universiteit. Volgens die wet mocht iemand bijvoorbeeld alleen van geslacht veranderen als hij zich eerst onvruchtbaar liet maken. Dat heeft diepe sporen nagelaten, zegt het rapport. De regering maakte eerder al excuses. Premier Jette heeft de Kamer niet goed geïnformeerd over zijn AI-gebruik. Dat heeft de Volkskrant uitgezocht. Jette stelde in antwoord op Kamervragen dat AI op zijn officiële socials niet aan de orde is. Maar de krant ontdekte er veel berichten op die wel degelijk met behulp van AI waren aangemaakt. Amerika heeft voor het eerst weer een doodstraf uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike. Afgelopen nacht kreeg een veroordeelde moordenaar in Texas een dodelijke injectie. Pike kreeg vorige week in Tennessee 2 van zulke injecties, maar bleef ademen. Intussen is ze in het ziekenhuis weer bij bewustzijn gekomen. En ruim 1 miljoen Nederlanders worden jaarlijks opgelicht door nepwebshops. Die lijken steeds echter door AI. Om ze sneller offline te kunnen halen, gaan grote Nederlandse webwinkels nu samenwerken met de politie en komt er een speurdienst die illegale websites dagelijks gaat opsporen. Dat zegt het Financiële Dagblad. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag maximaal 15 à 16 graden en er staat veel wind. In het oosten regenachtig, verder in het land wisselvallig met buien en zon. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Ja, eerst moest hij hier, toen niet meer, de warmtepomp. Yo, veel installateurs krijgen nu instant jeuk of een kleffe wilnaad. Maar de warmtepomp is terug. Na alle politieke geslingen van de afgelopen jaren is de grote vraag: durft de installateur hier nog wel in te investeren? Zometeen Techniek Nederland.
23: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
24: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
25: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
24: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
26: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. 5Hart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. 5Hart.ai. Dat klopt voor jou.
27: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
13: Klopt. Voor het grootste aanbod praktijkgerichte AI-cursussen ga je naar 5Hart.ai.
0: techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
4: En daarmee is het bijna 9:05. Maxime van Middel zit naast me.
2: Goedemorgen.
4: En we hebben het over een groot aantal dingen. Dat gaan we doen.
2: Inderdaad, een lange lijst. Straks hebben we het over Russische sabotageacties tegen Deense defensiebedrijven. Een belangrijke escalatie, zeggen de Denen. En je hoort natuurlijk wat je van de beursopening kan verwachten. En wat er speelt in de cryptowereld.
4: Maar eerst gaan wij naar installatiebedrijven. Die zijn optimistisch over de aangekondigde warmtepompregels van dit nieuwe kabinet. Dat wil huizenbezitters vanaf 2029 verplicht stellen wanneer ze een cv-ketel vervangen om er minimaal een hybride warmtepomp voor in de plaats te nemen. Installateurs hopen dat er weer een eind komt aan alle politiek heen en weer bewegen, want de vorige warmtepompregels die werden uiteindelijk met één pennenstreek geschrapt. En dat zorgt ervoor dat installateurs nu terughoudend zijn met het doen van investeringen. We spraken erover met Thomas Piesens, en die is programmamanager energie bij Techniek Nederland. En hij denkt, ja, deze plannen na 29, die blijven wel overeind.
3: Nou ja, we hebben daar gewoon vertrouwen in. We zijn positief over in ieder geval de plannen van het kabinet. Het is aan de politiek, denk ik, om ook echt door te zetten.
4: Ja, zeker. Want dat hebben we gezien. De politiek zet al een keer door. En daarna zetten ze er een streep doorheen. En dat is natuurlijk wel het vervelende. Horen we vaker. Maak nou beleid en niet onduidelijkheid. In hoeverre is dit nou afdwingbaar straks? En kan je echt zeggen, nou, hier gaan we op inzetten. Want dat betekent voorraad nemen, produceren, als installateur mensen opleiden. Dit kunnen, dit kunstje. Straks ga je voor de tweede keer de bietenbrug op. Wat gaan jullie voor afspraken maken met het kabinet?
3: Nou ja, de afspraken worden natuurlijk voortijdig gemaakt voor 2029. Hè, dus dat het in regelgeving staat.
4: Precies.
3: Eenmaal in regelgeving gaan we er ook vanuit dat daarna gewoon aanwezig is.
4: Ja.
3: Je hebt helemaal gelijk. We hebben gewoon heel veel behoefte inmiddels aan duidelijkheid, maar vooral consistent beleid.
4: Ja.
3: Het is wat we zekerheid hebben dat we hier ook op kunnen investeren.
4: Ja. Als dit de norm wordt, hè? Ik zei het net al eventjes, Thomas, want dan moet je wel gaan werken naar een werkbaar verhaal. Die dingen moeten geïnstalleerd worden, er moet geproduceerd worden, moet op voorraad worden gehouden. Wat vergt dit van jullie partners, van je installatiebedrijf?
3: Nou, het vergt vooral van installateurs dat ze steeds meer de bedrijfsvoering moeten omkatten richting werken met een warmtepomp.
4: Ja.
3: En dat is vooral op orde hebben welke merkenbeleid, et cetera, je voert. Dus dat betekent dat de fabrikant voldoende moet hebben.
4: Mm-hmm.
3: Maar goed, dat is tegenwoordig wel wat meer aan de orde.
4: Ja.
3: En de andere kant betekent dat je gewoon moet investeren in je vakmensen.
4: Ja.
3: Oftewel, allemaal opleiden om advies te kunnen geven, te kunnen ontwerpen, te kunnen installeren en uiteindelijk ook te kunnen onderhouden.
4: Ja, opleiden, maar je moet ze ook nog zoeken, want niet iedereen. Jullie hebben nog steeds een personeelsprobleem, volgens mij.
3: Nou, er is inderdaad ook nog, niet alleen, er is schaarste, inderdaad.
4: Ja,
3: maar, sorry.
4: Ja, nee, daarom. Dat zeg ik. Er is schaarste. Maar is dat op te lossen? Want als je in 2029 iedere nieuwe eigenaar van een cv-ketel moet gaan helpen aan een warmtepomp, dan moet je wel de juiste mensen, die kan je opleiden inderdaad, maar ook voldoende mensen hebben om dat te doen.
3: Zeker. En daar is ook wel vertrouwen in dat het zo is. We hebben ook gezien in een aantal jaar geleden hebben we ook een enorme piek gehad in de vraag naar warmtepompen. Hè, bijna tot 180.000 per jaar.
4: Ja.
3: Uiteindelijk is dat ook heel goed opgepakt door de installatiesector. Dus er is goed vertrouwen in, zeker als je 3 jaar voorwaarts kan voorbereiden. Om ook daarop in te zetten om dit ook mogelijk te maken.
4: Nou gaan we van gas, hè, van cv-ketels, vaak op gas gestookt, over naar een warmtepomp. Daar zit elektra in. We weten ook, er is net congestie. Het kabinet kan dat mooi als plan hebben. Hè? Zeg, we gaan verduurzamen en cv-ketel eruit. Maar kan dat zomaar, Thomas? Kan je gewoon zeggen, we gaan 1-op-1 dingen overzetten terwijl we last hebben van netcongestie?
3: Nou goed, volgens mij zet het kabinet daardoor ook in op de slimme warmtepompen. Dat is in ieder geval een warmtepomp die zijn stroomgebruik kan aanpassen.
4: Ja.
3: Naar de beschikbaarheid ook van energie. En op momenten dat het ook betaalbaar is, heel simpel gezegd. Dus dat is denk ik een koers die het kabinet neemt om dat te doen. En anderzijds, Bas, je had het net ook al over de hybride warmtepomp.
4: Precies.
3: Weet wel, hè, dus dat is nog steeds altijd een deel op gas en een deel op elektra.
4: Ja.
3: Dus mocht het stroomnet echt vol zitten, dan is er altijd nog een mogelijkheid om terug te vallen op het gas.
4: Tot
3: dus,
4: veel te duur
3: wat dat betreft is die warmtepomp op die manier misschien nog wel een oplossing. Hè?
4: Oeh, ja.
5: En hoe zorg je ervoor dat de prijzen van dit soort dingen niet gaan woekeren? Want als iedereen inderdaad straks aan een hybride warmtepomp moet, minstens. En ja, die installateurs die zijn over 3 jaar misschien wel goed voorbereid en opgeleid, maar het zullen er vast nog niet superveel zijn. Ja, je wil ook niet dat je straks een soort enorme prijzen hebt, want dan gaat het kabinet natuurlijk weer zeggen, nou jongens, we stellen deze regel toch nog maar weer even uit, want de Nederlandse portemonnee kan dit niet aan.
3: Nee, dat is denk ik een terechte zorg. Maar we zien de afgelopen jaren juist het tegenovergestelde eigenlijk. De warmtepomp is eigenlijk alleen maar goedkoper geworden. Dat zie je ook aan aanpassingen aan de subsidies. Hè. Die zijn in die zin lager ook geworden, omdat het de aanschafkosten van de warmtepomp neemt terug. Hè. Dus het wordt als het ware goedkoper. En dat zie je ook omdat er gewoon meer en meer geïnstalleerd wordt. Het wordt meer en meer een nieuwe normaal. Dus de verwachting is ook gewoon dat de prijzen dan ook teruglopen.
4: Zei Thomas Piesens, en die is programmamanager energie bij Techniek Nederland.
21: Goedemorgen. De ochtendspits.
4: 10 minuten over 8:30.
5: Rusland heeft sabotageoperaties uitgevoerd tegen Deense defensiebedrijven die Oekraïne bevoorraden. Dat zegt de Deense geheime dienst, de PET. En volgens die dienst heeft Rusland zijn aandacht verlegd naar bedrijven die direct van belang zijn voor de oorlog in Oekraïne. De Denen noemen dit een belangrijke escalatie. En uiteraard Rusland ontkent alle betrokkenheid. Wat er precies is gebeurd volgens Joost Bosman, Rusland-correspondent bij ons, is nog altijd onduidelijk.
6: Dat is het vreemde. De inlichtingendienst van Denemarken, die met deze uitspraak kwam, heeft daar niks bekend over gemaakt. We weten dus niet wat er precies is gebeurd. Wel dat Rusland dus is begonnen, zogenaamd met sabotageacties tegen Deense bedrijven die het Oekraïense leger bevoorraden. En de dienst zegt ook, de operationele durf, de brutaliteit van de Russen neemt toe. En we zien ook dat afgelopen april heeft Moskou al bekendgemaakt dat allerlei dronebedrijven en bedrijven die het Oekraïense leger bevoorraden in Europa potentiële militaire doelwitten zijn. Ja. Dus het zou niet verbazingwekkend zijn als er inderdaad in Denemarken dit soort dingen gebeuren. Vorig jaar overigens, misschien herinner je dat nog, vlak voor de EU-top in Kopenhagen in september 25... vlogen er ineens rond 6 Deense luchthavens ook Russische drones rond. Althans, drones rond waarvan men vermoedde dat het Russische drones waren. Dus helemaal nieuw is dit niet.
4: Nee, toch. En Rusland blijft ook consequent in alle toonaarden ontkennen dat ze hiermee te maken hebben. Dat deden ze ook bij monden van de ambassade in Denemarken. Ja, wat moeten we daarvan maken?
6: Nou ja, ook dat is niks nieuws natuurlijk. Nee. Rusland ontkent gewoon standaard dit soort activiteit. Het zou ook raar zijn als ze zeggen van, dat waren wij als er een sabotageactie verricht wordt.
4: Ja, en zo is het niet een actie tegen een NAVO-land. Hè? Want als je betrokkenheid ontkent, dan weet je niet hoe en wat. Maar wat proberen ze te bereiken? Want dat is het verhaal. Is het nou een test van hoe eensgezind is Europa of NAVO? Of is het toch het verhaal van, als er iets gebeurt, hoe snel kunnen we?
6: Dat zou kunnen, testen. Maar volgens de Deense inlichtingendienst gaat het erom dat andere pogingen tot het verstoren van die militaire steun aan Oekraïne, dat die niet hebben gewerkt. Nee. Daar is Moskou tot die conclusie gekomen, zegt de inlichtingendienst. En daarom willen ze nu eigenlijk de West-Europa, de regeringen en de bevolkingen van het continent intimideren. Ja. Zodat ze uiteindelijk de steun voor Oekraïne zullen intrekken uit angst voor escalatie met Rusland. Ik denk dat dat er voornamelijk achter zit. Nu is het moment is ook wel interessant. Nu vlak voor de midterms in verkiezingen in de Verenigde Staten. Die zouden de Republikeinen groot kunnen gaan verliezen. Dan komen de Democraten weer aan de macht in het Amerikaanse congres. En dan kan Moskou toch ook een harder beleid ten aanzien van Rusland verwachten.
4: Ja, zeker. Maar de grote vraag is natuurlijk wel, hoe ver wil Poetin gaan? Hoe ver wil hij escaleren? Want de vraag die daaronder ligt natuurlijk is, hoe groot is de kans dat hij op een gegeven moment denkt van, intimidatie helpt niet meer?
6: Nou, inderdaad. We zien ook dat meerdere Europese inlichtingendiensten natuurlijk al hebben gewaarschuwd dat Rusland steeds verder gaat, steeds brutaler wordt. Ook in Nederland, hè, boven luchthaven Volkel hebben we drones gezien, boven de kerncentrale in Borselen. Ja, Rusland doet dit al jaren en zal hier ook gewoon toch wel mee doorgaan. Dus is er altijd kans op escalatie. Ja, een beetje is het wachten natuurlijk op het moment dat er echt slachtoffers gaan vallen. Ja. Dan zullen we moeten afwachten wat de reactie van Europa is. Als die mild blijft, dan zullen de Russen daar gewoon mee doorgaan. Dat is toch wel typisch Russisch. Als je niet gestopt wordt, dan
4: ga je door.
6: Dan ga je door.
4: Ja, precies. Nou, we zagen natuurlijk een heel mooi voorbeeld in Duitsland, in Leipzig, bij de luchthaven Leipzig-Halle, waar drones met explosieven notabene gevonden zijn, waarvan directe betrokkenheid door de Russen is aangetoond, zou je kunnen zeggen. Dat was al op zich een vrij ernstige escalatie natuurlijk, hè?
6: Ja, en we hebben het in het verleden al meer gezien, hè. Er is een wapenopslagplaats in Tsjechië al 5 jaar geleden opgeblazen. In Polen een warenhuis in vlammen opgegaan waar waarschijnlijk de Russen achter zaten. Anderzijds is het ook wel zo dat 20 jaar geleden zagen we al dat toen al Russische gevechtsvliegtuigen geregeld het Europese luchtruim schonden. Hè, die gingen binnen zonder een transponder aan te zetten. En die kwamen tot boven de Waddenzee zelfs. Dat kan ik me herinneren. Ik meen dat het was in 2007. Mm. Nou ja, en daar is ook nooit iets mee gebeurd. Nee. Dus moeten we er misschien ook niet al te veel zorgen over maken. Niet in paniek raken in ieder geval.
5: Dat zei Rusland-correspondent Joost Bosman.
4: Dan Dennis Mooij van de AWB. Precies 20:15. En zou je hopen dat deze drukke ochtendspits, want het was het volgens mij, Dennis, dat hij een beetje terug begint te lopen?
7: We schommelen nu een beetje rond het drukste moment. Tussen de 940 en 950 kilometer file. Dat is een stuk meer dan gebruikelijk. Dat merk je al heel de ochtend in de regio Rotterdam. En in het zuiden van het land. Daar zijn ongelukken gebeurd. Op veel plekken is de weg dan weer vrij. Maar neemt de vertraging maar mondjesmaat af. In Gelderland loopt het op een aantal plekken nu ook vast. Zoals de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld zijn ze bezig met het opruimen van een omgevallen boom. 2 rijstroken dicht. Tussen Amersfoort en Barneveld levert dat een uur vertraging op. En minstens een uur vertraging heb je op de A50 Zwolle-Arnhem. Tussen Apeldoorn-Noord en knooppunt Waterberg. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. Vismeister meldt aan een camera op de A4 naar Amsterdam bij 3,7. En de A27 naar Almere bij 115,0.
8: Blik op de beurs.
4: Nog een kwartiertje over de beurs en deuren. Dus kijken we vooruit met Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Stan, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Bas.
4: Ja, dan zagen we allerlei bewegingen in Azië, gisteren ook in Amerika. Allemaal minnetjes op de borden. Wat gaan wij doen, ook een minnetje?
9: Ja, we gaan het negatieve sentiment van gisteren helaas even wat doortrekken, Bas. Als de futures voorspellen wat er zo meteen gaat gebeuren, dan gaan we iets van 7 punten lager openen. Dat is ongeveer min 0,6% op 1111 punten. Wel een mooi getal.
4: Ja, precies. Een gekke getal. Dan nog eventjes naar die cijfers gisteren van Samsung. Vernegenvoudiging van de winst. In 1 kwartaal. Dat is toch wel goed nieuws voor de chippers, denk ik. Moeten we die in de gaten gaan houden vandaag?
9: Ja, zeker. Fenomenaal. Inderdaad, de omzetstijging van 126% jaar op jaar. En inderdaad, ten opzichte van het tweede kwartaal ook nog een hele nette plus 14%. Maar inderdaad, die operationele winst, hè, dit enorme hefboom die erin zit, die is met bijna 800% gestegen. Ja. Dus dat waren waanzinnige cijfers. Tegelijkertijd lag dat ook al in de lijn der verwachting. Dus we zagen ook dat het aandeel Samsung licht neerwaarts ging op de Koreaanse markt.
4: Ja.
9: Dus was veel ingeprijsd. Verder hebben we de omzetcijfers van de maand september gehad van TSMC, natuurlijk een van de grootste klanten van ASML. En die lieten eigenlijk zien dat de maand september eigenlijk vlak is geweest qua omzetgroei in vergelijking met augustus. Nou betekent dat nog niet meteen vrouwen en kinderen eerst op Bas. Dat hebben we vaker gezien de afgelopen jaren. Ja. Dat september zeg maar vlak blijft. Dus het is niet zo dat hiermee de AI-investeringscyclus tot een einde komt. Dat vereist echt een verslechtering van de vooruitzichten en investeringsplannen. Ja. En daar zien we gewoon nog geen berichten van. Maar wel belangrijk dus inderdaad om onze chipfondsen in de gaten te gaan houden.
4: Dan nog even een cijfer, 103.
7: Dan weet je
9: 103,
7: waar.
9: Dat zal ongetwijfeld de olieprijs zijn.
7: Ja, zeker, meneer. Ja. In één keer raak.
9: Nee, ja, ook. Ook weer omhoog. En ja, dat is natuurlijk ook voor het sentiment niet heel erg prettig, omdat er toch weer onrust is in het Midden-Oosten. En dat betekent ook dat we Shell natuurlijk weer even in de gaten moeten gaan houden. Zit op de hoogste koers in jaren. En dat is goed voor dat bedrijf, maar voor de rest van de aandelen is het helaas toch wat negatief nieuws. Ja.
7: Dankjewel, Stan Westerterp van Bond Capital Partners.
10: Crypto-update.
7: Ja, je weet, het is donderdag, het is 8:50. Dus is het tijd voor de CryptoCast. Voor de crypto-update, moet ik zeggen.
9: Een uurtje, Bas,
7: met de maker van de CryptoCast, Daniel Mol. Ons programma over Bitcoin en andere digitale munten. Daniel, allereerst altijd even aan jou, de future van de cryptomarkt. Hoe ligt het erbij?
11: Ja, $82,500 per Bitcoin. Echt niet
7: gebeurt niet veel, hè?
11: Nee, is niet zo best. Het is ietsje lager dan vorige week, maar ook weer niet heel noemenswaardig. Het stabiliseert allemaal. Ja. En dat is helemaal geen slecht nieuws, want met een obligatiemarkt die een beetje op hol is geslagen, een oorlog in Iran die maar door blijft gaan, houdt Bitcoin zich gewoon sterk. En op de altcoin-markt, ja, over de hele linie een lichte daling, maar weinig opvallende gebeurtenissen. Ja. Leuker kan ik het op dit moment niet maken, Bas.
7: Nou ja, wacht eventjes.
11: Ja.
7: We gaan het hebben over ons gedeeld favoriet onderwerp, de memecoin van Donald Trump.
11: Ja, ik zou zeggen, deze week het belangrijkste crypto nieuws gaat over Box 3 in Nederland, maar daar hebben we het al heel vaak over gehad op deze zender, in de CryptoCast deze week ook. Prima, wij gaan het hebben over de memecoin van Donald Trump, want er staat iets heel belangrijks te gebeuren. Er komt een heus gala waar de bezitters van de memecoin dan exclusief te gast mogen zijn. En het is precies zoals je verwacht. De 185 personen die het meeste Trumpcoin bezitten, die zijn dan welkom. Nou ja, 29 daarvan dan zijn die zijn ook welkom op de VIP-receptie met Trump. De top 4 krijgt de hoofdprijs. Een 18 karaats gouden Trump-horloge.
7: Nou, gaaf.
11: Ja, en die website, dat is echt prachtig om eens op rond te neuzen. Vol AI-plaatjes met Trump. Een heus leaderboard waar je dan kan zien waar je ongeveer staat in de ranking van die 185 mensen die dan op dat gala mogen komen. Want je moet wel veel memecoin bezitten om die uitnodiging te krijgen. Ik heb het even uitgerekend. Het is best pijnlijk eigenlijk als je tot de conclusie komt dat je met een investering van $1,000 ongeveer heb je een hele goede kans om uitgenodigd te worden op dat gala.
7: Als wij allebei $500 in chippen.
11: Ja, het wel. Ja, of misschien even Mark Adriaan, onze hoofdredacteur, bellen. Dan. Ja, doen we allebei. Het gaat met z'n tweeën wat.
7: Kunnen we een verslaggever sturen.
11: Ja. Ja, goed. En de nummer 1 investeerder, $840,000. Maar er staat expliciet bij op die website, je mag geen gesprek met Donald Trump. Dus je bent
7: maar wel
11: alleen,
7: een gouden horloge.
11: Je bent er wel bij. Ja. Ja.
7: Oh my god. Heeft die aankondiging voor het gala iets gedaan met de prijs van de memecoin?
11: Ja, betrekkelijk weinig. Dat is natuurlijk de bedoeling. Hè? Dat het een beetje aantrekkelijk wordt om die memecoin te kopen. Nou, na aankondiging hiervan schoot de koers 10% omhoog, van $2,05 naar $2,25. Inmiddels staat de koers op $1,83. Dus dat gaat ook niet heel goed. En ook is het wel opvallend om even naar het vorige gala van die Trumpcoin bezitters te kijken. Want dit is het tweede gala. Dat was op 25 april. En bij die aankondiging steeg de koers nog 50%. En toen hadden we het over een koers van $3,86. Nou ja, en toen stortte de koers in tijdens de speech van Trump op dat gala. Nou ja, Trump gaat gewoon door met geld verdienen met crypto. Maar het begint wel hele trieste vormen aan te nemen. Nou,
7: maar straks heeft hij een balzaal, dan kan hij veel meer mensen aan.
11: Oh ja, dan kan er 150 miljoen mensen.
7: Ja. Dan in Amerika's discussie ontstaan over het wedden op je eigen zetel in het Amerikaans congres. En dat is nog wel een verhaal. Oh, en Mark Radiani stuurt nu een appje. Hij gaat graag mee. Heeft een smoking.
11: Okay, nou, dan gaan we gewoon lekker met z'n drieën.
7: Hij heeft nog geen gouden horloge, dus dat is mooi.
11: $3,000, dat vind ik een hele realistische investering. Even gewoon een leuk reisje met z'n drieën.
7: Ja,
11: gaan we doen. Kom ik op terug. Maar goed, te stemmen op je eigen wedden op je eigen verkiezing. Dat is ook een heel smakelijk verhaal.
7: Nou,
11: dit verhaal begint allemaal bij Lori Buckhout. Dat is een republikeinse kandidaat voor het eerste district van North Carolina. Nou, op 3 november weten we is die zetel onderdeel van de tussentijdse verkiezingen. En waarom, weet ik niet precies, maar mevrouw Buckhout heeft dus iets minder dan $1,000 ingezet op haar eigen verkiezingswinst via crypto-voorspellingsplatform Kalshi. Nou, in augustus kwam dat al aan het licht, kreeg daar een flinke boete voor van Kalshi, $2,600 bijna, plus een schorsing van 3 jaar. Maar dat was dus wel op basis van de eigen huisregels van Kalshi en niet een wet. Nou ja, haar eigen reactie is duidelijk. Ik heb gehokt op mezelf, letterlijk, en dat was een heel domme fout.
7: Kijk, ik vind het geweldig.
4: krijg ik nog een staartje.
11: Ja, nou ja, het nieuws van deze week dan, waarom ik het hier heel graag over wilde hebben, is een nieuw wetsvoorstel genaamd, en dat verklapt het al een beetje, de No Betting on Your Own Race Act.
4: Voor de wet.
11: De wet doet precies wat het zegt. Het omschrijft een verbod om op jezelf in te zetten tijdens een verkiezingsrace. En de indiener is dan ook niet zomaar iemand. Het gaat om democraat Don Davis. En dat is precies degene die op die zetel zit. Okay. In dat eerste district van North Carolina. Dus de politieke tegenstander van Larry Buckhout.
5: Ja, die heeft liever dat het niet lukt.
11: Precies. Ja, nou, het wetsvoorstel heeft het dan over boetes van minimaal $10,000 of 3 keer de gemaakte winst. Gezinsleden en campagneteams rond verkiesbare politici moeten hier dan ook onder vallen. Die mogen dus niet gokken op voor wie zij werken of van wie zij familie zijn. Ja, en zo zie je maar cryptotechnologie op dit moment. Het komt in gala's van Trump terug. Het komt in de verkiezingen, de midterms terug. De raarste plekjes van de samenleving.
4: Ja, toch af en toe, hè, dan wordt er wel eens gezegd, crypto heeft toch veel met criminaliteit te maken. Nou, dit laat het wel een beetje zien.
11: Een beetje wel.
4: Toch, ja. Wat heb je deze week in de CryptoCast?
11: Een gesprek met Willem-Jan Smits en Maro Halver. Dat zijn beide experts op het gebied van regelgeving. Nou, met hen spreek ik over de consultatie die zo'n beetje alle relevante partijen binnen en buiten de cryptowereld hebben ingevuld. Kernvraag is daar min of meer, is de Europese cryptowet MiCAR genoeg? Wat moet er nog bijkomen? Ja, en ik kan alvast verklappen, er gaan regels bijkomen.
4: Als er nu ligt, in ieder geval wel.
11: Precies. Ja.
4: Dat kan je beluisteren in de BNR-app, uiteraard. De CryptoCast heet hij. Dit was de Crypto Update. Met dank aan Talia Mol, presentator van de CryptoCast.
12: Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
4: Ja, dan de eurocommissaris voor Handel, Sefcovic, is vandaag in Beijing. Gezellig wordt het niet, want Brussel wil echt maatregelen. Bijvoorbeeld het beperken van de Chinese EV-import van die auto's. Alleen de Chinezen hebben gewaarschuwd, ja, als dat gebeurt, slaan we keihard terug. Nou, hoe ongezellig wordt het daar in Beijing, gaan we zo bespreken met Europa-verslaggever Michiel van der Toorn en Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
14: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
15: BNR Business Beats.
14: Met de beste pop, funk en soul.
15: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
16: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
17: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Payt zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Payt.
18: Gaat ondernemen over het spel snappen? Of snappen wat er op het spel staat? Bij RSM begrijpen we wat een zakelijk besluit echt betekent. Groei begint bij begrijpen. RSM. Accountants, belastingadviseurs en consultants.
19: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
20: Yes!
28: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
29: Nee.
30: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
31: Nee, ik weet het niet, sorry.
28: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
19: Werkzoeken.nl, voor recruitmentmarketing die wel werkt.
20: Yes!
32: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
33: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
32: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
33: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
34: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
35: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
34: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
0: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
1: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
3: Organisaties vertrouwen volledig op digitale systemen. Het dreigingslandschap verandert snel door geopolitieke dynamiek en ontwikkelingen zoals AI. Als Northwave versterken we al 20 jaar de digitale weerbaarheid van organisaties en helpen we u grip te houden op uw digitale veiligheid.
6: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
3: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
13: Nu in de BNR-app.
5: BAM legt 500 miljard euro neer voor specialisten in ondergrondse infra. Aantal fouten in de Europese begroting echt te hoog, aldus Europese Rekenkamer. En Poetin geeft dit jaar een recordbedrag van 178 miljard euro uit aan oorlog. Dat en meer lees je in de BNR-app.
4: Nou, dat is mooi van de AWB. Dennis, is nog steeds druk op de weg?
7: Zeker, vooral in de regio Rotterdam, in het zuiden van het land en ook in Gelderland. Maar het drukste moment ligt inmiddels achter ons. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn merk je daar nog niet zo heel veel van. Je hebt een uur vertraging tussen Amersfoort-West en Barneveld. Er staat 12 kilometer. Ze zijn bezig met het opruimen van een omgevallen boom. Twee rijstroken zijn dicht. De A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en Knoop het Leendeheide. 3 kwartier extra. En op de A50 van Zwolle naar Arnhem tussen Apeldoorn-Noord en Hoenderloo. Een uur vertraging door een ongeluk. Hier is de weg zojuist weer vrijgegeven. Flitsmeister meldt aan een camera op de A27 naar Almere bij 115,0. En op de A59 Zierikzee Den Bosch bij 88,7.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Veel onduidelijkheid na een grote politieactie in het Brabantse Geldrop, dat schrijven regionale media. In alle vroegte viel een zwaar bewapend team daar een bedrijfspand binnen. Daarna kwam een groot aantal rechercheurs onderzoek doen. Waarom dat gebeurde en of er iemand is opgepakt, is nog onbekend. 2/3 van de Nederlandse jongeren vindt het praten over mentale gezondheid geen taboe meer. 5 jaar geleden vond ruim de helft dat nog wel lastig. Nu merken ze dat ze niet de enige zijn met bijvoorbeeld stress of onzekerheid, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Wel raakte 1 op de 6 jongeren vrienden kwijt door te open te zijn. Kinderrechtenorganisaties willen permanente wetgeving die online kindermisbruik moet voorkomen. Er wordt al jaren over gesteggeld, maar nog steeds verschijnen grote aantallen misbruikbeelden online. Dat zeggen onder meer Defence for Children en Terre des Hommes. Ze willen dat internetbedrijven verplicht worden om maatregelen te nemen. De oude transgenderwet die tot 2014 gold, heeft voor veel leed gezorgd. Dat zeggen onderzoekers van de Radboud Universiteit. Volgens die wet mocht iemand bijvoorbeeld alleen van geslacht veranderen als hij zich eerst onvruchtbaar liet maken. Dat heeft diepe sporen nagelaten, zegt het rapport. Een nieuwe wet is nog altijd in de maak. En het lijkt erop dat we minder vaak rijden doordat de brandstofprijzen altijd door het dak gaan. Het CBS zegt dat Nederlandse huishoudens in augustus minder geld besteden aan benzine en diesel dan vorig jaar. Opvallend genoeg werden er wel meer auto's gekocht, maar dat zijn lang niet meer altijd benzine- of dieselwagens. En dan nu het weer van Weer Online? Het wordt vandaag wisselvallig. In het oosten regenachtig, verder in het land buien, maar dan wel gemixt met zon. Er staat veel wind en het wordt maximaal 15 à 16 graden.
8: En tot zover het ANP-nieuws.
4: Ja, toch wat sentiment wat negatief is. Gisteravond in Amerika, vanmorgen in Azië. Nu ook op het Damrak. 1109,95 punten. Net niet 1110. 0,7% lager. Waar zitten dan de bedrijven die nog wat pakken? 1,9% wint Wolters Kluwer. Shell 1% hoger. Dat komt omdat de Brent Crude ook, dat zien we omhoog vieren. Olie wordt duurder. 103,62 euro voor het futurecontract nu. Maar kijken we verder. Rallys 0,8% winst, UMG 0,5, Aldeleze 0,3. Aan de andere kant verliest Besi opnieuw, 2,5% gaat ervan af. Maar ArcelorMittal ook 2,5% eraf. DSM Firmenich staat 1,8% lager, ABN AMRO Bank 1,7%. Andere techfondsen, waar we dan nog wat soelaas van zouden kunnen verwachten. Nee hoor, ASML staat 1,8% lager, of 1,9% zelfs, en 1,2% verliest ASM International. Tot zover het belangrijkste uit de wereld van de beurs. Daar gaan we straks verder over praten. Over een kwartiertje, want dan weten we wat de verdere tussenstand is. Maar je weet het, beursnieuws krijg je altijd bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. De Europese commissaris voor Handel, Sefcovic, is vandaag in Beijing. En gaat er niet heel gezellig gesprek voeren met zijn tegenhanger van Chinese zijde. Want Brussel wil maatregelen, bijvoorbeeld bij het beperken van de import van EV's uit China. Alleen de Chinezen waarschuwden eerder, als dat gebeurt, slaan we keihard terug. Hoe gaat het aflopen? Dat gaan we zo bespreken met Michal van der Toorn, onze Europa-verslaggever. En Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
9: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
10: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
9: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
11: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
12: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je BTW-aangifte voor je klaargezet. 3 posten wil ik dat je zelf nog even controleert. Die staan klaar.
15: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat de BTW-aangifte automatisch voor je controleert? Ga Jorten.
16: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
21: Shape the future with confidence. EY.
22: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
23: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
24: Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
25: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
26: In de BNR-app
25: heb je ook altijd en overal breaking news.
26: Download de BNR-app. En blijf scherp.
25: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
4: 6:06. En je weet het, dan is het laatste uurtje van deze ochtendspit begonnen. En buiten schijnt de zon, hoewel het kouder is. Maxime van Mil, goedemorgen.
5: Toch mooi weer. Goedemorgen.
4: Ja, gaan we doen.
5: Uiteraard een terugblik op de beursopening. En we hebben het over vandaag besteld, morgen niks in huis. Want Nederlanders worden op steeds grotere schaal slachtoffer van nep-webwinkels. En daar gaan de echte webwinkels wat aan doen.
4: Maar we gaan eerst naar dit, want Maros Sefcovic, dat is de eurocommissaris voor handel, die is vandaag in China, in Beijing, om precies te zijn. En daar spreekt hij met zijn Chinese tegenhanger, de handelsminister Wang Wentao. En die twee zullen praten over de handelsbalans tussen China en EU. Of eigenlijk ja, meer over het Europees handelstekort. Want dat loopt inmiddels op naar meer dan €1 miljard per dag. En daar moet dus wel wat aan gedaan worden. Want ja, dat China die voert hier spullen in. Met bijvoorbeeld overheidssubsidie worden we niet blij van. Volgens Europa-verslaggever Michal van der Toorn vreest Brussel dat het alleen maar verder kan oplopen als de EU niet stevige tegenmaatregelen neemt.
0: In China is niet heel veel interne vraag. Europa koopt heel veel in China, steeds minder andersom. Omdat ook de Chinese industrie steeds meer hoogwaardige producten maakt die ze voor tot voor kort toch wel uit het Westen haalden. Bovendien, natuurlijk weten we met overheidssubsidie, gunstige koers van de Chinese munt. Dus ja, dat moet even een beetje getemperd worden, zegt Brussel inderdaad in ieder geval. Dus daarom gaat Šefčovič weer naar China vandaag. En heel gezellig, een soort theekransje gaat het denk ik niet worden. Want Brussel wil maatregelen, maar China heeft recent ook gewaarschuwd resoluut terug te zullen slaan als die maatregelen te erg worden. Dus ja, benieuwd wat Šefčovič daar moet gaan doen.
5: Ja, we hebben de laatste weken toch wel wat geschreeuw inderdaad gezien naar elkaar toe. Via de media gespeelde uitspraken over het handelsbeleid. Waar hoopt Šefčovič nou mee terug te komen? Is dit een soort het sussen van deze toch een beetje oplopende ruzie op dit moment?
0: Ja, hij zegt zelf dat het een hele cruciale bijeenkomst gaat worden. En hij hoopt ook dat hij vanuit Beijing echt wat concrete resultaten mee kan nemen. Hij zegt, ik wil een proof of concept. Een paar belangrijke kwesties aanpakken. Nou, die ik eigenlijk daarnet schetste. Hij wil gewoon die concrete manieren om de export van Europese goederen naar China te vergroten. Hij wil ook duidelijkheid op de wat langere termijn over Chinese exportbeperkingen op grondstoffen. Natuurlijk die zeldzame aardmetalen die zij hebben. Is heel veel. En belangrijk is dat Šefčovič volgende week een EU-top heeft, waar alle leiders als een soort jury zitten, hoe hij dit heeft gedaan. Een beroemd voorbeeld natuurlijk waar iedereen in Europa op zit te wachten zijn de auto's. Brussel wil dat er minder elektrische, vooral auto's uit China, hier de markt opkomen. En er is echt binnen Europa wel hoop dat daar in ieder geval iets concreets uit gaat komen. Zoals bijvoorbeeld prijsafspraken, een quotum. Dus dat. En iets anders waar Brussel mee bezig is, is Made in Europe plannen. Dat is onderdeel van die Industrial Accelerator Act. En daarmee wil de commissie, de Europese Commissie in ieder geval, bepaalde sectoren beschermen. Batterijen, zonnepanelen, auto's. Daar moeten.
1: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe

0: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
1: Zouden kunnen inhalen. En die denken van ja, verdikken me. Wij hebben goed opgelet. Wat is de nieuwe techniek?
2: Ja.
1: We hebben daarin geïnvesteerd, hè, industriebeleid. Ja. En nu wordt ons dat verweten.
2: Ja.
1: En dat is op zichzelf een terecht verwijt. Denk aan Wenning. En ons op te richten Nationaal Investeringsinstituut. Die zijn van plan hetzelfde te doen.
3: Mm-hmm. Maar inderdaad, dan had je inderdaad wel je oogjes maar moeten openhouden, is de opstelling van de Chinezen. Anderzijds, ze hebben natuurlijk een probleem. Ze kunnen hun auto's, hun EV's niet exporteren naar Amerika. Dat was een grote markt. In potentie. De enige andere markt die dan overblijft is toch wel Europa. Dus daar hebben ze wel wat te vertellen. Anderzijds, wij willen natuurlijk heel graag ook die zeldzame grondstoffen betrekken uit China. En daar zit China bovenop. Ik neem aan dat de Chinezen heel goed weten wat hun positie is en wat ze kunnen onderhandelen. Wie heeft nou de overhand in dit gesprek? Sefcovic of Wang Wentao?
1: Nou ja, wat je nu noemt is eigenlijk de kern van internationale handel.
3: Ja.
1: Het is wederzijdse afhankelijkheid. Dus handel is eigenlijk heel simpel. Hè. Het is mondiale arbeidsverdeling en daar profiteren we met z'n allen van. Maar dat betekent ook door die specialisatie dat je wederzijds van elkaar afhankelijk bent.
3: Mm-hmm.
1: Ja, dat is nu eenmaal zo. Dus Europa die heeft die zeldzame metalen nodig. China die wil ook een afzetmarkt hebben. Ja, en dat gesprek moet toch weer op gang komen.
3: Ja.
1: Dus we hadden eigenlijk een mooi systeem. Hè. Vaak gezegd, de Wereldhandelsorganisatie.
3: Mm-hmm.
1: Ja, die is nu eigenlijk terzijde geschoven, in ieder geval in dit gedoe.
3: Ja.
1: Die moet weer in ere hersteld worden.
3: Hm.
1: Nou ja, wat Europa nu wil, is eigenlijk voordat je elkaar dus weer in een handelsoorlog trekt.
3: Ja, kapot maakt.
1: Kijken of een gesprek, of een gesprek helpt.
4: Maar
1: ja.
4: Is dat mogelijk? Want ondertussen in de Europese politiek wordt het er niet veel gezelliger op. Duitsland en Frankrijk die met plannen komen om markten die oneerlijke trucs toepassen om hun eigen markten te beschermen en te promoten in andere markten. Ja, dat wordt ook allemaal opgeworpen hier. Lijkt me nou niet echt dat je daar als Chinese handelsminister heel vrolijk naartoe gaat.
1: Nee, zeker niet. Dus die Chinezen die zijn wellicht, maar goed, ze hebben gisteravond hebben ze het voorstel van die vrijwillige exportbeperking verworpen. Maar in feite is dit een onderdeel van het gesprek.
3: Ja.
1: Dus daar wil je uitkomen. En het is een beetje misschien een slappe opmerking, maar je wil eigenlijk weer terug naar het op regels gebaseerde handelssysteem. En dat hebben we nu eigenlijk in sneltreinvaart, dankzij Trump, hebben we dat achter ons gelaten.
3: Zei Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
5: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
4: Het Pentagon heeft het Amerikaanse Central Command, CENTCOM, een paar dagen geleden de opdracht gegeven om paraat te staan voor het hervatten van nieuwe grootschalige gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt persbureau Axios. CENTCOM is op dit moment nog bezig met de voorbereidingen voor nieuwe aanvallen. Het Pentagon wil dat die voorbereidingen dus binnenkort zijn afgerond. En wanneer die nieuwe aanvallen worden uitgevoerd, dat is dan nog niet duidelijk. Maar volgens bronnen is er geen specifieke datum genoemd. En bovendien moet president Trump zelf nog een definitieve beslissing ook nemen. Amerikaanse functionarissen vermoeden dat de aanvallen nog voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen, dus begin volgende maand, en voor de Israëlische parlementsverkiezingen eind deze maand kunnen plaatsvinden. Gisteren meldde ook The Atlantic dat Trump overweegt om Iran voor die tussentijdse verkiezingen aan te vallen. Als de oorlog tussen de VS en Iran de komende 3 weken inderdaad opnieuw oplaait, dan kan dat uiteraard grote gevolgen hebben voor de Amerikaanse verkiezingen. Naar verwachting zullen de energieprijzen stijgen opnieuw. Ja, en dat is nu al een probleem. En Trump die probeert daar hard al maatregelen tegen te nemen. Dus dat zal hem niet helpen. Nou, Trump heeft gisteren opnieuw gebeld met premier Netanyahu van Israël. Dat was het tweede gesprek tussen de twee leiders in een paar dagen tijd, nadat ze wekenlang nauwelijks contact hebben gehad. Als de aanvallen inderdaad worden hervat, dan gaat het naar verwachting om zware bombardementen op Iraanse energieinfrastructuur en op nucleaire doelen.
3: Dennis Mooij van de AWB. Dennis, is het nog steeds druk om 9:15 bijna? Ja, hè?
6: Jazeker, maar wel een stuk minder druk dan op het hoogste punt, zo rond 8:30 was dat. Er staat nog 540 kilometer file en dat is sowieso een stuk meer dan gebruikelijk op dit tijdstip. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn ben je nog steeds ruim een uur extra kwijt. Tussen Apeldoorn Noord en Barneveld zijn bezig met het opruimen van een omgevallen boom. 2 rijstroken zijn dicht. En de A50 Zwolle Arnhem tussen Apeldoorn Noord en Hoenderloo staat 14 kilometer door een ongeluk. Dat kost je nog 5.

0: minuten. De weg is wel weer vrijgegeven. Flitsmeister meldt een camera op de A30 van Ede naar Barneveld bij 16,2.
1: Blik op de beurs.
2: Ja, kijk maar naar de beurs. Nou, we hadden het al een beetje kunnen zien aan de future, want de AX is lager. Sterker nog, ietsje meer dan de future voorspelde. Bijna procent gaat er vanaf. 1108 punten staan we nu. En we spraken vanmorgen met Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Hij zei, hou even de chippers in de gaten. Dat heeft te maken met de cijfers van Samsung. Die voorlopige cijfers van het bedrijf meekomt zijn niet mis. Een winst van $80 miljard in het kwartaal. Een vernegenvoudiging ten opzichte van hetzelfde kwartaal van een jaar geleden. Omzetstijging 126%. En daarmee zou Samsung voor de vierde keer op rij een recordkwartaal hebben gedraaid. Allemaal goed en wel. Was allemaal al ingeprijsd. En als we kijken naar wat er op het Damrak gebeurt. Nou, Besi helemaal bovenaan verliest 3,1%. En dat komt omdat hybrid bonding ineens toch hier en daar wat bekritiseerd wordt. ASML staat 2,5% lager en ASMI 2,1. Daartussen bungelt dan nog het staal van ArcelorMittal met een verlies van 2,6%. Winnaars zijn er ook. Wolters Kluwer 1,5. Shell uiteraard op de hogere olieprijs in de wereld. Want op dit moment Brent Crude in de future staat op een niveau van 103,96. Bijna $104. En dat is een tijdje geleden voor het laatst gezien. UMG 0,9% winst en Magnum 0,7% daarbij.
3: Dan naar Spanje, want daar is de vrouw die eigenlijk de symbolisering van de wooncrisis die daar bezig is, die is overleden, die vrouw. Het is de 87-jarige vrouw Marie Carmen. 2 weken geleden werd ze op een brancard uit haar huurhuis gezet, waar ze al 70 jaar woonde, omdat ze de nieuwe huur niet meer kon betalen. Nou, toen het gebouw waarin ze woonde werd verkocht door een Spaans investeringsfonds, werd haar huur verhoogd van 500 naar €1650 per maand. Nou, dat kon zij met haar pensioen niet betalen. En toen werd ze dus uit huis gezet. En die uithuiszetting van Marie Carmen die leidde tot enorme woede in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de straat op om hervormingen te eisen. Door haar uithuiszetting werd ze het symbool dus van die Spaanse wooncrisis, zegt ook deze demonstrant in Madrid.
4: Marie Carmen representaba fuerza, representa lucha, porque ella fue la gota que colmó el vaso. No es una muerte, es un asesinato.
3: Ja, ze verwoordigde de kracht en de strijd. En het was de druppel die de emmer deed overlopen. Het is geen gewone dood, maar eigenlijk moord, zegt deze mevrouw dus, deze demonstrant. Nou, sinds die uithuiszetting is uit protest een tentenkamp opgeslagen in het centrum van Madrid. Dat staat er nog steeds en lijkt voorlopig dus ook niet te verdwijnen. Twee decreten die de regering Sanchez door wilde voeren om de huurmarkt aan te pakken zijn dan ook naar haar vernoemd. Die twee wetten kregen niet voldoende steun, waarna Sanchez besloot nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Overigens werd die uithuiszetting teruggedraaid en kon ze in haar huis blijven wonen, maar dat is er nooit meer van gekomen, want ze overleed gisteren in het ziekenhuis waar ze al sindsdien lag. De oplossing kwam te laat, schrijft de Spaanse Huurdersbond, die haar overlijden ook gisteravond bekendmaakte.
2: Ja, dat is toch een heel triest verhaal.
3: Ja.
2: Dan is het 12 minuten voor 9:30. Je denkt dat je iets besteld hebt bij een vertrouwde webshop. Je betaalt gewoon keurig netjes met je PayPal-accountje. En vervolgens komt er, jij wacht er bij de brievenbus, helemaal niets.
3: Ja, 5 dagen voor thuisgebleven.
2: Nakko. Overkomt steeds meer Nederlanders. Vorig jaar waren er zo'n 1,2 miljoen mensen slachtoffer van aankoopfraude via nep-webshops. En dus komen de webwinkels nu zelf in actie.
3: Ja, dan de belangenvereniging thuiswinkel.org lanceert de Thuiswinkel Scam Protectie. Een systeem dat scam-webshops en valse domeinnamen moet opsporen. Nou, een nieuwe dienst die klanten moet helpen, zegt Marlene ten Ham, algemeen directeur bij thuiswinkel.org. En ze legt uit hoe het nou precies werkt.
5: Je logt in op je eigen portal en daar kun je alle scams vinden. En daarnaast, naast de monitoring, kun je ze ook gaan bestrijden. En dat is nieuw, dat je het allebei kan. Dus heel vaak komt dat ergens via een klacht van een consument wel bij jou. Maar wat we nu willen is echt weer de controle teruggeven aan de webshop. Door 24/7 eigenlijk die monitoring te bieden. En daarnaast dus ook de mogelijkheid tot bestrijden.
3: Ja, en hoe werkt dat bestrijden?
5: Nou, bestrijden werkt, dat kan je zelf doen overigens. Of je doet dat, hè. We hebben deze dienst ontwikkeld samen met Brand Solo. Die zijn hierin gespecialiseerd. En het is een heel proces wat je eigenlijk door moet lopen. Dus binnen 2 tot 9 dagen zijn die scams dan offline. Dus ja, je besteedt dat liever uit. En via thuiswinkel kun je dat dus goedkoper uitbesteden. En dan gaat het over het optreden tegen hostingbedrijven, betaalproviders. En je moet ook heel veel bewijs verzamelen. Dus het is nog wel een proces. Mm-hmm. Daar loopt de e-commerce sector ook tegenaan. Dus het is echt tijd om enerzijds de consument veel beter te beschermen. En anderzijds dus ook ervoor te zorgen dat ondernemers die veiligheid online veel beter kunnen waarborgen.
2: Ja, maar voor wie is dit nu bedoeld? Is dit echt voor de aanbieder, de bona fide webshop die zegt van hey, mijn webshop wordt eigenlijk misbruikt? Of is het ook gewoon voor die klant zoals ik die af en toe iets bestelt bij zo'n prachtig mooi uitziende webshop die vervolgens niks opstuurt?
5: Nee, het is natuurlijk voor beide. Dus het is echt een groeiend probleem voor consumenten.
2: Zeker.
5: We zien overigens dat dat ook het snelste stijgt. Hè. Dat zegt ook de politie. Dat is ook de reden dat de politie vandaag ook met ons erbij is bij de lancering. Dat gaat groeit zo exponentieel. Dus we weten door AI gewoon niet goed meer wat nou nog echt is en wat nep is. Ja. En aan de andere kant geeft het ongelooflijk veel schade voor merken die wij eigenlijk van oudsher wel vertrouwen.
2: Ja, precies, de bona fide clubs.
5: De bona fide clubs. Mm-hmm. En wat we eigenlijk nu doen is een soort beschermlaag om alle thuiswinkelleden heen bouwen. En dan gaan we dus eigenlijk bewegen naar echt handelen in plaats van achteraf herstellen.
2: Okay.
5: En dus de consument uitleggen dat dat niet van jou was, deze scam webshop.
3: Nee, maar hoe valt hij nou tegen op te boksen? Want ik kan me voorstellen dat die webshops, die nep-webshops, die schieten als paddenstoelen uit de grond. Nou, dan wordt er eentje geflagged en dan komen dezelfde mensen met een paar andere letters. Klopt. En dan heb je hetzelfde weer opgericht. Ja, het is een beetje vechten tegen de bierkaai, lijkt me ook.
5: Nou, dat is het niet. Wat wij zien is dat op het moment sowieso zijn scams vrij hardnekkig en zien we met AI inderdaad dat dat alleen maar groeit. Maar doordat je consequent gaat monitoren en ingrijpt, ga je het probleem uiteindelijk terugdringen. En dat is ook wel waarom we dat natuurlijk niet zelf doen, maar met Brand Solo. Want zij hebben die ervaring ook al in de muziekindustrie. En zien dan, als je dat blijft targeten, als het ware, als je ze blijft aanpakken, dan word je gewoon minder interessant.
3: Ja,
5: en
3: okay.
5: Dan verwachten we dus...
3: Het is ook jezelf eigenlijk een minder groot doelwit maken. Of je consument een minder groot doelwit maken.
5: Door zeker, en ik denk ook wel... Ja, sorry dat ik je onderbreek, maar je kunt het vergelijken met Wek en Mol, als het ware. Dus ja, er komt iets op en je probeert daarop in te grijpen. Je monitort en je wordt minder interessant. En dan is de verwachting dat we, omdat we dit op zo'n grote schaal vanuit het collectief nu neerzetten, dat we het voor eens en voor altijd goed gaan bestrijden op grote schaal.
2: Ja, dan komt binnenkort Black Friday weer, hè? Dan gaat iedereen massaal lekker online shoppen. Dan is het wel even belangrijk om de thuiswinkel scamprotectie in beeld te krijgen. Hè?
5: Nou, dat is helemaal waar. We zien ook natuurlijk uit cijfers van de politie. Ja. Dat in die koopjesmaanden, waar wij als Nederlanders ontzettend van houden overigens, dat fraudeurs daar geweldig
2: van
5: op in kunnen spelen.
2: Precies.
5: Ja, die houden daar ook van, zo is het. Dus het is heel belangrijk dat je als consument let op dat thuiswinkelwaarborg. Want het is niet voor niets dat we naast dit ook gaan een campagne gaan draaien. Neem geen risico. Check het logo. Het is gewoon een teken dat je weet dat je met een betrouwbare partij dealt.
2: Ja.
5: Dus let daarop. Ja.
3: En wanneer is dit nou geslaagd voor jullie?
5: Nou, we gaan natuurlijk nu starten. Dan gaan we heel veel data verzamelen en weten we veel meer over hoeveel scammers er online staan. En we zien nu al dat er zo'n 40% van onze thuiswinkelleden, dat is dus behoorlijk veel, op dit moment scams online hebben staan. En ik kom graag over een paar maanden bij jullie terug, want dan hoop ik dat toch echt, hopelijk naar nul terug te brengen. Maar dan weten we meer.
3: Dat zei Marlene ten Ham, algemeen directeur bij thuiswinkel.org.
2: Nog even een handige tip, Maxime. He, als je nou ooit hebt gedroomd, ik wil heel graag worden opgepakt wegens rijden onder invloed.
3: Tuurlijk.
2: Nou, dat kan. He. Je kan dan golfprofessional worden en dan ergens een bochtje missen. Nee, je kan het ook effectiever doen. Een 68-jarige mevrouw uit Indiana deed dat gisteren maar weer eens even effectief voor. Want beelden van de bewakingscamera van het gerechtsgebouw in Jennings County in de staat Indiana laat een perfect gemaaid gazonnetje zien dat er blakend bij ligt in de najaarszon. En ineens verschijnt er van links een vrij grote zilvergrijze Amerikaanse auto die plomp het gras opscheurt en daar donuts begint te draaien. Ja! Gras erop!
3: Goeie locatie.
2: Ja. Lekker gazon op het gazon. Nou, het gazon is niet meer wat geweest is. En de mevrouw in kwestie wordt daar door de immer aanwezige politie, want ja, het is bij het gerechtsgebouw, ingerekend. Blijkt een stevig bakkie te hebben gedronken. Dat is op zich knap, want ze weet tijdens het draaien van de donuts vrij handig de fontein op het grasveld te ontwijken. Dat is wel knap. Ze kan echt wel een beetje sturen. En daarna kwam de, ja, toch wat ja, coole verklaring van de sheriff's office. En die zegt, iedereen die drank drinkt, doe dat verantwoord. En wijs een bob aan wanneer er alcohol is gedronken.
3: En misschien geen donuts doen.
2: Nee, geen donuts.
3: Sowieso niet.
2: Geen donuts met alcohol, dat werkt niet. Er wordt steeds meer gefraudeerd bij hypotheekaanvragen, waardoor criminelen huizen in handen krijgen. Het gevolg? Witwassen, illegale verhuur, drugscriminaliteit en veel meer. En dus slaat de bankensector nu het alarm. Want het kan zo niet langer doorgaan. We gaan ze zo spreken.
6: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
7: Het moment dat alles begint.
8: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan. En dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
9: Provider, it starts here.
10: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
9: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
11: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
14: De food- en agri-sector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
15: In food en agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd food en agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
16: Thomas van Zijl.
17: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het Boardroom Panel over thuiswerken bij Booking en een gesprek met Sietse Zuidema, topman van Joules. Ik vraag hem hoe bedrijven hun vrachtwagens moeten elektrificeren als ze niet eens genoeg stroom kunnen krijgen. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
19: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is Epassie. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. Epassie. Wellbeing that works.
20: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
21: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
22: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
23: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
24: BNR Verkeer.
0: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 360 kilometer file. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Veghel en Knoopendel een half uur vertraging. A16 vanuit Breda naar Rotterdam doe je er 40 minuten langer over tussen Breda-Noord en Dordrecht. En op de A50 Os-Arnhem tussen Ravenstein en Knoopend Valburg 30 minuten. En diezelfde A50, maar dan vanuit Zwolle naar Arnhem ook een half uur vertraging tussen Vaassen en Hoenderlo. Flitsmeister meldt aan een camera op de A2 naar Maastricht bij 204,1 en de A27 naar Almere bij 115,0.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
4: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Veel onduidelijkheid na een grote politieactie in het Brabantse Geldrop. Dat schrijven regionale media. In alle vroegte viel een zwaar bewapend team daar een bedrijfspand binnen. Daarna kwam een groot aantal rechercheurs onderzoek doen. Waarom dat gebeurde en of er iemand is opgepakt, is nog onbekend. 2/3 van de Nederlandse jongeren vindt het praten over mentale gezondheid geen taboe meer. 5 jaar geleden vond ruim de helft dat nog wel lastig. Nu merken ze dat ze niet de enige zijn met bijvoorbeeld stress of onzekerheid, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Wel raakte 1 op de 6 jongeren vrienden kwijt door te open te zijn. Kinderrechtenorganisaties willen permanente wetgeving die online kindermisbruik moet voorkomen. Er wordt al jaren over gesteggeld, maar nog steeds verschijnen grote aantallen misbruikbeelden online. Dat zeggen onder meer Defence for Children en Terre des Hommes. Ze willen dat internetbedrijven verplicht worden om maatregelen te nemen. De oude transgenderwet die tot 2014 gold, heeft voor veel leed gezorgd. Dat zeggen onderzoekers van de Radboud Universiteit. Volgens die wet mocht iemand bijvoorbeeld alleen van geslacht veranderen als hij zich eerst onvruchtbaar liet maken. Dat heeft diepe sporen nagelaten, zegt het rapport. Een nieuwe wet is nog altijd in de maak. En het lijkt erop dat we minder vaak rijden doordat de brandstofprijzen altijd door het dak gaan. Het CBS zegt dat Nederlandse huishoudens in augustus minder geld besteden aan benzine en diesel dan vorig jaar. Opvallend genoeg werden er wel meer auto's gekocht, maar dat zijn lang niet meer altijd benzine- of dieselwagens. En dan nu het weer van Weer Online? Het wordt vandaag wisselvallig. In het oosten regenachtig, verder in het land buien, maar dan wel gemixt met zon. Er staat veel wind en het wordt maximaal 15 à 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wordt steeds meer gefraudeerd bij hypotheekaanvragen, waardoor criminelen huizen in handen krijgen die daarmee lekker witwassen, illegaal gaan verhuren, drugscriminaliteit plegen en nog veel, veel erger. De bankensector slaat nu alarm. Het kan zo niet meer en we gaan ze zo spreken.
5: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
24: Banky, dat is toch geen woord?
5: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
25: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
26: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
25: B-E-N-K-E-Y. Banky. Steengoed in vermogen.
27: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
28: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
29: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
28: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
30: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
31: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
2: Goedemorgen, 9:55. Het laatste half uurtje van deze ochtendspits tikt weg. Het is donderdag 8 oktober 2026. Buiten waterig zonnetje, binnen Maxime van Meel. Dus hallo. What can go wrong? Wat gaan we doen de komende half uur?
3: Nou, het laatste half uur van de ochtendspits. Genoeg te doen.
2: Ja.
3: Het laatste technieuws komt zo van Joe van Buurik. En agressie, scheldpartijen, bedreigingen. Bijna de helft van de advocaten hier kreeg het afgelopen jaar daarmee te maken. Hoe bescherm je ze daartegen? Dat hoor je zo van de Nederlandse Orde van Advocaten.
2: Nou, we gaan eerst naar de Nederlandse Vereniging van Banken. Want de afgelopen jaren zijn in Nederland tussen de 6.000 en 11.000 woningen gekocht met vervalste papieren, zo schrijft de NOS. Criminelen frauderen namelijk met hypotheekaanvragen, krijgen zo huis in handen waar ze vervolgens illegale activiteiten mee verrichten, of waar ze makkelijk geld mee kunnen witwassen, drugscriminaliteit laten plegen, noem maar op. Staat allemaal in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat volgens ingewijden die door de NOS heeft gesproken inmiddels 6 maanden in de la ligt bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. En nu trekt men dus aan de bel. Bij ons Elko Dubbeling van de NVB, directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken. Meneer Dubbeling, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Bas.
2: Ja, dit is zorgelijk, hè? Dat 6 maanden in een la ligt. Hoe kan dat nou?
6: Nou ja, wat vooral zorgelijk is, is dat er echt georganiseerde criminelen zijn die met vervalste loonstroken, werkgeversverklaringen, valse jaarcijfers woningen kopen.
2: Ja.
6: Ja, en die woningen worden vervolgens gebruikt om geld wit te wassen. Dingen met drugs te doen die heel vervelend zijn voor de omwonenden en voor de samenleving. Illegale verhuur. Er worden mensen uitgebuit. Dus ja, wij willen echt daar meters in maken.
2: Ja.
6: En dat kunnen we doen door eigenlijk een check op gegevens af te spreken met de overheid.
2: Mm-hmm.
6: En dat is precies waar dat rapport over gaat. Dus we wachten met smart op dat rapport, omdat we graag verder willen.
2: Ja, je zou bijna kunnen zeggen, we worden niet serieus genomen, dit 6 maanden in een la. Terwijl dit toch, wat u net schetst, dit zijn niet kleine probleempjes van een parkeerovertredingetje of zo. Hè?
6: Nee, dit zijn echt grote problemen. We hebben een hele goede samenwerking eigenlijk met alle partners in de keten, in de vastgoedketen.
2: Ja. Mm-hmm.
6: Komen we in Den Haag weer bij elkaar om hier afspraken verder over te maken. Nou, we willen heel graag ook dat de overheid daar op mee gaat doen. Hè. We hebben natuurlijk daar gesprekken over, maar dat rapport is wel echt nodig om, om de problematiek ook een laagje dieper inzichtelijk te maken en oplossingen te vinden. En die oplossing is niet zo ingewikkeld. Dat is namelijk dat wij de gegevens van klanten even kunnen checken bij de Belastingdienst of bij het UWV. Ik ga ervan uit dat rapport er snel komt.
2: Ja.
6: En dat we het goede gesprek kunnen voeren hierover met de minister en het kabinet.
2: Ja, want waar het ontbreekt is inderdaad, is juist dat inzicht kunnen krijgen. Dat is namelijk met allerlei privacyregels omgeven uiteraard. En ook niet zo gek ook. Alleen, je zou dus in voorkomende gevallen dit moeten checken. Om een soort hygiënecheck te doen, heb ik niet met een crimineel te maken.
6: Ja, dus wij zijn natuurlijk heel zorgvuldig altijd met gegevens van klanten. Hè.
2: Ja.
6: We willen niet alleen de kluis zijn voor je geld, maar ook van je gegevens.
2: Mm-hmm.
6: Maar bij een hypotheekaanvraag, dan hebben we natuurlijk gewoon ook veel gegevens. En we willen even zeker weten dat die gegevens kloppen. We hoeven dus ook niet allerlei gegevens uit te vragen bij de overheid. We hoeven niet allerlei klantgegevens naar ons toe te komen.
2: Nee.
6: Het is echt even de check van, klopt deze loonstrook? Klopt het wat deze persoon zegt? Omdat je gewoon ziet dat die criminelen zijn heel handig geworden in het vervalsen. Ze zetten valse bedrijven op. Ze nemen ook echt mensen in dienst onder valse voorwenselen. Dus die stap is echt nodig.
2: Ja, precies. Nou, nu is dat rapport er dus van het Financieel Expertisecentrum. Dinsdag spreken jullie met elkaar. Zit de overheid dan ook aan tafel? Komen die nu inderdaad wel af?
6: Ja, dus de overheid is daar zeker bij. En dat vinden we ook fijn.
2: Ja, begrijp ik.
6: Dat rapport dat geeft gewoon net even dat laagje dieper. En dan ga ik ervan uit dat de minister ook dit zal steunen. En dat we echt verder kunnen met elkaar, want het duurt al best wel lang.
2: Ja, hebben er al Kamerleden aan de bel getrokken en zeggen, god meneer Dubbeling, hoe zit dat? Want we kennen dit rapport niet.
6: Ja, dus zeker. En daar zit ook een Tweede Kamerlid bij die zelf ook ervaring heeft
2: met
6: in
2: dit
6: land met deze problematiek. Ja. Dus wij hebben het echt gevoel dat we heel serieus genomen worden op dit probleem.
2: Nou, het werd tijd.
6: Maar nu echt de vervolgstap en die oplossing gaan implementeren met elkaar. Want praten is goed, maar wij houden ook wel van actie.
3: Maar kan u in de tussentijd niets doen? Want ik kan me best voorstellen, privacyregels, dat gaat misschien nog wel even duren voordat het kabinet daar echt een knoop over doorhakt. Is er in de tussentijd iets voor jullie om toch hier tegenin te gaan?
6: Ja, dus we doen hier denk ik samen echt het maximale op. Hè. Dus ook met de Kamer van Koophandel, met de makelaars, met de notarissen samen kijken van hoe kunnen we zo goed mogelijk in de keten het voor de crimineel zo moeilijk mogelijk maken. Hè. Ook als banken onderling hebben we goed overleg daarover. Doen we aan detectie als criminelen weer nieuwe methoden verzinnen. Hè, want ze zijn iedere dag weer nieuwe slimme vervalsingen aan het maken. Dan kunnen we met elkaar dat uitwisselen van wat heb jij gezien? En wat kun je daarvan leren? Hè? Maar die stap naar die check bij de Belastingdienst en bij het UWV... Ja. Dat is nu echt de volgende stap die we al een tijdje willen. En ik hoop dat we dat snel mogelijk kunnen maken.
2: Precies, dat is het voortraject. Nu, met de bestaande gevallen. Als we nu weten dat er tussen de 6.000 en 11.000 huizen... in de handen van criminelen zijn gevallen... kun je dat nog op de ene, want wat zijn de middelen om te zorgen... dat je dat teruggeleverd krijgt, bijvoorbeeld dat je die overeenkomst ontbindt? Kan dat?
6: Ja, dat kan zeker en dat doen we ook. Dus wij denken overigens dat die 6.000 tot 11.000 woningen... dat echt een topje van de ijsberg is.
2: Dat vrees ik ook wel,
6: Dat het veel groter is. Dat krijgen we ook wel terug vanuit gemeenten. En de aantallen bijvoorbeeld die de politie Amsterdam neemt... zijn fors hoog. Mm-hmm. En ook de bedragen die daarmee gemoeid zijn. De politie is hier ook, ondanks dat zij beperkte middelen hebben... toch heel actief op. We weten elkaar ook heel goed te vinden. Hè. Dus als we daar die crimineel pakken, dan kunnen we ook doorpakken met elkaar. En wij hebben als bank ook een frauderegister. Mm. En dus als je hypotheekfraude pleegt, kom je in dat frauderegister te staan. Dat is niet mals, hè, want dat betekent dat je eigenlijk daarna...
2: nooit meer aan de hypotheek kan komen.
6: Ja. Dus we hebben, denk ik, maximaal de maatregelen getroffen... die we met elkaar kunnen treffen. Ja. Alleen het is zo moeilijk om die vervalsingen ertussen uit te halen... omdat die zo goed geworden zijn en omdat die... criminelen zo goed georganiseerd zijn. En daar is die check voor nodig.
2: Duidelijk. Dank voor de toelichting. En succes. Elko Dubbeling is directeur van de NVB, Nederlands Vereniging van Banken.
1: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: Dan naar de Nederlandse Orde van Advocaten. Want die gaat meer doen aan de weerbaarheid en veiligheid van die advocaten. En dat is nodig, want bijna de helft, 44%, had in het afgelopen jaar te maken met agressie, met bedreiging of met intimidatie. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. En vaak gebeurt dat zo ook door eigen cliënten. Nou, Sander Jansen, strafrechtadvocaat en lid van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, die legt uit in welk rechtsgebied dat met name voorkomt.
7: Het beeld is vaak dat het met name strafrecht is. Daar gebeurt het overigens ook. Ja. En heeft het vaak met de georganiseerde criminaliteit te maken. En is het daarmee ook wel extra ernstig, zo gezegd.
2: Precies.
7: Maar juist in het civiele, juist in het personen- en familierecht, arbeidsrecht, daar hebben we veel meer gevallen. En dat blijkt ook uit die meting die dit jaar weer gedaan is. Dat het daar toe lijkt te nemen, dat de ernst toe lijkt te nemen.
2: Ja, en wat moeten we voorstellen? Bedreiging of intimidatie, dat is een vrij rekbaar, grijs, groot gebied. Maar gaat het inderdaad heel ver, tot fysieke bedreigingen en dat soort dingen? Of intimidatie zoals van pas op, we pakken je familie?
7: Nou ja, letterlijk dat. Het varieert van vervelende mailtjes, vervelende telefoontjes... tot letterlijk dreigende mails, mensen die zelfs aan de deur komen... mensen die bij advocaten thuiskomen, die tegen advocaten zeggen... ik weet wel waar je kinderen naar school gaan, het gaat heel ver... en zelfs tot fysiek geweld.
2: Ja.
7: Dus het is echt wel een groot probleem waar we ons ook echt wel zorgen om maken.
2: Maar de eigen cliëntele, dan denk je juist... die zoeken de advocaten op om rechtshulp te krijgen. En dan krijgen we geen rechtshulp, maar dan gaan we de advocaat intimideren. Dat is een beetje raar. Of de andere kant van de tafel. Juist mensen die zeggen, die advocaat die zit met dwars... die pakken we aan in deze zaak.
7: Nee, het gebeurt allebei. Het is zeker niet alleen de eigen cliëntele. Het is vaak ook de wederpartij of juist mensen daar weer omheen.
2: Ja.
7: En het is denk ik een breder probleem wat we in de samenleving zien. We hebben dit natuurlijk niet alleen als advocaat. Hè. In de zorg zien we het ook. Bij de politie, bij de brandweer, bij de deurwaarders, noem het allemaal maar op.
2: Hulpdiensten.
7: En advocaten zijn op zichzelf wel gewend om op te treden in emotioneel gespannen situaties. Want vaak zijn mensen emotioneel. Het gaat bij persoon- en familierecht bijvoorbeeld om een scheiding, om de voogdij over kinderen. Het gaat over het kunnen behouden van een huis, het behouden van een baan. Nou, noem het allemaal op.
2: Ja.
7: Dat zijn omstandigheden waar mensen natuurlijk emotioneel over zijn en waarin ook de frustratie hoog kan oplopen. Uh-huh. Maar dat uitzicht in steeds meer gevallen dus in dit soort gedrag. En dat is natuurlijk niet te accepteren.
2: Nee, precies. En nu is het in 2 jaar tijd ook niet heel veel beter geworden. Wel een beetje, maar het schommelt zo nog steeds om de helft van de beroepsgroep. Wat kan je als advocaat doen om je tegen te wapenen? Ja, ik zou je dan zeggen, dan moet je geen advocaat meer worden. Maar
7: dat wil ik niet zeggen.
2: Nee, precies.
7: Nee, laten we dat vooral niet doen. Want het probleem dat er te weinig advocaten zijn, juist voor dit soort zaken, is toch al de laatste jaren aan het oplopen. Nee, het probleem van advocaten is vaak dat zij anders dan bijvoorbeeld mensen die in een groot ziekenhuis werken, of de politie, of andere beroepen waar grote organisaties omheen zitten, dat zij zelf op kantoor zitten met een klein aantal mensen, of zelfs in hun eentje.
2: Ja.
7: Dus advocaten moeten daar in eerste instantie zelf stappen voor ondernemen. En wij proberen als Nederlandse Orde wel daarin praktische hulp te verlenen. Dus er is een vertrouwensadvocaat, er is een noodtelefoon, er is een noodknop. Je kan een veiligheidsscan laten uitvoeren op je kantoor. Er zijn al jarenlang allerlei weerbaarheidstrainingen die ook specifiek inmiddels gericht zijn op bepaalde rechtsgebieden. We maken dat ook onderdeel van de opleiding voor jonge advocaten, zodat ze al in een vroeg stadium leren grenzen te stellen, daar ook gevolgen aan te verbinden als het toch misgaat. Maar het blijft een moeilijk probleem waar we met z'n allen mee hebben te dealen.
2: Ja, dit gaat nooit naar nul, meneer Jans, kan ik u vertellen. En dat weet u ook.
7: Nee, dat weet ik ook. En dat is misschien ook niet wat nodig is, maar het zou niet op dit niveau moeten liggen. En het zou zeker niet ertoe moeten leiden dat er zoveel advocaten die dat meemaken zeggen, ik denk er serieus over na om ermee te stoppen. Want nogmaals, juist in dit soort zaken is de bijstand van een advocaat heel erg nodig. En als het erop uitloopt dat door het intimideren van een advocaat van je wederpartij je die advocaat terug in zijn hok krijgt en jouw echtgenote van wie je wil scheiden of degene die je uit hun woning wil zetten of degene wiens baan je wil opzeggen, daardoor geen rechtsbijstand meer kan vinden, dan zijn we met z'n allen natuurlijk nog veel verder van huis.
3: Dat zei strafrechtadvocaat en lid van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, Sander Jansen.
2: Kwart voor tien, we hadden een razend drukke donderdagmorgenspits. Het begint op te lossen, maar nog lang niet helemaal. Dennis Mooij van de ABB.
0: Nee, er staat nog 300 kilometer file, Bas. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht ben je nog een half uur langer onderweg tussen Veghel en Waardenburg. En de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, 25 minuten extra tussen Breda Noord en Dordrecht bijvoorbeeld. Nou, vanmiddag wordt het ook weer een drukke spits, zoals altijd op donderdagmiddag. De meeste files staan dan weer in Zuid-Holland, in Utrecht en in Gelderland. En de flitsers van nu op de A13 richting Rotterdam bij 16,8. En de A27 Almere-Utrecht bij 108,1.
8: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
9: Die Eerste Kamer die wil heel graag duidelijkheid van het kabinet.
10: Het huwelijk van Beatrix en Klaus in 1966 wel een belangrijk eikpunt geweest, dat toen echt steeds meer mensen televisie kregen.
11: Alle alleenstaanden zijn ook heel handig tegenwoordig.
10: Ja,
11: nee,
10: dit
11: is wel een. Nee.
2: Ja, 10 uur is tijd voor de Big Five. Zo begrijp je, dat is over 13 minuten. En het thema deze week is de Big Five van de nieuwe vrienden van de Europese Unie. Ja. En Art Royakkers die leidt de dans van de hele week. Wie heb je vandaag op deze donderdag te gast?
12: Een beetje mondiale speeddaten doen we eigenlijk.
2: Ja, dat is
12: het.
2: Ja,
12: we zijn vriendjes op zoek.
2: En loopt het een beetje lekker?
12: Het loopt best lekker, ja. We zijn best gewild wereldwijd gezien, de Europese Unie. We hebben het al over India gehad. Die willen best vrienden met ons worden. Alhoewel India dan geen bondgenootschap wil, maar wel een partnerschap. Wat het verschil er is, kun je terugluisteren als podcast. Vandaag gaan we het hebben over Canada.
2: Canada.
12: Zo zei mijn vader het altijd. Dus ik wil toch bij zijn naam wil ik dat dan kunnen herhalen. Canada. Ja, want daar, die Carney, de premier daar, heeft het natuurlijk gehad over de middlepowers, de middenmachten die zich moeten verenigen om wat tegenwicht te bieden tegen die supermachten. Nou, misschien vinden wij wel steun in elkaars armen, de Europese Unie en Canada.
2: Ja, nou, en sterker nog, je ziet Canadezen ook heel erg bewegen richting Europa op dit moment.
12: Klopt.
2: En niet alleen Carney, maar ook de Canadezen in de straat, volgens mij, heeft meer met Europa op dan met Amerika op dit moment. Ja, dat is ook niet zo gek.
12: Nee, er zijn zelfs apps, daar begreep ik, waarin je kan zien of een product in de supermarkt wel echt Canadees is en niet stiekem toch Amerikaans.
2: Ja.
12: Want dan kopen we het niet.
2: Zal ik je nog een mooi vertellen? Ik ben laatst de hond aan het uitlaten. Komt een hardloper voorbij. En die zegt, de honden gaan er naartoe. Wordt een beetje om hem heen. En zegt, can I stroke them? Ik zeg, ja, natuurlijk. Where are you from? Canada. Ik zei, ja, dat is wat al die Americans say. Zei die, no, I'm really from Canada. Was echt een Canadees.
12: Ja. Wel een primeur, we gaan het interview op afstand doen.
2: Oh.
12: Een transatlantisch interview.
2: Vanuit Canada?
12: Ja, met Amy Verdun. Ze is namelijk hoogleraar aan de University of Victoria in Canada. Ze is Nederlands, maar woont inmiddels, wat is het, volgens mij sinds eind vorige eeuw. Daar, volgens mij, komt ze ook wel ooit bij jullie.
2: Zeker, we kennen Amy Verdun. Ja.
12: Maar goed, een uur lang met iemand praten aan de andere kant van de oceaan. We kunnen elkaar wel zien ook, want we hebben hier zo'n splinternieuwe studio. We hebben dus we kunnen elkaar zien als het goed is. En ook horen, maar ik ben benieuwd hoe dat.
2: Of de vriendschap werkt.
12: Want mijn wifi thuis hapert altijd om de havenklap. Dus,
2: Ja, we hebben een skere wifi natuurlijk. Ja, hè? En je niet, hè? BNR heeft alles goed. Dankjewel, Art Royakkers. Okay. Zometeen om 10 uur.
13: Tech Update.
3: Mogelijke bedrijfsgevoelige informatie van Philips en Shell is gelekt op het dark web, zo blijkt uit onderzoek van BNR. En daar zit een Russische hackersgroep achter, genaamd Klop, met een 0 in plaats van een O. Jo van Buurik van BNR's techredactie vertelt hoe daarmee opvolging gegeven wordt aan de door Klop geclaimde hack van afgelopen augustus.
14: Dat is de laatste ontwikkeling die collega Niels Koloos afgelopen avond dus heeft ontdekt. Het werk van Klop, de Russische hackersgroep, waar je de O spelt met een 0. Beruchte groep, die zaten immers achter de hack op de Universiteit van Maastricht. Jaren terug, maar ook internationale bedrijven zoals British Airways en Shell, die hadden zo een keer te grazen genomen. Nou, afgelopen zomer dus weer. Ook Philips was erbij getroffen. En de gestolen gegevens die toen buiten zijn gemaakt, zijn nu op het dark web gepubliceerd. 13,5 gigabyte aan data heeft onze techredactie dus gisteravond vastgesteld. In augustus werden die dus al geclaimd door Klop, ook bevestigd door zowel Shell als Philips, die in ieder geval toen aangaven, we zijn incidenten aan het onderzoeken. Nou, dat kunnen we als een bevestiging van er is iets misgegaan interpreteren. We wachten nu nog wel op de reacties van die twee bedrijven als het gaat om de publicatie van deze gegevens.
3: Ja, wat voor gegevens zijn dit?
14: Ja, bij Shell gaat het om bouwtekeningen. Dan moet je ook denken aan foto's van faciliteiten, scans van testrapporten, projectplannen. Bij Philips ook tekeningen, diagrammen en blauwdrukken. Dan moet je bijvoorbeeld ook denken aan technische tekeningen van MRI-scanners, andere medische apparatuur. Dus ja, dat kan best wel bedrijfsgevoelige informatie zijn als het gaat om wat ze in huis hebben, wat ze ontwikkelen. Voor zover ik weet gaat het dus niet om persoonsgegevens, zoals we natuurlijk doorgaans vaak horen bij activiteiten van cybercriminelen, die dat dan ook misbruiken om hun slachtoffers af te persen. Wel is in het onderzoek dat we hebben gepubliceerd duidelijk gemaakt dat de informatie over de IT-infrastructuur van Philips ook in te zien is in deze documenten. Ja, dat zou je theoretisch wel kunnen misbruiken, want dan weet je dus hoe de architectuur eruit ziet daar bij Philips. De data die van Shell gestolen zijn, die zijn nog niet in te zien geweest. Nu is het ook zo dat toen Klop in augustus voor het eerst zelf liet weten dat ze Philips en Shell gehackt hadden, dat ook een beetje als een signaal was van nou, kom maar onderhandelen om de boel weer zonder publicatie terug te krijgen.
3: Maar dat is niet gelukt.
14: Dat lijkt dus niet te zijn gebeurd.
2: Precies.
14: Waarvan akte, want die data is dus op het dark web geplaatst.
2: Ja, kan ook nog gevoelige R&D bijvoorbeeld uitgelekt zijn bij Philips.
14: Nou ja, dat
2: je zou onderzoeksresultaten uit een lab en zo.
14: Ja, dat is dus een beetje de vraag. Nou, again, het lijkt er niet op dat het gaat om persoonsinformatie, maar wel als het gaat om apparatuur die zijn ontwikkeld. Precies, er is ook volgens mij wel een sample van die gelekte data nu overhandigd aan Philips. Kunnen jullie bevestigen dat dit inderdaad van jullie is en hoe gevoelig is dit dan? Maar daar zijn we nog over in afwachting hoe dat precies gezien moet worden.
2: En dank u.
3: Ligt het hele Philips natlab op straat?
14: Laten we hopen van niet.
3: Oude geheimen.
2: Dat klopt. Zit de Russische staat erachter of is dat een setje met goed bedoelde Russische hackers?
14: Zoals we altijd zeggen, het zijn aan Rusland gelieerde hackers. Oh, okay. Het is soms ook een beetje moeilijk. Nou, we zien ook in de afgelopen weken bij Shiny Hunters dat ze intern ook nog wel eens problemen hebben. Dat is natuurlijk een heel andere groepering. Maar goed, ook bij Klop is in ieder geval duidelijk dat ze niet het beste met ons voor hebben.
2: Nee, dat blijkt.
3: Dan nog wat heel anders. Van Microsoft, dat wil nadrukkelijk de strijd aangaan met Apple als het gaat om AI gebruiken op je laptop.
14: Ja,
3: hoe zit dat?
14: Wat kopen mensen als ze heel graag AI zelf willen draaien op hun apparaat? Een MacBook of een Mac Mini, als je hem dan aan een los scherm koppelt. Nou, daar hebben we het dit jaar ook vaak over gehad. Zeker met al die mogelijkheden die je met AI agents hebt. Heb je heel wat rekenkracht op je eigen apparaat voor nodig. En dan haal je dus een MacBook, want Apple's eigen chips zijn ongekend goed. Ja. Qua rekenkracht, qua efficiëntie. En Microsoft heeft daar tabak van en wil het veranderen. Dus afgelopen aankondiging gisteravond kwamen notabene CEO Satya Nadella en de topman van Nvidia Jensen Huang samen op het podium om een nieuwe laptop te onthullen. De Surface Laptop Ultra. We wisten al dat ze samen aan het werk waren aan een chip van Nvidia die in een Microsoft laptop zit. Nou, die is het dus nu. Dat is de RTX Spark. Combinatie van een processor op basis van ARM-architectuur en een grafische chip van Nvidia. Sterker nog, volgens Microsoft kan hij 2 keer zo snel als een MacBook Pro met M5-chip van Apple AI-modellen draaien. En nou, die MacBook Pro met M5-chip is toch wel een beetje de benchmark in de ontwikkelaarswereld. En video genereren zou 6 keer sneller kunnen op de laptop van Microsoft. Dus dat is nogal een belofte.
2: Dat u het weet.
14: Ja, moeten we ook maar eens in de praktijk gaan testen. Leuk hebben wanneer die eenmaal beschikbaar is. Ja. Ik zeg er wel vast bij, het heeft uiteraard een prijskaartje. Wil u even gokken hoeveel dit apparaatje
3: kost? Zo'n Surface Pro kostte sowieso al €1500 of zo minstens.
14: Ga je vrij gauw naartoe.
3: 1900, dus dit zal 2500.
14: Nee, jullie zitten in de buurt. $2600 is het starttarief.
2: Maar dan
14: als je 128 gigabyte RAM en 1 terabyte opslag wil, doen ze gok.
3: Ja, dat is wel 4000.
14: Bijna 6000.
2: Echt?
3: Oh.
2: Ik zit er niet.
14: Dat is een enorme smak geld. Moet ik zeggen, die instapprijs valt nog enigszins mee.
3: Voor een laptop?
14: In de context dat we een enorm chiptekort hebben, dat maar blijft. Maar goed, we gaan het merken. En later moeten partijen als Dell en HP ook met soortgelijke laptops met zo'n RTX Spark chip gaan komen. Dus op die manier wil Microsoft in het Windows-ecosysteem proberen om mensen die AI willen draaien toch weer meer naar ze toe te trekken. En weg bij die spulletjes van Apple.
2: Het is toch zo dat uiteindelijk wordt de MacBook Pro wordt een goedkope optie.
14: Ja.
2: Wie had dat ooit gedacht?
14: En het is ook extra grappig, want Microsoft is natuurlijk bij uit een partij die we steeds horen zeggen over werken in de cloud en daar je AI. En 2 jaar geleden moest je een AI-PC kopen om om AI in de cloud te gebruiken. Waarom zou ik dat ding dan kopen? Ja. En nu hebben ze ontdekt dat ze die messaging toch maar moeten aanpassen naar koop een apparaat waarop het lokaal allemaal kan. Dat is lekker veilig. Ja. Wel een beetje duur.
3: Dat zei Joe van Buurik van BNR's Tech-redactie.
4: De BNR Tech-update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: En tot zover BNR's ochtendspits voor vandaag, voor deze donderdag. Morgen zijn we er weer om 6 uur. Maxime, dankjewel voor deze week.
3: Jij bedankt.
2: 3 keer bij me gezeten, altijd fijn. Morgen Nina van der Linden. Zometeen BNR's Big Five, deze week van de nieuwe vrienden van de EU. En vandaag is onze nieuwe vriend Canada. En dus spreekt Art Royakkers op afstand met Amy Verdun, hoogleraar politicologie aan de University Victoria in Canada, gasthoogleraar Europese politiek en politieke economie aan de Universiteit Leiden. En zometeen dus gewoon gast in BNR's Big Five. Dat kan gewoon mooi op de Palmaris worden bijgetekend. Tot zover.
5: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
15: BNR Business Beats.
5: Met de beste pop, funk en soul.
15: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
16: Beats. Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
17: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
18: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
17: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
19: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
20: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
19: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
22: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
23: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
24: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
22: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
32: Bunk noemt zichzelf een AI-bank. Is dat alleen een hip label of word je er ook een betere bank van? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Bianca Zwart, Chief Strategy Officer van Bunk. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
33: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
34: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
35: Yes!
36: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
34: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
35: Yes!
37: Mijn naam is Jonah van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
38: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
39: Hallo, ik ben Henk Hofstede, sector-expert retail bij ABN AMRO. AI verandert de retail razendsnel. Zet je AI slim in, dan zijn er kansen om efficiënter te werken en je klanten beter te bedienen. Hoe speel je hierop in als ondernemer? Lees het op partner.fd.nl/ABN AMRO.
0: Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Nu in de BNR-app.
3: Nederlandse familiebedrijven maken personeel steeds vaker mede-eigenaar. Installatiebedrijven blij met zoveelste terugkeer hybride warmtepomp. En banken willen meer AI gebruiken, maar stapeling van regels staat in de weg. Dat en meer lees je in de BNR-app.
2: En dat brengt ons bij Dennis Mooij van de ANWB. Nou Dennis, hoe staat het erbij op de weg?
1: Er staat nog 240 kilometer file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Staat 12 kilometer daarvan tussen knooppunt Hintam en Waardenburg. Dat kost je 20 minuten extra. Een half uur langer onderweg ben je op de A16 naar Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht. En 35 minuten extra ben je kwijt op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Heteren. Flitsmeister meldt de camera op de A27 naar Almere bij 115,0. En de A30 Barneveld-Ede bij 16,4.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Gerechtsdeurwaarders slaan alarm over vertragingen bij rechtbanken. Zaken over bijvoorbeeld huurschulden liggen soms maanden of zelfs jaren stil. En dat zorgt er volgens de beslagleggers voor dat de problemen alleen maar groter worden. In een brandbrief wordt de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd om samen naar een oplossing te zoeken. Zwaar bewapende agenten en rechercheurs met gezichtsbedekking zijn vanmorgen een bedrijf in het Brabantse Gelderop vlakbij Eindhoven binnengevallen. Er is nog veel onduidelijk, zeggen regionale media. Zo is het niet bekend of er iemand is aangehouden en ook niet waarom de politieactie werd gehouden. Kinderrechtenorganisaties willen actie van de politiek in de strijd tegen online kindermisbruik. Er wordt al jaren over wetgeving gepraat, maar intussen loopt het internet elke dag weer vol met beelden van misbruik, zeggen ze. De organisaties willen dat bedrijven wettelijk verplicht worden om het verspreiden van dit soort beelden te stoppen. Er is nog altijd geen spoor van het roofdier dat los zou rondlopen in de buurt van de luchthaven van München. Gisteren kwam een zoekactie op gang nadat er mogelijk een puma was gezien. De Duitse politie zocht naar het dier met behulp van drones en warmtebeeldcamera's, maar tot nu toe leverde dat nog niks concreets op. En na een tijdelijke daling kruipt de benzineprijs weer omhoog. De adviesprijs van een liter euro 95 staat vandaag op ruim 2,71 euro. Een dikke week geleden werd het record van 2,73 euro genoteerd. Oorzaak is de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De adviesprijzen gelden overigens vaak alleen langs de snelweg. En dan nu het weer van Weer Online. Buien en droge momenten wisselen elkaar af en vanmiddag komt er vanuit het noorden wat vaker zon tevoorschijn. Het waait matig tot hard en het wordt een graad of 15 à 16. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Nu de VS zich als bondgenoot minder vanzelfsprekend toont, zoekt Europa nieuwe vrienden. Canada lijkt dan een voor de hand liggende kandidaat. Maar ja, kan Canada de rol van de VS in Europa overnemen? We spreken het zo in de Big Five van de nieuwe vrienden van de Europese Unie.
7: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
8: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
9: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
7: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
10: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
11: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
12: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
13: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper,
5: maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw en vastgoed bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
6: Ja, nu de VS zich onberekenbaar tonen, moet de EU op zoek. Op zoek naar nieuwe vrienden, naar nieuwe bondgenoten. En als er dan één land is dat er ook last van heeft, van die VS en de opstelling daarvan, dan is het wel buurland Canada. Dus misschien wel een logische keuze. De EU en Canada die steun vinden in elkaars armen. Daarover ga ik vandaag in gesprek met Amy Verdun. Ze is hoogleraar politicologie aan de University of Victoria in Canada. Ze is ook gasthoogleraar Europese politiek en politieke economie aan de Universiteit Leiden. Ik wil dan altijd zeggen welkom, maar in dit geval is het, we hebben een primeur, want dit is de eerste keer dat ik een transatlantisch interview ga doen, Amy Verdun.
17: Nou, hartstikke leuk. Ik ben blij de primeur te mogen zijn.
6: Ja, je zit in Vancouver City, Canada. 9 uur tijdsverschil. Het is hier 10 uur 's ochtends. Betekent dat 1 uur 's nachts is voor jou. Dus dank voor het opblijven. Goede avond.
17: Ja, hartstikke leuk. Nog even de correctie. Het is Victoria waar ik zit. Dat is de hoofdstad van British Columbia.
6: Natuurlijk, ja.
17: En dat ligt op Vancouver Island.
6: Ja. Prachtige plek trouwens, hè? Vancouver Island om te zitten.
17: Het is heerlijk. Ja. Ben je er wel eens geweest?
6: Ik ben er 1 keer geweest. Ja, ik zal straks mijn vakantiealbum aan je laten zien. Mijn vader, zijn droom was ooit naar Canada toe gaan. Net zoals van veel Nederlanders volgens mij. Hij is er niet naar geëmigreerd, maar hij heeft ons wel mee ooit op reis daar naartoe genomen. Dat was heel bijzonder.
17: Heel leuk.
6: Ja. We gaan het hebben over, dus over niet over Vancouver City, maar Victoria waar je zit. We gaan het hebben over de band tussen Canada en Europa. Want die worden aangehaald. Vorige maand was Carney, de Canadese premier, voor het eerst aanwezig bij de State of the Union speech. Het Europese parlement opent dan het jaar, zeg maar. Ursula von der Leyen die spreekt dan. Dan was hij bij. Er wordt een kantoor geopend in Canada. Eind oktober volgt er een EU-Canada summit. We zijn elkaar lekker aan het opzoeken, hè?
17: Ja, het is prachtige tijd voor diegenen die Canada en Europa een goed warm hart toedragen. En er zijn inderdaad een aantal van dit soort belangrijke momenten geweest waarin Carney en Ursula von der Leyen allebei hebben gesproken, ook over het rechter aanhalen van de banden. Men heeft gesproken over een associate membership. En het is niet helemaal duidelijk wat dat allemaal betekent. Nee. Maar het zijn mooie tijden voor de twee.
6: Ja, nou, er wordt niet gesproken van echt EU-lidmaatschap, maar een geassocieerd lidmaatschap, een associated inderdaad, zoals je het zegt. Maar het is niet duidelijk wat dat precies betekent. Maar we willen bij elkaar horen, is eigenlijk de conclusie.
17: Ja, ik vind het een hele goede PR-stunt. Het gaat vooral om het signaal af te geven dat de twee landen dichter bij elkaar willen horen. Het heeft ontzettend veel aandacht gekregen, omdat vooral dat die term is gebruikt waarvan niemand precies wist wat het betekende. En het ook helemaal niet makkelijk is om zoiets te creëren voor Canada. Dus het is even afwachten wat ze nou precies gaan doen.
6: Ja. Er zit wel een logica in het opzoeken van elkaar, toch?
17: Ja, ik vind van wel. In principe hebben Canada en de Europese Unie al echt decennia lang een hele goede band. Er is ook een verdrag wat er ligt. Er ligt ook een zogenaamde CETA-verdrag. Waarin dus ook handel wordt makkelijker gemaakt tussen de twee landen. Maar ook sinds 1976 zijn er ook allerlei andere soorten van samenwerking. En dat loopt eigenlijk al jaren heel goed.
6: Ja.
17: Maar wat er nu gebeurt is een manier gevonden om nog dichterbij te komen. En ook om op meerdere punten samen te werken. En ik denk dat we dat nu in deze periode zien gebeuren.
6: Ja, de CETA was dat vrijhandelsverdrag inderdaad. Daar komen we wel over te spreken. Maar ik ben ook benieuwd, die toenadering. Dus er zit er een soort versnelling in nu van de banden die worden aangehaald. En komt dat puur door Donald Trump of speelt er meer?
17: Nou ja, in Canada is het zo dat je moet je voorstellen iets van, als ik me niet vergis, 90% van alle Canadezen woont binnen 250 kilometer van de Amerikaanse grens. En je moet je voorstellen, ik zit dus op Vancouver Island. Ja. En als ik dus naar Toronto wil gaan, dan ben ik uren in het vliegtuig en dat is duizenden kilometers. Dus als er een andere stad is in de buurt, dan ligt die lekker dichtbij. Dus die Canadezen die hebben heel erg veel te maken met de Amerikanen, met de mensen van de Verenigde Staten. En dat is al decennia zo. En wat er nu aan de hand is dat Canada ontdekt dat dat ook wel een risico Mexico is. En dat Canada zich moet oriënteren op andere vrienden vinden, andere bondgenoten. En de Europeanen die lijken behoorlijk veel op de Canadezen. Ja. En dus het is voor hen ook heel interessant om met die Europeanen wat meer zaken te gaan doen.
18: Ja, want die verhouding met de Verenigde Staten, hoe moeten we dat duiden? Is het een beetje zoals Nederland en Duitsland, kleine broer, grote broer? Of zit dat anders in elkaar?
17: Nou ja, zeker, zeker. Het lijkt heel erg op Nederland en Duitsland. Behalve dat Nederland en Duitsland natuurlijk de Tweede Wereldoorlog hebben gehad en daar eerst even helemaal overheen moeten zetten. En dat hebben ze dus in Canada en de Verenigde Staten niet gehad. En Canada en Verenigde Staten, het is echt nog wel iets maatje groter verschil. Dus het is een 1-op-10 verhouding. En tenslotte
18: qua economie
17: is
18: hebben we het erover.
17: Ja, maar ook personen. Dus het aantal mensen en de economie is ongeveer 1-op-10. Dan kan je een beetje koffiedik kijken. Ja. Maar er is ook binnen de Europese Unie heb je natuurlijk... Duitsland is het grootste land qua bevolkingsaantal en economie. En Nederland is een middelmatig land.
19: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelance...

0: Olsen!
1: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
2: Geeft ruimte.
3: Dat de Verenigde Staten zeg maar de beschermheer was van een wereldorde met de rechtsorde, met het idee van globalisering en mondialisering. Al die dingen beginnen nu te veranderen. En elk van die landen die in de wereld rondloopt, zeg maar, moeten gaan nadenken. Waar horen we nou bij? Wat zijn onze normen en waarden? Met wie willen we door één deur? En de Verenigde Staten is op dit moment een onbetrouwbare partner. Mm-hmm. En Canada kijkt om zich heen en zegt, welke landen lijken een beetje op ons? En ja, de Europese Unie en de landen van de Europese Unie, die zijn dan toch best wel vergelijkbaar als het gaat om die wereldorde. Dus dat is enerzijds het idee van de rechtsstaat en normen en waarden. Maar ook kritieke grondstoffen, de energietransitie. Dus daar heb je ook bepaalde grondstoffen voor nodig. Voor accu's en dergelijke dingen, windmolens. Dus allerlei grondstoffen die in Canada beschikbaar zijn. En in een wereld waarvan je niet zeker weet wie nou je partner moet zijn, als je zou zeggen Canada en de Europese Unie, dan is het ook wel fijn om te weten dat dan daar je grondstoffen vandaan komen.
4: Ja, ja, ja.
3: En zijn er nog een aantal andere punten waar we even over kunnen hebben.
4: Ja, welke punten bedoel je dan?
3: Nou ja, bijvoorbeeld, dus de grondstoffen zijn er, de energietransitie, maar er is ook samenwerking in het Noordpoolgebied.
4: Ja.
3: Dat ook vanwege de klimaatverandering smelt er natuurlijk ontzettend veel in de Noordpool. En dat leidt nu toch ook tot een mogelijkheid dat daar misschien weer een verbinding komt via de zee. Wie gaat daar allemaal huishouden? Rusland en de Verenigde Staten zitten ook in het Noordpoolgebied. Ja. Alaska zit in het noorden en Rusland heeft een heel groot stuk in het noorden.
4: China noemt zichzelf een near Arctic country.
3: Nou ja, precies. China is natuurlijk de andere grootmacht die de laatste zoveel jaar natuurlijk ook veel belangrijker is geworden dan zeg maar decennia daarvoor. Mm-hmm. Dus er zijn een heleboel dingen aan het veranderen en ik denk dat Canada en Europa elkaar veel kunnen helpen.
4: Ja, ja. Je vraagt dan toch altijd ook je af, wat hebben wij eraan? Dat is, heb ik ook in eerdere gesprekken deze week gevoerd. Wat heeft Europa eraan om Canada dichter naar zich toe te trekken?
3: Nou ja, ze kunnen die grondstof wat makkelijker en wat veiliger stellen.
4: Ja.
3: Zelfs dingen als LPG en andere olie en zo, dat ook vaak uit de VS komt. Dat komt soms uit Canada en dan via de VS naar de Europese Unie. Dus dat is ook wat meer direct.
4: Mm-hmm.
3: We zullen ook in de komende tijd gaan nadenken over bevolkingskrimp. We zijn natuurlijk vreselijk bang dat als op een gegeven moment er niet meer zoveel kinderen worden geboren, waar komen dan onze burgers vandaan? En wie gaat voor de mensen zorgen voor de oude dag? Dus er zijn op verschillende punten zijn er zeg maar overlappende belangstelling tussen wat Canada kan aanbieden en wat Europa nodig heeft.
4: Mm-hmm. Ja, dus dat vindt elkaar dan. Nou is Canada natuurlijk ook betrokken bij de veiligheid van Europa. Dat is wat daar speelt in Canada. Maar waarom eigenlijk?
3: Ja, een heel groot punt. Kijk, om te beginnen is nu sinds die volledige oorlog is uitgebroken in Oekraïne, is er ook weer een heel nieuw idee over wat die wereldorde is en hoe die eruit ziet. Dus we hebben een tijd lang geleefd met de gedachte dat we het zogenaamde peace dividend hebben. Dat er geen oorlog is in de landen die ver ontwikkeld zijn en relatief rijk. Want er zijn natuurlijk vreselijk veel oorlogen waar we het even voor het gemak maar niet even over hebben.
4: Mm-hmm.
3: Maar in West-Europa, tot op zekere hoogte Oost-Europa. We hebben natuurlijk ook Joegoslavische oorlog gehad. Maar laten we even voor het gemak geen oorlog noemen.
4: Mm-hmm.
3: Noord-Amerika heeft ook voor het gemak geen oorlog. De Verenigde Staten is wel vaak betrokken bij oorlog, maar dan weer niet op het Noord-Amerikaanse grondgebied.
4: Nee.
3: Dus we denken als westerse landen dat het vredig is. En dan komt die oorlog op het echte Europese continent. In Oekraïne. En in Canada wonen ook vrij veel Oekraïners. Onze minister van Buitenlandse Zaken is Oekraïense herkomst. Dat is een van de voormalige. Dus het is iets wat in Canada leeft vanwege de banden met Oekraïne. Maar ook omdat het een idee is dat deze inval van Rusland in Oekraïne echt ook iets is wat we niet willen tolereren.
4: Mm-hmm.
3: En dus heeft Canada zich ook echt ingezet om daarmee te helpen.
4: Ja.
3: Dus nu in deze fase van de oorlog, die natuurlijk alweer een poos aan de gang is, heeft Canada ook gezegd dat het mee wil werken aan investeren in defensie en in materieel. En is het ook een van de landen die dus in dat Europese project SAFE zit, waarin ook samen aanbestedingen worden gedaan.
4: Ja.
5: Art Rooijakkers.

0: Ja, we zien dus dat de banden aangehaald worden tussen Canada aan de ene kant en de Europese Unie aan de andere kant. Dat zien we ook concreet gebeuren. Amy, want 29 en 30 oktober vindt de eerste EU-Canada Summit plaats. Wat verwacht je daar concreet van?
1: Ja, nou, het is niet de eerste. Het is de eerste sinds die uitspraken die we gehoord. Want het is al een poosje aan de gang.
0: Okay.
1: Maar ze hebben ze jaarlijks. En op dit moment gaat die plaatsvinden in Montreal. Er is best wel veel aandacht voor. Omdat die twee uitspraken van Ursula von der Leyen en Mark Carney, waar je het net al over had, hebben gezegd van we willen samenwerking, we willen toenadering, we willen misschien zelfs lidmaatschap. Wat betekent dat dan? Weten we niet. Nu in die summit wordt er dan weer wat meer duidelijkheid gegeven. Dat tenminste, dat verwachten mensen.
0: Mm-hmm. En je noemt al, dit wordt mede ingegeven door het meer onvoorspelbare bondgenootschap met de VS. Hoe kijken ze in Washington naar die steeds hechtere relatie tussen Canada en de EU? Heb jij daar zicht op?
1: Nou, het is heel grappig om dat even te bedenken. Want een van de problemen die er zijn is dat het heel onduidelijk is wat de Verenigde Staten willen. Dus er is Trump, de president, en die zegt allerlei dingen. En die heeft vaak de neiging om toch vrij snel te reageren op allerlei dingen. Vaak ook op sociale media, mm-hmm, met een of andere uitspraak. Dus die was niet zo heel blij met de events van de vorige maand, waarbij dus die banden wat dichterbij zouden worden gehaald. Maar aan de andere kant is het ook zo dat Trump, ook zonder dat Canada naar de Europese Unie wat warmere gevoelens liet zien, ook al de hele tijd met heffingen liep te gooien, mm-hmm, op Canadese producten. Dus dat gaat nu al anderhalf jaar sinds dat Trump is begonnen. Dus dat is eigenlijk een af- en aanvoeren van heffingen. En minst de geringste wat Canada doet, komt de Verenigde Staten met weer een heffing.
0: Ja. Hoe kijken ze wat dat betreft in Canada dan naar de Verenigde Staten en het huidige beleid? Want het zijn buurlanden, er is een gedeelde cultuur. Er is ook een gedeelde sportcultuur, om het wat te noemen. Het waren goede buren, volgens mij. Hoe wordt er nu naar gekeken?
1: Ah, het is heel lastig, hè? Want er zijn ontzettend veel mensen die dus vrienden, familie, werken in mekaars land. Het is totaal geïntegreerd. Mm-hmm. Toen ik voor het eerst in Canada op familiebezoek ging, toen was het zo dat je in Canada en de Verenigde Staten kon je de grens over met even zwaaien naar de officer. En dan allemaal Canadian, hop, de grens over, boodschappen doen weer terug. Ja. Het was heel makkelijk. En in Europa moest je daar nog paspoorten laten zien. En het is nu andersom, hè? Mm-hmm. In Europa loop je gewoon zonder paspoort de grens over. En in Canada beginnen ze met files en weet ik veel wat allemaal. Dus het is veranderd. Het is een langer proces. Mm-hmm. Maar toch is er heel veel integratie tussen de twee landen. En het idee dat het nu ineens zo raar is, is voor mensen nog steeds niet te behappen. Maar er wordt wel sterk nationalistisch op gereageerd. Dus mensen die reizen steeds minder naar de Verenigde Staten. Ze boycotten Amerikaanse producten. Er zijn allemaal nieuwe apps ontstaan over of een product wel Canadees is. En dat kan je dan scannen en dat laten zien hoeveel percentage van het product Canadees is en of een bedrijf wel echt Canadees is en niet zeg maar een maple leaf heeft geplakt op het product enzovoort.
0: Ja, ja, ja. Dus je ziet eigenlijk, het klinkt een beetje als een shockreactie zoals je het omschrijft.
1: Totaal, ja. Ik denk dat de Canadese nationale identiteit was heel soft. Omdat heel veel mensen die in Canada wonen, komen ergens anders vandaan. Je noemde al dat er heel veel banden zijn vanuit Europa. Dus mensen hebben vaak al een voorouder uit Europa of een ander land. Dus over de hele wereld in principe. Mensen hebben ook Amerikaanse voorouders, et cetera. Dus het is heel erg. Iedereen komt overal vandaan. Dus het idee van een sterke Canadese nationale identiteit, ja, wat is dat überhaupt? Ja. Maar nu, met de ruzie met de Verenigde Staten, ontwikkelt zich een heel sterk gevoel van Canadese identiteit. Al is het alleen om te zeggen, wij zijn niet Amerikanen. Zeg maar, ja, ja. Niet VS-burgers.
0: Ja. En dat betekent dan, als je niet VS-burgers bent, wat zien ze dan daaronder wat ze vooral niet zijn?
1: Nou, ja. Er zijn ongelooflijk veel komische dingen die je kan bekijken op het internet of lezen, waarin dus alles wat Canadees is helemaal wordt opgeklopt, ook als er heel weinig in zit. Maar iedereen heeft het dus over alle nationale stereotypen in Canada. Dus het is vreselijk grappig om
0: de vriendelijkheid,
1: om te zien wat mensen nu allemaal. Ja, vriendelijkheid, maar ook hockey en maple syrup en alles wat je denkt van nou, dat is typisch Canadees, dat wordt overal uitgebreid uitgemeten en grapjes over gemaakt.
0: Hoe is dat?
1: We hebben het nu ook over Canada South. We hebben in plaats van de Verenigde Staten hebben we het over Canada South.
0: Oh, ja?
1: Trump had op een gegeven moment het noorden, het Canada, exact, bij de Verenigde Staten zou horen. En de grap is nu dat wij Verenigde Staten Canada South noemen.
0: Ja, nee, Canada moest een Amerikaanse staat worden volgens Trump.
1: Ja, en iemand heeft het gerekend. Het is al 150 keer gezegd door Trump. Dus ja. het is best wel een behoorlijke aanval op de Canadese soevereiniteit. Dus ja. het is een lastige tijd voor de Canadezen.
0: En wordt dat dan serieus genomen in Canada? Door Canadezen of in ieder geval door de Canadese politiek? Of is het meer de ruis op de lijn?
1: Ja, het is een beetje allebei. Dus niemand kan zich voorstellen dat Canada echt wordt binnengevallen door de Verenigde Staten. Dus mensen konden zich niet voorstellen dat Rusland Oekraïne ging binnenvallen. Maar ze kunnen zich nog minder goed voorstellen dat de VS Canada moet binnenvallen. Maar zelfs een week geleden werden er wel kamervragen gesteld aan de premier. Van wat had hij nou... Wat is hij aan het doen om voor te bereiden of niet dat zou gebeuren? Ja. Nou, sommige mensen zeggen dat is volstrekt belachelijk dat je überhaupt die vraag stelt, want niemand denkt dat. Tegelijkertijd moest hij wel antwoord geven. En hij zei, hij heeft wel een groepje die zich daar ook in verdiept voor het geval. Maar ja,
0: studiegroep.
1: Het is niet dat iemand denkt dat dat echt gaat gebeuren, nee. Maar het wordt wel verschrikkelijk vaak gezegd.
0: Ja. Mag ik het persoonlijk aan jou vragen? Hoe is het? Want hoe lang woon jij nu in Canada?
1: Sinds 1997.
0: Ja, dus dat betekent dat je geworteld bent daar. Jij zit er nu middenin. Je woont in de buurt van de Amerikaanse grens, kun je stellen. Nou, Canadese maatstaven dan, hè. Wij vinden hier alles ver weg in Nederland. Je hebt ook nog een band met Nederland. Dus jij zit midden eigenlijk in de geopolitiek, komt in jouw eigen leven, komt dat bij elkaar.
1: Ja, zomaar in de achtertuin. Ja. Ja, ik kan de Verenigde Staten zien liggen als ik van mijn fietsje de berg af ga. Ja. Het is ongelooflijk. Het is heel dichtbij.
0: Ja, ja.
1: Maar het is overal en het is nergens. Want het is enerzijds, ik woon op een eiland. Dus dat heeft een soort van eilandcultuur. De vorige spreker over het Verenigd Koninkrijk vertelde daarover. Mm-hmm. Nou, dat hebben wij deels ook.
0: Ja.
1: Tegelijkertijd, er vliegen ook Amerikaanse vliegtuigen over. En dat zijn geen gewone vliegtuigen, maar ook die gaan naar legerbasis in de buurt. Dus het is wel heel raar.
0: Ja, ja. Dus je ziet dat aan de ene kant, je ziet het aanhalen van de banden met Europa aan de andere kant. Jij kan dus, al is het maar als persoon, dus goed aanvoelen, liggen die culturen, dat wij denken nu, dat de Canadese cultuur, de Europese cultuur, eigenlijk de manier van kijken naar de wereldorde, heel dicht tegen elkaar aan ligt. Of zeg je, nee, het is toch ook wel echt Amerikaans hier?
1: Nou, ik vind eigenlijk al jaren dat Canada is een beetje tussen de Verenigde Staten en Europa in. Dus we hebben in Canada heb je dus wel zeg maar een gezondheidszorg die voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn. Daar hebben ze heel veel kritiek op, want er zijn wachtlijsten, et cetera. Maar het idee is dat iedereen dat heeft. En in de Verenigde Staten is dat allemaal privé en verschrikkelijk duur. En er zijn mensen die absoluut geen gezondheidszorg hebben. Dus dat is een voorbeeld daarvan.
0: Ja.
1: En in Canada is ook de sociale welvaartsstaat uitgevonden na de Tweede Wereldoorlog. En er zijn natuurlijk veel mensen met Europese roots. Het is veel geloof ook in de diversiteit. Er is veel vrijheid van meningsuiting. Dus er zijn veel dingen die we herkennen vanuit een Europees
0: perspectief. Die waarden die dan overeenkomen.
1: Ja, maar er zijn natuurlijk ook dingen die waarvan als je als Europeaan in Canada komt, denk je, nou, dit is zo achterlijk, dat houdt dan niet voor mogelijk. Weet je wel, waar is de trein? Ja, ze hadden een trein, maar daar hebben ze alweer onvoldoende in geïnvesteerd. Dus dat hele netwerk is weer in elkaar gestort. Dat vindt iedereen vreselijk jammer. En zo zijn er andere dingen. Dus het is een relatief klein land. Ik had al gezegd dat het aantal burgers is relatief laag. Het is vergelijkbaar met Spanje.
0: Ja.
1: Dus ja, er zijn dus ook niet zoveel aanbieders van bijvoorbeeld telecommunicatie. Dus dat heb je weer van die monopolisten en die... Nou ja, het is hier veel duurder om mobiel te bellen dan het is zeg maar in Europa.
0: Ja, ja. Ik ga je de kettingvraag voorleggen. Gisteren de gast Rajiv Lakshmiprasad. Hij is medeoprichter en geopolitiek analist aan India bij het Haags Instituut voor Geopolitiek. Hij had een kettingvraag voor je. Luister even mee.
2: Canada heeft aangegeven dat ze worden denk ik associate member van de Europese Unie. We moeten nog kijken wat dat echt precies zal inhouden. En Mark Carney gaf heel scherp aan dat de middenmachten bij elkaar moeten komen. En ik zou graag willen weten, wat verstaat hij of wat verstaat Canada, of het Canada geopolitiek denken, onder middenmachten? Is het alleen de Europese Unie, andere Europese landen met eventueel Korea en Japan erbij? Of wil Canada uiteindelijk ook mondiale Zuidlanden erbij betrekken? India, een Indonesië, een Nigeria, een Tanzania, Zuid-Afrika, Brazilië, Mexico. Of blijft het toch een noordelijk project?
0: Dat is de vraag van Rajiv.
1: Ja, nou, ik zou het heel graag aan de premier zelf willen vragen. Want ik weet niet of ik hem echt al heb horen zeggen. Het is een heel algemeen concept wat hij heeft genoemd in verschillende speeches. En het gaat op dit moment vooral om het proberen te balanceren tussen de landen die groot zijn. En dan denk ik aan de Verenigde Staten zelf, China. En je zou kunnen zeggen misschien Rusland, omdat het een belangrijke rol speelt geopolitiek.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb je dus heel veel landen die erg klein zijn. En de middenmachten zitten ertussenin. Nou, het is alleen maar eerlijk om te zeggen dat als je een middenmacht neemt, als je het concept neemt, dan horen daar natuurlijk ook die andere landen bij die genoemd werden. Hè? Dus een Brazilië en een India en een.
0: Die zijn natuurlijk gewoon middenmachten. Die Mexico.
1: Ja, dat zijn gewoon de BRICS, weet je wel. Ja. Dat zijn de nieuw opgekomen landen, die horen daar wel bij. En dit is zelfs op een gegeven moment de vraag: India, is dat niet op een gegeven moment niet ook gewoon heel erg groot? Ja, dat zet het veel mensen.
0: Ja, 1,4 miljard.
1: Dus het is ook een beetje de vraag. Nou, absoluut. Dus het is altijd een beetje de vraag van hoe meet je wat groot of klein is? Is dat economisch? Is dat geopolitieke belang? Is dat Rusland is relatief klein vergeleken met India als het gaat om mensen. Ja. Maar heeft nu ook nucleaire wapens en speelt een geopolitieke rol. Ik zou zeggen dat Carney van plan is om gelijkgezinde landen te zoeken die bereid zijn op dezelfde agenda te zitten. Ja. Dus als landen in diezelfde logica blijven, dan zijn ze wat hem betreft welkom. Maar precies waar die grens ligt, ik denk niet dat hij zich daar nog over heeft geuit.
0: Nee, er is in ieder geval veel geroemd, ook in Europa, om die speech. Er is eentje die wij hier allemaal hebben meegekregen, heeft het dan vaker gezegd, waarin hij het had over de middenmachten die zich moeten verenigen, inderdaad, in deze multipolaire wereld. We gaan er straks over verder spreken, ook over de samenwerking tussen Canada en de EU op het gebied van defensie. Want ja, we hadden het er al over, we dachten veilig te zijn onder die Amerikaanse veiligheidsparaplu. Nou, misschien kan Canada die paraplu ook een beetje openhouden voor ons, nu de VS hem langzaam dichtklapt. Blijf luisteren.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
5: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management, Erasmus University, hoort daar 1 gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. The Challenge of Leadership. 4 dagen met nieuwe perspectieven op leiderschap, een boxingclinic en aandacht voor jouw eigen leiderschapsuitdaging. En nu ook in het Nederlands. Start 10 november. Schrijf je in via rsm.nl/bnr.
4: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
6: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
7: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
8: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
9: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
8: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
10: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
11: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
12: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
13: of over de grootste beursgang aller tijden.
12: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
13: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
12: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
13: of in de BNR-app.
14: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
15: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit 1 platform. CM.com. Behind every moment.
16: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
17: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
18: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
19: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
20: BNR.
21: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 100 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A8 naar Amsterdam. Tussen Assendelft en Zaanstad-Zuid staat 5 kilometer. Dat kost je een half uur extra. Er zijn namelijk 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Flitsmeister meldt de camera op de A28 Zwolle-Assen naar 162,1.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
23: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Gerechtsdeurwaarders slaan alarm over vertragingen bij rechtbanken. Zaken over bijvoorbeeld huurschulden liggen soms maanden of zelfs jaren stil. En dat zorgt er volgens de beslagleggers voor dat de problemen alleen maar groter worden. In een brandbrief wordt de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd om samen naar een oplossing te zoeken. Zwaar bewapende agenten en rechercheurs met gezichtsbedekking zijn vanmorgen een bedrijf in het Brabantse Gelderop vlakbij Eindhoven binnengevallen. Er is nog veel onduidelijk, zeggen regionale media. Zo is het niet bekend of er iemand is aangehouden en ook niet waarom de politieactie werd gehouden. Kinderrechtenorganisaties willen actie van de politiek in de strijd tegen online kindermisbruik. Er wordt al jaren over wetgeving gepraat, maar intussen loopt het internet elke dag weer vol met beelden van misbruik, zeggen ze. De organisaties willen dat bedrijven wettelijk verplicht worden om het verspreiden van dit soort beelden te stoppen. Er is nog altijd geen spoor van het roofdier dat los zou rondlopen in de buurt van de luchthaven van München. Gisteren kwam een zoekactie op gang nadat er mogelijk een puma was gezien. De Duitse politie zocht naar het dier met behulp van drones en warmtebeeldcamera's, maar tot nu toe leverde dat nog niks concreets op. En na een tijdelijke daling kruipt de benzineprijs weer omhoog. De adviesprijs van een liter euro 95 staat vandaag op ruim 2,71 euro. Een dikke week geleden werd het record van 2,73 euro genoteerd. Oorzaak is de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De adviesprijzen gelden overigens vaak alleen langs de snelweg. En dan nu het weer van Weer Online. Buien en droge momenten wisselen elkaar af en vanmiddag komt er vanuit het noorden wat vaker zon tevoorschijn. Het waait matig tot hard en het wordt een graad of 15 à 16. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Canada is het eerste niet-Europese land dat mee kan doen aan de Europese defensieinkoop. Wat zegt het nou over de relatie tussen Canada en de EU? En hoe ver hebben de twee elkaar eigenlijk nodig op defensiegebied? Je hoort het zometeen in BNR's Big Five van de nieuwe vrienden van de EU.
24: Elk jaar dezelfde borrel? Gooi het eens over een andere boeg. Neem je collega's mee op een winterse borrel bij ZEVEN Chips.
25: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
24: Een volledig verzorgde borrel op het water. ZEVENCHIPS.nl.
26: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
27: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfonds Park Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf 100.000 euro. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
28: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
29: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
28: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
1: De Nationale Autoshow.
2: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
1: Meindert en Wouter.
3: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
2: Bijna de helft.
3: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
1: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
22: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
0: Welkom bij het tweede half uur. Deze week zijn we op zoek naar nieuwe vriendjes voor de Europese Unie dan. Vandaag onderzoeken we de nieuwe bondgenoot Canada. Dat doe ik samen met Amy Verdun, hoogleraar politicologie aan de University of Victoria in Canada. Dat betekent ook dat ze aan het nachtbraken is voor ons. Een primeur in dit programma, de eerste transatlantische interview dat we houden. Tot nu toe gaat het vlekkeloos qua verbinding. Dus laten we hopen dat hij het volhoudt. En dat Amy het ook volhoudt. Ben je nog wakker, Amy, daar aan die kant van de oceaan?
5: Gaat goed, hoor. Gelukkig maar. Ik veel koffie.
0: Ja, we gaan het hebben over het defensieaspect van het verbond tussen Canada en de Europese Unie. We hadden het over Carney, die het had over de middenmachten die zich moeten verenigen om tegenwicht te bieden aan die superpowers, zeg maar, zoals de VS. Dat uitzicht natuurlijk ook op defensievlak. Nou is Canada de eerste niet-Europese deelnemer aan SAFE, aan het samenwerkingsverband. Daardoor kunnen Canadese bedrijven meedoen aan Europese defensie-inkoop. Dat is best een stap, klinkt dat van buitenaf. Dat zegt iets over hoe serieus die nieuwe relatie, die aangehaalde banden zijn tussen Canada en de EU.
5: Ja, dat is het precies. En het is ook vanuit Canada een belangrijk signaal wat het heeft afgegeven, dat het daadwerkelijk serieus is om mee te doen op allerlei punten, ook in de investeringen en de aanbestedingen.
0: Ja.
5: Dus ik denk dat als je het breder ziet, dan kan Canada natuurlijk niet de Verenigde Staten in zijn geheel overnemen. We hadden het eerder al over het maatverschil. De Verenigde Staten is 10 keer zo groot in economie en in personen en in markt. Dus dat is voor Canada heel moeilijk om dat te doen. Maar het kan wel een grote stap in die richting maken en ook om daaraan participeren. En ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat Europa en de Verenigde Staten werken in het verband van de NAVO. En daar is het idee dat als er een aanval is op één, dat is een aanval op allemaal.
0: Ja.
5: En dat is niet helemaal duidelijk of de Verenigde Staten dat wil blijven honoreren. Mm-hmm. Dus het is af en toe een beetje vaagheid om geweest. En nu in die twee speeches van Carney en Ursula von der Leyen hebben ze ook gehint dat er ook behoefte is om de banden nauwer aan te trekken, maar dan wel binnen het NAVO-verband. Mm-hmm. Maar wellicht sterker samenwerken op het niveau van die transatlantische partners. Maar dan hebben ze het eigenlijk over Canada en de Europese Unie in plaats van de VS en de Europese Unie.
0: Ja, ja. En wij hebben als Europa, kunnen we Canada in die defensieopbouw gebruiken voor, je noemde al kritieke grondstoffen bijvoorbeeld.
5: Ja, kritieke grondstoffen, know-how. Er zijn natuurlijk ook veel mensen die wel verbindingen hebben met de Verenigde Staten. Dus je kan ook een soort van semi-Amerikaanse bondgenoot zijn. Dus ook gewoon weten hoe dingen worden gedaan in de VS. En die dan toch ook een beetje de know-how mee kunnen geven.
0: Ja, ja. Het lijkt me eigenlijk ook, zit ik nu over te denken terwijl ik jou zo spreek, het lijkt me voor de Canadese identiteit ook ergens op een rare manier wel prettig dat ze populair aan het worden zijn. Als je het vergelijkt met het schoolplein, de geopolitiek, dan was het altijd die ene dominante factor die bepaalde wie welke spelletjes mocht spelen. De VS. En nu zie je dat Canada ook populair wordt.
5: Ja, het is ontzettend grappig. Ja, het is ontzettend grappig dat Canada probeert al jarenlang op de radar te komen van investeerders, van ondernemers, mensen die het avontuur opzoeken. En die gingen over het algemeen altijd naar de Verenigde Staten. Want daar was de land of opportunities. Mm-hmm. Maar dat is dus nu Canada, Amerika is een persona non grata. Dus dan kunnen al die fantastische ondernemers, die kunnen dan naar Canada komen. Ja, dat is voor Canada niet alleen leuk om populair te zijn, omdat het leuk is om populair te zijn, maar ook vooral omdat Canada dus die investering kan gebruiken. Want die grondstoffen bijvoorbeeld, die komen uit de grond, maar die moeten dus wel eerst uit de mijn worden gehaald.
0: Ja.
5: Nou kan Canada dat zelf in principe wel, maar er is vaak ook wel heel veel kapitaal voor nodig om dat goed te doen en op een goede manier te doen. Dus dan is het ook wel fijn als er een investeerder is die op de lange termijn ook geïnteresseerd is om te blijven investeren. En voor dat soort dingen is het echt superbelangrijk dat ook dat het beeldvormingsproces proces verandert en dat Canada een aantrekkelijke investeringsplek is.
0: Ja, dat gaat dan ook om symbolen natuurlijk en om momenten. Ik bedoel, die speech van Carney waar die zo om geroemd werd, waar hij het had over die middenmacht, waar we het aan het einde van het vorige half uur over hadden. Dat kwam misschien ook op een juist moment. Omdat een eloquente, een welbespraakte, een weldoordachte speech van een Amerikaans sprekende Engels bewindspersoon, die hadden we lang niet gehoord.
5: Ja, en Carney is natuurlijk een hele aparte politicus. Die is, premier geworden van Canada op een heel raar moment. Want we hadden voor die tijd Justin Trudeau. En die had een niet zo goede relatie met de Verenigde Staten. En die werd ook af en toe zo schertsend governor genoemd. Mm-hmm. Dat is hoe in Amerika men de leider van een staat van de Verenigde Staten noemt. Dus dat was alweer een beetje een hint naar van Canada is maar hetzelfde als een van onze staten. En Carney, die heeft dus het stokje overgenomen van Justin Trudeau. Nadat het duidelijk werd dat de partij waar beide heren leider van zijn, de Liberale Partij, had een enorme dreun gekregen in de publieke opinie. En toen is in een recordtijd is dus die publieke opinie omgegaan onder het leiderschap van Carney. Mm-hmm. Maar Carney was zelf geen carrière politicus. Die was de lange tijd de centrale bank president van zowel eerste Bank of England, maar ook van de Canadese Centrale Bank. Dus hij is in principe centraalbankier. Ja. Dus hij was al een hele poos bekend met onder andere Europa en met al die circuits waarop leiders rondlopen. Maar niet als politicus, maar meer als een technisch leider. Dus hij heeft deels die expertise van het internationale, maar toch niet zo heel veel politieke ervaring binnen Canada of zelfs als leider van een land.
0: Ja, dat werd als verfrissend gezien misschien wel.
5: Ja, het kwam op een heel gek moment. Dus die politieke partij die moest een nieuwe leider vinden. Trump kwam net op. En de conservatieve partij in Canada, die had dus een leider, Pierre Poilievre. Die zocht eigenlijk meer. Die deed meer alsof die ook een soort van Trump was. Ze pakken op dezelfde soort manier en zo. En dat trok de Canadezen helemaal niet. Nee. Dus het was een soort van nek-aan-nek race. Waardoor uiteindelijk de Liberale Partij niet de echte meerderheid kreeg. Het was wel meer dan de andere partij, maar net een klein beetje minder. En nu in de laatste tijd zijn er ook een aantal mensen overgelopen naar de Liberale Partij. Nu hebben ze ineens een meerderheid. Dus nu zit er een hele stabiele regering. Ja. En Trump en Carney heeft nu ook een hele goede rating in het land. Dus hij is behoorlijk populair en heeft heel veel goedkeuring door de burgers. En dat is in een elde tempo is dat omhoog gegaan.
0: Ja, ja, dat heeft dan ook natuurlijk met die relatie met de VS te maken.
5: Nou, in die zin dat Trump heeft de Canadezen voor een heel lastig vraagstuk gesteld. Ja. Van wat doe je nou als je wordt aangevallen door je beste vriend? En wat Carney nu aan het doen is, wordt gezien door de burgers als het juiste signaal. Dus vrij sterke taal, vrij duidelijke leiding nemen in de wereld. En in die zin die hele speech over de middle powers en nu ook deze toereiking naar de Europese Unie. Maar hij gaat ook overal anders heen. Hij is in Saudi-Arabië geweest, was laatst in Noorwegen. China, van alles nog wat. Hij heeft ook alle investeerders in Toronto bij elkaar geroepen vorige maand. Niet alleen uit Canada, maar uit de hele wereld. Ja. Dus hij is heel druk bezig om toch een andere serie vrienden te zoeken. Dus Canada is ook op zoek naar vrienden, als dat traditioneel heeft gedaan.
0: Ja, globaal speeddate is hij eigenlijk aan het doen. Wat ik me dan afvraag is, je hebt het over die verhouding tussen Canada en Amerika. 1:10, zowel in economie als aantal personen, aantal inwoners. Als we naar de defensie kijken, heeft dat dan ook invloed op? Stel nou, Amerika trekt zich terug. Er worden troepen teruggetrokken uit de EU. Je ziet dat de plannen daarvoor zijn of al gedaan wordt. Hoeveel van dat gat kan Canada dan überhaupt opvullen?
5: Ja, nee, troepen. Ik zou zeggen, daar is Canada helemaal niet sterk in.
0: Nee.
5: De Verenigde Staten heeft veel langer en meer geïnvesteerd in defensie dan dat Canada heeft gedaan. Canada is in die zin net zo erg als Trump is kritiek gaan uiten op de Europese landen dat het niet voldoende hebben geïnvesteerd in defensie. Mm-hmm. En je kan die precieze kritiek ook geven aan Canada. Dus het is echt iets waar Canada, net als wat je ziet nu in de Europese Unie, enorm in moet investeren. Mm. om defensie op niveau te houden. Maar het heeft natuurlijk wel een paar industrieën. En zoals ik zei, ze hebben die grondstoffen. Ze hebben ook de aspiratie om wel meer te gaan doen aan defensie. En zoeken daarmee dus ook bondgenoten om mee samen te werken. Want je kan het ook allemaal niet op zelf in je eentje gaan lopen uitvinden. Heel veel van die technieken, dat moet je samen doen. Dus Canada zegt, oké, als we dat gaan doen, laten we dan ook meteen vrienden zoeken om het daar samen mee te doen.
0: Ja. Zometeen praat ik verder met Amy Verdun. En dan hebben we het over de nieuwe vrienden Canada en de Europese Unie. Dan gaan we het vooral ook hebben over, nou toch nog even over de Noordpool, over handelsverdragen. Wat we misschien wel van elkaar kunnen leren als het gaat om samenleven. Want dat doen ze in Canada ook op een bijzondere manier. Eerst naar Thomas van Zijl. Om 11 uur BNR Zaken doen. We zitten er allemaal weer klaar voor, Thomas. Mensen die lopen nu weg bij de Big Five koffie te zetten, zodat ze zeker weten dat ze jou zo gaan horen. En wat gaan ze dan allemaal horen?
6: Zal maar doen, want daar word je wijzer van. De topman van Joels is de gast en daar zorgen ze bij Joels, dat je het maximale uit je aansluiting op het net haalt. En dat is meer dan nodig, want die wachtlijsten, ook voor grote bedrijven, die lopen alleen maar op. Dus hoe doe je het dan slimmer in plaats van alleen maar meer? Dat hoor je zo meteen in BNR Zaken doen. En het boardroompanel buigt zich onder andere over de kwestie of het te veel gevraagd is als je mensen 2 dagen per week op je kantoor verlangt, zoals ze bij Booking van plan zijn. Dat en meer in BNR Zaken doen.
7: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
0: We hebben veel besproken, Amy Verdun. Jij in Canada daar, nog steeds wakker of niet?
5: Gelukkig gaat goed.
0: Maar. Ja, we hebben veel besproken. We zijn in het laatste deel van deze Big Five beland over Canada en de VU. De nieuwe vrienden van de Europese Unie bespreken we deze week. Ja, ik heb toch nog wel een boel vragen voor je. Want we hadden het al over dat CETA-verdrag. Tussen Canada en de EU bestaat een vrijhandelsverdrag. Volgens mij is dat nu, hoe oud is dat? Volgens mij iets minder dan 10 jaar, dacht ik toch, of niet, dat verdrag?
5: Ja, precies.
0: Was
5: ja.
0: toen ja, aan deze is, kant van de oceaan veel over te doen, in Canada eigenlijk ook?
5: Nou, het is rondom diezelfde tijd als de Brexit hebben gezien en de eerste Trump-administratie, of de eerste Trump-regering. En in diezelfde periode werd dat CETA-verdrag ondertekend. En toen ging het voorlopig toegepast. Het is niet officieel geratificeerd. Mm-hmm. En het is tot op de dag van vandaag door 10 landen niet geratificeerd. Dus dat is wel een doorn in het oog voor het leiderschap van Canada, maar ook van de Europese Unie. Want die kunnen daar op zich niks aan doen. Dat ligt aan de lidstaten die dat nog niet hebben gedaan. Maar het wordt wel gebruikt. En het heeft ook wel tot een uitbreiding geleid van de handel tussen Canada en de Europese Unie. Mm-hmm. En ook bepaalde beroepsgroepen, zoals bijvoorbeeld de architecten, die hebben op basis van het CETA-verdrag nu een protocol gemaakt waarin het mogelijk is dat een architect die in Europa is opgeleid ook dezelfde papieren heeft als in Canada. Ja. Het idee is dat dat soort dingen ook nog worden uitgebreid met bijvoorbeeld verpleegsters of verpleegsters. Ja. En andere bijvoorbeeld ingenieurs, dat soort dingen.
0: Ja. Eigenlijk dat die markt gesynchroniseerd wordt, meer opengesteld wordt.
5: Ja, dus het idee van deze vrijhandelsverdragen is normaal gesproken, zeg maar de oude stijl, is dat het echt gaat over goederen. Mm-hmm. En in dit tweede generatie, of sommige mensen noemen het derde generatie, komen er andere dingen bij kijken. Dus het moet ook makkelijker gemaakt worden voor investeerders om een wat langere tijd in mekaars land te mogen zijn. En deze professionele erkenning is ook een andere vorm daarvan. Ook iets meer proberen te werken aan standaarden op milieu en arbeidsomstandigheden, dat die ook goed zijn binnen handel. Dus dat je niet een sociale dumping krijgt, dat soort dingen. Dus er zijn verschillende aspecten die daar ook allemaal bij komen kijken. Dat is ook de reden waarom de lidstaten hier iets mee te maken hebben. Want als het alleen maar handel zou zijn, dan kan de Europese Unie dat zelf beslissen en dan moeten ze alleen maar het parlement zo'n verdrag ratificeren. Ja. Maar omdat er dus deze andere aspecten in zitten, zijn de lidstaten er ook bij betrokken.
0: Ja. We kijken ook verlekkerd naar die enorme hoeveelheden LNG die Canada heeft. Hè. Valt dat ook binnen zo'n verdrag? Want dat willen we graag hebben hier in Europa.
5: Dat zijn dus goederen die kunnen worden verscheept naar Europa toe. En dan kunnen ze ook verder binnen de verdragen die er zijn, kan er eigenlijk al heel veel gebeuren. Dus een van de dingen die opmerkelijk is van dat associatieverdrag, is dat we dus niet weten precies wat Canada en de Europese Unie nou daarmee beogen. Want een groot aantal dingen kunnen al gewoon met de wetten die er liggen, zeg maar, met de afspraken die Canada en de Europese Unie hebben gemaakt.
0: Jij gaf aan van wat ook interessant is, is in hoe in Canada mensen met elkaar samenleven. Je zei al eerder in dit gesprek, het zijn mensen van over de hele wereld die samen de Canadese samenleving vormen. Het is natuurlijk wel zo dat er waren ooit oorspronkelijke bewoners in Canada, onder andere de Inuit. Die zijn en niet altijd even best behandeld. En dat is nogal een eufemisme. Canada probeert actief met het verleden in het reinen te komen. Je zei dat is iets waar Europa misschien wel van zou kunnen leren.
5: Ja, ik denk dat het iets is waar wederzijds men van elkaar kan leren. Dus Canada heeft inderdaad niet een al te beste geschiedenis als het gaat om met de oorspronkelijke bewoners omgaan. En daar kan je dus een hele boeken over schrijven om uit te leggen wat daar wel die helemaal mis is gegaan. Maar een van de zaken waar nu heel veel aandacht aan wordt besteed is dat als we nu dus meer gaan werken in het Noordpoolgebied waar de Inuit al zitten, zoals je al zei, ook de Métis. Dat is weer een andere bevolkingsgroep. En dan heb je nog andere First Nations, dus de oorspronkelijke bewoners. Over alle provincies van Canada vind je nog steeds bevolkingsgroepen die er al waren voordat de Europeanen en de kolonisatoren kwamen. Mm. Die wonen daar nog steeds, hebben hun eigen tradities, maar hebben ook heel veel geleden onder de nieuwe mensen die zijn gekomen. Maar daar is dus nu wordt heel veel aandacht aan besteed en gezegd van wij willen eigenlijk proberen om de kennis die we hebben in die groepen, de manier hoe ze omgaan met de natuur, hun manier van regeren, om die toch ook een goede plek te geven in dat hele proces van besturen. Mm-hmm. Dus als je grondstoffen wil ontginnen, dus het is heel leuk om te zeggen, ja, we gaan mijnen ontginnen, maar die liggen dus vaak in wat meer afgezonderde gebieden, waar dus ook weer die oorspronkelijke bewoners zijn. Dus dan moet je ook weer met elkaar afspreken dat je dat op een goede manier ontgint. Zodat je niet alleen maar komt bulldozers en weer wegwezen.
0: Dus komt halen.
5: En dus dat is. Ja, dus dat je ook in goed overleg met elkaar zegt van oké, we halen hier iets weg. Hoe verbinden we dat dan? Waar precies? En als worden die opbrengsten ook gedeeld? Worden de goede wegen aangelegd? Wat doe je allemaal om ook de mensen die daar wonen goed te behandelen?
0: En welke wederzijdse lessen zie je dan voor Canada en Europa als je het hierover hebt?
5: Ja, nou kijk, dus de oorspronkelijke bewoners is één groep mensen waar Canada mee heeft moeten handelen, omdat het een heel multiculturele samenleving is. En daarin blinken ze niet erg uit. Maar wat ik zelf merk als je in Canada bent, waarvan ik denk dat kan Canada wellicht nog iets aan Europa laten zien, is als nieuwe mensen komen. Mm-hmm. Dan in Canada gaan ze ervan uit dat er nieuwe mensen komen. Die komen de hele tijd. Ja. Aan de lopende band komen er nieuwe mensen. En wat doe je nou met nieuwe mensen die komen in je wijk? Of in je scholen? Of op de werkplek? En die zijn waarschijnlijk niet precies hetzelfde als de gemiddelde persoon in je school, werkplek, et cetera. Dus daar heeft Canada een lange geschiedenis mee. En als ik dat dan nu draai naar de Europese discussie, dan hoor je toch vrij veel zorgen rondom de opkomst van de AfD of Marine Le Pen, zelfs in Geert Wilders. Allemaal als reactie op zorgen rondom mensen die uit een ander land komen, of misschien een andere cultuur brengen, of dingen veranderen. En ik denk dat daar kan Canada en de Europese Unie kunnen wellicht wat van elkaar leren. Ja. Omdat het natuurlijk iets is wat we blijvend krijgen in de mondialisering. Ja. Maar ook als de bevolking afneemt via minder geboortes, dan zullen er toch ook weer mensen komen. Die voor de oudere mensen die nog steeds ouder worden en gezonder blijven, moeten zorgen. Dus het is iets waar ik denk dat wellicht, en dat is niet zo heel betuttelend van ik zal jullie even vertellen hoe het moet.
0: Nee,
5: maar
0: dat
5: er toch een soort van wederzijds snuffelen is en kijken hoe je van elkaar kan leren.
0: Ja, ja. Nee, het verschil natuurlijk dat Europa, Canada, daar kom je niet zo makkelijk over land, zeg maar. Je komt dan meestal als nieuweling, kom je er ook binnen op uitnodiging, toch? Dus hier in Europa zit je met veel buurlanden waar conflicten zijn, waar mensen sneller naartoe komen. Misschien maakt dat wel verschil dan.
5: Ja, ik weet niet of ik dat ermee eens ben. Nee. Ik heb begin van de jaren 90 heb ik ook wat onderzoek gedaan naar xenofobie in Nederland. En toen was het toch ook wel duidelijk van dat onderzoekje dat je dan. Het wordt heel vaak geconstrueerd als iets wat op die manier moet worden gezien. En dat is niet per se waar. Daar hadden ze het ook over. Ja, er komen ineens veel meer mensen. En dat was historisch gewoon helemaal niet waar. Want er waren altijd al veel mensen. Ja. En ik denk in Canada is het inderdaad wel zo dat het land ligt omringd door zee. Dus je moet er inderdaad wat meer moeite voor doen om te komen. Maar je komt er toch ook wel heel makkelijk, hoor. Dus in Canada kan je inderdaad als student komen. Je kan als tijdelijke werknemer komen. En dus je kan het ook uitproberen en kijken of je het leuk vindt. Ga je weer weg of niet? Dus dat is nu toch wel ook wel heel mogelijk.
0: Jij bent er nooit meer weggegaan.
5: Nou, ik ben heel vaak op en neer, hoor.
0: Nee, dat wel. Nee, maar het is een land waar je in ieder geval hebt geworteld.
5: Jawel, zeker wel. Ja, het is een interessant land. Je zei zelf al dat je er eens een keer bent geweest. Ja. Het is de moeite waard om te bezoeken.
0: Nou ja, wat het vooral doet, en dat denk ik doet ook iets met hoe je naar de wereld kijkt. Misschien heeft Carney dan ook daarom wel zo'n speech kunnen geven, omdat hij met een wat wijdere blik kijkt. Je hebt daar meer ruimte, letterlijk en figuurlijk. Dus je hebt ook meer ruimte om misschien gedachten te vormen en te formuleren. Wij zitten hier zo dicht op elkaar dat je misschien ook wat meer op de vierkante meter aan het denken bent soms. Maar dit is wat een filosofische inslag, als je begrijpt wat ik bedoel.
5: Nou, ik ben het wel een beetje eens, hoor. Ik bedoel, waar je precies zit en hoe je kijkt naar de wereld, dat beïnvloedt elkaar. Dus dat ben ik het wel met je eens. Maar ik denk dat wat zo heel aantrekkelijk aan Europa is, is dat er ook een hele lange geschiedenis is van intellectueel willen nadenken, het idee van universiteiten, creativiteit, verschil van mening. En toch ook bijvoorbeeld, als je nou Nederland neemt, tijdens de godsdienstoorlogen konden mensen ook komen en veiligheid zoeken, et cetera. Dus daarin lijken Nederland en Nederland, Europa en Noord-Amerika best wel veel op elkaar. Ja, toch wel dat idee dat je mensen de vrijheid van meningsuiting gunt en ook dat er andersdenkenden zijn.
0: Die
5: maar het is denk ik lastig om die nationale identiteit te beschermen en tegelijkertijd open te staan voor andersdenkenden. Ja. En ik denk dat daarin kunnen we met elkaar nog wel wat van elkaar leren, denk ik.
0: Een gezamenlijke zoektocht, ja. Morgen te gast Geert-Jan Haan bij dit programma. Hij is onze eigen Europa-verslaggever hier bij BNR Nieuwsradio. We hebben hem uitgenodigd omdat we het gaan hebben over de nieuwe potentiële bondgenoot, vriend, de Oekraïne. Wat zou je willen vragen?
5: Nou, ik wilde weten of hij denkt dat nu, een paar jaar na die start van die volledige oorlog in Oekraïne, die toch wel heel veel invloed heeft gehad op Europa. Europa is ook nieuwe vrienden gaan zoeken vanwege Oekraïne. We hebben het over Canada gehad. Die wil ook meehelpen om de geopolitieke situatie te verbeteren.
0: Ja.
5: Maar heeft die oorlog in Oekraïne er nou toe geleid dat Europa wat hechter bij elkaar is gekomen? Of is het nou juist een splitsing aan het creëren? En tegelijkertijd vraag ik me ook af of hij ziet dat die oorlog in Oekraïne, als we daar 5 jaar later naar zouden kijken, is dat dan tot een verdere versplintering van de wereldorde aan het leiden, of juist meer mensen dichter bij elkaar aan het brengen?
0: Mooie vraag. Morgen ga ik hem stellen aan Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever. Amy Verdun, daar in Canada, in Victoria. Verbonden als hoogleraar politicologie aan de University of Victoria. Dank voor dit gesprek zo op dat late uur bij jou. Je mag naar bed.
5: Hartelijk bedankt. Het was echt leuk om te praten.
0: Ja, dat vond ik ook. Dat is informatief en we hebben veel geleerd. Dus dank voor dit gesprek, Amy Verdun. Onze afleveringen van de Big Five over de nieuwe vrienden van de EU zijn allemaal terug te luisteren. Dus als je meer wil weten over Japan bijvoorbeeld of Engeland, dan kun je dat allemaal luisteren. India natuurlijk ook. Dat doe je in onze eigen app. Dan kun je de podcast allemaal vinden. Maar nu op deze zender Thomas van Zijl met BNR Zaken doen. Tot morgen.
8: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
9: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is e-passie. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. E-passie. Wellbeing that works.
8: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
10: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
11: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
12: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
13: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
14: Het Nederlandse elektriciteitsnet piept en kraakt onder de snelle elektrificatie. Bedrijven die willen uitbreiden of verduurzamen moeten vaak jaren wachten op een zwaardere of nieuwe aansluiting. Maar volgens Wouter Ellis, energieconsultant bij Equens, is afwachten niet altijd nodig. Hij legt uit waarom slimme sturing belangrijk is en hoe het Smart Microgrid van Equens hierbij kan helpen. Ook weten hoe je van wachtlijst naar voorsprong komt? Lees het op partner.fd.nl/Equens.
15: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
16: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
15: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
17: Heeft u een momentje? Wij zijn Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Met onze transparante aanpak, een strak selectieproces en de unieke pekmeting zorgen wij voor een frisse wind door de boord. Want Executive Search mag wel wat eigen tijd, sir, toch? Ik ben Nienke Fokma van Executive People.
18: Nico Dijkshoorn is vrijdag de co-host van Wilfred Gené. Vanuit Bar Américain Amsterdam. Ook schuiven Dick Maas, Maurice de Hond en Ricky Kolen aan.
19: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
20: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu in de BNR-app.
2: BAM legt een 500 miljoen euro neer voor een specialist in ondergrondse infra. Installatiebedrijven zijn blij met de zoveelste terugkeer van de hybride warmtepomp. En de eerstgeboren dochter van een CEO zorgt voor een kleinere loonkloof. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dennis Mooij bij de ANWB. Er zijn problemen bij de Schipholtunnel.
3: Ja, inderdaad, de A4 richting Amsterdam is even dicht bij de Schipholtunnel. En dat komt door een te hoge vrachtwagen. Die wordt nu uit de rij gehaald, hoeft niet al te lang meer te duren. Ook op de A4, maar dan vanuit Amsterdam naar Den Haag, bij Leidschendam, 10 minuten extra door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En een ongeval op de A28, Amersfoort-Zwolle, zorgt tussen Wezep en Zwolle-Zuid voor een kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Flitsmeister meldt de camera op de A30, Barneveld-Ede bij 16,4... en de A58 naar Vlissingen bij 140,0.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Door vertragingen bij rechtbanken ontstaan grote problemen, waarschuwen gerechtsdeurwaarders. Zittingen worden niet op tijd gepland en uitspraken blijven uit, waardoor zaken maanden tot jaren stil liggen. Bij bijvoorbeeld huurzaken kan een behapbare schuld dan makkelijk uitgroeien tot een ingrijpend hoog bedrag, zeggen beslagleggers. Bij de verschillende ministeries moeten voor eind volgend jaar 750 regels simpeler of helemaal weg. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg. Hij wil bereiken dat regeldruk afneemt en dat levert de overheid ook geld op. Elk ministerie heeft een eigen doel gekregen. Bij infrastructuur en waterstaat moeten de meeste regels op de schop. Het wegbezuinigde BNN-VARA-programma Kassa maakt een doorstart. Het televisieprogramma verdwijnt wel, maar Kassa gaat online verder. Al is nog niet duidelijk hoe. De NPO en BNN-VARA hebben dat besloten na de nominatie van het programma voor de Gouden Televisiering. Die wordt vanavond uitgereikt. Wie een koophuis zoekt, heeft weer iets meer te kiezen. Het aanbod groeit en de prijzen gaan wat omlaag. Ook kost een bestaand huis nog steeds gemiddeld ruim een 500.000 euro. Makelaars zien een verandering in de markt, waar tot voor kort de verkopers het voor het zeggen hadden. Maar die krijgen nu minder bezichtigingen en biedingen. En een verrassende actie in de skiwereld. De Amerikaanse bond heeft Lindsey Vonn opgeroepen voor het nieuwe seizoen. Dat is opvallend. Vonn kwam eerder dit jaar tijdens de Olympische Spelen lelijk ten val en brak daarbij haar been. Ze moet binnenkort opnieuw worden geopereerd en zal daarna waarschijnlijk weer maanden moeten revalideren. En dan nu het weer van Weer Online? Er zijn zowel buien als droge momenten. Vanmiddag laat de zon zich vanuit het noorden wat vaker zien en er staat een matige tot krachtige wind en het is 15 of 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De directie en de OR van Booking kruisen de degens over thuiswerken. Straks het boardroompanel in BNR Zaken doen.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
7: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
8: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
9: Shape the future with confidence. EY.
7: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen. Door Hofman.
10: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
11: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
14: Wil je weten wat er speelt
15: en of waarom?
16: In de BNR-app
17: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
18: Download de BNR-app
19: en blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen hoor je meer over een omstreden dividenduitkering van de NAM met het boardroompanel. Om 12 uur Edi Mujikic met het laatste macro-economische nieuws. En Sietse Zuidema komt langs. Hij is dan weer de CEO van Joules over hun alternatieve oplossingen voor het volle stroomnet. Maar nu eerst naar ander economisch nieuws van vandaag. De afgelopen jaren zijn er tussen de 6 en de 11.000 woningen gekocht met vervalste papieren. Meldt de NOS. Criminelen frauderen bij de aanvraag van de hypotheek en krijgen zo huizen in handen waar ze illegale activiteiten verrichten, staat in een rapport van het Financiële Expertisecentrum. En volgens ingewijden ligt dat rapport al maanden in de la bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens directeur Ilko Dubbeling van de Nederlandse Vereniging van Banken hoeft het niet ingewikkeld te zijn om die fraude tegen te gaan.
20: We hebben een hele goede samenwerking eigenlijk met alle partners in de keten, in de vastgoedketen. Nou, we willen heel graag ook dat de overheid daar op mee gaat doen. Hè. We hebben natuurlijk daar gesprekken over, maar ja, dat rapport is wel echt nodig om, om de problematiek ook ja, een laagje dieper inzichtelijk te maken en oplossingen te vinden. En die oplossing is niet zo ingewikkeld. Dat is namelijk dat wij de gegevens van klanten even kunnen checken bij de Belastingdienst of bij het UWV.
2: Volgende week debatteert de Tweede Kamer over dit onderwerp. Stand van de AEX ondertussen op 1115 punten levert 0,2% in. Duitsland zet een streep door het contract met Damen Shipyards. Zit wel een stevig prijskaartje aan. En 2 dagen in de week op kantoor zijn, dat is volgens Booking een redelijke eis. Maar bij de rechter moest het nog worden uitgevochten, want de OR ziet het anders. Ik bespreek het met de leden van het boardroompanel. Jeroen Verkouteren is associate partner bij Qfinity en ook specialist op het gebied van fusies en overnames. Rob Oudman is er ook. Hoofd Benelux van de zakenbank Hoelie en Loki. En Jeroen, ik begin bij jou, want jij bent het slachtoffer van vanochtend. Schipholtunnel was het of niet?
21: Ja, de Schiphol-tunnel. Er was blijkbaar een vrachtwagen die te hoog was voor de tunnel. Dus dan gaan die automatisch die lampen allemaal op rood en dan kom je er niet door.
2: Maar het wordt fantastische radio, want jij zit nu nog in de auto en je rent zo meteen de studio in. En dan merken we dat we allemaal verwarmd worden door jouw aanwezigheid. Rob, goed dat jij alvast in de studio bent.
22: Ja, ik had mazzel met het verkeer.
2: Ja, en weet je wanneer je dat allemaal niet nodig hebt, dit soort mazzel of pech? Als je gewoon thuis werkt.
22: Dat kan ook, ja. Dat kan ook.
2: De medewerkers van Booking die houden het graag zo. Maar het management van Booking zegt 2 dagen op kantoor. Dat lijkt me alleszins redelijk. Ja. Dat is nu voor de rechter gekomen. De rechter heeft ook al een klein beetje kleur bekend. Geeft in het pleidooi aan dat het wellicht toch niet te veel gevraagd is. Martijn de Rijk, onze verslaggever, volgde die zaak en legt uit waarom Booking toch zegt, kom maar naar kantoor.
23: Nou, dat is eerst natuurlijk het al oude traditionele argument van de bedrijfscultuur die op die manier doorgegeven kan worden. En de opleiding van jongeren. Die hebben natuurlijk voorbeelden nodig. Die willen met mensen praten. En ook de effectieve samenwerking. Die zou het te goede komen. Dat zijn gewoon zaken die hoor je vaak in dit verhaal. Maar wat heel opvallend was, is dat ze het vandaag ook hadden uitgebreid met onderzoeken, wetenschappelijke onderzoeken, dat het ook beter is voor de mensen.
2: Ah, maar die mensen zeggen dan zelf, dan komen we naar kantoor en dan hebben we daar Zoom-meetings met mensen uit Mumbai. Kom ik daarvoor uit Almere? Rob, snap jij dat standpunt?
24: Nee, dat begrijp ik. Het is natuurlijk een super internationaal bedrijf. En eigenlijk ook heel opvallend dat dit natuurlijk via de rechter en via de OR in Nederland allemaal gaat. Ik denk dat de Amerikanen denken, wat is dit voor idiotie allemaal? En het is ook, dit valt onder de ondernemingsraad adviesrecht. Dus het moest langs die kant. Volgens zegt die ondernemingsraad, wij zien het anders. Vrij uniek ook dat dit gebeurt. Dat zegt ook wel iets over de verhoudingen. Ik begrijp natuurlijk heel goed dat ze 2 dagen, vind ik ook totaal niet onredelijk, als je daarvoor 5 dagen wordt betaald.
25: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Adem zit. Rustig, hè? Rustig. Ja. Maar Rob, mag je zeggen als advocaat van de OR... Het ging toch goed de afgelopen maanden. De resultaten geven dat aan. Waarom zou je dit beleid wijzigen?
2: Nou, ik denk dat dat een vrij zwak argument is. Kijk, je kunt zeggen als mensen kantoor waren geweest... Had het nog veel beter kunnen zijn. Nee, ik vind dat een zwak argument. Ik kan me voorstellen dat de OR denkt van... ja, het is een verworven recht en we hangen al vol aan die verworven rechten. Ik vraag me af of dat je lange termijn ook het bedrijf en daarmee de werknemers zelf ook beter af zijn.
1: Ja, want je hebt ook nog als werkgever, las ik dan weer ergens anders, een instructierecht. Je kunt wel degelijk zeggen, wij willen dat jij je werk zo op deze manier en hier op deze plek verricht.
2: Nou, dat is wat natuurlijk al mis is gegaan uiteindelijk. Kijk, in de arbeidscontracten staat duidelijk waar je werkt en hoeveel uren, et cetera, et cetera. Vervolgens heb je natuurlijk door COVID is een beetje een cultuur van verworven rechten ontstaan. Dat staat nergens meer expliciet op papier. En vandaar dat we nu aan alle kanten dit soort dossiers hebben, bij allerlei bedrijven, waarbij de discussie is dit nou een verworven recht geworden? En dan zeggen inderdaad, we hebben een arbeidscontract, we hebben instructierecht, et cetera, et cetera. Ja, en die gaan dan inderdaad nu voor de rechter verschijnen en vandaar deze discussies. Maar
1: ja, want het is een van de vele discussies. Bij ABN AMRO liep het ook al hoog
2: op. Daar
1: willen ze het in de CAO opnemen.
2: Ja, dit zijn allemaal post-corona-effecten. Want iedereen denkt dat het nu een verworven recht is. En hey, dat wordt van me afgepakt.
1: Formeel is een verworven recht?
2: Nou ja, dat is dus waarom je naar de rechter gaat. Je denkt dat je daarmee kan aantonen. Dus verworven recht. En vervolgens moet het dan ook expliciet worden gemaakt. Dus het is heel interessant uiteindelijk of de rechter daar mee gaat.
1: Maar die rechter zegt, beste partijen, natuurlijk neem ik jullie zaak in behandeling. Maar ik geef jullie ook nog een week om er onderling uit te komen.
2: Uiteraard, een goede rechter doet het altijd. Dat hij zegt, probeer er onderling uit te komen.
1: Het is al tamelijk verzuurd geraakt. Anders was het geen rechtszaak geworden. Ja. Dus we hebben nog een week om de vredespijp te roken.
2: Ja, en dat moet ook. Kijk, uiteindelijk is het ook heel raar dat je met de ondernemingsraad dit soort discussies via de rechter voert. Ik kom dat zelden tegen, want bijna altijd kom je er wel op een of andere manier uit en gaat het niet via de rechter. Dus dat is een mooie casus voor de liefhebbers wat dat betreft.
3: Jeroen, zit je er in de auto? Nee! Ik ben er!
1: Je moet gewoon binnenkomen sluiten.
4: Ja, heel goed. Ja.
1: Rob heeft weinig compassie met die medewerkers die het thuis werken. Dan mag ik het toch wel samenvatten.
2: Ja. Drie dagen vind ik het toch heel erg mooi.
1: Oh ja, houden we nog drie dagen over.
4: Ja, het mooie is ook nog eens een keer, eigenlijk wat de boeking zegt, je moet eigenlijk 2 dagen op kantoor komen. 1 dag samen met het team. En die andere dag mag je nog zelf invullen ook. Dus eigenlijk is het maar 1 verplichte dag, om het maar zo te zeggen. Ja. Nee, kijk, het is natuurlijk wel, aan de ene kant kan je spreken over verworven rechten, maar tegelijkertijd als je werkgever, overigens, het was een aanbeveling en nu zeggen ze van we merken dat te weinig mensen doen.
1: Het is maar een kleine stap.
4: Het is maar een kleine stap.
1: Van een aanbeveling naar een verplichting.
4: Ja, dat vind ik zelf wel persoonlijk inderdaad. En het is 2 dagen. Het is ook niet 4 dagen of wat dan ook.
1: Het is wel belangrijk voor de rest van het grotere Nederlandse bedrijfsleven, denk ik. Dit kan een toon zetten.
4: Klopt. En dat is ook wel een beetje wat natuurlijk ook Booking.com naar kijkt, maar ook gewoon de andere werkgevers. Wat gaat de rechter hierin beslissen? Want het vervelende is, door jurisprudentie en rechtspraak is het geen adviesrecht meer geworden, maar het is een instemmingsrecht geworden. Dus je hebt de OR echt nodig. Die moet hierin akkoord bevinden. En als ze dat niet doen, dan heb je dus als bedrijf, als werkgever wel een probleem.
2: En dan moet je langs de rechter.
4: Ja, dat is de enige alternatief.
1: Ik heb het jou eerder gevraagd, maar hoe is het bij jullie op kantoor ook alweer?
2: Dus we komen allemaal heel graag naar kantoor. We hebben het ook fantastisch verbouwd, dus je bent daar knettergek als je niet komt.
1: Maar 2 dagen, 3 dagen, 4 dagen?
2: Ze zijn er alle dagen van de week.
1: Of is zelfs Ruben Brekelmans tevreden?
2: Ze zijn alle dagen van de week. Ze zijn alle dagen van alle 5 dagen in de week. Maar als iemand om wat voor reden ook graag thuis wil werken, dan maken we dat zeker mogelijk. Maar ze komen uit zichzelf heel graag naar kantoor om te leren.
1: Leden van het Boardroom Panel. Zijn naam is een paar keer genoemd. Jeroen Verkouten, hij is er echt. Van Q-Finity en Rob Oudman van Hoenie en Loki. De Nederlandse aardoliemaatschappij, kennen we als de NAM, keert de moeders van die maatschappij, Shell en ExxonMobil, een dividend uit van 1,4 miljard euro. En zou daarmee de afspraak schenden met het Rijk. Blijkt uit het jaarverslag van de NAM begin deze week. Die afspraak is gemaakt zodat de NAM voldoende geld in het potje heeft om de rekening in Groningen te kunnen betalen. Maar de afspraak was ook dat de solvabiliteit van de NAM nooit onder de 25% uit zou kunnen komen, mogen komen. En dat gebeurt nu wel. Volgens hoogleraar bestuursrecht Herman Breuring gaat het om een harde afspraak.
5: Ja, dat is een soort van convenant, maar kun je best als een harde juridische afspraak zien, hoewel ze altijd wat royaal worden opgeschreven, wat vaag worden opgeschreven, dit soort afspraken, dat er wat ruimte nog is. Maar op zichzelf kun je de

0: aandeelhouders er wel aan houden. Punt is alleen dat NAM geen partij is bij deze afspraak.
1: Harde afspraken die vaag en royaal worden opgeschreven, waarvan de minister Heerma inmiddels wel heeft gezegd, dit kan zo eigenlijk niet, zo'n super dividenduitkering, want hij komt bovenop een dividend van 70 miljoen euro. Ja, dat is niet meer in verhouding met de winst die gemaakt wordt. We hebben het er nu over, het is op verschillende plekken al over gegaan. Jeroen, is dit een misser?
2: Nou, ik denk wel dat ze een groot probleem hebben. En dat de nieuwe directeur van de NAM ook wel even achter zijn oren moet krabben of hij dit wel inderdaad gaat toestaan.
1: Nou, de vraag is wel, sorry dat ik je onderbreek. Ja. Hoeveel kan die directeur daaraan doen als ook deze hoogleraar zegt, je bent als NAM niet eens officieel partij?
2: Nou ja, kijk, het gaat om de uitkering van het dividend aan de aandeelhouders. En als bestuur van een bedrijf, van een BV, moet je een uitkeringstoets doen. En dan moet je kijken van, oké, is mijn balans voldoende? En kan ik aan mijn verplichtingen voldoen binnen een jaar als ik deze uitkering doe naar de aandeelhouders? Ja. En het vervelende is dat als je gaat praten over de balans, zouden, dacht ik, 600 miljoen over als eigen vermogen. Maar als de voorziening hoger uitvalt, gaat het zelfs naar negatief eigen vermogen.
3: Precies.
2: En als je dat doet, dan heb je een probleem. Stel dat bedrijf er dan failliet gaat of dat er andere problemen komen, ja, dan is hij persoonlijk aansprakelijk.
1: Maar mocht dat een probleem worden, dus het gebrek aan geld bij de NAM, dan heeft de NAM tot nu toe gezegd, ook in de verdediging, en staat formeel ook in het jaarverslag, dat ze dat geld, dat superdividend, kunnen terugvragen. Er staat, dit recht is onvoorwaardelijk, onherroepelijk, direct opeisbaar en heeft een looptijd tot en met september 2031. Ja. Is dat een garantie dat het toch wel goed gaat
3: als
1: komen?
3: Als ik directeur zou zijn, zou ik die garantie wel willen hebben, ja.
2: Ja, maar ook echt zwart op wit. Dan.
3: Want anders loop je als directeur hier inderdaad aan een hele bijzondere
1: aanspraak. Maar die garantie is er dan toch? Dat zit je toch niet zomaar in je jaarverslag?
3: Maar als je dan al het goed leest, dan zijn er toch wat haken en ogen aan. Kijk, als je dus als bestuurder ben je nou sprake, maar ook als zeg maar de Nederlandse staat, ja, er is wel garantie, maar probeer het maar eens te halen met garanties. Dus dan ga je daar natuurlijk weer over depen. En er is natuurlijk al een heel lange gewapende strijd gaande. Kijk, het is,
1: die gaat ook over voor welke schade is de NAM verantwoordelijk.
3: Ja,
1: of niet?
3: Maar goed, we hebben het alleen maar over de NAM. Hè, maar het is ooit een maatschap Groningen soort opgericht, samen met de EBN. Die krijgt 40% van alle winsten. 60% gaat naar de NAM. Dus eigenlijk is het een samenwerking. Hey, we doen 60-40. Maar als er een bonnetje komt, wat heel vervelend is, dan gaat die 100% naar diegene die 60% heeft gegaan. Dus hier is al jarenlange gewapende strijd gaande. Ja, want uiteindelijk heeft BV Nederland 40% ook van alle winsten gehad tot nu toe. Waar ook niet 40% van het bonnetje. Dus je kunt je nagaan dat hier speelt nog veel meer op de achtergrond.
1: Maar de vraag in hoeverre jij verantwoordelijk bent voor de schade of je verantwoordelijk voelt voor de schade is denk ik ook wel bepalend voor een bedrag dat je in kas wil houden.
3: Ja, zeker.
1: En de NAM zegt, wij zijn maar voor een deel van die schade verantwoordelijk. Dus we hebben misschien wel de ruimte
3: om
1: meer
3: stand van de voorzieningen. Ze hebben een voorziening van 1,8 miljard. Maar het zou 3,8 kunnen zijn. Nou, daar ga je al. Ja. Er zit een verschil tussen van 2 miljard... wat de potentiële claim zou kunnen zijn. Dus het, op alle niveaus speelt dit.
2: Ja, en dat is inderdaad ook een probleem. De NAM zegt, ja, maar wij zijn alleen maar voor dat stukje zijn wij aansprakelijk. Dus daar nemen we een voorziening voor. Terwijl juridisch gezien zou je ook kunnen zeggen, misschien NAM, luister eens, als het voor de rechter komt, want dat is het allemaal nog niet gebeurd natuurlijk.
1: Nou, er zijn verschillende rechtszaken.
2: Ja,
1: niet per se over de superdividend.
2: Dat klopt, maar tegelijkertijd, het is nog niet duidelijk wat de schade daadwerkelijk wordt, wat de uitkering wordt. Ja, en als dan blijkt dat jij meer moet betalen, dan heb je wel een probleem. En dan kan je inderdaad zeggen, ja, maar ik heb een garantie van mijn aandeelhouders dat ze terug gaan betalen. Maar ja, weet je, als die aandeelhouders zeggen, ja, sorry, ik heb het geld niet.
1: Maar als ExxonMobil en Shell zeggen, wij verlangen een superdividend en dat is nu 1,5 miljard, het is vorig jaar nog veel meer geweest, het gaat om 4,5 miljard de afgelopen jaren. Mm-hmm. Zou je dan als NAM formeel kunnen zeggen, ja, u mag het wel willen, maar wij keren het niet uit?
2: Exact.
3: Als directie.
2: Als directie kan je gewoon zeggen van, luister eens, aandeelhouder neemt het dividendbesluit, maar wij als directie vinden het niet verantwoord voor de continuïteit van de onderneming en de verplichtingen die we hebben in de toekomst. Wij gaan het niet doen.
1: En dat had die directie al moeten doen, wat jou betreft.
2: Ik persoonlijk denk inderdaad van wel. Ja.
3: Maar, je hebt ook een. Het is in de handen van die aanhouders, dus die kunnen benoemen en ontslaan. Hè? Dus je kan ook ontslaan en een nieuwe directie benoemen.
1: Ja, ja, maar dan wordt het wel lelijk van, toch?
3: Dat wordt heel lelijk.
1: Als ze een superdividend niet krijgen, dan moet je hangen.
3: Goed, daarom is het een heel interessante casus. En hoe schat zo'n directie dat dan in? En hoe gaat dan directie inderdaad echt hier zeggen, ik vind het onverantwoord gezien.
1: Maar dat hebben ze dus niet gezegd.
3: Nog niet, nee. Of niet? Of nog niet?
1: Jeroen zegt, dat punt was in mijn ogen al bereikt. Wat denk jij van een afstandje?
3: Nou, kijk, als het. Ik weet niet of het geld al over is gemaakt. Maar als dat nog niet is overgemaakt, dan zou ik in ieder geval wel zorgen dat ik zwart op wit heb. Inderdaad, mocht er toch inderdaad meer dan die 1,8 miljard nodig zijn, dat de aandeelhouders dat bonnetje oppakken. Daar zou ik als directie wel dat zwart op wit willen hebben.
1: En dat de minister zich tegen de haren ingestreken voelt, is dat nog een probleem of niet?
3: Nou ja, kijk, uiteindelijk de NAM is niet van de Nederlandse staat. Dus die neemt hun eigen besluiten.
1: Dus Heerma kan zeggen wat hij wil.
3: Ja.
1: Zoveel effect heeft het.
3: Ja, en uiteindelijk hebben ze natuurlijk binnen Maatschap Groningen nog wel wat appeltjes met elkaar te schillen vanwege EBN en NAM-verhoudingen.
1: Nou, nu we toch in de 9-0 zitten, kunnen we ook maar net zo goed Damen er even bij nemen. Die willen 4,7 miljard van de Duitse overheid, omdat er schade is geleden. Ze zouden daar fregatten gaan bouwen, maar die opdracht is inmiddels terechtgekomen bij een concurrent. Zegt nu de Damen, ik wilde zeggen de NAM, maar dat is het niet. Wij willen geld terug. Hebben daar ook overeenkomsten gesloten met leveranciers, met partners. Die hebben ook nog vorderingen op Damen. Ja, ja. In Duitsland zijn ze een beetje geschrokken van het bonnetje.
2: Ja, 4,7 miljard is best wel een hoog bonnetje, om het maar zo te zeggen. Overigens, daarvan is van Damen zelf maar iets van 380 miljoen.
1: Thales hebben ze voor meer dan een miljard. Rijnmetaal heeft een scheepswerf overgenomen, omdat ze dachten dat er de komende jaren werk zat.
2: Ja, nee, maar dat is dus echt. Maar dat is wel grappig, want eigenlijk vraag je van
1: dat
2: de Duitse
1: regering.
2: Ja, ik vind dat wel. Je vraagt van de Duitse regering dus 4,7 miljard... waarvan ongeveer 3 miljard eigenlijk Duitse bedrijven zijn. Dus dat komt weer via de achterkant weer terug op die manier. Maar het is natuurlijk, ja, weet je, er is al een tegenclaim niet ingediend, maar geroepen van 2,3 miljard. Nou ja, goed, miljarden vlieg je om.
1: Ja, met name zeggen ze vertraging. Ja, vertraging, ja. Omdat u de overheid voortdurend de eisen heeft aangepakt.
2: Nou ja, dat is een beetje inderdaad ook uit het onderzoek blijkt, dat de Duitse overheid elke keer de specificaties van die fregatten en zelfs de naam van die fregatten hebben ze, dacht ik, 2 jaar over gedaan om hem te veranderen.
3: De informatie die ze zouden moeten aanleveren, daar 2 jaar mee geduurd heeft voordat ze informatie leverden. Dus
1: wij zijn team Damen, begrijp ik hier.
3: Nou ja, kijk, dat is een hele snelle conclusie, maar er is natuurlijk van alles misgegaan. En kijk, het feit dat met de Belgen ook een enorme discussie speelt, dat maakt natuurlijk wel duidelijk dat er iets aan de hand is.
1: Ja. Hey, en toch nog eventjes hoe dat qua structuur zit, want bij Damen zelf, of bij dit onderdeel van Damen, deze dochteronderneming, daar valt heel weinig te halen. Damen Schelde Naval Shipbuilding, dat is nagenoeg leeg.
3: Ja.
1: Daar hebben ze heel weinig in kas. Is dat nou bewust gedaan om het te isoleren van de rest van het bedrijf?
3: Ja, nou ja, goed. Ik denk dat ze bij Damen de nodige lessen hebben geleerd over het ringfencen, zoals dat zo mooi heet, van verschillende onderdelen. Omdat er van alles en nog wat kan gebeuren. Want je hebt inderdaad flinke aansprakelijkheden die op kan lopen. Dus dat lijkt me inderdaad eigenlijk verstandig beleid om in ieder geval te zorgen dat er alles wat gezond is, dat het afgezonderd is van hetgeen wat geraakt zou kunnen worden.
1: Maar als je nu een leverancier bent van Damen, dus een partner in dit project, en je ziet dat daar niks van terecht gaat komen, hoe kom je dan toch nog aan je geld?
2: Nou ja, dat is ook een mooie vraag, maar ook een lastige vraag natuurlijk. Want inderdaad, precies, er is zo'n project BV opgezet. Daar zit verder helemaal niks in. Maar dit is wel de contractpartner. Dus we hadden het al met de NAM over van ja, is de overheid dan inderdaad een juridisch een partner van de NAM? Ja, dat is ook een heel lastig verhaal. En hier is dat ook heel lastig. Want ja, de lege huls, daar zit verder niks in.
1: Ik ga die lastige vraag, want ik reken op mijn gasten toch nog een keer. Het gaat hier om miljarden.
2: Ja.
1: Hè, van Rheinmetall, van Thales. Hoe komen die aan hun geld?
3: Ja, dan moet je diep het contract induiken. En als onduidelijkheid is over het contract, dan moet de rechter zich daarover uitspreken. Zo werkt dat.
1: De rechter komt op aan te
3: praten. Uiteraard, als het vaag is en het gaat om veel geld, dan gaat het daar uiteindelijk over die interpretatie van de afspraken. Ja. En de feitelijke en de oordeel van de rechter over welke wilsovereenstemming er was en wie daarvoor aansprakelijk is, dat komt dan uiteindelijk bij de rechter.
2: En overigens, het is een claim, hè? En we weten allemaal een claim die je zo hoog mogelijk in. Dus de vraag is, doe je een miljardje bovenop.
3: Ja, dan dus hou je er iets aan over, hopelijk. Ja.
1: Ondertussen zijn ze bij Damen trouwens ook niet te spreken over hoe het dan verder gegaan is met die opdracht. Want die is nu gegund aan ThyssenKrupp Marine Systems.
3: Dat ging heel snel.
1: Dat ging heel snel. Dat ging niet volgens de aanbestedingsregels.
3: Ja, dat is ook weer heel bijzonder.
1: Is het goed om dat dan toch ook maar meteen in dezelfde week naar buiten te brengen? Dat je daar vraagtekens bij zet?
3: Nou, kijk, de Duitse overheid die moet natuurlijk wel laten zien dat ze doen wat nodig is in het belang van het defensiebelangen van het land. Dus ik denk dat ze ook wel moesten laten zien, politiek, dat ze wel doorschakelen, dat er vervolgens niet zo kan zijn dat er helemaal niks gebeurt. Dus ik denk dat ze zich om die reden ook gedwongen voelde om door te schakelen. En want ze hadden al een paar schepen besteld, toen kwamen er nog wat paar bij.
1: Ja, en nog bijbesteld, zeggen ze bij Samen nu ook. Want als je zo ontevreden was, waarom heb je dan meer gevraagd?
3: Meer bijbesteld en vervolgens weggehaald en onderhands ergens anders weggezet. Dus het is aan alle kanten zijn het hele rare moves geweest.
2: Ja,
3: dus,
2: maar tegelijkertijd, die ze nu kopen zijn bestaande fregatten. Of althans bestaande ontwerpen. Die ze dan, en dan heb je dus die ontwikkeltijd van 3, 4, 5 jaar.
1: Maar
2: heb je niet
1: omdat
2: meer.
1: Ze de dreiging ook acuut beginnen te voelen.
2: Ja. Dus vandaar is het ook dan een makkelijke weg. En tegelijkertijd inderdaad, al de aanbestedingsregels zijn alweer de deur uit.
3: Ik ken één persoon die dit allemaal heel vermakelijk vindt. Poetin.
1: Goed. Nou, die nodigen we voorlopig niet uit, denk ik. Ik dank jullie voor jullie aanwezigheid. Soms is de weg moeilijk, soms makkelijk. Jeroen, jij kan erover meepraten. Ja. Toch fijn dat je het gered hebt hier in de studio in Amsterdam. Van Qfinity, specialist op het gebied van fusies en overnames. Rob Oudman was er ook van Hooligan Loki. Tot de volgende keer weer.
3: Dankjewel.
1: Kopers hadden het afgelopen kwartaal meer ruimte om te onderhandelen op de woningmarkt. En toch blijft de krapte wel aanhouden. Wat kunnen we voor de rest van het jaar verwachten? Je hoort het zo.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
6: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
7: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
8: Yes!
9: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow!
9: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Werkzoeken.nl voor recruitmentmarketing die wel werkt.
8: Yes!
10: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
11: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
12: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
11: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
13: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en Staaladvocaten. Maak morgen meester.
14: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
15: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
16: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management, Erasmus University, hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. The Challenge of Leadership. 4 dagen met nieuwe perspectieven op leiderschap, een boxingclinic en aandacht voor jouw eigen leiderschapsuitdaging. En nu ook in het Nederlands. Start 10 november. Schrijf je in via rsm.nl/bnr.
15: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
17: Chris?
18: Ja?
17: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
17: Dus, heb je nu...
18: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
17: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
20: BNR Verkeer. Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Het is eindelijk zo goed als gedaan met de ochtendspits. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem heb je nog 5 minuten vertraging bij Westervoort. En Flitsmeister meldt een camera langs de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn bij 212,9. A58, Breda Tilburg bij 57,6. En de A67 van Eindhoven naar Antwerpen bij 17,9.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
22: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Door vertragingen bij rechtbanken ontstaan grote problemen, waarschuwen gerechtsdeurwaarders. Zittingen worden niet op tijd gepland en uitspraken blijven uit, waardoor zaken maanden tot jaren stil liggen. Bij bijvoorbeeld huurzaken kan een behapbare schuld dan makkelijk uitgroeien tot een ingrijpend hoog bedrag, zeggen beslagleggers. Bij de verschillende ministeries moeten voor eind volgend jaar 750 regels simpeler of helemaal weg. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg. Hij wil bereiken dat regeldruk afneemt en dat levert de overheid ook geld op. Elk ministerie heeft een eigen doel gekregen. Bij infrastructuur en waterstaat moeten de meeste regels op de schop. Het wegbezuinigde BNN-VARA-programma Kassa maakt een doorstart. Het televisieprogramma verdwijnt wel, maar Kassa gaat online verder. Al is nog niet duidelijk hoe. De NPO en BNN-VARA hebben dat besloten na de nominatie van het programma voor de Gouden Televisiering. Die wordt vanavond uitgereikt. Wie een koophuis zoekt, heeft weer iets meer te kiezen. Het aanbod groeit en de prijzen gaan wat omlaag. Al kost een bestaand huis nog steeds gemiddeld ruim €500.000. Makelaars zien een verandering in de markt, waar tot voor kort de verkopers het voor het zeggen hadden. Maar die krijgen nu minder bezichtigingen en biedingen. En een verrassende actie in de skiwereld. De Amerikaanse bond heeft Lindsey Vonn opgeroepen voor het nieuwe seizoen. Dat is opvallend. Vonn kwam eerder dit jaar tijdens de Olympische Spelen lelijk ten val en brak daarbij haar been. Ze moet binnenkort opnieuw worden geopereerd en zal daarna waarschijnlijk weer maanden moeten revalideren. En dan nu het weer van Weer Online? Er zijn zowel buien als droge momenten. Vanmiddag laat de zon zich vanuit het noorden wat vaker zien en er staat een matige tot krachtige wind en het is 15 of 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Meer over die veranderende huizenmarkt hoor je van onze verslaggever Martijn de Rijk. En we spreken met een genomineerde voor de Nationale Staalprijs in BNR Zaken doen.
23: Hallo, ik ben Henk Hofstede, sector-expert retail bij ABN AMRO. AI verandert de retail razendsnel. Zet je AI slim in, dan zijn er kansen om efficiënter te werken en je klanten beter te bedienen. Hoe speel je hierop in als ondernemer? Lees het op partner.fd.nl/ABN AMRO.
24: Voor ieder begin, ABN AMRO.
25: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
26: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
25: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
27: Ondernemers Max Kranendijk en Martijn Kanters van Oma Soep willen met hun producten eenzaamheid tegengaan. Een succesvol recept in Nederland, maar in Frankrijk sloeg het totaal niet aan. Dat hoor je vandaag om 2:30 in Bloed, Zweet en Zaken op BNR Nieuwsradio.
28: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort. Stop met boekhouden, start met Jort.
29: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. KNAP, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
30: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf
31: scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
0: Thomas van Zijl.
1: Het is misschien even wennen, maar woningkopers hadden het afgelopen kwartaal meer keuze en soms zelfs ruimte om te onderhandelen, blijkt uit de marktcijfers van makelaarsvereniging NVM. En toch houdt de krapte op de woningmarkt nog steeds aan. Martijn de Rijk, onze verslaggever, is bij de presentatie van die laatste woningmarktcijfers van de NVM. Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Thomas.
1: Ik zeg het wel, maar ik begrijp er niks van. Het is aan het veranderen.
2: Ja, dat is toch ook altijd wel weer een hele filosofische vraag. Hè?
1: Oh.
2: De vraag of het goed gaat op de woningmarkt. Want er is nooit zo dat iedereen echt blij is. Er is altijd wel iemand die het nakijken heeft. Maar je mag wel zeggen dat de koper de laatste jaren het wel heel erg zwaar gehad heeft. En dat nu een klein beetje de goede kant aan het gaan is. Dus een klein beetje minder negatief voor de kopers. Want die nuance die moet je er wel bij aanbrengen. Hè. Het is echt heel relatief hoe het de goede kant uit aan het gaan is. En je moet je ook afvragen overigens of dat in het volgende kwartaal nog steeds het geval is. Maar nu, ik sprak in ieder geval zojuist met Lana Gersen, de voorzitter van de NVM. Voor nu voelt het in ieder geval een stukje beter. Luister maar even.
3: We zien inderdaad dat eigenlijk het totaal aantal woningen wat te koop staat, dat neemt wat toe. Daardoor is er meer keuze voor kopers, wat minder bezichtigingen, wat minder biedingen. En dat heeft zo zijn effect op die prijs. Dus we zien eigenlijk nog een hele lichte prijsstijging.
2: Ja, en die prijsstijging is zelfs zo laag dat die de inflatie niet overtreft.
3: Ja, het is nu al jaar op jaar maar 1,8%. En inflatie ligt inderdaad op ruim 3%.
2: Maar wat betekent dat nou voor de koper van een nieuwe woning?
3: Nou, het voordeel voor de koper is dat hij wat meer keuze heeft. Dus ondanks dat er nog steeds veel overboden wordt, bij 2 op de 3 woningen wordt nog steeds meer betaald dan de vraagprijs, zal hij ervaren dat er minder bezichtigingen zijn, minder concurrentie aan bieders. En dat maakt dat verkoopproces of dat koopproces wat rustiger verloopt, dat hij ook dus wat minder concurrentie heeft.
2: Ja, dus gewoon wat relaxter allemaal, maar uiteindelijk er wordt nog steeds fix overboden.
3: Ja, en de verschillen zijn groot. Dus we zien maar bij 1 op de 5 woningen dat er eigenlijk niet of nauwelijks belangstelling is. We zien woningen waar dat natuurlijk heel gemiddeld is, maar we zien nog steeds ook huizen waar ontzettend veel belangstelling is. Dus je moet ook nog kijken naar de regio, het type woning, staat van onderhoud. Ja, dan kan die koper natuurlijk toch nog wel in een overspannen situatie terechtkomen.
2: Wat is eigenlijk de invloed van de onzekerheid in de wereld op dit moment en de rentestijgingen?
3: Ja, die invloed zien we wel. Dus we merken dat kopers door die stijgende rente ook wat minder kunnen lenen. Nou, dat zie je natuurlijk in het afnemende vraag in die zin. En je merkt ook dat ze wat onzekerder zijn. En dat maakt dat er al met al wat minder concurrentie is op dit moment.
2: Tegelijkertijd, de periferie, de gebieden aan de randen van het land, die trekken het been een beetje bij. Hè? Daar gaat het eigenlijk best wel goed.
3: Ja, je ziet in regio's als Noord-Limburg, maar ook Zuidwest-Drenthe, dat de prijzen heel erg hard stijgen. Dat kan soms ook te maken hebben met bijvoorbeeld een nieuwbouwplan wat opgeleverd wordt, waardoor duurdere woningen verkocht worden. Maar daar zie je inderdaad dat die prijzen soms nog behoorlijk hard stijgen.
2: 8% in Drenthe, zeg
3: ik. Klopt. Ja, 8,3% geloof ik. Een behoorlijke stijging ten opzichte van het landelijke gemiddelde.
2: De nieuwbouw dan, daar is nog steeds het nodige aan de hand. Krimpflatie, daar hebben we al een tijdje last van.
3: Ja, we zien daar eigenlijk 2 bewegingen. Enerzijds gelukkig wat meer nieuwbouwwoningen die te koop worden aangeboden. Anderzijds worden ze wat minder goed verkocht. En dat maakt dus ook dat kopers gaan heel kritisch kijken. Die kijken ook naar de bouwtijd. Maar die merken ook dat ze voor dezelfde prijs steeds minder huis krijgen. En dat is wat we krimpflatie noemen.
2: Ja, is dat dan ook de reden waarom het minder verkocht wordt? Zijn het de verkeerde huizen die worden gebouwd?
3: Nou, het vervelende is natuurlijk dat nieuwbouw duurt en soms heel lang. Het kost soms ook heel veel geld aan overbruggingskosten. Maar daarbij zien we nu ook dat er steeds meer appartementen verkocht worden. Dus 55% van de verkochte nieuwbouwwoningen, of te koop aangeboden nieuwbouwwoningen, is een appartement. Dat worden er straks 70%. En we merken dat mensen gewoon niet zoveel appartementen willen. Dat maakt dat er een mismatch ontstaat tussen vraag en aanbod. En dat vertraagt.
2: Ja, en dan zegt u eigenlijk, bouw maar wat anders alsjeblieft, want daar zou de markt goed mee opschieten.
3: Nou, wij vinden vooral dat je per plek, als je ergens gaat nieuw bouwen, vooral moet kijken, waar is nou behoefte aan?
0: Maar waarom wordt dat niet gedaan? Want je zou zeggen, als je woningen gaat bouwen, dan bouw je naar behoefte, want dan verkoop je beter.
3: Ja, het ingewikkelde is natuurlijk dat er ook gewoon landelijke afspraken zijn gemaakt over de betaalbaarheid. En als je ziet hoe de arbeidskosten voor, dus mensen die een nieuwbouwwoning moeten bouwen, die worden steeds duurder. De bouwmaterialen worden steeds duurder. En dan ga je op een gegeven moment kijken, wat kan ik dan bouwen binnen die betaalbaarheidsgrenzen die zijn afgesproken? Nou, dat worden dus steeds kleinere woningen. En dat zijn dus ook veel kleine appartementen.
0: Ja, nog een keer krimpflatie eigenlijk, hè?
3: Ja, nou ja, en dat maakt de keuze steeds beperkter.
1: Lana Gersen, NVM-voorzitter in gesprek met Martijn Rijk.
4: Ongevraagd advies.
1: Van koop naar huur, dat kan gewoon, want we gaan het met Eduard Schaapman hebben over huurwoningen in de vrije sector die duurder zijn geworden. Volgens Pararius en huurwoningen.nl 4,4% op jaarbasis. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies aan de leider van de oppositie. Dat is Jesse Klaver van Pro. Eduard Schaapman is van het vastgoedplatform The Experience Net, serieondernemer, lid van ons bedrijvenpanel. Eduard, goedemorgen.
5: Goedemorgen Thomas. Ja, het is inderdaad waar. De huurwoningen worden steeds moeilijker te krijgen en steeds duurder. Hè? Je hoorde het net al over koop. Ja, waarom gaat dat beter? Omdat er in de afgelopen half jaar gewoon 76.000 huurwoningen verkocht zijn. En de ramingen zijn dat in de derde kwartaal er gaat groeien tot 90.000 stuks. Dus ja, het aanbod om te kopen wordt steeds groter. Hè? En ook als je kijkt naar die huurmarkt, hè, wat je net al zegt, het is 4,5% duurder geworden dan dat het was. En met de gebruikelijke inkomenseis van 3 keer de huur moet je daarvoor nu al zo'n €5.750 bruto per maand gaan verdienen.
1: Hallo expat.
5: En als je dan kijkt naar... Wat zeg je? Ja,
1: hallo expat, die kan het nog betalen.
5: Maar, ja, die misschien wel. Maar ja, uiteindelijk hebben we natuurlijk ook mensen nodig. De politie, de verpleegster, et cetera, die iets moet kunnen huren. En ondertussen neemt het betaalbaarste aanbod af en verkopen verhuurders steeds vaker hun woningen. Ja. En op 6 oktober, afgelopen dinsdag, is in de Tweede Kamer ook nog een motie over de voorgenomen belastingverzwaring in box 3 totaal teruggedraaid. Hè. Dus wat je nu ook gaat zien, is dat we uiteindelijk nog meer woningen die in de verhuur zijn, gaan verkopen.
1: Ja, een kans om het over box 3 te hebben, die kan ik niet laten schieten. Dus Eduard, wat is er precies gebeurd eerder deze week?
5: Nou ja, eerder deze week zie je dat eigenlijk een motie van André Vlag van de SGP samen met Tieter Grimbis van de ChristenUnie en Michel Hogeveen van Ja 21, waarin de tot dan toe eigenlijk alle Kamerleden zeiden nee, we moeten hier wat aan doen. Zij wilden afzien van de halvering van het heffingsvrije vermogen en de verhoging van het forfait over overige bezittingen. En die is toch niet aangenomen. Hè? Tegenstemde onder andere Pro, De partij van Jesse Klaver, maar ook de regeringspartij D66. Dus dat betekent uiteindelijk dat je zult zien dat in de aankomende tijd nog meer huurwoningen zullen verkocht worden.
1: Ja. Nou heeft de verantwoordelijke minister, die zich ook al heeft mogen verheugen op jouw ongevraagde advies, Boekholt O'Sullivan, gezegd over mogelijke partijen die nieuwbouw kunnen realiseren. Weet je wat, doe het dan maar gewoon. Neem genoegen met iets minder rendement of neem iets meer risico. Je bent weer van harte welkom om het hier in Nederland te gaan proberen. Zit daar een oplossing?
5: Nou ja, dat heeft ze inderdaad geprobeerd in Duitsland, waar ik ook was, op de Expo Real, om inderdaad deze buitenlandse investeerders aan te trekken. En die zijn heel aardig tegen haar op het moment dat ze er spreken. Maar als je daarna met deze mensen spreekt, dan vragen ze aan mij van, bouwen jullie ook in andere landen dan in Nederland? Want daar is het rendement hoger. Dus ja, dat gaat niet echt werken. We zullen echt iets moeten gaan doen aan die box 3. En de enige die dat kan helpen voorkomen is op dit moment de oppositie. De oppositieleider Jesse Klaver. Want uiteindelijk wil hij natuurlijk ook zorgen dat er woningen komen waarin mensen kunnen huren. En dat is heel erg noodzakelijk, omdat 27.000 woningen die verhuurd worden als sociale woningen, worden bezet door mensen die dat eigenlijk niet mogen doen. Niet mogen hebben, omdat ze veel meer verdienen. Ja. Dus die moet je wel een doorstroming gunnen. En die is er op dit moment niet als die verhuurmarkt steeds kleiner wordt.
1: Het is tijd dat Jesse Klaver goed naar jou gaat luisteren. Zeker als het op jouw ongevraagd advies aankomt. Dus Eduard, steek van wal.
5: Ja, inderdaad, dit keer maar is niet aan de minister gericht, want het is een minderheidskabinet. Dus we moeten gaan kijken of we de oppositie zover kunnen krijgen dat ze ook gaan meedenken hierover. Dus Jesse Klaver, wie opkomt voor huurders, moet zorgen dat er woningen te huur blijven. Help de box 3-verzwaring terug te draaien en maak langdurige verhuur aantrekkelijk. Want een huurder kan echt niet wonen in een belastingopbrengst.
1: Eduard Schaapman, het is net geen Jan Schaefer, maar het komt in de buurt. van de Experience Net.
5: Ja, daarom.
1: Dank voor jouw ongevraagde advies.
4: Beursnerd XL.
1: Je ziet het niet als je de grafiek bekijkt, maar in de S&P 500 is het al maanden een stille correctie. 80% van de bedrijven in de index staan 10% lager dan hun hoogste punt van het afgelopen jaar. Het is een mooie inleiding voor wat zo meteen gaat volgen, namelijk het exposé van onze beursnerd XL, Jochem Visser, redacteur Financiële Markten. Fijn dat je er bent.
6: Goedemorgen.
1: Wat is daar aan de hand?
6: Nou, het beste is eigenlijk een visuele metafoor. Dat helpt altijd wel, hou ik ook van, want ik denk in plaatjes. Je kan deze belangrijkste beursindex op aarde voorstellen als een soort zee. En dan is het oppervlak echt ontzettend kalm als je er doorheen gaat varen. Dan kan je wijdbeens op het dek gaan staan, piraten verder kijken, tevoorschijn halen. Niks aan de hand, mooi briesje. Maar als je dan een duikpak aantrekt en je zuurstofflesje pakt en erin springt, dan zie je onder de oppervlakte allemaal hele bloedende vissen, oftewel aandelen, zwemmen.
1: Oh, maar je moet er nog wel een klein beetje je best voor doen.
6: Ja, je moet er wel.
1: Je moet onder water gaan.
6: Je moet wel onder water gaan. Maar dat is natuurlijk grappig, want het oppervlakte, daar wordt het zicht jou ontnomen voor de bodem, ja, door die walvissen.
1: Ja, ja,
6: Nvidia,
1: ja.
6: Microsoft, Apple en Amazon en zo. En daardoor zie je die hele bloederige bende op de zeebodem niet. En dat is echt best wel heftig.
1: Ja, ik ga voor een beursnoord XL een wel heel simpele vraag stellen, maar we hebben het over een index.
6: Ja.
1: Wat is een index ook alweer?
6: Nou, dat is dus even goed om uit te leggen. Want de beursindex is dus een lijstje aandelen natuurlijk. Dat hebben we samengesteld. Meestal omdat we een soort weergave willen van wat er in een economie of een land gebeurt op beursgebied. En dan stel je regels op voor dat lijstje. En dan vul je hem meestal met aandelen die voldoen aan regels. In het geval van de S&P 500, dus de 500 grootste Amerikaanse bedrijven gemeten naar beurswaarde. Tegenwoordig moet je daar overigens minstens 23 miljard dollar voor meenemen. 22, nog wat is het officieel. Met een paar kwartalen zwarte cijfers op rij. Publiek verhandelbaar deel. Natuurlijk, je moet minstens 10% publiek verhandelbaar zijn, want anders kan Dagobert Duk zijn pakhuisje voor 1% op de beurs aanbieden en 99%
1: zelf. Is het niet ook een beetje aangemorreld om bijvoorbeeld dat bedrijf van Elon Musk wat sneller toegang te verlenen?
6: En binnenkort ook Anthropic en eigenlijk. En Nasdaq ging overstag.
1: Hoezo kwartalen op rij?
6: Ja,
1: hoeft niet meer.
6: Nou ja, dat zegt ook wat over hoe lang grote bedrijven privaat blijven. En overigens, de S&P 500 heeft uiteindelijk afgewezen, hè, die wijziging. Dus dat is ook wel een puntje. Maar goed, dan is het volgende ding natuurlijk. Die 500 bedrijven die krijgen niet allemaal even veel gewicht in dat lijstje. Nvidia is niet 1/500ste van de S&P 500. Hè. Nvidia is zo groot dat het meer dan 8% van die hele index vormt. Dus als Nvidia beweegt, beweegt dat de index veel meer dan American Airlines, ja, een van de allerkleinste.
1: En het past in de lijn van de concentratie. Een paar bedrijven, ja, die wel heel bepalend zijn voor het sentiment en voor de standen.
6: Ja, ontzettend. Want wat je eigenlijk altijd ziet in hoogconjunctuur, ook zoals degene die nu al jaren duurt, dat we dan hele diepe of hele brede of smalle concentraties zien eigenlijk. Want dan gaan we lijstjes aandelen uitvinden. Ooit was het de FANG-aandelen. Toen werd het Magnificent Seven. In de jaren 70 heette ze de Nifty 50. Toen waren het er wat meer. Soms slaat echt alles uit het lood. Dus eind jaren 80 kan je naar de grootste beursbedrijven op aarde kijken. Is alles Japans of een oliebedrijf. Echt bizar.
1: Zit me eventjes te verdiepen in die FANG. Dat is nog Netflix, toch?
6: Ja, Facebook, Amazon,
1: Alibaba.
6: Apple, Netflix.
1: Oh, Alibaba niet. Natuurlijk niet. Nee, het is totaal verkeerd. Maar Netflix ook, toch?
6: Ja, ook Netflix inderdaad in die tijd. Ja, groeibriljantjes. Nou, het nieuwste concentratiecliché is dus natuurlijk dat alles AI is geworden. En daaromheen ook dus chips, vastgoed, gasturbines, cloudverkopers, van alles. En die houden dat oppervlak van de S&P 500 dus kalm. Maar als je dan naar de zogeheten veilige aandeeltjes kijkt, PepsiCo, Home Depot, McDonald's, Walmart, dan zie je echt alles waar de softwarebeleggers heen wilden vluchten voor AI begin dit jaar.
1: Daar zetten we nu de prik van Ozempic in.
6: Nou, daar zie je allemaal 10, 20, 50% in de min het laatste half jaar. 80% van het aantal bedrijven in de S&P 500, dus niet 80% van de hele index, maar wel van die bedrijven, dat staat gewoon meer dan 10% in de min versus de top in het vorige jaar. Dus 60% meer dan 20% in de min, en zo wordt dat steeds erger. En als je naar de Russell 3000 pakt, waar 98% van alle Amerikaanse aandelen in zit, dan staat 90% van dat hele kring meer dan 10% in de min versus juni. Dus die tijd waarin groeiende bedrijfswinsten alle macro-economische narigheid afschudden, olie, rente, inflatie, bla bla, die is over gewoon.
1: Dat is wel nieuw, die bloedende aandelen, om maar even in jouw beeldspraak door te gaan, onder het oppervlak. Waar komt het nou door?
6: Nou, ik noemde het al een beetje. Kijk, je kan het eigenlijk, er zijn altijd 10.000 redenen, macro-economische dingen, lollen, maar je kan die wel grof scheiden in aantasting van bedrijfswinsten. Dus dat er echt iets mis is met die bedrijven. En in dat beleggers er minder voor betalen. Nou, dat laatste is nu aan de hand. Het gaat om aantasting van die waardering. Want kijk, PepsiCo heeft natuurlijk last van Ozempic. Je noemde het al.
1: Ja.
6: En allerlei andere details. Maar alle consumentenbedrijven op een rij, die grafiekjes lijken verdraaid veel op elkaar de laatste 6 maanden. En olie, inflatie, de minder rijke consument die daar wordt geraakt, dat heeft daar schuld aan. Maar ook zijn er gewoon bedrijven die verhandelen als obligaties. Zo'n Walmart bijvoorbeeld. Dividendrendement 0,9%. Je groeit je omzet per jaar, laten we zeggen, 5-6%. 5%. Nou, dan moeten je marges wel omhoog gaan. Want op een gegeven moment zie je een obligatie aan je linkerhand en Walmart in je rechter. En denk je, nou, die staatsobligatie is veel veiliger. Dan heb ik dat gezeur niet. En die gaat ook richting de 6% op een gegeven moment. Daar zijn we nog niet hoor, maar bij de 10 jaar, maar alsnog. En zo zijn er nog tig redenen te noemen. Wat ik wel dan goed vind om daarbij nog even te zeggen is dat men al heel snel zegt van, ja, al die AI-bedrijven zijn er waarschijnlijk duur. Maar ook dat is niet zo. Want Nvidia is, als je gemeten kijkt naar de winst die volgend jaar op je afkomt, helemaal niet zo heel duur. Maar de onzekerheid daar is heel erg dat de markt denkt van, ja, ze beloven volgend jaar 70% groei Nvidia. Maar wat als dat een keer afvlakt en 60, 50, 40 wordt? Daarom betaal je nu ook relatief weinig voor de toekomstige winst van Nvidia. Dus dat is een kleine mooie nuance. En je ziet dus alsnog, ondanks dat feit, een enorme versmalling in die hele S&P 500. Echt heel extreem. Want als je de S&P 500 als één bedrijf zou zien, dan zijn Nvidia en Micron samen verantwoordelijk voor ongeveer 35-40% van de stijging van de winst per aandeel van de S&P 500 als bedrijf. En dan roept de een natuurlijk, ja, bubble.com, en de andere
2: stem.
6: En, nou ja, met zo'n stem meestal ook. En de ander die haalt zijn schouders op en die zegt, ja, het kan best een bubbel zijn, maar ik twijfel niet aan de chipverkoop van Nvidia komende jaar. En het was macro-economisch gezien dit jaar ook echt een pokkenjaar. Dus dat de S&P 500 dan versmalt met al die bedrijven die nu in de min staan, onder die walvissen, dat verbaast dan ook niks. Dus dan kun je bubbel roepen of je kunt zeggen best verklaarbaar. Ik zelf denk dat zo'n bubbelbarsting echt pas zichtbaar wordt bij de vastgoedleningen van datacenterboeren. Maar dat kan echt makkelijk 2 jaar duren. En dan komt de beurs daar nog 6 maanden achterna, zeg maar. Net als je in 2007 en 2008 merkte. En zelfs dat hoeft ook niet meteen te betekenen dat Nvidia meteen toast is of zo. Want dan, ja, we zijn nog nooit minder gaan computeren of minder AI gaan gebruiken of minder chips gaan kopen, zeg maar.
2: Jochem is onze beursnerd. Ik zal over een uurtje of zo, dan heeft hij een jasje uitgedaan. Is hij onze gewone beursnerd. Dus tot dan.
31: Het MKB praat mee.
2: Staal, dat klinkt als een simpel materiaal, maar wie het op een bijzondere manier ontwerpt, kan er een prijs mee winnen. Sinds de jaren 70 al wordt namelijk eens in de 2 jaar de Nationale Staalprijs uitgereikt aan bedrijven die staal vormgeven op een unieke manier. Contact met Pim Peters, partner van IMD Raadgevende Ingenieurs, genomineerd voor de Nationale Staalprijs. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Thomas.
2: Spannende dag. En waarmee heb je die nominatie in de wacht gesleept?
4: Zeker. Nou, het is zeker een spannende dag. En het zou mooi zijn als we de prijs ontvangst kunnen nemen. Maar ja, dat is altijd nog in afwachting natuurlijk. Maar wij hebben een gebouw in Rotterdam neergezet waarbij we ongeveer 90% van het staal hergebruikt hebben. Dus niet een nieuw gebouw neerzetten met nieuw staal, maar een gebouw van elementen die al in andere gebouwen zijn toegepast.
2: En hoe moeilijk, gecompliceerd is dat?
4: Het is een puzzel. Het is erg leuk als constructief ontwerper om daarmee bezig te zijn. En het is wel van belang om de hele keten die in de bouwproces betrokken is, daarin mee te krijgen. Dus zowel opdrachtgever als architect, als aannemer, als staalleverancier, allemaal moeten zorgen dat het hergebruik van stalen elementen in de nieuwe projecten goed wordt ingevoerd.
2: Ja, en je zegt het is een puzzel. Heb je wel eens het gevoel gehad onderweg, het is een puzzel met te veel stukjes, ik kom er niet uit? Of was het wel duidelijk waar de oplossing lag?
4: Nee, er zijn altijd oplossingen te vinden als je maar creatief denkt en met elkaar oplossingen zoekt en de belangen van elkaar ook begrijpt. En ja, het is een hele mooie manier om de CO2-footprint van de bouwindustrie, zeg maar, te reduceren. Dus wij proberen altijd wel binnen onze projecten zoveel mogelijk hergebruik en gebruikte constructieve elementen of gebouwonderdelen.
2: Dus je wint er nu misschien nog wel een prijs mee, maar het zou de norm moeten worden.
4: Het zou in principe de norm moeten worden, ja. Ja, en er zijn al hele mooie bewegingen in Nederland, zoals bijvoorbeeld de Nationale Staalbank, waarbij heel veel partijen aangesloten zijn en staal wordt aangeboden, maar dus ook staal vandaan kan halen om dat in nieuwbouw toe te passen.
2: Merk ik het nog, als ik er langs zou lopen of overheen zou lopen, dat het hergebruikt staal is?
4: Qua gebruik niet. Als het in het ontwerp zichtbaar wordt, dan zie je dus dat er een oude staalconstructie is toegepast. En ja, juist het leuke, en dat is ook bij dat project waar we genomineerd voor zijn, zichtbaar. Er zit een QR-code op en dan kan je kijken waar het staal in het verleden ook is toegepast, in welk gebouw.
2: Pim Peters gaat er misschien wel die Nationale Staalprijs mee winnen van IMD Raadgevende Ingenieurs. Succes!
1: Ben je MKB'er? Wil je meepraten over de actualiteit? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
7: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: Deze rubriek is te beluisteren als podcast, onder andere via de app van BNR. Ongeveer 4000 militairen doen mee aan een gezamenlijke oefening van de NAVO en de Verenigde Staten. En dat terwijl de relatie tussen die twee te maken heeft met oplopende politieke spanningen. Zometeen een blik op de wereld.
30: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
8: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
9: BNR Business Beats.
8: Met de beste pop, funk en soul.
9: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
10: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
11: Nee, natuurlijk niet, Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
12: MoveMove! Awareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
11: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
13: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
14: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
13: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
15: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
13: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
16: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
17: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
18: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding. Een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
32: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
33: Hey ondernemer!
34: Hier Nadia van der Vlies
33: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
34: 1 dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
33: Met topsprekers als Vern Harnish, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
34: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via scaleupcompany.nl.
35: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
36: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub en Heurman.nl.
37: De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
38: In Food & Agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd Food & Agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
39: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
40: of over de grootste beursgang aller tijden.
39: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
40: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
39: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
30: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
31: In de BNR-app.
1: De ACM wil nettarieven voor huishoudens laten afhangen van het tijdstip van het stroomverbruik. Meer keus voor huizenkopers, nieuwbouwwoningen zijn juist minder populair. En de Rotterdamse haven kan van het stikstofslot, mede door konijnen. Deze verhalen en meer in de app van BNR. Robert Vriezen heeft 2 files.
0: Ja, inderdaad. Op de A16 rijdt het langzaam vanuit Rotterdam naar Breda. 10 minuutjes vertraging bij Dordrecht Centrum. En dan staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de N434. Dat is de weg Wassenaar Zoeterwoude. De verbinding tussen de A4 en de A44. Tussen knooppunt Ommerdijk en knooppunt Hofvliet. 3 kilometer file en ook daar nu 10 minuten op onthoud. Flitsmeister meldt snelheidscontroles. Onder andere op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij Elslo bij 245.3. Controle op de A7 vanuit de Afsluitdijk naar Heerenveen bij Witmarsum bij 108.1. En op de A27 wordt gecontroleerd vanuit Utrecht naar Almere bij de Stichtse Brug bij 108.5.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Rusland is niet langer alleen een agressor, maar onze vijand. Dat zegt defensieminister Dilan Yeşilgöz. Volgens de minister stelt Rusland de westerse samenleving op de proef en bereidt het zich mogelijk voor op een conflict met de NAVO. De minister vindt daarom dat er haast moet worden gemaakt met het versterken van defensie. Weer een steekpartij op een school in Polen. Een oud-leerling van een basisschool stak een leraar en een conciërge neer. Die laatste overleefde dat niet. De verdachte van 15 is opgepakt. Zijn motief is onduidelijk. Gisteren was bij een school 50 kilometer verderop ook een steekpartij waarbij 9 gewonden vielen. In het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 doden en ruim 10 gewonden gevallen bij een Russische aanval op 2 bussen. Ook op andere plaatsen in het land, waaronder hoofdstad Kiev, kwamen mensen om het leven bij nieuwe aanvallen. Volgens de Oekraïense president Zelensky wil Rusland de aanvallen op het land verder opvoeren. Er is opnieuw iemand overleden door een besmetting met het West Nile-virus, meldt het RIVM. De afgelopen week zijn er ook 3 nieuwe patiënten gemeld die met het virus zijn besmet. Dat zijn er iets minder dan voorheen. Het totale aantal komt daarmee op 59. 10 mensen zijn overleden, maar het virus hoeft niet per se de doodsoorzaak te zijn. En mensen die nog achterstallig alimentatietoegoed hebben, moeten daar langer op wachten door problemen bij de uitvoerende organisatie. De sfeer is slecht, de werkdruk hoog en de systemen verouderd, zegt staatssecretaris Van Brugge. Haar ministerie heeft nu meer invloed opgeëist, maar dat levert weinig verbetering op. En dan nu het weer van Weer Online. Droge momenten en buien wisselen elkaar af. Ook komt de zon af en toe tevoorschijn. Er staat wat wind en het wordt 15 à 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het Nederlandse stroomnet loopt steeds verder vast. Is zelf een stroomnet bouwen inmiddels het beste alternatief voor bedrijven? De CEO van het energiebedrijf Joels is zometeen te gast. En het moest er een keer van komen. Edi Mujagic beantwoordt vragen van fans in BNR Zaken doen.
4: Dit jaar echt uitpakken met je bedrijfsfeest? Vier het op het water bij Z-Event Ships.
5: Pseudo-eindheffing proof. Wij helpen je. Bij Enterprise kun je voor en na 1 januari precies de auto kiezen die jij nodig hebt. Elektrisch of hybride, groot, klein, voor een dag of voor een heel jaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
4: Een volledig verzorgd winterfeest op het water. Z-eventships.nl.
6: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
8: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
9: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
10: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
19: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
30: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
12: In de BNR-app
11: heb je ook altijd en overal breaking news.
12: Download de BNR-app.
11: En blijf scherp.
12: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Sietse Zuidema, de CEO van Joels, over het vastlopende stroomnet. Misschien de opkomst van lokale stroomnetten, maar nu eerst.
12: Macro met Mujagic.
1: Edin Mujagic met het laatste macro-economische nieuws. Edin, goedemiddag. Nee, je hebt je laten leiden door input van anderen.
13: Ja, in de loop der tijd merk ik dat er steeds meer mensen berichten en mails sturen naar aanleiding van deze uitzendingen.
1: Echte mensen.
13: Echte mensen, ja. Thomas. Je zou het bijna niet geloven, maar echte mensen met echte vragen. Dus ik dacht, ik haal er een aantal vragen, drie, vier, en dan gaan we die behandelen. Want hebben ook iets met actualiteit te maken.
1: Ik heb er vijf. Het is wel nieuws. Ik weet niet of Jan uit Helmond nog mag rekenen op een antwoord op zijn vraag.
13: Die komt helemaal aan het einde.
1: Ja, dus ja, beginnen met Ben.
13: Wij beginnen met Ben. Ben zegt, ik ben geen econoom, luister met heel veel plezier naar de uitzendingen. En ik had een vraag over het mechanisme. Als een centrale bank de rente verhoogt, dat remt inflatie af. Maar, zegt Ben, en niet onterecht, als mensen een steeds groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan de verplichte posten, dus eten, energie, et cetera, en je houdt steeds minder over om uit te geven, betekent dat ook dat die renteverhogingen minder sterk werken dan voorheen. En zegt Ben, moet ik dat als de reden zien waarom, ondanks de renteverhoging van de afgelopen tijd, de inflatie nog steeds aan de hoge kant is? Een zeer terechte vraag, vind ik dus. Nou, Ben, gefeliciteerd. Wij gaan hiermee openen.
1: Maar wat zeg jij als antwoord op de vraag van
13: kijk, het kanaal waar langs het werkt, of waar langs het zou moeten werken, is je verhoogt de rente als centrale bank. Dat maakt lenen om uit te geven minder interessant. En het maakt sparen interessanter. Dus als je meer gaat sparen, geef je als huishouden minder uit. Dat is hoe het normaal werkt. Waarom dat nu geen zoden aan de dijk zet, is dat lenen niet zozeer duurder wordt door die renteverhoging van de ECB, maar vooral doordat de lange rentes oplopen, omdat de ECB zo lang heeft gewacht met die renteverhogingen. Het betekent dus ook dat sparen is nog steeds niet aantrekkelijk, want na aftrek van inflatie is je echte spaarrente negatief. Dus dat mechanisme is enigszins stuk, maar dat heeft te maken met inactie van de ECB. Dus ik zou het feit dat onlangs de renteverhogingen de inflatie nog steeds te hoog is, zou ik vooral zien als een bewijs, of het bewijs, hoe je het wil noemen, dat de rente eigenlijk nog steeds veel te laag is.
1: We gaan door. Daarom, Martin wil ook antwoord op zijn vraag. Heeft ook te maken met inflatie en gelukkig ook met box 3.
13: Box 3, dat kan weer. Zeer, zeer terecht de opmerking van Martin. Hij zegt, nou, er is een eindeloze discussie over box 3. Daar hebben wij ons ook aan schuldig gemaakt in deze minuten. Maar hij zegt, dat je winst op je vermogen gaat belasten, dat is logisch, zegt hij. Maar zou dat niet moeten gebeuren na de correctie voor inflatie? Want als je 8% rendement hebt gehaald en de inflatie is 4%, dan zou het eigenlijk eerlijk zijn om te gaan belasten die 4%.
1: Maar dan levert dat minder op. Dus je gat niet gedicht.
13: Ik zou tegen Martin willen zeggen, 300% met hem eens, dat zou inderdaad eerlijk zijn. Zeker omdat die inflatie voor een groot deel veroorzaakt is door diezelfde overheid, om het nog zuurder te maken. Maar dit is nou typisch, ben ik bang, het geval dat eerlijkheid het spreekwoordelijke onderspit delft. Want het gaat uiteindelijk om geld. Overheid heeft geld nodig.
1: We gaan naar Christian, en dat is een echte, want die luistert ook nog eens naar het grote plaatje. Zit jij ook regelmatig in, hè?
13: Dat is een echte fan. En die zegt, nou, laatst was er in het nieuws, Amerikaanse staatsschuld door de grens van $40,000 miljard heen. En dan zegt hij, het is algemeen bekend dat China een van de grootste bezitters is van Amerikaanse staatsobligaties. En acht je het mogelijk, of waarschijnlijk, dat China dit als een soort perfect moment gaat zien om die staatsobligaties te verkopen? Massaal te verkopen om zo de lange rente in Amerika nog verder aan te jagen en ja, zo, toch in die oorlog extra punten te gaan scoren.
1: Ik denk dat Christian ook een antwoord wil van Stan. Stan houdt het namelijk niet meer. Stan, doe even de microfoon aan, dat lukt. Ja, Stan's microfoon staat aan.
14: Dat China de grootste houder is van de Amerikaanse staatsschuld, die klopt maar gedeeltelijk. Sterker nog, die loopt ook terug. De grootste houder van de Amerikaanse staatsschuld is Amerika zelf. Ja. Via de centrale bank onder andere. En de municipalities, dus de kleinere overheden.
1: Ja. Van aanvulling van Stan Westerterp.
14: Zeker. Neemt niet weg dat China wel heel veel staatsobligaties van Amerika heeft. Dus zou het logisch zijn voor China om dat als soort wapen te gaan gebruiken? Ik begrijp die redenering, maar vergeet niet. Het feit dat China heel veel Amerikaanse staatsobligaties heeft, betekent als het land veel van dat schuldpapier zou gaan verkopen, leidt China daar zelf ook onder. Want als je de rente aanjaagt, gaat de prijs van alle Amerikaanse staatsobligaties omlaag. Inclusief die die in het bezit zijn van China zelf. Nou kun je als land natuurlijk zeggen, die schade neem ik voor lief. Dat zou in China kunnen gebeuren, maar ik denk dat dat alleen kan gebeuren in een echt regelrechte oorlog tussen Amerika en China. En niet in omstandigheden zoals waar we nu in zitten.
1: Vraag van Herbert, maar dat ben je volgens mij echt zelf.
14: Nee, Thomas. Nee. Ik weet niet hoe vaak ik het moet zeggen. Dit zijn gewoon echte mensen.
1: Okay, Herbert,
14: ik zal de achterliggende mails even doorsturen. Ja,
1: nee hoor, we gaan naar Herbert.
14: Herbert zegt, je hebt het heel vaak gehad over dat die overheid slagvaardiger moet. Dat die ook wat kleiner moet. Maar de vraag blijft, zegt hij, overeind staan. Hoe kan een slagvaardigere overheid dan wel tot stand komen? Want
15: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Die ze hebben, dat gaan ze natuurlijk dan niet verkopen als wij helpen Frankrijk, maar dat zal onder het mom gaan van transmissiemechanisme werkt niet optimaal, dus dan moeten we gaan ingrijpen. Betekent wel dat er een prijs voor ons allemaal zal zijn als dat gebeurt, namelijk dat je dat zou inhouden dat je nog minder streng bent tegen inflatie. En dat betekent langdurig hoge inflatie in de hele eurozone, inclusief Nederland.
2: Het is misschien niet het antwoord dat je wil horen, maar je hebt het wel gekregen van Edi Mujikic. Dank je wel.
3: Blik op de wereld.
2: De NAVO houdt op dit moment zijn jaarlijkse 10-daagse militaire oefening. En daaraan doen 4000 militairen mee van verschillende NAVO-lidstaten, waaronder 2000 Amerikanen. Op het moment dat de relatie tussen de regering Trump en de rest van de NAVO flink onder druk staat. Hans van der Lauwe is generaal-majoor buitendienst van de Koninklijke Landmacht en strategisch adviseur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Wat is het doel van die gezamenlijke oefeningen?
4: Er zijn eigenlijk drie doelstellingen. Allereerst eenheid uitstralen. Eigenlijk alle NAVO-landen doen mee. Amerika noemde u al, maar eigenlijk alle andere landen doen ook mee. Dus die eenheid van de NAVO die wordt daarmee belichaamd, uitgestraald. Twee, paraatheid laten zien aan tegenstanders, potentiële tegenstanders, landen. Bijvoorbeeld Rusland. Dat de NAVO in staat is om, als er een aanval zou komen, dat we die kunnen tegengaan. Dus dat is het punt van afschrikking. En het derde is, ja, zo'n oefening, elke oefening eigenlijk dient ervoor dat je beter wordt. Je moet morgen beter zijn dan gisteren. En zo'n oefening komen dan allerlei scenario's langs, uitdagingen langs. En de militairen die daaraan deelnemen, die leren beter samenwerken en betere oplossingen te komen. Die drie dingen zitten erin.
2: Maar het is in vaktermen een commando postoefening op een digitale kaart. Dus komen hier dan ook nog mensen van vlees en bloed om de hoek kijken of niet?
4: Nou ja, er zijn zeker mensen. Nou, u noemde het al, 4000 ongeveer. Nou, dat zijn over het algemeen staven. Maar er zitten ook mensen wat verder op afstand. Die kunnen wel degelijk gewoon oefenen. Dat zie je vaker bij dit soort grote oefeningen. En recent hebben we dat ook gehad. Een hele Nederlandse brigade, zo'n 4000 man, hebben ook deelgenomen aan een grote oefening. En die kent dan verschillende niveaus en verschillende locaties. Deze specifieke oefening, Steadfast Duel, waar u aan refereert, dat is vooral een commandopostoefening. Maar dan nog steeds zijn de staven bij elkaar, ook op verschillende plekken. En die communiceren dan via digitale middelen, maar die kijken ook naar kaarten, die maken plannen. En dat gaat dus vooral om het verder en beter maken van de stafelementen die er zijn.
2: En wat zegt het dat deze oefening toch nog plaatsvindt, ondanks de spanningen tussen de NAVO en de regering Trump?
4: Ja, dat is dan weer een heel ander. Kijk, er zijn natuurlijk wel spanningen, maar die zie je vooral, nou, laten we zeggen, op regeringsniveau. En dus de Trump-administratie, die is kritisch op de inspanningen van de Europese landen. Daaraan verbonden zijn er allerlei gesprekken geweest. Er zijn uitlatingen geweest. Maar het goede wat je ziet is dat de NAVO-landen, de eenheden die we hebben, de staven, die werken eigenlijk probleemloos samen en proberen beter te worden, beter aan elkaar te wennen. Maar daar ligt niet de kern van de spanning. De militaire eenheden die kennen elkaar, hebben procedures, gezamenlijke NAVO-procedures. En daar aan de hand proberen ze beter te worden. Dus die spanningen die zijn er wel, maar eigenlijk meer op politiek en regeringsniveau. En in mijn waarneming niet op militair niveau. Ook niet tussen de hoogste militairen van de landen. Onze eigen commandant de strijdkrachten, Onno Eichelsheim, spreekt regelmatig zijn Amerikaanse counterpart. En daar wordt prima zaken gedaan onder elkaar.
2: Hans van der Lauw, generaal-majoor buitendienst van de Koninklijke Landmacht en strategisch adviseur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dank voor uw blik op de wereld.
3: De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Sietse Zuidema. Hij is de CEO van energie-infrastructuurbedrijf Joules. En Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Stan, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
2: Laten we maar weer eens beginnen met de geheugenchips. Met Samsung in het bijzonder.
5: Ja, cijfers. Ja, we zijn er natuurlijk inmiddels al gewend als we kijken naar concurrenten als Micron en SK Hynix. Ja, en nu kwam Samsung. En enorme groei. Maar dat kwam inderdaad niet door de telefoontjes of de andere, of de wasmachines die ze maken. Maar we kwamen uit op jaarbasis op een omzet.

0: groei van meer dan 126%. Vooral een van de grootste bedrijven ter wereld. Zeker een van de grootste Koreaanse bedrijven ter wereld. De groei ten opzichte van het tweede kwartaal kwam daarmee op zo'n 14% uit. Maar dan met name die operationele winst. En dat geeft ook die hefboom aan. Bijna 800% stijging van de operationele winst. Ook weer 20% meer dan het vorige kwartaal. Ja, dat geeft dus aan die geheugenchipmarkt. Die is on fire.
1: Nou, nogmaals dat moet je altijd.
0: Dat is de belangrijkste vraag. Maar ook de vooruitzichten, ook hier weer. Ja, zijn nog steeds gewoon hartstikke goed te noemen. We doen elke week een rondje langs de AI-velden. En elke week worden we weer bevestigd. Wel een kleine kanttekening. TSMC kwam ook met de maandelijkse omzetcijfers. En daar was een keer geen groei. Met andere woorden, het was vlak voor deze maand. Maar dat was eigenlijk nog steeds boven de consensus en de bandbreedte die TSMC zelf eerder had afgegeven. En we zagen ook de afgelopen jaren dat de maand september wel vaker vlak is ten opzichte van augustus. Voor het hele kwartaal zit er nog steeds een enorme groei in. En volgende week wordt heel belangrijk, 15 oktober. Want dan komt TSMC met de definitieve cijfers. Maar ook met de vooruitzichten voor de komende periode.
1: Ik sprak eerder deze week met Karel Merks van Beleggersbelangen. Die is al een hele tijd vertrokken bij Micron. Ja. Omdat hij zei, ja, het is me toch te dol aan het worden.
0: Uit het aandeel gegaan, bedoel je?
1: Okay. Ja, verkopen. En hij was zelf al een hele tijd weg. Is het nou nog verstandig om dit soort aandelen aan te houden of bij te plussen?
0: Kijk, het zijn aandelen, één met een hele hoge beta, dus een enorme volatiliteit. Dus we zien goed nieuws wordt heel snel verwerkt, dan zie je hele hoge koersstijgingen. Tegelijkertijd, inderdaad, het is heel erg hard gegaan. Dus als je de toekomst kan voorspellen denkt dat deze groei aanhoudt of misschien zelfs nog versnelt, ja, dan zou je er nog prima in kunnen. Alleen, als het tegen zit bij dit soort bedrijven, dan kan het ook ineens heel erg hard gaan. Het is ook nog eens ontzettend cyclisch, de geheugenchipmarkt. Dat zou je niet zeggen aan de afgelopen jaren.
1: Maar moet je dan nu op volle kracht vooruit werken aan het uitbreiden van je capaciteit of niet?
0: Dat denk ik wel. Want als je ziet hoe groot de vraag is, dan lijkt het me logisch. En ja, het zal ongetwijfeld een varkenscyclus zijn, maar die gaat ook alweer een keer door. En ik hoorde Jochem Visser net ook zeggen, we gaan niet minder AI gebruiken, we gaan niet minder technologie gebruiken.
1: Zijn dus, Jochem Visser dat?
0: Dat zei Jochem Visser.
1: Dan is het menens.
0: Dan is het, en dan klopt het ook vaak. Ja, dus dat is nog belangrijker.
1: Ja. Ziet, fijn dat je er bent.
0: Ja,
1: over diesel, sneller de markt op. Het Internationaal Energieagentschap meldt dat de noodvoorraden voor olie, en dat gaat dan met name over diesel, sneller de markt op moeten om de prijs omlaag te brengen. Eerste bespiegelingen?
2: Ja, goed voor de transport- en logistieksector in Nederland. Die staat enorm onder druk. Maar ook tegelijkertijd natuurlijk de strategische voorraden onder een beetje druk van Trump. Maar ja, we zitten
1: nog voor een deel al de markt opgekomen, maar dat moet nog meer dan nu gebeuren.
2: Volgens mij hebben we daar heel langzaam in geweest in Europa. En dat was ook zijn punt. En nu mag de IEA mag het gaan doen. En die zegt eerst maar diesel, want het is echt te schaars momenteel. Maar ja, we zijn wel onze voorraden aan het leegmaken.
1: Ja, maar die kun je op een beter moment misschien weer aanvullen.
2: Ja, maar dat betere moment, ik weet niet of jij er al zicht op hebt, maar ik nog niet.
1: We kijken hier regelmatig de toekomst in. Stan probeerde net ook een poging te ondernemen. Maar wat vind je er dan van? Want je zegt, het is
2: de toekomst. Nou ja, de afhankelijkheid die we toch hebben van onze energievoorziening, van de geopolitiek, is echt wel een probleem dat we hebben in Nederland en in Europa, denk ik. En dat is denk ik het bericht. Er is een aanvullend bericht nog. Dat had ik ook als je kijkt ergens in het live-blog over de oorlog van de Volkskrant. Daar kom je tegen dat er onderhandeld wordt door Kushner en Dmitriev over het weer in gebruik nemen van de Nord Stream-pijplijn voor Europa. We zitten er niet eens bij. Daar gaat een Amerikaans bedrijf instappen, is het idee. Nog wat mensen uit het Midden-Oosten. Ja, we zijn compleet afhankelijk van eigenlijk de groei van onze economie. Want dat zijn de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van energie.
1: Ja, terwijl van andere niveaus ook wel gaat over strategische autonomie. Toch proberen die afhankelijkheden af te bouwen. Maar dat gaat ook niet van vandaag op morgen.
2: Natuurlijk. Nee, dat gaat natuurlijk niet van vandaag op morgen. Maar we zijn op dit moment wel echt helemaal aan de receiving end, zou ik zeggen. En niet op een goede plek.
1: Ja, maar dat betekent wel dat je daar nu op dit moment nog naar moet handelen. Dus als dat betekent dat je die strategische voorraden toch moet aanwenden. Doen of niet doen?
2: Ja, die moet je wel aanwenden nu. Ja. Ja, die moet je zeker aanwenden, want het is onbetaalbaar. Anders ga je op de korte termijn, heb je al zulke grote continuïteitsproblemen, dus het kan niet anders.
1: Stan, nog een blikje algemeen sentiment. Jochem Visser, je wilde nog terugkomen op wat Edin gisteren heeft gezegd over de arbeidsproductiviteit. Die neemt toe in Nederland. 2,4% in de commerciële sector.
0: In de commerciële sector, ja. En dan met name inderdaad door multifactor eigenschappen, karakteristieken.
1: Multifactor,
0: en
1: dat werd dan arbeidsproductiviteit, zoiets. Ja.
0: Dat was hem inderdaad.
1: De multiplier.
0: En er kwam eigenlijk op neer, we zijn steeds meer technologie aan het omarmen en daarmee gaat onze arbeidsproductiviteit omhoog. Ik zal het even vrij vertalen. Mm-hmm, mm-hmm. En wat ik dan lees als optimist is, ik zie de early warning signs en dan het omgedraaide, zeg maar. De positieve signalen van het feit dat we allemaal steeds meer die investeringen in AI aan het doen zijn, maar dus ook aan het gebruiken zijn. We zien het dus niet alleen in investeringen in de capaciteit. We zien het terug in de winstgevendheid van de bedrijven die het uitrollen. Maar we zien het nu ook langzaam maar zeker terugkomen in echte daadwerkelijke groei. En dan even de koppeling met het verhaal van Jochem, hè, dat die marktbreedte belegbaar, zeg maar, die index wordt gedragen door een paar grote namen in de technologische sector. Ja, dan zie je dus daadwerkelijk dat ook wel langzaam maar zeker zoden aan de dijk begint te zetten.
1: Ja, maar daarvan zegt Jochem net nog, citaat, de walvissen ontnemen je het zicht op wat er daaronder gebeurt.
0: Ja, correct.
1: Daar is het bloederig.
0: Ja.
1: Dan gaat het minder goed.
0: En dan lijkt het zo alsof die walvissen zouden stoppen met zwemmen, dat wat daaronder gebeurt, dat ineens weg zou zakken. Maar dat is ook niet altijd het geval. Sterker nog, een hele krappe markt zou kunnen betekenen dat als dat stuk wegvalt, dat je juist een mooie sectorrotatie gaat krijgen en dat we weer gaan kijken naar wat meer de traditionele sectoren. Alleen het punt is, en de rente is natuurlijk omhoog gegaan, dat maakt het lastiger. Maar de waarderingen zijn daardoor wel ook echt laag gekomen. Corné van Zijl noemt het ook een correctie in slow motion, of eigenlijk is die al gaande. Dus je blijft op dit niveau. Ondertussen stijgt je winstgroei, maar je waarderingen gaan dus naar beneden toe. Met andere woorden, je komt ook niet echt vooruit. Dus die stabilisatie is eigenlijk de soort van correctie.
1: En wanneer voorzie je dan die rotatie? Want dit biedt kansen.
0: Nou ja, als je gaat zien dus dat de AI-investeringen, we hebben net over TSMC of over Samsung, als daar wat vertraging in gaat komen, of in ieder geval de vooruitzichten daarvan, dan kan het best wel eens even een aardige correctie worden in technologieland. Dan zou je ongetwijfeld gaan zien dat de namen die net allemaal de revue passeerden, PepsiCo, McDonald's, dat soort namen, gekoppeld aan een hopelijk wat lagere rente, omdat de olieprijs misschien
1: wat afkomt. Maar die houden natuurlijk wel last van zaken die niet zomaar weg zijn. Bijvoorbeeld de zucht naar afslankmedicatie.
0: Ja.
1: Die
0: serieus
1: ontnemen.
0: Ja, oké, maar dat is dan weer een heel ander en specifiek onderdeel van de sector, zeg maar. Dat is de obesitasmedicatie die voor het eerst sinds tientallen jaren voor zorgt dat Amerikanen minder obees worden dan dat ze zijn of waren. Dat is een goede ontwikkeling uiteraard, want dat heeft ook wel allerlei andere
1: maar niet voor
0: gevolgen. Maar niet voor als jij inderdaad chips en cola verkoopt. Nee.
1: Maar toch wel heel veel positiviteit, Stan.
0: Ik ben oprecht in die zin positief. Want je hebt allerlei negatieve signalen in de markt. Hoge rente, staatsschulden zijn niet op orde. We hebben overal brandhaarden in de wereld. En toch staan we op deze niveaus. En dat heeft voor een groot deel te maken toch met die winstgroei. En dat komt dus voor een groot deel ook uit technologische innovatie.
1: Ga jij het nog voor
0: en hopelijk arbeidsproductiviteit.
2: Nee, ik ga het niet verpesten. Er zijn altijd mogelijkheden. En die moet je gewoon zien te gebruiken. En ik denk dat natuurlijk, er zijn op het energievlak en geopolitiek. Ik zou willen dat het daar opklaarde. En dat er een keer een eind aan komt. Dan ben ik pas echt positief, als je dat bedoelde, aan mijn gezichtsuitdrukking. Ja,
1: ja het verraden gewoon niet. Dat er nog veel te winnen valt. Maar daar gaan we het komende half uur over hebben. Stan Westerterp van Bond Capital Partners, dank voor je komst.
0: Ja, gedaan.
1: Stand van de AEX, 0,3% eraf, 1114 punten blijven er dan over. Zometeen gaat het inderdaad over dat volle stroomnet, maar ook de oplossing om daar iets aan te doen. Misschien wel dat net slimmer te gebruiken met de topman van Joels.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Hallo, ik ben Art Rooijakkers en ik presenteer dit jaar de Dutch Podcast Awards. Het is bijna zover en jij bepaalt wie de publieksprijs wint. Heb jij een favoriete podcast die absoluut die award verdient? Stem dan nu. Ga naar podcastawards.nl en geef jouw stem aan de podcast die jij het allerbeste vindt. Met jouw stem bepaalt de winnaar. Dus stem snel op podcastawards.nl.
5: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In EasyFlex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
6: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
5: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
7: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air, specialist in een optimaal werkklimaat.
8: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
9: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
10: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
11: Hey, al van ons gehoord? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds meer heterogeen, met logische en out-of-the-box kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Erwin Bouwman van Executive People.
12: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management Erasmus University hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. The Challenge of Leadership. 4 dagen met nieuwe perspectieven op leiderschap, een boxingclinic en aandacht voor jouw eigen leiderschapsuitdaging. En nu ook in het Nederlands. Start 10 november. Schrijf je in via rsm.nl/bnr.
13: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
14: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
15: Of je nu je dag begint of eindigt. Wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
16: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
17: Shape the future with confidence. EY.
18: Ondernemers Max Kranendijk en Martijn Kanters van Oma Soep willen met hun producten eenzaamheid tegengaan. Een succesvol recept in Nederland, maar in Frankrijk sloeg het totaal niet aan. Dat hoor je vandaag om 2:30 in Bloed, Zweet en Zaken op BNR Nieuwsradio.
19: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort. Stop met boekhouden, start met Jort.
20: BNR Verkeer.
21: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Op de meeste plaatsen in ons land kan je prima doorrijden. Er staat wel een vrachtwagen met pech op de N434 vanuit Wassenaar naar Zoeterwoude bij de Corbulo-tunnel. Rechterrijstrook is daar dicht en de vertraging is 10 minuten. Flitsmeister meldt snelheidscontroles. Onder andere op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij Amersfoort-Noord bij 39.0. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij het Ringvaart-Aquaduct. Controle bij 21.1. En controle op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Zevenbergsenhoek bij 53.8.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
23: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Rusland is niet langer alleen een agressor, maar onze vijand. Dat zegt defensieminister Dilan Yeşilgöz. Volgens de minister stelt Rusland de westerse samenleving op de proef en bereidt het zich mogelijk voor op een conflict met de NAVO. De minister vindt daarom dat er haast moet worden gemaakt met het versterken van defensie. Weer een steekpartij op een school in Polen. Een oud-leerling van een basisschool stak een leraar en een conciërge neer. Die laatste overleefde dat niet. De verdachte van 15 is opgepakt. Zijn motief is onduidelijk. Gisteren was bij een school 50 kilometer verderop ook een steekpartij waarbij 9 gewonden vielen. In het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 doden en ruim 10 gewonden gevallen bij een Russische aanval op 2 bussen. Ook op andere plaatsen in het land, waaronder hoofdstad Kiev, kwamen mensen om het leven bij nieuwe aanvallen. Volgens de Oekraïense president Zelensky wil Rusland de aanvallen op het land verder opvoeren. Er is opnieuw iemand overleden door een besmetting met het West Nile-virus, meldt het RIVM. De afgelopen week zijn er ook 3 nieuwe patiënten gemeld die met het virus zijn besmet. Dat zijn er iets minder dan voorheen. Het totale aantal komt daarmee op 59. 10 mensen zijn overleden, maar het virus hoeft niet per se de doodsoorzaak te zijn. En mensen die nog achterstallig alimentatietegoed hebben, moeten daar langer op wachten door problemen bij de uitvoerende organisatie. De sfeer is slecht, de werkdruk hoog en de systemen verouderd, zegt staatssecretaris Van Brugge. Haar ministerie heeft nu meer invloed opgeëist, maar dat levert weinig verbetering op. En dan nu het weer van Weer Online. Droge momenten en buien wisselen elkaar af. Ook komt de zon af en toe tevoorschijn. Er staat wat wind en het wordt 15 à 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Hoe groter de problemen op het Nederlandse stroomnet, hoe groter de potentiële markt voor Joules. Kan het bedrijf profiteren van het stroomnet, of moet je dat toch echt wat anders zien? Jordi er meteen in BNR Zaken doen.
1: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
2: Thuisbatterij.
3: Einde salderingsregeling.
24: Teruglevert kosten.
25: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
26: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
1: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
27: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
28: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
29: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
30: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
31: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
32: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
30: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
33: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
22: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
0: Bedrijven staan jaren in de rij voor extra stroom, terwijl verduurzaming en elektrificatie juist om steeds meer elektriciteitsvragen. Het energieinfrastructuurbedrijf Joules denkt een alternatief te hebben: lokale stroomnetten, waarmee bedrijven voor een deel hun eigen energievoorziening regelen. Dat en meer bespreek ik met iemand die een terugkerende gast is, Sietse Zuidema, de CEO van Joules. Fijn dat je er bent.
34: Ja, dankjewel Thomas. Zeker, leuk om hier weer te zijn.
0: Ik heb een klein beetje het archief opengetrokken. Ik kwam onder andere tegen dat je hier 1 jaar of 3 geleden was. En toen hebben we het gehad over het volle stroomnet.
34: Ja. Ja, saai hè?
0: Kunnen we gewoon een herhaling afspelen, of niet?
34: Ja, er is per saldo nog niet heel veel veranderd, moet ik zeggen. Nou ja, de wachtlijst is heel veel verder opgelopen, maar ja, daar kunnen we het over hebben. Dus er is eigenlijk nog steeds heel weinig handelingsperspectief voor bedrijven als je het verwacht uit het oude stroomnet.
0: Oh, dat stemt wel somber. Ik
34: nou,
0: dacht,
34: nee,
0: toch van alles. Er is van alles
34: aan. Ja, dat is natuurlijk waar wij... Want je opende net, denk ik, van... is het nou een kans dat anderen het laten liggen? Maar zo zien we het absoluut niet. Je wil gewoon handelingsperspectief bieden. En er zijn oplossingen en die werken. En die bieden wij dus ook.
0: Ja. Nog even snel cursus Joules. Want sommige mensen hebben dat misschien toch gemist een paar jaar terug. Wat doen jullie precies?
34: Nou, wat wij doen is eigenlijk voor zakelijke klanten ze helpen bij de energietransitie. En dat is vaak dus lokale opwek. Dus zon op je dak. Hè, dat is een van de bekendste. Dan ben je al een stuk minder afhankelijk van het net. Want dan heb je je eigen stroom. Vaak kan je dan maar 1/3 van je dak volleggen. Want meer stroom gebruik je niet. Alleen, ja, het probleem is dan natuurlijk wel als de zon niet schijnt. Of de winter schijnt de zon ook niet voldoende. Dus ja, dan moet je wat anders hebben. Nou, en daar hebben we ook oplossingen voor inmiddels. Maar dat is eigenlijk wat we doen. Dus helpen met je energievoorziening en eigenlijk je vermogensvoorziening. Dus niet de stroom. We leveren niet de elektronen. En dat zijn gewoon de vattenvals. En de, behalve als het je eigen elektronen zijn geworden van je zonnedak natuurlijk. En dan heb je geen belastingen erop.
0: Maar inzetten op zonne-energie, dat is inderdaad toch al niet zo auto's de weg naar Rome, maar dat kennen we al een tijdje.
34: Ja, en dat is ook eigenlijk ook gedaan in Nederland. Hè. Er is geen toepassing meer voor, want je kan het niet terugleveren naar het net, want daar heeft niemand het meer nodig. Dan kun je het ook niet meer transporteren. Dus je moet het zelf gebruiken. Maar dat is nog steeds. Dat is gewoon heel snel gegroeid en heel hard gegroeid in Nederland. Als je nu kijkt naar wat de uitdaging is, en dat is ook een beetje ons thema, is toch transport en logistiek Nederland. Die hebben het echt heel zwaar, lage marges, moeten iets aan de productiviteit doen. Heel veel moeite met sociale lasten en werkgevers. En ja, dan moet je gaan automatiseren in je gebouwen. En dat betekent dat je meer stroom nodig hebt. En dat is natuurlijk het andere. Je ziet dat gewoon het transport zelf. En diesel, we hadden het even in diesel over diesel in de introductie. Dat ja. De diesel de markt op moet komen. Ja, als die diesel zo duur is als nu, dan kan je als transportbedrijf eigenlijk bijna wel stoppen.
0: Als je als transportbedrijf je vloot gaat elektrificeren, dan gaat het misschien wel om 10 of 20 of 30 verschillende trucks.
34: Zeker.
0: Wat voor aansluiting heb je dan wel niet nodig?
34: Ja, dat zijn flinke aansluitingen. Dus je ziet, dat ligt er natuurlijk aan hoeveel, maar we hebben voor een klant net een oplossing gemaakt die en automatiseert. Vol automatisch magazijn eigenlijk aan het inrichten is. Plus 66 laadpunten voor trucks.
0: 66
34: zware, zwaardere trucks. Het is al distributie in Nederland, dus relatief kleine afstanden. Dat is het, en ze staan, ze zijn 's nachts niet aan het rijden. Dus het is geen continu distributie. Dus ze kunnen laden gedurende de hele nacht. Ja, dan daar moeten we 5 megawatt bij plaatsen aan vermogen, wat er niet is. En wat we dus, dat noemen we microgrid. Wat we daar dus op het terrein neerzetten, waarbij je eigenlijk onafhankelijk wordt van het stroom.
0: Kun je me dat toch eens uitleggen? Want ik kwam het mooi pakkend tegen in een zin dat Jules het energierisico wegneemt, de verantwoordelijkheid overneemt, ook als het net faalt. Maar jullie hebben toch niet ergens stiekem een reservoir waar de netbeheerder niet bij kan?
34: Dat klopt. Hè? Dus je wekt het lokaal op. Dat klopt. En dat is ook deels met fossiele brandstoffen. Dat kan niet anders in de winter. Dus we gebruiken, en dat zijn vaak heel weinig draaiuren. Dus je hebt altijd een batterij. Dat kan niet anders. Je hebt altijd lokale opwek in de zin van zon. Dus je legt zoveel mogelijk zon neer wat je echt serieus zelf kunt gebruiken. Ja, en voor de winter, voor een aantal draaiuren, moet je, als er geen stroom is, of de stroom aanvullen met stroom die je zelf maakt. En dat doen we met gasgeneratoren.
0: Ja. Maar het wordt nooit een koude winter. Je kunt altijd ergens op rekenen.
34: Ja, zeker. Je kunt altijd door. Hè? Want dat is wat bedrijven en de economie nodig heeft. Je moet wel door kunnen. En dat kun je dus echt goed lokaal neerzetten. Dat doen we voor veel klanten. We hebben al 1 miljoen vierkante meter voorzien van microgrid oplossingen eigenlijk in Nederland. En als je kijkt, we doen dat wel in hetzelfde model als de netbeheerders. Dus je kunt dat gewoon per maand afnemen, eigenlijk op dezelfde manier.
0: Maar dan worden jullie de netbeheerder.
34: Ja, dus daarom noemen we het ook graag microgrid, want dat zegt het al. Een net is een grid. En je wordt onafhankelijk van de netbeheerder en je hebt een lokale oplossing die je zelf hebt, maar die betaal je op dezelfde manier als zou het uit het net komen.
0: En dat komt omdat jullie dan hebben geïnvesteerd in de infrastructuur.
34: Exact. Ja, en daarom kunnen we ook de investeringen relatief laag houden. We nemen alle risico's, we gebruiken altijd dezelfde spullen, we gebruiken dezelfde mensen, wij kunnen dat gewoon.
0: En is dit nog steeds, want je zegt, het gaat over serieuze aantallen inmiddels, bedrijven die we hebben aangesloten, maar moet je nog altijd het missiewerk verrichten, of begrijpen mensen inmiddels beter hoe het werkt?
34: Nou ja, het is deels missiewerk, maar voor sommigen, dat ligt aan de segmenten, denk ik. Dus we zien nu in transport en logistiek dat het nu echt gaat spelen. Hè? Dus dat het daar geen missiewerk meer is, want je moet handelen. Dus je moet het nu wel doen. Maar omdat we het allemaal hebben gezegd dat het tijdelijk zou zijn in het begin, en dat was wel 3 jaar geleden, was het allemaal, volgend jaar lossen we het op en dan lossen we het op. Nou, ik denk dat we dat nu wel weten.
0: Dacht jij 3 jaar geleden dat het tijdelijk zou zijn?
34: Nee, ik niet. Maar dat was wel het missiewerk. Dat was wel het missiewerk. Nee, het is, en ik denk dat dat ook echt is wat er aan de hand is. Dus wij springen niet in een gat van andermans falen, maar we hebben een nieuwe structuur nodig voor de energiehuishouding.
0: Ja, falen is misschien ook aan de hand, want voor een deel zou je kunnen denken dat we problemen waar we nu mee te maken hebben wel hadden kunnen zien aankomen.
34: Nou, ik denk dat je dat zo niet moet zien. Ik denk het hele wettelijke kader van netbeheer en netbeheerders tot 1 januari 2026 was, je moet binnen 8 weken leveren als iemand een aansluiting, 8-10 weken leveren als iemand een aansluiting vraagt, moet je gewoon doen. Dat lukte ook altijd de afgelopen 100 jaar, zeg ik maar even. En vervolgens moest je ook reserveren wat iemand aanvroeg, ook als je het niet gebruikte. Dat lukte ook de afgelopen 100 jaar. Maar waarom lukte dat? Omdat je stuurbare productie had. Grote gascentrale, kolencentrale. Ja, en dan vroeg je aan je afnemers, wat ga je morgen gebruiken? Dus een voorspellend model, en dan moest je dat wel balans houden. En dat ging gewoon heel goed.
0: Maar is die wettelijke verplichting dan ook er debet aan dat er de afgelopen jaren zo weinig is veranderd?
34: Nou, hij is wel veranderd nu, hè, dus dat hoeft niet meer. Maar ja, dat is eigenlijk wel jammer, want het werkte wel lekker. Alleen, wat er veranderd is natuurlijk dat die opwek van energie is niet meer stuurbaar. Als de zon schijnt, dan is hij er in één keer. En als de wind waait, dan is hij er in één keer. En dat is net niet het moment. Dus je kunt het niet meer beïnvloeden. En dan verandert dat hele systeem. En daar moeten we naartoe. Hebben we het net over gehad. We moeten niet meer dat Russisch gas hebben. Of in ieder geval minder. Dus je wil dat. Maar dan moet je dus de topologie
0: van. Als ik jou de afgelopen 3 jaar alleenheerser had gemaakt.
34: Zo.
0: Met een oneindig budget. Ja, ziet, het is je geluksdag. Wat had je dan gedaan?
34: Ja, dan had ik wel een integraal energieplan geschreven. En dan waren we verder met die omwenteling.
0: Wat is dat dan, een integraal energieplan?
34: Nou ja, je moet dus bedenken. Ik wil nog meer windmolenparken. Ik wil nog meer onafhankelijk. Ik zou, denk ik ook, maar dat zou mijn persoonlijke route zijn. Ik zou altijd ook zeker een aantal kerncentrales aanbesteed.
0: Je hebt je tijd wel benut.
34: Ja, ik heb de tijd zeker benut. Want dat moet je snel doen. Want dat zijn long lead items, zouden wij zeggen. Dat heeft 15 jaar doorlooptijd voordat je die hebt. En in de tussentijd ga je toch meer inzetten op hernieuwbare brandstoffen die je alleen niet kan. Ja, die kan je niet aan- en uitzetten, dat is het probleem.
0: Maar had er, ook als je geen alleenheerser was geweest, toch meer kunnen gebeuren en moeten gebeuren dan er is gebeurd?
34: Als je het alleen voor het zeggen hebt, dan kan je meer doen dan.
0: Nee, maar wat er nu is gebeurd, is natuurlijk wel dat er voortdurend wordt gezegd, we moeten tempo maken met het uitbreiden en ook het verzwaren van het net. Daar hebben we heel veel geld voor nodig. Er zijn er netbeheerders ook druk mee bezig. Dat is een beetje de route.
34: Het gevestigde systeem is veel en veel sterker en trager dan je denkt. En dat is echt wel een probleem. En dat is het eigenlijk nog steeds. Dus de beweging is langzaam om die systeemverandering. We vragen aan de bestaande partijen binnen hun bestaande rollen om iets heel nieuws te gaan doen. En dat werkt gewoon niet snel.
0: Ja, vragen we ze om iets nieuws te doen? Of vragen we toch vooral om dat net te verzwaren?
34: Laat ik zo zeggen. De klanten en de economie en de bedrijven, waar ik dan ook even voor spreek, die hebben behoefte aan verandering. Die willen die stroom hebben. En die willen die stroom niet meer uit gas halen op dieseltrucks.
0: Maar een netbeheerder is gewend te werken aan het netten. En als dat net niet meer voldoet, dan verzwaar je dat.
34: Van A naar B. Ja, maar dat is niet de oplossing. Want als je lokaal het kan opwekken, je hebt lokaal een zonnepark en een windpark en je hebt lokaal bedrijven, dan kun je dat daar real-time vraag en aanbod bij elkaar brengen. Ja. En dat is precies wat die microgrids doen.
0: Maar jij hebt die netbeheerders in een eerder interview in de Volkskrant one-trick ponies genoemd. Dat is omdat ze dit nu eenmaal kunnen en doen en al jaren doen.
34: Ja, en ik denk dat ik dat wel goed genuanceerd heb toen. Hè. Dat heeft te maken met die wettelijke rol. En de rol die ze, nou, laat maar weer even zeggen, 100 jaar al heel goed doen. Alleen, dat is een rol waar we niet meer zoveel aan hebben. Want we moeten het op een andere manier indelen, dat hele stroomnet. Dus dat heeft niets te maken met de mensen, niets te maken met de intentie. Nee. Maar heeft te maken van het hele systeem. Het is in het systeem is de netbeheerder degene die de kabels legt.
0: Maar je zegt, dat moeten we dan nu niet meer doen. Want dat is een oude oplossing.
34: Klopt.
0: De situatie van vandaag vraagt iets anders, maar daar gaan de komende jaren wel honderden miljarden in om.
34: Ja, dus dat zie ik natuurlijk wel met leden ogen aan. En dat is geen goede oplossing. Hè. Er moeten andere oplossingen in de mix komen. Je ziet dat de kosten enorm toenemen, terwijl de wachtlijst tegelijkertijd ook toe is genomen. En die kabels komen te laat.
0: Maar pleit je nu ook een beetje voor eigen parochie? Wat ik je niet kwalijk
34: neem? Nee, dit doe ik echt serieus, omdat ik meen dat niet het goede is om te doen.
0: Nee,
34: als,
0: maar het goede is wel die microgrid waar jij toevallig erg.
34: Ja, maar die hoef ik niet exclusief of zelf te doen of enzovoort. Er moet handelingsperspectief zijn voor onze economie en voor de bedrijven die het nodig hebben en om willen. En dat is er nu onvoldoende. En dat is niet over 10 jaar als die kabels er allemaal liggen. Hey, die eindigen. Ik spreek best wel veel met wethouders en ook met mensen op bedrijvenparken. Die bedrijven zijn echt aan het weggaan. Er zijn wethouders die zijn ten einde raad, omdat er ook gewoon werkgelegenheid vertrekt. Energie is sowieso al heel duur. Dat is één, maar ten tweede, het is er niet.
0: Ja.
34: En dan kun je niet door.
0: Maar het is er toch wel als je dat net uitbreidt en verzwaart.
34: Ja, maar dan, wanneer dan?
0: Zeg het maar.
34: Nou, over 10 jaar denk ik. Het wordt steeds uitgesteld, nog weer later. Dus het komt niet door die kabels.
0: Is er dan geen enkel gevoel van urgentie? In het regeerakkoord is volgens mij een crisiswet opgenomen.
34: Nee, ik denk als je nou wil zeggen wat ontbreekt, hè, dat is wij spreken veel op allerlei niveaus met de netbeheerders over wat kunnen we doen, kunnen we jullie helpen, wat kunnen we betekenen. En als je die urgentie ziet daar, van de vergaderingen en de, dus niet de intentie, maar wel de urgentie. En je spreekt met een ondernemer die niet door kan, dat is een urgentieverschil, dat is ongelooflijk.
0: Dat kan toch niet? Je struikelt in de kranten over berichtgeving over wachtlijsten die nog steeds groeien, iets minder snel dan voorheen, maar toch, dat zullen netbeheerders toch ook wel weten?
34: Die weten dat. En die, nou ja, je hebt gezien, vorige week was er nog een bericht van. Nou ja, we zijn voorzichtig positief, want hij is niet harder toegenomen.
0: Ja, precies.
34: Nou, dan. Dat
0: maar werken ze daar niet hard genoeg dan?
34: Ze werken keihard. Ja, alleen in een oud systeem waar niet de oplossing ligt voor de nieuwe wereld van de energiedistributie en huishouding. En dat is denk ik het probleem. Daar kunnen ze die instanties op zich niks aan doen, maar we moeten niet meer alle oplossingen van die instanties verwachten.
0: Nou, vind jij dan, dat is misschien een zijpaadje bij deze discussie, maar dat er vanuit de overheid het goede wordt voorgesteld. Hè? Ook deze week de hybride warmtepomp, dat gaat een norm worden. Dat gaat niet over bedrijven, maar het gaat vooral over huishoudens. Het is ook veel gegaan over de pseudo-eindheffing. Dat raakt wel aan wat we eerder bespraken, het elektrificeren van wagenparken.
34: Ja.
0: Daarvan zeggen ook mensen die dit kritisch bezien, Hè? Ik dacht dat we het al best wel druk hadden op dat stroomnet. En dan zeggen jullie ook nog hybride warmtepompen, ruimbaan, elektrificatie van het wagenpark, graag doen.
34: Ja. Nou ja, dat is denk ik ook wat je vroeg. Dus als je alleen eerst bent, maak je masterplan. He, en dan zorg je
0: ik
34: dat
0: het. Ik heb wel het idee dat je er zin in hebt.
34: Ja, ik zou er zeker zin in hebben.
0: Jouw periode kan morgen beginnen.
34: Ja, ik denk dat ik ook 3 jaar geleden al wel heb gezegd. Kijk, je legt dus ook een dak van een logistiek centrum, maar voor een derde vol. Dat is heel interessant om te zien wat er dan gebeurt. Omdat dat de zelfconsumptie, dat is de zon die je zelf kunt gebruiken. Maar er is een andere regel. Dus als je een groen gebouw wil hebben, en dat willen alle ontwikkelaars, want dan is het meer waard, dan moet je het helemaal volleggen met zon. Snap je? Dus wij komen altijd in de klem dat ze zeggen, nou, wij leggen voor dit energiesysteem en het microgrid leggen we het dak voor een derde vol, zullen we maar zeggen. Maar dan zegt de projectontwikkelaar, nee, ik wil dit helemaal volleggen. Anders krijg ik mijn groene label niet. Ja, maar wie gaat dat betalen? Want wie gaat iets? Niemand kan iets met die stroom. He, dus er zijn zoveel regels die tegen elkaar inwerken in Nederland die niet goed op elkaar zijn afgestemd. Ja, dat kan beter.
0: Nou. We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten.
2: Het dilemma.
0: Een bedrijvenpark in Tiel, waar wij bij betrokken zijn, waar geen capaciteit beschikbaar was, maar waar nu wel volop bedrijvigheid heerst. Dat kan overal. Of die situatie in Tiel, dat was buitengewoon uitzonderlijk.
34: Nee, dat kan overal. Natuurlijk niet precies zo, maar het kan overal.
0: Sietse Zuidema is hier, de CEO van Joels. Voor de mensen die dat bedrijvenpark niet voldoende kennen, die de aanleiding hebben gemist, maar dat was een bijzonder project. Daar was eigenlijk alles in gereedheid gebracht om daar bedrijvigheid tot stand te brengen. Maar aansluiting, homaar.
34: Ja.
0: En toch is dat zeker tot stand gebracht.
34: Ja, en laat me daar ook als eerste bij zeggen, dat is echt in samenwerking gedaan. Een hele positieve, goede samenwerking met Liander, de netbeheerder daar.
0: Hey, dus dat kan.
34: Zeker, zeker. Dus alleen hoe herhaalbaar en schaalbaar kun je het dan doen met elkaar. Dus dat was een uitzondering en een pilot. Maar ik denk dat heel veel mensen zijn daar geweest. We hebben ook heel veel mensen uit de politiek meegenomen.
0: Nou, watch and learn, hoe ging het daar?
34: Ja, nou, hoe het daar ging is een greenfield situatie. Dus een logistiek bedrijfscentrum. Dus ook wel weer mooi in de transport en logistiek. Met een gebiedsontwikkelaar die heel graag die grond ook beschikbaar stelde. Dus een hele, het zit in de transport- en logistiek corridor van Europa. Die loopt een beetje van de havens van Rotterdam en Amsterdam via Tiel, Venlo, zo Europa in. Dus daar worden heel veel logistieke centra gebouwd. Ja, en er was dus belangstelling voor die grond, omdat het op die dingen ligt, maar geen stroom. En daar hebben we gewoon een microgrid gebouwd voor die 8 bedrijven tegelijkertijd. Om te kijken, wat wordt je profiel, hoe werkt dat, wat wil je hebben? En dat hebben wij omgezet in dus een microgrid, wat we daar neer hebben gezet, waarmee we met Liander hebben afgesproken dat we wel koppelen aan het net, maar niets gaan gebruiken. En daar werken we dus, daar gebruiken we de stroom van.
0: Maar wel koppelen aan het net, maar niet gebruiken. Waar zit dan de potentiële winst voor Liander nog in?
34: Nou, eigenlijk ook om het toch te laten doorgaan. Er zit geen winst in voor Liander, behalve dat er handelingsperspectief is en de economie door kan en bedrijven door kunnen.
0: Maar
34: voor
0: ons is dus ook de infrastructuur die er al ligt van die netbeheerder.
34: Dat is in Nederland verplicht. Hè. Tot aan de aansluiting moet het van de netbeheerder zijn. Dat is denk ik een beetje precies ons punt. Dus Liander heeft er ook een ring gelegd. En ook de aansluitingen met die bedrijven heeft Liander. En daaroverheen hebben wij een virtueel energiesysteem gebouwd. Waarvan eigenlijk niks erin en niks eruit gaat. Een heel klein beetje om de spanning. En dat is fijn als je wel aan het grote net kan koppelen. Is dat het allemaal op de juiste spanning blijft. Maar daar gaat geen stroom in en uit net
0: ook. Maar dat is dus eigenlijk toch ook wel een bittere noodzaak.
34: Nee, dat hoeft niet. Je kunt ze ook off-grid bouwen. Dan zijn ze helemaal losgekoppeld. Maar dan moet je extra maatregelen nemen. Wordt het duurder om die spanning goed te blijven balanceren.
0: Dus maar ik begrijp, iedereen was hier van goede wil.
34: Ja.
0: Heeft zijn nek uitgestoken. Was ervan overtuigd dat dit moest slagen.
34: Ja,
0: had het ook kunnen mislukken?
34: Nou, de rekening voor de stroom en de investering komt natuurlijk ook terecht bij die bedrijven. Dus die bedrijven hebben dit ook vrijwillig betaald. En die betalen dus een stukje aan Liander voor de aansluiting en voor ons voor de transportcapaciteit.
0: Ja, maar die moeten toch altijd ergens afrekenen voor hun stroom?
34: Nee, maar dit is dus ook iets waar dus weliswaar ook geld voor nodig is om het te realiseren. Maar dat geld is er ook, want die bedrijven willen door. En dit zijn ook bedrijven met een energieprofiel die dat ook kunnen dragen. En het zijn geen hoge ovens waar je continu heel veel energie nodig hebt als onderdeel van je toegevoegde waarde. Zoals ik net al zei, ze gaan ook steeds meer. Hè, er zit er eentje bij, die heeft een heel groot, totaal geautomatiseerd magazijn gebouwd. En die gebruikt best wel veel stroom.
0: Maar de samenstelling van dat bedrijvenpark doet er dan dus toe? Want je moet het in eerste instantie kunnen
34: oppoesten. Ja, en dat is denk ik ook de nuance dat jij zei, kan dit overal? Ja, het hangt wel af van ook het echte profiel. Als jij iemand bent die heel veel stroom gebruikt, en dat zie je ook, dus de grote industriële complexen in Nederland, ja, dat is iets waar wij ook geen oplossingen voor kunnen bieden.
0: Oké.
34: Die verdienen een bijzondere aandacht in het masterplan dat we moeten maken. Ja.
0: En ik vroeg net, had het kunnen mislukken?
34: Het had kunnen mislukken als je er niet ondernemend in had gezeten. Dus wij hebben daar ook gewoon zelf heel ondernemend in gezet door risico te nemen. Want je wist niet zeker hoeveel we ermee gingen doen van tevoren. We wisten ook niet precies voor welk vermogen. En dat is denk ik, we hebben een heel mooi schaalbaar concept. Waarbij we heel ver kunnen schalen. En ook heel flexibel zijn geweest in het meeveren en terugveren. Van wat er wel en niet werd afgenomen. Ik denk dat we dat 3 jaar geleden ook wel hadden gezien. Op het moment dat je dan echt moet gaan betalen voor die beschikbaarheid. Ook als je hem niet gebruikt. Dan zie je dat ook de aanvraag vanzelf wel wat naar beneden ging. Want misschien gebruiken we toch wat minder. Ja, en dat is natuurlijk ook goed voor die energietransitie.
0: Is het vaak zo dat mensen toch het zekere voor het onzekere nemen? En
34: nou, dat
0: kiezen
34: was
0: voor
34: zo. In, dat
0: fixe
34: oude,
0: aansluiting.
34: In het oude systeem kon je gewoon een aansluiting aanvragen. Hoefde je niet te gebruiken. Moest wel gereserveerd worden. Hè? Dat gaf ik net al aan. Nou, dat hoeft nu niet meer. Dat kan ook niet meer. Maar er was wel heel veel overcapaciteit. Ik wil wel zeggen, die is wel verdwenen inmiddels. Die hebben we echt wel uit het net. En zeker die logistieke partijen, waar toevallig ook een onderzoekje naar gedaan. Dus gemiddeld is al 16% van de bedrijven gaat al over zijn aansluiting heen. Die heeft bij de netbeheerders. Omdat ze toch een beetje doorgroeien en doorgaan. In de logistieke en transportsector is dat het dubbele. Die zitten al bij 30% die over de huidige aansluitingen heen.
0: En wat gebeurt er als je over je huidige aansluitingen heen
34: gaat? Dan krijg je in principe
0: gaat?
34: Een brief
0: ja,
34: met een waarschuwing.
0: Maar wel.
34: En de tweede keer zou er in principe een boete op moeten volgen.
0: Heel veel
34: voor
0: in
34: de
0: principe.
34: Ja, er wordt, wat ik ervan begrijp, wordt dat voorlopig nog niet toegepast, die boetes. Ja.
0: Het klinkt wel het afgelopen half uur alsof er werk zat is in Nederland. En toch kijken jullie ook al over de grens.
34: Klopt.
0: Is het veel prettiger ondernemen in België? Hebben ze daar beter voor elkaar?
34: Nou, de situaties zijn verschillend, dus dat klopt. Maar wij hebben denk ik wel gezien dat wij eigenlijk wel iets te bieden hebben, ook in andere landen in Europa. Dus gaan we een heel klein beetje richting de geopolitiek. Ja, dat is niet zo, maar in alle landen zie je eigenlijk dat deze trend ontstaat. In de industrie, dat het moeilijker wordt om stroomaansluitingen te vinden. Dat daar ook nog heel veel zon wordt aangelegd.
0: Maar het speelveld wordt voor een deel bepaald door wat netbeheerders wettelijk wel of niet kunnen.
34: Klopt.
0: Hebben ze bijvoorbeeld in een land als België dan meer ruimte? Is daardoor ook jullie eigen situatie?
34: Ja, ze hebben daar denk ik meer ruimte nog op het net. De achtergrond daarvan weet ik niet, maar daar speelt de netcongestie veel minder. Maar die
0: heerlijk.
34: Is, ja, heerlijk. Nee,
0: hoewel, minder noodzaak om met Jules in zee te gaan.
34: Nu nog, ja. Maar het is. Kijk, die systeemverandering die ik net al zei, die is onvermijdelijk. Die gebeurt overal. Dus overal waar je meer zon legt en meer wind gaat gebruiken en meer opwek van energie die je lokaal doet, maar niet kan controleren. Dus dat komt vanzelf. En dat is denk ik ook precies wat we zien. Dus we zijn in België, hebben we heel veel zon nu op dak bij bedrijven. Daar moeten nu batterijen bij, omdat je niet meer kan terugleveren. Of negatieve uren. Dus dat begint daar gewoon.
0: Okay. En België heb je gekozen omdat het lekker dichtbij is?
34: Nou, het is lekker dichtbij, dus dat is behapbaarder dan andere landen. Dat begrijpen we nog, een deel van België begrijpen we denk ik. Maar we doen het ook echt met lokale mensen. En ook omdat het zich natuurlijk voordoet. Zo werkt het ook. Je moet ook de gelegenheid hebben. En dit was een mooie gelegenheid.
0: Jammer dat het maar een gedachte-experiment was, hè, die alleen heerschappij.
34: Ja, dat is wel jammer. Ja. Dat is wel jammer, maar dat is het leven. Daar ben ik wel aan gewend inmiddels.
0: Het blijft ook wel prettig om de topman van Jules te zijn, denk ik.
34: Nou, er blijft heel veel over wat je wel kan doen met elkaar. En dat is ook gewoon heel leuk om te doen. En dat doen we ook graag.
0: Sietse Zuidema, dank voor je komst.
34: Graag gedaan, Thomas.
0: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Cesar Duygulu. Hij is de eigenaar van de uitzendgroep Home of People en hij krijgt te maken met nieuwe certificeringen van uitzendbureaus. Het zou kunnen zijn dat er wel een paar omvallen, dus kan hij misschien ook wel een paar van die bedrijven overnemen. Je hoort het in de top van Nederland. Je kunt jezelf abonneren, hoef je geen aflevering te missen. Samsung is hard op weg naar de grootste kwartaalwinst die een techbedrijf ooit behaalde. Straks meer in BNR Zaken doen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
6: BNR Business Beats.
5: Met de beste pop, funk en soul.
6: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
7: Numbers.
9: de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
10: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is, met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
11: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
12: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
13: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
14: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
13: Nieuwe auto importeren en uw huidige inruilen? Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
15: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
16: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
17: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
18: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. Limesearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar limesearch.nl.
17: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
19: Transport en logistiek houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten en met verduurzaming? En welke hoorders liggen er nog meer op de weg? Je hoort het iedere dinsdag om 1:50 in Transportzaken.
20: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paychecked in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
21: Nu in de BNR-app.
0: Er zijn zeker 33 doden bij een aanval op bussen in Kramatorsk. De ACM wil nettarieven voor huishoudens laten afhangen van het tijdstip van het stroomverbruik. En de benzineprijs schiet omhoog. Een recordniveau is wederom in zicht. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Robert Vriezen zit bij de ANWB. Er stonden net 2 files. Is er nog wat van over?
23: Ja. Nou ja, er is zeker nog wat van over. Gecreëerde files aan de grens. Op de A1 Hengelo-Duitsland. Door de controles vanaf Oldenzaal-Zuid. 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging ook op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij de grens. En op de N434 de weg Wassenaar-Zoeterwoude. Bij de Corbelo-tunnel een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en ook 10 minuten vertraging daar. Flitsmeister meldt snelheidscontroles. Onder andere op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Bad Hoeverdorp bij 3.8. En ook controle op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Bij Woerden bij 39.7.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De geweldsuitbarsting in Overasselt van vorige maand heeft de gemeente al honderdduizenden euro's gekost. De forse rekeningen zijn onder meer voor het sluiten van woningen en het invoeren van cameratoezicht. De gemeente wil dat het Rijk meebetaalt, omdat de problemen volgens haar het hele land aangingen. Na afloop van de pro-Palestina-demonstratie gisteravond in Amsterdam zijn bij het stadhuis ramen vernield en met rode verf teksten gespoten. Burgemeester Halsma zegt dat de gemeente aangifte heeft gedaan. Vernielen heeft niks met demonstreren te maken, zegt ze. Ze was ook boos om het bejubelen van Hamas tijdens de betoging. Het gaat nog lang duren voordat het Openbaar Ministerie de achterstanden door de hek van vorig jaar heeft weggewerkt. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport. Het OM greep meteen in door alle systemen offline te halen, maar die bleken sowieso niet goed beveiligd. Daar is nu van alles aan gedaan, maar er moet nog heel veel gebeuren. Het Europees Parlement weigert de nieuwe Doema te erkennen. In een verklaring staat dat het Russische lagerhuis er is gekomen na in scène gezette nepverkiezingen, waarbij de democratie ver te zoeken was. Het Europarlement roept de EU-lidstaten op de Doema ook niet te erkennen en van alle contacten af te zien. En in Londen is een 24-jarige man die voor de Britse marine werkt opnieuw opgepakt voor spionage. Dat gebeurde vorig jaar ook al in hetzelfde onderzoek. Hij wordt ervan verdacht dat hij geheime informatie heeft verzameld en gekopieerd. Volgens Britse media deed hij dat voor Rusland. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een mix van zon, wolken en enkele buien. Het wordt 15 of 16 graden bij een frisse noordwestenwind. Vanavond komt nog een enkele bui voor. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goed nieuws voor chipbeleggers. Samsung verwacht in het derde kwartaal de grootste kwartaalwinst die een techbedrijf ooit heeft behaald. En ook TSMC is op weg naar recordwinsten. En willen alle aannemers ter wereld wel dezelfde duurzame bakstenen gebruiken? Ik zie hier in ieder geval 2 exemplaren klaar liggen aan. Wild enthousiast. Zometeen meer in BNR Zaken doen.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
2: Vertrouwen is goed, Hofman is beter. Zeker bij fraude, want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
4: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
5: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
25: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn, met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voordeelname met informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
5: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
26: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
27: Wil je weten wat er speelt
28: en of waarom?
29: In de BNR-app
30: lees je ook de laatste artikelen.
31: Download de BNR-app
32: en blijf scherp.
33: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
34: Thomas van Zijl.
0: Laatste half uur van BNR Zaken doen. Tijd voor een analyse van de financiële markten.
35: Beursnerd.
0: Want daar is hij weer, onze beursnerd van vandaag, Jochem Visser. Jochem, goedemiddag.
36: Goedemiddag.
0: De stand van de AEX is als volgt.
36: Hij is als volgt. De AEX staat op dit moment op 1115 punten. 0,2% in de min, ook van een proces overigens. En laten we maar even knikken naar onze geslagen softwarejongens, Thomas. Want Wolters Kluwer, aanvoerder van de stijgers, dat is toch wel weer eens een keertje nieuw. 3,5% in de plus, is al een tijdje bezig met voorzichtig herstel natuurlijk, onze softwarebroeder.
0: Emmertje softwarebedrijven.
36: Emmertje softwarebedrijven. Ja, wel zeker. Ja, hoewel, ja, nee, oké. Okay. Ook Ray Reed, Elsevier, 2,1% erbij. Okay. Ja hoor, het emmertje gaat omhoog. Is al een tijdje bezig met voorzichtig herstel natuurlijk. Wolters Kluwer specifiek staat op halfjaarbasis 14% in de plus. Wel nog min 33 op jaarbasis, maar goed, mag geen naam hebben. Maar dan naar de geslagen chipbroeders deze week. Want dat andere emmertje, hè. Want Besi-beleggers die kregen er ongenadig van langs deze week. Ja. En nou, de anderen werden ook meegetrokken door al die verlaagde koersdoelen, concurrentievrees enzovoort.
0: Ik zie hem. Ik ik zie je schoens. Ik zie een half procent erbij.
36: Ja, je gelooft het niet, jongen. Maar dat is dan een beetje hoop van de lange termijn. Want dat komt natuurlijk uit Zuidoost-Azië weer. In dit geval Zuid-Korea en Taiwan. Samsung is op weg naar de grootste kwartaalwinst die een techbedrijf op aarde dus ooit heeft behaald. Meer dan $80 miljard. Operationele winst keer 9 op jaarbasis. Bedrijven hebben het wel eens slechter gedaan. Vrij vertaald. Dat tekort aan geheugenchips is nog niet over. De Zuid-Koreaanse Kospi-index staat nog altijd 53% in de plus sinds begin dit jaar. Ondanks dat rode geintje eind juni. En de huizenprijs in bepaalde wijken van hoofdstad Seoul, die gaat voorlopig niet omlaag. Zullen we maar zeggen, met die Samsung-bonus.
6: Krijg een bonus, hè? Want dat is ook weer een 500.000?
36: Ja, meer dan 4 ton. En volgend jaar nog meer. Wordt het in ieder geval. Volgend jaar wordt het volgens mij 6 ton of zo per medewerker van Samsung als het zo doorgaat. En ook TSMC, onze Taiwanese chipfabriek van de wereld, die heeft nog wat geld in de melk te brokkelen. De omzet in het derde kwartaal gaat 50% hoger uitvallen op jaarbasis, met $47 miljard afgerond. Nou, daar gaan ze nog meer behalen dan analisten al verwachten. En dat is misschien niet meteen zalf voor de wond van de gemiddelde Besi-belegger die in chipverpakkingsmachines investeert en 3 keer geschoren geknipt werd door Bank of America, UBS en anderen.
6: Ja, die het koersdoel lagen naar beneden. ASML had plannen in dezelfde richting als Besi, geloof ik. Het kon niet op deze week.
36: Zeker, zeker. Maar goed, het helpt wel een beetje. En goed, laten we ook even helder zijn, als je nou een beetje uitzoomt bij plekken als Besi, ASML, ASM. Dat zijn nog steeds mooie winsten op jaarbasis, hoor. Daar hoef je niet over te zeuren.
6: Dan over die geheugenchips, want het verhaal is bekend. Varkenscyclus treedt zo meteen weer in. En dan over een paar jaar heb je wel de productiecapaciteit, maar niet meer de vraag. Dus geniet ervan zolang het kan.
36: Ja, dat was het verhaal, maar er zijn 2 versies van eigenlijk. En de waarderingen zijn het belangrijkst. Om te beginnen met die 2 versies. Of die varkenscyclus, die zorgt ervoor dat alles weer terugkomt bij het oude. Nou, dan zijn de Samsung geheugenchipfabrieken, de SK Hynix geheugenchipfabrieken, die zijn allemaal bijgebouwd. En dan gaat de prijs weer omlaag, kunnen de aandeelprijzen ook weer in elkaar donderen allemaal. En of er is daadwerkelijk, zoals de topman van de concurrent Micron ook recent zei, een Amerikaan, een permanent hoger plateau. Nou, dan hoef je niet Nvidia te zijn om veel te verdienen aan chips. Dan gaat de taart voor iedereen, die wordt groter en neemt iedereen een grotere hap eruit. Nou, koffiedik kijken natuurlijk welke van de 2 het wordt. Ja. En hoe de datacenter geheugenbehoeften zich ontwikkelt de komende jaren. Maar laat ik voor het gemak gokken op een waarheid die in het midden ligt. Omdat meer geheugen nog altijd meer training en meer inference van AI oplevert. Dus het draaien en het trainen van die modellen. Interessante vind ik vooral wat de markt er nou over zegt door de prijzen van deze aandelen. Want wat je betaalt voor de verwachte winst is eigenlijk betrekkelijk laag. Voor zowel Nvidia als voor Samsung als voor SK Hynix en Micron. Logisch, want of je zegt ik betaal 6 keer de winst van volgend jaar, of je zegt ik betaal 24 keer de winst na de varkenscyclus over 2 jaar of iets dergelijks. Nou, nogmaals, stel dat de waarheid in het midden ligt, dan denk ik dat je nog steeds best weinig betaalt voor in ieder geval Samsung en SK Hynix. Want die gaan in de komende 2 jaar, als je een beetje rekent, de helft van hun huidige beurswaarde verdienen in pure winsten. Nou, we geven geen adviezen hier, maar nogmaals, want niemand weet hoe zich dit ontwikkelt. En juist die onzekerheid, die zet die prijzen op dit lage niveau, waarvan ik zeg dat het laag is, als je de waarheid over de varkenscyclus in het midden laat.
6: Maar het is geen advies. Dan nog even een process.
36: Ja, ik moest lachen, joh. Just Eat Takeaway, dat vertegenwoordigt wat mij betreft een van de grootste miljarden kapitalen die ooit in de oven zijn geschoven door de stel mensen. Maar er is een opsteker, want en dan ga ik even klinken als vetbaas Kevin Warsh over inflatie. Na 55 maanden krimp is er eindelijk weer groei in het aantal bestellingen. Want na de overname door Process is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway met 9% gedaald op jaarbasis. En ik moest vroeger altijd lachen aan de telefoon als ik de analisten over voorsprak, dan zeiden ze van, vroeg ik van, ja, maar is het nou een goed businessmodel? En dan zeiden ze, nou, als je hebt gewonnen en de markt voor maaltijdbezorging in een land is voor jou, dan kan je de marketingkosten uitzetten.
6: Ja.
36: En die zijn nu torenhoog. Nou, weet je waarom dat was, die hoge marketingkosten? Omdat je die markt moest winnen en gewonnen moest houden. Want er waren genoeg spelers en types die wel even gingen proberen om immigranten met slechte arbeidsvoorwaarden rond te laten rijden op elektrische fietsen. Dus zie hier nog een nieuwe stuiptrekking van maaltijdbezorging. En dat is gewoon een van die businesses die nooit leuk zou worden. Andere tip wilde ik even geven. Lees vooral die column van Corné van Zijl over Frankrijk nog even. Want die weet dan Frankrijk weer te vergelijken met de baron van Münchhausen die zich uit het schuldenmoeras moet trekken. En dat vond ik erg grappig. Wel opgepast, onze ultralage staatsschuld in Nederland, die gaat zich een keer wreken. Want we hebben hier in Europa 1 munt. En wie weet wie er dan bij mag gaan storten als de leider van Latijns-Europa echt wegzakt in dat moeras. Dus dat als nuance.
6: Jochem Visser, niet van de adviezen, wel van de waarschuwingen. Onze beursnerd van vandaag. Wil je meer nieuws en inzicht over de financiële markten? Abonneer je op de podcast Beursnerd.
7: Internationaal ondernemen.
6: Wat drijft een ondernemer om internationaal aan de slag te gaan? Waar moet je als bestuurder van een multinational op letten als je je producten verkoopt in Afrika, Azië of Oost-Europa? En hoe neem je de culturele achtergrond van je handelspartners mee in je strategie? Antwoorden op deze en nog veel meer vragen hoor je in Internationaal Ondernemen. Dat is een serie gesprekken over zaken doen in het buitenland. Te gast Thomas Segers van Front Materials. Welkom, goed dat je er bent.
7: Yes, ja, dankjewel voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn.
6: En je hebt maar eens meegenomen het product waar het om draait. Of één van de producten waar het om draait. Dit is net het geluid van Q-Music. Wat was het? Wat hebben we gehoord?
7: Je hebt het geluid gehoord van twee bakstenen die gemaakt zijn van 60% afval. Dat is eigenlijk het product waar wij ooit als toen nog onder de naam Stone Cycling mee begonnen zijn. En inmiddels hebben wij ons doorontwikkeld tot een platform voor duurzame bouwmaterialen. Waar we enerzijds voor onze klanten, denk aan architecten, aannemers, ontwikkelaars. Een collectie met duurzame materialen aanbieden. En waar we anderzijds voor onze leveranciers, denk aan fabrikant van bakstenen. Diensten aanbieden zoals ergens een internationale markt ontwikkelen.
6: Maar jullie zijn de marktplaats, jullie zijn niet de fabrikant zelf.
7: Wij zijn niet de fabrikant zelf, nee. We hebben wel in de kinderschoenen gestaan van de baksteen van afval. Die hebben wij uitgevonden, om het zo maar te zeggen. Maar wij zijn niet de fabrikant zelf, inderdaad.
6: Ja. Maar vertel dan eens, want ik neem aan dat je er toch nog steeds zo trots op bent dat je denkt, ik neem hem mee.
7: Ja, zeker.
6: Is het een lastig product om te maken, om te ontwikkelen?
8: Laat HR en finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: De noodzaak om jullie assortiment zoveel uit te breiden. Want dan kun je toch zeggen, met die gerecyclede baksteen of deels gerecyclede baksteen kunnen wij al de wereld veroveren. Maar blijkbaar doe je er ook nog, wat doe je er allemaal bij? Plastic façades, vloertegels. Nou, je komt een hele waaier aan producten tegen. Ja. Waarom dan?
6: Nou ja, wij werken heel veel met architecten. Architecten die willen heel graag verduurzamen. Omdat hun opdrachtgevers dat willen. Maar ook omdat ze zelf intrinsiek gemotiveerd zijn. En architecten vroegen aan ons van ja, leuk die baksteen, die gaan we toepassen. Maar heb je niet nog meer materialen die we ook toe zouden kunnen passen? En kun je ons helpen met een selectie maken van wat nou echt duurzaam is? Waar zit een goed verhaal achter? Wat klopt wel, wat klopt niet? Wat is wel beschikbaar, wat is niet beschikbaar?
5: Want jullie laten je nooit in de luren leggen. Wat bij jullie in de collectie zit, dat is ook echt duurzaam.
6: Nu wel, maar wij zijn door schade en schande zijn we daar natuurlijk terechtgekomen. Nee, kijk, we hebben een passie voor duurzaamheid. En we willen heel graag de bouw verduurzamen. En wij hebben ook wel eens producten toegevoegd waar wij super enthousiast over waren. En die verkocht aan hele belangrijke klanten. Zoals de Bijenkorf bijvoorbeeld. En toen bleek uiteindelijk dat die fabrikant helemaal geen idee had wat hij aan het doen was. En dat hij het product helemaal niet kon leveren.
5: Jullie hadden dat idee blijkbaar ook niet.
6: Dat idee hadden wij ook niet destijds. Dus wat we nu hebben gedaan is dat we wel hele... we hebben onze processen aangescherpt. Waardoor we nu wel echt weten van oké, dit is een leuk product. Komt het zijn beloftes ook echt na op het gebied van duurzaamheid? Maar ook op het gebied van productie is het echt beschikbaar? Voldoet het aan de normen? En daardoor zijn we ook voor onze klanten, voor ontwikkelaars, aannemers, architecten, een belangrijke kennispartner
5: geworden. En wanneer springt iets voldoende over de horde? Want ik begrijp hier 60% recycling in een baksteen. Dat is behoorlijk. Dat is meer dan je destijds dacht. Hè? Want je komt van 2-3%.
6: Ja.
5: Maar als je toch toomloos ambitieus bent, dan kun je ook denken 60%. 60%, we gaan naar 100%.
6: Goed, dat zou ook het doel moeten zijn. Hè? Dus, maar om je eerste vraag te beantwoorden, wanneer springt iets over de horde? Is wij kijken eigenlijk altijd naar, klopt het verhaal achter een product? Dus, hè, dus niet alleen maar, is het niet alleen maar greenwashing, maar als je je boerenverstand gebruikt, lost het dan ook echt een probleem op? Bijvoorbeeld in dit product zit een afvalstroom, die komt uit de glasrecyclingindustrie. Dus jouw wijnflessen, bierflesjes, mayonaise, potjes, die komen uiteindelijk weer in dit product terecht. En daarmee lossen we een afvalstroom op. Waar echt geen bestemming voor was. Heel veel glas wordt wel gerecycled, maar dat stof wat overblijft en hierin zit, is een probleem. Werd op de Maasvlakte ingezet, zoals ze dat noemen. Dus dat boerenverstand is een hele belangrijke. En daarnaast kijken we ook nog naar de data achter de materialen. Hè. Dus als je kijkt naar de CO2-uitstoot, heeft het echt een positief effect.
5: Want je hebt cement nodig en dat krijg je door.
6: Voor baksteen heb je geen cement nodig.
5: Nee, maar voor heel veel anderen heb je natuurlijk cement nodig. Ja. Kan ik me zo voorstellen. Ja. En de verhitting, daar komt CO2 bij vrij.
6: Ja, klopt.
5: Dan toch nog even naar wat je allemaal meeneemt als je dat duurzame plaatje rond wil krijgen.
6: Ja.
5: Je bent de gast in de rubriek internationaal ondernemen. Ik heb begrepen dat een van jullie eerste grote orders ging om 400.000 bakstenen naar de Verenigde Staten.
6: Ja, klopt.
5: Ja, duurzaam.
6: Ja.
5: Logisch. Ik zou zeggen nee.
6: Nee, zeker niet. Dus daar ben ik het helemaal met je eens. En kijk, wij waren destijds, zaten we echt in de start-up fase van het bedrijf.
5: Die zijn gewoon overal jou op.
6: Dat is wel wat het is. Ja, kijk, we hebben natuurlijk ook wel onszelf de vraag gesteld van gaan we dit doen? 400.000 stenen naar New York. Want wat doet dat met duurzaamheid als je dat in een schip zet? Maar ja, het is onze eerste echt hele grote order. Dus, en destijds was ook onze overtuiging nog wel van nou, stel we hebben één project in de Verenigde Staten, dan krijgen we er meer en dan kunnen we ook overwegen om daar een fabriek neer te zetten. Dus dan... Ja, zet je daar die duurzaamheidsambitie ook neer, zeg maar. En dan zou dit alleen maar het eerste project zijn in een hele...
5: Maar het is bij dat eerste enige project gebleven, of niet?
6: Nou, er zijn nog wel twee projecten bijgekomen. Maar wij werden ook niet gehinderd door enige kennis van internationaal zaken doen destijds nog. En dachten ook van, nou, we gaan gewoon...

0: alle landen doen. Alles wat er op ons afkomt, pakken we op.
1: Maar als die vraag nu komt, 400.000 bakstenen, nog steeds een serieuze order naar New York in Amerika. Ja. Zeg je nu nee?
0: We zeggen nu wel nee tegen opdracht in Amerika. Ja. Omdat wij merken dat... we hebben wel vaker nog potentiële opdrachten in Amerika doorontwikkeld. Maar we merken nu ook... Kijk, dat zijn lucky shots als ze langskomen. Ze worden ook heel vaak in de laatste fase nog afgeschoten. Als je er al heel veel energie in hebt gestoken. En dat komt met name omdat we daar gewoon de lokale markt niet goed genoeg kennen. Wat we toch wel vaak zien, en dat is in andere landen ook, als je de markt niet kent en je hebt geen boots on the ground, dan lopen daar mensen rond. Ja, die komen een keer op bezoek bij een architectenkantoor van een andere lokale leverancier. En dan lig je er zo uit. Dus het werkt.
1: Je bent voorzichtiger geworden.
0: We zijn wel voorzichtiger geworden. En we weten gewoon, het werkt eigenlijk echt alleen maar als je daar aanwezig bent met boots on the ground. En je weet wat je moet doen bij om architecten en aannemers te
1: maar
0: overtuigen.
1: Maar boots on the ground, dat doe je pas als je enige zekerheid denkt te hebben over wat er daar te halen is.
0: Ja,
1: dus en toe te voegen is aan de markt.
0: Ja, nee, zeker. Dus we zijn nu bijvoorbeeld ook in de UK bezig om te kijken of we daar boots on the ground willen zetten voor een bepaald product. En dat betekent dat we daar eerst aan de slag gaan met wat content. Dus we gaan wat adverteren. We gaan architecten triggeren om met ons project of product te werken.
1: Hoe nieuw is dit nog?
0: Heel nieuw. Dus we zijn al meer dan 10 jaar bezig. Maar nog steeds zie je dat het duurzame alternatief voor bakstenen, dat is nog geen 2-3% van de totale markt voor bakstenen. En dat zit hem in meer in verschillende factoren, maar het is nog heel nieuw.
1: Dus voordat je zegt, we openen daar een kantoortje, we zijn daar echt fysiek aanwezig, moet je eerst de geest rijp maken.
0: Ja.
1: Is het ook wel eens gebeurd dat je dacht, nou, we gooien er een campagne tegenaan, resultaten niet afdoende, we zien er vanaf? Of weten ze nu in het Verenigd Koninkrijk ook wel, die komen eraan?
0: Nou, we hebben wel bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, daar zijn we echt naartoe geweest een keer met het hele team een week, om daar alleen maar architecten en aannemers te bezoeken. En toen kwamen we er ook wel echt achter dat zij daar gewoon nog niet aan toe zijn. Want in duurzaamheid, in gebouwen zie je heel erg van de focus is eerst op energie. En daarna pas op de materialisering van gebouwen. En in de Verenigde Staten zagen wij gewoon dat ze nog niet eens dubbel glas hebben, zeg maar. En midden in de winter met -10 de verwarming op 30 staat. Nou ja, daar waren ze nog niet eens aan toe. Laat staan aan de materialisering.
1: Hoeveel moet je, voordat je dit soort beslissingen neemt, weten van hoe aanbestedingen in elkaar zitten? De wet en regelgeving. Ik neem het toch ook zo aan dat er protocollen gelden overal en ergens op de hele wereld. En dat die toch ook weer van geval tot geval kunnen verschillen?
0: Ja, dus het is heel belangrijk om te weten wat de lokale wet en regelgeving is op het gebied van duurzaamheid. Dan maak je gewoon meer kans om een opdracht over de streep te trekken. En zodra je dat niet weet en je wordt verrast door een wet of bepaalde regelgeving waar concurrenten die wel lokaal georiënteerd zijn wel op inspelen, dan ben je gewoon kansloos.
1: Maar de periode waar je het net over had, namelijk zonder enig verstand van zaken toch proberen de hele wereld te veroveren. Als je daar nu aan terugdenkt,
0: Het was een hele mooie tijd. We hebben ontzettend veel leuke avonturen beleefd.
1: Ja, maar het heeft misschien ook heel veel geld gekost.
0: Ja, maar goed, misschien heb je dat leergeld ook wel nodig om te komen waar je nu bent. Dus ik denk dat super waardevol was geweest. En nu kunnen wij onze producenten echt helpen met de kennis die we daar en de ervaring die we daarover hebben.
1: Om eruit te gaan, grootste blunder van die tijd?
0: Wat ik wel een heel grappig verhaal vond, is dat wij op een gegeven moment pallets met stenen naar New York aan het sturen waren. En op een gegeven moment was er volgens de aannemer een probleem met die stenen. Toen zijn we daar naartoe gegaan. Daar op de agenda stond, op het lijstje wat wij in de mail voorbij zagen komen, de lawsuit. En wij dachten gelijk, daar gaan we. Maar achteraf stuurde zij ook nog een e-mail met een bevestiging van het gesprek. En daar stond iemand in de cc die ik niet kende. Dus toen ben ik die even gaan googlen. En toen kwam ik terecht op de website van de Meanest Legal Eagle van Manhattan. En toen dachten wij wel even van, wat gaan we nu aan onze broek krijgen. Maar achteraf blijkt dat ze dat toch gedaan hebben om wat druk op te voeren op ons.
1: Is gelukt.
0: En de lawsuit staat daar standaard standaard op de agenda. Dus dat is altijd een onderwerp wat besproken wordt. Ja, dat komt er gewoon veel vaker voor.
1: Kom je nog goed
0: maar goed, dat was wel even zweten om 1 uur 's nachts. Want dan krijg je in Amerika die mailtjes binnen. Dus niet echt een blunder, maar wel een memorabel verhaal.
1: Thomas Segers van Front Materials, dank.
0: Yes, jullie ook bedankt.
1: En de bakstenen natuurlijk.
2: Internationaal ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
1: En het goede nieuws is, internationaal ondernemen kun je terugluisteren als podcast. Mark Beekhuis, Lisbeth Staats, het duo voor de avondspits.
3: Zeker.
4: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Mark.
3: Ja.
1: Leuk dat je er bent.
3: Absoluut.
1: Voor mij onverwacht, maar niet een minder groot plezier. Dus.
3: Het is altijd een plezier om hier te mogen staan. Nee.
4: Jongens, wat fijn.
1: Ja, wat een pleierij, hè?
3: Het is echt heel leuk om een programma te mogen maken, Lisbeth. Dat weet jij, want je doet dat elke dag.
4: Zeker.
3: We gaan het vanmiddag bijvoorbeeld hebben over de politieke cultuur. In Den Haag hoor je de oproep om meer terug te gaan naar het compromis. Behalve dat een van de grotere partijen, namelijk een van de coalitiepartners, juist constant de confrontatie met pro blijft opzoeken, de VVD. En daar rommelt het ook binnen de achterban, dus misschien kunnen ze niet anders. Wat moeten we met de compromissen die je nodig hebt op het moment dat je een minderheidsregering hebt en een partij die daar gewoon echt niet van gediend is? Gaan we het over hebben?
4: In Amerika zijn ze ook niet goed in compromis.
3: Nee.
4: Wij buigen ons over de bokkensprongen die de Republikeinen maken in de laatste weken voor de midterms. Het Amerika-duo Bernard Hammelburg en Jan Posma schijnen hun licht daarover. Bijvoorbeeld, er zou, althans in de geruchtenmachine horen we berichten over een mogelijk nieuwe aanval op Iran. En dat leidt natuurlijk heel mooi de aandacht af van de hoge prijs bij de pomp, bijvoorbeeld. Of de dalende populariteitscijfers van de Republikeinse partij.
3: En ik hoop dat wij het gaan hebben vanmiddag over de reddingspoging van de Rotterdamse haven met konijnen.
1: Oh ja,
3: ik weet niet helemaal zeker of het gaat lukken, maar ik hoop toch serieus
4: rabbits
3: dat
4: een paar to the
1: konijnen, die morrelen aan het slot. Mark en Lisbeth in de avondspit. Veel plezier alvast. Om 4 uur dan begint het. Ik ben er morgen weer met Claudia Helmer als mijn gast van Momentum Family Office over haar eerste dagen als CEO en over hoe vermogende families omgaan met de huidige spanningen op de markt. Zometeen Boekestein in de wijk en om 4 uur dus Lisbeth en Mark. Tot morgen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl. Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate. Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl. Meer snelheid maken? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
5: Heeft u even? Graag introduceer ik Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Want het is tijd voor een frisse wind door de boord. Met onze aanpak krijgt u gegarandeerd een aantal verfrissende kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Onno Verkuijl van Executive People.
6: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
7: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
8: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
9: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
8: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
10: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. U Kiep en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub-en-Heurman.nl.
11: Hey ondernemer, hier Nadia van der Vlies
12: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
11: Eén dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
12: Met topsprekers als Vern Harnish, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
11: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via scaleupcompany.nl.
13: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
16: BNR Verkeer.
17: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. De stad viel op de A1, Hengelo, Duitsland. Door de grenscontroles 10 minuten vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid rijdt het langzaam. En de linkerrijstrook van de A15 is dicht vanuit Gorkum naar Nijmegen bij Ochten. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging daar na een ongeluk. Flitsmeister meldt snelheidscontroles onder andere op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij Nederweert bij 202.1. Op de A12 Arnhem-Duitsland bij Zevenaar, controle bij 144.8. En controle op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij de Stichtse brug bij 108.5.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
19: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De geweldsuitbarsting in Overasselt van vorige maand heeft de gemeente al honderdduizenden euro's gekost. De forse rekeningen zijn onder meer voor het sluiten van woningen en het invoeren van cameratoezicht. De gemeente wil dat het Rijk meebetaalt, omdat de problemen volgens haar het hele land aangingen. Na afloop van de pro-Palestina-demonstratie gisteravond in Amsterdam zijn bij het stadhuis ramen vernield en met rode verf teksten gespoten. Burgemeester Halsma zegt dat de gemeente aangifte heeft gedaan. Vernielen heeft niks met demonstreren te maken, zegt ze. Ze was ook boos om het bejubelen van Hamas tijdens de betoging. Het gaat nog lang duren voordat het Openbaar Ministerie de achterstanden door de hek van vorig jaar heeft weggewerkt. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport. Het OM greep meteen in door alle systemen offline te halen, maar die bleken sowieso niet goed beveiligd. Daar is nu van alles aan gedaan, maar er moet nog heel veel gebeuren. Het Europees Parlement weigert de nieuwe Duma te erkennen. In een verklaring staat dat het Russische lagerhuis er is gekomen na in scène gezette nepverkiezingen, waarbij de democratie ver te zoeken was. Het Europarlement roept de EU-lidstaten op de Duma ook niet te erkennen en van alle contacten af te zien. En in Londen is een 24-jarige man die voor de Britse marine werkt opnieuw opgepakt voor spionage. Dat gebeurde vorig jaar ook al in hetzelfde onderzoek. Hij wordt ervan verdacht dat hij geheime informatie heeft verzameld en gekopieerd. Volgens Britse media deed hij dat voor Rusland. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een mix van zon, wolken en enkele buien. Het wordt 15 of 16 graden bij een frisse noordwestenwind. Vanavond komt nog een enkele bui voor. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
21: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
22: Shape the future with confidence. EY.
20: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
23: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is E-passie. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. E-passie. Wellbeing that works.
0: Nico Dijkshoorn is vrijdag de co-host van Wilfred Gené vanuit Bar Américain Amsterdam. Ook schuiven Dick Maas, Maurice de Hond en Ricky Kolen aan.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
3: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
4: Woensdag 7 oktober. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. In de Oekraïnse stad Priluki, ten oosten van Kiev, zijn vandaag door een Russische ballistische raket op een appartementengebouw 9 doden gevallen, onder wie 3 kinderen en 50 gewonden. In totaal waren begin van de middag al 19 doden gemeld als gevolg van Russische aanvallen. Naast woonhuizen, vooral ook op de energieinfrastructuur. De Russen zetten daarbij naast drones ook 70 ballistische raketten in. Zelensky die noemde dat een demonstratief pijnlijke aanval. Een verjaardagscadeautje voor Poetin. Ja. Oh, die wordt 74. Hij had al gewaarschuwd voor een massale aanval. Volgens de Wall Street Journal, interessant detail, zijn 2 ballistische raketten gericht op overheidsgebouwen in Kiev. De rivier de Dnipro ingestuurd door de eenheid elektronische oorlogvoering met de naam Lima. Als handtekening van die eenheid zagen inwoners van Kiev dat ze volgens de navigatie van hun telefoon in Lima waren, in Peru. Dus dat is ook verwarrend voor raketten. In de nacht van maandag op dinsdag zeiden de Russen 900 Oekraïnse drones te hebben neergehaald boven verschillende regio's en bezet gebied. In Moskou werd een groot oliepompstation geraakt. Gisteravond raakten Oekraïnse zeedrones een olietanker op de Zwarte Zee voor de kust van Sochi met een enorme brand tot gevolg. Waarschijnlijk Russische drones en zeedrones raakten 2 vrachtschepen op de Zwarte Zee in de Bulgaarse exclusieve economische zone. 1 schip is gezonken en de bemanning wordt vermist. Van het front heb ik niet echt iets concreets.
24: Nou ja, ik vind wat er gebeurt voor de kust van Bulgarije, en er is ook een aanwijzing dat er iets gebeurd is voor de kust van Roemenië. Ja, ik vind dat wel heel zorgwekkend hoor. Want dit betekent dus dat er aanvallen plaatsvinden in de exclusieve economische zone, dus niet in de territoriale water. Als dat zou zijn gebeurd, dan zou het bij wijze van spreken een artikel 5 situatie zijn. Ja. Als de Russen hierachter zit, maar dan gaan we maar even gemakshalve vanuit. Ja, weet je, we hebben het eerder geconstateerd, maar die oorlog wordt wel steeds dichter bij het NAVO-verdragsgebied gebracht. En dat is denk ik slecht nieuws. En aan het front, ja, er gebeurt er niet zoveel. Maar tegelijkertijd gebeurt er een hele hoop. Want als je gewoon kijkt wat voor innovaties er op dit ogenblik worden gepleegd door de Russen. Ja, dan geeft dat ook te denken. Oleksandrivka, daar hebben we het natuurlijk heel vaak over gehad. Dat is een belangrijke plek als je die gaat veroveren. Dat biedt de mogelijkheid om door te stoten naar de gefortificeerde steden in de Donbass. Ja, daar zie je dus dat de gebruik wordt gemaakt van In de gebieden die door Rusland zijn veroverd en geïnfiltreerd zijn van Oekraïense fortificaties. Ze bouwen nieuwe fortificaties onder andere op de grond. Ze zijn aan het nadenken, de Russen, kennelijk. Dat kan je namelijk aflezen aan de eenheden die worden gepositioneerd over gemechaniseerde oorlogsvoering. Dus dat betekent dat er een periode gaat aanbreken waarin die infiltraties niet verder kunnen doorgaan. En dat heeft te maken met het feit dat straks de bladeren van de bomen gaan. Nou, wat gaan we dan doen? En dan heb je nog maar 1 mogelijkheid over. En dat is met behulp van gemechaniseerde eenheden op te rukken. Vooral als het straks ook nog een keer nogal mistig gaat worden. En die neiging bestaat er ook. Vervolgens zien we dat Rusland de slag te boven begint te komen van het verlies van Starlink. Ze hebben een eigen systeem, Rasvet. Dat begint nu op stoom te komen. Waardoor dus ook de nauwkeurigheid van hun wapensystemen kan veranderen. Van hun drones bijvoorbeeld en lange afstandswapens met name. Wat we ook nog eens een keer zien is dat er nieuwe drone-innovaties zijn in Rusland. En dat vond ik wel een heel opmerkelijk bericht. Die Geran 4-drone die wordt een stuk nauwkeuriger. Onder andere door gebruik te maken van Amerikaanse componenten. Dat is toch echt wel heel erg bijzonder. En er komt ook een nieuwe straalmotor in die drones. Niet meer Chinees, maar Russisch. Dus ze zijn lekker bezig daar. En tegelijkertijd zie je dat de spoorwegen, en dat loopt al een tijdje, daar hebben we het ook al vaak over gehad, steeds harder worden getroffen. Inmiddels zijn er dus 500 locomotieven gesloopt. Ja, ja. Al sinds het begin van de oorlog, maar het gaat eigenlijk steeds harder. De Oekraïners beginnen nu toch echt wel problemen te krijgen om die boel aan de gang te houden. Dus ik vind het moeilijk om te beoordelen, maar als je gewoon alles bij elkaar optelt, dan zie je toch denk ik een aantal bewegingen. Op het slagveld begint het niet echt in het voordeel van Rusland te verschuiven, maar ze doen het wel steeds beter. Met betrekking tot die grote droneaanvallen, die strategische aanvallen op Oekraïne vanuit Rusland. Nou ja, daar is toch nog steeds heel moeilijk een antwoord op te geven. En vervolgens, en dat is punt 3, wordt die oorlog steeds meer naar het NAVO-verdragsgebied gebracht. En dat is wel problematisch hoor.
2: Ja. Rob, ik heb daar een vraag over aan je. Ik las dus bij Reuters dat Moskou beweert dat het vooral de Oekraïnse defensieindustrie heeft aangevallen, waaronder faciliteiten van Firepoint,
24: ja,
2: producent van lange afstandsdrones en ook die beroemde Flamingo-kruisraketten. Kijk, of dat waar is, weet ik niet. Hè.
24: Dus ik denk dat dat wel waar is. Ja, dat moet wel waar zijn. Ja.
2: Maar dat is heel ernstig.
24: Ja, maar dat weet je natuurlijk. Kijk, je weet dat die oorlogsindustrie continu wordt aangepakt. Dus daar houdt men ook rekening mee. Die oorlogsindustrie die is ook zo georganiseerd dat je hem nooit in één klap kunt vernietigen. En ze zitten natuurlijk ook bijvoorbeeld in ondergrondse faciliteiten om daar de raketten en de drones in elkaar te knutselen. Dus ja, nee, dat vind ik hele plausibele berichten. Dat gebeurt ook, dat weten we ook, dat die oorlogsindustrie continu wordt aangepakt. Het is eigenlijk gewoon nog een wonder dat dat allemaal zo goed functioneert. En het is ook een van de redenen waarom er een hele grote samenwerking op gang is gekomen met bedrijven in de rest van Europa, waar bijvoorbeeld ook Firepoint mee samenwerkt en waarom er geïmporteerd wordt vanuit landen, inclusief Nederland.
2: Ja, Denemarken. Ja.
5: Als we dan kijken naar de aanvallen dus in onze richting, om het maar zo te zeggen, in dus de exclusieve economische zone van Bulgarije. Inderdaad, ik zag ook iets over Roemenië. Ik heb daar denk ik overheen gelezen, maar daar zou ook nog wel eens een schip kunnen zijn geraakt. En daarnaast, waren gemaskerde mannen vanuit Belarus de grens met Letland overgestoken. Die hebben daar iets elektrisch gesaboteerd en bewakingscamera's gejat. De Letse minister van Binnenlandse Zaken heeft dat bekendgemaakt. De indringers waren weer terug naar Belarus voordat de Letse grenswacht arriveerde. Een paar uur eerder zouden gewapende mannen vanaf de Belarussische kant van de grens Letse militairen hebben bedreigd. Volgens mij waren dat begeleiden die gewapende mannen migranten die daar in de zomer eens de grens over zijn geduwd, zoals dat eerder ook gebeurde bij de Belarussisch-Poolse grens.
24: Ja, nou ja, dit zijn gewoon provocaties, jongens. Dat moet je wel echt serieus nemen. Ik neem aan dat het waar is, want het past gewoon helemaal in het beeld van toenemende provocaties. Ja, als je het allemaal bij elkaar optelt, dan word je niet vrolijk hiervan. Je ziet dus ook dat ze behoorlijk zenuwachtig beginnen te worden in die landen. Hè, met name Litouwen. Heb jij toch ook gezien, Arjan, nucleair?
2: Ja,
24: willen ze nu gaan toestaan? Wat heb jij ervan gezien?
2: Ja, het parlement zei in Litouwen zei van wij gaan dus de mogelijkheid van een kernwapen kunnen we allemaal niet meer uit. Het gaat dan natuurlijk via die Franse connectie. Hè? Dus die nemen daar dus echt stappen.
24: Ja, ze haalt uit de grondwet. Ze zeggen, er is een verbod op het stationeren van kernwapens in de grondwet. Die wordt er nu uitgesloopt, net zoals Finland.
5: Ja, ik heb dat meer gehoord.
24: Finland inderdaad heeft dat ook gedaan, ja. Ja, dus de Russen die worden dan natuurlijk een beetje angstig. En die beginnen te roepen dat dit een onvoorstelbare provocatie is. Kijk, weet je, je ziet natuurlijk wel meer actiereactie op dit ogenblik. Nou, uit de internationale betrekking kennen we het zogenaamde veiligheidsdilemma. Dat wanneer de een zich gaat bewapenen, dan voelt de andere zich toch een beetje bedreigd. En die gaat dan ook maatregelen nemen. Zo ontstaan dus wapenwedlopen. En dat zien we op dit ogenblik wel gebeuren. Met name in de Baltische Staten.
4: De Litouwen wil ook meer Amerikanen lokken, meen ik.
2: Er zitten dus 1000 Amerikaanse militairen in roterende inzet. Hè? En Litouwen wil heel graag dat het een permanente Amerikaanse basis wordt. En Trump zei maandag dat Washington dat serieus zal bekijken. En Litouwen is zelfs bereid om de kosten te dragen. Nou, dat is één aspect. Het andere aspect is die gekke Lukoil-deal, waar we nog straks misschien nog over gaan praten. Dat Trump heeft ook een dubbele agenda, hè? Het is echt heel moeilijk om dat allemaal te duiden, vind ik.
24: Nou, ik begrijp dat dus wel, waarom ze dat willen. Kijk, 1000 soldaten is natuurlijk niks.
2: Ja.
24: Maar die Amerikanen zijn wel eens een tripwire voor nucleair. En daar hebben we het net over gehad.
4: Nee.
24: Dus als Amerikaanse eenheden worden beschoten en er vallen doden, dan zou dat in theorie een reden kunnen zijn voor de Amerikaanse president om kernwapens in te zetten. Zo werkt de nucleaire doctrine van de NAVO.
2: Peskov reageerde ook direct. Hè?
24: Ja.
2: Een permanente Amerikaanse basis als eventuele nucleaire stationering zal een significante escalatie betekenen.
24: Nou ja, het is in ieder geval iets waar de Russen wel rekening mee moeten houden. Ze zullen dan nog veel harder gaan schreeuwen. En er zullen nog veel hardere nucleaire dreigementen gaan komen.
2: Ja. Ja. En Frankrijk heeft een nucleair inzetbare raket getest. Hè?
24: Nou ja, een SLBM, dus een Sea Launched Ballistic Missile, dus eentje vanaf een onderzeeboot.
4: Ja. Oké. Okay.
24: Ja.
4: Ik meen ook dat Europese ministers verder aan het nadenken zijn over hoe te reageren op Russische sabotage en ander gespook op EU-grondgebied.
2: Ja, er komt een heel groot sanctiepakket aan.
24: Ja, dat heeft daar niks mee te maken. Nee, wat er gebeurt is, op de vraag van Hugo te antwoorden, is dat er heel goed wordt nagedacht, zowel in Brussel als elders binnen de Europese Unie, om je voorbereid te maken op die grootschalige hybride operaties. Want het is natuurlijk een kwestie van tijd, met wat we nu allemaal zien, dat die Russen gewoon slachtoffers gaan maken op NAVO-verdragsgebied. Ja. En dat gebeurt eigenlijk, zien we ook al, de toenemende drone ongelukken, aanvallen, hoe je het dan maar zo willen noemen. Het zijn eigenlijk gewoon provocaties van drones in Moldavië. Nou, dat is dan geen lid van de NAVO of de Europese Unie. Maar de EU-ambassadeurs die zijn nu bij elkaar gekomen in een zogenaamd restricted format. Een restricted format betekent geen telefoons en geen assistenten erbij. Allemaal aan onze kant uitlekken. En die zijn dus nu aan het nadenken over wat er moet gaan gebeuren. Nou, dan zie je dus dat er een discussie begint te ontstaan. Maar die discussie ontstaat al langer tussen de lidstaten. Van zijn we nou eigenlijk voorbereid ook qua communicatie op wat er aan de hand is. Nou, dan zie je dus dat de Duitse minister van Defensie zegt, ja, er moet een nieuw emergency security protocol komen. Dus een richtlijn van hoe je moet handelen als er zoiets gebeurt. Maar ja, tegelijkertijd, weet je, hebben binnen de NAVO, binnen de Europese Unie, allerlei crisisresponsmechanismen. Dus het bestaat er al. Het enige wat je moet doen is het gebruiken. Maar je ziet dat er een onbedwingbare neiging bestaat bij politici om weer wat nieuws te bedenken. Het enige wat nieuw is en wat mij heel erg nuttig lijkt, dat is een Europese Veiligheidsraad waarin je dit soort zaken kunt bespreken. Maar we hebben natuurlijk gewoon een crisisresponsmechanisme binnen de Europese Unie. Nou, hoe dat werkt, dat moeten we nog een keer uit gaan leggen als de tijd daar is. Maar men begint toch wel een bepaalde mate van zenuwachtigheid te vertonen.
2: Zeker.
24: Die wat mij betreft echt volkomen terecht is.
4: Dan is het misschien goed om, gezien de datum, 7 oktober, toch een beetje terug te blikken op die verschrikkelijke dag 3 jaar geleden van de Hamas-aanval vanuit Gaza op de kibbutz in de buurt. En alles wat er daarna is gebeurd in reactie daarop.
2: Ja, vandaag is dus inderdaad 3 jaar na datum, vreselijke aanval. 1200 mensen gedood, 251 gegijzeld. Wat er dus nu allemaal gebeurt aan Israël tijdens die herdenking op de achtergrond. Ja, Netanyahu ligt natuurlijk nog steeds onder vuur vanwege zijn weigering om een onafhankelijke staatscommissie aan te stellen naar die veiligheidsfouten die hebben geleid tot 7 oktober. Het speelt nog steeds. Hè. Gaat ook de verkiezingen bepalen. En waar we misschien ook over moeten praten, dat Trumps vredesplan in Gaza, hebben we heel veel over gesproken. Nou, ik heb nu nog even wat cijfers. Er is gewoon niks van terecht te komen, jongen. 2/3 van Gaza is door Israël nu onder militaire controle. Ja. De Palestijnse doden zijn 1400 nu, hè? En ja,
4: sorry? 1400?
2: Sinds het staakt het vuur. Weet je wel?
4: Ja.
2: En de internationale stabilisatiemacht die Gaza zou moeten helpen besturen en beveiligen, is nog steeds niet operationeel. Ja. Wederopbouw komt nauwelijks op gang. Die beroemde Peaceboard, waar Rob ook vaak over praat, ja, die schijnt 1 keer bijeengekomen te zijn, maar ik hoor er verder ook helemaal niks meer over. Dus wat er eigenlijk aan de hand is, het is gewoon een stalemate, een schaakmat, hè, of gewoon een, ja, zit vast. En het akkoord heeft de gijzelingkwestie wel opgelost, maar niet de toekomstige machtsverdeling in Gaza. En Hamas is er nog steeds, hè?
24: Nou ja, goed, ik bedoel, als je gewoon kijkt wat er gebeurd is in Gaza. Je moet eigenlijk eerst zeggen van, het heeft een nationaal trauma opgeleverd, die aanval in Israël. Ja. Dat is denk ik het allerbelangrijkste, om dat nu even te constateren. En dat nationale trauma, dat is natuurlijk ook ontstaan onder de Gazanen. En dat heeft weer te maken met de wijze waarop Israël is opgetreden. Ja. Dus pak weg van 90% van de bevolking daar is ontheemd. 80-90% van de woningen zijn beschadigd of vernietigd. Ja. De economie die is, nou, die bestaat bijna niet meer, is met 84% terugkrompen. De kosten, nou, die je moet maken om die boel op te bouwen, zijn astronomisch. Maar je ziet dus dat je een totaal getraumatiseerd deel van het Midden-Oosten krijgt. Maar voor ons, denk ik, is buitengewoon belangrijk wat de bredere consequenties hiervan zijn. Ja. Want daar gaat dit programma over. Kijk, het heeft een kettingreactie veroorzaakt de afgelopen 3 jaar, waardoor wij dus nu ook midden in de discussie zitten over wat daar eigenlijk gebeurt in het Midden-Oosten. Er is een directe lijn tussen de Amerikaanse betrokkenheid op verzoek en eigenlijk gedwongen bijna door Israël bij het conflict in Iran. Dus de cascade-effect is er opgetreden. Problemen met Gaza heeft geleid tot eigenlijk weer aanvallen van Iran. Dat heeft weer geleid tot 2 tegenaanvallen. En we zitten dus nu gewoon in een situatie waarin eigenlijk de oorlog in Gaza de bestaande regionale en internationale orde in dat deel van de wereld heeft veranderd. En het heeft ook een grote verandering teweeg gebracht in de wijze waarop de rest van de wereld tegen Israël aankijkt. Als je gewoon kijkt wat er in Amerika gebeurt, hoe er over Israël wordt gepraat, de steun die holt achteruit. In Europa is het niet veel anders. Ja, en tegelijkertijd, interessant genoeg, verandert er in Israël niet veel. Want ik zag die laatste peilingen en ik denk dat Netanyahu dit gewoon weer gaat winnen.
2: Ja, weet je, de Israëli's zijn natuurlijk zo getraumatiseerd door die afschuwelijke aanval, dat veiligheid nu voorop staat.
4: Ja.
2: En dat mensen eigenlijk ook het Gaza-beleid van Netanyahu, ja, door een veiligheidsperspectief bekijken. Dat wil zeggen van, wij moeten beschermd worden. En mijn grote probleem blijft daarbij, is natuurlijk moest Israël wat doen na die vreselijke aanval. Ik ben totaal geen fan van Hamas. Ik vind het een abjecte organisatie. Maar ik denk dat het exclusief militaire beleid dat Israël nu doet, dat het op de lange termijn niks oplost. Ik bedoel, als je ziet met Google Maps, daar zijn zo ontzettend veel gebouwen kapot gemaakt. Hè? Dat is toch ook een public relations disaster van de eerste orde. Hoe kan dat nou ooit leiden tot stabiliteit op de lange termijn?
24: Ja, het grootste deel van, of een heel groot deel van de Gazastrook is gewoon bezet door Israël.
2: Ja.
24: Dus de inwoners die er nog over zijn, die zitten op een kleiner stuk grondgebied opgepakt. En hebben geen huizen. Nee, dit is natuurlijk verschrikkelijk. Maar daar bestaat, ja, daar bestaat wel enige discussie over in Israël, maar eigenlijk interesseert ze geen zak. En dat heeft gewoon, en ik kan me dat wel voorstellen, want en dat heeft weer te maken met het nationale trauma, wat 7 oktober 3 jaar geleden heeft opgeleverd.
2: Ja.
24: Yeah. Maar dat is natuurlijk niet een aardig uitgangspunt om toch eens te kijken of je misschien nog uit deze shit kan komen.
4: Nou, ik heb na deze verhandeling enorme behoefte aan een heel leuk Amerika-blokje.
2: Nou, dan ga ik wat proberen. Hè? Laten we beginnen met iets gezellig economisch, want het is wel belangrijk. De 30-jaar obligatierente is nu 5,73%.
4: Dit is niet per se wat ik bedoelde met heel leuk. Maar het is
2: ja,
4: wel.
2: Ja, maar jongens, dit is het wel is belangrijk. Ja, ja. Er staat de FT open vandaag en het gaat in Engeland ook fout. Het gaat in Frankrijk ook fout. Mensen praten weer over een eurocrisis. De euro daalt ook. Hè. Laten we in ieder geval merken dat we weten dat het spannend is. Hè. Ja. En iets leuks. Ja. Trump was natuurlijk weer bezig met de midterms. Hè? Mm-hmm. En zegt dan dus in Nebraska, praat hij over het risico van Iraanse aanvallen op Los Angeles en San Diego. De strekking was dus volgens het Witte Huis dat zulke risico's laten zien waarom Iran geen kernwapen mag krijgen. Maar dit viel dus ontzettend slecht bij tegenstanders van de Republikein, maar ook bij een Republikeinse kandidaat uit San Diego. Die vond die formulering onaanvaardbaar. Hè? Nou, dan gaat het Witte Huis gaat dan de zaak repareren. Die zegt dan, Trump bedoelde helemaal niet dat aanvallen op Amerikaanse steden acceptabel zouden zijn. Nee, natuurlijk niet. Dus het is allemaal weer
24: fantastisch. Zijn democratische steden, die zouden dan maar van de aardbodem moeten verdwijnen. Dat is het. Hugo kan dat wel leuk vinden, maar Newsom, de gouverneur van Californië, vond dat helemaal niet leuk.
2: Precies.
4: Oké. Nou, hier, toch nog een last.
2: En Trump heeft gezegd dat hij binnenkort met Poetin zal spreken, formeel naar aanleiding van die zorgwekkende berichten over de pest, hè, de pestilentie, oftewel de pneumonische pest in Rusland. Er is daar een lab en daar waren ze dus met dat bacterie bezig. Dat hebben ze veranderd en dat is ook uit het...
4: Ergens in Siberië, hè?
2: Ja, het laboratorium is ook uit het laboratorium gegaan. Het is allemaal heel angstaanjagend. Maar ja, op de achtergrond speelt, jongens, nog steeds die Lukoil deal, waar ik nog steeds van bij moet komen, moet ik eerlijk zeggen.
4: Want hoe was dat
2: nou? Nou, de buitenlandse belangen van Lukoil, die zijn in de verkoop gedaan. Die willen de vriendjes van Trump wel graag kopen. En dat zou dan een onderdeel worden van een Oekraïne-deal, waarbij dus Poetin goed wordt gestemd. En Trump kan het dus ook gebruiken om Poetin zover te krijgen tot een Oekraïne-deal. Ik vind het nog steeds ongelooflijk als ik het allemaal lees.
24: Maar het is wel Trump.
2: Ja.
24: Zo ongelooflijk is nou ook weer niet. Ja. Het zou pas echt ongelooflijk zijn als het wat oplevert.
2: Ja.
4: Ja.
2: Tja.
4: Oké, nou, van de obligatiekoers tot de builenpest.
2: Ja.
4: Dat waren de leuke dingen in deze uitzending. Waarmee we denk ik klaar zijn voor vandaag.
24: Ja, denk het ook.
4: Tot morgen.
2: Tot morgen.
6: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
7: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
8: Ontdek wat voor moois Z-Event Ships voor jouw bedrijf kan betekenen. Winter aan boord bij Z-Event Ships.
9: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
8: Vergaderen, borrelen of feestvieren? Z-Eventships.nl.
10: Het moment dat alles begint.
25: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
26: Provider, it starts here.
27: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
26: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
28: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En Wie is in deze markt de juiste koper?
11: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Rembrandt & Benet. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
12: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
13: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
12: Nigayo Wijnen
13: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
12: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
14: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
15: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
16: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
17: Even kijken.
19: Benky. B-E-N-K-E-Y. Benky.
21: Benky, dat is toch geen woord?
19: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou jij weer.
29: Benky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
30: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
31: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
29: B-E-N-K-E-Y. Benky. Steengoed in vermogen. BNR
32: Verkeer. Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 40 kilometer file in het land. Grenscontrole op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid rijdt het langzaam over 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Kwartiertje vertraging bij Zaltbommel. Als je over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht rijdt, kom je vanaf knooppunt Empel in 8 kilometer file. En een kwartier vertraging op de N302. Dat is de weg Lelystad-Harderwijk. Bij Harderwijk 3 kilometer file. Flitsmeister meldt snelheidscontroles. Onder andere op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij knooppunt Muidenberg bij 13.6. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Roelevarensveen bij 21.4 en ook controle op de A6 Lelystad Emmeloord bij de Ketelbrug bij 100.4.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
33: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Defensieminister Yezhugus wil andere EU-landen oproepen om meer geld en middelen te leveren aan Oekraïne. Dat gaat een zware winter tegemoet, zegt ze. Yezhugus doet een beroep op andere landen omdat ons land volgens haar al eerder geld voor steun naar voren heeft gehaald. Onder meer Denk en PVV zijn sceptisch. Het dodental door een Russische aanval op 2 bussen in het oosten van Oekraïne is opgelopen naar 30. 18 mensen raakten gewond. Ook bij aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen doden, waaronder kinderen. President Zelensky herhaalde zijn oproep om meer defensiesteun, nu Rusland zijn land steeds intensiever aanvalt. Er zijn opnieuw bekladdingen met hakenkruizen gevonden in het Zuid-Hollandse Nieuw-Lekkerland. Volgens de gemeente gaat het om andere plekken dan eerder deze week, toen er ook al op ruim 30 plekken hakenkruizen en Israëlische vlaggen met een hakenkruis in plaats van de Davidster werden gevonden. Alle plekken zijn inmiddels schoongemaakt. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. De jury roemt haar vindingrijke oeuvre, waarmee ze nieuwe vormen heeft gecreëerd voor de hedendaagse literatuur. De literatuurprijs wordt sinds 1901 uitgereikt. Het is de enige categorie bij de Nobelprijzen waarin nog nooit een Nederlander heeft gewonnen. En in het Belgische Luik geldt een samenscholingsverbod nadat protesten van scholieren tegen onderwijsbezuinigingen in geweld uitmondden. Zo werden ramen van scholen ingeslagen, meldt VRT. De protesten zijn voor een deel overgewaaid uit Frankrijk, waar sinds eind vorige maand scholieren demonstreren tegen onder meer te grote klassen en het lerarentekort. En dan nu het weer van Weer Online. Zon, wolken en enkele buien wisselen elkaar af. Vanuit het noorden wordt het steeds droger en schijnt vaker de zon. Het is een graad of 15 à 16 en vanavond nog een enkele bui. En tot zover het ANP-nieuws.
34: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
35: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument.
0: Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
1: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
3: Transport en logistiek houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten en met verduurzaming? En welke hoordes liggen er nog meer op de weg? Je hoort het iedere dinsdag om 12:50 in Transportzaken.
4: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paycheck in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
5: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
6: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
5: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
9: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er allemaal komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. Naast me zit, of eigenlijk tegenover me, Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Welkom.
17: Hey Michal.
9: We zijn op bezoek bij de verjaardag van het Commissariaat Militaire Productie. Die bestaan 75 jaar en dat is een feestje waard. Ria, misschien eventjes voor wat we beginnen. Wat doet het commissariaat?
17: Dat gaan we dus zo meteen uitgebreid bespreken met onze gast van vandaag. Dat is de heer Jan-Christiaan Dieke, die aan het hoofd staat van dit commissariaat. Maar alvast als kleine introductie. Het commissariaat Militaire Productie werd in 1951 opgericht. Dus aan het begin van de Koude Oorlog. En de bedoeling was destijds om de extra defensiegelden die de Nederlandse regering toen te besteden had, om die, en ik citeer even, zoveel mogelijk ten faveure te laten komen van de Nederlandse economie door een zo ruim mogelijke inschakeling van de Nederlandse industrie.
9: Keurig.
17: Oftewel, zoveel mogelijk Nederlandse bedrijven, defensiebedrijven op poten helpen. En grappig genoeg, als we de parallel trekken met het heden, doet het commissariaat dat nog steeds. Zoveel mogelijk Nederlandse industrie proberen zij te betrekken bij grote orders. En denk dan bijvoorbeeld aan de recente onderzeebootdeal met het Franse bedrijf Naval, waar heel veel Nederlandse bedrijven voor 1 miljard in de toeleveringsketen zitten. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de tanks die Nederland heeft gekocht in 2024 en die nu in productie zijn.
9: Genoeg om over te praten, dus laten we snel naar onze gast gaan, commissaris Jan-Christiaan Dieke. Dan kunnen we hem zelf gaan vragen hoe dit allemaal zit. Welkom.
20: Ja, dankjewel.
9: Van harte gefeliciteerd met 75 jaar. Ja. Ria zei het al, het commissariaat werd in 1951 opgericht. Het jaar, even terug, van de allereerste Nederlandse tv-uitzending. Willem Drees was premier, Nederland was echt in wederopbouw. Waarom werd het commissariaat toen pas opgezet, 6 jaar eigenlijk na het einde van de Tweede Wereldoorlog?
20: Ja, ik weet niet of het toen pas was, maar ik weet wel dat we in de wederopbouw zaten. We zaten inderdaad in de vooravond van de Koude Oorlog. En het belang van de defensieindustrie, zoals Ria al aangaf, werd wel gezien. En dat moest versterkt worden. En daar werd een commissaris voor aangesteld. En die commissaris die ging aan het werk bij, ik weet niet hoe het toen heette, het ministerie, maar bij Economische Zaken.
9: Ja, het verandert nogal eens van naam, hebben we net ook al eventjes geconstateerd. Maar dat werd dus opgericht. Wat waren toen de taken eigenlijk van dat commissariaat?
20: Eigenlijk dezelfde als nu. Dat is het beschermen, het versterken en internationaal positioneren. Maar ook de termen zoals weerbaarheid, voorraadvorming, die kwamen nadrukkelijk voor in de opdrachtomschrijving.
9: Ja, en er is een historisch onderzoek gedaan voor deze viering eigenlijk. Daarin stond dat er toen eigenlijk te weinig coördinatie was tussen de verschillende ministeries. Dus dat ging dan bijvoorbeeld om buitenlandse zaken, defensie, of nou, ik weet dat heette niet toen zo, maar in
17: oorlog,
9: geval,
17: zelfs nog.
20: Ja. Van oorlog en maritieme zaken, geloof ik.
9: Precies. Maar, ja. Maar nou ja, dus is dat probleem inmiddels een beetje opgelost? Die coördinatie die toen blijkbaar erg hard nodig was?
20: Nou, eigenlijk zie je de l'histoire se répète. En die coördinatie is nog steeds eigenlijk wel een issue. Dat is ook logisch. We hebben verschillende departementen. Buitenlandse zaken, economische zaken en defensie. Voor een deel zijn de belangen gelijk. Maar voor een deel zijn het ook andere belangen. En dan is het ook goed om checks en balances te hebben.
9: Ja, en dat doen jullie.
20: Ja.
9: Want hierboven, denk ik, werken jullie met zo'n 20 ambtenaren op uw commissariaat. Kunt u mij even een beetje meenemen wat doen jullie precies? Wat houden jullie op dit moment bezig?
20: Nou, over de lijnen die ik net noemde, hè, dat beschermen, versterken en internationaal positioneren. Op het gebied van het beschermen zijn we bezig met een wetgevingstraject samen met de Defensie. De wet weerbare defensieindustrie. En die wet die ziet erop toe dat we Nederlandse partijen beter kunnen screenen bij overnames, dat we kunnen doen aan voorraadvorming, dat we kunnen doen aan aanwijzingen voor productielijnen en dat we een geschiktheidsverklaring kunnen afgeven. En dat betekent dat we bedrijven internationaal kunnen positioneren met zo'n geschiktheidsverklaring. Over de andere lijnen, het versterken en internationaal positioneren, zijn we heel erg druk bezig met de industriële participatie, zoals dat heet. Dat wil zeggen dat als Defensie iets verwerft in het buitenland, dan zorgen wij dat als dat meer dan 5 miljoen is, ook weer Nederlandse bedrijven in toeleveringsketens gepositioneerd kunnen worden. Daarnaast hebben we het Europese instrumentarium. Nou, jij bent ook van Europa. Daar gebeurt een hoop. Het European Defence Fund. Het European Defence Industry Program. Al dat soort programma's zorgen wij dat Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen, moet ik ook zeggen, goed zijn aangesloten.
9: Ja,
20: ik wou nog meer zeggen, maar... Ja,
9: nee. Volgens mij hebben we nog genoeg tijd om veel meer te zeggen. Maak vooral eens.
20: Nou ja, met name ook bedrijven ondersteunen in het buitenland bij buitenlandse opdrachten. Want de defensieindustrie is geen level playing field.
9: Nee.
20: Dat wil zeggen, het zijn altijd overheden die spulletjes kopen. En dat betekent dus ook dat die bedrijven, om bij die overheden en de bedrijven die leveren binnen te komen, hebben ze gewoon hulp nodig. En die hulp leveren wij samen met Defensie.
9: Dat wilde ik inderdaad vragen, want onze luisteraars zijn onder andere bedrijven in de defensiesector. Hoe krijg je dan als bedrijf met jullie te maken? Want jullie helpen die bedrijven. Kan je ergens aankloppen?
20: Ja, nou, verschillende manieren. Eén is, kan altijd bij ons aankloppen inderdaad, als je een propositie hebt in het defensiedomein, in de defensieindustrie. We hebben de NIDV, de brancheorganisatie voor de defensieindustrie. Die weten de weg naar ons ook goed te vinden. We hebben de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, weten de weg ook goed naar ons te vinden. En natuurlijk Defensie zelf.
17: Gaan we even terug naar het verleden, want jullie bestaan natuurlijk 75 jaar, zoals we al zeiden. De zorgen over te weinig eigen Nederlandse productiecapaciteit zijn eigenlijk veel ouder dan 75 jaar, dan jullie bestaan. Waarom blijft dit zo'n terugkerend vraagstuk dat eigenlijk al sinds de Eerste Wereldoorlog, dus zeg maar 1418, speelt?
20: Ja, de moeilijkheid is, als het beter gaat en je hebt vredesdividend, wat gebeurt er dan? Dan gaat Defensie spullen kopen die ze nodig hebben. En dan gaat het operationeel belang, staat altijd voorop. Maar zeker als er minder geld te besteden is, dan zal niet voldoende geld naar de industrie gaan. En dat is denk ik een iets wat we door de tijd heen zien. Daar waar de defensiebudgetten krimpen, krimpt ook het belang om dat nog te investeren in de defensieindustrie. En andersom, als de spanningen toenemen, dan zie je dat je ook weer gaat investeren in de defensieindustrie.
17: Maar hebben we dan niets geleerd van de lessen uit het verleden van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog?
20: Ik denk wat we in ieder geval van geleerd hebben, dat we met de toepassing van de industriële participatie, hebben we altijd wel gezorgd dat daar waar Defensie spullen koopt, dat er altijd een deel weer terugkomt in de Nederlandse defensieindustrie. En daarmee hebben we denk ik ook met de ondernemers zelf, de industrie zelf, een basis in stand kunnen houden waar we nu wel op kunnen bouwen. Maar we moeten wel versnellen om te zorgen dat inderdaad die industrie snel opschaalt.
17: En als we kijken naar die industrie, die is eigenlijk relatief klein, hoogtechnisch, maar toch klein. Dat maakt ons afhankelijk van het buitenland voor heel veel defensieproducten. Wanneer gingen bij jullie de schellen van de ogen dat die afhankelijkheid toch echt wel een strategisch risico kan zijn?
20: Nou, die schellen zijn er nooit geweest. Dus dat belang is echt altijd wel bij ons duidelijk op het netvlies geweest. En dat is ook de reden waarom wij altijd kijken van hoe kunnen wij Nederlandse partijen in die toeleveringsketens van die grote OEM's, zoals we dat noemen, de Original Equipment Manufacturers, hoe kunnen we die goed positioneren, zodat we die strategische posities wel hebben.
17: Mm-hmm. En wat ik in de voorbereiding ook heel interessant vond om te lezen, is dat jullie niet alleen voor de industrie werken, maar ook kijken naar het grondstoffenprobleem. Voor de defensieindustrie is natuurlijk zijn grondstoffen nodig voor die productie. Hoe probeer je dan die grondstoffen, een blijvend probleem, ook al jaren, al decennia, hoe probeer je toch te verzekeren dat die blijven in Nederland? We zijn nu natuurlijk al erg afhankelijk van China voor bijvoorbeeld lithium, noem maar op.
20: Ja, dat valt formeel niet onder het commissariaat militaire productie. Dat valt onder grondstoffen. Maar dat zit wel in de nieuwe directie economische veiligheid en weerbaarheid. Daar maken wij deel van uit.
8: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweeve.

0: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: Nederland en Europa, want de winning is hier niet. Dus hoe moet je toch zorgen dat die hier zijn?
3: Nee, dan kijken we naar Nederland en Europa. En daar zoeken we nu. Ik weet niet wat ik daar allemaal al van kan of mag zeggen.
2: Alles toch?
3: Nee, maar anders spreek ik mijn mond voorbij. Maar ik weet dat mijn collega van grondstoffen. Die zijn als Nederland heel nadrukkelijk al naar partners aan het kijken. Hoe we dan die grondstofvorming met een partnerland kunnen doen.
4: Je zegt net, we zorgen er eigenlijk al sinds het begin voor dat Nederlandse bedrijven in die toeleveringsketen komen van grote OEM's, dus een rijmetaal bijvoorbeeld.
3: Ja.
4: Toch horen wij vaak ook van kleine bedrijven, zeker die beginnen, dat dat erg moeilijk is. Wat zeggen jullie tegen hen? Hoe zorg je ervoor dat je als zo'n klein beginnend defensiebedrijf, die er nu veel zijn, toch in die toeleveringsketen kan komen?
3: Ja, het is inderdaad lastig om erheen te komen.
4: Ja.
3: En daar kunnen wij bij helpen en daar kan de brancheorganisatie bij helpen. En wat we doen is inderdaad ook een stukje verwachtingenmanagement. Ben je bereid zelf ook te investeren? En niet alleen bereid, heb je daar de middelen voor? Heb je daar de mensen voor? Kun je de juiste kwalificaties krijgen? Want als je bijvoorbeeld in het luchtdomein wil wat gaan doen, je wil wat op een vliegtuig gaan produceren, ja, dan heb je wel kwalificaties nodig, zoals de AS9100. Ja, heb je die niet, dan kan je al eigenlijk niks. Dit soort dingen.
2: Even voor de leek, wat is dat?
3: Dat is eigenlijk een ISO-norm, maar dan voor het luchtdomein.
2: Ja, je moet bepaalde kwalificaties hebben om überhaupt voor de luchtvaart te kunnen produceren.
3: Ja. En denk bijvoorbeeld ook aan beveiligingseisen. Is je bedrijf cyberproof?
4: Ja.
3: En wil je het ook in het defensiedomein? Want het kan ook zo zijn dat er dan in één keer een protest voor de deur staat.
4: Ja.
3: Dus dat zijn allemaal overwegingen. Heb je daar allemaal ja op gezegd? Dan ben je geschikt om wat in dat defensiedomein te gaan doen. En dan kunnen wij helpen om te kijken, nou, waar in de keten kan jij nou aanhaken? En dat kan zijn bij een rijmetaal dat je zegt van, nou ja, ik ga niet direct aan rijmetalen leveren, maar ik kan wel aan een deelproduct gaan werken wat weer aan rijmetaal wordt geleverd. En daar kunnen we ze bij helpen en dat is exact wat we doen.
4: En op dit moment is er heel veel geld beschikbaar in de defensiewereld. Dat is natuurlijk lang niet altijd zo geweest. Nederland heeft ook hele lange periodes heel weinig geld uitgegeven en uit willen geven aan de defensieindustrie en aan defensie. Hoe gingen jullie daar toen mee om?
3: Ja, op dezelfde manier. In de zin van daar waar er een verwerving was van defensie in het buitenland met meer dan 5 miljoen aan buitenlandse content. Daar gingen wij kijken van welke potentiële leveranciers zijn daar. En hoe kunnen wij zorgen dat we op basis van een industriële participatieovereenkomst Nederlandse industrie, Nederlandse kennisinstellingen kunnen activeren en in die keten positioneren. En door de jaren heen zijn we daar echt wel succesvol in geweest en gebleven. Wat ik al even in de voorbespreking aangaf van we hadden toen wat wij dan noemen een omzet, maar een industriële participatiewaarde 8 jaar geleden van zo'n 250 miljoen per jaar. Als we vandaag de dag, als ik nu op de knop druk, zitten we al boven de 900 miljoen. Dus dat wil niet zeggen dat we de 900 miljoen per jaar gaan halen, maar daar zie je wel die enorme stijging. Dus we waren al succesvol op een bescheiden maat. En dat gaat hard omhoog.
4: Ja, dus jullie zien echt de impact van dat er meer geld in omloop is.
3: Ja, en met, ik weet niet of jullie die hebben gezien, maar de economische beleidsanalyse die recent naar de Kamer is gestuurd. Daar staat ook van, hoe kunnen we dus zorgen dat die defensiemiddelen die er wel zijn, dat we die op een verstandige manier aanwenden. Zodat ook de Nederlandse industrie, de Nederlandse defensieindustrie, dual use industrie, daarvan mee profiteert. En daar kunnen wij een belangrijke rol in spelen.
2: Wij willen graag ook een kijkje in de keuken, het geheim van de smid. Hoe ga je te werken? Jullie zijn maar met 20 mensen. Werken ambassades mee in het buitenland? Werkt de premier mee? Zetten jullie koning Willem-Alexander in als een soort Prins Bernhard alleen dan van de minder corrupte soort? Hoe gaat dit precies te werk?
4: Nou, helemaal niet.
3: Dat is voor jou rekening, maar goed. Op alle antwoorden ja.
2: Stel, ik ben een bedrijf.
3: Ja.
2: Ik zeg, ik wil bij Naval aansluiten, bij die grote onderzeebootdeal. Hoe gaan jullie dan voor mij, voor mijn bedrijf, lobbyen? Met welke personen, met welke mensen? Neem ons mee.
3: Ja, nou, wij hebben dan een industriële participatieadviseur. In dit geval degene in het maritieme domein. Die kent

0: De industrie op dat vlak, die kent in dit geval ook de Naval-groep. En dan gaan wij kijken van in verschillende fases. Van nou, hoe kunnen we dan deze bedrijven onder de aandacht brengen? En aan de andere kant is het ook mijn taak, onze taak, om naar Naval te gaan en zeggen van ja, wij willen die bedrijven in de keten. Jullie moeten nu al actie gaan ondernemen om bedrijven te gaan certificeren voor jullie toeleveringsketen. Nou, zo komen die bedrijven steeds nader tot elkaar. En op een gegeven moment zitten we bij elkaar en is de keuze van Defensie, nou ja, in dit geval richting Naval valt het. Dan sluiten wij die industriële participatieovereenkomst met Naval af. En daarin leggen wij vast welke activiteiten met welke bedrijven in Nederland gaan plaatsvinden. En dan is het vervolgens wel aan de bedrijven zelf om een commercieel contract uit te onderhandelen met in dit geval de Naval-groep. Maar dat monitoren we wel. En dan krijgen ze ook hulp van ons om te zorgen dat de afspraken die we daar hebben gemaakt, die dan een juridische verplichting zijn, dat die wel worden nagekomen.
1: En stel nou dat Naval zegt, ja joh, we hebben wel wat Franse bedrijven, we hebben helemaal geen zin in die Nederlanders. Wat kunnen jullie dan doen?
0: Dan kunnen wij teruggrijpen op die, in dit geval de ICA heet die, de Industrial Cooperation Agreement. En in die ICA staan de afspraken en dan zeggen we, dit is een juridische verplichting, dat hebben jullie uit te voeren. Aan de andere kant zie ik dat zo'n bedrijf als Naval, die snappen ook wel dat hier echt wel politieke aandacht ook voor is. Dus die hebben ook wel zoiets, wij willen die verplichting die we zijn aangegaan, willen we ook wel graag nakomen. Want we willen wel netjes onze verplichtingen invullen.
1: Nou is Naval natuurlijk een bekend voorbeeld. Zijn er nog andere voorbeelden of je zegt, goh, die zou ik toch even vertellen als grote successen aan de luisteraar van deze podcast?
0: Nou, dan doe ik bedrijven tekort. Alle bedrijven waarmee wij werken zijn in die zin geweldig.
1: Nee, dat snap ik wel.
0: Lockheed Martin, Boeing, RTX. Al die bedrijven waar Defensie wat verwerft. En dit waren een paar Amerikaanse. Maar denk bijvoorbeeld ook aan Leonardo. Denk aan Saab. Eigenlijk allemaal geweldig om mee te werken. Kongsberg. Dus ik noem er nu toch een paar. Ik laat me verleiden.
1: Is de luchtverdediging, hè? Gisteren gesloten met de Belgen als onderdeel van het Nederlands bestaande contract.
0: Heel goed op de hoogte. Dat wist ik eerlijk gezegd niet. Wel dat het speelde, maar niet dat het gisteren was. Maar dat is inderdaad Kongsberg, waar wij op die manier ook mee samenwerken. En er is bijvoorbeeld een Nederlands bedrijf wat launches maakt voor Kongsberg.
1: Interessant.
0: En dat doen ze al sinds lange tijd. Nog in de tijd zelfs van die 250 miljoen die ik noemde. Maar die doen nu ook weer meer in dat domein. Wat was de vraag exact? Want ik liep me verleiden om bedrijven te gaan noemen.
1: We wilden graag een lijstje bedrijven. Na 35 jaar willen we ook jullie successen meevieren. Dus we willen inderdaad even die namen horen.
0: Ja, wat ik wel kan doen, wat ook in de openbaarheid is geweest, vind ik bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld met Boeing. Daar hebben we intellectueel eigendom over gedragen vanuit iets wat Boeing wilde afstoten uit hun organisatie. Dat was de energieopslag in een vliegwiel. Mm-hmm. We hebben dat intellectueel eigendom bij een Nederlands bedrijf kunnen laten landen. Dat heet Quintec. En Quintec is nu heel succesvol om die technologie verder te ontwikkelen. En die hebben dus nu een alternatieve manier van het opslaan van energie in een vliegwiel. En het aardige is dat we dit bedrijf ook weer in een missie naar Oekraïne, ook met industriële participatie, weer in positie hebben kunnen brengen om te werken aan het power grid in Odessa. Nou, dat vind ik een mooi voorbeeld. En een andere die ik echt heel mooi vind, die heel sprekend is. We hebben met Boeing afspraken kunnen maken over kennis- en technologieoverdracht aan het bedrijf Specto in Nederland. Specto mag nou onderhoud doen aan de rotorbladen van de Chinook en van de Apache. Dat mocht eerst niet.
1: De helikopters.
0: De helikopters. Dus wat er gebeurde, Defensie had een kapotte helikopter door een rotorblad. Dan moesten ze dat rotorblad opsturen naar de Verenigde Staten. Dan werd daar onderhoud gedaan, kwam het weer terug. Nou, al die tijd stond de helikopter stil. Nou doet dat bedrijf Specto dat in Nederland. Dus de beschikbaarheid van de helikopter is veel groter. We hebben weer meer voortzettingsvermogen in Nederland.
1: En banen.
0: En daarmee creëren we dus een win-win-win. Want het is een win voor Boeing. Het is een win voor Nederlandse Defensie. En in dit geval voor het bedrijf Specto. En ik noem deze omdat deze al in de openbaarheid zijn geweest. Want normaal gesproken zijn we nooit zo openbaar met hoe we dit precies doen. En welke bedrijven daarbij beschikbaar zijn.
2: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
3: Hallo, ik ben Art Rooijakkers en ik presenteer dit jaar de Dutch Podcast Awards. Het is bijna zover en jij bepaalt wie de publieksprijs wint. Heb jij een favoriete podcast die absoluut die award verdient? Stem dan nu. Ga naar podcastawards.nl en geef jouw stem aan de podcast die jij het allerbeste vindt. Met jouw stem bepaalt de winnaar. Dus stem snel op podcastawards.nl.
4: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
5: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
4: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
6: Straks boekt een AI-agent je vakantie. Wat heb je dan nog aan Booking.com? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan James Waters, Chief Business Officer van Booking. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
7: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
8: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
9: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
12: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
13: Hallo, kent u ons al? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds, meer heterogeen, met een open en transparante aanpak. Verrijk de boord met Executive Search van nu. Ik ben Koen Hemmers van Executive People.
14: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
15: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
16: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is ePassie. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. ePassie. Wellbeing that works.
17: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
18: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
19: BNR Verkeer. Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Bijna 100 kilometer file in het land. Vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Eerst bij Zaltbommel een ongeluk. Daar zijn ze al aan het bergen. De rechterrijstrook is dicht. En daardoor 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. Verderop op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven ging het mis bij knooppunt Eckersweijer. Ook daar dus een aanrijding. 2 rijstroken zijn dicht. 5 kilometer file vanaf Bokstel. 20 minuten vertraging. En weer vertraging bij de Zuurhofbrug in de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Bij de Zuurhofbrug 5 kilometer file, half uur vertraging doordat de linkerrijstrook dicht is. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij Nederweert bij 204.0. En ook controle op de A6 Lelystad-Muiden bij Lelystad Airport bij 68.0.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
21: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Defensieminister Yezhugus wil andere EU-landen oproepen om meer geld en middelen te leveren aan Oekraïne. Dat gaat een zware winter tegemoet, zegt ze. Yezhugus doet een beroep op andere landen omdat ons land volgens haar al eerder geld voor steun naar voren heeft gehaald. Onder meer DENK en PVV zijn sceptisch. Het dodental door een Russische aanval op 2 bussen in het oosten van Oekraïne is opgelopen naar 30. 18 mensen raakten gewond. Ook bij aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen doden, waaronder kinderen. President Zelensky herhaalde zijn oproep om meer defensiesteun, nu Rusland zijn land steeds intensiever aanvalt. Er zijn opnieuw bekladdingen met hakenkruizen gevonden in het Zuid-Hollandse Nieuw-Lekkerland. Volgens de gemeente gaat het om andere plekken dan eerder deze week, toen er ook al op ruim 30 plekken hakenkruizen en Israëlische vlaggen met een hakenkruis in plaats van de Davidster werden gevonden. Alle plekken zijn inmiddels schoongemaakt. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. De jury roemt haar vindingrijke oeuvre, waarmee ze nieuwe vormen heeft gecreëerd voor de hedendaagse literatuur. De literatuurprijs wordt sinds 1901 uitgereikt. Het is de enige categorie bij de Nobelprijzen waarin nog nooit een Nederlander heeft gewonnen. En in het Belgische Luik geldt een samenscholingsverbod nadat protesten van scholieren tegen onderwijsbezuinigingen in geweld uitmondden. Zo werden ramen van scholen ingeslagen, meldt VRT. De protesten zijn voor een deel overgeweid uit Frankrijk, waar sinds eind vorige maand scholieren demonstreren tegen onder meer te grote klassen en het lerarentekort. En dan nu het weer van Weer Online. Zon, wolken en enkele buien wisselen elkaar af. Vanuit het noorden wordt het steeds droger en schijnt vaker de zon. Het is een graad of 15 à 16 en vanavond nog een enkele bui. En tot zover het ANP-nieuws.
22: Oma Soep wil met hun producten eenzaamheid bestrijden en dat slaat aan in Nederland. Maar in het buitenland blijkt het een stuk lastiger te zijn. Het hele verhaal hoor je zo meteen. Blijf luisteren.
23: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
24: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
25: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
26: Nee, natuurlijk niet Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
27: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
26: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
28: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
29: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
30: of over de grootste beursgang aller tijden.
29: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
30: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
29: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
30: of in de BNR-app.
31: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
28: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
32: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort.
20: Blijf scherp.
33: BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken.
0: Rens de Jong.
1: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En dat is ook zo wanneer je met je bedrijf een maatschappelijke missie hebt. De ondernemers van vandaag willen eenzaamheid bestrijden. En dat doen ze door soep en maaltijden bedacht en gemaakt door ouderen te verkopen. Hoewel dit in Nederland een goed recept is, krijgen ze over de grens de deksel op de neus. Welkom Max en Martijn.
2: Dankjewel.
3: Dank.
1: Max, wie zijn jullie? Wat doen jullie?
2: Ja, wij zijn dus Max en Martijn en wij hebben Oma Soep als sociale onderneming. We zetten ons dagelijks voor in en wij verkopen verse soep en maaltijden naar recept van oma. En gebruiken de helft van de winst om in heel Nederland ouderen blij te maken.
1: Martijn, waar hebben jullie het goed gedaan?
4: Ja, het concept zelf is gewoon heel goed. Dus met verse soep en maaltijden die super lekker zijn. En daarmee ook nog eens eenzame ouderen blij maken door heel Nederland. Ja, dat werkt gewoon heel goed.
1: Max, waar hebben jullie het ook zo fout gedaan?
2: Ja, veel dingen, maar vooral onze intentie om uit te breiden naar Frankrijk.
1: Ik ben benieuwd. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Oma Soep. Bekend merk, volgens mij, voor heel veel mensen. Wanneer is dit gestart, Max?
2: 2017 begon ik echt met ouderen helpen. Maar dat was meer een buurthuis in Amsterdam. Maar sinds 2019 dat we de supermarkt in gingen.
1: En je zei het net al, jullie verkopen verse soepen. Kan ik het merk, het logo, hoe ziet de brand eruit?
2: Een schattig omaatje eigenlijk. Oma Soep, wat erboven staat. En ja, het geeft een gevoel van ambachtelijk, schattig, lekker.
1: Ja.
2: Proberen we.
1: En de bestseller, eventjes, wat verkoopt het beste?
4: De tomatensoep met verse basilicum. Dat is wel de knaller.
1: Ja.
4: En de rendang, trouwens ook.
2: Ja.
4: Gaan één op één.
1: En waar zijn jullie te koop?
4: Wij zijn te koop in meerdere supermarkten, waaronder Albert Heijn, Picnic, Flink, Plus, Jumbo. En daarnaast ook in bedrijfskantines, bedrijfscatering. Daar zijn we ook te koop.
1: Ja, kortom, all over the place zijn jullie met je oma's soep. Is het, want de doelgroep zijn niet oma's, heb ik het gevoel. Toch, Max?
2: Nee, het zijn meer jong werkende of jonge gezinnen, studenten. Ja, die wel meer.
1: Ja, en waarom die doelgroep?
2: Nou, wij helpen al die ouderen via studenten. Dus op die manier gaat het mond tot mond. En ik denk ook onze producten zijn best wel gericht op gezondheid. En dat past ook goed bij de wat jongere generaties. En ook zijn jongere generaties wat drukker, die koken weinig. Dus dat is ook een goede match.
1: Ja, want we hadden het er net al even over. Jullie doen heel veel voor eenzaamheid onder ouderen. Hoe groot is het team dan? Kun je er iets over zeggen?
4: We hebben een team van 12 tot 15 mensen die op ons hoofdkantoor zitten in Amsterdam.
1: Mm-hmm.
4: Maar we hebben heel veel studentenbesturen in de 14 steden waar we activiteiten organiseren met ouderen. Dus ja, dat zijn 8 per bestuur. Dus dat zijn er meer dan 100 die zich minimaal een dag per week inzetten voor, wow, voor de stichting. Die we hebben, ja.
1: Ah, er is dus echt een stichting Oma Soep of zo? Hoe heet de stichting?
2: Ja, stichting Oma Soep tegen eenzaamheid.
1: Ah ja, maar dan heb je dus echt clubs van studenten die daar zeggen, ik sluit me aan bij Oma Soep om activiteiten te organiseren.
2: Ja, die doen dat eigenlijk een jaar lang en dan wisselt het bestuur weer. Maar dat bestuur zelf in die stad werven ook honderden vrijwilligers gedurende zo'n jaar.
1: En wat doen ze dan allemaal?
2: Het voornaamste wat ze doen is langs de ouderen thuis gaan en een soepje brengen. En dan komen ze eigenlijk voor een praatje, gaan de studenten in groepjes van 2. En dan probeer je dat ze elke week weer naar dezelfde gaan om echt die eenzaamheid tegen te gaan.
1: Ja, en waarom doen studenten dit?
2: Ja, ze vinden het toch belangrijk om hun steentje bij te dragen. En ze doen ervaring op, zowel op het gebied van ondernemen, maar ook impact maken.
1: Ja, ja.
2: Dus dat raakt aan twee kanten.
1: Is het zo dat die studenten af en toe ook weer bij jullie dan later in het soepteam aan het werk gaan, of niet?
4: Ja, dat zou wel het ideale scenario zijn natuurlijk. En dat gebeurt ook wel eens inderdaad. Dat ze daarna op het hoofdkantoor of een stage lopen of komen werken. Dus dat is natuurlijk heel leuk. En ze zijn echt onze ambassadeur. Ze vertellen het verhaal wat zij zelf meemaken met de ouderen natuurlijk door aan alle anderen.
1: Ja, ja, interessant. Ja. Zeg, en die winst is dus, begrijp ik, de helft gaat naar deze stichting om ouderen te helpen.
2: Ja, zeker. En die winst gaat dan, want het zijn weer 14 lokale stichtingen. En dat verdelen we dan op die manier. Plus de mensen die op het hoofdkantoor echt volledig op de stichting richten.
1: Even terug naar het begin. Want jij zei 2017, 2019 de Oma Soep echt opgericht.
22: Wat was dan het begin, zeg maar, van Oma Soep?
2: En het begin was het echt soep maken in buurthuizen in Amsterdam. En dan als die soep gemaakt was, namen we die pannen mee naar een soort van afhaalwinkeltje. Een ijskuipje die dan in de winter een soepafhaalwinkeltje werd. En vanuit daar verkochten we soepen. Maar de ene keer was de soep heel lekker, de andere keer zaten de haren in of de peper. Dus dat was nog niet heel efficiënt, omdat we alles uit de verschillende buurthuizen...
22: Ja, ja. En wanneer ben jij er dan? Want je zit dan nog steeds te voetballen. En jij vertelt in de auto die enthousiaste verhalen. En dan, wanneer kom jij er opeens dan bij?
4: Martijn? Ja, we wilden inderdaad sowieso al. We waren tegelijkertijd klaar met studie. En we wilden samen ondernemen. En toen wilden we eigenlijk eerst iets doen in de sport. Met tennis of squashvelden verhuren. Dat ging niet zo goed. En toen daarna, ik moest gewoon geld hebben eigenlijk. Dus ik zei, ik moet gewoon nu een baan vinden. Als we niet een ander idee hebben. En toen kwam Max met het idee van Oma Soep. En zijn idee was om inderdaad ouderen in een fabriek te laten werken van 9 tot 5 soep maken. En dat zag ik niet echt zitten. Dus daar had ik zo mijn vraagtekens bij. Toen zei ik, ik ga gewoon maar ergens beginnen aan de slag.
22: Ah, jij was niet meteen enthousiast over het hele idee?
4: Nee. Dus ik ben toen als bedrijfsjurist aan de slag gegaan. En Max heeft toen Oma Soep opgezet met iemand anders. Met een andere vriend van hem die geneeskunde studeerde. Dus meer een beetje in die hoek. En toen na 2 jaar ben ik met hangende pootjes teruggekomen.
22: Oh ja?
4: Ja.
22: Want toen, hoe heb jij toen gereageerd? Kom binnen of zei je van eerst moet je een hele middag I told you so zeggen?
2: Nee, ik was wel lang blij dat er eindelijk iemand naast mij kan staan die enigszins structuur heeft en daarnaast ook creatief is. Dus ik dacht wel meteen van dat kan elkaar heel goed aanvullen.
22: Ja, jij zei wel meteen, we moeten af van die buurthuizen, begrijp ik.
4: Nee. Ja, dat daar soep maken inderdaad. Nou, het was inderdaad wel, ik zei wel, wat Max ging af en toe na voetbaltraining, gingen we terug in de auto van Den Haag naar Amsterdam. We kwamen om, denk ik, 11:30, 12:30 nog thuis. En dan moest hij nog soep maken voor de dag daarna.
2: Dat was een beetje heftig misschien.
4: Ja, dus toen zag ik wel van, joh, zodra we dat soep maken hebben uitbesteed, dan is voor mij denk ik het beste moment om in te starten. En dat was eigenlijk toen we de Albert Heijn Product Pitch hadden gewonnen.
22: Ja, want dat is natuurlijk het hele punt. Altijd met dingen in de supermarkt brengen. Je moet volume kunnen maken, maar je moet ook klanten kunnen hebben. En dat kan je natuurlijk niet met een klein winkeltje doen. Dus ergens is de sprong gekomen bij Albert Heijn. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
2: Ja, we deden mee met de Albert Heijn Product Pitch. Dat organiseerden ze toen nog. En toen had ik eigenlijk oma Loekie mee. En die deed eigenlijk, dankzij haar wonnen we vooral. Dus zij kon heel goed laten zien wat het haar bracht, Oma Soep. En hoe blij ze was dat ze sinds Oma Soep heel vaak bezocht werd. En weer wat meer zelfvertrouwen kreeg. En ze was ook lekker bij de hand. Dus zij blies die jury helemaal omver. En toen kregen we... Dus je battelde eigenlijk tegen 20 andere kleine start-ups. Mm-hmm. En omdat we wonnen, kregen we de kans in 100 filialen bij Albert Heijn. En dat ging eigenlijk supergoed vanaf de start. En,
22: had je toen ook wel de productie op orde dat je die 100 filialen kon servicen?
2: Nee, we hadden dus je wint die prijs. En dan hadden we eigenlijk nog een half jaar de tijd voordat we in de schappen kwamen. Ja. Dus toen ging ik met de pet rond langs allemaal samen eigenlijk langs fabrikanten, productielocaties. En hadden we op een gegeven moment een deal met eentje en gingen we produceren. Ja.
22: Ik kan me wel voorstellen, want je hebt dus een maatschappelijke missie. De helft van je winst gaat naar de stichting om deze eenzame ouderen te helpen. De allereerste aflevering van Bloed, Zweet en Zaken was met Tommy Tomato. Ja. En die hebben het heel lastig gehad, die zijn zelfs failliet gegaan. Omdat die zeggen, het is best wel moeilijk om die balans te bewaren tussen de missie en commerciële impact. Merken jullie dat ook, of niet?
4: Ja, zeker. Je moet altijd zoveel mogelijk winst maken, in ons geval, om ook echt onze stichting te financieren. Dus inderdaad, als je moet kijken van wat brengt je bedrijf verder, zodat je meer producten kan verkopen. Daar moet je af en toe in investeren door bijvoorbeeld ontwikkelen van nieuwe producten. En dat kost natuurlijk geld. Maar dan moet je altijd rekening houden dat je wel genoeg winst over moet houden. Dus dat uiteindelijk.
22: En je hebt twee operaties te runnen. Je hebt de vrijwilligers te runnen. Ja. En je kunt nu die oma's opeens even een jaartje niet bezoeken. Ja. Maar je moet ook investeren in marketing, productie, et cetera.
4: Klopt.
2: Ja. Alleen waar een volledig commercieel bedrijf kan zeggen, we maken even 2 jaar geen winst en we gaan volle bak investeren, kan dat bij ons wat minder makkelijk inderdaad. En ook heb je wat minder soort van, hoe noem je dat, venture capitalist of investeerders die zeggen, oh joh, ik geef jullie wel een zak met geld en helemaal prima dat de helft van de winst naar een sociaal impact gaat.
22: Ja, en dan ben je succesvol. Ja. Dan draai je lekker. Hoeveel omzet draai je per jaar nu?
2: We zitten nu, Steven, af op iets van 5,5 miljoen.
4: 6, denk ik.
2: Hij denkt 6. Nou, dat is wel lekker. Maar dan is nu de optimist. Ja, mooi.
22: Oké, maar 6 miljoen, dat is een behoorlijke sizable impact natuurlijk. Ja. Ja. Ik kan me wel voorstellen, ik zag jullie al in de schappen liggen natuurlijk in voorbereiding op deze uitzending. En ik dacht, precies zo dat emmertje en dat, weet je, precies zo die verpakking. Die je denkt, hé, dat zie ik nu ook terug in andere. Andere merken, huismerken, et cetera. Heb je daar niet last van?
2: Ja, zeker. Wij hebben eigenlijk dat verse soepschap bij heel veel supermarkten gebouwd, want dat bestond nog niet echt. En ze zagen dat succes en zijn dat allemaal eigenlijk al die smaken ook gaan namaken en ook gaan uitbreiden. En ook nog eens zijn er een aantal die het elke week in de bonus zetten. Dus dat is wel lastig concurreren. Wij zeggen dan van, nou, mogen wij dan ook elke week in de bonus? Maar dat gaat dan niet zomaar. Dus nee, dat is wel lastig. Maar gelukkig zijn er ook nog wel genoeg klanten die zien van, wij zitten heel erg op die kwaliteit, hoog in kruiding. En je helpt ouderen door ons soepje te kopen. Dus we hebben zeker nog meer dan genoeg fans. Maar dat het lastig maakt, is zeker waar.
22: Ja, ook wel een beetje gek, hè? Dus je komt binnen, je doet een pitch. Je wordt succesvol, ja. Maar daarna hetzelfde bedrijf gaat dan zeggen, wacht even, dat kunnen wij ook wel.
4: Ja, klopt. En we waren toen echt, toen hebben ze dus de supermarkt probeerde het zelf ook met verse soep. Dat is toen niet gelukt. En eigenlijk hebben wij, sinds wij dat hebben gedaan, hebben we een beetje dat schap gebouwd. Ja. Dus, en dan begrijp ik ook wel dat je zegt, nou, als dat werkt, dan gaan wij dat ook doen.
22: Ja.
4: Maar de concurrentie moet natuurlijk wel eerlijk blijven.
22: Ja. Ik wilde naar waar het fout ging. Jullie hebben ook geprobeerd om dit in Frankrijk uit te rollen.
2: Ja.
22: Laten we even naar, waarom dachten jullie Frankrijk goed idee?
4: Ja, waarom dachten we dat? Eigenlijk hadden we gewoon een potentiële klant in Frankrijk. Die gewoon super, meerdere klanten eigenlijk, die super enthousiast waren over het concept. En we dachten ook Frankrijk, dat is ook een land waar de familie centraal staat. En waar ze dan ook onze sociale impact omarmen.
2: Mm-hmm. Ja, en we, misschien goed om te zeggen, wij werden benaderd ook door een distributeur, of hoe noem je dat? Ja. Die zei van, joh, we kunnen met jullie hebben zo'n mooi concept. Dat kan ook in Frankrijk. En daar zijn we ook een beetje ingestonken. Ja. Dus die moesten we echt bergen met geld betalen. En die beloofde toen allemaal listings bij grote Franse retailers.
22: Ah ja, wat je dacht, oké, dus iemand komt naar je toe, die zegt, joh, Frankrijk. En dan denk je, oké, Frankrijk, dat is een veel grotere markt.
2: Ja.
22: Let's go. Toch?
2: Ja, dat
22: heb,
2: is,
22: heb,
2: ja.
22: Je, heb je wel, de, zeg maar, je doet dan wel een beetje marktonderzoek van, zijn die Fransen zo soepig en ja, vinden ze oma's belangrijk? En
2: klopt, dat deden we ook wel en dat hebben we ook in Engeland gedaan, wat meer voor de hand ligt. Dus ja. dat zijn we tegelijkertijd ook wel gaan proberen. Maar we waren iets te enthousiast geraakt ook door de verhalen van die distributeur. Ja. En we zagen ook wel voorbeelden van, wat was het ook alweer? Oatly en nog een aantal merken.
4: Tony's volgens mij toch?
2: Tony's ook. Een aantal merken die hard waren gegroeid in Frankrijk. Ja, en als zij dan zeggen duizenden winkels, ja. Wij hadden tot nu toe ook bij elke supermarkt wel geslagen. Dus we dachten, nou ja, laten we het gewoon proberen, why not?
22: En, maar laten we proberen, dat is dus wel investeren, kan ik me zo voorstellen.
4: Ja, we moesten flinke som geld betalen om ze maandelijks aan de slag te zetten om die listings te regelen. Het werd maar uitgesteld. En uiteindelijk hadden we volgens mij 3 listings beloofd. Dus bij,
22: wat zijn listings precies?
4: Ja, dat je gewoon een plek wordt beloofd in de schappen.
22: Oh, ja.
4: En echt bij grote supermarkten daar. Van 3 grote supermarkten. Dus toen dachten we al van, nou ja, en inderdaad wat Max zei, ja, tot dan ging eigenlijk alles alleen maar in een stijgende lijn. Toen dachten we eigenlijk van, ja, de negatieve kanten, die hebben we nog niet eens gezien. Dus het kan alleen maar.
22: Kan alleen maar goed gaan.
4: Ja, kan alleen maar goed gaan.
22: Famous last word.
4: En toen zeiden we, ja, oké. En toen zijn we daar volgens mij bij eentje gestart.
2: De kleinste ook. De kleinste, die 2 grote, de Carrefour ging niet meer door.
4: Nee, de vraag is überhaupt nog of die anderen wel geïnteresseerd waren. Vragen we ook nog af. Dat het gewoon een praatje gepraat was. En zijn we bij de kleinste gestart, waar totaal niet onze doelgroep was. En wat ook in winkels lag, een beetje in het platteland inderdaad.
22: Ja.
4: Waar mensen zelf soep maken. En ja, dat werd helemaal niks.
2: Eigenlijk best groot deel van het jaar best wel warm in Frankrijk. Dus ja. Dat is ook niet echt handig.
22: Maar even voor mij, het investeren is het, dan moet je oma soep. Dus wat werd de merknaam dan?
4: Soupe de la grand-mère. Ja.
22: De soupe de la grand-mère, dat klinkt toch heel goed.
4: Ja.
22: En wat moet je dan nog meer investeren? Moest je ook productie in Frankrijk regelen?
2: Nee, dat hebben we wel gelukkig nog. Dat was nog wel oké, slim. Dus we deden wel expres de productie nog in Nederland met onze huidige producent. Omdat we wisten van, als het dan mislukt, dan hebben we niet enorme investeringen gedaan. Maar die distributeur was wel echt prijzig. Hè?
4: De distributeur was prijzig. En je moest ook je soepen daar op voorraad zetten. Dus je moest gewoon daar je voorraden neerzetten. En ja, als dat niet leeg loopt, dan moet je weer een nieuwe voorraad neerzetten. En,
22: omdat het natuurlijk is dan bederfelijke waar natuurlijk.
4: Ja, dus het is vers, allemaal vers gezond. komt. Ja. Dus het is allemaal super.
22: Oh, dan gaat het ook nog heel hard uiteindelijk.
4: Ja, je kan niet zomaar even je voorraad leeg verkopen. Op een gegeven moment gaat het over datum. Dus dan moet je weer nieuwe neerleggen. Ja, dat is natuurlijk ook allemaal niet gratis.
22: En je werkkapitaal zit dan ook helemaal vast, toch?
4: Ja,
22: als je het een beetje te groot maakt.
4: Ja, dus dat was even...
22: Wanneer wist je dat je denkt, fuck, dit gaat allemaal niet lopen?
2: Oh, dat weet je altijd met introducties heel snel, eerlijk gezegd. Dus dat weet je dan al na 2 weken van... oh, het zou zoveel verkopen, maar het gaat ver onder die prognose.
4: Ja.
2: Dus toen wisten we al wel snel. En ook het aantal winkels wat was toegezegd. Bleek in de praktijk dat ze zeiden, we starten wel in 150 winkels. Maar dat was ook een soort, klopte ook niks van.
4: Ja.
2: Starten we maar 50 winkels.
4: Moeilijk is dat je er dan op een gegeven moment dusdanig geld in hebt gestopt. Dat je denkt van shit, er zit nu al zoveel in. Het zou zonde zijn om er nu de stekker uit te trekken.
2: Ja.
4: En dan ga je er misschien nog wel meer in stoppen. Om het ook wat meer te activeren in de winkels. Maar ja, op een gegeven moment dachten we echt van, nou, dit is niet meer levensvatbaar.
22: Ja, wanneer was dat moment dat je denkt, ja, dit is niet meer levensvatbaar?
4: Ja, dat we hadden echt alles geprobeerd om het ook te activeren in de winkels. En toen de verkoop kopen niet omhoog ging, dachten we echt, elke cent die we nu nog uitgeven is er eentje te veel. Dus toen moesten we er gewoon een stekker eruit trekken. En die supermarkt zelf zei trouwens zelf ook van, jongens, dit werkt niet meer, toch? Of...
2: Ja, zeker.
22: Wat hebben jullie geleerd?
4: Daarvan? Nou, dat je niet zomaar in een ander land je product in de schappen kan zetten en dat het dan in één keer automatisch gaat lopen. Dat lukt niet.
22: Nee. Toch, hoorde ik net, ja, we gaan ook nog toch... Jullie geven het buitenlandavontuur niet op.
4: Nee,
2: want bijvoorbeeld de Engelse markt past wel veel beter dan de Franse
22: markt.
2: Hoe
22: weet je dat zeker?
2: Omdat daar onwijs veel verse soep gegeten wordt. En in Frankrijk bestaat dat schap nauwelijks, of is het daar erg klein. Maakt in Engeland een andere uitdaging, dat er heel veel concurrentie is met andere verse soepmerken. Maar ja.
22: Dus het schap is dan wel ontwikkeld in Engeland?
2: Ja. Okay. Alleen die hebben niet een social impact merk of een soep met zo'n verhaal als wij hebben.
22: Mm-hmm.
2: Dus we denken dat daar wel ruimte is en markt voor kan zijn. Ja, maar we hebben ook geleerd, want in Frankrijk gingen we meteen zo verkopen. Terwijl in Nederland waren we eerst ook jaren bezig met de stichting opzetten en ouderen helpen. Dus we gaan dat nu op deze manier doen. Dus er is nu iemand in Londen, Hanna, die supergoed werk doet en de stichting daar opzet eerst. En zorgt dan in Londen met ouderen koken, daarna Oxford.
22: Ja, dus eigenlijk een beetje van, dus een beetje van het geld dat je in Nederland verdient, ga je in Londen een stichting opzetten.
2: Ja.
22: Zodat daar al het verhaal echt wordt geladen van, we zijn ouderen aan het helpen.
2: Ja.
22: En daarna ga je die soep introduceren.
2: Ja.
22: Dat is het idee.
4: We halen daar dus ook in Engeland dus ook voor de stichting geld op om sowieso de stichtingactiviteiten op te zetten en de ouderen daar alvast te helpen.
22: Ja.
4: Dat doet inderdaad heel goed.
22: En, maar die concurrentie is natuurlijk groot. De Engelsen zijn wel soepeters, volgens mij, toch?
2: Ja, ze zijn by far het grootste soepland.
22: Ja. Heerlijk zeg.
2: Ja, mooi.
22: Maar ik kan me wel voorstellen dat ze er of heel veel zelf maken, dus dat ook concurrentie is, of inderdaad al die merken die misschien niet een social impact hebben, maar best lekkere soep maken. Dus de vraag is, gaan mensen die premium, of een switchen van een merk vanwege deze social impact? Heb je dat onderzocht?
2: Nou, dat is inderdaad de vraag. Ik denk dat we heel erg gaan moeten zorgen dat we al bekender worden voordat we dat schap ingaan.
22: Ja.
4: En daarom zijn dus inderdaad diezelfde manier hoe we dat in Nederland hebben gedaan, is belangrijk. Dat je eerst gewoon wat awareness van je merk en van wat je sociale missie wat meer verspreidt daar.
22: Ja.
4: En dat heeft eventjes tijd nodig. En als ze dan onze soep hebben gegeten, dan zijn ze binnen. Want het is de lekkerste soep natuurlijk.
22: Ja, precies. En is het, heb je al een distributeur? Of zeg je nou, dat naar Frankrijk gaan we even rustig aan doen? Dat komt wel als we zover zijn.
2: En we zijn nu wel echt meer zelf aan het doen. We hebben wel een soort van logistieke distributeur, maar die doet niet je sales en zo.
4: Nee.
2: Dus we hebben alle vertrouwen in dat we dat samen met Hanna daar...
4: Er is echt een Nederlandse werknemer zit daar in Engeland.
22: Ja.
4: Die dat voor ons opzet.
22: Snap ik. Ja, prachtig. We sluiten af met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Die moet er zijn. Wat zou een tegeltjeswijsheid kunnen zijn? Heb je het erover gehad?
2: We zijn wel echt doeners, niet veel van het vergaderen. Dus misschien niet lullen, maar poetsen.
22: Ja? Ja, mooi.
4: Ja, daar sluit ik me volledig bij aan. En gewoon een beetje lekker bij jezelf blijven. En niet gaan zweven, dat vind ik ook wel altijd belangrijk.
22: Het klinkt heel mooi. Een Amsterdamse tegeltjeswijsheid, maar die klinkt ook heel Rotterdams.
2: Rotterdams,
22: ja. Heel prima, vind ik goed. Dankjewel, Max Kranendijk en Martijn Kanters van Oma's Soep. Dankjewel voor jullie mooie verhaal. Ook in dit seizoen vertellen we weer heel veel inspirerende ondernemersverhalen. Met dank aan onze nieuwe sponsor Jort. Ben je nou ook ondernemer? Heb je de nodige bloed, zweet en tranen in je bedrijf zitten? Stuur dan even een mailtje naar bzz@bnr.nl. bzz@bnr.nl. En natuurlijk abonneer je op onze podcastfeed Bloed, Zweet en Zaken in je favoriete podcastkanaal. Of gewoon even in de BNR-app. tot de volgende keer. Dag.
32: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort.
0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
3: BNR Business Beats.
0: Met de beste pop, funk en soul.
3: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf 46.400 euro. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
8: De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
9: In Food & Agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd Food & Agri bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
11: Unbelievable.
12: Unique. Oh, yes.
11: Incredible.
13: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
14: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
13: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
14: Ja, praten over tech.
13: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
14: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
15: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
33: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
34: Even kijken.
35: Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
36: Banky, dat is toch geen woord?
35: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou jij weer.
37: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
38: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
37: B-E-N-K-E-Y. Banky. Steengoed in vermogen.
39: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management, Erasmus University, hoort daar één gedachte bij. I'm up. Klaar om impact te maken. The Challenge of Leadership. 4 dagen met nieuwe perspectieven op leiderschap, een boxingclinic en aandacht voor jouw eigen leiderschapsuitdaging. En nu ook in het Nederlands. Start 10 november. Schrijf je in via rsm.nl/bnr.
40: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
41: Shape the future with confidence. EY.
42: ProAwareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
43: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
44: Straks om 4 uur in de avondspits.
0: kan de Rotterdamse haven op een slimme manier van het stikstofslot afkomen? De Republikeinen maken vreemde bokkensprongen in de laatste weken voor de midterms. En er is een nieuwe Blue Zone ontdekt in Europa. Een plek waar vooral vrouwen 100 jaar en ouder worden. Nou, take me there. Meer hoor je zometeen om 4 uur in de avondspits met Mark Beekhuis en mij, Lisbeth Staats. En voor het laatste nieuws kun je nu al terecht op bnr.nl of in de BNR-app. BNR Verkeer.
1: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 130 kilometer file in het land. Kwartier vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. De nasleep van een ongeluk bij Alfred Geldermalsen. De kop van 14 kilometer langzaam, maar wel doorrijdend verkeer. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst. 2 kilometer file en 20 minuten vertraging. En je oponthoud is 40 minuten als je gebruik maakt van de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Want bij de Zuurhofbrug staat 7 kilometer file doordat de linkerrijstrook daar dicht is. Flitsmeister meldt snelheidscontroles. Onder andere op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij de Stichtse Brug bij 108.5. Op de A27 Almere-Utrecht bij Almere houtcontrole bij 112.5. En op de A30 Barneveld-Ede, controle bij Barneveld bij 16.4.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De politie heeft deze week een zogenaamde proxydienst offline gehaald. Die wordt gebruikt door cybercriminelen om hun IP-adres te verbergen. De verbinding loopt dan via een slecht beveiligd apparaat van iemand anders, zonder dat diegene dat doorheeft. De dienst maakte gebruik van honderden Nederlandse apparaten. Het gaat steeds beter met de Amerikaanse vrouw die ter dood was veroordeeld, maar haar executie overleefde. Christa Pike heeft in haar ziekenhuiskamer rondgelopen, zegt een van haar advocaten. Wel is ze nog altijd erg wazig. Eerder was al bekendgemaakt dat ze kon praten. Haar advocaten noemen de mislukte executie een marteling. De ruzie over de renovatiekosten van het Amsterdamse Van Gogh Museum is bijgelegd. Het museum en het Rijk zijn het eens geworden en daarmee is een rechtszaak van de baan. Wat er precies is afgesproken blijft geheim. De opknapbeurt begint over 2 jaar en het Van Gogh Museum blijft dan voor een deel open. Defensieminister Jesselgus wil andere EU-landen oproepen om meer geld en middelen te leveren aan Oekraïne. Het gaat een zware winter tegemoet, zegt ze. Jesselgus doet een beroep op andere landen, omdat ons land volgens haar al eerder geld voor steun naar voren heeft gehaald. Onder meer DENK en de PVV zijn sceptisch. En bijna 30 mensen hebben een boete gekregen omdat ze vanuit de auto een zwaar ongeluk op de A58 hadden gefilmd gisteren. Bij het ongeluk raakten 2 mensen gewond. De boete is bijna €450. Op Instagram schrijft de politie dat het filmen van een ongeluk onfatsoenlijk is en bovendien erg gevaarlijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een wisselvallige dag bij 15 of 16 graden. Vanavond minder buien en 's nachts is het droog. Morgen opnieuw buien, veel wind en een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Zo dadelijk in BNR De Wereld. Amerika heeft al zijn bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis in het Engelse Fairford na een verijdelde aanslag daar. Ook wij moeten ons voorbereiden op zo'n dreiging, vindt hoogleraar krijgswetenschappen Martijn Kitsen. En staat Cuba aan de rand van de afgrond door de olieboycott van Trump? Ik vraag het aan documentairemaker Bram Vermeulen, die er is geweest.
16: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
17: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow.
17: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
19: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
20: Dit moet je even horen.
3: De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
5: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
3: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
12: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Cuba is bijna volledig afgesneden van olie. Is dit het begin van het einde voor de communistische machthebbers? Dat vraag ik aan documentairemaker Bram Vermeulen, die er is geweest. Maar nu eerst. Amerika heeft al zijn bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis in het Engelse Fairford. Eerder werd die basis vermoedelijk door een aanslag bedreigd.
8: We can confirm our belief that we believe Iran to have played a part.
12: Dat was de Britse premier Andy Burnham tegen de BBC. Het is niet de enige plek in Europa die doelwit is van vijandige mogelijkheden. Denk ook aan de mislukte aanslag op het vliegveld van Leipzig in augustus. Ik praat erover met Martijn Kitsen, hoogleraar krijgswetenschappen verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie en de Universiteit Leiden. En Europa-verslaggever Geert-Jan Haan is er ook. Goedemiddag, Martijn.
9: Goedemiddag.
12: Volgens de New York Times wijst Amerika naar de Iraanse revolutionaire garde als het brein achter deze aanslagpoging. Daarom hebben ze vliegtuigen nu weggehaald. Is dat een logische beslissing?
9: Ja, en het verbaast mij eerlijk gezegd dat het nog niet veel eerder is gebeurd. Kijk, ik ken die basis Fairford, ben daar zelf ook al een paar keer geweest. Daar zijn geen bunkers, daar zijn geen harde faciliteiten. Die bommenwerpers staan gewoon in de open, gewoon op een platform. Als je daar rond die basis loopt, je kunt vanaf die weg kun je die gewoon die bommenwerpers zien staan. En ik moest dat meteen denken toen tijdens die Iran-oorlog al aan Operation Spiderweb, hè, we vorig jaar gehad in de Oekraïne van de Oekraïners in Rusland. Aanval op 6 strategische vliegvelden, waarvan 5 succesvol. Dus met drones, gewoon aanvallen op strategische bommenwerpers. Ja, ja, zoiets kan natuurlijk ook gebeuren in Engeland.
12: Ja, ja, ik herinner me dat we toen een sommetje maakten dat zo'n bommenwerper, weet ik wat, 100 miljoen kost. En zo'n drone, ik geloof, $4000. Dus dat was een hele succesvolle operatie. Maar dit is niet het enige plekje waar Amerikaanse vliegtuigen staan. Of ook misschien gewoon andere NAVO-vliegtuigen. Er zijn wel iets van 10 bases in Europa. Zijn dat allemaal ook van die makkelijke doelwitten?
9: Ja, niet alles is een even makkelijk doelwit. Hè. En ook, kijk, Fairford, er is echt wel stevige bewaking. Alleen je ziet ook, die is nu nog verder opgeschroefd. Hè. Nu de Royal Air Force, dus de Engelse luchtmacht, heeft een speciaal regiment voor de bewaking van luchthavens. Die kwamen net terug uit Irak. En daar hebben ze ook heel veel ervaring met drones neerhalen. Dus die zijn nu met al hun antidroonmiddelen zijn die nu ontplooid ook bij Fairford. En je ziet dat wel ook andere basisbrood. Daar zijn bunkers, die zijn wat beter beschermd. Maar Fairford is gewoon een hele open basis die heel kwetsbaar is. Maar er is wel, het is natuurlijk zo, er zijn meerdere locaties in Europa. Ik las gisteren nog dat die Amerikanen tijdens die Iran-oorlog 5000 sorties hebben gevlogen vanuit Europa.
12: Ja.
9: En daar zijn dus ook kwetsbaarheden.
12: Ja, want die dingen, nou ja, je ziet heel vaak op vliegvelden, elk vliegveld, ook burgervliegvelden, daar staan al die dingen onbeschermd. Er bestaan niet, ja. Laten we maar zeggen, enorme hangarcomplexen waar je die dingen in kan parkeren. Dus ze blijven kwetsbaar. Nou zeggen de Britten, er is niks meer aan de hand, het gevaar is weg. Begrijp je niet te min het besluit van de Amerikanen?
9: Ja, nee, wat ik net ook al zeg, ik begrijp dit besluit helemaal. Maar ja, ik snap ook niet dat het niet al veel eerder is gebeurd. Maar het is wel, kijk, wat mij zorgen baart. En nu is het Iran, Maar Rusland kan natuurlijk zoiets ook doen. Hè? En die bommenwerpers zijn wel ook onderdeel van de strategische afschrikking die wij hebben. Ja. Het is allemaal wat kwetsbaar geworden. En je ziet nu in Amerika, die discussie is al een paar jaar gaande. Amerikaanse vliegbasis hebben over het algemeen ook weinig beschermde bunkers. En die discussie komt nu ook volop in gang in Amerika zelf. Dus tegenwoordig, je bent gewoon overal kwetsbaar voor een tegenstander. Want je hoeft maar een paar drones te hebben. En je kan gewoon een mega duur platform uitschakelen.
10: Wat mij nu te binnen schiet, Martijn, elke keer als ik in de Oekraïne kom, dan zijn er steeds meer drone-netten. Ook op dit soort plekken. Moeten we zo simpel eigenlijk gaan denken? Niet alles valt met nieuwe technologie te fixen, maar misschien met hele ouderwetse methodes.
9: Ja, kijk, de Oekraïners is natuurlijk het voorbeeld voor mij van dit moment. Hoe je met innovativiteit, hoe je met slimmigheden toch een oorlog kunt volhouden en jezelf kunt beschermen. En slimmigheden voor een gedeelte is dat technisch. Ook Nederland bijvoorbeeld met de Robin Radar, een systeem wat drones kan detecteren. Kijk, dat is ook allemaal. Nu is weer het gebruik van lasers om drones uit de lucht te halen. Ja, dat is allemaal mooi. Maar ik denk ook inderdaad basisbescherming met netten. Dat is een heel eenvoudig iets waar je al heel snel in ieder geval een eerste resultaat mee kunt bereiken.
11: Ja, je moet ze wel even weghalen als je bommenwerpers gaan opstijgen, maar oké.
9: Okay. Ja, dat is goed. Hè. Maar ik ben zelf 10 jaar militair geweest. Dus wij deden vroeger al met camouflage netten onze voertuigen camoufleren. Ja. Maar ik ben één keer vergeten de netten weg te halen. Toen brak ik mijn antennes af. Dat is niet zo slim.
11: Nee, precies. Oké. Er zijn, Geert-Jan, een hoop van dit soort dreigende situaties. Heb jij een beetje inzicht in waar?
10: Ja, als je kijkt naar Fairfort en wat bij Leipzig is gebeurd, dat zijn hele duidelijke, gevaarlijke of in potentie gevaarlijke situaties. Maar er zijn natuurlijk ook veel kleinere incidenten die we allemaal op een hoop gooien onder de term hybride oorlog. Daar komen we later nog over te spreken. Maar om je een paar voorbeelden te geven. Wat als er vliegtuigen worden gejamd bij Finland of Estland? Wat als er cyberaanvallen zijn op vliegvelden van Brussel of Berlijn of Heathrow? Wat als vanuit Belarus er ineens luchtballonnen worden opgelaten die komen in het luchtruim van Litouwen? Ja, wat is dat dan voor soort incident? Is dat een oorlogsverklaring? Is dat een pesterijtje? Dat maakt het zo lastig om dat allemaal te schalen onder dezelfde noemer. Nou, daar gaan we zo over doorpraten, maar ik heb je vast wat voorbeelden dan gegeven. Ik heb wel gelijk een vraag aan Martijn, want wat mij opviel aan Leipzig was de reactie van de Duitsers, die eigenlijk zeiden, Rusland, jij zit hierachter. Maar ze zeiden ook, we hebben eigenlijk niet 100% juridisch waterdicht bewijs. Maar het kan niet anders, op basis van wat we weten, dat het de Russen zijn. En ik vroeg me af, Martijn, is dat ook niet een gevaarlijke manier van beschuldigen? Want wij hebben toch ook bepaalde normen en waarden om aan vasthouden.
9: Ja, maar kijk, ik vind wat de Duitsers nu hebben gedaan is goed. Hè. Het is ambigu. Ze hebben er wel heel lang over gedaan, moet ik zeggen, hè, om met dit statement te komen. Maar dat is ook wel typisch. Je wil gewoon goed uitzoeken wie hierachter is. En het probleem is, en ja, Rusland ontwerpt die operaties ook zo. We hebben wel een vermoeden wie erachter zit. Maar om er precies achter te komen is gewoon heel lastig. En vaak als je er dan eindelijk achter bent, dan is het te laat om nog een zinnige reactie te geven eigenlijk. Anders dan te laten merken dat je weet of in ieder geval een vermoeden hebt wie erachter zit. Ja, en je kunt natuurlijk wel een reactie gaan geven als dat te vaak gebeurt. En wat we nu eigenlijk aan de hand hebben, dan zou je bijvoorbeeld wel kunnen gaan praten over het ophogen van sancties. Ja, niet alleen praten, gewoon vooral ook doen, zou ik zeggen. En andere maatregelen. Maar om echt de dreiging te counteren, dan ben je al dan te laat.
11: Ja. We hebben het voortdurend, het woord viel al, over hybride dreigingen. En we hebben er ook onder elkaar hier op de redactie eindeloos over zitten discussiëren. Want wat is dat nou precies? Kun je zeggen, zolang er echt gewoon met wapens wordt geschoten door soldaten van het ene leger op het andere leger, dan is het oorlog. Maar allerlei andere vormen van sabotage of van een terroristische aanval, dat is dan allemaal hybride. Wat geef jij eens een idee van wat we daar onder dat begrip nou eigenlijk moeten parkeren?
9: Ja, dankjewel. Dat is een heel goede en heel belangrijke vraag ook, Bernard. En je noemt het begrip hybride dreigingen. Maar Geert-Jan, die zei net hybride oorlog. En ik vind hybride oorlog een beter begrip, want dat is waar we mee te maken hebben. Want als we even een stap terug doen, hè, ja, we hebben hier sabotage. Desinformatie bijvoorbeeld. We manipulatie van migratie zien we. Hè. Dat soort dingen gebeuren allemaal. Maar het grotere plaatje is dat Rusland een oorlog voert in Oekraïne. Dat is gewoon een echte oorlog, zoals wij die ook herkennen als zijn een echte oorlog. Maar dat plaatje eromheen is dat Rusland vooral bezig is ook om andere landen te verzwakken, om in ieder geval te zorgen dat ze zich er niet mee bemoeien en dat Rusland haar eigen doelen in ieder geval kan realiseren. En als onderdeel van die grotere strategie is hybride oorlogvoering, waarbij je dus in één geval daadwerkelijk een oorlog voert in Oekraïne, maar met zogeheten onconventionele methodes, dus cyberaanvallen, sabotage, maar ook aanslagen, probeert anderen die mogelijk een rol kunnen spelen te destabiliseren en eigenlijk terug te duwen. En dus het is het geheel wat je moet zien. Dus die acties aan zich zijn geen oorlogvoering, maar het geheel past wel binnen een grotere Russische strategie. En de moeilijkheid voor ons is, hè, die acties aan zich, wat ik net zeg, zijn geen oorlog. Dus wij zijn niet in oorlog, gelukkig maar hoor. Maar we moeten het wel in zijn geheel zien. En het maakt zeker wel het onderdeel uit van de totale Russische inspanning rondom Oekraïne ook.
11: Ja, een hele gekke vraag die bij me opborrelt. Was 9-11, was dat hybride?
9: Ja, dat is een mooie vraag. Die term hybride oorlogvoering zoals we die op dit moment gebruiken.
13: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
1: De Defensieacademie en de Universiteit Leiden en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan is ook bij ons.
2: Je ziet de afgelopen jaren Rusland een deel van die spelderprikjes uit. Ja. En dan duurt het altijd heel erg lang voordat de EU of de NAVO erop reageert. Ja. Omdat we eerst willen attribueren. Dat we eerst zeker weten wie
3: dat
2: dit heeft gedaan.
3: Waren. Ja, precies, ja.
2: Ja, en dat is soms heel erg moeilijk. Hè. Dat duurt soms een jaar, omdat Rusland criminelen inhuurt die dingetjes voor hen doen. En dan is het heel moeilijk om die link te leggen. Als je op dit soort dingen niet reageert, denkt Rusland, oh, we hebben vrij spel, we gaan nog veel meer van dit soort dingen doen. Ja. Terwijl als je meteen eigenlijk terugslaat, laat je zien, jongens, dit pikken wij niet, doe dit niet.
1: Nee, dat was onderzoeker Sico van der Meer van instituut Klingendaal, hier op BNR. Martijn, als we niet in oorlog zijn, wat zijn we dan wel?
4: Ja, het is heel digitaal, hè, in onze beleving. We zijn in oorlog of het is vrede. Maar eigenlijk moet je zeggen, wat we nu aangaande is in de wereld. Er is oorlog en er is competitie tussen grootmachten. Hè. De competitie is trouwens ook van alle tijden. Maar die competitie leidt er op dit moment toe dat we niet echt vrede hebben. Hè. We hebben gewoon een actuele dreiging. Hè. Zoals in Fairford. Kijk, zoiets kan ook hier in Nederland gebeuren, bij wijze van spreken. We hebben Leipzig gezien. Kijk maar door heel Europa heen. Er komen steeds meer voorbeelden. Je ziet dat Rusland die campagne opvoert. En waar het eerst met name cyberaanvallen waren en inmenging in verkiezingen. En hier en daar, denk aan de Novichok-affaire in Engeland. Een liquidatiepoging of een succesvolle liquidatie. Zien we nu ook veel meer fysieke dreigingen. Dus we gaan hier gewoon de komende jaren sowieso nog veel meer last van krijgen en houden.
1: Ja, en wat moeten we doen om ons te wapenen tegen dreigingen in die grijze zone?
4: Ja, dit is precies. Het is de grijze zone tussen oorlog en vrede, waar die Russen zo gebruik van maken. En soms komen ze boven de drempel uit, wat wij als oorlog zien. Maar dan zijn ze hier heel snel eronder en dat is te laat voor ons om te reageren. Dus dat doen ze omdat ze weten dat een conventionele oorlog tegen Europa, die gaan ze verliezen. Daar zijn ze niet sterk genoeg voor. Maar het risico is wel, stel dat wij nu wel eens een keer fors reageren, militair. Stel, er komen groene mannetjes nu een van de Baltische Staten in. En wij reageren daarop als NAVO door bijvoorbeeld ook doelen in Rusland aan te vallen. Ja, dan is het voor Rusland op dit moment is dat een win-win situatie. Want zij gaan uitleggen aan de wereld, kijk eens, de NAVO is hier de agressor. Wij hebben niks gedaan. Hè. Die groene mannetjes waren niet van ons. Dus dat is het hele lastige. En ik denk om hierop te reageren, sowieso de eerste reactie moet niet militair zijn. Dit is het grootste gedeelte. Dit zit onder de drempel van wat wij als oorlog zien. Dus je moet diplomatiek reageren, je moet economisch reageren. Ik had het al over die sancties. Nou, als je kijkt, ik denk daar is echt nog een zee te winnen om die sancties tegen Rusland effectiever te maken. Maar ook de steun aan Oekraïne. Hè. Ook heel duidelijk zijn aan Rusland, als jullie doorgaan met deze campagne, onze steun voor Oekraïne, die wordt alleen maar meer. We gaan Oekraïne alleen maar harder steunen. Ik denk dat twee dingen zijn die je al heel concreet doen. En daarnaast, ik denk dat je ook gewoon actief moet proberen die Russische sabotage of cyberacties te verstoren. En dat kan bijvoorbeeld door zelf cyberacties uit te voeren. Maar ook gewoon goed opletten en snel detecteren en attribueren. Hè. Dat duurt veel te lang. Dus je moet heel snel weten als er iets gebeurt en wie er precies achter zit. En ik denk dat we daar ook onze capaciteiten wat meer op moeten richten.
5: Ja, Martijn, Rusland zegt wel inmiddels, wij zijn in oorlog. He, met ons, met de NAVO-landen. En die Russen hebben ook in hun perceptie en narratief eigenlijk de hele hybride oorlogsfase, die hele grijze zone, overgeslagen. Want het begon in 2022 met een speciale militaire operatie. En nu ineens voeren ze oorlog tegen de NAVO. Hoe verklaar je dat?
4: Nou, ik denk, als je kijkt, de Russische non-lineair warfare of next generation warfare, zoals het in het Engels wordt genoemd ook. Eigenlijk vanaf 2014 zijn ze al actief in Oekraïne. Natuurlijk, op de Krim en in Oost-Oekraïne.
5: Dat was hun hybride fase eigenlijk, met die groene mannetjes. Die
4: ook neergehad.
1: Ja.
4: Ja, precies. Dus ze zijn al veel langer actief. Dus ze hebben dat niet overgeslagen, dat zou ik zeggen. Dat is echt wel een groot deel van hun campagne. Maar in hun

0: Heb je gelijk. Wij zijn in oorlog. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat wij daar niet in meegaan in dat narratief. Want zij kunnen zich wel een oorlog met ons beschouwen. Maar een oorlog is een gewelddadige strijd tussen twee partijen. En ik denk dat zaak is daar niet in mee te gaan, dat narratief. Omdat dit is precies, je voedt dan eigenlijk een narratief. Het is een soort self-fulfilling prophecy. En wat ik al zei, Rusland heeft een heel sterke cognitive warfare. En desinformatie, maar ook beïnvloeding over de hele wereld. Bijvoorbeeld, ik heb zelf ook in West-Afrika wel vaker onderzoek gedaan. En dan mensen geloven gewoon dat Russische narratief van... Ja, we zijn bedreigd door de NAVO en daarom zijn we Oekraïne binnengevallen. Dus als je nu als NAVO zegt, ja, we zijn in oorlog met Rusland, dan in heel veel landen gaan mensen dat zien, ja, zie je wel, die Russen hadden gewoon gelijk. Dus je moet er vooral niet in meegaan op dit moment.
1: Nee, maar het is ook wel een ingewikkelde definitie, want het gaat in feite alleen maar om of je in dit geval of je wapens levert aan een oorlog, aan een land dat in oorlog is. Of dat je misschien, er wordt nu gesproken over licentiebouw van Patriots. Nou, gesteld dat je dat ergens in Polen zet, zodat ze in Oekraïne kunnen gebruiken. Dan hebben die Russen toch wel een beetje een punt. Dat lijkt dan wel heel erg.
2: Maar dan zouden wij toch ook in oorlog zijn met Noord-Korea?
1: Ja.
2: Die steunen
1: nou ja,
2: de Russen.
1: Maar dat is een wapenstilstand. Er is ook geen vrede. Het is nooit gesloten.
2: Nee.
0: Maar Bernard, jij hebt natuurlijk ook gewoon echt heel veel ervaring in de Koude Oorlog. Als ik terugkijk, wat er natuurlijk gebeurde in Afghanistan. De steun door de Amerikanen aan de Mujahideen. Maar ook de Russen bijvoorbeeld in Vietnam. Of Cubanen, waar jullie zo over gaan praten, in Angola. Dit is onderdeel van competitie. Dit is niet zozeer direct oorlog. Je mag een land in oorlog echt wel steunen. Het wordt wat anders als je rechtstreeks echt militaire acties gaat doen op een ander land.
1: Ja, ik wou afsluiten nog met een themaatje waar eigenlijk iedereen het over heeft. We hebben allemaal een boekje gekregen waarin staat dat je een noodvoorraad, water en blikjes, gaan ze maar door, moet opslaan. En dan is er een hele discussie over voor hoe lang dan? Moet dat voor 3 dagen of voor een week? Of voor mijn part voor een maand of zoiets? Wat is nou echt realistisch om mee te beginnen? Moeten we ons op zo'n manier voorbereiden? En wat moeten we nou precies doen?
0: Ja, ik vind dat een heel goede vraag. Kijk, wat mij altijd opvalt is als ik uit een conflictgebied terugkom en ik kom hier in Nederland, hoe goed we het hier voor elkaar hebben. En tegelijkertijd zie ik ook dat het is allemaal flinterdun. Het hangt allemaal van elkaar. Je ziet het af en toe als er iets misgaat in de bevoorradingsketen, dan hebben de supermarkten dan lastig. Dus ik denk sowieso dat het gewoon verstandig is om in ieder geval water, maar ook om eten in huis te hebben. En dan hebben we het niet eens over een militaire dreiging, maar stel dat er nu een keer iets uitvalt. Je moet gewoon voorbereid zijn. En er wordt nu gezegd 7 dagen. Ja, ik denk dat altijd goed is om in ieder geval eten in huis te hebben. Maar of dat nu 7 dagen of een maand moet zijn. Nou, ik denk, als ik kijk naar hoe dat meestal gaat, als er een grote verstoring is, dan kun je dat meestal toch wel binnen een paar dagen oplossen. Dus ik denk dat je eerder aan dagen moet denken dan langer.
1: Ja, maar goed. Maar je deelt het idee dat de noodzaak om dat te doen er wel degelijk is.
0: Ja, als je kijkt naar ook de grote stroomstoring die bijvoorbeeld in Zuid-Europa was. Wanneer was dat? Was dat deze zomer of inmiddels alweer een jaar geleden? Maar dat toen ook, mensen zaten echt een paar dagen zonder stroom. En ja, het liep helemaal vast. Wij zijn zo afhankelijk geworden van het feit dat alles met elkaar verbonden is in onze samenleving. Dus je moet ook op voorbereid zijn voor als dat een keer wegvalt. En dat kan zijn door een natuurlijke ramp. Het kan zijn door een dreiging. En ik denk dat het dus daar geen kwaad kan om je daar in ieder geval al even ook gewoon op voor te bereiden.
1: Oké, we kopen allemaal een knijpkat. Dankjewel, Martijn Kitsen, hoogleraar krijgswetenschappen verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie en de Universiteit Leiden. En dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
3: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. En pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
7: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
6: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
10: Hallo, ik ben Henk Hofstede, sector-expert retail bij ABN AMRO. AI verandert de retail razendsnel. Zet je AI slim in, dan zijn er kansen om efficiënter te werken en je klanten beter te bedienen. Hoe speel je hierop in als ondernemer? Lees het op partner.fd.nl/ABN AMRO.
11: Voor ieder begin, ABN AMRO.
12: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
13: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaat. Maak morgen meester.
14: Het moment dat alles begint.
15: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan. En dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
16: Provider, it starts here.
17: Thomas van Zijl.
18: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over Chocomel Geel en een gesprek met Claudia Helmer, de CEO van Momentum Family Office, over vermogen klaarzetten voor de volgende generatie. Je hoort het morgen wel op 11 uur in BNR Zaken doen.
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
14: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
20: Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
21: Straks om 4 uur in de avondspits.
22: Kan de Rotterdamse haven op een slimme manier van het stikstofslot afkomen? De Republikeinen maken vreemde bokkensprongen in de laatste weken voor de midterms. En er is een nieuwe Blue Zone ontdekt in Europa. Een plek waar vooral vrouwen 100 jaar en ouder worden. Nou, take me there. Meer hoor je zometeen om 4 uur in de avondspits met Mark Beekhuis en mij, Lisbeth Staats. En voor het laatste nieuws kun je nu al terecht op bnr.nl of in de BNR-app.
23: BNR Verkeer.
24: Ik ben Robert Vriezen van ANWB. 240 kilometer file op de Nederlandse wegen. De meeste vertraging heb je op de A2 Utrecht-Den Bosch. 20 minuten tussen Nieuwegein en Geldermalsen. 17 kilometer file. En een uur vertraging op de N15 Maasvlakte Rotterdam. Bij de Zuurhofbrug is de linkerrijstrook dicht en er staat 8 kilometer file. Flitsmeister die meldt snelheidscontroles. Onder andere op de A30 Barneveld-Ede bij Barneveld bij 16,4. En op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen bij knooppunt Stellenplas. Hectometerpaaltje daar is 160,6.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
26: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot.
0: De politie heeft deze week een zogenaamde proxydienst offline gehaald. Die wordt gebruikt door cybercriminelen om hun IP-adres te verbergen. De verbinding loopt dan via een slecht beveiligd apparaat van iemand anders, zonder dat diegene dat doorheeft. De dienst maakte gebruik van honderden Nederlandse apparaten. Het gaat steeds beter met de Amerikaanse vrouw die ter dood was veroordeeld, maar haar executie overleefde. Krista Pike heeft in haar ziekenhuiskamer rondgelopen, zegt een van haar advocaten. Wel is ze nog altijd erg wazig. Eerder was al bekendgemaakt dat ze kon praten. Haar advocaten noemen de mislukte executie een marteling. De ruzie over de renovatiekosten van het Amsterdamse Van Gogh Museum is bijgelegd. Het museum en het Rijk zijn het eens geworden en daarmee is een rechtszaak van de baan. Wat er precies is afgesproken blijft geheim. De opknapbeurt begint over 2 jaar en het Van Gogh Museum blijft dan voor een deel open. Defensieminister Jesselgus wil andere EU-landen oproepen om meer geld en middelen te leveren aan Oekraïne. Dat gaat een zware winter tegemoet, zegt ze. Jesselgus doet een beroep op andere landen omdat ons land volgens haar al eerder geld voor steun naar voren heeft gehaald. Onder meer DENK en de PVV zijn sceptisch. En bijna 30 mensen hebben een boete gekregen omdat ze vanuit de auto een zwaar ongeluk op de A58 hadden gefilmd gisteren. Bij het ongeluk raakten 2 mensen gewond. De boete is bijna €450. Op Instagram schrijft de politie dat het filmen van een ongeluk onfatsoenlijk is en bovendien erg gevaarlijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een wisselvallige dag bij 15 of 16 graden. Vanavond minder buien en 's nachts is het droog. Morgen opnieuw buien, veel wind en een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Trump wil Cuba maar wat graag terug in de Amerikaanse schoot krijgen. Maar kan dat wel na bijna 70 jaar? Bram Vermeulen heeft er voor de VPRO een 3-delige serie gemaakt. Ik spreek hem zo.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
17: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
23: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
26: Heeft u een momentje? Wij zijn Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Met onze transparante aanpak, een strak selectieproces en de unieke PEC-meting zorgen wij voor een frisse wind door de boord. Want Executive Search mag wel wat eigen tijd, sir, toch? Ik ben Nienke Fokma van Executive People.
27: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub-en-Heurman.nl.
28: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
25: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Na Venezuela en Iran heeft Trump het ook gemunt op Cuba. Het land verkeert in een diepe economische crisis nu Amerika de olieimport van Cuba tegenhoudt.
29: There have been no negotiations, nor are there any at this time, nor are there any agendas or roadmaps.
1: Dat was de minister van Buitenlandse Zaken van Cuba via een tolk. Ik praat erover met Bram Vermeulen. Hij is naar Cuba afgereisd voor de 3-delige documentaire serie voor Frontline van de VPRO, getiteld Cuba, de prooi. Welkom.
30: Ja.
1: Ja, je bent net terug.
30: Ik ben echt net terug. Ja. Nee, we zijn als een dolle aan het monteren, maar het komt net op tijd af.
1: Het komt al heel goed, zo hoort het ook in dit vak. Ja. Wat voor land trof je aan toen je in Cuba
30: was? Ik was nog nooit eerder in Cuba geweest, maar ik dacht wel, we moeten daar naartoe. Het is natuurlijk een van de meest bijzondere plekken ter wereld, want je wordt niet verwelkomd door neonreclames en

0: winkelcentra, zoals overal. Maar het gaat wel echt heel erg slecht. Kijk, Cuba heeft al 70 jaar leren leven met een handelsembargo. We kennen al die beelden wel van die afgebladderde muren en die oude Amerikaanse villa's.
1: Amerikaanse auto's.
0: En Amerikaanse auto's, de Chevrolet. Maar nu kom je aan in een land waar de honger echt is toegeslagen. Het lichamen knokig zijn. Wij zijn meteen op de trein gestapt naar het oosten van het land, Santiago. En dan kom je echt aan in een stad in duisternis. Waar echt alleen nog maar kleine lichtjes van een brommetje of zo. Als die kan rijden. En dat is het dan. Het water staat aan de lip. Mensen die eerder in Cuba waren geweest, die hadden nog nooit meegemaakt dat er ook gebedeld werd op Cuba.
1: Nee.
0: Heel trots volk. Maar nu kunnen ze niet al.
1: En het zag er ook redelijk gelikt uit in het verleden. Dus vroeger was het een vazalstaat van Amerika onder Batista, dictator. In 1969 was de revolutie van de Castro's.
0: In 59.
1: 59, ja. Sorry. Ja, sindsdien heeft het land vastgehouden aan een verouderd communistisch systeem.
0: Ja.
1: Is het land, we komen direct wel over Amerika en de rol van de Sovjet-Unie en zo te spreken, is het land door eigen koppigheid ten prooi gevallen aan die Amerikaanse boycott?
0: Ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen, het is voor de Amerikanen is het een open wond dat er zo dicht bij Amerika een socialistische heilstaat door Fidel Castro is gesticht. Ja. En dat hij nog niet op de knieën is gedongen. En dat misschien wel als laatste land in de wereld, misschien Noord-Korea, ze scharen we daar nog onder. Maar ja, er zijn heel veel economische keuzes gemaakt die niet leiden tot de welvaart die je bij grote buur Amerika ziet. Van de andere kant, ik ben 20 jaar correspondent geweest in Afrika. Ik heb heel lang in steden gewoond met gigantische krottenwijken die wel het neoliberale markteconomie systeem hebben omarmd, maar weinig kunnen doen aan extreme armoede. Daar is Cuba voor heel lang wel ingeslagen. Ja. Zo goed dat ze over de hele wereld artsen konden sturen. Ook in Afrika kwam ik ze altijd tegen. Dat hun onderwijssysteem heel goed was. En dat, Bernard, dat laatste, dat is nu echt aan het instorten. Ja. Omdat die staat dus wordt afgeknepen van de olie. Dat zelfs de ziekenhuizen nu al 100.000 operaties niet meer hebben kunnen uitvoeren, omdat ze gewoonweg de middelen niet meer hebben.
1: Nee. Eventjes over ons, westelingen vooral. Decennia lang gingen toeristen naar Cuba. En die kregen dan een heel romantisch beeld.
0: Ja.
1: Wat je al zei, geen reclames en zo, maar wel allemaal van die oude huisjes, mooi opgeknapt, oude Amerikaanse auto's, muzikanten op straat. En ik heb dat nooit willen doen, omdat ik vind dat apisch kijken.
0: Oh ja.
1: Was dat ook zo?
0: Ik snap wel wat je bedoelt. Ik bedoel, in Zuid-Afrika kun je de township tours doen. Ga je arme mensen kijken. Dat is natuurlijk dat is een beetje dat gevoel dat je kunt krijgen. Ik denk dat Cubanen het zo niet zien, omdat als ik één ding echt wel van de reis meeneem, is de enorme trots die Cubanen hebben, ook op hun eigen verhaal. Dat is natuurlijk deels is dat slogans van de staat. Wij hebben Batista het systeem verslagen. Wij staan nog steeds overeind. Dat is retoriek.
1: De varkensbaai.
0: We hebben ze verjaagd.
1: Hebben ze de invasie. Ja,
0: nee,
1: was
0: precies
1: ook zo.
0: Ja. Ja. Maar Cubanen hebben ook wel echt iets van, wij zijn wel een heel bijzonder land in deze wereld. Dan denk ik even aan iemand die ik sprak in Santiago. Een inmiddels werkloze stadsgist, die ik vroeg, wil je niet vertrekken, zoals 4 miljoen Cubanen al gedaan hebben. Ze zei, nee, ik wil mijn leven in waardigheid blijven leven. En dat kan ik niet als ik nu naar Amerika vertrek. Dan word ik ergens schoonmaker, ben ik het kwijt. Dat leven in waardigheid...
1: Cubaanse mensen in het algemeen in de Verenigde Staten, die doen het heel goed.
0: In Florida, zeker.
1: Nee,
0: zeker.
1: Ook elders, ook in New York, in New Jersey zitten overal. Die doen het goed, hoor.
0: Nee, dat snap ik. Ja. Dat is natuurlijk ook. Ze zijn vele malen rijker dan hun oude landgenoten. Maar dat gevoel hebben wel ook veel Cubanen die wij gesproken hebben. De mensen die gebleven zijn, doen dat ook nog wel met een bepaalde overtuiging. Ja. Ook al gaat het niet zo ontzettend slecht. En om terug te komen bij jouw vraag, is het aapje kijken. Ik had zelf, als journalist in elk geval, heel erg het gevoel, we moeten dit verhaal wel vertellen. Want in het geweld van Oekraïne en de Gaza-oorlog en Iran-oorlog vergeten we een beetje wat er met Cuba nu gebeurt. Ja. Waar een hele bevolking collectief gestraft wordt voor de keuze, de beleidskeuze van de zittende regering.
1: Ja, het grootste probleem is het gebrek aan brandstof. En dat is voornamelijk het gevolg van het ingrijpen van Trump. Die heeft een deal gesloten met Mexico van, ik val jullie verder niet lastig, op voorwaarde dat je de export van olie naar Cuba stopzet.
0: Ja.
1: En Venezuela heeft die ingepikt, zal ik maar zeggen. Dus daar komt ook geen olie meer van aan.
0: De president ontvoerd.
1: enzovoort.
0: Ja.
1: Is dat de belangrijkste verandering van de laatste tijd?
0: Nou, het is, ja, dus per decreet heeft hij bepaald dat inderdaad vanuit Venezuela geen olie meer komt. Als Mexico het zou doen, zouden ze gestraft worden met handelstarieven.
1: Ja.
0: Maar betekent ook dat andere boten die met olie rond het eiland of richting het eiland varen, die worden ook onderschept. Hè? Dat is afgelopen week nog gebeurd door de Amerikaanse kustwacht.
1: Ja.
0: Wat zij dan nu de schaduwvloot noemen, hè, dat is wel grappig. Wij hebben het altijd over de Russische schaduwvloot. Ja. Bij Cuba heb je dus toch
1: Iran
0: nog schepen.
1: Heeft er ook een.
0: Ja. Iran. En bij Cuba heb je dus nog schepen. Vaak komen die uit Rusland of uit andere Zuid-Amerikaanse landen. En die komen dan toch die olie. En daar grijpen de Amerikanen ook in. Dus ze willen gewoon niet dat de overheid wordt voorzien van olie. Maar nu is het grap. De Amerikanen verkopen nog wel steeds olie naar Cuba. En die is voor de private sector. En daar betaal je 3, 4, soms 10 keer zoveel voor. Maar die handel gaat nog steeds door.
1: Ja.
0: En dat is dat was voor mij bijna niet te volgen.
1: Er zijn in de economie dikke boeken geschreven onder het hoofdstuk handel met de vijand. In de 80-jarige oorlog deed Nederland zaken met Spanje. Maar is dat ook een beetje zo hier? De Amerikanen doen stiekem ook zaken met Cuba.
0: Ja, dus wat ons ontdekt toch een beetje is, dat is een soort parallele wereld die er bestaat. Aan de ene kant heb je Amerika en Cuba die elkaar elke dag verrotte vis uitmaken. Hè? Dus Trump zegt, Cuba is een nationaal veiligheidsissue voor de Amerikanen. Ze zijn onze vijand en we gaan het regime op de knieën dwingen. Aan de andere kant heb je het Cubaanse regime en die zegt alles wat mis is op Cuba, dat komt allemaal door de Amerikanen.
1: Ja.
0: Maar daaronder wordt er nog gewoon handel gedreven tussen deze twee partijen. Ja. En worden er bepaalde mensen ook rijk.
1: Er zit één scène in jouw eerste aflevering die we al hebben gezien, althans mochten we even kijken.
0: Ja.
1: En daar komt een Rus in voor waar je toch af en toe bij stelt. Dat moet je even vertellen.
0: Ja, nou, dus ik zie een paar schepen in de haven liggen. Ja, maar komen die dan vandaan? Want dat kan dus eigenlijk niet. En dus we zijn naar het havencafé gegaan. En daar stond inderdaad ineens een Russische kapitein. Wat doe jij hier dan? En dat legt hij dan even uit. Ja. Heb je daar een stukje van?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Nee, goed. Nou, dus dat bleek een Russische kapitein te zijn die zowaar een soort pendeldienst runde tussen Amerika en Cuba. Met wat er aan boord zat, dat kon hij niet vertellen. Maar ik zei, maar hoe kan er nou een Rus tussen Cuba en Amerika? Het is toch allemaal gesanctioneerd? Ja, zei hij. Surprise, surprise. Big games are being played here. Met andere woorden, het is niet altijd zoals je het in de krant leest. Nee. Er is nog van alle handen handel gaande. En als jij gewoon dollars, Amerikaanse dollars hebt, kun je het op Cuba nog best wel goed hebben. Dus er zijn ook nog steeds luxe restaurants open, terwijl tegelijkertijd mensen aan het verhongeren zijn.
1: Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Bram Vermeulen, maker van een 3-delige documentaire over Cuba voor de VPRO's Frontline.
2: My administration is also seeking a fundamental change in the situation in Cuba, where the communist regime is under great pressure, the biggest pressure they've ever been under. It's an absolutely failed state.
1: Trump heeft zijn zinnen gezet op Cuba.
0: Ja.
1: Dat hoorden we onlangs bij de Verenigde Naties.
0: Ja.
1: Wat wil hij?
0: Kijk, laten we eerst vaststellen dat Trump wil Cuba, ik denk omdat het een real estate project waiting to happen is. Hij denkt als makelaar. Daar zit Prime Beach Property, al die hotels. Hij ziet het helemaal voor. Kijk, er zit wel een beetje olie op Cuba, maar dat mag geen naam hebben. 30.000 vaten per dag, dat is heel weinig. Daar is het hem niet om te doen. Maar het is in de geschiedenis tussen Amerika en Cuba ook al heel erg lang een verlangen van Kennedy, varkensbaaien, en noemde het al, maar ook daarvoor. He, als je gewoon de geschiedenisboeken naleest, de Amerikanen willen Cuba al heel erg lang hebben.
1: Ja, sterker nog, de Amerikaans-Mexicaanse oorlog is begonnen met Cuba als aanleiding. Ja. Dus dat klopt.
0: Ja.
1: Dus dat zit al heel lang in hun
0: het
1: genen.
0: Het zit al heel lang in hun genen. Ja. En kijk, bijvoorbeeld de slavernij werd afgeschaft in Amerika, en de slavenhouders uit het zuiden van Amerika zijn uitgeweken naar Cuba, waar ze nog tientallen jaar door kunnen gaan. Dus inderdaad, de bedrijven, de plantage, de suikerplantage. De Amerikanen hebben daar gewoon een hele grote voet op aarde gehad en zijn daar uiteindelijk verjaagd.
1: Is het zo simpel dat ze die suikerplantages weer terug willen en casino's willen bouwen, hotels willen bouwen enzovoort? Kortom, terug naar de Batista-situatie.
0: Het heeft in elk geval te maken met het gevoel van verlies, wat vooral heerst natuurlijk onder de Miami-Cubanen,
1: ja,
0: die ook op Trump hebben gestemd om die reden. Hij heeft ze beloofd dat hij de ommekeer gaat veroorzaken. Ja. Dus dat is ook een belofte die hij moet inlossen. Ik heb geleerd, alles wat Trump zegt en belooft, dat doet hij ook wel.
1: Ja hoor, dat klopt. En hij en inderdaad, die Little Italy in Miami, dat is één. Maar het is altijd niet alleen Trump hoor, dat zijn altijd Republikeinen geweest.
0: Ja.
1: Al sinds Kennedy.
0: Ja.
1: En alle presidenten nadien hebben beloofd, wij gaan dit regelen.
0: Ja.
1: En Trump probeert het echt.
0: Denk dus jij, kijk, wij zijn als de wiedeweergaar aan toe gegaan omdat we bang waren dat hij het zelfs nog voor de midterm zou doen. Ddat zal toch niet meer.
1: Het wordt wel erg ingewikkeld natuurlijk, nu die duidelijk nog topt met Iran.
0: Ja.
1: Vreselijk in zijn maat met de benzineprijzen.
0: Ja.
1: Dat is niet alleen een Cubaan probleem, zal ik maar zeggen. Dus ik denk niet dat hij dat aandacht. Hij zegt ook zelf, ik krijg die benzineprijzen niet meer op tijd naar beneden. En om dan nog een oorlog te beginnen, dat is
0: of een invasie, beetje. Ja. Dus er zijn nu achter de gesloten schermen, gesloten deur, zijn er gewoon onderhandelingen gaande tussen het regime. Het regime is ook bezig om meer privatisering toe te staan, meer particuliere bedrijven
1: toe te staan. Dat is al sinds Obama, hè? Die is daarmee begonnen.
0: Ja. Dus dat is natuurlijk nooit genoeg. Nee. Er moet een ommezwaai komen. Hij heeft ook al iemand op het oog, hè? Dat is een kleinzoon van Castro. De crab wordt hij genoemd, de krab.
1: Ja.
0: Die zouden de Amerikanen daar graag willen hebben. Maar goed, Cuba is nog steeds een prooi voor de Amerikanen. En daarom waren we er.
1: Ja, Miguel Díaz-Canel.
0: Ja.
1: Dat is een Castro, maar hij heet geen Castro. Is dat voldoende om te zeggen, die steunen we dan maar?
0: Nou, kijk, Canel is. Dat is dus de huidige president, is niet de man die zij daar willen hebben. Ze willen een andere Castro daar hebben. Wat ik wel merkte, is dat heel veel mensen op camera ook openlijk kritisch durfden te zijn tegen de zittende regering. En dat had ook wel te maken met het feit dat de president geen Castro meer heet. Fidel is al 10 jaar dood. Raúl is ook al 8 jaar geen president meer. Dus het is makkelijker geworden, nu je niet meer over de vader van de natie spreekt, zeg maar, om die kritiek te uiten. Maar deze man heeft heel weinig steun van de bevolking in dat opzicht. Je zou eventueel nog het idee van Cuba kunnen steunen. Dat hebben veel mensen nog wel. Maar voor deze man gaan ze niet meer verder willen leiden.
1: Nee, dat begrijp ik. Even op de vraag die je aan mij stelde, elkaar eigenlijk stelde. Jij zei, zou het nog kunnen gebeuren voor de midterms? Mijn vraag aan jou is, ben je zeker van dat het in elk geval gaat gebeuren? Dat er op de een of andere manier een Trump-ingreep komt?
0: Kijk, dit is natuurlijk, hangt ook heel erg af van Marco Rubio. Zijn ouders komen van Cuba.
1: Ja.
0: Zijn verjaagd door die revolutie van Castro. En hij praat er bijna dagelijks over. Rubio wordt ook genoemd als mogelijke opvolger van Trump. Dus het kan ook zijn dat het die kant nog opgaat. Maar ja, ik geloof wel dat de Amerikanen echt gaan aansturen op een bepaalde verandering. Of dat inderdaad een nieuwe president wordt, of dat het echt met bommen gaat gebeuren. Ja, dat weet ik niet. Ja, wij zijn wel gaan kijken op plekken bijvoorbeeld van mensen die naast een militaire kazerne wonen. Van, lijkt mij geen fijne plek om te wonen tegenwoordig, denk je? In Teheran of in Caracas in Venezuela. Dit zijn toch wel echt gevaarlijke plekken geworden. En toen kwamen we dus in een hele arme wijk terecht, waar die vrouwen zeiden, oh, Amerikaanse bommen. Nee, daar ben ik eigenlijk niet zo bang voor. Maar die regering, die moet weg. Daar hebben we nu echt meer dan genoeg van. Dus dat is natuurlijk wat de mensen nu het meest voelen. Ze zien gewoon hun situatie verergeren en leggen daarvan de verantwoordelijkheid bij hun eigen regering neer. Terwijl het ook het grotere geopolitiek spel voor sommige mensen een beetje buiten beeld blijft.
1: Verandering komt, maar het moet even wachten tot jouw serie is uitgevoerd.
0: Dat zou wel fijn zijn, ja. Voor dank, vanavond 8:30.
1: Dank Bram Vermeulen, journalist en documentairemaker bij de VPRO. De driedelige frontlinie-serie Cuba, de prooi, is vanaf vanavond om 8:55. Nog een keer, vanavond 8:55 te zien op NPO 2 en op NPO Start.
3: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Trump is aan zijn campagne voor de midterms begonnen, maar Republikeinen houden liever afstand.
4: Ja, Trump die zegt heel duidelijk, deze verkiezingen moeten om mij draaien. Ik breng onze kiezer naar de stembus. Dat zei hij bijvoorbeeld op de midtermconventie een tijdje terug.
5: Pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
4: Ja, I'm on the ballot. Maar op dit moment is hij natuurlijk niet zo populair en zijn beleid ook niet. Dus republikeinse kandidaten doen op dit moment een soort evenwichtsoefening. Die nemen afstand, maar ook weer niet te veel, want ze willen ook geen ruzie met Trump natuurlijk, maar ook niet met zijn achterban. Dus ze proberen er een beetje zo tussendoor te schuifelen. En zij denken ook bij zichzelf, denk ik, ja, Trump die kreeg in het verleden ook nog wel eens gelijk. Die weet toch altijd mensen naar de stembus te krijgen. Dus ja, we moeten echt geen ruzie met hem krijgen.
1: Nee, en hoe doen ze dat nou in de praktijk, dat afstand? Nemen.
4: Nou, meestal doen ze dat voorzichtig. Ze noemen zijn naam bijvoorbeeld niet. Maar bijvoorbeeld ze halen Trumps naam of zijn endorsement wel van hun website af. Dat is wel duidelijk natuurlijk. Ze komen bijvoorbeeld niet naar campagne-rallies van Trump. Ken Paxton Texas heeft een hele bijzondere methode. Die laat steeds fragmenten lekken, waarin hij zegt van ja, ik kan ook niks aan die oorlog met Iran doen. Dat doet iemand anders. En om de zoveel tijd komt het dan naar buiten. Dan denk je van ja, dit is eigenlijk een manier om ook je kritiek toch wat te laten horen. En Reuters die onderzocht dat, die zei van 62 races in het huis. Ik zeg het even verkeerd. 62 races in totaal, dus in het huis en in de Senaat. Dat is het. Waar het spannend is, hebben ze bekeken. En toen zagen ze een paar interessante dingen. Van die 62 kandidaten namen er 41 afstand van Trump. Dus best veel. Maar je ziet ook duidelijker dan dat voorbeelden. Gisteren kwam dit spotje uit van Mike Rogers, Republikein in een heel spannende strijd in Michigan. En hij zegt nu dat hij tegen de handelsoorlog met Canada is.
6: Drinking a Labatt and watching the Red Wings. Man, it just doesn't get any more Michigan than that. And here in Michigan, we know that Canada is not our enemy. We need to end this tariff war now. As Michigan senator, I'll bring both parties together to lower your prices. That's job number one. And Abdul, he wants to hit Michigan families with a $3,000 tax increase, the biggest in history. I'm Mike Rogers, and I approve this message because I'll actually put dollars back in your pocket.
4: Ja, nee, Abdul Al-Sayed, dat is zijn tegenstander. En hij zegt dus, Canada is not our enemy. Die tarievenoorlog, die heffingenoorlog, die moet stoppen. En dat is wel opvallend, want dit is al zijn tweede breuk met Trump. Eerder vroeg hij nog om een snel einde aan de oorlog met Iran. En ook als het gaat om datacenters is hij al wat tegen Trump aan het ingaan. Dus je ziet daar wel een lijn.
1: Ja, er is nog een opvallende Trump-kritische campagnespot.
4: Ja, dit is Maria Elvira Salazar. En zij komt uit het district in Miami waar ook Little Havana onder valt. Dus je snapt veel Latino's daar. En zij kwam met een spotje waarin ze de president persoonlijk aanspreekt.
7: Mr. President, some of your immigration enforcement efforts have gone too far. In July, 50% of the 50,000 people that were detained had no criminal record. Be careful what your advisors are telling you about immigration policies. The same Hispanics who helped you get to the White House in 2024 feel betrayed today. You can be for immigration what Lincoln was for slavery and Reagan was for communism. I'm not talking about giving them amnesty. I'm talking about giving them a dignified life in this promised land. And only you can do that.
4: Ja, meneer de president, u bent te ver gegaan met uw immigratiebeleid. Ze nam het op voor het Witte Huis. En dat dus in een campagnespotje. Toch behoorlijk directe kritiek
1: ja,
4: op Trump.
1: Ja, en de Cubaanse vrouw. We hebben net een heel verhaal gehoord van Bram over Cuba. Dus het past
4: ja,
1: mooi.
4: Ja, ja, ja.
1: Dus je ziet wie die mensen zijn en hoe politiek bewust. Leuke illustratie daarvan. Hoe reageert Trump hier zelf op deze kritiek?
4: Ja, opvallend mild eigenlijk. Dit weekend deed hij nog iets heel anders. Toen maakte hij zomaar het telefoonnummer openbaar van een Republikein waar hij een meningsverschil mee heeft. Dat doet hij nog steeds, dat soort dingen. Maar hier valt het eigenlijk heel erg op dat hij heel mild is. In het geval van die Salazar zei Trump, ja, ik ben gewoon heel streng. Zij is dat blijkbaar wat minder geworden. En dat was het. En die Mike Rogers uit Michigan net, die aan zijn Canadese biertje zat, daarvan zei Trump, hij wil blijkbaar ook dat er snel een nieuwe deal met Canada komt. Dus Trump koos echt de meest positieve uitleg van dat spotje die je maar kan verzinnen. En ja, ik denk dat Trump hier ook wel een gevoel en een idee bij heeft. Dit is allemaal voorzichtige kritiek, dat kan hij wel hebben. Hij wordt niet met naam genoemd. Hij weet ook, deze mensen die luisteren verder echt wel naar me. Dus Trump staat dit ook toe. Die denkt ook een beetje tactisch van, die achterban van deze mensen, ik lig daar misschien net even wat minder goed. Ja. Laat dit maar even. Als dit nodig is voor de overwinning, dan sta ik er toe.
1: Nee,
4: ik
1: begrijp het. En hij denkt misschien ook, ondanks de kritiek, de achterban van die mensen die kritisch zijn, stemmen nog steeds op de Republikeinse Partij. Dat denk ik, dat hij dat denkt.
4: Ja, dat denk ik ook. Ja. Statisch.
1: Ja. Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
8: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
9: Benki, dat is toch geen woord?
8: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
10: Benki. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
11: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
10: B-E-N-K-E-Y. Benki. Steengoed in vermogen.
12: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
13: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's, altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
14: Vergaderen. Ga voor een meeting met een uitzicht. En vergader deze winter op een fantastische manier bij Z-Eventships.
15: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management, Erasmus University, hoort daar één gedachte bij. I'm up. Klaar om impact te maken. De Challenge of Leadership. 4 dagen met nieuwe perspectieven op leiderschap, een boxingclinic en aandacht voor jouw eigen leiderschapsuitdaging. En nu ook in het Nederlands. Start 10 november. Schrijf je in via rsm.nl/bnr.
16: Jouw warme winterse meeting op het water. Zeventships.nl.
17: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
18: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
19: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
22: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
23: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Remmond & Mené. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
0: Nico Dijkshoorn is vrijdag de co-host van Wilfred Gené. Vanuit Bar Américain Amsterdam. Ook schuiven Dick Maas, Maurice de Hond en Ricky Kolen aan.
2: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
3: Nu in de BNR-app.
9: De benzineprijs schiet omhoog, het recordniveau is weer in zicht. Russische terreur Yandex meldt uitval van de clouddiensten na een aanval. En topmanagers bij Goldman Sachs krijgen ruim $500 miljoen aan speciale bonussen. Deze verhalen en veel meer vind je nu in de app van BNR.
24: Robert Vriezen bij de ANWB. Jij ziet een paar bijzonderheden al.
25: Ja, dat klopt, Lisbeth. De avondspits is begonnen, kunnen we wel zeggen. Want we zijn al boven de 400 kilometer. Bij Utrecht is het druk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 14 kilometer file tussen knooppunt Oude Rijn en Beest, een half uur vertraging. En bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht Centrum. 6 kilometer file en drie kwartier vertraging. Ook staat er een vrachtwagen met een klapband op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. 3 kilometer file tussen Venlo West en Horst met een half uur vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles en die melden ze op de A2 onder andere vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij Nederweert bij 202.1. Op de A6 Lelystad-Muiden bij Alfred Lelystad Airport bij 68.0. En controle op de A27 Utrecht-Almere bij Almere Hout. De hectometerpaaltje daar is 115.0.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Voor het bedreigen van een filmploeg van Pound is een man veroordeeld tot 4 maanden cel. Toen hij in het Amsterdamse Oosterpark opeens een camera op zich gericht kreeg, trok hij een mes en dreigde een beveiliger neer te steken. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. In België is het proces begonnen over de dood van het 4-jarige jongetje Dean. Een Nederlandse vrouw zit vast voor betrokkenheid, maar houdt vol onschuldig te zijn. Volgens de Belgische justitie heeft haar ex-vriend het kind gedood. Het lichaam van Dean werd 2 jaar geleden gevonden op het Zeeuwse werkeiland Neeltje Jans. KLM moet de komende maanden vluchten schrappen omdat er te veel vliegtuigen kapot zijn, meldt de Telegraaf. Het gaat om vluchten op 5 routes naar andere continenten en het duurt tot begin maart. Een hoge baas van KLM zegt dat er zo meer duidelijkheid is voor reizigers, ook vanwege de herfstvakantie die komend weekend begint. Spaanse politici hebben fel naar elkaar uitgehaald in een debat over de woningmarkt. Daar wordt al een tijd voor geprotesteerd nadat een bejaarde vrouw uit huis was gezet. Gisteren overleed ze. Linkse partijen zeggen dat rechts wetten heeft tegengehouden om de woningmarkt te verbeteren. Rechtse partijen zeggen dat links heeft gefaald. En een avondje uit eten wordt volgend jaar duurder, verwacht de voedselsector. Restaurants, broodjeszaken en cafés gaan bijna 5% in prijs omhoog. Ze zeggen dat het komt doordat het eten duurder is geworden. Ook zijn klanten kritischer geworden, ze willen waar voor hun geld. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een wisselvallige dag bij 15 of 16 graden. Vanavond minder buien en 's nachts is het droog. Morgen opnieuw buien, veel wind en een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.
24: De AEX staat op dit moment 0,6% in de plus op 1124 punten. Grootste stijger Shell, 3,1% erbij. ArcelorMittal is met 2% in de min de grootste daler vanmiddag. En de Dow Jones, net geopend, 0,2% in het rood.
9: En de Rotterdamse haven, die kan van het stikstofslot. En wie kan ons redden? Dat zijn de konijnen, gaan we zo horen.
27: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
28: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
29: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
28: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
30: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
31: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
32: Thuisbatterij.
33: Einde salderingsregeling.
34: Terugleverkosten.
35: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
36: Hey,
1: Geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
4: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
5: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
6: Shape the future with confidence. EY.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Avondnieuws. Lisbeth Staats en Mark Beekhuis.
8: Goed dat je luistert. Dit is het nieuws om mee thuis te komen. In Beijing hoopt eurocommissaris Sefcovic wat plooien glad te strijken, zodat de handel tussen China en Europa niet nog meer onnodige deuken oploopt. Premier Meloni in Italië heeft een belangrijke stemming over een wet overleefd in het parlement. Ja, belangrijk voor haar, want ze had haar lot min of meer aan de uitslag verbonden. En er is iets aan de hand met de cao-lonen. Die worden de laatste tijd als hoog gezien. Maar dat blijkt niet helemaal te kloppen. Nieuwe cijfers. En er is ook een nieuwe Blue Zone in Europa ontdekt. Een plek waar dit keer vrouwen opvallend vaak 100 jaar of ouder worden. Waar is dat? Waar kan ik een ticket boeken? Eerst gaan we naar de Rotterdamse haven, want daar hopen ze van het stikstofslot af te komen.
10: Het kabinet trekt namelijk 50 miljoen euro uit om de Rotterdamse haven van dat stikstofslot af te halen. En met dat geld gaan dan worden geïnvesteerd vanaf 2027 in natuurherstel. En zo zet minister Van Essen de eerste stap in zijn stikstofbeleid.
11: Ja, het is superbelangrijk om dit te laten zien, hè. Dus we hebben een stikstofaanpak als kabinet vastgesteld. En ik heb toen gezegd, we gaan voor gebied van het slot. Ja, en dit is een van de eerste gebieden waar dat gaat lukken. Door een provincie die zich proactief opstelt. Rijkspartijen die meedoen. Havenbedrijven die meedoen. En, ja, en wat mij betreft een recept voor meerdere plekken in het land.
10: Ja, politiek verslaggever Leonard Beekman, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
10: Wat gaan ze precies doen in die haven in Rotterdam?
12: Ja, ze hebben een mooie routekaart gemaakt, Mark. Naar natuurvergunningverlening. Mm-hmm. Ik sprak daar staatssecretaris Johannes de Bat over van klimaat en de groene groei. En hij legt dan precies uit wat er dan gaat gebeuren in het havengebied.
11: Er wordt geïnvesteerd in natuurherstel. Want heel vaak zie je dat het stikstofvraagstuk begint bij hoe sterk is de natuur, wat kan die aan. En dat is dus heel belangrijk om weer vergunningen te kunnen verlenen. En dat is weer belangrijk om uiteindelijk heel die haven sterker te maken. Dus de eerste stap is natuurherstel. Vervolgens vergunningen voor de industrie organiseren, waardoor die industrie weer kan verduurzamen, kan groeien en dus het hele cluster weer sterker kan maken.
12: Er wordt 50 miljoen voor uitgetrokken. Wat gebeurt daar dan precies mee?
11: Ja, dat wordt ingezet op een aantal facetten van wat ik net noemde. Hè. Dus onder andere voor dat natuurherstel, want dat kost natuurlijk ook gewoon geld. Beheerplannen maken, zorgen dat de investeringen in de natuur ook echt gaan plaatsvinden. En uiteindelijk die hele opzet is dus ook dat je niet alleen dat natuurherstel doet, maar ook daadwerkelijk blijft beheren, waardoor naar de toekomst toe ook die natuur altijd sterk blijft.
12: Ja, en over de maatregelen naar natuurherstel. Jullie willen het heel graag hebben over de konijnen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar wat wil het kabinet nu laten zien? En dat hoorden we eigenlijk minister Van Essen ook al zeggen. Ze willen laten zien, als je maatregelen neemt, en daar is het hele stikstofpakket van minister Van Essen natuurlijk ook op geëikt, als je maatregelen neemt, dan kan de vergunningverlening weer loskomen. En ze hebben de Rotterdamse haven hebben ze daar als hoeksteen voor genomen. Ze hebben ook met verschillende partijen hebben ze daarover gesproken. Dus met de provincie, maar ook met het havenbedrijf. En ze willen laten zien, op korte termijn kan dat. En dat kan dus al vanaf 2027.
10: En dat klinkt ver in de toekomst, maar dat is over een paar maanden al.
12: Ja, dus daarom, Mark.
10: 2027 klinkt echt als verre toekomst, maar dat is het niet. Ik neem aan dat ze in Rotterdam en in de haven hier heel enthousiast op gereageerd hebben. Het stikstofslot kan los.
12: Ja, en ook de belangenvereniging, de ondernemersvereniging van de haven en industriële bedrijven daar heeft erover meegesproken in de vorm van Jacco Vonhoff, en de oude voorzitter van MKB Nederland, is daar weggegaan, doet dat nu voor DataLinks. En hij is positief.
24: Delta links.
0: Voor bedrijven voor wie stikstof echt het grootste probleem was, als het ging om de uitbreiding bijvoorbeeld, hebben we echt een mooie oplossing. En voor al die andere uitdagingen zijn we nog steeds hard aan het werk. En hebben we net ook met het kabinet de afspraak gemaakt om deze werkwijze misschien ook te herhalen op het gebied van bijvoorbeeld de energieprijzen en netcongestie.
12: Ja, Lisbeth, je zei het goed. Ik zei data links, maar het is natuurlijk delta links.
24: Ja. Maakt niet uit.
12: Maar hij zegt, dit is een eerste goede stap. Er moet natuurlijk nog meer gebeuren. We moeten nog naar een allesomvattende oplossing gaan. En dan heeft hij het ook over de energietransitie onder andere. Maar dat het stikstofslot en dat de vergunningverlening weer loskomt, ja, daar is in ieder geval Vonhoff echt over te spreken. En ook over de manier waarop de samenwerking gegaan is. Met dus Rijk, provincie en het havenbedrijf.
24: En zijn er dan ook, Leenert, nog boeren in die omgeving die hun bedrijf hebben verkocht of hebben moeten wijken?
12: Zover ik weet niet. Want dit gaat vooral over de natuurgebieden, de Natura 2000 gebieden in een straal van 25 kilometer rondom dat havengebied. En wat dan opvalt, is dat het vooral gaat om duingebieden. Zelfs tot aan Den Haag aan toe. En dan komen we bij de konijnen, Lisbeth.
2: Ja, dit is echt een knuffelbare oplossing die ze verzonnen hebben.
12: Ja, want er gaan namelijk extra konijnen gaan er uitgezet worden in dat gebied. In de duinen. Dat is nodig voor de verstuiving. En ik heb minister van Essen ook nog even gevraagd, ja, hoe zit dat nou precies met die konijnen?
13: Al die kleine maatregelen voor beter natuurbeheer. En konijnen klinkt ook een beetje gek als je denkt, alleen maar konijnen gaan onze economie redden. Nee, je hebt een pakket aan maatregelen voor beter natuurbeheer. Die konijn die hoort daar voor te komen. Er hoort voldoende water te zijn. De terreinbeheerende organisaties moeten hun beheer goed uitoefenen. Zo heb je allerlei facetten die ervoor zorgen dat wij uiteindelijk kunnen opschrijven, het gaat goed met dit natuurgebied. En als je dat kunt opschrijven en kunt vastleggen en je beheerplannen goed kunt maken, dan kunnen provincies weer vergunningen verlenen. En dat is wat we hier zien. En ja, die konijnen, leuke beestjes, maar die zijn daar dus onderdeel van.
12: Ja, die zijn dus onderdeel van een pakket waarbij stikstof ook een rol speelt.
24: Wat gaan die konijnen precies doen dan?
12: Die konijnen worden uitgezet en de konijnen zorgen voor verstuiving in het duingebied. En ze zorgen ook dat de begroeiing bijgehouden wordt. Want dan gaan ze lekker aan lopen knagen natuurlijk.
24: Okay.
12: En in beide gevallen zijn ze essentieel. Er zijn te weinig konijnen in het duingebied om ervoor te zorgen dat de natuur in stand kan blijven. Want verstuiving is natuurlijk bijvoorbeeld heel belangrijk, hè, zodat je weer ergens anders plantjes krijgt. En het is één van de maatregelen die genomen worden om ervoor te zorgen dat de natuur herstelt. En dit wordt ook wel, het wordt er nu uitgelicht en wij doen het ook, want het klinkt natuurlijk leuk. Maar hiermee laat het ministerie ook zien, het gaat dus niet alleen om stikstof. En daar heeft BBB bijvoorbeeld heel vaak op gewezen. Het moet een totaalpakket zijn. Mm. Nou, nu laten ze aan de hand van konijnen zien. We zijn inderdaad niet alleen maar bezig met boeren uitkopen, maar we zijn ook bezig met konijnen uitzetten in duingebieden, zodat de natuur herstelt.
24: Niet te veel, want dan heb je weer een plaag.
12: Ja, precies. Hebben we het daar over een paar jaar over, Lisbeth. Maar dat is een gesprek voor de toekomst.
2: Dankjewel, politiek verslaggever Leenert Beekman.
3: BNR Nieuwsradio.
24: De eurocommissaris voor handel, Maros Sefcovic, die is in China en ontmoet daar handelsminister Wang Wentao. Het is een belangrijk gesprek, want Sefcovic die wil de handelsbalans met China maar al te graag herstellen. Hij heeft vanuit Brussel een flinke lijst meegekregen hoe dat te doen. Tips en tricks dus bij ons Europa-verslaggever Michaël van der Toorn. Ha, Michaël.
14: Goedemiddag.
24: Ja, wat hoopt hij daar precies te halen, Sefcovic?
14: Nou, hij hoopt dat handelstekort een beetje, dat gat wat er is, een beetje te dichten. Er zijn natuurlijk allerlei problemen. Er zijn veel.
24: Gisteren nog spraken wij over de hybride auto's.
14: Ja, nou, dat is natuurlijk het voorbeeld. Er is heel veel Chinese export in allerlei hele belangrijke industriële sectoren. De EU die krijgt onze spullen daar niet verkocht. Dus Sefcovic die wil graag kijken naar hoe de export van Europese producten naar China kan worden vergroot. Brussel wil meer duidelijkheid over Chinese exportbeperkingen op grondstoffen. Oh ja. Vooral zeldzame aardmetalen. Natuurlijk hebben we inderdaad de elektrische auto's die volgens Brussel in ieder geval de Europese markt overspoelen. Dan hebben we nog de overheidssteun waardoor er oneerlijke concurrentie ontstaat. We hebben een wisselkoers die heel erg gunstig is voor China. Nou, allemaal dat soort dingen. Een hele lange wensenlijst die Brussel in het beste geval veranderd zou zien. Is nogal wat, dus het is de vraag of dat allemaal gaat lukken.
24: Want de Nederlandse minister van Buitenlandse Handel, Sjoerdsma,
9: Die zei vandaag nog over dat bezoek. Ja. Nou, ik verwacht geen allesomvattend akkoord.
14: Nee, nou, dat ben ik absoluut met hem eens. Een allesomvattend akkoord gaat het absoluut niet worden. Hij zei er ook bij in de Kamer, was het, in de Tweede Kamer, dat hij verwacht dat Šefčovič het gaat proberen eens te worden over maatregelen voor één sector of misschien twee sectoren. De hoop en vanuit Brussel is in ieder geval iets met auto's. Dus bijvoorbeeld een quotum of prijsafspraken. En als ze er dan. En Sjoerdsma zei, dit moet dan de basis zijn voor weer verdere onderhandelingen. Dus daarbij zegt hij natuurlijk ook, we zijn er voorlopig nog niet helemaal uit. Maar en hij zegt er ook bij, als ze er niet uitkomen, dan moet de EU beschermende maatregelen gaan nemen. En dat vinden meer Europese landen.
2: Ja, want onderhandelen met Chinezen is verschrikkelijk moeilijk, omdat zij ook soms een machtspositie hebben.
14: Kleine machtspositie.
2: Maar heb je het idee dat ze in China wel begrijpen dat wij een probleem met ze hebben?
14: Ik heb nog even gevraagd aan mijn eindredacteur die goed Chinees spreekt, om eventjes te kijken wat de Chinese media nou precies zeggen. Daar wordt niet zoveel woorden inderdaad gerept hierover. Dus we weten het niet helemaal. Maar ze wijzen wel op de problemen die wij hier zelf hebben. Bijvoorbeeld hele hoge energieprijzen. Dus die zeggen, de Chinezen zeggen, lossen jullie anders je probleem zelf eerst op. Dus dat zal hij ongetwijfeld ook tegen Šefčovič zeggen. Dus ik weet niet of ze het begrijpen, maar ze hebben er in ieder geval niet heel veel begrip voor.
9: Maar goed, in Nederland, bij monden van Sjoerdsma, zijn we dus gematigd enthousiast over de verwachtingen van dit akkoord, of dit bezoek. En in Brussel verder, is iedereen er zo in?
14: Omdat het natuurlijk nogal wat is, inderdaad. China heeft een machtspositie ten opzichte van ons. We hebben ze ook nodig op allerlei vlakken, onder andere dus die aardmetalen. Op dit moment staan alle landen in Europa achter Šefčovič. Die zeggen, doe je best, je bent daar namens ons, dus lekker bezig.
15: Laat HR en finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Dat zorgt er eigenlijk voor dat de coalitie een voordeel heeft. Volgens mij gaan jullie zo meteen nog spreken over de details.
3: Ja, in de radio-uitzending straks. Ja.
2: Meloni die zegt... Dit is een goed idee. Het is eigenlijk een kiesstelsel met evenredige vertegenwoordiging. Eerst was er ook een districtenstelsel, wat volgens experts voor een klein voordeel voor de oppositie zorgde. Meloni is natuurlijk in een coalitie, die loopt wat achter in de peilingen. Dus die zei, die heeft voor dit voorstel gestemd. Maar het is inderdaad omstreden, was veel discussie over.
3: Maar wel aangenomen dus.
2: Het is aangenomen.
3: Dankjewel, Europa-verslaggever Michaël van der Toorn. En wil je meer Europa, dan abonneer je je op Make Europe Great Again in de BNR-app.
4: Lisbeth Staats en Mark Beekhuis. BNR.
5: CAO-lonen, ja, dat is verwarrend. Dat hadden we namelijk niet aan zien komen. Die blijken achter te lopen op de inflatie en vooral de arbeidsproductiviteit. Blijkt uit een nieuw onderzoek dat vandaag is gepubliceerd in het economenvakblad ESB. Terwijl je juist van alle kanten de afgelopen tijd hoort dat de CAO-lonen juist relatief hoog zijn. Maar dit onderzoek laat nu zien dat dat niet waar is. Gaan we over praten met de man achter het onderzoek, Laurens Harteveld, hoofdafdeling CAO-onderzoek en beleidsinformatie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hele goedemiddag.
6: Goedemiddag.
5: Ja,
6: hallo.
5: Wij denken dat de lonen relatief hoog zijn, harder zijn gestegen dan de prijzen. Maar u laat zien dat dat in ieder geval ten opzichte van de inflatie niet goed gaat, maar waarschijnlijk ten opzichte van de arbeidsproductiviteit ook niet, hè?
6: Nou, laat ik even een klein aanloopje nemen. Wij onderzoeken ieder jaar de grootste cao's in Nederland. En dan bekijken we onder andere de hoogte van de cao-loonstijging. En daar publiceren we ook ieder jaar over. Wat nieuw is, is dat we nu een keertje hebben gekeken naar een langere periode, vanaf het jaar 2020 tot en met 2025. En in die periode hebben we de CO-lonen per CO bij elkaar opgeteld. En dat hebben we gedaan omdat in die periode sprake was van grote economische schokken. We hebben enerzijds de coronapandemie gehad en die werd onmiddellijk opgevolgd door de inflatiegolf.
5: Ja.
6: Dus daarom dachten we, als je nou eens kijkt naar die twee schokken, wat is dan de impact op de totale CO-loonstijging? En dan blijkt dat de opgetelde CO-loonstijging voor de onderzochte CO's in die periode inderdaad achterblijft bij macro-economische richtsnoeren zoals enerzijds de inflatie. En anderzijds een andere macro-economische richtsnoer. En dat is misschien wat ingewikkelde verhaal. Dat is de som van de arbeidsproductiviteit plus de extra prijshoging die werkgevers kunnen krijgen van producten en diensten.
5: Ja.
6: Het idee daarachter is... Ja?
5: Want je zou denken, als de arbeidsproductiviteit toeneemt, ja, dan kan natuurlijk de winst omhoog gaan of de lonen kunnen omhoog, of allebei een beetje. Maar zie je dan dus eigenlijk wat u beschrijft, dat de winsten omhoog gaan en de lonen achterblijven?
6: Nee, de theorie is, de macro-economische theorie is dat de economische koek groter wordt in Nederland als de arbeidsproductiviteit stijgt. Dus als de arbeidsproductiviteit stijgt, kunnen ook de lonen omhoog. En de economische koek wordt ook groter in Nederland als de prijzen stijgen van producten en diensten. En dan kunnen de lonen ook omhoog. Dus als je het afzet, de loonstijging die we vastgesteld tegen deze macro-economische grootheden in deze periode, dan zie je dat er niet sprake is van een te hoge loonstijging, maar dat de CO's eronder blijven zitten.
5: En de afgelopen tijd hoor je veel dat de lonen juist misschien te hard zouden stijgen, harder dan goed is voor de economie. Hoe kan het dat we daar een soort, is het gezichtsbedrog op de een of andere manier hebben opgelopen?
6: Ja. Ik denk dat de belangrijke verklaring is dat de gemiddelde looptijd van een CO die is 2 jaar. Dus CO-partijen die kunnen eens in de 2 jaar reageren op economische schokken. En wat je nu ziet, is dat op dit moment vrij hoge lonen worden afgesproken, maar dat is eigenlijk nog een compensatie van de inflatiegolf. Want in tijden van de inflatiegolf lagen al heel veel CO's vast en bleek achteraf dat de afgesproken CO-loonstijging te laag was. Nou, om dat te compenseren zie je dat er nu wat hogere CO-lonen worden afgesproken.
5: Ja, maar zou je dan eigenlijk de CAO's misschien per jaar moeten afspreken? Want nu krijg je dan zo'n verhaal, we gaan 7% meer krijgen. Dat is dit jaar 3% en volgend jaar 4% of zoiets. En dat is natuurlijk dan ongeveer 7%. Is,

0: Is dat het, waardoor we het niet helemaal helder zien?
1: Het is makkelijker als een CO samenvalt met een kalenderjaar. Maar zo werkt het niet in CO-land. Okay. Ook overal wordt over onderhandeld en ook over de looptijd van de CO. En als de werkgevers bepaalde looptijd in gedachten hebben, zetten zij erop in. En dat doen vakbonden ook. Dus looptijd is uitkomst van onderhandelingen.
0: Okay, ja, dat kan je niet van buitenaf opleggen misschien. Is dit eigenlijk iets wat voor alle banen in Nederland geldt? Of zitten er nog verschillen tussen verschillende sectoren? Of overvraag ik u daar?
1: Nee hoor, we hebben vooral macro-economisch gekeken naar de CO-loonstijging in het algemeen. En dat gelegd tegen de algemene macro-economische grootheden. Het is dus ook een theoretische exercitie. Er kunnen best goede verklaringen zijn voor het feit dat de CO-lonen achterblijven bij bijvoorbeeld de inflatie. Het kan zijn dat CO-partijen nog een jaar nodig hebben om de achterstand in te halen. Of het kan zijn dat ze misschien wat lagere lonen hebben afgesproken, maar wat meer vrije tijd. Dat zijn allemaal mogelijkheden, verklaringen die een rol zouden kunnen spelen. Maar dat weten we op dit moment niet.
0: Nee, dat snap ik.
1: Daarvoor ontbreekt de data.
0: Ja. En wat denkt u over artikel vandaag in ESB? Is dat iets wat alle vakbondsonderhandelaars nu in hun artikel, in hun aktentas meenemen naar elke onderhandeling?
1: Nou, dat denk ik niet. Nogmaals, het is een theoretische exercitie. En er kunnen goede verklaringen zijn voor het feit dat de CO-lonen achterblijven bij de inflatie en die andere richtsnoer. En tegelijkertijd zullen vakbonden elk argument aangrijpen om hoge lonen af te spreken. Net zoals werkgevers elk argument zullen aangrijpen om dat te downsizen. Dat is het onderhandelingsspel.
0: Absoluut. Laus Harteveld, auteur van het onderzoek in het vakblad ESB en ook hoofd van de afdeling CO-onderzoek en beleidsinformatie bij het ministerie van Sociale Zaken. Hartelijk dank.
2: Ja, nog even dit, Mark. Wil jij heel graag oud worden? Heel oud?
0: Oh, hoe oud? 120? Dat vind ik veel.
2: Laten we de ambitie hoger leggen. Nou ja, als je gewoon oud wil worden, dan kun je maar beter een vrouw zijn en het liefst iemand die in het dorpje Bolotana op het Italiaanse Sardinië woont.
0: Oh, want dat lijkt me sowieso wel aantrekkelijk.
2: Precies, ja. Uit onderzoek blijkt dat bijna 14% van de vrouwen in dat dorp die 70 wordt, uiteindelijk ook 100 wordt. En dat is behoorlijk bijzonder. Ter vergelijking, in de rest van Italië haalt maar 3,5% van de vrouwen die 70 worden ook de 100. Ja, en daarmee is de Bolotana een blue zone geworden. Een plek op de wereld waar mensen heel erg oud worden.
0: Dat zijn de plekken waar ze vis eten, toch?
2: En andere
0: gezonde zaken.
2: Olijfolie, maar ook een hele sterke sociale structuur hebben. Mm. En veel bewegen, et cetera. Maar Sardinië deed sowieso al goed, want dat dorp Bolotana ligt op 110 kilometer van de oorspronkelijke Blue Zone op Sardinië. Daar werden vooral de mannen heel oud. Maar nu halen de vrouwen dat dus in. Andere plekken, Japan, Costa Rica, Griekenland, Californië. Maar dit is dus weer een Europese plek waar je heel erg oud
0: gezond
2: worden.
0: Kan worden. Ja.
2: Dit is altijd een beetje zo'n clichébeeld, hè? Dat je zegt, ik wil oud worden zoals van die Italiaanse opa'tjes en oma'tjes op bankjes in dorpjes. Nou ja, dat blijkt
0: maar dat
2: dus kloppen.
0: Voor
2: ja, is nu officieel bewezen.
0: Het bankwezen, we gaan naar iets heel anders, zou best meer AI willen gebruiken. Maar ze stuiten daarbij op wetten en regeltjes, waardoor dat eigenlijk best lastig is. We gaan er zo over praten met een expert van de Nederlandse Bank.
3: Hallo, ik ben Art Rooijakkers en ik presenteer dit jaar de Dutch Podcast Awards. Het is bijna zover en jij bepaalt wie de publieksprijs wint. Heb jij een favoriete podcast die absoluut die award verdient? Stem dan nu. Ga naar podcastawards.nl en geef jouw stem aan de podcast die jij het allerbeste vindt. Met jouw stem bepaalt de winnaar. Dus stem snel op podcastawards.nl.
4: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: Onbetaalde facturen. Chaotische offertes. Ongeleide projecten.
6: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, Klinkt logisch.
9: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
10: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
11: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
10: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
12: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
13: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
14: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
15: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
13: Auto importeren? Ook met financial lease of inruil? Dasimport.nl.
16: Thomas van Zijl.
17: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over Chocomel Geel en een gesprek met Claudia Helmer, de CEO van Momentum Family Office, over vermogen klaarzetten voor de volgende generatie. Je hoort het morgen wel op 11 uur in BNR Zaken doen.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
19: Elk jaar dezelfde borrel? Gooi het eens over een andere boeg. Neem je collega's mee op een winterse borrel bij Z-Event Chips.
20: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
19: Een volledig verzorgde borrel op het water. Z-Event Chips.nl.
21: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
22: De Nationale Autoshow.
23: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
24: Meindert en Wouter.
25: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
26: Bijna de helft.
25: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
24: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3 uur.
27: Het kwartje valt nu pas.
28: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. BNR
29: Verkeer. Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. De avondspits is begonnen. Een paar bijzonderheden. Het is behoorlijk druk bij Rotterdam en bij Utrecht. Bij Utrecht is de linkerrijstrook dicht op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Ja, dat is ten zuiden van Utrecht bij Beest. Maar vanaf knooppunt Oude Rijn 17 kilometer file en een half uur vertraging. Half uur vertraging heb je ook al op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Door 26 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein. Dan een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A16. Vanuit Rotterdam naar Breda. 5 kilometer file bij Rotterdam Feyenoord met een kwartier vertraging. En 3 kwartier vertraging door een kapotte vrachtauto op de N57 vanuit de Brouwersdam naar Middelburg bij Vrouwenpolder. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 onder andere vanuit Amsterdam naar Amersfoort bij knooppunt Diemen bij 11.2. En ook controle op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Amsterdam Sloten bij 4.3.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
30: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Voor het bedreigen van een filmploeg van Pound is een man veroordeeld tot 4 maanden cel. Toen hij in het Amsterdamse Oosterpark opeens een camera op zich gericht kreeg, trok hij een mes en dreigde een beveiliger neer te steken. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. In België is het proces begonnen over de dood van het 4-jarige jongetje Dean. Een Nederlandse vrouw zit vast voor betrokkenheid, maar houdt vol onschuldig te zijn. Volgens de Belgische justitie heeft haar ex-vriend het kind gedood. Het lichaam van Dean werd 2 jaar geleden gevonden op het Zeeuwse werkeiland Neeltje Jans. KLM moet de komende maanden vluchten schrappen omdat er te veel vliegtuigen kapot zijn, meldt de Telegraaf. Het gaat om vluchten op 5 routes naar andere continenten en het duurt tot begin maart. Een hoge baas van KLM zegt dat er zo meer duidelijkheid is voor reizigers, ook vanwege de herfstvakantie die komend weekend begint. Spaanse politici hebben fel naar elkaar uitgehaald in een debat over de woningmarkt. Daar wordt al een tijd voor geprotesteerd nadat een bejaarde vrouw uit huis was gezet. Gisteren overleed ze. Linkse partijen zeggen dat rechts wetten heeft tegengehouden om de woningmarkt te verbeteren. Rechtse partijen zeggen dat links heeft gefaald. En een avondje uit eten wordt volgend jaar duurder, verwacht de voedselsector. Restaurants, broodjeszaken en cafés gaan bijna 5% in prijs omhoog. Ze zeggen dat het komt doordat het eten duurder is geworden. Ook zijn klanten kritischer geworden, ze willen waar voor hun geld. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een wisselvallige dag bij 15 of 16 graden. Vanavond minder buien en 's nachts is het droog. Morgen opnieuw buien, veel wind en een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zometeen, de Nederlandse grootbanken die worstelen met de inzet van AI. Ze zouden het vaker willen gebruiken, maar wat zij rompslomp noemen, zit ze in de weg. Zometeen hoor je meer.
1: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
2: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
4: Hallo. Wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
5: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Mark Beekhuis.
8: Het is 4:05. Goed dat je bij ons bent.
16: Goedemiddag.
8: Het is misschien niet zo verrassend, Lisbeth, maar het is wel een enorm probleem aan het worden. Van de Oekraïners leidt 1 op de 3 inmiddels aan PTSS, of een complexe versie daarvan. Kan je daar iets aan doen, zo midden in de oorlog al? En kan je misschien iets doen om het zelfs te voorkomen? Daar gaan we het zo over hebben met onze man in Oekraïne en met een hoogleraar die Oekraïnse psychologen begeleidt bij de aanpak van traumaverwerking. En we kijken eerst even naar box 3.
16: Ja. Er komt net een bericht over binnen. Het kabinet komt waarschijnlijk eind deze maand met een nieuw dekkingsplan voor de aanpassingen in box 3. De Tweede Kamer wilde een alternatief op tafel hebben voordat maandag de inhoudelijke behandeling van het belastingplan begint. Maar dat komt pas enkele weken later, melden meerdere Haagse bronnen nu aan het ANP. En dan iets heel anders. De Nederlandse Bank onderzoekt hoe banken meer gebruik kunnen maken van AI. Dat willen ze namelijk best, de banken, maar ze worden daarin beperkt door een opeenstapeling van digitale wet en regelgeving. Dat blijkt dan weer uit onderzoek van techbedrijf Ace. En behalve de stapel regels is het toezicht op die regels ook nog eens versnipperd, zegt Mila Verhaag van Ace.
26: Als we een kredietmodel als voorbeeld houden, worden die beoordeeld vanaf diverse loketten. Autoriteit persoonsgegevens moeten ze dan naartoe. De DNB voor het prudentiële onderdeel, AFM voor het gedragstoezicht. En daarboven eigenlijk ook nog de ECB. Dus dan kan het ook nog zo zijn dat je met meer dan 3 toezichthouders te maken hebt.
16: Ja, een van die toezichthouders is dus de DNB, de Nederlandse Bank. Zij werken mee aan dit onderzoek. En op zich staat de DNB welwillend tegenover vereenvoudiging van de regels. Maar die vereenvoudiging, dat is dan weer niet heel eenvoudig. We gaan erover praten met Onur Kutukçu. Hij is beleidsmaker op het gebied van AI bij de Nederlandse Bank. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Ja, dankjewel voor die tijd.
16: Ja, ja en nou, u voor uw tijd trouwens. Hoe is AI nu gereguleerd eigenlijk in Nederland?
6: Op dit moment geldt er in Nederland een aantal, vooral in de financiële sector, gelden al heel veel verschillende wet- en regelgeving die gelden voor financiële instellingen. Wat er nu bij komt, en waar die zorgen waar jullie het zojuist over hebben gehad, vandaan komen, heeft te maken met de Europese AI-verordening. Die zal vanaf volgend jaar echt in werking treden. En die brengt heel veel nieuwe regels eigenlijk erbij voor hoogrisico toepassingen. De AI-verordening, de AI Act, zoals die in het Engels wordt genoemd, dat is een wet die te maken heeft met fundamentele rechten. Dus dat gaat veel breder dan de financiële sector. En dat is eigenlijk heel erg spannend voor partijen die nog niet zo bekend zijn met veel wet en regelgeving. Denk aan een speelgoedfabrikant die AI wil gebruiken. Die krijgt heel veel nieuwe regels erbij. Voor een financiële instelling zijn de meeste vereisten vanuit die AI-verordening, zoals risicobeheersing, uitlegbaarheid, de juiste mensen het juiste advies laten geven. Dat geldt eigenlijk grotendeels al voor de banken in Nederland. Oh. Er komen wel een aantal nieuwe regels bij, bijvoorbeeld over discriminatie. Want AI brengt toch wel bepaalde risico's op fairness met zich mee. En dat betekent dat we daar nu nieuwe regels op krijgen in de financiële sector. En daar zijn we dus mee bezig.
16: Ja, want hoe kijken jullie sowieso aan tegen AI-gebruik bij de grootbanken?
6: Nou, eigenlijk zijn we daar. Wij proberen de innovatie te faciliteren in de financiële sector. Wij zien dat voor een gezonde financiële markt en voor de financiële stabiliteit van het land nieuwe ideeën, goede ideeën die bepaalde problemen kunnen oplossen, op de markt zouden moeten kunnen treden. En daarvoor willen wij het faciliterende werk doen. Mm. Dat proberen we ook. Wij hebben een aantal jaar geleden een rapport gepubliceerd waarin we zeggen dat het gebruik van machine learning algoritmes, van patroonherkenning in bijvoorbeeld het bestrijden van witwassen heel erg nuttig kan zijn door bepaalde data te kunnen traceren. Daarnaast hebben wij een rapport gepubliceerd en daarna ook veel met de sector in gesprek gegaan over het faciliteren van innovatie op AI-specifiek. Dus dan kijken we echt naar, oké, wat is het precies wat de innovatie van die AI-systemen tegenhoudt en wat kunnen we daaraan doen?
16: Ja, en nou klagen dus de grootbanken van ja, wij lopen vertraging op, want er is heel veel regelgeving, zeggen ze, en we moeten er ook nog op wachten.
6: Ja, dat punt herken ik. Dat is ook wat wij vaak in onze gesprekken terug horen. En dat is ook juist waarom wij deze innovatiefaciliterende houding proberen te nemen richting de sector. Een voorbeeld daarvan is dat we deze partijen, dus de grootste banken en verzekeraars, maar ook de brancheverenigingen, hebben uitgenodigd voor rondetafelgesprekken bij DNB. En tijdens deze rondetafelgesprekken hebben we gevraagd, nou oké, geef ons een aantal concrete use cases waarbij precies die regelgeving zorgt voor problemen, zodat we kunnen kijken wat we daaraan kunnen doen. We hebben daar ook een aantal hele concrete voorbeelden uitgehaald. Laat ik er eentje meteen noemen, zodat het heel concreet wordt. Bijvoorbeeld de definitie van AI. De definitie van AI is een heel lastig onderwerp, want hoe bepaal je nou dat iets wel AI is of niet AI is? En afhankelijk van of iets wel of niet AI is, gelden al die regels erop.
16: Ja,
6: en zulke banken hebben natuurlijk honderden modellen.
16: Maar kun je die vraag niet een beetje flauw beantwoorden misschien? Maar ja, AI is AI als je er een AI-model voor bouwt of voor gebruikt?
6: Ja, dat is, maar dan wordt de vraag, wat is een AI-model? En dat is dus precies de onzekerheid. Ik denk niet dat de vraag vanuit de banken is dat er te veel regelgeving is. Ik denk juist dat we heel erg herkennen dat de banken en alle financiële instellingen eigenlijk het eens zijn met de vereisten vanuit de regelgeving. Dat AI uitlegbaar moet zijn, dat AI eerlijk moet zijn. Ik denk dat we het hier allemaal mee eens zijn. De vraag is precies, hoe interpreteren wij die woorden? En die onzekerheid, dat is misschien iets wat innovatie kan remmen. Want als wij het niet eens zijn over wat eerlijk betekent. Kijk, ik geef een voorbeeld van een zandbak. Als je aan een kind zegt, in dat zandbak mag je een zandkasteel maken, dan kan die spelen hoe die wil. Maar als je een kind loslaat in een tuin waar wat zand is, waar wat groen is, en waar misschien wat andere dingen zijn, dan weet hij niet precies waar hij dat kasteel moet bouwen, wat wel mag en wat niet mag. Ja. Misschien een heel abstract voorbeeld, maar die onzekerheid is wat het zo lastig maakt.
9: Ja, we hebben banken nou eigenlijk echt een probleem, is dat uw inschatting? Of zijn ze vooral angstig voor mogelijke juridische problemen die ze niet helemaal kunnen overzien, omdat ze het nog niet helemaal snappen?
6: Ik denk dat allebei wel een rol speelt. Dus aan de ene kant die interpretatie van de wetgeving. Wat betekent eerlijk? Wat betekent AI? Dat dat nog achterblijft en dat we dat gezamenlijk moeten vormgeven. Ook aan de hand van wat de samenleving wil, maar ook wat wij willen, wat de banken zelf willen. Dat zorgt natuurlijk voor dat je niet precies de kaders hebt waarin je kunt bewegen. Aan de andere kant is er natuurlijk ook een angstigheid. Ik denk dat dat ook iets cultureels is binnen de financiële sector, omdat er zoveel wet en regelgeving, zoveel compliance is standaard al voor AI. Mm-hmm. Ik denk dat dat leidt tot dat ze misschien niet zo snel kunnen bewegen voordat ze iets 100% zeker weten. En daarom proberen wij juist ook vanuit DNB en ook vanuit de AFM, we werken hier vaak op samen, proberen we juist te communiceren van nee, wij willen de innovatie faciliteren. Wij willen een dialoog. We hebben bijvoorbeeld een testrun van toekomstig toezicht gedaan, waarin we hebben gekeken, kijk, dit zijn de vragen wat we zouden stellen. En we hopen dat dat dan juist helpt, dat ze meer beter begrijpen wat we vragen.
16: Ingewikkeld vraagstuk. Dank voor de toelichting. Onur Kutucu, beleidsmaker op het gebied van AI bij de Nederlandse Bank.
9: Robert Friese bij de ANWB. Ik kijk even op jullie website. En als donkerrood je favoriete kleur is, is dit een hele mooie avondspits, hè?
10: Ja, inderdaad, klopt. 740 kilometer file staat er bij elkaar. Dus het is al fix druk. Het komt door een aantal pechgevallen en de buitjes die overtrekken. Daar heeft het verkeer toch ook wel wat last van. Het is met name druk bij Rotterdam en bij Utrecht. Op de A2 Utrecht-Den Bosch een afgesloten linkerrijstrook bij Afrit Beest. Daardoor 17 kilometer file vanaf knooppunt Ouderijn een half uur vertraging. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van A73... vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij Malden. 8 kilometer file en 40 minuten vertraging daar. En op de N57 stond een kapotte vrachtauto. Die lijkt weer op weg geholpen te zijn, want de rijstroken zijn weer vrij op de N57 vanuit de Brouwersdam naar Middelburg bij Kamperland. Maar nog wel 6 kilometer file daar en 40 minuten vertraging. Flitsmeister meldt ook nog snelheidscontroles, onder andere op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Nederweert bij 202.1... en op de A12 Den Haag-Utrecht bij Den Haag Centrum bij 3.3.
11: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
12: Die Eerste Kamer die wil heel graag duidelijkheid van het kabinet.
13: Het huwelijk van Beatrix en Klaus in 1966 wel een belangrijk eikpunt geweest, dat toen echt steeds meer mensen televisie kregen.
14: Alle alleenstaanden zijn ook heel handig tegenwoordig.
13: Ja, nee,
14: dit is wel een...
9: De oorlog in Oekraïne is nog lang niet voorbij. Maar onderzoekers hebben wel vast geprobeerd om in kaart te brengen welke psychologische gevolgen die hele oorlog heeft op de Oekraïnse burgers. En de uitkomst van het onderzoek is dat 1 op de 3 Oekraïners op het ogenblik leidt aan PTSS of complexe PTSS. Het opmaken van de psychologische stand van het land dat nog in oorlog is helemaal niet eenvoudig. We gaan hem wel bespreken met onze correspondent in Oekraïne, Chris Colijn. Hallo Chris.
15: Hi, goedemiddag.
9: En hier in onze Amsterdamse studio Rolf Kleber, emeritus hoogleraar psychotraumatologie aan de Universiteit Utrecht. Welkom allebei dus.
17: Ook een goede middag.
9: Ja, Chris, laten we even bij jou beginnen. Die onderzoekers, die komen op 1 op de 3. Kan jij beschrijven hoe ze daarop uitgekomen zijn?
15: Ja, dit is een groep onderzoekers uit Oekraïne, maar ook werkzaam in het Verenigd Koninkrijk, in de VS. En zij hebben met data van een volkstelling gewerkt en met enquêtes, telefoon-enquêtes onder 2500 participanten. Dat zijn telefoon-enquêtes waarbij is rondgebeld eigenlijk over het hele land om een indruk te krijgen van hoeveel mensen te maken hebben met klachten die gerelateerd kunnen zijn aan PTSS. Het is natuurlijk ingewikkeld om zo'n onderzoek echt heel betrouwbaar uit te voeren op zo'n schaal. En je moet ook meewegen dat 20% van Oekraïne is bezet door Rusland. Dus daar kan je niet echt onderzoek doen. En dat bijvoorbeeld inwoners van de dorpen misschien iets minder bereikbaar zijn. Maar het geeft in ieder geval een indruk van de gehele situatie.
16: En Chris, jij woont in Kiev. Nou heeft de oorlog natuurlijk op iedere sterveling impact. En ja, dat kan je niet onberoerd laten. Maar herken jij ook echt van die PTSS-klachten als je mensen ontmoet?
15: Ja, zeker. Je ziet van alles. Soms is het licht, soms is het zwaar. Soms zie je op straat veteranen rondlopen die zijn teruggekomen van het front. En die duidelijk niet in orde zijn.
16: Wat zie je dan?
15: En die van alles roepen op straat. Oh ja. Mensen aanspreken. Soms met een fles drank over straat lopen. En iemand zoeken om mee te drinken. Dus gewoon tekenen dat iets niet in orde is. En dat ze moeite hebben met het aanpassen aan het reguliere, gewone leven. Dat merk ik ook bij bijvoorbeeld vrienden die ik heb die dienen aan het front. Als die even weg zijn van het front, dan vinden ze het heel moeilijk om even in Kiev te zijn. Omdat hier de realiteit toch heel anders weer is. En ook onder gewone burgers merk je dat mensen schrikreacties hebben. Dat ze angstgevoelens hebben. De verkoop van antidepressiva is in de laatste jaren ook met 70% toegenomen. Ja. Er zijn echt wel serieuze tekenen dat het op grote schaal het geval is.
9: Ja, is het een onderwerp van gesprek onder mensen? Zijn Oekraïners ermee bezig?
15: Ja, veel meer dan vroeger. Het is een land waar van oudsher misschien niet altijd over zulke dingen werd gepraat. Maar de laatste jaren is bijvoorbeeld de First Lady van Oekraïne, Olena Zelenska, zij maakt zich daar echt hard voor om hier veel over te praten. Zij heeft een programma opgezet en dat programma heet Hoe gaat het met je? En dat is om Oekraïners in staat te stellen om over hun gevoelens te praten met elkaar.
16: Mensen
15: weten dat ze hulp kunnen krijgen.
16: Ja, en Chris, jij woont ook in die oorlog. Wat kan en wil je daarover vertellen wat dat met jou doet?
15: Ik merk ook dat ik bijvoorbeeld gevoelig word voor geluiden. Vaak alert ben, snel moe word. En als journalist stap je natuurlijk ook wat sneller op dingen af. Dus vorige week is er nog een gebouw op minder dan 10 minuten lopen van waar ik woon. Daar is een drone ingeslagen. Dus dan kijk je naar hoe zo'n gebouw afbrandt. Hoe de reddingsdiensten mensen helpen. En door die aanvallen zijn ook mijn huisarts en mijn sportschool allebei geraakt. Dat heeft natuurlijk een bepaalde impact. En dat draag je wel met je mee.
16: Zeker.
9: Rolf Kleber, u bent deskundig op dit gebied. Kan je er überhaupt op de een of andere manier mee omgaan tijdens een oorlog al om de PTSS te voorkomen, te dempen, om ermee om te leren gaan?
17: Het antwoord is ja, in feite. Ik moet er wel een paar dingen bij zeggen. Het is natuurlijk een rare term, posttraumatische stressstoornis.
9: Als je nog midden in de stress zit.
17: Het is helemaal niet post.
9: Nee.
17: Het is nog steeds gaande. En dat is één ding wat je in de gaten moet houden. En tweede is dat er natuurlijk enorm veel verschillen zijn in mensen die getroffen worden. Gewone burgers, veteranen, militairen, hulpverleners. En ten derde moet je er ook bij beseffen dat niet iedereen krijgt een PTSS.
9: Nee.
17: En het is altijd een minderheid. En de rest heeft ook wel klachten. Nachtmerries, angsten, op de hoede zijn. Maar in een mindere mate. Ja. En dit onderzoek laat heel mooi zien dat het een derde is. Ik heb wel wat methodologische bedenkingen bij het onderzoek. Maar goed, het is heel moeilijk.
16: Het is oorlog.
9: In een oorlogsgebied, heel moeilijk. Maar ze hebben het gedaan met mobiele telefoons in het hele land te bellen. Dus wat dat betreft, militairen zullen er niet in zitten. Want die mogen hun mobieltje natuurlijk niet meenemen naar het front.
17: Nee, en de onderzoek heeft niet de prioriteit tijdens de oorlog natuurlijk. Dus,
9: aan de andere kant, als je gebeld wordt, neem je misschien toch aan. En het is kennelijk onderwerp van gesprek daar. Maar wat kun je in de praktijk praktisch om het acceptabel of leefbaar te maken doen?
17: Nou, je moet ten eerste goed contact hebben met andere mensen. Ik denk dat het sociale netwerk wat je hebt heel cruciaal is. Dat mensen ook het met elkaar bespreken. Daarnaast zijn voor de mensen die echt zwaar in de problemen komen, er zijn therapieën ontwikkeld. Op dit moment wordt er veel onderwijs gegeven in Oekraïne om dit te verspreiden. Ik ben daar zelf mee betrokken. En,
16: op wat voor manier?
17: Nou, we hebben vanuit Europa een groot project opgezet om Oekraïnse psychologen, psychotherapeuten te trainen op het gebied van psychotraumazorg. Dat is Europees gebeurd dat, vanuit de Europese Traumavereniging. En online geven wij dus les en adviseren wij en doen we supervisies. Niet daadwerkelijk zijn we in Oekraïne.
9: Gaat die naar de oorlog toe?
17: Ik zou best een keer naar Oekraïne willen, maar het lijkt me nu niet zo heel verstandig.
9: Over een paar jaar.
17: Maar het is een groot project en daar werken, op verzoek van de Oekraïners is dat trouwens.
9: Ja.
17: En daar werken veel therapeuten en psychologen en psychiaters aan mee.
9: En dat betekent ook dat er dus nu veel Oekraïnse psychologen rondlopen die weten waar ze het over hebben, wat voor therapieën er zijn.
17: Ja.
9: Ik hoorde vaak dat er dan gewerkt wordt met VR, virtual reality headsets. Is dat iets wat hier ook speelt? Ik kan voorstellen dat helemaal geen. Je bent het land is in oorlog, dat die dingen er helemaal niet zijn.
17: Ja, dat weet ik niet of ze er zijn. Ik heb dat nog niet gehoord. Maar het kenmerkende voor al die therapie is wel dat je op een gegeven moment toch teruggaat naar de herinneringen. Wat dan bij psychologen heet exposure. Je wordt weer geconfronteerd met je ervaringen. Maar dat gebeurt wel in een wat rustiger omgeving, onder begeleiding, voorzichtiger soms. Maar dat kan
9: zo'n headset
17: allemaal wel.
9: Is dan de geavanceerde versie van gewoon praten met de mensen uit je omgeving. Ja. In essentie komt het daarop neer. Chris, herken je dat? Mensen met VR-headsets of gewoon dat ervaringen worden teruggehaald om alles te verwerken?
15: Ja, zeker. Dit vindt plaats. En ook inderdaad de VR-headsets die worden getest in Oekraïne. Dat is een methode waardoor als het allemaal goed werkt heel veel contacturen bespaard kunnen worden. Dus als een patiënt op een gegeven moment stabiel is, dan zou die VR-headset ook mee naar huis kunnen nemen en een aantal sessies zelf kunnen doen zonder begeleiding. En dat maakt een beetje de ruimte vrij voor de behandelaar om meer patiënten te zien. Dus op die manier, ja, Oekraïne moet toch nadenken over de schaal van het probleem. En dat je al die tienduizenden mensen op de een of andere manier zou moeten behandelen. En dan moet je kijken naar praktische oplossingen. Dus dit is op dit moment toch een testfase, voor zover ik weet. Maar het is wel een van de opties.
16: En Rolf Kleber, ja, het erge van de oorlog is dat als die morgen zou stoppen, dat dan nog volgende generaties met die oorlog doorleven. En er is nu zoveel aan de hand op de wereld. Wij bespreken hier oorlogen in Gaza, in Iran, Soedan. Wat betekent dat voor de komende generaties op deze aardbol?
17: Meestal is het zo dat men na zo'n oorlog die er wel afgelopen is, men gauw wil overgaan tot de orde van het leven eigenlijk weer. En dan wordt er vaak te weinig stilgestaan bij wat mensen allemaal hebben meegemaakt. Dat is in Nederland ook gebeurd, na 45. Ik heb zelf in Bosnië gewerkt tijdens de oorlog daar, in Sarajevo. En dat was hetzelfde. En dat is altijd wel een valkuil. Maar of dat ook in Oekraïne gaat gebeuren, dat weet ik niet zo goed. Men is er erg bewust wel van het effect van al die ervaringen die mensen meemaken. Maar je ziet toch wel op lange termijn problemen. En PTSS kan heel lang duren. We hebben onderzoek gedaan 50 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Dan zie je ook nog een substantieel deel van de mensen die daaraan leidt.
9: En als je dan uit Oekraïne hoort dat de weerbaarheid van de Oekraïners, daar wordt veel in de westerse media over bewonderend naar gekeken. Maar zit dat dan misschien hier niet juist in de weg? Dat je juist hier af en toe wat kwetsbaarder even over problemen uit het verleden moet kunnen praten met iedereen?
17: Dat hoeft volgens mij niet. Misschien ben je dan ook wel beter in staat om het onder ogen te zien. Het is wel iets wat, dat moet ik wel even benadrukken, wat wij in dat hele project waar ik het net over had en onze contacten ook merken. Ze zijn wel heel gedreven en heel erg bewust, veerkrachtig. En Poetin komt er niet in. Dat is heel duidelijk.
16: Maar dat is natuurlijk een overlevingsstand ook.
17: Ja.
16: En
17: dat is wel heel sterk bij ze, hoor.
16: Ja, maar kan die helpen? Of kan die, wat Mark bedoelt, ook in de weg zitten?
17: Nu niet, volgens mij. Nu zit
9: in deze fase, nu nog gewoon midden in de oorlog. Wat dat betreft.
17: Je zit er middenin, je bent op je hoede, je bent waakzaam. En je hebt ook het gevoel dat je voor een goed doel strijdt.
16: Chris, wat merk jij daarvan, van die veerkracht?
15: Nou ja, de andere kant is een beetje dat er ook wel Oekraïners zijn die een beetje klaar zijn met die termen als weerbaarheid en veerkracht. Omdat het is er wel, maar het is geen keuze. Hè. Het is noodzaak. Het is die overlevingsstand. Iedereen is hartstikke moe. Iedereen wil dat die oorlog stopt. Maar opgeven, dat gaan ze gewoon niet doen. Dus het is niet zo dat er rek in zit of dat mensen heel graag door willen vechten. Maar meer, dit is een besef dat ze het ergens voor doen. En dat besef dat neemt niet af. Mensen willen echt vechten voor hun vrijheid en voor hun land. En daar komt een beetje die weerbaarheid en veerkracht uit voort.
9: Dankjewel Chris Colijn vanuit Oekraïne en Rolf Kleber, emeritus hoogleraar psychotraumatologie aan de Universiteit van Utrecht.
18: Tech Update.
16: Het Openbaar Ministerie had al jaren de beveiliging van de computersystemen niet op orde. Toen het afgelopen jaar, dat weten we allemaal nog, gehackt werd. Dat blijkt uit onderzoek nu dat in opdracht van het ministerie van Justitie is uitgevoerd. Niels Koloos van BNR's Tech-redactie weet daar meer over. Goedemiddag Niels.
19: Goedemiddag Lisbeth en Mark.
16: Ja, ongeveer de kwetsbaarste informatie en datasets van Nederland,
0: Die zijn heel kwetsbaar. Hoe kan dat?
19: Nee, ik kon het haast niet geloven toen ik het onderzoek las. Maar het OM bleek geen systemen te hebben om verdachte activiteit op het eigen IT-netwerk op te sporen. Ja, heel erg gek. Dat is hier namelijk wel het geval. Als ik wel eens bezig ben met cyberonderzoeken voor BNR, dan krijg ik nog wel eens teams berichten van de IT-afdeling met: wat ben jij nou weer aan het doen? Want ik zie jou op sites en dingen. Maar bij het OM gebeurde dat blijkbaar niet, lezen we dus in dat onderzoek. En daardoor konden hackers vorig jaar ongezien binnenkomen. Rond juni werd er een kwetsbaarheid in NetScaler ontdekt. Dat is software van Citrix, die het OM gebruikt om bijvoorbeeld thuis te werken. En via die kwetsbaarheid konden hackers inbreken en vervolgens bleken ze nagenoeg vrij spel te hebben in die systemen, lezen we in het onderzoek. Nou, wat de hackers precies hebben gedaan en wat ze hebben buitgemaakt, dat is nog altijd niet bekend.
0: Nee, evenmin weten het is ook niet duidelijk of ze er nog zijn, hè?
19: Nee, dat is ook nog een beetje de vraag. We weten ook niet wie de hackers precies zijn. In de geruchtenmolen horen we dat het om Chinese statelijke actoren zou kunnen gaan, maar ja, het blijft toch een beetje gissen. En wat ook gissen blijft, is of het OM nu wel of niet goed beveiligd is, inderdaad. Want passages daarover in het onderzoek, die zijn zwart gelakt. We lezen alleen dat er, quote, vooruitgang is geboekt met de IT-beveiliging van het OM. Dus een beetje gek. En wat dit hele verhaal trouwens nog pijnlijker maakt, is dat het OM ooit wel systemen had om verdachte activiteiten op het netwerk op te sporen. Jazeker. Oh. Tot eind 2023, toen gebruikte het OM een licentie van het ministerie van Justitie voor een bepaalde tool, genaamd ArcSight, om dus die activiteiten in kaart te kunnen brengen. Maar in 2022 kreeg het OM van Justitie te horen dat ze ermee zouden stoppen, want zijn licentie verliep, dus ze moesten het zelf regelen. Nou, het OM is ook op zoek gegaan naar nieuwe tools, maar daar had het OM pas in het najaar van 2024 budget voor gekregen. En tegen de zomer van 2025, toen de hacks dus gebeurde vorig jaar, waren er al tools geïnstalleerd, maar die waren nog niet goed aangesloten. En ja, the rest is history.
0: Jeetje. En wat zegt het OM zelf hierover?
19: Nou, dat ze eerder hadden moeten handelen allereerst. Okay. Maar ja, hindsight is 2020, zullen we maar zeggen. En verder zegt de leiding van het OM dat er nu wel een, quote, solide monitoringssysteem is. Dus okay, dat is dan wel weer fijn. Maar ja, het is dan ook wel fijn als je zeker weet dat die hackers uit je systemen zijn. Zeker als het om het OM gaat.
0: Dan nog even naar Rusland. Daar zijn de clouddiensten van Yandex volledig uitgevallen. Dat meldt Yandex zelf. Waarom? Is dat ook een aanval?
19: Waarschijnlijk door droneaanvallen van Oekraïne, inderdaad. Afgelopen nacht hebben Oekraïnse drones namelijk een datacenter van Yandex in de regio Ryazan aangevallen, als ik het goed uitspreek. En daar zou brand bij zijn ontstaan, melden Oekraïnse media. Nou, best wel vervelend voor de Russen, want Yandex is hun belangrijkste alternatief voor Google. En verder is het ook echt een beetje een Russische techreus. En het levert nog allemaal meer diensten, zoals hosting voor sites en dat soort dingen. Alleen de vraag is een beetje, hoeveel last hebben ze nou precies van die aanval? Daar is Yandex een beetje geheimzinnig over. Verschillende
0: clouddiensten zijn dus uitgevallen.
19: Ja, verschillende online diensten in Rusland hebben vandaag bijvoorbeeld problemen gemeld. Je hebt bijvoorbeeld Sian, zeg maar het Russische Funda met allemaal huizen. Die werkt niet meer. En de sites van Russian Railways werken ook niet meer. Maar Yandex is naar eigen zeggen wel bezig om de schade te herstellen. Alleen we weten dus nog steeds niet hoe groot die precies is. Op Yandex Maps, zeg maar de Russische Google Maps, heeft het bedrijf ook locaties van de datacenters geblurred. Dus die kan je niet meer zien. Dat meldt in ieder geval het Russische medium Vestka. Want ik kom zelf niet op Yandex Maps vanuit West-Europa.
0: Dankjewel, Niels Koloos.
20: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
21: Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een omstreden aanpassing van het kiesstelsel in Italië. Volgens de oppositie probeert premier Giorgia Meloni daarmee haar kansen bij de volgende verkiezingen te vergroten. Gaan we het zo over hebben.
22: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
23: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je BTW-aangifte voor je klaargezet. 3 posten wil ik dat je zelf nog even controleert. Die staan klaar.
26: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat de BTW-aangifte automatisch voor je controleert? Ga Jorten.
24: De Nederlandse reisopera en Club Guy & Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
26: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
25: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
26: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
1: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
2: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
3: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
4: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
5: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
7: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
8: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
27: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
28: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
29: Nu in de BNR-app.
0: Rusland vraagt Nederland om de uitlevering van 9 ICC-medewerkers. Duitsland verdubbelt de groeiverwachting. De economie is veerkrachtiger dan gedacht. En de benzineprijs schiet weer omhoog. Een recordniveau is in zicht. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR.
9: En bij de ANWB zit Robert Vriezen. Robert, het is druk op de weg, hè?
10: Ja, het is behoorlijk druk op de weg. Bijna 800 kilometer file bij elkaar. Dat komt door de buien die er vallen tijdens deze avondspits en een groot aantal pechgevallen. Het is met name druk bij Rotterdam en bij Utrecht. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Utrecht, Leidse Rijn en Beest. 20 kilometer file, dik een half uur vertraging, want de linkerrijstrook is dicht bij Beest. De rechterrijstrook van de A7 is dicht vanuit Hoorn naar Zaanstad, want dan staat een kapotte vrachtauto op bij Purmerend Noord. Kwartier vertraging daar. Half uur tijdsverlies bij Dordrecht als je over de A16 vanuit Breda naar Rotterdam rijdt. Kom je vanaf knooppunt Zonzeel al in de file. En een kapotte vrachtauto op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. De andere kant op dus. Die staat bij Rotterdam Feyenoord op de rechterrijstrook. 20 minuten vertraging daar. En nog een kapotte vrachtauto. Die staat op de A73. Nijmegen-Maasbracht bij Malden. 9 kilometer file. 40 minuten vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles. Onder andere op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden bij 13.2. En ook wordt er gecontroleerd op snelheid op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Almerehout bij 115. 0.
30: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
31: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Niet iedereen was op de hoogte dat defensieminister Jezelkus Rusland zou omschrijven als onze vijand. Het AD meldt dat de ministeries van Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken van niets wisten. Wat hem betreft wordt Rusland nog steeds de agressor genoemd als het gaat over de oorlog in Oekraïne. Er was even paniek na berichten over een helikoptercrash in de buurt van Den Helder. Maar het lijkt te gaan om een voorzorgslanding, zegt iemand van het helikopterbedrijf. Het toestel landde op een weg in Callantsoog omdat er een vreemd motorgeluid was te horen. Maar volgens de woordvoerder is iedereen oké, net als de helikopter. Mensen die morgen in Limburg een taxi van Uber willen pakken, komen bedrogen uit. Taxichauffeurs staken dan tegen de hoge commissies die Uber doorberekent, meldt L1. Eerst zouden alleen chauffeurs in Maastricht staken, maar nu doen ook hun collega's in Venlo en Roermond mee. De opgepakte vroegere baas van de Duitse inlichtingendienst had goede banden met China, meldt de Duitse media. En zou informatie hebben doorgespeeld aan een Chinese generaal en een zakenman. De 80-jarige spionagechef werd deze week aangehouden en wordt nu zelf verdacht van spionage en landverraad. En Maarten van der Weijden stopt definitief met zwemmen. Aan de Telegraaf vertelt hij dat het te zwaar is geworden. Van der Weijden werd in 2008 Olympisch kampioen en zwom daarna onder meer de Elfstedentocht voor het goede doel. Van der Weijden stopt ook met zijn foundation, waarmee hij miljoenen ophaalde voor onderzoek naar kanker. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
9: De AEX die staat op dat moment 0,4% in de plus. En daarmee op 1123 punten. De grootste stijger op dit ogenblik Shell, 3,5% in het groen. En DSM Firmenich, dat is dan weer het andere uiterste, 2,5% in het rood. De Dow Jones ondertussen 0,1% in de min.
0: En zometeen meer over het nieuws dat de Russische ambassade in Nederland informatie vraagt over een uitspraak van Dylan Jesselgus vanmiddag. Zometeen hoor je meer.
6: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
11: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
12: Goed gecontroleerd is nog niet goed geadviseerd. Bij RSM vertaal je elke uitdaging naar advies waar ondernemers echt verder mee komen. Groei begint bij begrijpen. RSM. Accountants, belastingadviseurs en consultants. Kijk op werkenbijrsm.nl.
13: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
14: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
15: Laat HR en finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
16: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
17: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
18: In de BNR-app
17: heb je ook altijd en overal breaking news.
18: Download de BNR-app
17: en blijf scherp.
18: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Mark Beekhuis.
9: 8 minuten over 5 is het. Welkom bij de Avondspits.
0: Goedemiddag.
9: In Politiek Den Haag neemt langzaamaan de roep om het compromis weer toe. En dat moet misschien ook wel als je een minderheidsregering hebt. Maar er zijn ook partijen die juist de polarisatie nodig lijken te hebben. En eentje daarvan zit notabene in de regering, de VVD, waar ze problemen krijgen met de eigen achterban als er samengewerkt wordt met bijvoorbeeld Pro. Het is een lastige situatie waar we zo meteen chocola van gaan proberen te maken. Tot 6:30 zijn we nog bij je.
0: Eerst naar
9: Italië.
0: Italië inderdaad, want daar heeft het Italiaanse Lagerhuis ingestemd met een omstreden hervorming van het kiesstelsel. Volgens premier Giorgia Meloni moet dat zorgen voor meer politieke stabiliteit. Maar de oppositie beschuldigt haar ervan de kiesregels in haar eigen voordeel te veranderen. Opvallend genoeg zou de hervorming juist nadelig kunnen uitpakken voor Meloni zelf, blijkt nu. In Italië is onze correspondent Paulien Valkenet. Goedemiddag, Paulien.
19: Goedemiddag.
0: Ja, kunnen wij het begrijpen? Wat verandert er precies aan het Italiaanse kiesstelsel door deze hervorming?
1: Nou, het belangrijkste is dat het een 100% proportioneel stelsel wordt. En dat de coalitie die bij de verkiezingen meer dan 42% van de stemmen krijgt, beloond wordt met een bonus. Die krijgt een extra premie.
0: Oh.
1: Van 70 zetels in de Tweede Kamer en 35 zetels in de Senaat. Dus dat is heel fors. De winnaar krijgt 105 zetels extra. En dat is ook waarom Meloni dit stabilicum noemt, dit nieuwe systeem. Zij zegt het moet voor meer stabiliteit zorgen. En ervoor zorgen dat een regering langer kan blijven zitten. En dat er niet steeds om het jaar of om het dik jaar een nieuwe regering hoeft te komen.
9: Ja, en als je dan die 42% haalt van de stemmen en je krijgt die bonus erbij, heb je dan automatisch ook echt een meerderheid?
1: Pardon, ik heb je vaak niet goed gehoord.
9: Als je die 42% van de stemmen haalt en je krijgt die bonuszetels erbij, heb je dan gewoon gegarandeerd een meerderheid in je eentje?
1: Ja, zeker. Dan heb je een hele ruime meerderheid in de Kamer.
0: Okay.
1: En in de Senaat. Dus dan sta je er echt heel erg goed voor.
0: En deze nieuwe kieswet, wat betekent die dan voor de verkiezingen? Want die zijn al volgend jaar, 2027. En wat maakt dat inderdaad de kans voor Meloni groter dat ze aan de macht kan blijven?
1: Nou, het is niet zo dat deze kieswet ervoor zorgt dat haar coalitie automatisch meer stemmen krijgt of zo. Maar het is wel zo dat als zij weer gaat winnen, en die kans is er uiteraard, en dat is ook waar zij op rekent, dat ze dan in een volgend parlement veel meer zetels heeft, nogmaals vijf jaar kan gaan regeren zoals ze nu ook al doet, en dus ook meer kan bereiken. En het voordeel voor Meloni met deze kieswet is ook dat zij al regeert met een bestaande coalitie. Hè? Zij, haar coalitie, dat zijn rechtse partijen, haar eigen broeders van Italië, de liberale Forza Italia en de nationalistische Lega. Die regeren al lang samen, die hebben in het verleden ook vaker samengewerkt. Dus dat is een coalitie die de kiezers al kennen.
0: Ja.
1: Terwijl op links bestaat er zo'n coalitie niet. Dus die hebben ook niet het voordeel op dit moment dat zij met een coalitie meer dan 42% van de stemmen gaan halen. Ja. Dus dit spoort wel De partijen uit het linkse kamp aan om ook een coalitie te gaan vormen die ook in staat moet zijn om 42% te halen.
0: En dan de peilingen, want Meloni dacht, nou, dan ben ik misschien sneller de volgende keer weer met een coalitie aan de beurt. Maar die peilingen die zeggen nu iets anders, hè?
1: Nou ja, toen zij begonnen met het werken aan deze nieuwe wet, een jaar geleden, toen stond Meloni er hartstikke goed voor. En zou zij die 42% met deze coalitie bijna met gemak opnieuw halen. Maar inmiddels is de situatie veranderd. Haar steun brokkelt af. Ze is onder de 40% gezakt. En dat komt vooral omdat er op rechts, nog rechtser dan de partij van Meloni, een nieuwe partij is aan het opkomen. En die snoept stemmen weg bij de regerende partijen. Dus het is nog maar de vraag. Ze moet echt aan de bak, Meloni, om voor volgend jaar aan die 42% te komen.
0: Ja, dus ze is blij met deze hervorming. Maar die valt dan waarschijnlijk nog niet in haar eigen voordeel uit. Dat zou zomaar kunnen. Dank voor je toelichting, Paulien Valkenet.
30: Studio Den Haag.
9: En in onze Haagse studio zit politiek verslaggever Leendert Beekman. Leendert, laten we even beginnen met iets wat nu speelt. De Russische ambassade wil opheldering van een opmerking van onze minister van Defensie, Zilgus. Die zegt dat Rusland de vijand is. Nou, dan kan je voorstellen dat Rusland dat onprettig vindt.
2: Nou, in het debat rondom de defensiebegroting heeft Yezugus niet langer meer gesproken over Rusland als de agressor, maar als de vijand. In het schorsing van het debat heeft ze daarbij gezegd dat dat niets verandert aan de koers zoals Nederland die nu heeft uitgezet richting Rusland. Het opvallende is wel dat buitenlandse zaken en algemene zaken de woorden van Yezugus niet overnemen. Tenminste, in ieder geval daar niet van zeggen, nou, dit is de nieuwe lijn, we gaan voortaan alleen nog maar over de vijand Rusland praten. Ja, en Rusland heeft dat hoog opgenomen, schrijft op Twitter: Rusland is heeft geen agressieve intenties in de richting van Europa en ook niet naar Nederland, stelt de ambassade. En we accepteren geen dreiging of ultimatums. Maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat geen dreiging richting Europa, er is een oorlog bezig in Europa. vanuit Rusland. En richting Nederland. Er is ruim 10 jaar geleden een vliegtuig uit de lucht geschoten. Met veel Nederlandse passagiers. De daders daarvan zijn nooit naar Nederland gekomen. Naar het internationaal strafhof. Om daar, toen de rechtszaak speelde, ook verantwoording voor af te leggen. Dus er is nogal wat aan de hand. En we zijn natuurlijk ook niet in Europa met z'n allen miljarden aan het uitgeven aan defensiematerieel, omdat Rusland onze vriend is. Dus dat er nu gesproken wordt over een vijand en dat Rusland dat niet leuk vindt, ja, het zal, en diplomatiek zal dit vast gevolgen gaan hebben, maar heel raar is het ook weer niet. Even een stukje duiding eraan.
9: Ja, dankjewel daarvoor, Leendert. We blijven nog even bij je zoekers. Maar dan in een hele andere context. Het minderheidskabinet moet compromissen sluiten en voor openstaan voor elkaar en anderen elkaar ook iets gunnen. En juist daar zit op het ogenblik een probleem. Dat was gisteravond weer eens goed te horen bij Vandaag Insight. Daar zat de VVD-leider Dylan Jezokus.
3: Je hebt gezegd, we gaan niet met pro in een kabinet zitten.
4: En ik ga die plannen niet uitrollen ook, natuurlijk, van die linkse agenda met al die lastenverzwaring.
9: Nou, met deze opstelling verdwijnt daarmee ook het verhaal achter het compromis. Iedereen levert iets in, zodat uiteindelijk iedereen iets wint. Nee, zo zien ze het niet bij de VVD. We bespreken het met Kiki Bakker, auteur van De Magie van de Achterkamertjes. En ook politiek verslaggever Leendert Beekman, jij blijft er ook bij. Maar goedemiddag, mevrouw Bakker.
5: Goedemiddag.
9: Ja, het sluiten van compromissen. Je zou denken, dat is iets van alle tijden. Is het bij een minderheidskabinet meer dan ooit belangrijk?
5: Ja, ik denk het wel, want bij een normale coalitie waar je meerderheden hebt, weet je al met wie je kunt high-fiven als je een oplossing voor een probleem hebt. En dat weet je hier niet. Dus iedere keer als je een stap dichterbij een onderhandeling of een overeenkomst komt, weet je, oké, we moeten hier voorzichtig over zijn. We moeten dit samen doen, want er komt nog een begroting aan.
7: In de Friday Move gaat het over tv.
8: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Jawel, maar het punt is dat we... Ik hoorde het Hans Veilbrief zeggen bij Buitenhof. Die zei, het is winst voor Nederland. We zijn er samen uit. En als je een compromis heel sec even ontleedt... dan levert iedereen iets in om samen te winnen. En wat ze nu doen is, wat wint iedere partij individueel? En ze zeggen niet maar, hey, ik ben bereid een ander tegemoet te komen... zodat we dit land bestuurbaar houden. De enige twee die ik dat heb zien doen waren Bontewal en Mirjam Bikker. En die leggen het gezamenlijke verhaal uit.
2: Ja, Leendert, waarom is dat compromis dan uit de mode geraakt in Den Haag?
3: Polarisatie. Zoals Kiki al zegt, het gaat vooral over winst en verlies. Wij en zij. En in dat kader is het misschien ook nog wel interessant... om nog even naar een ander moment te luisteren bij VI gisteren. Want daarin gaat cyber-expert Dave Maasland... in gesprek met Dylan Jezogus van de VVD.
4: Continu dat wij zeiden, dit wil links, dat wil links.
5: Maar
4: het is niet handig.
5: Nee, maar okay,
4: dus vertel nou dat verbindende verhaal wat meer. Wat Jesse ook moet doen, ondernemersgeld. Maar ook over links, probeer nou de route te gooien... waarom ondernemerschap een fantastische route voor Nederland is.
5: Maar Dave, mag ik je dan wat terugvragen? Want ik ben het met je eens. Zonder ondernemers wordt het geld niet verdiend... wat we nodig hebben voor onze politie, defensie, wegen, onderwijs. Ondernemers zijn degene die innoveren. Die zorgen dat Nederland altijd als minilandje groot is geweest op de hele wereld. Dat is wat ondernemers ons brengen, zuurstof. Als je dan kijkt naar visie van, wel als ik heel even mag, links en rechts. Dat is de reden waarom ik die linkse agenda nooit uit ga rollen natuurlijk als VVD. Die is gericht vanuit links op herverdelen. Ik wil graag dat je kunt groeien.
3: Wat doet Dave Maasland hier? Die spreekt Dylan Jezogus er recht op aan. Ga nou eens met elkaar aan tafel zitten en kom er met elkaar uit in het grotere belang voor Nederland. En wat krijgt hij als antwoord? Zwart-wit. Nee, ga ik niet doen, want de VVD-agenda is de enige goede agenda voor ondernemerschap. En als we die linkse agenda gaan uitrollen, wat we dus niet gaan doen, dan komt het niet goed.
2: Maar Leendert, de start van deze coalitie was al een minderheidscoalitie. Dus ja, die kon toch alleen maar overleven bij de gratie van compromissen?
3: Ja. En dat is dus nu niet aan het gebeuren. En Kiki noemde Henry Bontebal al. Ja, het lijkt wel of Henry Bontebal binnen de coalitie... Het best begrepen heeft. Beter dan de VVD zeker. Ook wel beter dan D66. Want hij is de enige die daadwerkelijk handreikingen doet. En ook voorstellen doet die de partij zelf pijn doen. Hij komt met een belasting, een extra belasting. Daar gaat hij campagne mee voeren. Nou, dat hebben we bij de anderen niet gezien. De anderen zeggen vooral, en VVD voorop... We willen heel veel niet. Die hypotheekrente aftrekken is heilig. Erfgenschenkbelasting is heilig. Dat is wat we vooral horen. En het compromis, ja, die is wel heel erg op de achtergrond geraakt.
6: Ja. Kiki Bakker, waarom gebeurt dit eigenlijk? Ik bedoel, ik kan me voorstellen, de VVD heeft niet de bewegingsruimte nu om toe te geven. Na de campagne waarin ze zeiden: met pro gaan we nooit meer aan de slag. Maar is dat het enige wat er speelt?
1: Nou kijk, ze hebben zichzelf redelijk klem gezet. Maar als ik kijk naar de politiek onder Rutte... dan werden compromissen op een hele rare manier uitgelegd. Omdat we een soort eerlijke politiek wilden, eerlijk naar de kiezer. En dan wilden we heel duidelijk zeggen dat we geen kleur hadden verloren. Hè? Want dat is toch een beetje het idee bij het compromis. Verlies iedereen kleur en dan herken je niemand meer. En dan was de uitleg over een compromis... ja, eigenlijk willen we het ook niet, maar we steunen het maar. Want anders dan valt het kabinet. Dus die uitleg was altijd een soort... van negatief. En dat heeft denk ik bij politici zelf heel erg het idee gegeven dat een compromis iets slechts is. Tel daarbij op. De hevige standpuntpolitiek van rechtse hardlijnige rechtse partijen met ik hou mijn rug recht en zo blijf ik staan. Ja, als je dat bij elkaar optelt, dan vinden mensen het lijkt het niet meer interessant om het samen te doen. En ik denk dat dat juist precies is wat we nodig hebben en dat Nederlanders daar ook om vragen, blijkt uit heel veel peilingen.
2: En Leendert, ja, er is een heel groot compromis nodig, namelijk een meerderheid voor het belastingplan. Ja. Zie jij het nog gebeuren dat daar een compromis wordt gesloten?
3: Nou, ik zie het op het moment wel somber in. Pro vraagt om verschuiving van de lasten. De VVD gaat daar niet in mee. De partij heeft nog andere eisen. Zo moet rechts meedoen, zei minister Heijnen van Financiën afgelopen vrijdag. Voorafgaande aan de ministerraad.
7: Als rechts niet aan boord is, komt er geen belastingplan. Dus dat moet aan boord. Ik laat niemand los, maar we zoeken naar breed draagvlak. En daar hoort rechts bij.
3: Ja, dus rechts moet daarbij zijn. En dan moet je naar beide kamers kijken.

0: Nou, wie heb je dan in de Eerste Kamer echt nodig? Wil je daar ook over rechts doorheen komen? Dan heb je het over BBB. Maar BBB heeft ook weer eisen. Partijleider Vermeer geeft geen steun aan het belastingplan als de stikstofplannen nog steeds op tafel liggen.
1: Hier hebben wij de partij voor opgericht. Dit is existentieel voor onze partij. En voor al die boeren is dit existentieel. Wij kunnen eigenlijk niet een cadeautje aan de beul geven als wij dat als beul zien.
0: Ja, dit was gisteren bij Pauw en de Witte.
2: Spreekt
0: zich duidelijk uit naar de achterban toe. Dat gaan we niet doen. VVD, Pro hebben ook eisen waarbij ze echt de achterban aanspreken en zeggen, hier trekken wij een lijn, gaan we niet doen. En de ogen zijn vaak gericht op de peilingen, op de korte termijn, op wat de achterban wil. En het algemeen belang raakt steeds verder op de achtergrond.
3: Ja. Nog één laatste vraag voor Kiki Bakker, denk ik. Hoe lossen we dit op?
4: Ja, hele mooie vraag. Ik denk dat het begint met dat de partijen die zo hard eisen eerst eens beginnen bij te denken, wat ben ik bereid om in te leveren? En dat er vervolgens op tafel komt waarom ze het gezamenlijk doen. Want dat zag je bij de formatie, dat doe je normaal voor de komende 4 jaar voor een bestuurbaar land. En één partij stelt zich gewoon als oppositiepartij daar binnen op. Dus dan heb je al niet hetzelfde doel. Dus laten we alsjeblieft beginnen met, hey, we willen er samen uitkomen en dit ben ik bereid ervoor in te leveren.
3: Nou, voor wat het waard is. Ik weet niet of ze inderdaad geluisterd hebben, maar we hopen erop. Kiki Bakker, auteur van De Magie van de Achterkamertjes en politiek verslaggever Leonard Beekman. Dank je wel erbij.
2: We gaan naar het verkeer, denk ik. Nee, er is geen verkeer. Dan gaan we door. Gerechtsdeurwaarders hebben genoeg van de ernstige vertragingen bij rechtbanken. Procedures blijven soms jarenlang op de plank liggen, vooral in consumentenzaken. Dat schrijft de Belangenvereniging van Deurwaardersbelangen nu. Punt nu, in een brandbrief aan de minister van Justitie en Veiligheid. Hans Groenewegen is bestuurslid bij Deurwaardersbelangen.nu. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
2: Ja, rechtbanken met dossiers tot aan het plafond, die kennen we. Dus de vertraging is bekend. Maar loopt het dan nu extra de spuigaat uit?
5: Is inderdaad het geval. Het probleem is inderdaad niet nieuw. In 2019 heeft de Raad voor de Rechtspraak al een onderzoek uitgevoerd en allerlei voorstellen gedaan om die achterstanden weg te werken. In 2022 is onder de advocatuur nog een onderzoek geweest. Maar dat leidt er anno 2026 niet toe dat de problematiek is opgelost. En die begint inmiddels wel excessieve vormen aan te nemen. En daarom hebben we toch wel gemeend om een brandbrief te moeten schrijven en de noodklok te moeten luiden.
2: Ja,
5: want er moet iets gebeuren.
2: Ja, u spreekt namens de gerechtsdeurwaarders. Om wat voor zaken gaat dat in uw geval?
5: Het gaat om consumentenzaken. Moet u denken aan zaken van het MKB, het leveren van diensten, het leveren van goederen. Maar het gaat ook om huurzaken, huurschulden. En daar klemt het eigenlijk het meest. De problematiek vertaalt zich eigenlijk op twee fronten. Op het moment dat je een zaak met een huurschuld met 3-4 maanden dagvaart, is het zaak dat je zo snel mogelijk met die huurders in gesprek gaat om de problemen op te lossen en een financiële regeling te vinden. Praktijk wijst uit dat op het moment dat zo'n vonnis bekend wordt gemaakt, dat er dan een betalingsregeling wordt getroffen en een oplossing wordt bewerkstelligd. Maar als dat vonnis niet komt en soms langdurig niet komt, loopt zo'n huurschuld op tot soms wel 6, 7, 8 maanden. Dat geeft allerlei maatschappelijke gevolgen. Want op het moment dat die mensen dan staan voor een huurschuld van 8 maanden met een nadere ontruiming, ja, begint er dan nog maar aan om dat op een goede manier, ja, verantwoorde manier financieel weg te werken. En het risico van een daadwerkelijke ontruiming speelt dan. Nou, dat geeft allerlei vergaande maatschappelijke consequenties. En wat het MKB betreft, daar ligt ook een behoorlijke problematiek. De ervaring wijst uit hoe langer een vordering onbetaald blijft, hoe groter het risico er is op onverhaalbaarheid van die vordering.
2: Ja, ja.
5: In combinatie met het feit dat de eisende partij op het moment dat je een dagvaarding aanbrengt bij een rechtbank, dan moet je griffierecht betalen. Dat kan soms oplopen tot €1.500 per zaak.
2: Ja.
5: Dat is een voortfinanciering. En op het moment dat je geen vonnis hebt waardoor je die proceskosten, die griffierechten zijn daar een onderdeel van, kunt verhalen, Ja, dan zie je dat het MKB de kosten van de staat eigenlijk moet gaan zitten voorfinancieren. Ja. En ook dat is niet de bedoeling.
2: Nee, en de mensen die voor de rechter moeten verschijnen, ja, als ze lang moeten wachten, dan kunnen ze niet ineens wel die schuld betalen, inderdaad.
5: Het geeft rechtsonzekerheid. Ja. En dat in een rechtsstaat, het geeft rechtsonzekerheid. Mensen weten niet waar ze aan toe zijn. Kijk, de primaire doelstelling van een gerechtsdewaarder is om in een zo vroeg mogelijk stadium een zaak financieel op te lossen. Ja. Als dat in het middellijk stadium niet kan, dan hebben we soms een vonnis nodig. Maar ook dan nog
2: moet het gewoon snel. Dat is voor iedereen beter.
5: Ja, nee, ja. Om de zaak beheersbaar te houden.
2: Ja.
5: Nou ja, en als je dan ziet dat je inmiddels een situatie hebben dat in lopende procedures, het soms daar waar een rechter een mondelinge behandeling heeft gelast, dat zo'n dagbepaling 6 tot 8 maanden duurt. Ja. We inmiddels ook rechtbanken hebben die helemaal geen zittingsdata meer voor die mondelinge behandeling plannen. We zitten met een hele langdurige vertraging in de afgifte van vonnissen waar geen enkel verweer in gevoerd is. Dus niemand heeft gezegd dat de vonnis niet klopt. Ja. Bij Verstek, ja, dat is het vakjargon. Bij Verstek. En dan moet je soms maanden wachten, een half jaar of soms langer. En dus we hebben een inventarisatie onder onze leden gehouden. Dus één, nou echt exemplarisch voorbeeld. Een zaak is aangebracht op 17 februari 2023...
2: En die loopt nog.
5: Dat is 3,5 jaar later. Geen verweer gevoerd, helemaal niets, een verstekzaak. En er is nog steeds geen vonnis, ondanks het feit dat die collega ter plekke belt, schrijft en probeert de zaak vlot te trekken. Dat
2: is wel een enorme vertraging. Dank voor de toelichting.
5: Dus, ook niet
2: Hans Groenewegen, bestuurslid van deurwaardersbelangen.nu.
3: Zometeen gaan we het hebben over Aegon, want dat vertrekt definitief uit de Verenigde Staten. En aandeelhouders hebben daarmee ingestemd met een Noord-Koreaanse uitslag.
6: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
7: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
8: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
9: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
8: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
10: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
11: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
10: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
12: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
13: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
14: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
15: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
14: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
16: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
17: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
20: BNR Verkeer.
21: Ik ben Robert Vriezer van de ANWB. Het is een drukke avondspits. Komt door de regen, haalt op pech gevallen. Lange files bij Rotterdam en bij Utrecht. En ook rond Arnhem en Nijmegen is het druk. Bij elkaar 950 kilometer. Fixe file op de A2, Eindhoven-Utrecht. 22 kilometer tussen Boxtel-Noord en Waardenburg. Dik een half uur vertraging. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A7. Vanuit Den Hoeven naar Zaanstad bij Purmerend Noord. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. A28, Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. 9 kilometer met een half uur tijdsverlies. En een half uur vertraging heb je ook op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Bij knooppunt Tiglia een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Flitsmeister meldt snelheidscontroles. Onder andere op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Amsterdam Sloten bij 4.3. Op de A7 afsluitdijk Heerenveen bij Witmarsum bij 108.0. En ook controle op de A30 vanuit Barneveld naar Ede bij Lunteren bij 16.4.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
23: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Niet iedereen was op de hoogte dat defensieminister Jessel Rusland zou omschrijven als onze vijand. Het AD meldt dat de ministeries van Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken van niets wisten. Wat hem betreft wordt Rusland nog steeds de agressor genoemd als het gaat over de oorlog in Oekraïne. Er was even paniek na berichten over een helikoptercrash in de buurt van Den Helder. Maar het blijkt te gaan om een voorzorgslanding, zegt iemand van het helikopterbedrijf. Het toestel landde op een weg in Callantsoog omdat er een vreemd motorgeluid was te horen. Maar volgens de woordvoerder is iedereen oké, net als de helikopter. Mensen die morgen in Limburg een taxi van Uber willen pakken, komen bedrogen uit. Taxichauffeurs staken dan tegen de hoge commissies die Uber doorberekent, meldt L1. Eerst zouden alleen chauffeurs in Maastricht staken, maar nu doen ook hun collega's in Venlo en Roermond mee. De opgepakte vroegere baas van de Duitse inlichtingendienst had goede banden met China, meldde Duitse media. En zou informatie hebben doorgespeeld aan een Chinese generaal en een zakenman. De 80-jarige spionagechef werd deze week aangehouden en wordt nu zelf verdacht van spionage en landverraad. En Maarten van der Weijden stopt definitief met zwemmen. Aan de Telegraaf vertelt hij dat het te zwaar is geworden. Van der Weijden werd in 2008 Olympisch kampioen en zwom daarna onder meer de Elfstedentocht voor het goede doel. Van der Weijden stopt ook met zijn foundation, waarmee hij miljoenen ophaalde voor onderzoek naar kanker. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wat speelt er bij de Republikeinen in Amerika? Zien we daar misschien voorzichtigjes de paniek toeslaan nu de midterms eraan komen? Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben.
24: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
25: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
0: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
25: Klopt. Binnen één dag kan jij AI praktisch inzetten. Ga naar fiverr.ai.
1: In de flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
2: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
4: Nee.
5: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
4: Nee, weet ik niet, sorry.
2: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
1: Probeer de software voor de flexbranche. Check easyflex.nl.
6: In begrip zit grip. Bij RSM helpen we ondernemers scherp te krijgen wat er speelt, om beter voorbereid te zijn op wat er komt. Groei begint bij begrijpen. RSM, volgens MT1000, nummer 1 in accountancy en fiscaal advies.
26: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
27: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Mark Beekhuis.
28: Goedemiddag, het is 6:07. De immigratiepolitie, ICE, in de Verenigde Staten moet nu dagelijks 3000 mensen gaan oppakken in plaats van de eerdere order van 2000, dat meldt CNN. Past in het beeld van de Trump-regering die er met nog 3,5 week tot de midterms alles aan doet om kiezers te winnen. Terwijl juist ook binnen de Republikeinse Partij kritiek klinkt op de methodes van ICE. Wat is daar aan de hand? Nou, daar hoor je zo Bernard Hammelburg en Jan Postma over. Maar we beginnen eerst even bij de beurs.
3: Want Aegon verhuist definitief naar de Verenigde Staten. De aandeelhouders van het bedrijf die hebben daar zojuist mee ingestemd. Noord-Koreaanse uitslag was het, niet waar?
29: Ja, ander woord heb ik er eigenlijk ook niet voor. 99,95%.
3: Ja, Jorik, welkom.
29: Heeft ingestemd van de beurs. Met de verhuizing.
3: En was het een hamerstuk? Was het gewoon, we gaan het doen?
29: Ja, dat was het wel. Dat was ook wel een beetje duidelijker van tevoren. De grootste groei voor Aegon zit in de VS. Ze hebben daar een bedrijf dat heet Transamerica. En dat is, we wisten al dat het heel veel van de inkomsten van Aegon is. We hebben vandaag gehoord dat dat maar liefst 80% van hun inkomsten is. Dat is ook waar de groei zit. Dus dat is waarom Aegon helemaal weg wil uit Nederland en wil verhuizen naar de VS. Gaat dan ook onder die naam verder. Dus de naam Aegon verdwijnt ook. Het wordt Transamerica. Ja, wel een afscheid voor Nederland. Toch een beetje Nederlands trots die dan verdwijnt. Maar de aandeelhouders hadden er helemaal geen bezwaar mee. Het is ook hartstikke logisch dat Aegon verhuist naar de VS. Als je dus bedenkt dat daar al die groei zit. Hebben we vandaag nog een keer gehoord van Lard Friese, dat is de CEO.
30: Aegon has changed. The US is now the center of our business, our strategy and our future growth. Following completion of the announced sale of Aegon UK, approximately 80% of our business will be in the US. Yet our head office is in the Netherlands. Our legal domicile is in Bermuda, and we report under IFRS standards. The proposed redomiciliation is about aligning with the reality of our business.
29: Ja, dus hartstikke logisch dat we naar de VS gaan, zei hij voorafgaand aan die stemming. Echt overtuigen hoefden die de aandeelhouders dus ook niet, want die hebben in overgrote meerderheid nagenoeg unaniem met die verhuizing ingestemd.
28: Zit zij op Bermuda, hoorde ik dat nou goed?
29: Nog wel dus. Ja. Zit de eigenaar van dit bedrijf trouwens ook, maar dat scheelt terzijde. Aegon die zit er, maar daar gaan ze dus wel weg. Ze gaan ook hun zetel naar Amerika verhuizen. Het was een belastingconstructie, maar ze worden dus ook belastingplichtig in de VS. Ja. Beursnotering blijft vooralsnog wel in Amsterdam aan de AEX, maar ook die moet op termijn waarschijnlijk gaan verhuizen. Op die AEX verliezen ze wel een beetje, 1,5% ongeveer. Kan te maken hebben met een flink beloningspakket dat vandaag ook door de aandeelhoudersvergadering ging. Ook daar is mee ingestemd. Er worden 50 miljoen aandelen, dat is zo'n 3% ongeveer van wat Aegon nu waard is. Wordt gereserveerd voor de top van het bedrijf en ook voor het personeel. Dat gaat daar naartoe. Ja, dat zou in theorie misschien een beetje verwatering kunnen betekenen op termijn. Dus dat zou er mee te maken kunnen hebben dat het aandeel lager staat.
3: Ja, nog een bedrijf wat van de beurs verdwenen is. Thuisbezorgd. Het bedrijf daarachter in elk geval. En hoe gaat het eigenlijk sinds zij van de beurs verdwenen zijn?
29: Ja, stukken beter. Prosus is wel beursgenoteerd. Die hebben het overgenomen, zijn de nieuwe eigenaar. En die hebben er toch weer een beetje muziek in gekregen. Want zij kochten het op het moment dat het eigenlijk helemaal niet zo lekker ging met thuisbezorgd. Maar dat is voor verleden tijd. Voor het eerst in 55 maanden, 4,5 jaar, is dat zit er weer groei in Just Eat Takeaway. Na eigenlijk elke maand een dalende groei, krijgt Prosus dat nu dus toch weer de andere kant op. De CEO was hartstikke blij, tevreden, schrijft in een brief aan de aandeelhouders dat ze ook verwachten dat die groei nog wel even aanhoudt en dat ze mede hierdoor ook weer gaan investeren in die maaltijdbezorging.
3: Oké, dat is vast heel fijn voor al die mensen die op de fietsen door de stad heen kruisen. Tot slot, we moeten het hebben over een kledingmerk dat hele goede zaken doet in vooral Europa en de VS, maar zo komen ze niet vandaan.
29: Nee, dat is Uniqlo, Japans bedrijf, maar steeds meer Europees ook kent. Jij komt er wel eens?
4: Fan
29: zelfs.
4: Ja.
3: Ik ben daar voor een stuk in gekleed vandaag.
29: Ja, oh, is dat zo? Wat is van de Uniqlo?
3: Overhemd.
29: Het overhemd,
3: wat
29: ja.
3: Echt fantastisch. Ja, we mogen geen reclame maken.
4: Waar ze zich in onderscheiden is dat ze een hele hoge productie hebben, maar wel hele goede basics. Snap je?
29: Ja.
4: Je hoeft er niet heel vaak heen.
29: Ja. Jullie zijn niet de enige. Dat is eigenlijk een beetje de conclusie van de cijfers van vandaag. Want het is een Japans bedrijf. Fast retailing zit hierachter. Eigenlijk was Japan ook altijd de enige plek waar het geld verdiend werd. Ze zaten ook een beetje in China, maar voor de rest was het vooral de thuismarkt. Maar nu moeten ze het toch vooral uit Europa en de VS hebben. Het is een beetje de westerse klant, waaronder jullie dus, die dus overtuigd raakt. Levert 32% meer winst op in het afgelopen jaar. En dat doe ik ook het aandeel goed. Niet per se vandaag, dat beweegt eigenlijk nauwelijks. Maar afgelopen jaar won het al bijna 60%. Zou ook met de ambities van de CEO te maken kunnen hebben, want die belooft op termijn een jaaromzet van zo'n 63 miljard. Dat is nou ongeveer twee keer wat het dit jaar aan winst boekte. Dus de ambities zijn hoog.
3: De ambities zijn verschrikkelijk hoog. Laten we nog even kijken naar de slotstand van de beurs.
29: De AEX is licht hoger gesloten op 0,3 punten, 1121 punten. Grootste stijger was Shell, dat won 3,5%. Grootste daler was ING, dat verloor bijna 3%.
3: Dankjewel, Jorik Simonides van BNR Beurs.
4: Robert Vriese bij de ANWB. Jij gaat verslag doen van een drukke avondspits. Ja. Allemaal lekker luisteren naar BNR. Ruim 900 kilometer file.
21: Ja, dat stond er rond 5:30. Dat is meestal het hoogtepunt van de spits. Dus dat is een flinke spits. En dat heeft te maken met regen. Aantal pechgevallen aan het begin van de spits. En ik denk ook dat de herfstvakantie begint, namelijk morgen in het noorden van het land. Maar ja, veel mensen werken op vrijdag niet meer. Dus ze zijn vandaag al op pad gegaan. We zien veel vertraging op de Noord-Zuidroutes zonder aanleiding. Maar er is gewoon echt heel veel verkeer onderweg. Bijvoorbeeld op de A2, Eindhoven-Utrecht. Zomaar 21 kilometer file tussen Bokstel-Noord en Waardenburg met een half uur vertraging. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam rijdt het wel vaker langzaam. Maar nu is de file daar een stuk langer. 33 kilometer tussen Roelevarensveen en knooppunt Ketelplein met 3 kwartier vertraging. Linkerrijstrook van de A7 is dicht vanuit Groningen naar de afsluitdijk bij Jouren. 6 kilometer file, half uur vertraging, komt door een ongeluk. En nu ook een ongeluk op de A10 West bij Amsterdam Sloterdijk. 12 kilometer file, 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A4 controleren ze je snelheid vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Amsterdam Sloten bij 4.3. En ook controle onder andere op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Almere Hout bij 112.4.
7: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
8: Die Eerste Kamer die wil heel graag duidelijkheid van het kabinet.
9: Het huwelijk van Beatrix en Klaus in 1966 wel een belangrijk eikpunt geweest, dat toen echt steeds meer mensen televisie kregen.
10: Alle alleenstaanden zijn ook heel handig tegenwoordig.
8: Ja,
10: dit is wel een...
4: We gaan naar de Verenigde Staten, want daar zien we de Republikeinen er alles aan doen om zo zichtbaar mogelijk te zijn in aanloop naar de midterms van 3 november. En zo ook een beetje de aandacht af te leiden van de grote problemen in eigen land. Deze week werd nog overhaast voor $700 miljoen aan advertenties ingekocht. En twee Amerikaanse ambtenaren melden vandaag aan nieuwssite Axios dat het Pentagon enkele dagen geleden opdracht heeft gegeven om voorbereidingen te treffen voor nieuwe grootschalige gevechtsoperaties in Iran. En dan werd vanochtend ook nog bekend dat ICE, de agenten in het hele land, heeft opgedragen het aantal arrestaties per dag te verhogen naar 3000. Wat is de strategie? Dat ga ik vragen aan onze mannen van de Amerika-podcast, Bernard Hammelburg, buitenlandcommentator hier bij ons.
11: Ha, Bernard. Hallo, goedemiddag.
4: En Jan Posma, correspondent in Amerika. Ha, Jan.
12: Dag, Lisbeth.
4: Ja. Jan, herken jij dat beeld dat ik schets, dat de Republikeinen een beetje alles uit de kast aan het halen zijn?
11: Jazeker. Als je kijkt, Trump die is sinds vorige week aan zijn verkiezingstour bezig. Die is nu echt al op meerdere plekken heeft hij grote rallies gehouden. Dat beheerst ook het nieuws, dat zie je overal. In Washington is het verder stil. Het congres is allemaal ook aan het campagne voeren. Dus daar gebeurt niet zoveel. En alle aandacht gaat echt naar die campagne. En je noemt al die spotjes. Voor de laatste maand $700 miljoen. Dat is wel echt veel geld. Zelfs in die Amerikaanse campagnes waar al heel veel geld in omgaat. En je hoort ook al in die staten waar het spannend is, dat het non-stop spotjes zijn. Zelfs in Texas, daar is nu zo duur om spotjes te kopen, dat ze nu maar spotjes landelijk inkopen, die dan ook in Texas te zien zijn. Dus in Washington kijken we ook naar Texas-spotjes, omdat ze zoveel, zo hard bezig zijn om maar zoveel mogelijk naar buiten te krijgen.
28: En je zei net, Trump is bezig met die tour. Dat doet hij voornamelijk in de rode staten, dus oftewel de Republikeinse staten. Ja, je zou zeggen, nou, daar heeft hij de kiezers al. Waarom gaat hij niet naar de swing states?
11: Ja, nee, dat is een goed punt. En dat is ook niet normaal hoe je het doet. Normaal ga je inderdaad naar de plekken waar het erom gaat. En daar wil je het verschil maken. Maar ja, Bernard en ik hadden een theorie die we ook in de podcast hebben besproken. Trump die wil natuurlijk, die wil in eerste instantie natuurlijk zelf dat gejuich horen. Hè. Dat heeft hij nodig. Dus dat speelt zeker nu ook mee. Maar hij denkt ook van, die beelden van volle arena's die allemaal naar mij toe komen, die gaan nu het hele land door. Hè. Daar kunnen we ook weer spotjes van maken. Dat zie je op social media. En het beeld wat je nu toch vooral krijgt is van Trump is niet zo populair. Nou, dat klopt ook. Als je naar peilingen kijkt, er wordt veel gemord. Trump denkt eigenlijk, nou, daar zet ik even juichende mensen tegenover en daarmee laat ik zien dat er ook nog wel mensen echt achter mij staan. Dus dat is het idee. Het levert hem in die staat weinig op, want daar zouden de Republikeinen toch al winnen. Maar wel het beeld dat zou kunnen veranderen.
28: Bernard, dus Trump is een beetje een content creator geworden.
12: Ja, maar daar was hij altijd wel een beetje, hoor. Hij is daar heel goed in. En het is inderdaad best slim om te zorgen. Ik had het met Jan ook in de Amerika-podcast erover. Ik keek vannacht naar CNN. Daar gaf ergens een toespraak. Waar was het, Jan? Ik weet niet meer.
11: Texas,
12: ja. Midden in het rood, zal ik maar zeggen. Maar CNN stond het uit. En dat betekent, en ik kijk altijd naar de Europese CNN en voor de zekerheid naar de Amerikaanse, maar het werd gewoon op allebei uitgezonden. En dat is precies het effect wat hij volgens Jan en mij wil. Ja. Want dan komt het overal. Ook in die swing states. Ja. En hij zit een beetje met een probleem. En dat is overigens, dat komt altijd voor bij verkiezingen. Het gaat om Kamerleden, hè, in feite. Eerste en Tweede Kamerleden, die worden gekozen. En een paar gouverneurs en zo, maar geen president. En er zijn Republikeinse kandidaten die campagne voeren. En die doen het wel of niet zo goed, maakt niet zo heel veel uit. Maar die hebben Trump er liever niet bij. Dat wil niet zeggen dat ze anti-Trump zijn of Trump niet willen steunen.
28: Maar die willen hun eigen campagne voeren.
12: En dan zou die een beetje in de weg lopen. Vooral omdat hij zo overheersend is. Dus er zijn allerlei kleine spanningen waarvan sommige dingen best te verklaren zijn. Maar het totale beeld is dat de mensen die aan die verkiezingen meedoen, dat die zich in elk geval een beetje hebben afgekeerd van Trump. Ja. Om praktische redenen, om allerlei andere redenen. En dat is verontrustend.
13: Ja, maar Jan, it's the economy stupid, weten we sinds Bill Clinton. Of telt dat niet meer tegenwoordig?
11: Nee, dat telt zeker, ook juist nu. En je ziet dus, Trump probeert ook die boodschap wat te buigen. Die wil het veel liever over immigratie hebben. Die wil het over criminaliteit hebben. Law and order, dat is eigenlijk het verhaal dat hij wil vertellen. Want hij weet van, de achterban van mij die vindt dat belangrijk. En hij heeft daar ook al wat succespunten behaald. Want hij heeft echt de immigratie sterk teruggebracht ten opzichte van Biden. Dus Trump denkt, dat is het verhaal dat ik wil vertellen. Maar tegelijkertijd, het maakt niet uit in welke staat je zit. Amerikanen merken gewoon, in ieder geval wekelijks, maar in veel gevallen dagelijks, boodschappen zijn duurder geworden. Benzineprijs is omhoog gegaan en blijft ook voorlopig nog even hoog. En juist dat punt waar Trump de vorige verkiezingen mee heeft gewonnen, waar hij Biden steeds mee om de oren sloeg, dat is nu zijn probleem geworden, die hoge prijzen. Dus Trump probeert het wel. Hij wil het graag over ICE en over andere zaken hebben, maar ik denk elke dag worden Amerikanen eraan herinnerd, ik moet meer betalen.
28: Ja, hij heeft wel aangekondigd dat alle Amerikanen rode diesel mogen tanken, die goedkoper is dan de gewone diesel. Bernard, zijn Amerikanen daarvan onder de indruk?
12: Nou, een beetje wel, denk ik. Dat is alleen maar een kleurstof, hè, dat rood. Het is niet een andere brandstof. Maar die wordt altijd gebruikt omdat rode diesel gereserveerd is voor beroepsvervoer. Ja. En voor boeren in hun machines. En daar hebben ze een behoorlijke voorraad van. En Trump zegt dus, die dump ik voor een groot deel gewoon in de algemene, de algemene voorraad. En ook dit gaat, het probleem is, ook dit gaat niet werken om de prijs naar beneden te krijgen. Hij heeft al van alles en nog wat geprobeerd. Hij heeft, ik zal maar zeggen, Venezuela veroverd. Ja. Alleen maar voor de olie. Helpt ook niet. Niks helpt. Dit gaat ook niet helpen. Maar in ieder geval, het signaal, dat werd wel met gejuich ontvangen. Op het moment dat hij zegt, ik laat extra diesel in de algemene voorraad komen. Ja, dat werkt.
4: Ja.
12: Maar de grootste truc was natuurlijk, waar we het al over hadden, ICE. Ja. Ik denk dat is het idee van, ik haal de aandacht van die verschrikkelijke benzineprijsproblemen af. En ik ga laten zien dat ik nog meer van die smeerlappen van de grond. Van de,
13: En werkt zo'n afleidingsmanoeuvre?
12: Dus, ja, maar heel bewust.
13: Maar ook. Werkt die bij kiezers ook?
12: Ik heb daar mijn twijfels over. Ik denk steeds, Jan, ik weet niet, ik geloof dat jij hetzelfde denkt. Het werkt wel een beetje, maar het probleem, die economie die stupid is, precies. Is echt het grootste probleem.
4: Want Jan, gaat het nog over immigratie?
11: Nou, je merkt wel dat het weer meer over immigratie gaat. En dat is ook, dat is echt de Trump-factor. Hè? Trump heeft gezegd, doe maar alsof ik op de ballot sta. Kies op mij. En dan denken wij allemaal van, ja, maar je bent op dit moment niet populair. Is dat wel slim? Maar Trump kan natuurlijk als geen ander, kan hij het narratief kan hij ombuigen, rotwoord. Maar waar iedereen het over heeft, dat is nu nog wel benzine. Maar Trump die drukt daar dus een ander onderwerp ook doorheen. Mm-hmm. En wat we wel bij vorige verkiezingen hebben gezien, is dat hij wel heel goed is in het bepalen van waar over gepraat wordt. Hij is op dat punt ook een echte influencer. En dat is wat hij nu ook probeert. Maar met ICE bijvoorbeeld, dat is ook wel een risico. Want je ziet ook een groep, bijvoorbeeld de Latino's. Daar is een deel ook afgehaakt. Want die vinden dat Trump veel te ver ging met die immigratiehandhaving.
4: Ik hoorde vandaag Marnix van Rij op Radio 1 bij Sven Kokkelman. Die is kennelijk, dat wist ik niet, getrouwd met een Amerikaanse uit Kansas. En die zei, ja, de grote boerenbedrijven daar, die hebben geen personeel meer, want Trump laat iedereen arresteren. Dus al de mensen die de kettle moeten verzorgen, die zijn er niet meer. Nee. Dus dat
12: wat dacht
4: probleem.
12: Je van de landbouw in Californië? Het plukken van aardbeien. Dat wordt allemaal door dat soort mensen gedaan. En die zijn er niet meer. Dus hij heeft groot gelijk.
4: Ja. Ja. En Bernard, dan nog dat nieuws van Axios dat het Pentagon een nieuwe aanval op Iran zou voorbereiden. Dat lijkt mij ook een afleiding.
12: Nou ja, er is één mededeling. Het is, ik weet niet of het al bezig is, maar er is aangekondigd dat er twee complete battlegroups, dat zijn vliegtuigschepen met de daarbij behorende schepen, naar het Midden-Oosten worden gestuurd. Er is er al één. Dat zou ongeveer de grootste zeemacht, ik denk zee- en luchtmacht natuurlijk, want er zitten gevechtsvliegtuigen op. Dat zou een van de grootste operaties ooit zijn. Nou kan het zijn dat het intimidatie is, maar het is dan wel heel duur om op die manier te intimideren. Of het kan inderdaad de voorbereiding zijn voor een aanval. En dan moet je je weer afvragen, werkt dat? En gaan de Iraniërs nu een andere koers varen omdat Trump met al dat geweld daar? Nou, mijn idee is het antwoord nee. Dus inderdaad, dit compliceert de zaak. En ik weet ook niet of die mededeling van het Pentagon en het sturen van die schepen is in elk geval bedoeld in de hoop dat op de een of andere manier een regeling komt met Iran. En die bestaat uit twee dingen. Eén, ze moeten beloven dat ze stoppen met dat atoomprogramma. Dat gaan ze niet doen. En ze moeten het slot van de staat van Hormuz. Ja. Dat gaan ze ook niet doen.
4: Okay.
13: Terwijl wij praten, komt dat via Reuters tot ons. Dat het hoofd van het Iraanse atoomenergieorganisatie gezegd, nee, wij gaan de verrijking gaan wij niet loslaten.
12: Nee.
13: Het is hardop gezegd weer.
4: Nee, Jan, nog even. Ja, de Republikeinse kiezer, of de twijfelaar, zit hij te wachten op meer oorlogsvertoon?
11: Ja, dat vind ik een lastig aspect aan dit bericht. Want dit bericht dat komt dan naar buiten. Dat doet het Pentagon niet voor niets natuurlijk. Daar zitten gedachten achter. Maar terwijl Trump dus de hele tijd probeert af te leiden van die hoge benzineprijs. Ja, stel dat hij iets in Iran gaat doen. Dan heb je het automatisch ook weer over die benzineprijs. En dan is het wel een punt van actie. Dan laat Trump wel zien, ik doe er wat aan. Maar tegelijkertijd, die prijs aan de pomp die blijft voorlopig nog wel even hetzelfde. Dus ik weet niet of dat nou heel tactisch is. Dus ik denk dan eerder dat het... Een beetje in de trant van wat Bernard zegt is van dreiging en dan hopen dat we misschien een diplomatieke oplossing hebben voor die verkiezingen dan toch. Maar ook daarvan weten we hoe moeilijk dat is.
28: Ik wil het binnenkort ook nog heel graag met jullie op deze manier over de Democraten hebben, want daar is ook van alles
13: dat is een goede vraag, want wie is bij de Democraten de tegenhanger van Trump op het ogenblik? Is er niet, toch?
12: Je hebt Newsom, de gouverneur van Californië, en er zijn ook nog wel anderen. En bovendien, ze hebben nu alle tijd. Op het ogenblik hebben ze een klein beetje de wind mee. Dus ze moeten ook niet altijd... Ik zou op dit moment gewoon... Als ik het voor het zeggen had in die partij, zou ik zeggen, rustig aan jongens. Ze lopen zichzelf vast. Laat dat lekker gebeuren. En als dan de verhoudingen in het congres zijn gekanteld, dan gaan wij eens rustig werken aan onze verkiezingscampagne.
28: Nou, praten we nog uitgebreid over door. Dank jullie wel. Jan Posma in de Verenigde Staten. En hier in de studio Bernard Hammelburg. En luister vooral ook nog even naar de Amerika-podcast met deze twee mannen. Daar praten ze nog veel langer door.
13: Zeker. En de Europese Commissie die eist opheldering van Rusland over een mogelijk geval van de pest. In Rusland is een laboratoriummedewerker overleden, maar het land ontkent dat de pest de doodsoorzaak is. En toch horen we dat bericht. We gaan er zo verder over praten.
0: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
25: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
14: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
25: Klopt. Ook voor adoptie van Copilot, ChatGPT en Claude ga je naar Fiverr.ai.
15: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
16: Tegenwoordig is elke organisatie eigenlijk een IT-organisatie. Digitale processen bepalen hoe u werkt, levert en samenwerkt. Intussen nemen de digitale dreigingen toe. Norsewave helpt al 20 jaar organisaties om grip te houden op digitale veiligheid.
17: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
16: Norsewave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar norsewavecybersecurity.com.
18: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
19: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
20: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
19: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
22: Hallo. Wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
23: Mijn naam is Jono van Loenen en ik heb een nieuw boek, De Babyboomer Biljoenen, over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
24: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn?
1: Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
2: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
3: In de BNR-app.
5: Het kabinet stelt een nieuwe Box 3-dekkingsplan uit tot het einde van de maand. Zuid-Korea onderzoekt brandstoflevering aan Rusland via de eigen havens. En Essent wordt in één klap een grote speler op de Nederlandse snellaadmarkt. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR.
4: We gaan naar Robert Vriezen bij de ANWB. 6 uur. Is het nog steeds zo druk, Robert?
6: Nou, gelukkig neemt het aantal files wel wat af, maar er staat nog steeds 680 kilometer bij elkaar. Het heeft te maken met regen, een aantal pechgevallen aan het begin van de spits en gewoon simpelweg veel verkeer op de weg en een aantal pechgevallen. Drukte nog bij Rotterdam, bij Utrecht en ook bij Arnhem en Nijmegen. Bijvoorbeeld de A2 Eindhoven-Utrecht, 19 kilometer file tussen Den Bosch West en Waardenburg, een half uur vertraging. Op de A4 een half uur vertraging als je vanuit Amsterdam naar Rotterdam rijdt. 29 kilometer file tussen Roelofarensveen en Knooppunt Ketelplein. In het noorden van het land is de A7 weer vrijgegeven vanuit Groningen naar de afsluitdijk bij Jouren na een ongeluk. Nog wel 5 kilometer file daar en 20 minuten vertraging. En dan nog even naar de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij knooppunt Tiegelia. 3 kilometer file en een kwartier vertraging. Daar is na een ongeluk de linkerrijstrook dicht. Vanuit Nijmegen naar Maasbracht, dus naar het zuiden. 20 minuten vertraging tussen knooppunt Ewijk en afrit Kuik. 15 kilometer file daar. En rij je nog verder naar het zuiden, dan kom je bij de Zwalmentunnel. En die tunnel is eventjes dicht, want dan staat het te hoge vrachtwagen voor. Flitsmeister meldt snelheidscontroles, onder andere op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft bij 61.1 en op de A30 Barneveld-Ede bij Lunteren controle bij 16.4.
21: De flitsmeldingen worden mede mogelijk gemaakt door LeadInfo. LeadInfo. Weet welk bedrijf jouw website bezoekt.
24: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
26: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Russische ambassade wil opheldering van de Nederlandse regering over een opmerking van defensieminister Jesselgus. Zij noemde Rusland vanochtend onze vijand. De ambassade vraagt of het kabinet er ook zo over denkt en zo ja, of het een officiële verklaring of een militaire confrontatie is. Er zijn bijna 50 verdachten opgepakt bij een internationale actie tegen een drugsbende, onder wie een onbekend aantal Nederlanders. Volgens Europol smokkelde de bende cocaïne met vrachtwagens en auto's naar tal van Europese landen. Ook wordt de bende in verband gebracht met moorden, explosies en ontvoeringen. Een wilde achtervolging van een auto op een fatbike in Breda heeft tot ongelukken geleid. Volgens Omroep Brabant raakten 2 mensen gewond. De auto botste op de fatbiker en op een andere auto. 2 inzittenden kregen ruzie met die fatbiker en daarbij zou zijn geschoten. 1 van de inzittenden is aangehouden. De mensen die contact hadden met een Russische vrouw die misschien is overleden aan de pest, hebben geen gezondheidsproblemen, zeggen de Russische autoriteiten. Rusland wil niet bevestigen dat de vrouw aan de pest is overleden. Zij houden het op een longontsteking. En 7 omroepen hebben de NPO om opheldering gevraagd over het besluit om volgend jaar toch mee te doen met het Songfestival. In een brief die in handen is van de Volkskrant schrijven ze dat ze niet blij zijn dat dit achter hun rug om is besloten. Ook willen de omroepen weten of Nederland zich nog kan terugtrekken. En dan nu het weer van Weer Online. Vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
5: En de AEX die is vandaag 0,3% in de plus gesloten. Staat daarmee op 1121 punten aan het eind van de dag. De grootste stijger vandaag was Shell met 3,5% in het groen. En ING-groep uiteindelijk de grootste daler, 2,7% in het rood. De Dow Jones ondertussen 0,4% in de min.
4: En je hoorde het net al, Brussel wil opheldering over een mogelijk pestgeval in Rusland. Er is in elk geval een laboratoriummedewerkster overleden. Wat weten we daarvan? Zometeen hoor je meer.
27: Je marketingcampagne draait.
7: De kliks stromen binnen. Maar waarom wordt sales er niet blij van? Omdat kliks niks zeggen over wie er klikt. Leadinfo wel. Die laat zien welke bedrijven je aantrekt. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
8: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
9: Het moment dat alles begint.
10: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
11: Provider, it starts here.
12: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
9: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
13: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
27: Nee.
28: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
27: Nee, weet ik niet, sorry.
13: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
29: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, maar alleen die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
30: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Mark Beekhuis.
31: Goedenavond.
4: Goedenavond.
31: Ja, goed dat je luistert naar de Avondspits. Het is het laatste half uurtje van vandaag, maar er zit nog voldoende in om lekker te blijven luisteren. Dus ook als je in die hele lange files vandaag al zit. Europese Rekenkamer, die is kritisch op de nieuwe Europese begroting. Want de manier van begroten, die verhoogt de kans op fraude. Dat gaan we zo bespreken met de huiseconoom van BNR, Han de Jong. We horen van KLM dat ze gaan samenwerken met Elon Musk. En we beginnen in Rusland met misschien wel pest.
4: Ja, want vorige week overleed in de Russische stad Irkutsk een laboratoriummedewerkster, mogelijk aan de pest. Rusland ontkent vooralsnog, maar de Europese Commissie wil dat Rusland zo snel mogelijk informatie verstrekt over dat geval. Want er is onvoldoende informatie om te beoordelen of de ziekte zich mogelijk naar andere landen kan verspreiden op deze manier. Ook de WHO en de Verenigde Staten hebben Rusland om opheldering gevraagd. Wij praten erover met Mark van Ranst, viroloog aan de Katholieke Universiteit Leuven. Goedenavond.
32: Goedenavond.
4: Ja, wij kennen pest vooral uit de geschiedenisboeken, gelukkig. Help ons herinneren, wat voor ziekte is het eigenlijk?
32: Wel, in de middeleeuwen, in de 14e eeuw, was dat ongeveer het ergste wat we in onze geschiedenis hebben meegemaakt. Dus dat was absoluut niet om mee te lachen. Maar mensen denken dat dat iets is van vroeger, iets is wat weg is.
4: Ja.
32: En dat is helemaal niet zo. Er is altijd pest geweest. Ook vorig jaar, de jaren ervoor, dan heb je een paar honderd gevallen. Maar dat is dan vaak in Congo, in Madagaskar, een paar gevallen in de Verenigde Staten. Er zijn reservoirs bij knaagdieren, dus dat is niet weg. Dat komt af en toe wel voor. En dan, wanneer dat in Madagaskar gebeurt, dan bellen jullie ons niet op.
4: Nee.
32: Dus dat heeft alles te maken met dat dit in Rusland is. En in een laboratorium natuurlijk, dat spreekt dan meer tot die verbeelding.
4: Ja, en de pest werd de zwarte dood genoemd. Hoe gevaarlijk is het als je besmet wordt?
32: Wel, dat is een longontsteking en dat is altijd ernstig. En dit is er eentje wanneer je longpest hebt. Eentje die heel snel kan evolueren tot eigenlijk tot fatale toestanden. Dan ga je dood wanneer je niet behandeld wordt. In de middeleeuwen kon dat natuurlijk niet, dan kon je niks doen. Maar op dit moment is dit prima behandelbaar met antibiotica.
4: Okay.
32: Wanneer je er vroeg genoeg bij bent. En dat betekent in de praktijk dat je vanaf de eerste 24 uur van symptomen, dan hoor je met die antibiotica te beginnen. En dan heb je een hele goede kans om dat te overleven. Kan je pas later beginnen, dan kan dat alsnog fataal aflopen.
4: Maar is het nou een virus of een bacterie?
32: Nee. Is Yersinia pestis en dat is een bacterie.
4: Ah.
31: Ja, ik vraag me wel af als ik u hoor, hoe moeten we dan die berichten uit Rusland nu begrijpen? Want daar is dus iemand uit een laboratorium overleden aan vermoedelijk de pest. Terwijl dat kennelijk dus behandelbaar is. En als je in een laboratorium met de pest werkt, dan verwacht je toch een zekere deskundigheid met die ziekte.
32: Ik zou het denken, en er zijn heel wat bioveiligheidsvoorschriften, daar werk je heus niet zomaar mee. En dan heb je verschillende lagen van veiligheid ingebouwd in die werkwijze. Maar pas op dit moment, dan zegt de Russische overheid, er is niks aan de hand. En wanneer dat in Nederland zou gebeuren en de Nederlandse regering zou zeggen niks aan de hand, dan zouden we dat met z'n allen geloven. Wanneer dat nu in Rusland gebeurt, ja, zij zitten in het verdomhoekje. Natuurlijk hadden zij ook wel in de jaren 60, dat was nog in de tijden van de Sovjet-Unie, hadden zij ook wel biowapenprogramma's, ook met pest. Dus dan krijg je al die verhalen en al die, op den duur zijn dat complottheorieën, want we zijn er helemaal niet zeker van dat er ook maar iets aan de hand is. En dan moet je daar wel mee oppassen. Want een van de dingen die gegarandeerd gebeuren met zoiets is dat je een bevolking bang maakt. En dat hoort niet. En daar is natuurlijk pest een geweldig wapen voor. Je kan er mensen mee bang maken. Als biowapen is het niet het beste biowapen wat je kan indenken. Dat zou niet het meest efficiënte zijn. Maar het brengt ons terug naar die hele donkere pagina's in onze geschiedenis in de 14e eeuw. En dat iedereen heeft van de zwarte dood, heeft daar schrik van. En dan krijg je voorpagina's.
4: Ja, nou heeft de gouverneur van de regio Irkutsk, waar dat laboratorium staat, zojuist gemeld dat Rusland geen gezondheidsproblemen of gevaarlijke micro-organismen heeft vastgesteld bij alle contacten van de vrouw die mogelijk aan die pest was overleden. Wat zegt zulk onderzoek u?
32: Dat is natuurlijk, dat is goed nieuws. Dit is ondertussen al 10, 12 dagen geleden dat accident zou gebeurd zijn. Je verwacht dan dat er secundaire gevallen zou zijn. Meerdere gevallen zouden opduiken wanneer dit iets zou zijn. Natuurlijk, en dat pleit dan voor wat voorzichtigheid, men gaat niet zomaar voor een longontsteking van ongekende oorsprong een paar honderd of duizend mensen in isolatie zetten. Dat doet men ook niet. Dus dat doet toch denken dat er misschien wel iets aan de hand was, of dat men super voorzichtig is geweest. Maar gaan we het ooit weten? Dat is moeilijk in te schatten. Maar is hier iets heel ernstig aan de hand nu? Ja, daar hebben we eigenlijk ook geen bewijs voor.
4: Nee. Laten we dan uitgaan van het scenario dat het wel om een pestgeval gaat. Hoe snel kan die bacterie zich verspreiden?
32: Well, dat gebeurt vrij vlug wanneer je nauw contact hebt met iemand. Maar bijvoorbeeld minder vlug dan dat gebeurt voor bijvoorbeeld COVID-19. Hmm. Dat ging zich sneller verspreiden. Dat is een virus met een bacterie. Moet je daar toch wel wat nauwer contact hebben dan dat met COVID-19 het geval was? En dan heb je natuurlijk ook nog die behandelbaarheid. De meeste van de Yersinia pestis, bacteriële stammen die voorkomen in de natuur, die zijn prima gevoelig aan antibiotica. Maar dan zullen er mensen zijn die zeggen van ja, maar misschien hebben ze die bacterie wel op de een of andere manier geëngineerd om weerstandig te worden aan die antibiotica. En in theorie kan dat. Maar weerom, hier hebben we geen morsel van aanduiding voor dat zo zou zijn.
4: Nee, dus dan laten we het daar ook bij. We gaan lekker niet speculeren. Dank voor de toelichting, Mark van Ranst, viroloog in Leuven.
0: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
31: De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de manier waarop de nieuwe begroting voor de Europese Unie wordt vormgegeven. En dat blijkt uit het jaarverslag van die Rekenkamer. De Europese Commissie die wil de begroting voor 2028 tot 2034 grotendeels baseren op het coronaherstelfonds. En dat maakt volgens Stef Blok, dat is een lid van de Europese Rekenkamer, moeilijker om de uitgaven te controleren.
1: Bij dat coronafonds is afgesproken, je kunt geld krijgen als je een hervorming doet. Bijvoorbeeld je pensioenleeftijd verhoogt. Dat kun je natuurlijk zo afspreken dat het heel goed meetbaar is. Maar veel te vaak zien we dat het een beetje vaag wordt gehouden. Het is natuurlijk ook spannend voor een regering om je vast te leggen op al te heldere doelstellingen. Dat is één punt. Het tweede punt is dat we inderdaad wel moeten kunnen controleren tot waar het geld uiteindelijk wordt uitgegeven. Dus ook die controlebevoegdheid is heel belangrijk.
31: We gaan erover praten met onze eigen huiseconoom, Han de Jong. Goedenavond.
14: Mike, goedenavond.
31: Ja, hoe wordt dat geld uit het coronaherstelfonds verdeeld? Waar zit de zwakte daarin waar de Rekenkamer nu op wijst?
14: Laat ik eerst zeggen, dat gaat om heel veel geld. Hè? Dat coronaherstelfonds is in het leven geroepen. Nou, dat ging om 800 miljard. Dat werd dan over de landen verdeeld via een aantal criteria. En nou, Nederland is een rijk land en met lage werkloosheid. Dus onze allocatie daarvan was nogal gering. Andere landen kregen veel meer. Ja, die rekenkamer die met zijn rapport komt, die heeft er nogal wat bezwaren tegen dat die systematiek van dat coronaherstelfonds nu ook in de volgende cyclus van de begroting van de EU als uitgangspunt wordt gebruikt. Nou, je hoorde eigenlijk al wat Stef Blok daarover zei. En als je naar het persbericht kijkt van de rekenkamer, dan komt er eigenlijk een hele reeks van bezwaren. De auditors, die vinden dat mijlpalen en streefdoelen niet bevredigend werden verwezenlijkt. Allerlei regels die werden geschonden. En toch werd dat geld dan uitbetaald. Stef Blok zei net ook al van de controlesystemen. Het valt allemaal niet mee om dat goed te controleren. Dus de controlesystemen die zijn toch eigenlijk niet helemaal wat het zijn moet. Dus de Rekenkamer heeft een behoorlijk bezwaar ertegen dat in de volgende begrotingscyclus de systematiek van het coronaherstelfonds gebruikt gaat worden.
31: En je zou denken, die bezwaren die snappen we allemaal. Misschien dat de Europese Commissie die ook wel snapt. Waarom zijn ze er dan toch zo voor?
14: Ja, weet je, we hebben nou natuurlijk wel het verhaal van de Rekenkamer gekregen vandaag. En natuurlijk niet van de Europese Commissie. Dus dat is speculeren. En ja, als ik dan mag speculeren en dan toch met een, laat ik zeggen, lichtelijk gezond, hopelijk gezond wantrouwen naar de Europese Commissie kijk, dan zou ik denken dat het voor die Europese Commissie was dat eigenlijk wel een hele plezierige gang van zaken. Want die konden allerlei voorwaarden stellen aan allerlei projecten. Of daarbij al die voorwaarden, of daar nou helemaal voldaan is aan democratische controle. Dat waag ik een beetje te betwijfelen. Dus ik denk dat het voor de commissie eigenlijk wel een plezierige manier van werken was. Omdat ze allerlei voorwaarden die zij belangrijk vonden.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: Next Generation EU.
2: Ja.
1: Dus meer een soort lange termijn beleid. Met hele andere ambities dan alleen maar herstellen uit de coronatijd. Maar wat je al aangeeft natuurlijk, zo'n voorwaarde. Nederland had nog een andere voorwaarde, namelijk de hervorming van het pensioenstelsel.
2: Oh ja.
1: En Stef Blok noemde net zelf al, dat gold dan niet voor ons, maar kennelijk wel voor een ander land. Het verhogen van de pensioenleeftijd. Ja, dat heeft natuurlijk helemaal niets meer te maken met herstellen uit de coronapandemie.
2: Nee, maar zo noemen ze het inderdaad ook niet meer. Maar wij herinneren ons nog hoe dat werkte. Hey, er is nog iets anders waar de Rekenkamer op wijst. Die zegt, de schulden van de staten die gaan enorm oplopen. Tot 1 biljoen euro gaat dat uiteindelijk oplopen. Dat vinden zij zorgelijk, jij ook?
1: Nou, ik ook, moet ik zeggen. En ik hoorde Stef Blok vanochtend bij ons in de uitzending zeggen dat de rentebetalingen dan ongeveer 8% gaan uitmaken van alle uitgaven van de EU. Nou, daar schrok ik me eigenlijk een hoedje van. Want de EU heeft maar een beperkte begroting, moet ik eerlijk zeggen. De begroting van de EU is op dit moment ongeveer 200 miljard per jaar. Nou, de Nederlandse overheid geeft al meer dan 500 miljard per jaar uit.
2: Ja.
1: Maar goed, als je op basis van zo'n begroting zulke schulden aangaat, dan wordt natuurlijk, zeker als de rente stijgt, worden je rentelasten, die slokken een steeds groter gedeelte van je hele budget op. Dus eigenlijk een beetje, wat daar dreigt, is wat de Engelsen zo mooi noemen, the tail is wagging the dog.
2: En dat klinkt onprettig als je de hond bent, Andriel. Dankjewel, onze huiseconom.
3: We gaan even naar het verkeer, Robert Vriezen, bij de ANWB.
4: Ja,
3: het wordt minder druk om 19 minuten over 6, maar er staat nog altijd file.
4: Ja, het werd wel tijd dat het minder druk werd, want er stond meer dan 900 kilometer. Daar is nog bijna 400 van over, 380 om precies te zijn. Een paar plaatsen heb je nog wel behoorlijke vertraging. A2 bijvoorbeeld, Eindhoven-Utrecht. Half uur tijdsverlies tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, 8 kilometer file. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag gaat het al een stuk beter. Nog wel 16 kilometer file tussen Houten-Oost en Woerden met een half uur vertraging. En de hele middag ook weer file op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Dat is bij de Stuurhofbrug, 8 kilometer nu, met 50 minuten oponthoud doordat de linkerrijstrook dicht is. Flitsmeister meldt snelheidscontroles, onder andere op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Maasbracht bij 220.3. En op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Almere-Hout bij 115.3.
3: Ja, en voordat we naar de tech-update gaan, nog een berichtje over het woord vijand. Eerder vanmiddag hoorden we dat Dylan Jezelgus, defensieminister, de term gebruikte voor Rusland in de Tweede Kamer. Toen heeft de Russische ambassade gezegd, wij willen daar opheldering over, wat betekent dat? En nu heeft minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken Rusland ook een vijand genoemd, na aandringen van de oppositie trouwens.
2: Ja, terwijl we zitten te praten komt ook bericht binnen van Donald Trump. Die zegt, wij gaan Iran niet aanvallen voor de midterms. Dus dat is ook een spannende ontwikkeling. Het nieuws vliegt ons om door terwijl we hier zitten.
3: We kunnen helemaal niet naar huis zometeen. Tech-update. Maar eerst natuurlijk de tech-update. De Russische ransomware-bende Klop heeft gestolen data op het dark web gepubliceerd. En Klop claimt dat die afkomstig zijn van Philips en Shell. Maar beide bedrijven willen daar niet inhoudelijk op reageren voor BNR, bij BNR. BNR's tech-redacteur Niels Koloos, goedenavond. Wat weet jij?
5: Nou, eigenlijk niet zoveel meer als Philips en Shell willen zeggen. Of nou ja, ik heb wel zelf naar de data gekeken. Maar over hun statements weet ik dus helemaal niks. Want Philips heeft gewoon gezegd, ja, we gaan geen commentaar geven. En Shell herhaalt een statement dat we in augustus ook al kregen. Met de toevoeging dat de quote, relevante toezichthouders geïnformeerd zijn over deze hack / het datalek. Moeten we namelijk even terug naar augustus, Lisbeth. Even het geheugen opfrissen. Toen claimde Klop Philips en Shell gehackt te hebben. Maar toen stond er dus nog geen data offline. Maar beide bedrijven zeiden toen wel tegen BNR dat ze de cyberincident aan het onderzoeken waren.
3: Oh ja.
5: Nou, nu staat er dus wel data op het dark web, op de dark web site van Klop. En dat wijst er dus op dat er niet onderhandeld is met de cybercriminelen. Want wat Klop vaak doet, is ze zetten op hun website een soort aankondiging met, hey bedrijf X, we hebben jullie data, binnen deze termijn willen we met jullie praten. En als dat niet goed gaat, of jullie praten helemaal niet met ons, dan eisen ze vaak losgeld. En als dat niet gebeurt, dan zetten ze die data dus gewoon op hun site. En dan kan iedereen het downloaden.
3: Oké, maar jij hebt, zei je al, naar die data gekeken.

0: Ja. Kun je ze herkennen als echt van Philips en Shell?
1: Nou ja, tot Philips en Shell zelf bevestigen dat het echt hun data is, dan blijft het toch altijd wel een beetje gissen. Maar tot zover ik kon zien, ziet het er allemaal behoorlijk geloofwaardig en echt uit. Bij Philips zag ik bijvoorbeeld allerlei technische tekeningen van medische apparatuur, dus MRI-scanners bijvoorbeeld. En ook allerlei informatie van Philips over de IT-infrastructuur, inclusief wachtwoorden en dat soort dingen. Maar ja, je weet het dus nooit 100% zeker. En ik ga het ook niet proberen om bij Philips in te breken, want dat is natuurlijk niet helemaal gerechtvaardigd. En bij Shell zijn er ook allerlei documenten te vinden die zeer waarschijnlijk bij het bedrijf horen. Wat wel opvalt, er zijn geen persoonsgegevens buitengemaakt. Daar gaan de meeste datalekken van de laatste tijd over. Dus in die zin valt het weer een beetje een soort van mee.
0: Maar wel bedrijfsgevoelige informatie, als dit zou kloppen.
1: Potentieel bedrijfsgevoelige informatie inderdaad. Dus dat heb je dan liever niet, dat het online staat.
0: Dan, KLM gaat samenwerken met Starlink, de satellietdienst van Elon Musk. Want via Starlink wil KLM gratis internet aan passagiers aanbieden aan boord. Ja, gratis.
1: Ja, je moet wel een Flying Blue-account aanmaken als je gebruik wil maken van de gratis wifi aan boord van KLM-vluchten. Dus je zou kunnen zeggen dat je dan met je e-mailadres en je persoonsgegevens betaalt, maar je portemonnee blijft inderdaad wel onaangeraakt. Het is nog wel even wachten, want KLM gaat de satellietdiensten van Starlink pas vanaf half 2027 geleidelijk uitrollen in vluchten.
0: Hoe deden ze dat eerder dan?
1: Nou, met andere soorten satellietsystemen, maar Starlink heeft specifieke satellieten in low Earth orbit, hè, dus in een lage baan om de aarde, werkt allemaal een stuk beter. Maar als je er gebruik van wil maken, moet je wel een intercontinentale vlucht nemen. Naast het feit dat je dus nog ruim een half jaar moet wachten. En het wordt dus geleidelijk uitgerold. En we weten niet hoe snel. En wat we ook niet weten, hoe snel is de wifi naast hoe snel het uitgerold wordt. KLM noemt in de aankondiging namelijk geen snelheden, maar wel dat het, quote, zeer snel is. Dus je moet dan aan boord bijvoorbeeld films en series kunnen streamen, of mailen, internetten, muziek luisteren, games spelen en dat soort dingen. Allemaal mogelijk met Starlink, weten we ook. Want vorig jaar hadden we Elon Musk, die stapte even in zijn privéjet en die ging toen livestreamen terwijl hij een game speelde aan boord, terwijl hij dus van Starlink gebruik maakte. Alleen tijdens die livestream kwamen allemaal mensen in zijn game en toen werd hij uitgescholden en weggepest en toen moest hij de stream stoppen.
0: Is het nog opvallend dat KLM gaat samenwerken met Elon Musk?
1: Nou ja, als je het hebt over internet op intercontinentale vluchten, dat is gewoon een heel erg moeilijk ding. En Starlink is wel de grootste aanbieder voor dit soort dingen, dus het is niet heel erg gek. In de VS zijn ze namelijk bezig met allemaal Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. Daar zien we al veel succes,
0: maar
1: bijvoorbeeld
0: American
1: Airlines. Maar
0: ik bedoel
1: Airlines,
0: echt meer over de reputatie.
1: De hele reputatie. Ja. Ja, dat is het lastige, hè? Want internetsatellietdiensten zoals Starlink, die zijn er gewoon niet echt heel erg veel. Of helemaal niet, zou je bijna kunnen zeggen. Europa werkt wel aan een eigen dienst, maar die staat nog echt in de kinderschoenen, kan je zeggen.
0: Dankjewel, Niels.
2: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: We komen alweer aan het einde van de avondspits. Zometeen is er BNR Beurs. Die gaat het hebben over een megawinst van Samsung en over de toch bezorgde aandeelhouders.
0: Veel plezier daarmee.
3: Veel plezier daarbij.
0: Goedenavond.
4: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
5: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
7: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
6: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
7: Klopt. Voor het grootste aanbod praktijkgerichte AI-cursussen ga je naar Vijfhart.ai.
8: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
9: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
10: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
11: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com, behind every moment.
12: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
13: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan, met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
13: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
14: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
15: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
16: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
17: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
16: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
15: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
18: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. UBEN Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. UBEN Heurman.nl.
19: BNR Verkeer.
20: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is nog steeds druk, maar het aantal files neemt wel af op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Nog wel 20 minuten vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Door een kapotte vrachtwagen op de A12 Den Haag richting Arnhem tussen knooppunt Lunette en Driebergen 6 kilometer file. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes een kwartier vertraging.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
22: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Russische ambassade wil opheldering van de Nederlandse regering over een opmerking van defensieminister Jesselgus. Zij noemde Rusland vanochtend onze vijand. De ambassade vraagt of het kabinet er ook zo over denkt en zo ja, of het een officiële verklaring of een militaire confrontatie is. Er zijn bijna 50 verdachten opgepakt bij een internationale actie tegen een drugsbende, onder wie een onbekend aantal Nederlanders. Volgens Europol smokkelde de bende cocaïne met vrachtwagens en auto's naar tal van Europese landen. Ook wordt de bende in verband gebracht met moorden, explosies en ontvoeringen. Een wilde achtervolging van een auto op een fatbike in Breda heeft tot ongelukken geleid. Volgens Omroep Brabant raakten 2 mensen gewond. De auto botste op de fatbiker en op een andere auto. 2 inzittenden kregen ruzie met die fatbiker en daarbij zou zijn geschoten. 1 van de inzittenden is aangehouden. De mensen die contact hadden met een Russische vrouw die misschien is overleden aan de pest, hebben geen gezondheidsproblemen, zeggen de Russische autoriteiten. Rusland wil niet bevestigen dat de vrouw aan de pest is overleden. Zij houden het op een longontsteking. En 7 omroepen hebben de NPO om opheldering gevraagd over het besluit om volgend jaar toch mee te doen met het Songfestival. In een brief die in handen is van de Volkskrant schrijven ze dat ze niet blij zijn dat dit achter hun rug om is besloten. Ook willen de omroepen weten of Nederland zich nog kan terugtrekken. En dan nu het weer van Weer Online. Vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
23: Zometeen BNR Beurs. Het wordt een bomvolle show met Samsung en TSMC. 2 chipbedrijven met fantastische cijfers, maar ook een beetje chagrijnige aandeelhouders. Je hoort zo waarom, hoor je ook waarom BAM een overname doet. En dat allemaal over 2 minuten, dus blijf luisteren.
5: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
24: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt?
0: Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
1: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
7: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
3: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
7: Klopt. Binnen één dag kan jij AI praktisch inzetten. Ga naar vijver.ai.
24: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
25: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
26: Industriële machines verkopen? Kies voor veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
27: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
28: Nee.
29: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
28: Nee, weet ik niet, sorry.
27: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
30: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
21: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
31: Hartelijk donderdag, goed dat je er weer bij bent op deze donderdag 8 oktober. De dag dat we het hebben over de cijfers van TSMC en Samsung. Samsung zit de winst met bijna 800% stijgen. En toch zijn beleggers niet blij.
32: The numbers on a headline beat were actually slightly below the whisper. In other words, really, investors in the street have caught up with the expectations. That's partly why you're seeing a bit of a drift in reaction to that.
31: We hebben zo meteen uitgebreid over die Samsung-cijfers.
23: En we hebben het over bouwbedrijf BAM, want dat doet een overname.
33: Bouwer BAM neemt aannemersbedrijf AHAK over. Het bedrijf is gespecialiseerd in ondergrondse infrastructuur. Bijvoorbeeld het aanleggen van gasleidingen.
23: Wat BAM ermee moet, hoor je zo meteen.
31: En we praten hierbij over een wonder bij de eigenaar van Just Eat Takeaway.
23: De beurs en de VS staan in het rood. De AEX sloot licht hoger op 1121 punten. Won 0,3%. Grootste stijger was Shell, dat kreeg er 3,5% bij. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Robert Manders van het Antaurus Europe Fund. Goed dat je er bent.
34: Dankjewel.
31: Ja, goed dat je er bent, Robert. En laten we dan maar met goed nieuws voor Prozis beginnen. Prozis kocht Just Eat Takeaway, de maaltijdbezorger, eigenaar van Thuisbezorgd. En kocht daarbij een bedrijf dat niet echt lekker in de wedstrijd zat. Er werd steeds minder besteld. Maar dat is voor nu verleden tijd. Want vorige maand is er iets bijzonders gebeurd. Er zit weer muziek in het bedrijf. Did somebody say just... Katy Perry, ja, die heeft flink verdiend aan Just Eat Takeaway. Just Eat Takeaway beleggen ze iets minder aan het bedrijf. Maar goed, er is meer besteld, dat is het goede nieuws. En dat is voor het eerst in 55 maanden tijd. Jawel, voor het eerst in ruim 4,5 jaar tijd zit de groei in het aantal bestellingen. Er komt een einde aan een treurig lange periode van dalende groei bij Just Eat. De CEO van Prozis is helemaal happy en schrijft in een brief aan aandeelhouders dat ze verwachten dat de groei aanhoudt. Ja, dat hoop ik ook voor ze. En dat ze verder gaan investeren in de maaltijdbezorger. Heb je dat wel eens meegemaakt, even tussendoor, dat je in een bedrijf zat, dat je aandelen van het bedrijf had, dat 55 maanden op rij niet groeide?
34: Dat is wel ernstig, ja.
31: Dat is bizar, toch?
34: Ik kan me niet echt herinneren dat ze... Ja, dus je hebt ze wel. Op de Nederlandse beurs bestaan ze ook. Maar we zitten er niet in.
31: Nee.
34: Signify bijvoorbeeld, dat is een goed voorbeeld van een bedrijf... dat in zo'n treurige situatie zit.
31: Ja, echt niet best.
34: Nee.
23: Door naar OCI, dat is die eeuwige soap. We hebben het er vaak over gehad hier, maar nu komt er een eind aan. Want er lijkt niks meer in de weg te staan voor een fusie met het Egyptische bouwbedrijf Orascom. En daarmee verdwijnt OCI dus van de beurs hier in Amsterdam. Een groep minderheidsaandeelhouders onder leiding van de VEB probeerde die fusie tegen te houden met een rechtszaak. Ze vonden het bod te laag en ook onredelijk, omdat het niet betaald zou worden in cash, maar in aandelen Orascom, waar je in Nederland niet zoveel aan hebt, omdat je er niet tot nauwelijks in kan handelen. En bovendien had je er ook niks tegen in te brengen als aandeelhouder, want een Egyptische miljard miljardair had een meerderheidsbelang, heeft een meerderheidsbelang in zowel OCI als Orascom, waardoor hij dus erover gaat. De rechter greep in, stelde twee tijdelijk bestuurders aan die de fusie konden blokkeren. Maar nu ziet de rechter geen reden meer om die bestuurders aan te houden. Dus vanaf januari mogen ze weg. En ook komt er geen extra onderzoek naar de leiding van OCI. En dat is iets wat de VEB wel graag wilde. En Joost Smets van de VEB legt uit waarom het er toch niet komt.
4: En sindsdien is er veel gebeurd. Veel ten goede vindt de ondernemingskamer. Er is een cashbod gekomen. En het bod op Orascom is ook verbeterd door een gestegen beurskoers. Dus de deal is beter geworden. Er is meer informatie vrijgekomen. En ja, als dan de ondernemingskamer een belangenafweging maakt, en dat maken ze, dan denken ze van nou, een enquête is gewoon niet in het belang van de onderneming. Dat is te belastend voor ze. En daar zullen we het mee moeten doen. En dat doen we het ook mee voor nu nog.
23: Ja, voor nu, want ze beraden zich nog op verdere stappen, de VEB. Hiermee zijn alle blokkades voor de fusie wel weggenomen. De aandeelhouders moeten er nog wel over stemmen. Maar ik zei het al, diezelfde Egyptische miljardair heeft dus de meerderheid. Dus dat lijkt een hamerstuk te worden.
31: Gaan we door naar Farmers uit Vagon, waar we het afgelopen zondag in Beurs in Zicht nog met Thijs Buitenhuis over hadden. Hij blikte toen vooruit op de cijfers die vandaag kwamen en hij voorspelde het goed.
6: Ik verwacht dus wel dat ook die omzetgroei ook echt wel een acceleratie gaat laten zien ten opzichte van de eerste helft van het jaar. Stiekem hoop ik een beetje dat het tegen de double-digit groei aan gaat tikken. Dat zou mooi zijn. De vergelijkingsbasis is ook iets makkelijker. Dat zou wel moeten lukken.
31: Ja, dat is dus uitgekomen, want de midkapper komt met goede cijfers. De omzet steeg vorig kwartaal met ruim 23%. Toch daalde het aandeel met bijna 2,5%. Het kan zijn dat de omzetverwachting tegenvalt, of beleggers worden wat nerveus van een terugroepactie van infuuszakken op de Amerikaanse markt. Dan moet ik zeggen dat het wel een sectorbrede terugroepactie is.
23: Gaan we naar het favoriete merk van vriend en collega Maxime van Meel. Dan heb ik het niet over ASML, maar over kledingmerk Uniqlo. Hij slijt er namelijk broeken en truien van in rap tempo. En hij blijkt niet de enige, want het merk groeit in rap tempo. En vooral in Europa en de VS.
8: Someone just rang my doorbell and handed me these two paper bags filled with clothes from Uniqlo because they're opening up in San Francisco. Let's see what's inside.
9: Okay, guys, ik ben in Uniqlo. Ik ga even broeken passen. Nee, te kort.
10: Did you know those viral Uniqlo tops with the bra? So good, so smooth and great for winter.
9: Hier voor duidelijkheid is Uniqlo heeft dus 12 verdiepingen.
31: Dat is een beetje alsof ik Maxime hoor praten. Ja. Ik ben daar laatst geweest. Ik vind het wel een beetje basic bitch winkel. Nou, dus,
23: ik hoop niet dat Maxime luistert.
31: Nee, ik hoop niet dat hij luistert.
23: Ja,
31: dat hij
23: nou, ja. Een hoop basic bitches wel in Europa en de VS blijkt. Want door die groei in Europa en de VS boekte het bedrijf 32% meer winst. Lang moest Uniqlo het vooral van de thuismarkt hebben. Dat is dus Japan en ook een beetje China. Maar nu is het dus langzaam vooral Europa en de VS wat de boventoon voert.
31: Straks hoor je alles over BAM dat een ander bouwbedrijf koopt.
23: En Elon Musk wil ook Jeff Bezos zijn ruimtevaartbedrijf naar Wall Street brengen.
31: Eerst naar Samsung en TSMC. Beide chipbedrijven kwamen met de cijfers. TSMC als grootste chipverkoper van de wereld. Samsung als grootste geheugenchipmaker van de wereld. En om met Samsung te beginnen, dat zag de operationele winst met 782% stijgen en de omzet met 127%. En toch valt het beleggers tegen.
11: The stock is well off its highs. And that tells you that the market is maybe signaling that this is possibly as good as it gets. That this cannot carry on forever. And the market's beginning to price that factor into its thinking right now. So yeah, the earnings are great, but we knew they were going to be great. And we've priced they're going to be great. And we're beginning to price the possibility that they're not great going forward.
31: Om daarmee te beginnen, Robert, een winststijging van bijna 800%. Een recordwinst van $80 miljard. En dan valt het toch tegen, begrijp je dan?
34: Ja, ik zie het niet vaak, zo'n hoge winststijging. zeker aangezien de winst een jaar geleden ook niet laag was.
31: Nee.
34: Maar ja, ik snap het. Ja, ik snap het eigenlijk wel. Kijk, de aandeel is dit jaar tot nu toe verdubbeld. En de verwachtingen die waren ook heel erg hoog gespannen.
31: Mm-hmm.
34: Dus ja, dan heb je dat de meest optimistische beleggers die verwachten eigenlijk een iets hogere winst. Een paar procentje hoger. En ja, dan wordt het dat toch niet. En dan denken ze, oh jammer. Nou, het is dan wordt er dan een beetje zelden nieuws. Ook al was de winst best wel goed.
31: Ja, je sluit je een beetje aan bij dat fragment van Bloomberg wat we net hoorden. Dat beleggers ook wel denken dat het hoogtepunt is bereikt. Denk jij dat ook?
34: Nou, ik weet niet of alle beleggers dat denken. Maar ja, je kan er hartstikke veel in lezen in deze cijfers. En dat zie je vaak wel met bedrijven waar echt het vergrootglas op ligt op hoe ver de winst nog gaat. Dat elk zuchtje gepercipieerde tegenwind wordt aangegrepen. Maar ik denk dat de winst nog verder gaat stijgen vanaf dit niveau.
31: Toch wel.
34: Er zitten wel een paar dingetjes in de cijfers. Eén ding is bijvoorbeeld dat ze wat meer met langere contracten zijn gaan werken.
31: Mm-hmm.
34: En ja, dan geef je wat winst nu op, maar dan leg je ook wat meer winst in de toekomst vast. op deze hoge geheugenchipprijzen. Dus dat is eigenlijk ook weer voordelig, denk ik, voor de toekomst. Dus ja, ik maak me niet zo heel veel zorgen over Samsung. En als het goed is, gaan de geheugenchips, de prijzen daarvan stijgen nog steeds.
31: Maar dan ben je best wel optimistisch. Want ik las gisteren een analistenrapport. En die analisten die zeiden, ja, dat zijn jaloersmakende cijfers. De winst van Samsung ziet er goed uit. Mm-hmm. Nou, dat blijkt uit deze cijfers. Maar zeggen ze, ondanks die tekorten op die geheugenchipmarkt, denken wij dat ze nu echt aan hun max zitten qua marges. Dat vanaf hier gaan die marges alleen maar afnemen. Meer winst dan dit kunnen ze niet maken. Maar daar ben je het dus niet mee eens.
34: Ja, de prijzen die blijven toch stijgen. Dus ik denk dat het nog verder omhoog kan. Het is een soort van een commodity, hè? Dus eigenlijk is het best wel logisch dat de winst op een gegeven moment omlaag gaat. Ja. Maar dat is nu nog niet. En de vraag is dan, hoe lang blijft die winst doorgaan? Kijk, als het staat ongeveer 4-5 keer de winst. Als deze winstgevendheid nog 4-5 jaar aanhoudt. Mm-hmm. Ja, dan heb je je geld terug. En dan heb je nog steeds een bedrijf. Dus dat is de hele logica erachter. En waarschijnlijk gaat die winst omhoog. Dus ja, over 3 jaar, als de situatie dan nog steeds niet teruggevallen is, dan zit je goed met het aantal Samsung. Maar ja, dat is dan het hele koffiedik kijken.
31: Ja, dat is altijd het lastige natuurlijk. Ook het lastige aan het beleggen in het algemeen. Maar dan is dit pessimisme dus niet terecht van dat clubje analisten en een deel van die aandeelhouders.
34: Maar diezelfde analisten hadden dat 1 jaar geleden ook kunnen zeggen. En sindsdien zijn de winsten van Samsung alleen maar verder gestegen. Ja. Dus het gaat er echt om dat je die markt goed analyseert. En dat je kijkt waar die prijzen naartoe gaan. En hoe de capaciteit verloopt. Hoeveel ze produceren. Ja. Wat voor contracten ze afsluiten.
31: Geldt het ook voor de concurrentie, Robert? Ben je daar ook nog positiever over? Of is het echt alleen specifiek voor Samsung met die geheugenchips?
34: Ik denk dat de concurrentie evenveel profiteert als Samsung.
31: Nog even over TSMC, kwam met zijn maandelijke omzetcijfer. Ook daar groei. Omzet kwam uit tot $16,5 miljard. Een omzetstijging van maar 55%. Mm-hmm. Toch even wat minder dan die procentuele stijging van Samsung. Hoe zit het daar? Zit daar nog groei in bij TSMC?
34: Ja, ook bij TSMC zie je hetzelfde. Hogere prijzen. En dat betekent uiteindelijk weer meer omzet voor ze. Wat gunstig is. Wat misschien minder gunstig is, is dat ze nu een fabriek aan het opstarten zijn en gaan opstarten in de komende tijd. Bij het opstarten van een nieuwe fabriek in de chipwereld heb je niet altijd de meest optimale productie in de eerste instantie.
31: Nee.
34: Dus er gaan af en toe wat chips kapot en dan moet je wat afschrijven. Maar op een gegeven moment draait die fabriek op volle toeren en dan gaat alles weer op rolletjes, zeg maar.
31: Ja, en dit gaat nog alleen om het omzetcijfer. Wat verwacht jij voor die marges? Ze komen binnenkort ook een keer met die cijfers. Zijn die ook nog steeds hoog en zullen die hoog blijven?
34: Ja, precies. Omdat die nieuwe fabrieken opstarten, denk ik dus dat die marges misschien tegen kunnen vallen. Maar dat zal dan een tijdelijk effect zijn.
0: BNR Beurs.
23: Gaan we door naar bouwbedrijf BAM. Dat ziet kansen voor zichzelf in de energietransitie, maar wel met hulp van een overname.
33: Bouwer BAM neemt aannemersbedrijf AHAK over. Het bedrijf is gespecialiseerd in ondergrondse infrastructuur. Bijvoorbeeld het aanleggen van gasleidingen. AHAK blijft straks een zelfstandig bedrijf en behoudt ook zijn eigen naam. Er werken zo'n 900 mensen.
23: Kost 504 miljoen. Een bedrijf dat ondergrondse infrastructuur voor water en energie aanlegt, is dat AHAK. En dat is dus belangrijk voor de nieuwe energieinfrastructuur die nodig is voor de energietransitie. Ja, dat is ongeveer wat ze doen. Maar waarom moet BAM dit bedrijf hebben, volgens jou? Wat hebben
34: BAM
23: ze eraan?
34: BAM is heel erg actief tegenwoordig in de civil engineering, de civiele bouwkunde techniek. Ze zijn ervan overtuigd dat die hele Nederlandse energieinfrastructuur nog jarenlang blijft groeien. En daar is dit bedrijf, dat AHAK, in gespecialiseerd. En ze hebben ook nog een speciale techniek om kabels onder de grond te leggen. Best wel interessant en best wel efficiënt. En daardoor zonder dat je een goot moet graven. En dat schijnt behoorlijk aan te slaan. En daarom is het een zeer winstgevend bedrijf.
23: Ja, dus ze zien kansen in die energietransitie met dit bedrijf.
34: Ja.
23: Ja, AHAK heeft voor 1 miljard aan orders voor de komende 5 jaar al klaarstaan. En BAM betaalt er slechts 500 miljoen voor. Ja, dat is omzet natuurlijk. Maar goed, wat vind je van die overnameprijs?
34: Nou, vanochtend, toen ik nog niet gelezen had wat dit bedrijf was, dacht ik, wauw, dat is een ontzettend hoge prijs. Want ze betalen 1,2 keer de omzet, wat voor een bouwbedrijf ongekend veel is. En ook nog eens 18 keer de winst. Ook ongekend veel voor een bouwbedrijf. Maar ja, toen ging ik naar de cijfers kijken, wat het precies was. Nou ja, dan eerst heb je die technologie of die techniek die best wel uniek is en handig, zou je zeggen. Maar in 2025 hadden ze een 23% omzetstijging. Wat heel netjes is voor een bouwbedrijf. En de winst voor belasting ging in 2025 met 40% omhoog. Ja, dat zet de boel wel weer in perspectief.
1: Dus misschien best een goede deal.
34: Het is best een goede deal. Want als je kijkt naar BAM, hun civiele techniek omzet in Nederland steeg met maar 10%. Dus ja, dat AHAC heeft wel degelijk iets dat BAM niet heeft. En waar BAM dus kansen in ziet, daarom willen ze het hebben.
1: Ja, bouwbedrijven doen het zo ook goed op de beurs, BAM ook. Waar danken ze die groei aan?
34: Nou, ze doen het vooral heel goed op de beurs, omdat de waardering 5 jaar geleden heel erg laag was. Er stond een vrije kastroomrendement van 20% op al die bouwbedrijven. En dat is inmiddels een stuk lager geworden. Dus het is een groot deel voor de waardering. Voor een ander deel is de markt wat minder ruim geworden, is wat krapper geworden. En daardoor, die grote projecten gaan tegenwoordig tegen hogere marges. En met betere voorwaarden voor de bouwbedrijven. Door die krappere markt. En tegelijkertijd gaat de huizenmarkt ook best wel goed voor ze.
1: Ja, waar zit de grootste groei voor BAM?
34: In Nederland. Dit jaar in de civiele techniek nog steeds. Ja. Dat doen ze, daar zijn ze best wel goed in bezig.
1: En redden ze dat allemaal zelf? Of is het misschien wel aannemelijk dat ze meer overnames gaan doen?
34: Ik denk dat deze overname wel vrij groot is voor ze. Hier moeten ze 2 jaar voor sparen, bij wijze van spreken. Dus ik denk dat dit wel eventjes goed is.
1: Ja, nog even terug naar die deal. Jij zegt het is eigenlijk best een goede deal. Toch reageert het aandeel een beetje lauwtjes. Het staat nu een procentje hoger, nog niet eens. Stond lange tijd zelfs lager vandaag. Hoe verklaar jij dat?
34: Ja, ze hebben ook een vrij forse prijs betaald voor dit bouwbedrijfje. Dus ik snap het eigenlijk ook wel. Het is niet iets waar ik als BAM, als ik een BAM-belegger zou zijn, zou ik hier niet wild enthousiast van worden.
31: Maar al met al snap ik de deal prijs. Wel.
34: Ik snap de deal wel, ja.
31: Ben ik trouwens de enige die, toen hij vanochtend het persbericht las, dacht aan dat merk met die ingeblikte, ja, de appelmoes en de ingeblikte wortels?
34: Je was niet de enige.
2: BNR Beurs.
31: Iets heel anders. We gaan naar de vrienden en vriendinnen op Wall Street. Ja, we lachen wel, maar daar laten ze het kopje hangen. Want alles staat in het rood. De Dow Jones verliest 0,3%. De S&P 500 gaat 0,5% naar beneden. En de Nasdaq verliest 0,9%. En ik wil beginnen met een bizar bonusverhaal. En het gaat over Goldman Sachs in dit geval. De zakenbank komt dinsdag met de kwartaalcijfers. Maar ik wil het hebben over de bonussen daar. Een select groepje is namelijk hard op weg om een bonus van $500 miljoen te verdelen. Dat meldt persbureau Bloomberg. Kort samengevat, omdat Goldman het de afgelopen 5 jaar extreem goed heeft gedaan en zij dus hun doelstellingen hebben gehaald. De grote winnaar is CEO David Solomon. Die krijgt het grootste deel van de taart, meer dan $100 miljoen om precies te zijn. In zijn eentje pakt hij dus die 100 miljoen en dan komt er nog even zijn salaris bij.
1: Dat is lekker. Leuk kerstbonus cadeautje. Door naar Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos. Dat is niet beursgenoteerd, maar zou het binnen een paar jaar zomaar kunnen worden, zegt niemand minder dan Jeff Bezos, namelijk zelf in een interview met Fox News.
3: Does this put Blue Origin on the road to an IPO?
5: Yes, I think someday Blue Origin will have an IPO. Exactly when that would be, I don't know. It would be several years from now. But it probably makes sense for Blue Origin to be a public company at some point.
1: Ja, binnen een paar jaar dus al misschien, zegt Jeff Bezos. Wat verwacht jij? Wordt dat net zo'n circus als die beursgang van SpaceX?
34: zo'n circus als de beursgang van SpaceX kan ik me niet voorstellen dat het met Blue Origin gebeurt. Jeff Bezos is natuurlijk geen Elon Musk, hè. Voor de rest is Blue Origin ook een stukje kleiner dan SpaceX. Dus, maar ik snap wel dat hij het pas over een paar jaar gaat doen. Want tot nu toe is het nog niet erg winstgevend. Blue Origin. Dus
1: heeft SpaceX ook geen moeite mee.
34: Nee, dus ik zou eerst eigenlijk de winst opvijzelen voordat ik naar de beurs zou gaan.
1: Ja, wat zou een goed moment zijn voor een beursgang als die winst op orde is? Nou, dat kan wel lang duren met zo'n bedrijf, toch?
34: Ja, maar in ieder geval dat de winst binnen handbereik ligt, zou ik zeggen. Ja. Dat is een goed moment om naar de beurs te gaan.
31: Is het ongunstig voor SpaceX als zo'n concurrent erbij komt?
34: Nou, die concurrent die bestond al. Maar je bedoelt dan op de beurs als aandeel?
31: Ja, op de beurs als aandeel.
34: Denk het niet. Ik denk dat het juist fijn is voor beleggers dat ze een sectorgenoot hebben en dat ze het met elkaar kunnen vergelijken. Ja. Ja, ik denk niet dat dat heel veel uitmaakt. Bovendien is SpaceX nog een heel stuk groter dan Blue Origin. Want Blue Origin zou maar iets van $130 miljard waard moeten zijn op de beurs. Mm-hmm. Heb ik gelezen.
1: Ja. Ja,
34: maar goed, er zit al $40 miljard in van Jeff Bezos en team en anderen.
1: Ja. Kun je het aandeel enigszins vergelijken met SpaceX? Als het aandeel wat er nog niet is, maar stel het zou er zijn.
34: Ja, het is wel redelijk te vergelijken. Het is allebei ruimtevaart. Ze willen allebei iets doen met satellieten. Of ja, Blue Origin wil iets doen met satellieten. Zijn er nu nog niet zo heel actief in. Dus het is eigenlijk wel vergelijkbaar.
1: Ja, nog heel veel naar Aegon dan. In het blokje Wall Street, het Amerikaanse nieuwsblokje. Dat is denk ik voor het eerst. Maar het mag nu, want ze verhuizen definitief naar de Verenigde Staten. De aandeelhouders hebben daar namelijk mee ingestemd vanmiddag. Met, ja, kan wel zeggen, Noord-Koreaanse uitslag. 99,95% van de aandeelhouders.
31: Ik ben wel benieuwd wie dat... minime
1: 0,05, ja,
31: wie dat is.
1: Ik zou dat ook gewoon noemen, de Sarre misschien. Als, ja. Je weet, als je toch al weet dat het een hamerstuk is. De beursnotering blijft voor ons nog wel in Nederland aan de AEX genoteerd. Maar het hoofdkantoor en alle activiteiten gaan naar de VS. En daarmee is het dus het einde voor het Nederlandse bestaan van Aegon.
31: Ik wil het toch nog even hebben over SpaceX. Gisteren hadden we het al over die obligaties die SpaceX wil uitgeven. $30 miljard aan obligaties, maar liefst 10 miljard willen ze ophalen bij banken. Gigantisch bedrag. En toen zei ik al, het lijkt me best wel een enorm risico. Nou, ik sta niet alleen, want volgens de Financial Times worden investeerders zenuwachtig van al die schulden die Elon Musk wil aangaan. Obligatiekoersen staan onder druk, schrijft de FT. En ook de credit default swaps, dat zijn die opties waarmee je je tegen een eventuele wanbetaling kan beschermen, die lopen op. Allemaal dus omdat Musk flink meer schulden aan wil gaan. Schulden die bovenop de $25 miljard van afgelopen weken komen, die hij ook al door middel van obligaties ophaalde. Dus die hele tent wordt lekker volgeladen met schuld.
1: Ja, lekker. Heel kort nog naar het aandeel Levi Strauss valt op, want de spijkerbroekenmaker kwam met een meevaller. De winstverwachting gaat omhoog. Moet wij gezegd worden dat dat wel een beetje vals spelen is, die hogere winstverwachting. Want het bedrijf dankt dat vooral aan allerlei importheffingen die het terugkrijgt van de VS, die illegaal werden verklaard. Ja, dus prikken beleggers wel een beetje door die goed nieuws show heen. Het aandeel staat 3% lager, onder meer omdat de omzet ook een beetje tegenviel.
31: Jorik, van Uniqlo naar Levi's. Jij bent een beetje de fashion-redacteur van BNR Beurs geworden.
1: Ik heb het getroffen. We gaan naar de agenda van morgen kijken. Het cijferseizoen komt langzaam op gang. En dit keer is het de beurt aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Airlines. Die zit in een sector met een ingewikkeld jaar, want brandstofprijzen stijgen de pan uit. Toch doet Delta het best aardig. De Amerikaanse klant is namelijk vaker op zoek naar een premium luchtvaartmaatschappij. En dat is precies wat zij zijn. Dus juist hun premiumdiensten leveren lekker veel omzet op. En de beleggers van Ebusco komen bij elkaar. Dat is die noodlijdende bussenbouwer. Ebusco wilde deze zomer ineens van accountant wisselen. En dat is best brisant, omdat de vorige accountant tot 2 keer toe weigerde om een oordeel op de jaarrekening van Ebusco te geven, omdat het een rommeltje zou zijn. Ja, dus dacht Ebusco kennelijk, we nemen wel een andere accountant, maar beleggers zijn daar best wel kritisch op en die zullen er op deze vergadering nog wel wat over te vragen hebben.
31: Dit was de BNR Beurs van donderdag 8 oktober. Ja, het ging over kleren, het ging over raketten. Wie ook als een raket ging, was Robert Manders van het Antares Europe Fund. Goed dat je er was.
34: Dankjewel.
1: En wij zijn er morgen weer. Abonneer je tot die tijd op onze je favoriete podcast-app. Of zoek ons op YouTube. Vind je mij en Maxime morgen ook weer. En ik heb begrepen dat er 2 nieuwe Uniqlo-broeken onderweg zijn naar zijn adres. Dus misschien dat hij die wel aan heeft.
31: Kan hij even showen voor de camera.
1: Zou leuk
31: Sterkte
1: zijn.
31: Alvast. Tot morgen.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
12: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
13: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op 1 AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
14: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
16: ProAwareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
4: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
18: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
17: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
19: Gaat ondernemen over het spel snappen of snappen wat er op het spel staat? Bij RSM begrijpen we wat een zakelijk besluit echt betekent. Groei begint bij begrijpen. RSM. Accountants, belastingadviseurs en consultants.
20: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
21: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
22: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
24: BNR Verkeer. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn nog een paar files op de A12 Utrecht-Arnhem. 5 minuten vertraging bij Driebergen. Op de A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen Os-Oosten, knooppunt Bankhoef, een kwartier vertraging. 9 kilometer file. 9 kilometer ook op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein. Een kwartier extra. En 15 Maasvlakte Rotterdam. Bij de Zuurhofbrug staat het stil over 7 kilometer... door de slechte toestand van het wegdek.
25: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
26: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Na minister Jessogus noemt nu ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken Rusland een vijand na vragen van de oppositie. Hij wist alleen niet dat Jessogus deze woorden zou gebruiken bij het debat vanochtend. Volgens Berendsen maakt het voor het beleid niet uit of je Rusland een agressor of een vijand noemt. Het is chaos bij het bureau dat alimentatie int, meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. Door interne problemen moeten ouders maanden of soms jaren wachten op geld, terwijl hun betalingsachterstanden oplopen tot wel tienduizenden euro's. Medewerkers van het alimentatiebureau spreken onder meer van een hoge werkdruk. In heel Frankrijk zijn nog altijd scholierenprotesten en in Parijs liepen die vandaag uit de hand. De politie greep in bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren waren samengekomen. Volgens journalisten werden ze met traangas en wapenstokken uit elkaar gedreven. Mensenrechtenorganisaties vinden dat de Franse politie onnodig hard optreedt. Het reisadvies voor Saoedi-Arabië is aangescherpt. Voor bijna het hele land geldt code oranje. Saoedi-Arabië wordt de laatste tijd geregeld aangevallen met raketten en drones door de Houthi-rebellen uit Jemen. Door de aanvallen worden ook steeds meer vluchten naar de hoofdstad Riyadh geannuleerd. En Noorwegen is getroffen door een enorme telecomstoring bij de nationale provider. Door de storing is onder andere het noodnummer slecht bereikbaar. De Noorse spoorwegen hebben uit voorzorg alle treinen stilgelegd, omdat hun communicatiesysteem het ook niet doet. En ook gewone klanten hebben problemen met bellen en sms'en. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
25: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
0: Donderdag 8 oktober. Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar Boekestein en de Wijk @bnr.nl of via de app. Vandaag hebben we vragen over de invloedssferen, over China als wereldmacht onder andere. Maar we beginnen bij de vakantie van de familie Lindeman. David Lindeman zegt, begin januari gaan wij een week naar Inari in het noorden van Finland. Inari ligt relatief dicht bij de Russische grens. Daardoor ben ik me meer gaan verdiepen in de militaire ontwikkelingen in Noord-Finland, het aangrenzend Russisch gebied. En de vraag van David is, zien jullie momenteel aanwijzingen dat Rusland zijn militaire aanwezigheid in dat gebied daadwerkelijk aan het uitbreiden of versterken is? Denk bijvoorbeeld aan het opbouwen van troepen, uitbreiden of activeren van militaire basis, infrastructuur, materieel of andere militaire activiteiten in de regio. En belangrijker, hoe moeten we de veiligheidssituatie rond Inari inschatten begin januari?
2: Ik vind dat wel een hele leuke vraag, vooral die laatste.
31: Nou ja, hoe schatten jullie dat in?
2: Nou, je moet een groot onderscheid maken. Nou, daar komen we zo wel bij. Maar je moet een groot onderscheid maken tussen de maritieme activiteiten, denk ik, en de landmachtactiviteiten. Of de activiteiten op land. Dat is belangrijk. We hebben wel eens eerder gezegd, dat was ook iets wat in het militaire hoofdkwartier van de NAVO nog wel eens een keer de ronde deed. Van misschien zouden ze wel die Russen een stukje Finland of Noorwegen kunnen veroveren. Dat zou dus in theorie zou dat kunnen. Nou, de grote aandacht wordt op komt er zo op. De grote aandacht wordt op dit ogenblik gericht met name op de maritieme capaciteit, met name op de onderzeeboten. Daar zit bijvoorbeeld een eenheid voor speciale onderzeebootoperaties en speciale operaties op zee. En dat is bijvoorbeeld direct gelinkt met het kapottrekken van kabels. Dus het, ten eerste plaats het in kaart brengen en vervolgens kapottrekken van de kabels.
31: Maar Inari ligt niet aan de kust, zie je?
2: Nee, dat weet dus ik. Dat maar goed, niet... het is, nee, maar de vraag was ook van hoe zie je de militaire situatie? Ik kom zo aan de kust.
31: Ja, ik denk gewoon aan David's vakantie.
2: Ja, weet ik wel. Maar ik heb nog wel wat voor zijn vakantie. Dus die nucleaire capaciteiten ook op onderzeebootgebied. Nou, dat is daar wordt behoorlijk aangesleuteld, echt veel. De activiteiten zijn behoorlijk groot. En dat heeft ook te maken met de hele discussie rond Spitsbergen, waar we het eerder over hebben gehad, met het mogelijke wijs door kapot trekken van kabels bij Spitsbergen. Het heeft te maken met de mogelijkheid om vanuit het Kolenschiereiland op te stomen in de richting van de zogenaamde Geocap. Dat is dat gebied tussen Groenland en het Verenigd Koninkrijk. Om op die manier ervoor te zorgen dat de Amerikanen geen, als die nog dat willen trouwens, versterkingen kunnen gaan aanvoeren naar Europa. Dus daar op maritiem en nucleair en onderzeebootgebied gebeurt een hele hoop. Nou even op landbouwgebied. Mijn advies is, kom niet bij Alakorti.
31: Huh? Nou,
2: ja.
31: Waar?
2: Alakorti.
31: Oh.
2: Nou, je weet niet waar dat ligt. Nou, dat ligt aan de Finse grens. Daar zitten gevechtseenheden.
31: Ja.
2: Maar wat geldt voor die gevechtseenheid, geldt voor alle gevechtseenheden in het noorden. Eigenlijk landstrijdkrachten, het kunnen ook mariniers zijn. Die zijn allemaal ingezet in Oekraïne. En die zijn, zoals het in het jargon heet, redelijk gesleten. Dat wil niet zeggen dat ze op termijn geen bedreiging gaan vormen. Maar als je het hebt over januari, dan denk ik dat ze nog niet helemaal op orde zijn. Dus dat is mijn inschatting. Maar ik kan me niet voorstellen dat er op dit ogenblik niet wordt gewerkt aan het verder opbouwen van die strijdkrachten, zodat ze gewoon weer, toch op een of andere manier, weer daar een rol kunnen gaan spelen, want ze liggen er niet voor niks. Maar ze zijn dus wel behoorlijk gepakt in Oekraïne. Er liggen meerdere eenheden, maar deze is van belang voor de vakantie van onze vraagsteller.
31: Oké. Nou, wat geruststellend.
3: Hij moet een beetje vlak voor vertrek, moet hij gewoon het Finse-Nederlandse reisadvies controleren, lijkt me. Hè?
2: Ja, buitenlandse zaken. Ja.
3: Ja, en er is een ontzettend leuke openbare website. Die begint met ykle.fi. Dat is volgens mij een Finse website. Ja. En die laat dan zien dat bij Kandalakska, als ik het goed uitspreek, ten oosten van Fins-Lapland, wordt een nieuwe Russische garnizoensplaats gebouwd. Onder meer een artilleriebrigade en genie-eenheden.
1: Ja, ja, ja.
3: En ook bij Petrozavodsk wordt een oude Sovjet-garnizoensplaats opnieuw opgebouwd en uitgebreid.
1: Zoals dat ook bij de Baltische grens in de buurt.
2: En de Finse grens, verder naar het zuiden.
1: Ja.
3: En verder heeft de heer Rutte een aantal vertrouwenwekkende dingen gezegd. Hij zei eind september expliciet dat er geen onmiddellijke Russische militaire dreiging tegen het NAVO-grondgebied wordt waargenomen. Ik weet niet of je dat helemaal, dat ook een garantie is.
2: Nou, het hangt er van de hoofdverdreiging, Jan. Kijk, als het gaat om een grootschalige dreiging, dan denk ik dat hij dan gelijk heeft. Ik bedoel, alle inlichtingen zeggen ook van het is nu niet mogelijk, maar wel op termijn. De komende jaren houden we rekening met een intensivering van wat we dan maar even sabotage dan wat prikacties noemen. Maar niet met grootschalige bezettingen van het NAVO-gebied.
3: Ja. Nee. En overigens gaat de familie Lindeman wel prachtige aurora zien in januari.
1: Ja, ik zat ook te kijken. Je kan op husky safari, rendiersleeën, je hebt de Sami-cultuur kun je bekijken.
2: Maar even voor mijn informatie, kan je überhaupt nog wat zien? Want volgens mij is het, heb je maar een paar uur daglicht. Of is het nog niet zo erg op dat moment?
3: Nee, aurora dat, kan je ook 's nachts zien, als het geen wolken is.
2: Maar ik bedoel, overdag moet je ook wat kunnen zien. Als je dan op sleesafari gaat of met honden
1: de
2: sneeuw intrekt.
1: Je hebt daar niet veel dag in januari.
3: 4 uur.
2: Nee, dat lijkt me dus ook. Wat doe je dan?
3: Ja.
2: Nee, dan kan je ook nog verdwalen en uiteindelijk toch in Alakouti terugkomen.
3: En dan heb je een probleempje.
2: Dan heb je een probleem. Dat, dus niet doen.
1: Dat kunnen wij niet adviseren.
2: Nee.
1: Oké. Helder. Ik heb hier een vraag van een journalist staan. Waarom houdt Defensie de verwerving zo geheim met het argument dat de vijand meekijkt? Klopt dat wel? Dat is dus de verwerving van wapens, I guess.
2: Nou ja, de vijand kijkt natuurlijk mee. Maar ik heb er ook over zitten nadenken van waarom doe je dit nou eigenlijk? Kijk, dit gebeurde, dat kun je nog wel herinneren, aan het begin van de oorlog met Oekraïne ook. Toen was er een hele discussie van moeten we dit allemaal geheim houden van wat we daar naartoe toesturen. En dat lukte gewoon niet. Want die politici die konden zich natuurlijk helemaal niet inhouden. Maar die moesten natuurlijk opscheppen met alles wat ze aan het doen. Ze waren in de richting van Oekraïne. Ja. Dus eigenlijk, er zijn ongetwijfeld dingen verscheept naar Oekraïne die het daglicht niet kunnen gedragen. Maar godsvermogen weten we heel goed wat er naartoe is gegaan. Al was het alleen maar omdat de Amerikanen ook via het Pearl-programma, wat dus Europees geld is waarmee Amerikaanse wapens worden aangeschaft, dat we dat eigenlijk redelijk nauwkeurig weten wat er naartoe gaat. Die Amerikanen zijn daar helemaal niet terughoudend in. Die vertellen gewoon alles. Ik denk dat we het ook gaan zien nu met dit geval. Maar het hele probleem is natuurlijk, wat werkt nou eigenlijk afschrikwekkend? Plannen? Ja. Of wat er feitelijk gebeurt? En kijk, als je een oorlog wil gaan beginnen tegen het NAVO-verdragsgebied, bijvoorbeeld tegen de Baltische Staten, als je agressie wil gaan plegen tegen NAVO-eenheden, dan denk ik niet dat er veel zin heeft voor de Russen om onze plannen te gaan lezen. Dan moet je gewoon met je spionnen en je informanten en je satellieten en je drones en je vliegtuigen, moet je gewoon kijken wat er gebeurt aan de andere kant van de grens. En dan zie je gewoon onmiddellijk wat de NAVO in de aanbieding heeft om zich te kunnen verdedigen. Dat heeft dus helemaal niets met plannen te maken. En op basis daarvan zal Rusland een besluit nemen of ze wel of niet agressie willen plegen. Dat is het hele punt. En wat er op langere termijn gebeurt. Want bijvoorbeeld die defensienota loopt tot 2035. Dat lijkt mij dat dat niet zo belangrijk is. Dus ik weet niet precies wat er nou verborgen moet blijven. Kijk, er zijn altijd geheime uitgaven. Dat is een ding dat zeker is. Ja. Je hoeft wat mij betreft ook niet alles op open en bloot neer te leggen. Maar of het nou heel veel zin heeft vanuit het oogpunt van de vijand wat wij gaan doen de komende jaren, dat is echt de vraag. Dat is gewoon echt de vraag.
3: Ja. Weet je, ik ben in een ver verleden, toen ik nog een jonge god was, ben ik defensiewoordvoerder geweest.
2: Ja. Nee, jij weet er alles van.
3: En het grote probleem is natuurlijk van, er zijn een aantal dingen, daar is geheimhouding belangrijk. Ja. De leverdata, de munitievoorraden, sensoren, technische specificaties. Hmm. Dat moet Rusland allemaal niet weten. Maar een parlement moet wel dingen kunnen controleren. Hoeveel geld wordt er uitgegeven? Waarom kies je voor een bepaald systeem? Welke bedrijven dingen mee? Lopen projecten vertraging op? En krijgt de Kamer waarvoor haar geld? Nou, die twee moet je dus van elkaar scheiden. Het is best lastig hoor, om als Kamerlid het ministerie van Defensie te controleren. Het is een beetje een oester. Er zijn een aantal dingen echt terecht geheim. Mm-hmm. Maar er moet wel een zinvol democratisch debat in de Tweede Kamer plaatsvinden.
2: Nou ja, als we het dus niet weten, en dat geldt ook voor ons, nou, dan gaan we zitten gokken. We weten echt wel wat er moet worden gedaan aan de Nederlandse krijgsmacht. We weten ook wat grosso modo een korte termijn plan inhoudt. En waar je dan op moet gaan richten. Dat weet je allemaal. Dus je kunt helemaal goed bedenken wat er ongeveer in die plannen moet gaan staan. En als het niet in de plannen staat, dan heeft Nederland een behoorlijk probleem. Want dat gebeurt er namelijk niet. Maar het gaat natuurlijk om luchtverdediging. Het gaat om drones, antidronesystemen, munitie. Nou ja, gaan ze maar door. Al dat soort dingen die zijn ontzettend belangrijk. Maar ja, dan is nog steeds de vraag van wat zegt dat nou eigenlijk voor de vijand? Want de vijand die zal kijken aan wat er nu is. En bovendien, die verwerving die gaat zo verschrikkelijk traag.
3: Ja.
2: Dat het misschien wel jaren kan duren voordat de boel op orde is. En ja, weet je, dan, je ziet gewoon met betrekking tot je spionage wat er aan de andere kant van de grens gebeurt als gres.
1: Dus. En kan het dus voor Defensie ook een belang zijn om gewoon vervelende pottenkijkers, bemoeien als Kamerleden, journalisten, een beetje weg te houden bij al te veel interessante informatie, gewoon om geen kritiek te krijgen? Is dat waar dan soms misschien onterecht een beroep op veiligheidsbelangen wordt gedaan?
2: Dat is een goed punt. In ieder geval dood je elke discussie ermee. Maar het hele punt is dat je ook geen draagvlak op die manier kan creëren.
3: Exact.
2: Ja. Ik bedoel, als je mensen zoals wij in het ongewisse laat over wat er gebeurd is. Ja, dan moet je niet gek kijken als wij zeggen van we hebben geen idee hoe die gigantische bedragen worden uitgegeven. En we hebben ook geen idee of dat goed gebeurt en of dat leidt tot een krijgsmacht waarmee je een deuk in een bakje boter kan slaan. Ik heb werkelijk geen idee. En voor je het weet, en dat geldt ook voor de Tweede Kamer, verbrokkelde draagvlak voor die enorme uitgaven voor Defensie. Ik denk dat dat, nog eerder gezegd, het allergrootste probleem is. Ja. Wat vind
1: ik
2: jij,
1: zag overigens een berichtje uit de Defensiebegrotingbehandeling in de Kamer. Mm-hmm. Dat het niet lukte om de doelstelling te halen van meer Europees materieel bestellen. Dat er juist waarschijnlijk, omdat er nu snel materiaal moet komen, dat er meer Amerikaans in plaats van minder wordt besteld. Dat zijn natuurlijk van die vervelende dingen.
2: Ja, dat is ook vervelend. Maar weet je, doe dan ook mee met het C-programma, zou ik zo zeggen. Het C-programma zijn de Europese programma's waar 150 miljard voor beschikbaar is gesteld. Daar willen we niet aan meedoen, omdat het leidt tot een hoge staatsschuld. Nou ja, je kunt ook op een andere manier aan die programma's meedoen. Maar dat doen we dus bewust niet. Je kunt ook gewoon zeggen, nou, daar lenen we niet voor, maar we doen gewoon mee.
3: Dit is een heel belangrijk punt dat Rob noemt. Hier zit dus de VVD en Heinen achter. Hè?
2: Ja.
3: En wij zijn het enige land die dat dus zo doet. We willen dat niet de
2: staatsschuld. Nee, niet het eeuwige. Volgens mij doen de Finnen doen ook niet mee.
3: Ja, dat klopt. Ja. Maar het is wel een uitzonderingspositie.
2: Ja.
3: En het zou natuurlijk om geopolitieke redenen toch heel verstandig zijn om wel aan dat C-programma mee te doen.
2: Als je dus echt voor Europa wil gaan, dan zul je dat wel moeten doen. Ja. Ja.
3: En wat ik zo triest vind, over dit soort belangrijke onderwerpen wordt niet gedebatteerd. Hè? We praten, weet je waarover we praten?
2: Ik heb Katy Piri er iets over horen zeggen.
3: Ja.
2: Maar niet echt.
3: We zitten al 3 weken nu bezig met die vermogensbelasting en nu de schenkbelasting. We moeten over dit soort dingen praten.
2: Ja, vind ik eigenlijk nog wel belangrijk hoor, die vermogensbelasting. Nee, maar nee, je hebt natuurlijk gewoon gelijk. Dit gaat over onze nationale veiligheid.
3: Tja.
1: Laten we door naar Kevin. Kevin zegt, met de oorlog in Iran lijkt Trump zichzelf flink in de voet geschoten te hebben. Energieprijzen gaan overal omhoog, ook bij de Amerikanen aan de pomp. Het lijkt me in ieders belang om zo snel mogelijk te stoppen met die oorlog. Alleen Trump kan dat thuis niet verkopen als overwinning. Een volgende regering misschien. Mochten Trump en Iran de poot stijf houden, wanneer denk je... Denken jullie dat hij dan misschien de oorlog zou kunnen stoppen? Is dit bijvoorbeeld realistisch na een zware nederlaag bij de midtermverkiezingen? Of moeten we wachten tot een volgende president? Of gaat dit gewoonweg de volgende Forever War worden?
2: Nou, er is geen oorlog hoor, op het ogenblik. Er is een staakt het vuren gekomen. Wanneer was dat, jongens? Help me even, in juni ergens, hè?
3: Juni, ja.
2: En sindsdien heb je een laag pitje oorlog, om het maar zo te zeggen. Af en toe wordt eens een keer wat geschoten. Maar dat valt heel erg mee. Dus een echte oorlog zoals ze die hadden, is er niet meer. Nee, het is nu gewoon een conflict dat onoplosbaar lijkt te zijn. Ja, Jan?
3: Nou kijk, wat ik over denk is dit. Ik kan de toekomst helaas niet voorspellen. Anders was ik wel heel rijk geworden op de aandelenmarkt. Hè. Kijk, er zijn natuurlijk theoretisch... Je zag het bij GD Defense vandaag. Hè, van nou, als Iran nou belooft...
5: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft

0: Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. En als je dan ook nog gaat beleggen in crypto, dan maar beter bij de Giro. Hier heb je alles op één vertrouwde plek. En bovendien is er niks cryptisch aan onze transparante lage fees. Dus ega, ego, diva, donna, bella, bobo. Welkom in de wereld van crypto. Vanaf nu bij de Giro. De Giro. Everyone is an investor, baby.
1: Geen punt en kan dat altijd gebeuren. Dat is gewoon wat er gebeurt. Dat zullen we waarschijnlijk ook gaan zien met het Oekraïne-conflict. Op een gegeven moment wordt er gewoon de overwinning verklaard en dan heb je gewonnen. Punt. Ja. En iedereen is dan zo blij en slaagt zo'n grote zucht van verlichting dat die oorlog is afgelopen, dat iedereen vergeet dat het lulkoek is dat je gewonnen hebt. Dat is wel te doen gebruikelijk hoor. In de internationale betrekkingen.
2: Zeker.
1: Dus wat dat betreft ben ik niet zo somber dat het een forever war wordt. Het wachten is op het juiste moment om eruit te kunnen stappen.
2: Ja.
1: Alleen de Houthis die compliceren het geheel nu een beetje.
2: Ja,
1: dat is het hele punt. Daardoor wordt dat verlengt de oorlog.
3: Gaan we naar Jip. Jip is 14 en luistert elke dag naar ons. Ik weet niet of ik dat nou vooral leuk vind of toch een beetje zorgelijk. Als 14-jarige elke dag naar ons luistert.
1: Hij wacht gewoon iedere keer op het Amerika-blokje van Arjan.
3: Ik denk
1: want dat valt er wat te lachen. Ja. Dat houdt hem op.
2: Het is gewoon een begaafde jongen dat hij op zulke jonge leeftijd zich al met de wereld bezighoudt. Dit moeten we stimuleren.
1: Absoluut.
2: Toch?
1: Dat is waar.
3: Okay. Nou ja, Jip's vraag gaat ook over Amerika. Even kijken hoor. Trump's buitenlandspolitiek, maar bijvoorbeeld ook Poetin, dat gaat allemaal over invloedssferen, zegt Jip. Je ziet alleen aan de oorlog in Groenland, de oorlog in Oekraïne en de crisis in Groenland, dat niet iedereen daar vrijwillig aan meewerkt. En nou is de vraag van Jip, bijvoorbeeld als Trump zich ook in Latijns-Amerika te veel met binnenlandse politiek gaat bemoeien, zou die trend richting invloedssferen dan weer kunnen omslaan? Of zien we dus juist over een aantal jaar een paar grote supermachten, ieder met hun eigen invloedssfeer?
2: Ik vind het een ontzettend leuke vraag en ook een hele intelligente vraag. De eerste opmerking die je moet maken is dat als je naar de geschiedenis kijkt, is er eigenlijk altijd de facto, dus gewoon feitelijk sprake van invloedssferen. Want macht bestaat er. En macht vereist tegenmacht. Je ziet het gewoon gebeuren. Dat is de eerste opmerking. Dus het is helemaal niet zo raar als er invloedssferen zijn, want dat hoort kennelijk bij hoe de historische werkelijkheid is. Hè? Nou, het tweede is, Trump praat er zelf over, hè, over dat westelijk halfrond en zo. Dus dat zou je daarmee ook nog kunnen bevestigen als een bijzondere Amerikaanse veiligheidszone. Hè. Zijn er wel tegenkrachten? De grote mogendheden willen heel graag die invloedssferen terug. Poetin wil ongelooflijk graag die invloedssferen in Oekraïne terug. Hè. Maar dat landen die erin liggen, in die invloedssfeer, die willen juist meer bewegingsvrijheid. En er zijn een aantal interessante landen op te noemen, die dus een beetje kiezen voor een multipolaire wereld, die eigenlijk proberen op een hele intelligente manier tussen die grootmachten te manoeuvreren.
3: Ja.
2: India hebben we heel vaak uitgelegd. Ja. Brazilië zelf ook. Turkije, Saoedi-Arabië en Indonesië proberen juist dus van die tegenstelling tussen de grote mogelijkheden gebruik te maken om een eigen positie te verbeteren. Maar in algemene zin zou ik willen zeggen, invloedssferen is van alle tijden. Wat denk jij, Rob?
1: Ja, dat is ook zo. Maar dus de vraag is natuurlijk ook van, zou als Trump zich te veel met de binnenlandse politiek gaat bemoeien, dat tegen hem kunnen keren? Het antwoord is ja.
2: Ja.
1: Ik zag nog niet zo lang geleden, een paar maanden geleden, zag ik een fantastisch onderzoekje over het stemgedrag in de VN. En dan zie je dus dat de bondgenoten van Amerika bij hem wegrollen. Er zijn nog maar heel weinig landen open die zeggen van nou, Trump is zo'n peer. Amerika is een geweldig land, daar willen we echt bij horen. Dus dat is echt gewoon enorm aan het veranderen. Dus hij heeft gelijk als hij zegt van landen willen niet dat je al te veel met je bemoeit. Dus het moet veel subtieler gaan. Als je je te veel bemoeit, dan is het gebeurd. En dan zeg je, bekijk het maar, ik ga weg. Maar Jan heeft natuurlijk gelijk, van invloedssferen zijn er altijd geweest. En wat je de afgelopen tijd ziet, is dat geopolitieke blokken zijn ontstaan. Geopolitiek blok China-Rusland. China die dat probeert uit te breiden met zijn Belt and Road initiatief, nieuwe zijderoutes, waarmee probeert hij economische politieke relaties met een groot aantal landen in de wereld te creëren. Eigenlijk doet India dat ook. met de niet gebonden landen. Dat kennen we nog vanuit de Koude Oorlog van heel lang geleden. Waarbij

0: landen die geen partij wilden kiezen voor of de NAVO of de Sovjet-Unie. En dat zien we dus nu weer. Wil je partij kiezen voor het Westen of voor China of voor Rusland? Zeg het maar. Nou, sommige landen zeggen we dat willen we niet. Dus dat zijn de nieuwe niet gebonden landen. En daar probeert India een belangrijke leiderschapsrol in te spelen. Het Westen is gebroken op dit ogenblik. Dus je hebt Amerika die steeds meer geïsoleerd komt te staan. Blijkt ook gewoon uit de cijfers. En Europa die steeds meer probeert samen te werken met landen als Japan, Nieuw-Zeeland, Australië, ja. Zuid-Korea.
1: Canada.
0: Je ziet dus daar ook. En dat zijn niet zozeer invloedssferen, maar dat zijn geopolitieke blokken die aan het ontstaan zijn. En Amerika probeert dus een invloedssfeer te creëren op het westelijke halfrond. En dat is op zich een teken van zwakte. Want een supermacht hoort mondiaal actief te zijn. En als je dus alleen maar terugtrekt op een halfrond, ja, dan heb je dus wel een probleem.
1: Bedankt. Tot morgen.
0: Tot morgen.
2: Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.
4: Hallo, ik ben Art Rooyakkers en ik presenteer dit jaar de Dutch Podcast Awards. Het is bijna zover en jij bepaalt wie de publieksprijs wint. Heb jij een favoriete podcast die absoluut die award verdient? Stem dan nu. Ga naar podcastawards.nl en geef jouw stem aan de podcast die jij het allerbeste vindt. Met jouw stem bepaalt de winnaar. Dus stem snel op podcastawards.nl.
5: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
6: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
5: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
9: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
8: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
9: Ga verder met MyParcel. De nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
8: Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
10: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
11: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing & Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
12: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
13: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf €100.000. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
14: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
15: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
16: Thomas van Zijl.
2: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over Chocomel Geel en een gesprek met Claudia Helmer, de CEO van Momentum Family Office, over vermogen klaarzetten voor de volgende generatie. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
17: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
18: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
19: BNR Verkeer. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Beest. De vertraging is een kwartier. En bij de Zuurhofbrug, de N15, Maasvlakte richting Rotterdam, heb je nog 20 minuten oponthoud door de werkzaamheden daar.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
20: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Na minister Jezelkus noemt nu ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken Rusland een vijand na vragen van de oppositie. Hij wist alleen niet dat Jezelkus deze woorden zou gebruiken bij het debat vanochtend. Volgens Berendsen maakt het voor het beleid niet uit of je Rusland een agressor of een vijand noemt. Het is chaos bij het bureau dat alimentatie int, meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. Door interne problemen moeten ouders maanden of soms jaren wachten op geld, terwijl hun betalingsachterstanden oplopen tot wel tienduizenden euro's. Medewerkers van het alimentatiebureau spreken onder meer van een hoge werkdruk. In heel Frankrijk zijn nog altijd scholierenprotesten en in Parijs liepen die vandaag uit de hand. De politie greep in bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren waren samengekomen. Volgens journalisten werden ze met traangas en wapenstokken uit elkaar gedreven. Mensenrechtenorganisaties vinden dat de Franse politie onnodig hard optreedt. Het reisadvies voor Saoedi-Arabië is aangescherpt. Voor bijna het hele land geldt code oranje. Saoedi-Arabië wordt de laatste tijd geregeld aangevallen met raketten en drones door de Houthi-rebellen uit Jemen. Door de aanvallen worden ook steeds meer vluchten naar de hoofdstad Riyadh geannuleerd. En Noorwegen is getroffen door een enorme telecomstoring bij de nationale provider. Door de storing is onder andere het noodnummer slecht bereikbaar. De Noorse spoorwegen hebben uit voorzorg alle treinen stilgelegd, omdat hun communicatiesysteem het ook niet doet. En ook gewone klanten hebben problemen met bellen en sms'en. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
21: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
22: De uitdaging is de inschatting van de concurrentie. Niemand wil te veel betalen, maar iedereen wil het hebben.
23: Hier bepaalt eigenlijk die curator welke onderdelen van het bedrijf verkocht gaan worden. En daar mag je dan op bieden. Normaal gesproken heb je op een gegeven moment ook een exclusief proces. Dat heb je hier ook niet. Dus ook andere partijen kunnen bieden. Dus je weet niet precies wie wat gaat doen.
22: Mark, we need to talk. The Americans are coming.
24: 11 jaar geleden begon hij met een platform om campers met elkaar te delen. Via een flinke kapitaalronde en de overname van een failliete concurrent kwam er uiteindelijk een bijzondere kans voorbij. Een fusie met een branchegenoot in Frankrijk. De grootste uitdaging van dat proces? Cultuur. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Mark de Vos van GoBooney. Die vertelt over de deal van zijn leven.
22: Ja, de deal van mijn leven was uiteindelijk de fusie met het Franse camperplatform Yescapa. In 2023. We waren destijds heel groot in Noord-Europa. En een heel klein beetje op weg om groter te worden in Zuid-Europa. En zij precies andersom. Groot in Zuid-Europa en een beetje op weg om groot te worden in Noord-Europa. En samen, we kenden elkaar al eigenlijk 7 weken nadat we GoBonnie hadden opgericht, kenden we ze al. Echt letterlijk, dus persoonlijk gesproken. En toen was het tijd om samen de grootste te worden.
0: Het allerbelangrijkste wat je van dat proces geleerd hebt, Mark?
22: Poeh, het allerbelangrijkste is dat ik zelf extreem let op de cultuur binnen een bedrijf. Dat moet echt een entrepreneurial, ondernemende club zijn. En ik dacht dat dat bij de Fransen ook wel zo was. En dat we het wel konden buigen naar net hoe wij het hadden georganiseerd.
23: Ja. Waarom dacht je dat eigenlijk? Dat
22: nou, omdat we ook wel echt heel goed konden opschieten met de oprichters. En we veel mensen hebben gesproken. En ja, zware onderschatting van de Franse cultuur. Ondanks dat we er veel over gelezen hadden, het boek van...
23: Want waar komt dat op neer?
22: Nee, hadden we goed doorgeplozen. Ja, de Fransen hebben echt een hele fundamenteel andere manier van leven. Op heel veel manieren prettig, maar waar die met name wringt is, zelfs bij een start-up en een scale-up kijkt uiteindelijk toch iedereen naar de baas.
1: Ja.
22: En als we één ding binnen ons bedrijf voor elkaar hadden, is dat iedereen scheid had aan wat de baas vond, als ze vonden dat ze gelijk hadden. Want dan gingen ze hem gewoon overtuigen. En dat is ook hoe het moet werken, denk ik, in een entrepreneurial spirit business.
0: Daar ging natuurlijk wel het een en ander aan vooraf, hè, deze fusie. Jouw bedrijf, GoBonnie, een deelplatform voor campers. Even in een notendop, hoe werkt het precies?
22: Ja, het is puur Airbnb, alleen dan met rijdende huizen. Dus ze hebben 4 wielen in plaats van dat ze ergens staan. Dus over het algemeen huur je een Airbnb ergens ver weg waar je naartoe reist. En een camper huur je vooral vaak om de hoek, omdat je er daarmee van huis vandaan vertrekt. Om lekker whatever te doen.
0: We wilden het eigenlijk gaan hebben over het rondje crowdfunding. Maar hij vertelt mij net dat jouw allereerste investering is eigenlijk gekomen nadat jij bij BNR de gast bent geweest. Want ja. Jij zegt, hey, deze studio die ken ik.
22: Ja, ik zat hier met Koen van Polar Steps. Toen uiteraard nog ook onbekend. Ja, en we zaten precies alle
0: succesvol.
22: Twee in dezelfde fase. Het allereerst begonnen en... het voelde een beetje competitief. Want we moeten alle twee ons best doen om een verhaal te vertellen. En alle twee hebben we daar succesvol de vruchten van geplukt.
0: Je mocht pitchen bij het programma Zaken doen.
22: Ja.
0: Overigens, die pitchrubriek heb ik destijds bedacht. Dus,
22: Dank je.
0: En de volgende ochtend?
22: Ja, er zat een mailtje in mijn inbox van de Nederlandse Kampeerautoclub. En die zeiden, we willen wel investeren. Nou ja, dat is een vereniging, ja. Dus je denkt, nou, misschien kennen ze wel een rijke camperdealer of zo. Maar Stan, de directeur, bleek al snel binnen een week dat hij heel serieus was. Dat hij gewoon 2,5 ton erin wilde steken zelf als vereniging.
0: 2,5 ton, en dat heb je dan even voor elkaar door een paar minuten op BNR.
23: Wanneer was dit?
22: 2015, eind 2015.
23: Want hoe ben je gestart hiermee?
22: We zijn gestart in 2 januari 2015 zijn we gaan zitten, Fop en ik. En 18 april waren we live. We hadden Nico, onze ultieme 10x-developer, die nu met AI 100x-developer is. Die wist het voor elkaar te krijgen om in 10 weken tijd een complete Airbnb te bouwen. We gingen live 18 april in de Telegraaf. En dag erop eerste boeking.
23: En had je meteen funding nodig?
22: En wij stopten er zelf geld in. Dus we moesten Nico betalen en nog wat mensen. We hadden wat stagiaires. Klein anti-kraakkantoortje. En ja, we keken het van kwartaal op kwartaal. Boekingen kwamen binnen. Nou, nog maar weer geld investeren. Wat een grote verrassing was dat het de marketing geld opleverde. Want wij waren bang dat de marketing euro niet een euro winst opleverde. Maar dat leverde hier ruim wel op. Dus we konden wel door. Maar we hadden wel absoluut geld nodig. Dus toen zijn we eerst volgende in de zomer van 2015 beginnen met kijken waar we investeerders vandaan konden krijgen. En
23: hoe heb je dat aangepakt?
22: Gewoon echt, we zoeken naar clubjes. Zoeken naar individuen. Veel clubjes waren er toen al wel.
23: Netwerk of ook breed?
22: Nee, wel heel veel ook. Gewoon wat er destijds gewoon echt online al beschikbaar was van allerlei clubjes van banken die iets faciliteerden of wat rondging op internet. Dus overal op de zeepkist.
23: Hoeveel je nodig had op dat moment?
22: Dat is een goeie. Wat wilden we toen? Ik denk dat we toen voor 500.000 of zo gingen.
0: Ja, want rond 2017-18 deed jij ook een rondje crowdfunding. En volgens mij, als we dan even een sprongetje maken, in 2021 kwam jouw eerste, ik noem het maar even, echt grote deal. Toen haalde je 6 miljoen euro op bij No Such Ventures.
22: Ja.
0: En ook een handjevol informals.
22: Ja.
0: Veel moeten pitchen?
22: Ja, zeker. En Nou, moet ik eerlijk bekennen dat veel ondernemers vinden het pitchen helemaal niet leuk. En ik heb er altijd erg van genoten. Het scherpte altijd mijn eigen blik op de wereld aan. Want ik snapte wel vaak waar mensen voor gingen. Maar ik kon niet altijd overzien welke kritische noot ik wel weer kreeg uit een onverwachte hoek, omdat ik zelf gewoon niet het hele spectrum kan overzien. Dus mensen kwamen echt met hele onverwachte kritische noten. En dat vond ik wel heel erg interessant.
23: Ja, dus nog even terug naar die crowdfunding, want dat vind ik best een interessant middel eigenlijk voor ondernemers om funding op te halen, omdat ik denk dat daar een interessante marketingcomponent aan hangt. Kun je eens vertellen hoe je dat hebt gedaan, hoe dat werkt en wat het je heeft opgeleverd?
22: Ja, we hebben destijds Douw & Koren ingehuurd. Bestaat niet meer, maar de jongens wel, Douwe en Hugo. Hele goede marketeers die snappen hoe je een community kan bouwen. En daar hebben we binnen onze eigen community, want we hadden natuurlijk huurders en verhuurders. En met name verhuurders vormen toch een community op je platform. Daarmee zijn we nadrukkelijk in gesprek gegaan om eigenlijk een marketing concept voor het crowdfunden te bouwen. Dus aan de ene kant help je dan je eigen verhaal scherp te stellen. En aan de andere kant trek je gewoon mensen naar binnen voor het verhaal. En dus onze eerste crowdfunding campagne draaide louter en alleen om verhuurders. Nou, daar hadden we binnen no time €50.000 opgehaald om de app te bouwen.
23: En wat kregen die verhuurders die meededen?
22: Dat was een converteerbare lening. Dus ze konden achteraf beslissen of ze het uitbetaald willen hebben.
23: Kun je uitleggen hoe dat
22: zitten.
23: Werkt? Want je krijgt een rentepercentage.
22: Ja, ja, dus ik denk dat destijds
23: 6%?
22: Ja, dat zou kunnen. Ja, en dan na een paar jaar loopt die af. En dan kan je kiezen of je de opgebouwde rente en het oorspronkelijke bedrag uitbetaald wil worden, of dat het omgezet wordt in aandelen. In zo'n overeenkomst staat overigens altijd dat het bedrijf mag beslissen om het om te zetten in aandelen.
23: Ja.
22: Wij waren een van de allereerste start-ups die ze de kans gaf om ook uitbetaald te worden. Heb ik later begrepen dat het bijna nooit of niet zelfs voorkwam.
23: Dat stond in jouw document.
22: Maar dat was in de ronde met Nels Adventures. Dat we met elkaar besloten van laten we ze dat gewoon bieden. Waar niet? Ik denk dat 20% van de mensen er gebruik van maakt.
23: En heb je dan ook veel kleine aandeelhouders op dit moment?
22: Uiteraard hebben we een stak met 200 man erin. Ja. Want na die ronde van €50.000 hebben we een veel groter bedrag opgehaald. Ik denk bijna €700.000 in een tweede ronde, die we niet alleen onder verhuurders deden, maar onder het hele Nederlandse publiek.
24: Laten we even een klein sprongetje in de tijd maken. Het is 2023 inmiddels. Jouw bedrijf draait lekker. Alleen op dat moment zie jij een van jouw concurrenten, Camtoo, het moeilijk hebben. Sterker nog, ze gaan failliet. En jullie nemen dan het IP over, zodat de huurders en verhuurders ook kunnen overstappen. Hoe kwam die kans precies op jouw pad? Weet jij nog hoe dat ging?
22: Dat weet ik heel exact. Ik was in Italië met mijn hele team. Wij gingen elk jaar een week met het hele team naar de camping om te werken. En dat was de eerste keer dat we dat in het buitenland deden. En we waren net de eerste dag of zo. En een van de investeerders van Camtoo, iedereen kent elkaar natuurlijk, we hebben innig contact altijd met Camtoo en ook met Escapa en ook andere platformen in Europa gehad. En die market is helemaal mis, we moeten praten. En het bleek inderdaad dat ze hadden het financieel niet meer op orde. En toen zijn we snel gaan schakelen en snel gaan overleggen van oké, hoe zit het precies in elkaar, welke tijdslijnen zijn er nog en wat is de nood. En in eerste instantie zouden we een overname doen, maar dat is, dat is gewoon niet gelukt. Daarvoor was het.
24: Het schip was al echt aan het zinken.
22: De financiële horde was echt te hoog. Onze aandeelhouders en ook onze banken wilden daar niet in mee.
24: Zo'n overname uit een faillissementsboedel, dat werkt natuurlijk net even anders dan een reguliere deal. Je hebt dan bijvoorbeeld ook veel minder tijd om na te denken, toch? Ik bedoel, dat moet allemaal heel snel.
22: Ja, maar dat is niet zozeer het probleem. Je kan in een half uur wel bedenken wat je wil. En dan kan je er nog 3 dagen over rekenen of het nog 1, links een eentje erachter komt of niet.
24: Wat is dan wel de uitdaging?
22: De uitdaging is de inschatting van de concurrentie. Want niemand wil te veel betalen, maar iedereen wil het hebben. Dus de inschatting zit hem op, maar hoe rekent iemand anders?
23: En leg even uit, Mark, iedereen wil het hebben. Het gaat om onderdelen van dat bedrijf, toch? Waar je op
22: ja, en nou zitten wij in een markt waar natuurlijk weinig spelers zijn. Maar er zijn altijd spelers die denken, hey, dat is toch een mooie manier om Camtoo en wij zaten in Nederland en België en Engeland als enige. Dus ja, voor iedereen was het duidelijk. En er waren toen nog wel wat spelers in de markt. Dus nu steeds minder. Als niemand anders het kocht en wij het wel kochten, dat wij herenmeester in die drie landen zouden zijn.
1: Ja.
22: En ja, dan zijn er wel een stuk of vier partijen die dat misschien ook wel willen.
24: En dan gaat zo'n bedrijf failliet. Hoe werkt dat dan? Jij bent dan, neem ik aan, in gesprek met de curator.
22: Zeker. En ja, je moet een bod neerleggen bij de curator. Zij geeft aan, in dit geval een dame, zij geeft aan welke onderdelen ze te koop heeft. Dus zij beslist in welke onderdelen ze het opknipt. En vraagt je dan om een bod neer te leggen per onderdeel.
24: En het contact met zo'n curator, is dat prettig? Is dat
22: innig? Ja, dat zal van de curator afhangen. Bij ons was het uitstekend.
24: Okay. David, de grote verschillen eigenlijk, als je nou iets overneemt uit zo'n failliete boedel ten opzichte van, nou ja, de reguliere deals die wij vaak in dit programma bespreken?
1: Bij een reguliere deal is het vaak een transactie waarbij je de aandelen van het bedrijf overneemt. En aan die aandelen, aan zo'n vennootschap, hangen allerlei contracten met leveranciers, met de medewerkers. En dan neem je eigenlijk een running business over. Hier bepaalt eigenlijk die curator welke onderdelen van het bedrijf verkocht gaan worden. En daar mag je dan op bieden. Normaal gesproken heb je op een gegeven moment ook een exclusief proces. Dat heb je hier ook niet. Dus ook andere partijen kunnen bieden. Dus je weet niet precies wie wat gaat doen. Normaal gesproken spreek je iets af over garanties, over vrijwaringen. Dat is hier ook een stuk ingewikkelder. Dus het is eigenlijk in heel veel opzichten totaal niet te vergelijken. En het staat allemaal ook nog onder een zekere tijdsdruk.

0: Na deze kapitaalrondes en het overnemen van de failliete boedel maken we opnieuw even een sprongetje. In Frankrijk is er al jarenlang een concurrent actief, Yescapa. Mark kent de oprichter en vanaf het moment dat GoBooney actief wordt, zijn er al gesprekken achter de schermen. Over een mogelijke fusie dus.
1: Benoit, de oprichter van toen nog Je Louer Mon Campingcar.fr.
2: Vind ik goed hoor.
0: D'accord.
1: Belde letterlijk mij 7 weken nadat we GoBooney hadden opgericht. Ik dacht dat nog niemand ooit van ons gehoord had, maar hij had ons al gevonden.
0: En dat was in 2005.
1: Dat was in 2015. En hij zei, Mark, we need to talk. The Americans are coming. En we hebben altijd contact gehouden. We hebben elkaar vaak bezocht. We spraken ook wel over de markt natuurlijk. Dus het was al wel een beetje... We keken veel naar elkaar. Af en toe vroegen ze ook, hoe krijgen jullie dit en dat voor elkaar? En dan vertelden we het meestal niet, of anders.
0: Er was een soort informeel contact.
1: Zeker, zeker. En in 2018 hebben we al een keer geprobeerd te fuseren. Dat is niet gelukt, omdat de Franse investeerder het te risicovol vond. En nu, wij zijn in 2022, toen we de NSV-investering hebben opgehaald, toen zeiden we van ja, we willen gewoon beweging in die markt krijgen.
0: NSV, No Such Ventures.
1: No Such Ventures. We willen beweging in die markt krijgen. Iedereen zit te veel stil. Wij gaan gewoon absoluut vol gas geven in Duitsland en Frankrijk. En we gaan Paul Kemper in Duitsland en Yescapa in Frankrijk uit hun tent lokken. En dat is gelukt. Want ja, op een gegeven moment zeiden de Fransen, we moeten praten.
0: We need to talk again.
2: Maar was de bedoeling ook dat ze jou, of dat je samen zou gaan, of zou je anders zelf van start gaan in Frankrijk?
1: Nee, we waren van start in Frankrijk, absoluut. Ja. Alleen, ja, dat duurt wel een tijd voordat je zo'n markt opbouwt. Dus je hebt wel een lange adem nodig. Maar het was niet, absoluut niet onmogelijk om dat gewoon op te bouwen. Dus het alternatief was ook gewoon dat we het zouden opbouwen. Maar de wens was er wel om te kijken of we een van de twee partijen uit hun tent konden lokken. Ja. Wat wij niet wisten was dat op dat moment Paul Kemper al in vergevorderde gesprekken was met de Australische club. Ook allebei redelijk ter ziele gegaan. Paul Kemper is overgenomen door de Australische club. De Australische club is gemarginaliseerd, zeker in Europa.
2: Dus daar heb je op het juiste paard gewed.
1: Ja, of misschien was het anders gegaan als wij waren ingestapt met Paul Kemper.
2: Ja, de kans.
1: Maar
0: dan ga je dus met elkaar in gesprek.
1: Wij gaan met elkaar in gesprek en wij hebben... Eigenlijk, Benoit was er uitgestapt. Er was een nieuwe, hij was er nog niet helemaal uit, maar er was een nieuwe to become CEO in het bedrijf. Wij ontmoetten hem in Amsterdam. En we hebben toen al bij die eerste ontmoeting het letterlijk op het klassieke servetje opgeschreven wat we wilden doen. Dus we waren het al meteen eens.
2: En hoe zag dat eruit, wat jullie wilden doen?
1: Nou, de basis was, we zullen misschien net niet helemaal even groot zijn, maar we willen absoluut een equal fusie. Dus als je een overname wil, omdat zij net iets groter waren, het was fractioneel als je naar omzetten keek en dat soort dingen. Rendement waren wij wel een stuk beter, maar we maakten ook wel hogere kosten. Dus bottom line waren we niet beter, maar de marge was wel veel beter. Als je een overname wil, prima, maar dan moet je ons uitkopen. En als je daar het geld niet voor hebt, dan gaan we liever een fusie aan met elkaar.
2: Als je het samen wil doen, wordt het 50-50.
1: Dan moet het een equal deal zijn. Dus daar lag ook meteen de grote uitdaging. Want fusies zijn natuurlijk 100 keer moeilijker dan een overname.
0: Ja, want?
1: Omdat je 100.000 keer meer dingen moet gaan regelen met elkaar. Met name ook, als dit een overname was geweest, dan had het Franse bedrijf het Nederlandse bedrijf gewoon opgeslokt. Wat daar dan het succes van is, is altijd de vraag natuurlijk. Je weet nooit precies wat uiteindelijk succesvoller is. Maar in dit geval was het gewoon geen optie. Want er was geen investeerder die zulke bedragen op tafel ging leggen.
0: Cash. Nee, dus je besluit dan heel snel, oké, we gaan fuseren. En dan moet je, dan ga je in elkaars boeken ga je rondsnuffelen om te beginnen. Maar je moet ook heel belangrijke beslissingen nemen over wie wordt de nieuwe CEO, waar wordt het bedrijf gevestigd? Dat laatste was ook wel een dingetje, toch?
1: Ja, absoluut. Er moest een holding komen. En Foppe, mijn compagnon en ik hebben nooit de ambitie gehad om dit bedrijf heel lang te hebben. Bij aanvang keken we per kwartaal. En daarna zei we, over 5 jaar lijkt het ons sterk dat wij dit nog runnen. Want wij zijn bouwers. Wij zijn, maar om echt het naar een meer corporate level te krijgen en exit te maken en dat soort dingen, Nou, dat voelde niet logisch. Nou, dat is ook wel gebleken. We zijn echt wel bouwers, initiators. Dus we zeiden, nou, om dan in ieder geval enige leverage op controle te houden, willen we de holding wel in Nederland hebben.
0: En dat vonden ze in Frankrijk in eerste instantie niet een heel goed idee?
1: Nou, überhaupt het idee dat opperde.
0: Dat überhaupt mogelijk, dat een mogelijkheid zou kunnen zijn.
1: Ja, dat was toch wel, hè? Nee, maar dat kan niet. Dus toen, ja, als je vanuit fiscaal perspectief kijkt en met name ook juridisch perspectief, is Nederland wel een iets logischere keuze dan Frankrijk. Ik heb wel geleerd dat Frankrijk wel echt anders is dan we misschien klassiek het beeld hebben. Dus Frankrijk heeft op zowel juridisch vlak als fiscaal vlak wel degelijk veel ingehaald.
2: Waar zijn jullie op uitgekomen?
1: Ja, het staat hier in Amsterdam.
0: Ja, uiteindelijk toch.
1: Ja, maar David, dat is wel absoluut de langste, ja? Het langste discussiepunt geweest. Franse investeerders hadden geen bedrijf in Nederland. Dat staat gewoon niet.
0: Want zij moesten dat. Oh, vandaar natuurlijk.
1: Dus hoe gingen ze dat aan hun bord uitleggen?
0: Ingewikkeld.
1: Wij gaven ze de uitdaging van, joh, dat is toch mooi. Ben je vanaf nu internationaal.
0: Zo is dat. David, ben jij wel eens betrokken geweest bij onderhandelingen over een fusie? En ja. Hoe werkt dat dan?
2: Ja, ik vind het ook wat complexer dan bij een volledige exit. Zeker als een volledige exit eruit bestaat dat die founder ook op een gegeven moment gewoon weggaat en zijn bedrijven overdraagt. Want nu moet je inderdaad alle gesprekken over de rol, de zeggenschap, dat is best heel ingewikkeld. En in dit geval, denk ik, heb je ook een soort aandelenswap gedaan naar een nieuwe bovenliggende holding. En dat betekent dat je de bedrijven ten opzichte van elkaar moet gaan waarderen. Ja, je vindt toch altijd je eigen bedrijf wat aantrekkelijker dan dat van de ander. Dus je zult daar ook op waarderingsvraagstuk wat discussiepunten hebben. En dat zul je dus ook moeten onderzoeken. Hè? Dus je zult ook over en weer toch een soort boekonderzoek DD willen doen om te kijken of wat zij je verteld hebben, of dat klopt. En of jij je aandelen in een bepaalde verhouding met ze wil ruilen. Of eigenlijk op één hoop gooien.
0: En we hebben ook wel gezien dat dit soort trajecten, althans bij een exit, dat het soms ook nog wel een beetje kan, er stevig aan toe kan gaan.
2: Kijk, als je van
0: dat
2: tevoren.
0: Dat lijkt me nu wel ingewikkeld.
2: Ja, kijk, hier hebben we het vaak over gehad. Kleinere fusies, ook in Nederland, of overnames, dan heb je al culturele verschillen. Maar als je zegt, we gaan met twee volledig zelfstandige bedrijven, eentje Frans, eentje Nederlands, fuseren, en je bent zo eigenwijs als Mark, ja, dan weet je één ding zeker. Je krijgt een heleboel gesprekken en ook wel wat taaie gesprekken,
0: maar
2: vermoed ik.
0: Maar dan kun jij er als adviseur toch ook niet met gestrekt been in? Ik bedoel, je moet toch na het huwelijk, als het eenmaal gesloten is, ja, dan moet het toch, iedereen moet weer door één deur kunnen?
2: Ik denk dat je in dit geval hele duidelijke afspraken moet maken en de nodige hijsessies, maar ik ben zo wel benieuwd hoe jullie dat hebben gedaan, Mark. Niet alleen ten aanzien van de verhoudingen nu en de zeggenschap zo direct, maar met name wat het gemeenschappelijke doel is waar je voor gaat. Want stel nou dat je zegt, we willen met z'n allen binnen 3 jaar naar een nog grotere exit toewerken. Dan kun je een hoop ongemak in die samenwerking wegslikken, omdat je weet je, we lopen daar naartoe. Dus afspraken maken over wat je gezamenlijke plan wordt, is denk ik heel erg belangrijk dan.
1: Ja, dat lijkt dat als je dat hebt,
2: dat is geen garantie,
0: dat het dan is opgelost.
1: Dat het dan is opgelost. Het wordt er ongetwijfeld makkelijker van. Maar het is ongelooflijk ingewikkeld. En er zitten voor- en nadelen aan fusie of overname.
2: Ga je het nog een keer doen?
1: Zeker wel.
2: Okay.
1: Ja, zeker. Oh, absoluut. Ik heb er zo ontiegelijk veel van geleerd. Ik moet ook zeggen, ik hou wel van hoogtepunten. En die kunnen alleen maar ontstaan als je ook dieptepunten hebt. Alleen hoge pieken bij diepe dalen. Maar het is ongelooflijk interessant. Het leert je zoveel over mensen. Dat is, ja, onmetelijk. maar dat wat ik wou zeggen is, als je een fusie doet, wij hebben een fusie met twee platformen. Die platformen die zijn niet eventjes over te schakelen. Daar doe je even over. Als je dan ook niet geen business wil verliezen. En als je een ingreep in je product doet, dan ga je eerst altijd business verliezen voordat je gaat groeien, welk product je ook hebt. Dus ons ingreep in ons product moest geleidelijk gaan. Dat geeft je de ruimte om ook de ingreep in de organisatie geleidelijk te doen. Als het een overname was geweest, dan raak je gewoon ook hele goede mensen kwijt, omdat daar gewoon geen ruimte voor is om die te ontdekken. En wat wij vrij snel, of op een gegeven moment ontdekte, als je tegenover elkaar zit en ik schrijf een 6 op de tafel, dan zie jij een 9. En wij hadden niet door dat de ander een 9 zag als jij een 6 opschreef. Dus het is zo ongelooflijk ingewikkeld om te snappen dat die ander het heel anders ziet. Terwijl hij dat niet uitlegt, omdat hij iets heel duidelijk ziet. Dus om te ontdekken wat nou waar je elkaar niet begrijpt, dat was ongelooflijk moeilijk. Ondanks dat we ons echt verdiept hadden in elkaars cultuur, en ondanks dat je eenzelfde businessdoel hebt, de manier waarop je daar komt, is dan zo vanzelfsprekend voor ieder vanuit zijn eigen standpunt, dat het heel moeilijk is om er vragen over te gaan stellen.
0: En dat zei Mark de Vos van GoBooney over de deal van zijn leven. En of je nu droomt van een exit, kapitaal wilt ophalen of overweegt te fuseren met je grootste concurrent, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen.
5: Hey, al van ons gehoord? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds meer heterogeen, met logische en out-of-the-box kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Erwin Bouwman van Executive People.
6: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Ariane en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
7: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij Open Up. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
6: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
12: De Nederlandse reisopera en Club Guy & Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
11: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
13: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
14: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
15: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
16: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. dasimport.nl.
17: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
18: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
19: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In een parkeergarage onder het Olympisch Stadion in Amsterdam woedt een zeer grote brand. Tegen AT5 zegt de brandweer dat het vuur in een kruipruimte zit en dat ze er moeilijk bij kunnen komen. Hoe groot de schade is, is nog niet te zeggen. Volgende week start en finish de marathon van Amsterdam in het stadion. Een man uit Den Haag die spoorloos is, moet toch voor de rechter komen voor de dood van zijn vrouw. Hij zou haar in 2019 hebben gewurgd en in de ijskast hebben verstopt. Daarna zou hij naar India zijn gevlucht en is sindsdien onvindbaar. Om de zaak af te ronden vindt justitie het belangrijk dat hij bij verstek wordt berecht. De publieke omroep in Vlaanderen gaat maandag staken. Op een paar nieuwsprogramma's na vervallen alle radio- en tv-uitzendingen van de VRT. De staking is onderdeel van een nationaal protest van alle publieke sectoren, zoals het OV en het onderwijs. De vakbonden hopen zo bezuinigingen te voorkomen. President Trump belooft dat hij Iran niet aanvalt voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Die zijn over een maand. Volgens hem voeren de twee landen productieve gesprekken. Veel Amerikanen balen van de oorlog in Iran, want daardoor zijn de brandstofprijzen flink gestegen. Wel zegt Trump dat er nieuwe sancties komen. En een Europese astronaut is nog nooit zo lang in de ruimte geweest. Het is een Franse vrouw die met drie anderen is teruggekeerd uit het ruimtestation ISS. Hun capsule plonst aan het begin van de avond bij Californië in de Grote Oceaan. In totaal was de Franse astronaut bijna 8 maanden in de ruimte. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
20: Duitsland zet een streep door het contract met de Damen Shipyards. Er zit wel een stevig prijskaartje aan. En 2 dagen in de week op kantoor zijn, dat is volgens Booking een redelijke eis. Maar bij de rechter moest het nog worden uitgevochten, want de OR ziet het anders. Ik bespreek het met de leden van het boardroompanel. Jeroen Verkouteren is de social partner bij Qfinity en ook specialist op het gebied van fusies en overnames. Rob Oudman is er ook. Hoofd Benelux van de zakenbank Hoelie & Loki. En Jeroen, ik begin bij jou, want jij bent het slachtoffer van vanochtend. Schipholtunnel was het of niet?
21: Ja, de Schipholtunnel. Er was blijkbaar een vrachtwagen die te hoog was voor de tunnel. Dus dan gaan die automatisch die lampen allemaal op rood en dan kom je er niet door.
20: Maar het wordt fantastische radio, want jij zit nu nog in de auto en je rent zo meteen de studio in. En dan merken we dat we allemaal verwarmd worden door jouw aanwezigheid. Rob, goed dat jij alvast in de studio bent.
22: Ja, ik had mazzel met het verkeer.
20: Ja, en weet je wanneer je dat allemaal niet nodig hebt, dit soort mazzel of pech? Als je gewoon thuis werkt.
22: Dat kan ook, ja. Dat kan ook.
20: De medewerkers van Booking die houden het graag zo. Maar het management van Booking zegt 2 dagen op kantoor, dat lijkt me alleszins redelijk. Ja. Dat is nu voor de rechter gekomen. De rechter heeft ook al een klein beetje kleur bekend. Geeft in het pleidooi aan dat het wellicht toch niet te veel gevraagd is. Martijn de Rijk, onze verslaggever, volgde die zaak en legt uit waarom Booking toch zegt, kom maar naar kantoor.
23: Nou, dat is eerst natuurlijk het al oude traditionele argument van de bedrijfscultuur die op die manier doorgegeven kan worden en de opleiding van jongeren. Die hebben natuurlijk voorbeelden nodig, die willen met mensen praten. En ook de effectieve samenwerking, die zou het te goede komen. Dat zijn gewoon zaken die hoor je vaak in dit verhaal. Maar wat heel opvallend was, is dat ze het vandaag ook hadden uitgebreid met onderzoeken, wetenschappelijke onderzoeken, dat het ook beter is voor de mensen.
20: Ah, maar die mensen zeggen dan zelf, dan komen we naar kantoor en dan hebben we daar Zoom-meetings met mensen uit Mumbai. Kom ik daarvoor uit Almere? Rob, snap jij dat standpunt?
22: Nee, dat begrijp ik. Dat is natuurlijk een super
0: internationaal bedrijf. En eigenlijk ook heel opvallend dat dit natuurlijk via de rechter en via de OR in Nederland allemaal gaat. Ik denk dat de Amerikanen denken, wat is dit voor idiotie allemaal? En het is ook, ja, ze moeten. Dit valt onder de ondernemingsraad adviesrecht. Dus het moest langs die kant. Volgens zegt die ondernemingsraad, wij zien het anders. Vrij uniek ook dat dit gebeurt. Dat zegt ook wel iets over de verhoudingen. Ik begrijp natuurlijk heel goed dat ze 2 dagen vind ik ook totaal niet onredelijk. Als je daarvoor 5 dagen wordt betaald.
1: Dat zegt de rechter overigens ook. Het stond keurig in het verslag van het FD. Ook voor de internationale media. Wij in Nederland vinden het echt niet zo dol als je zegt 2 dagen naar kantoor. Nee. Dat moet toch kunnen?
0: Dat moet toch kunnen? En dat zeker, daar ben ik het hard genoeg mee. Want daar werken ook natuurlijk heel veel jonge mensen, heel veel jonge techmensen, ook uit de hele wereld, die ook in Amsterdam werken. En inderdaad ook internationaal. Maar ze hebben uit 7000 man uiteindelijk hier in via Amsterdam werken. Dus ik kan me voorstellen dat ze daar ook wel enige cultuur in willen gaan aanbrengen. En dat kan ook alleen maar als je regelmatig bij elkaar zit.
1: Maar het is dan ook weer niet zo, Jeroen, dat ze bij Booking de afgelopen tijd slechte resultaten hebben geboekt. Daar wordt alweer op gewezen door de advocaat van de OR. En die zegt, het gaat toch hartstikke goed. Kijk naar de winst, kijk naar de omzet. Dat doen al die mensen die thuis werken. Waarom zou je ze naar kantoor willen?
2: Sorry, ik laat net mijn auto uit. Ik hoorde de vraagstelling niet helemaal.
1: Nee, maar vertel even waar je bent en hoe lang het duurt voordat je deze studio in komt rennen. Want het is gewoon allemaal live.
2: Ik ben letterlijk over een minuut bij jou.
1: Ik hoor wel dat je hoog in je adem zit. Rustig, hè? Rustig. Maar Rob, mag je zeggen als advocaat van de OR... het ging toch goed de afgelopen maanden. De resultaten geven dat aan. Waarom zou je dit beleid wijzigen?
0: Nou, ik denk dat een vrij zwak argument is. Kijk, je kunt zeggen als mensen op kantoor waren geweest... had het nog veel beter kunnen zijn. Dus ik vind dat een zwak argument. Ik kan me voorstellen dat de OR denkt van... ja, het is een verworven recht en we hangen al vol aan die verworven rechten. Ik vraag me af of dat je lange termijn ook het bedrijf... en daarmee de werknemers zelf ook beter af zijn.
1: Ja, want je hebt ook nog als werkgever... las ik dan weer ergens anders, een instructierecht. Je kunt wel degelijk zeggen... wij willen dat jij je werk... zo op deze manier en hier op deze plek.
0: Nou, dat is wat natuurlijk al mis is gegaan uiteindelijk. Kijk, in de arbeidscontracten staat duidelijk waar je werkt en hoeveel uren, et cetera, et cetera. Vervolgens heb je natuurlijk door COVID is een beetje een cultuur van verworven rechten ontstaan. Dat staat nergens meer expliciet op papier. En vandaar dat we nu aan alle kanten dit soort dossiers hebben. Bij allerlei bedrijven. Waarbij de discussie is dit nou een verworven recht geworden? En dan zeggen inderdaad, we hebben een arbeidscontract, we hebben instructierecht, et cetera, et cetera. Ja, en die gaan dan inderdaad nu voor de rechter verschijnen. En vandaar deze discussies. Maar.
1: Ja, want het is een van de vele discussies. Bij ABN AMRO liep het ook al hoog.
0: Loopt
1: op. Willen ze het in de CAO opnemen?
0: Ja, dit zijn allemaal post-corona-effecten. Want iedereen denkt dat het nu een verworven recht is. En dat wordt van me afgepakt.
1: Formeel is een verworven recht?
0: Nou ja, dat is dus waarom je naar de rechter gaat. Je denkt dat je daarmee kan aantonen. Dus verworven recht. En vervolgens moet het dan ook expliciet worden gemaakt. Dus het is heel interessant uiteindelijk of de rechter daar mee gaat.
1: Die rechter zegt, beste partijen, natuurlijk neem ik jullie zaak in behandeling. Maar ik geef jullie ook nog een week om er onderling uit te komen.
0: Uiteraard, een goede rechter doet het altijd. Dat hij zegt, probeer onderling uit te komen.
1: Het is al tamelijk verzuurd geraakt. Anders was het geen rechtszaak geworden. Ja. Dus we hebben nog een week om de vredespijp te roken.
0: Dat moet ook. Kijk, uiteindelijk is het ook heel raar dat je met de ondernemingsraad dit soort discussies via de rechter voert. Ik kom dat zelden tegen, want bijna altijd kom je er wel op een of andere manier uit en gaat het niet via de rechter. Dus dat is een mooie casus voor de liefhebbers wat dat betreft.
1: Jeroen, zit je er in de auto?
3: Nee!
1: Ik ben er.
3: Je moet gewoon binnenkomen sluiten.
24: Ja, heel goed. Ja.
1: Rob heeft weinig compassie met die medewerkers die hier thuis werken. Dan mag ik het toch wel samenvatten.
0: Ja. Oh, 3 dagen vind ik toch heel erg mooi.
1: Oh ja, houden we op 3 dagen over.
24: Ja, het mooie is ook nog eens een keer. Eigenlijk wat de Booking zegt, je moet eigenlijk 2 dagen op kantoor komen. 1 dag samen met het team. En die andere dag mag je nog zelf invullen ook. Dus eigenlijk is het maar 1 verplichte dag, om het maar zo te zeggen. Ja. Nee, kijk, het is natuurlijk wel. Ja, aan de ene kant kan je spreken over verworven rechten. Maar tegelijkertijd, als je werkgever. Overigens, het was een aanbeveling. En nu zeggen ze van we merken dat te weinig mensen.
1: Het is maar een kleine stap.
24: Het is maar een kleine stap.
1: Van een aanbeveling naar een verplichting.
24: Ja, dat vind ik zelf wel persoonlijk inderdaad. En het is 2 dagen. Het is ook niet 4 dagen of wat dan ook.
1: Het is wel belangrijk voor de rest van het grotere Nederlandse bedrijfsleven, denk ik. Dit kan een toon zetten.
24: Klopt. En dat is ook wel een beetje wat natuurlijk ook Booking.com naar kijkt. Maar ook gewoon de andere werkgevers. Van wat gaat de rechter hierin beslissen? Want het vervelende is, door jurisprudentie en rechtspraak... is het geen adviesrecht meer geworden, maar het is een instemmingsrecht geworden. Dus je hebt de OR echt nodig. Die moet hierin akkoord bevinden. En als ze dat niet doen, dan heb je dus als bedrijf, als werkgever wel een probleem.
0: En dan moet je langs de rechter.
24: Ja, dat is de enige alternatief.
1: Ik heb het jou eerder gevraagd, maar hoe is het bij jullie op kantoor ook alweer?
22: Ze komen allemaal heel graag naar kantoor. Ja, we hebben het ook fantastisch verbouwd. Dus je bent echt knettergek als je niet komt.
20: Bij 2 dagen, 3 dagen, 4 dagen?
22: Ze zijn er alle dagen van de week.
20: Of is zelfs Ruben Brekelmans tevreden?
22: Ze zijn alle dagen van de week. Als ze zijn alle dagen van alle 5 dagen in de week. Maar als iemand om wat voor reden ook graag thuis wil werken, dan maken we dat zeker mogelijk. Maar ze komen uit zichzelf heel graag naar kantoor om te leren.
20: Leden van het Boardroom Panel. Zijn naam is een paar keer genoemd. Jeroen Verkouten, hij is er echt. Van Qfinity en Rob Alpen van Hoenie en Loki. De Nederlandse aardoliemaatschappij, kennen we als de NAM, keert de moeders van die maatschappij, Shell en ExxonMobil, een dividend uit van 1,4 miljard euro. En zou daarmee de afspraak schenden met het Rijk. Blijkt uit het jaarverslag van de NAM begin deze week. Die afspraak is gemaakt zodat de NAM voldoende geld in het potje heeft om de rekening in Groningen te kunnen betalen. Maar de afspraak was ook dat de solvabiliteit van de NAM nooit onder de 25% uit zou kunnen komen, mogen komen. En dat gebeurt nu wel. Volgens hoogleraar bestuursrecht Herman Breuring gaat het om een harde afspraak.
3: Ja, dat is een soort van convenant, maar kun je best als een harde juridische afspraak zien. Hoewel ze altijd wat royaal worden opgeschreven, wat vaag worden opgeschreven, dit soort afspraken, dat er wat ruimte nog is. Maar op zichzelf kun je de aandeelhouders er wel aan houden. Punt is alleen dat NAM geen partij is bij deze afspraak.
20: Harde afspraken die vaag en royaal worden opgeschreven, waarvan de minister Heerma inmiddels wel heeft gezegd, dit kan zo eigenlijk niet, zo'n super dividenduitkering, want hij komt bovenop een dividend van 70 miljoen euro. Ja, dat is niet meer in verhouding met de winst die gemaakt wordt. We hebben het er nu over, het is op verschillende plekken al over gegaan. Jeroen, is dit een misser?
24: Nou, ik denk wel dat ze een groot probleem hebben. En dat de nieuwe directeur van de NAM ook wel even achter zijn oren moet krabben of hij dit wel inderdaad gaat toestaan.
20: Nou, de vraag is wel, sorry dat ik je onderbreek. Ja. Hoeveel kan die directeur daaraan doen als ook deze hoogleraar zegt, je bent als NAM niet eens officieel partij?
24: Nou ja, kijk, het gaat om de uitkering van het dividend aan de aandeelhouders. En als bestuur van een bedrijf, van een BV, moet je een uitkeringstoets doen. En dan moet je kijken van oké, is mijn balans voldoende? En kan ik aan mijn verplichtingen voldoen binnen een jaar als ik deze uitkering doe naar de aandeelhouders? Ja. En het vervelende is dat als je gaat praten over de balans, zouden, dacht ik, 600 miljoen over als eigen vermogen. Maar als de voorziening hoger uitvalt, gaat het zelfs naar negatief eigen vermogen.
22: Precies.
24: En als je dat doet, dan heb je een probleem. Stel dat bedrijf er dan failliet gaat of dat er andere problemen komen, ja, dan is hij persoonlijk aansprakelijk.
20: Maar mocht dat een probleem worden, dus het gebrek aan geld bij de NAM, dan heeft de NAM tot nu toe gezegd, ook in de verdediging, en het staat formeel ook in het jaarverslag, dat ze dat geld, dat superdividend, kunnen terugvragen. Er staat, dit recht is onvoorwaardelijk, onherroepelijk, direct opeisbaar en heeft een looptijd tot en met september 2031. Ja. Is dat een garantie dat het toch wel goed gaat
22: als
20: komen?
22: Als ik directeur zou zijn, zou ik die garantie wel willen hebben, ja.
24: Ja, maar ook echt zwart op wit.
22: Want anders loop je als directeur hier inderdaad aan een hele bijzondere
20: aanspraak. Maar die garantie is er dan toch? Dat zit je toch niet zomaar in je jaarverslag?
22: Maar als je dan al het goed leest, dan zijn er toch wel wat haken en ogen aan. Kijk, als je dus als bestuurder ben je nou sprake, maar ook als zeg maar de Nederlandse staat, ja, er is wel garantie, maar probeer het maar eens te halen, hè, met garanties. Dus dan ga je daar natuurlijk weer over debben. En er is natuurlijk al een heel lange gewapende strijd gaande. Kijk,
20: die gaat ook over voor welke schade is de NAM verantwoordelijk.
22: Ja,
20: of niet?
22: Maar goed, we hebben het alleen maar over de NAM. Hè, maar het is ooit een maatschap Groningen soort opgericht, samen met de EBN. Die krijgt 40% van alle winsten. 60% gaat naar de NAM. Dus eigenlijk is het een samenwerking. Hey, we doen 60-40. Maar als er een bonnetje komt, wat heel vervelend is, dan gaat die 100% naar diegene die 60% heeft gegaan. Dus hier is al jarenlang een gewapende strijd gaande. Ja, want uiteindelijk heeft BV Nederland 40% ook van alle winsten gehad tot nu toe. Maar ook niet 40% van het bonnetje. Dus je kunt je nagaan dat hier speelt nog veel meer op de achtergrond.
20: Maar de vraag in hoeverre jij verantwoordelijk bent voor de schade of je verantwoordelijk voelt voor de schade is denk ik ook wel bepalend voor een bedrag dat je in kas wil houden.
22: Ja, zeker.
20: En de NAM zegt, wij zijn maar voor een deel van die schade verantwoordelijk, dus we hebben misschien wel
22: de ruimte om meer uit te keren. Stand van de voorzieningen. Zij hebben een voorziening van 1,8 miljard, maar het zou 3,8 kunnen zijn. Nou, daar ga je al. Ja. Er zit een verschil tussen van 2 miljard, wat de potentiële claim zou kunnen zijn. Dus het, op alle niveaus speelt dit.
24: Ja. Ja, en dat is inderdaad ook het probleem. De NAM zegt, ja, maar wij zijn alleen maar voor dat stukje zijn wij aansprakelijk. Dus daar nemen we een voorziening voor. Terwijl juridisch gezien zou je ook kunnen zeggen, misschien NAM, luister eens, als het voor de rechter komt, want dat is het allemaal nog niet gebeurd natuurlijk.
20: Nou, er zijn verschillende rechtszaken.
24: Ja, niet daarom, per se over de dividend. Dat klopt, maar tegelijkertijd, het is nog niet duidelijk wat de schade daadwerkelijk wordt, wat de uitkering wordt. Ja, en als dan blijkt dat jij meer moet betalen, dan heb je wel een probleem. En dan kan je inderdaad zeggen, ja, maar ik heb een garantie van mijn aandeelhouders dat ze terug gaan betalen. Maar ja, weet je, als die aandeelhouders zeggen, ja, sorry, ik heb het geld niet.
20: Maar als ExxonMobil en Shell zeggen, wij verlangen een superdividend, en dat is nu 1,5 miljard, het is vorig jaar nog veel meer geweest, het gaat om 4,5 miljard de afgelopen jaren. Zou je dan als NAM formeel kunnen zeggen, ja, u mag het wel willen, maar wij keren het niet uit?
24: Exact.
22: Als directie,
24: als directie kan je gewoon zeggen van, luister eens, aandeelhouder neemt een dividendbesluit, maar wij als directie vinden het niet verantwoord voor de continuïteit van de onderneming en de verplichtingen die we hebben in de toekomst. Wij gaan het niet doen.
20: En dat had die directie al moeten doen, wat jou betreft.
24: Ik persoonlijk denk inderdaad van wel. Ja.
22: Maar, je hebt ook een. Het is in de handen van die aanhouders, dus die kunnen benoemen en ontslaan. Hè? Dus je kan ook ontslaan en een nieuwe directie benoemen.
20: Ja, ja, maar dan wordt het wel lelijk van, toch?
22: Dat wordt heel lelijk.
20: Als we een superdividend niet krijgen, dan moet je hangen.
22: Goed, daarom is het een heel interessante casus. En hoe schat zo'n directie dat dan in? En hoe gaat dan directie inderdaad echt hier zeggen, ik vind het onverantwoord. Gezien
20: maar dat hebben ze dus niet gezegd.
22: Nog niet, nee. Of niet? Of nog niet?
20: Jeroen zegt, dat punt was in mijn ogen al bereikt. Wat denk jij van een afstandje?
22: Kijk, als het. Ik weet niet of het geld al over is gemaakt. Maar als dat nog niet is overgemaakt, dan zou ik in ieder geval wel zorgen dat ik zwart op wit heb. Inderdaad, mocht er toch inderdaad meer dan die 1,8 miljard nodig zijn, dat de aanhouders dat bonnetje oppakken. Daar zou ik als directie wel dat zwart op wit willen hebben.
20: En dat de minister zich tegen de haren ingestreken voelt, is dat nog een probleem of niet?
22: Nou ja, kijk, uiteindelijk de NAM is niet van de Nederlandse staat. Dus die neemt hun eigen besluiten.
20: Dus Heerma kan zeggen wat hij wil.
22: Ja.
20: Zoveel effect heeft het.
22: Ja, en uiteindelijk hebben ze natuurlijk binnen Maatschap Groningen nog wel wat appeltjes met elkaar te schillen vanwege EBN en NAM-verhoudingen.
20: Nou, nu we toch in de 9-0 zitten, kunnen we ook maar net zo goed Damen er even bij nemen. Die willen 4,7 miljard van de Duitse overheid, omdat er schade is geleden. Ze zouden daar fregatten gaan bouwen, maar die opdracht is inmiddels terechtgekomen bij een concurrent. Zegt nu de Damen, ik wilde zeggen de NAM, maar dat is het niet. Wij willen geld terug. Ze hebben daar ook overeenkomsten gesloten met leveranciers, met partners. Die hebben ook nog vorderingen op Damen.
24: Ja, ja.
20: In Duitsland zijn ze een beetje geschrokken van het bonnetje.
24: Ja, 4,7 miljard is best wel een hoog bonnetje, om het maar zo te zeggen. Overigens, daarvan is van Damen zelf maar iets van 380 miljoen.
22: En ook de leveranciers
20: mee. Thales hebben ze voor meer dan 1 miljard. Rijnmetaal heeft een scheepswerf overgenomen, omdat ze dachten, daar is de komende jaren werk zat.
24: Ja, nee, maar dat is dus echt. Maar dat is wel grappig, want eigenlijk vraag je van de Duitse
20: regering.
24: Ja, ik vind het wel. Je vraagt van de Duitse regering dus 4,7 miljard... waarvan ongeveer 3 miljard eigenlijk Duitse bedrijven zijn. Dus dat komt weer via de achterkant weer terug op die manier. Maar het is natuurlijk, ja, weet je, er is al een tegenclaim niet ingediend, maar geroepen van 2,3 miljard. Nou ja, goed, miljarden vlieg je onder.
20: Ja, met name zeggen ze vertraging. Ja, vertraging, omdat u de overheid voortdurend de eisen heeft aangepast.
24: Nou ja, dat is een beetje inderdaad ook het onderzoek blijkt, dat de Duitse overheid elke keer de specificaties van die fregatten en zelfs de naam van die fregatten hebben ze, dacht ik, 2 jaar over gedaan om hem te veranderen.
22: En de informatie die ze zouden moeten aanleveren, daar 2 jaar mee geduurd heeft voordat ze informatie leverden. Dus
20: wij zijn team Damen, begrijp ik hier.
22: Nou ja, kijk, van alles misgegaan. En kijk, het feit dat met de Belgen ook een enorme discussie speelt, dat maakt natuurlijk wel duidelijk dat er iets aan de hand is.
20: Ja. Hey, en toch nog eventjes hoe dat qua structuur zit. Want bij Damen zelf, of bij dit onderdeel van Damen, deze dochteronderneming, daar valt heel weinig te halen. Damen Schelde Naval Shipbuilding, dat is nagenoeg leeg.
22: Ja.
20: Daar hebben ze heel weinig in kas. Is dat nou bewust gedaan om het te isoleren van de rest van het bedrijf?
22: Ja, nou ja, goed. Ik denk dat ze bij Damen de nodige lessen hebben geleerd over het ringfencen, zoals dat zo mooi heet, van verschillende onderdelen. Omdat er van alles en nog wat kan gebeuren. Want je hebt inderdaad flinke aansprakelijkheden die op kan lopen. Dus dat lijkt me inderdaad eigenlijk verstandig beleid om in ieder geval.
5: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweet.

0: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Dan gaat het daar uiteindelijk over die interpretatie van de afspraken. Ja. En de feitelijke en de oordeel van de rechter over welke wilsovereenstemming er was en wie daarvoor aansprakelijk is, dat komt dan uiteindelijk bij de rechter.
2: En overigens, het is een claim, hè? En we weten allemaal, een claim dien je zo hoog mogelijk in.
3: Dus
2: de
3: vraag is,
2: ja, doe je wel een miljardje bovenop.
1: Ja, dan dus hou je er iets aan over, hopelijk. Ja.
3: Ondertussen zijn ze bij Damen trouwens ook niet te spreken over hoe het dan verder gegaan is met die opdracht, want die is nu gegund aan ThyssenKrupp Marine Systems.
1: Dat ging heel snel.
3: Dat ging heel snel. Dat ging niet volgens de aanbestedingsregels.
1: Ja, dat is ook weer heel bijzonder.
3: Is het goed om dat dan toch ook maar meteen in dezelfde week naar buiten te brengen? Dat je daar vraagtekens bij zet?
1: Nou, kijk, de Duitse overheid die moet natuurlijk wel laten zien dat ze doen wat nodig is in het belang van het defensiebelangen van het land. Dus ik denk dat ze ook wel moesten laten zien, politiek, dat ze wel doorschakelen, dat er vervolgens niet zo kan zijn dat er helemaal niks gebeurt. Dus ik denk dat ze zich om die reden ook gedwongen voelde om door te schakelen. En want ze hadden al een paar schepen besteld, toen kwamen er nog wat paar bij.
3: Ja, en die bijbesteld, zeggen ze nu ook. Van als je zo ontevreden was, waarom heb je dan meer gevraagd?
1: Weer bijbesteld en vervolgens weggehaald en onderhands ergens anders weggezet. Dus het is aan alle kanten zijn het hele rare moves geweest.
2: Ja,
1: dus,
2: maar tegelijkertijd, die ze nu kopen zijn bestaande fregatten, of althans bestaande ontwerpen. En dan heb je dus die ontwikkeltijd van 3, 4, 5 jaar, maar dat heb je niet
3: omdat
2: meer.
3: Ze de dreiging ook acuut beginnen te voelen.
2: Dus vandaar is het ook dan een makkelijke weg. En tegelijkertijd inderdaad, al de aanbestedingsregels zijn alweer de deur uit.
1: Ik ken één persoon die dit allemaal heel vermakelijk vindt. Poetin.
3: Goed, nou, die nodigen we voorlopig niet uit, denk ik. Ik dank jullie voor jullie aanwezigheid. Soms is de weg moeilijk, soms makkelijk. Jeroen, jij kan erover meepraten. Ja. Toch fijn dat je het gered hebt hier in de studio in Amsterdam. Van Qfinity, specialist op het gebied van fusies en overnames. Rob Oudman was er ook van Hooligan Loki. Tot de volgende keer weer.
1: Dankjewel.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
1: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
2: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
3: Wat is belangrijk? Weten wat er speelt of wat er gaat komen? Aanpakken of afwachten? Concurreren of innoveren? Van zwarte cijfers tot blauwe enveloppen. Jouw nieuwe boekjaar staat nu al in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
4: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
6: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
7: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb, digital independent sinds 1997.
8: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
9: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
10: Bunk noemt zichzelf een AI-bank. Is dat alleen een hip label of word je er ook een betere bank van? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Bianca Zwart, Chief Strategy Officer van Bunk. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
11: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
9: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In een parkeergarage onder het Olympisch Stadion in Amsterdam woedt een zeer grote brand. Tegen AT5 zegt de brandweer dat het vuur in een kruipruimte zit en dat ze er moeilijk bij kunnen komen. Hoe groot de schade is, is nog niet te zeggen. Volgende week start en finish de marathon van Amsterdam in het stadion. Een man uit Den Haag die spoorloos is, moet toch voor de rechter komen voor de dood van zijn vrouw. Hij zou haar in 2019 hebben gewurgd en in de ijskast hebben verstopt. Daarna zou hij naar India zijn gevlucht en is sindsdien onvindbaar. Om de zaak af te ronden vindt justitie het belangrijk dat hij bij verstek wordt berecht. De publieke omroep in Vlaanderen gaat maandag staken. Op een paar nieuwsprogramma's na vervallen alle radio- en tv-uitzendingen van de VRT. De staking is onderdeel van een nationaal protest van alle publieke sectoren, zoals het OV en het onderwijs. De vakbonden hopen zo bezuinigingen te voorkomen. President Trump belooft dat hij Iran niet aanvalt voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Die zijn over een maand. Volgens hem voeren de twee landen productieve gesprekken. Veel Amerikanen balen van de oorlog in Iran, want daardoor zijn de brandstofprijzen flink gestegen. Wel zegt Trump dat er nieuwe sancties komen. En een Europese astronaut is nog nooit zo lang in de ruimte geweest. Het is een Franse vrouw die met 3 anderen is teruggekeerd uit het ruimtestation ISS. Hun capsule plonst aan het begin van de avond bij Californië in de Grote Oceaan. In totaal was de Franse astronaut bijna 8 maanden in de ruimte. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf
12: scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
15: Bedrijven staan jaren in de rij voor extra stroom, terwijl verduurzaming en elektrificatie juist om steeds meer elektriciteit vragen. Het energieinfrastructuurbedrijf Joulz denkt een alternatief te hebben: lokale stroomnetten, waarmee bedrijven voor een deel hun eigen energievoorziening regelen. Dat en meer bespreek ik met iemand die een terugkerende gast is, Sietse Zuidema, de CEO van Joulz. Fijn dat je er bent.
16: Ja, dankjewel Thomas. Zeker, leuk om hier weer te zijn.
15: Ik heb een klein beetje het archief opengetrokken. Ik kwam onder andere tegen dat je hier een jaar of 3 geleden was. En toen hebben we het gehad over het volle stroomnet.
16: Ja. Ja, saai hè?
15: Kunnen we gewoon een herhaling afspelen, of niet?
16: Ja, er is per saldo nog niet heel veel veranderd,
15: is dat zo?
16: Moet ik zeggen. Nou ja, de wachtlijst is heel veel verder opgelopen, maar ja, daar kunnen we het over hebben. Dus er is eigenlijk nog steeds heel weinig handelingsperspectief voor bedrijven als je het verwacht uit het oude stroomnet.
15: Maar dat stemt wel somber. Ik
16: nou,
15: dacht, nee, toch van alles. Er is van alles
16: nou, ja, dat is natuurlijk waar wij... Want je opende net, denk ik, van... Ja, is het nou een kans dat anderen, omdat anderen het laten liggen? Maar zo zien we het absoluut niet. Je wil gewoon handelingsperspectief bieden. En er zijn oplossingen en die werken. En die bieden wij dus ook.
15: Ja. Nog even snel cursus Joulz. Want sommige mensen hebben dat misschien toch gemist een paar jaar terug. Wat doen jullie precies?
16: Nou, wat wij doen is eigenlijk voor zakelijke klanten ze helpen bij de energietransitie. En dat is vaak dus lokale opwek. Dus zon op je dak. Hè, dat is een van de bekendste. Dan ben je al een stuk minder afhankelijk van het net. Want dan heb je je eigen stroom. Vaak kan je dan maar een derde van je dak volleggen. Want meer stroom gebruik je niet. Alleen, ja, het probleem is dan natuurlijk wel als de zon niet schijnt. Of de winter schijnt de zon ook niet voldoende. Dus ja, dan moet je wat anders hebben. Nou, en daar hebben we ook oplossingen voor inmiddels. Maar dat is eigenlijk wat we doen. Dus helpen met je energievoorziening en eigenlijk je vermogensvoorziening. Dus niet de stroom. We leveren niet de elektronen. En dat zijn gewoon de vattenvals. En de, behalve als het je eigen elektronen zijn geworden van je zonnedak natuurlijk. En dan heb je geen belastingen erop.
15: Maar inzetten op zonne-energie, dat is inderdaad toch al niet zo... Auto's de weg naar Rome, maar dat kennen we al een tijdje.
16: Ja, en dat is eigenlijk ook gedaan in Nederland. Er is geen toepassing meer voor, want je kan het niet terugleveren naar het net, want daar heeft niemand het meer nodig. Dan kun je het ook niet meer transporteren. Dus je moet het zelf gebruiken. Maar dat is nog steeds. Dat is gewoon heel snel gegroeid en heel hard gegroeid in Nederland. Als je nu kijkt naar wat de uitdaging is, en dat is ook een beetje ons thema, is toch transport en logistiek Nederland. Die hebben het echt heel zwaar, lage marges, moeten iets aan de productiviteit doen. Heel veel moeite met sociale lasten en werkgevers. En ja, dan moet je gaan automatiseren in je gebouwen. En dat betekent dat je meer stroom nodig hebt. En dat is natuurlijk het andere. Je ziet dat gewoon het transport zelf. En diesel, we hadden het even in diesel over diesel in de introductie. Dat de diesel de markt op moet komen. Ja, als die diesel zo duur is als nu... dan kan je als transportbedrijf eigenlijk bijna wel stoppen.
15: Als je als transportbedrijf je vloot gaat elektrificeren... dan gaat het misschien wel om 10 of 20 of 30 verschillende trucks.
16: Zeker.
15: Wat voor aansluiting heb je dan wel niet nodig?
16: Ja, dat zijn flinke aansluitingen. Dus je ziet, dat ligt er natuurlijk aan hoeveel... maar we hebben voor een klant net een oplossing gemaakt... die en automatiseert. Vol automatisch magazijn eigenlijk aan het inrichten is... plus 66 laadpunten voor trucks.
15: 66
16: zwaardere trucks. Het is al distributie in Nederland, dus relatief kleine afstanden. Dat is het, en ze zijn 's nachts niet aan het rijden, dus het is geen continu distributie. Dus ze kunnen laden gedurende de hele nacht. Ja, dan daar moeten we 5 megawatt bij plaatsen aan vermogen, wat er niet is. En wat we dus, dat noemen we microgrid... wat we daar dus op het terrein neerzetten... waarbij je eigenlijk onafhankelijk wordt van het
15: stroom. Kun je me dat toch eens uitleggen? Want ik kwam het mooi pakkend tegen in een zin... dat Joulz het energierisico wegneemt, de verantwoordelijkheid overneemt... ook als het net faalt. Maar jullie hebben toch niet ergens stiekem een reservoir... waar de netbeheerder niet bij kan?
16: Dat klopt. Hè? Dus het is, je wekt het lokaal op, dat klopt. En dat is ook deels met fossiele brandstoffen. Dat kan niet anders in de winter. Dus we gebruiken, en dat zijn vaak heel weinig draaiuren... dus je hebt altijd een batterij. Dat kan niet anders, je hebt altijd lokale opwek in de zin van zon. Dus je legt zoveel mogelijk zon neer wat je echt serieus zelf kunt gebruiken. Ja, en voor de winter, voor een aantal draaiuren moet je... als er geen stroom is, of de stroom aanvullen met stroom die je zelf maakt. En dat doen we met gasgeneratoren.
15: Ja. Maar het wordt nooit een koude winter. Je kunt altijd ergens op rekenen.
16: Ja, zeker. Je kunt altijd door. Hè? Want dat is wat bedrijven en de economie nodig heeft. Je moet wel door kunnen. En dat kun je dus echt goed lokaal neerzetten. Dat doen we voor veel klanten. We hebben al 1 miljoen vierkante meter voorzien van microgrid oplossingen eigenlijk in Nederland. En als je kijkt, we doen dat wel in hetzelfde model als de netbeheerders. Dus je kunt dat gewoon per maand afnemen, eigenlijk in op dezelfde manier.
15: Maar dan worden jullie de netbeheerder.
16: Ja, dus daarom noemen we het ook graag microgrid, want dat zegt het al. Een net is een grid. En je wordt onafhankelijk van de netbeheerder. En je hebt een lokale oplossing die je zelf hebt, maar die betaal je op dezelfde manier als zou het uit het net komen.
15: En dat komt omdat jullie dan hebben geïnvesteerd in de infrastructuur.
16: Exact, ja. En daarom kunnen we ook de investeringen relatief laag houden. We nemen alle risico's, we gebruiken altijd dezelfde spullen, we gebruiken dezelfde mensen, dus ja, wij kunnen dat gewoon.
15: En is dit nog steeds, want je zegt, nou, het gaat over serieuze aantallen middels bedrijven die we hebben aangesloten, maar moet je nog altijd missiewerk verrichten of begrijpen mensen inmiddels beter hoe het werkt?
16: Nou ja, het is deels missiewerk, maar voor sommigen, dat ligt aan de segmenten, denk ik. Dus we zien nu in transport en logistiek dat het nu echt gaat spelen. Hè? Dus dat het daar geen missiewerk meer is, want je moet handelen. Dus je moet het nu wel doen. Maar omdat we het allemaal hebben gezegd dat het tijdelijk zou zijn in het begin, en dat was wel 3 jaar geleden, was het allemaal, ja, volgend jaar lossen we het op en dan lossen we het op. Nou, ik denk dat we dat nu wel weten.
15: Dacht jij 3 jaar geleden dat het tijdelijk zou zijn?
16: Nee, ik niet. Maar dat was wel het missiewerk. Dat was wel het missiewerk. Nee, het is, en ik denk dat dat ook echt is wat er aan de hand is. Dus wij springen niet in een gat van andermans falen, maar we hebben een nieuwe structuur nodig voor de energiehuishouding.
15: Ja, falen is misschien ook aan de hand, want voor een deel zou je kunnen denken dat we problemen waar we nu mee te maken hebben wel hadden kunnen zien aankomen.
16: Nee, ik denk dat je dat zo niet moet zien. Ik denk het hele wettelijke kader van netbeheer en netbeheerders tot 1 januari 2026 was, je moet binnen 8 weken leveren als iemand een aansluiting, 8-10 weken leveren als iemand een aansluiting vraagt, moet je gewoon doen. Dat lukte ook altijd de afgelopen 100 jaar, zeg ik maar even. En vervolgens moest je ook reserveren wat iemand aanvroeg, ook als je het niet gebruikte. Dat lukte ook de afgelopen 100 jaar. Maar waarom lukte dat? Omdat je stuurbare productie had. Grote gascentrale, kolencentrale. Ja, en dan vroeg je aan je afnemers, wat ga je morgen gebruiken? Dus een voorspellend model, en dan moest je dat wel in balans houden. En dat ging gewoon heel goed.
15: Maar is die wettelijke verplichting dan ook er debet aan dat er de afgelopen jaren zo weinig is veranderd?
16: Nou, hij is wel veranderd nu, hè, dus dat hoeft niet meer. Maar ja, dat is eigenlijk wel jammer, want het werkte wel lekker. Alleen, wat er veranderd is natuurlijk dat die opwek van energie is niet meer stuurbaar. Als de zon schijnt, dan is hij er in 1 keer. En als de wind waait, dan is hij er in 1 keer. En dat is net niet het moment. Dus je kunt het niet meer beïnvloeden. En dan verandert dat hele systeem. En daar moeten we naartoe. Hebben we het net over gehad. We moeten niet meer dat Russisch gas hebben, of in ieder geval minder. Dus je wil dat, maar dan moet je dus de topologie.
15: Als ik jou de afgelopen 3 jaar alleenheerser had gemaakt.
16: Zo.
15: Met een oneindig budget. Ja, ziet ze, het is je geluksdag. Wat had je dan gedaan?
16: Ja, dan had ik wel een integraal energieplan geschreven. En dan waren we verder met die omwenteling.
15: Wat is dat dan, een integraal energieplan?
16: Nou ja, je moet dus bedenken, ik wil nog meer windmolenparken. Ik wil nog meer ik zou denk ik ook, maar dat zou mijn persoonlijke route zijn. Ik had ook zeker een aantal kerncentrales aanbesteed. En
15: wel benut.
16: Ja, ik heb de tijd zeker benut. Want dat moet je snel doen, want dat zijn long lead items, zouden wij zeggen. Dat heeft 15 jaar doorlooptijd voordat je die hebt. En in de tussentijd ga je toch meer inzetten op hernieuwbare brandstoffen, die je alleen niet kan. Ja, die kan je niet aan- en uitzetten, dat is het probleem.
15: Maar had er, ook als je geen alleenheerser was geweest, toch meer kunnen gebeuren en moeten gebeuren dan er is gebeurd?
16: Als je het alleen voor het zeggen hebt, dan kan je meer doen dan.
15: Nee, maar wat er nu is gebeurd, is natuurlijk wel dat er voortdurend wordt gezegd, we moeten tempo maken met het uitbreiden en ook het verzwaren van het net. Daar hebben we heel veel geld voor nodig. Er zijn de netbeheerders ook druk mee bezig. Dat is een beetje de route.
16: Het gevestigde systeem is veel en veel sterker en trager dan je denkt. En dat is echt wel een probleem. En dat is het eigenlijk nog steeds. Dus de beweging is langzaam om die systeemverandering. We vragen aan de bestaande partijen binnen hun bestaande rollen om iets heel nieuws te gaan doen. En dat werkt gewoon niet snel.
15: Ja, vragen we ze om iets nieuws te doen, of vragen we toch vooral om te verzwaren?
16: Laat ik zo zeggen, de klanten en de economie en de bedrijven, waar ik dan ook even voor spreek, die hebben behoefte aan verandering. Die willen die stroom hebben. En die willen die stroom niet meer uit gas halen of diesel terug.
15: Maar een netbeheerder is gewend te werken aan het netten. En als dat net niet meer voldoet, dan verzwaar je dat.
16: Van A naar B. Ja, maar dat is niet de oplossing. Want als je lokaal het kan opwekken, je hebt lokaal een zonnepark en een windpark, en je hebt lokaal bedrijven, dan kun je dat daar real-time vraag en aanbod bij elkaar brengen. Ja. Dat is precies wat die microgrids doen.
15: Maar jij hebt die netbeheerders in een eerder interview in de Volkskrant One Trick Ponies genoemd. Dat is omdat ze dit nu eenmaal kunnen en doen en al jaren doen.
16: Ja, en ik denk dat ik dat wel goed genuanceerd heb toen. Hè. Dat heeft te maken met die wettelijke rol. En de rol die ze, nou, laat maar weer even zeggen, 100 jaar al heel goed doen. Alleen, dat is een rol waar we niet meer zoveel aan hebben. Want we moeten het op een andere manier indelen, dat hele stroomnet. Dus dat heeft niets te maken met de mensen, niets te maken met de intentie. Nee. Maar heeft te maken van het hele systeem. Het is in het systeem is de netbeheerder degene die de kabels legt.
15: Maar je zegt, dat moeten we dan nu niet meer doen, want dat is een oude oplossing.
16: Klopt.
15: de situatie van vandaag vraagt iets anders. Maar daar gaan de komende jaren wel honderden miljarden in om.
16: Ja, dus dat zie ik natuurlijk wel met leden ogen aan. En dat is geen goede oplossing. Hè. Er moeten andere oplossingen in de mix komen. Je ziet dat de kosten enorm toenemen. Terwijl de wachtlijst tegelijkertijd ook toe is genomen. En die kabels komen te laat.
15: Maar pleit je nu ook een beetje voor eigen parochie? Wat ik je niet kwalijk
16: neem. Nee, dit doe ik echt serieus. Omdat ik meen dat niet het goede is om te doen.
15: Nee,
16: als,
15: maar het goede is wel die microgrid waar jij toevallig... erg.
16: Ja, maar die hoef ik niet exclusief of zelf te doen of enzovoort. Er moet handelingsperspectief zijn voor onze economie en voor de bedrijven die het nodig hebben en om willen. En dat is er nu onvoldoende. En dat is niet over 10 jaar als die kabels er allemaal liggen. Hey, die eindigen. Ik spreek best wel veel met wethouders en ook met mensen op bedrijvenparken. Die bedrijven zijn echt aan het weggaan. Er zijn wethouders die zijn ten einde raad, omdat er ook gewoon werkgelegenheid vertrekt. Energie is sowieso al heel duur. Dat is één, maar ten tweede, het is er niet.
15: Ja.
16: En dan kun je niet door.
15: Maar het is er toch wel als je dat net uitbreidt en verzwaart?
16: Ja, maar dan, wanneer dan?
15: Zeg het maar.
16: Nou, over 10 jaar denk ik. Het wordt steeds uitgesteld, nog weer later. Dus het komt niet door die kabels.
15: Maar is er dan geen enkel gevoel van urgentie in het regeerakkoord? Is volgens mij een crisiswet opgenomen?
16: Nee, ik denk dat als je nou wil zeggen wat ontbreekt... Hè, dat is wij spreken veel op allerlei niveaus met de netbeheerders... over wat kunnen we doen, kunnen we jullie helpen, wat kunnen we betekenen. En als je die urgentie ziet daar, van de vergaderingen... en dus niet de intentie, maar wel de urgentie... en je spreekt met een ondernemer die niet door kan... dat is een urgentieverschil, dat is ongelooflijk.
15: Dat kan toch niet? Je struikelt in de kranten over berichtgeving... over wachtlijsten die nog steeds groeien, iets minder snel dan voorheen... maar toch, dat zullen netbeheerders toch ook wel weten?
16: Die weten dat. En je hebt gezien, vorige week was er nog een bericht van... we zijn voorzichtig positief, want hij is niet harder toegenomen.
15: Ja, precies.
16: Nou, dan,
15: maar werken ze daar niet hard genoeg dan?
16: Ze werken keihard. Ja, alleen in een oud systeem waar niet de oplossing ligt... voor de nieuwe wereld van de energiedistributie en huishouding. En dat is denk ik het probleem. Dus daar kunnen ze die instanties op zich niks aan doen... maar we moeten niet meer alle oplossingen van die instanties verwachten.
15: Ja. Vind jij dan, dat is misschien een zijpaadje bij deze discussie... maar dat er vanuit de overheid het... goede wordt voorgesteld. Ook deze week de hybride warmtepomp, dat gaat een norm worden. Dat gaat niet over bedrijven, maar het gaat vooral over huishoudens. Het is ook veel gegaan over de pseudo-eindheffing. Dat raakt wel aan wat we eerder bespraken, het elektrificeren van wagenparken.
16: Ja.
15: Daarvan zeggen ook mensen die dit kritisch bezien... Hè? Ik dacht dat we het al best wel druk hadden op dat stroomnet. En dan zeggen jullie ook nog hybride warmtepompen, ruimbaan... Zeker. Elektrificatie van het wagenpark, graag doen.
16: Ja. Nou ja, dat is denk ik ook wat je vroeg. Dus als je alleen eerst bent, maak je masterplan. He, en dan zorg je
15: ik
16: dat
15: het... Ik heb wel het idee dat je er zin in hebt.
16: Ja, ik zou er zeker zin in hebben.
15: Jouw periode kan morgen beginnen.
16: Ja, ik denk dat ik ook 3 jaar geleden al wel heb gezegd... Kijk, je legt dus ook een dak van een logistiek centrum, maar voor een derde vol... dat is heel interessant om te zien wat er dan gebeurt. Omdat dat de zelfconsumptie, dat is de zon die je zelf kunt gebruiken. Maar er is een andere regel. Dus als je een groen gebouw wil hebben, en dat willen alle ontwikkelaars, want dan is het meer waard, dan moet je het helemaal volleggen met zon. Snap je? Dus wij komen altijd in de klem dat we zeggen, nou, wij leggen voor dit energiesysteem en het microgrid leggen we het dak voor een derde vol, zullen we maar zeggen. Maar dan zegt de projectontwikkelaar, nee, ik wil dit helemaal volleggen, anders krijg ik mijn groene label niet. Ja, maar wie gaat dat betalen? Want niemand kan iets met die stroom. He, dus er zijn zoveel regels die tegen elkaar inwerken in Nederland... die niet goed op elkaar zijn afgestemd. Dus ja, dat kan beter. Ja.
15: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten.
17: Het dilemma.
15: Een bedrijvenpark in Tiel, waar wij bij betrokken zijn... waar geen capaciteit beschikbaar was, maar waar nu wel volop bedrijvigheid heerst. Dat kan overal. Of die situatie in Tiel, dat was buitengewoon uitzonderlijk.
16: Nee, dat kan overal. Natuurlijk niet precies zo, maar het kan overal.
15: Sietse Zuidema is hier, de CEO van Joules. Voor de mensen die dat bedrijvenpark niet voldoende kennen... die de aanleiding hebben gemist, maar dat was een bijzonder project. Daar was eigenlijk alles in gereedheid gebracht... om daar bedrijvigheid tot stand te brengen. Maar aansluiting, ho maar.
16: Ja.
15: En toch... is dat zeker tot stand gebracht.
16: Ja, en laat me daar ook als eerste bij zeggen... dat is echt in samenwerking gedaan. Een hele positieve, goede samenwerking met Liander, de netbeheerder daar.
15: Hey, dus dat kan.
16: Zeker, zeker. Dus alleen hoe herhaalbaar en schaalbaar kun je het dan doen met elkaar. Dus dat was een uitzondering en een pilot. Maar ik denk dat heel veel mensen zijn daar geweest. We hebben ook heel veel mensen uit de politiek meegenomen.
15: Nou, watch and learn, hoe ging het daar?
16: Ja, nou, hoe het daar ging is een greenfield situatie. Dus een logistiek bedrijfscentrum. Dus ook wel weer mooi in de transport en logistiek. Met een gebiedsontwikkelaar die heel graag die grond ook beschikbaar stelde. Dus een hele, het zit in de transport- en logistiek corridor van Europa. Die loopt een beetje van de havens van Rotterdam en Amsterdam... via Tiel, Venlo, zo Europa in. Dus daar worden heel veel logistieke centra gebouwd. Ja, en er was dus belangstelling voor die grond... omdat het op die dingen ligt, maar geen stroom. En daar hebben we gewoon een microgrid gebouwd... voor die 8 bedrijven tegelijkertijd. Om te kijken, wat wordt je profiel, hoe werkt dat, wat wil je hebben? En dat hebben wij omgezet in dus een microgrid, wat we daar neer hebben gezet. Waarmee we met Leander hebben afgesproken dat we wel koppelen aan het net, maar niets gaan gebruiken. En daar wekken we dus daar gebruiken we de stroom
15: maar
16: van.
15: Wel koppelen aan het net, maar niet gebruiken. Waar zit dan de potentiële winst voor Leander nog in?
16: Nou, eigenlijk ook om het toch te laten doorgaan. Er zit geen winst in voor Leander, behalve dat er handelingsperspectief is en de economie door kan en bedrijven door kunnen.
15: Maar dan gebruik je dus ook de infrastructuur die er al ligt van die netbeheerder.
16: Dat is in Nederland verplicht. Hè. Tot aan de aansluiting moet het van de netbeheerder zijn. Dat is denk ik een beetje precies ons punt. Dus Leander heeft er ook een ring gelegd. En ook de aansluitingen met die bedrijven heeft Leander. En daaroverheen hebben wij een virtueel energiesysteem gebouwd. Waarvan eigenlijk niks erin en niks eruit gaat. Een heel klein beetje om de spanning. En dat is fijn als je wel aan het grote net kan koppelen. Is dat het allemaal op de juiste spanning blijft. Maar er gaat geen stroom in en uit net
15: ook. Maar dat is dus eigenlijk toch ook wel een bittere noodzaak. Dat...
16: Nee, dat hoeft niet. Je kunt ze ook off-grid bouwen. Dan zijn ze helemaal losgekoppeld. Maar dan moet je extra maatregelen nemen. Het duurder om die spanning goed te blijven balanceren.
15: Dus... Maar ik begrijp, iedereen was hier van goede wil.
16: Ja.
15: Heeft zijn nek uitgestoken. Was ervan overtuigd dat dit moest slagen.
16: Ja, dat
15: had het ook kunnen mislukken?
16: Nou, de rekening voor de stroom en de investering komt natuurlijk ook terecht bij die bedrijven. Dus die bedrijven hebben dit ook vrijwillig betaald. En die betalen dus een stukje aan Leander voor de aansluiting en voor ons voor de transportcapaciteit.
15: Ja, maar die moeten toch altijd ergens afrekenen voor hun stroom?
16: Nee, maar dit is dus ook iets waar dus weliswaar ook geld voor nodig is om het te realiseren. Maar dat geld is er ook, want die bedrijven willen door. En dit zijn ook bedrijven met een energieprofiel die dat ook kunnen dragen. En het zijn geen hoogovens waar je continu heel veel energie nodig hebt als onderdeel van je toegevoegde waarde. Alleen, zoals ik net al zei, ze gaan ook steeds meer. Hè, er zit er eentje bij, die heeft een heel groot, totaal geautomatiseerd magazijn gebouwd. En die gebruikt best wel veel stroom.
15: Maar de samenstelling van dat bedrijvenpark doet er dan dus toe? Want je moet het in eerste instantie kunnen
16: oppoesten.
15: Ja, en
16: dat is denk ik ook de nuance dat jij zei, kan dit overal? Ja, het hangt wel af van ook het echte profiel. Als jij iemand bent die heel veel stroom gebruikt, en dat zie je ook, hè, dus de grote industriële complexen in Nederland, ja, dat is iets waar wij ook geen oplossingen voor kunnen bieden.
15: Oké.
16: Die verdienen een bijzondere aandacht in het masterplan dat we moeten maken. Ja.
15: En ik vroeg net, had het kunnen mislukken?
16: Het had kunnen mislukken als je er niet ondernemend in had gezeten. Dus wij hebben daar ook gewoon zelf heel ondernemend in gezet door risico te nemen. Want je wist niet zeker hoeveel er mee gingen doen van tevoren. We wisten ook niet precies voor welk vermogen. En dat is denk ik, we hebben een heel mooi schaalbaar concept. Waarbij we heel ver kunnen schalen. En ook heel flexibel zijn geweest in het meeveren en terugveren. Van wat er wel en niet werd afgenomen. Ik denk dat we dat 3 jaar geleden ook wel hadden gezien. Op het moment dat je dan echt moet gaan betalen voor die beschikbaarheid. Ook als je hem niet gebruikt. Dan zie je dat ook de aanvraag zelf al wat naar beneden ging, want misschien gebruiken we toch wat minder. Ja, en dat is natuurlijk ook goed voor die energietransitie.
15: Is het vaak zo dat mensen toch het zekere voor het onzekere nemen en
16: nou, dat
15: kiezen
16: was
15: voor
16: zo. In dat
15: fixe
16: oude,
15: aansluiting?
16: In het oude systeem kon je gewoon een aansluiting aanvragen, hoefde je niet te gebruiken. Moest wel gereserveerd worden, hè? Dat gaf ik net al aan. Nou, dat hoeft nu niet meer, dat kan ook niet meer. Maar er was wel heel veel overcapaciteit. Ik wil wel zeggen, die is wel verdwenen inmiddels. Die hebben we echt wel uit het net. En zeker die logistieke partijen, waar toevallig ook een onderzoekje naar gedaan. Dus gemiddeld is al 16% van de bedrijven gaat al over zijn aansluiting heen. Die heeft bij de netbeheerders. Omdat ze toch een beetje doorgroeien en doorgaan. In de logistieke en transportsector is dat het dubbele. Die zitten al bij 30% die over de huidige aansluitingen heen.
15: En wat gebeurt er als je over je huidige aansluiting heen
16: gaat? Krijg je in principe
15: gaat?
16: Een brief met een waarschuwing.
15: Kan, wel.
16: En de tweede keer zou er in principe een boete op moeten volgen.
15: Heel veel in principe.
16: Ja, er wordt, wat ik ervan begrijp, wordt dat voorlopig nog niet toegepast, die boetes. Ja.
15: Het klinkt wel het afgelopen half uur alsof er werk zat is in Nederland. En toch kijken jullie ook al over de grens.
16: Klopt.
15: Is het veel prettiger ondernemen in België? Hebben ze daar beter voor elkaar? Zijn?
16: Nou, de situaties zijn verschillend, dus dat klopt. Maar wij hebben denk ik wel gezien dat wij eigenlijk wel iets te bieden hebben, ook in andere landen in Europa. Dus gaan we een heel klein beetje richting de geopolitiek. Ja, dat is niet zo, maar in alle landen zie je eigenlijk dat deze trend ontstaat. In de industrie, dat het moeilijker wordt om stroomaansluitingen te vinden. Dat daar ook nog heel veel zon wordt aangelegd.
15: Maar het speelveld wordt voor een deel bepaald door wat netbeheerders wettelijk wel of niet kunnen.
16: Klopt.
15: Hebben ze bijvoorbeeld in een land als België dan meer ruimte? Is daardoor ook jullie eigen situatie?
16: Ja, ze hebben daar denk ik meer ruimte nog op het net. De achtergrond daarvan weet ik niet. Maar daar speelt de netcongestie veel minder. Maar
15: heerlijk.
16: Heerlijk. Nee,
15: hoewel, minder noodzaak om met Jules in zee te gaan.
16: Nu nog, ja. Maar het is. Kijk, die systeemverandering die ik net al zei, die is onvermijdelijk. Die gebeurt overal. Dus overal waar je meer zon legt en meer wind gaat gebruiken en meer opwek van energie die je lokaal doet, maar niet kan controleren. Dus dat komt vanzelf. En dat is denk ik ook precies wat we zien. Dus we zijn in België, hebben we heel veel zon nu op dak bij bedrijven. Daar moeten nu batterijen bij, omdat je niet meer kan terugleveren. Of negatieve uren. Dus dat begint daar gewoon.
15: Okay. En België heb je gekozen omdat het lekker dichtbij is?
16: Nou, het is lekker dichtbij, dus dat is behapbaarder dan andere landen. Dat begrijpen we nog, een deel van België begrijpen we denk ik. Maar we doen het ook echt met lokale mensen. En ja, ook omdat het zich natuurlijk voordoet. Zo werkt het ook. Je moet ook de gelegenheid hebben. En dit was een mooie gelegenheid.
15: Jammer dat het maar een gedachte-experiment was, hè, die alleenheerschappij.
16: Ja, dat is wel jammer. Ja. Ah. Dat is wel jammer, maar ja, dat is het leven. Daar ben ik wel aan gewend inmiddels.
15: Het blijft ook wel prettig om de topman van Jules te zijn, denk ik.
16: Nou, er blijft heel veel over wat je wel kan doen met elkaar. En dat is ook gewoon heel leuk om te doen. En dat doen we ook graag.
15: Sietse Zuidema, dank voor je komst.
16: Graag gedaan, Thomas.
15: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Cesar Duygulu. Hij is de eigenaar van de uitzendgroep Home of People en hij krijgt te maken met nieuwe certificeringen van uitzendbureaus. Het zou kunnen zijn dat er wel een paar omvallen. Dus kan hij misschien ook wel een paar van die bedrijven overnemen. Je hoort het in de top van Nederland. Je kunt jezelf abonneren, hoef je geen aflevering te missen.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de wereld.

0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Dit jaar echt uitpakken met je bedrijfsfeest? Vier het op het water bij Z-Event Chips.
2: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
1: Een volledig verzorgd winterfeest op het water. Z-Eventships.nl.
3: Nico Dijkshoorn is vrijdag de co-host van Wilfred Gené vanuit Bar Américain Amsterdam. Ook schuiven Dick Maas, Maurice de Hond en Ricky Kolen aan.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
5: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
5: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
7: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. NextView is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
8: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
9: Shape the future with confidence. EY.
7: NextView Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het Olympisch Stadion woedt een grote brand. Het vuur ontstond in een kruipruimte van de parkeergarage en is uitgebreid naar een spouwmuur. Er komt veel rook vrij en volgens het parool hangt er een chemische lucht. Hoe groot de schade aan het stadion is en of er gevolgen zijn voor de marathon van Amsterdam volgende week is niet bekend. In het Gelderse Opheusden wordt weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Er staan zo'n 100 mensen bij het gemeentehuis, maar daar is het helemaal donker, want er wordt digitaal over een AZC vergaderd. Een paar weken terug liep een protest bij het gemeentehuis helemaal uit de hand. De Zeelandbrug gaat eerder dan gepland weer open. Morgenavond kan het verkeer er weer overheen in plaats van volgende week maandag. De brug was bijna 6 weken dicht om het beweegbare deel te vernieuwen. Schepen moeten nog wel tot maandag wachten tot zij eronder door kunnen varen. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn vandaag meer dan 500 mensen opgepakt. In onder meer Parijs en Rennes kwam het tot rellen. In totaal waren ruim 70.000 mensen op de been om hervorming in het onderwijs te eisen. De Franse onderwijsminister komt met een noodplan, onder meer om afwezige docenten te vervangen. En Max Verstappen hoopt zondag voor het eerste Grand Prix van Singapore te winnen. Het zou mooi zijn, want hij viert zondag een jubileum. Hij rijdt dan zijn 250ste Formule 1 race. Afgelopen zondag pakte Max in Maleisië zijn eerste overwinning van dit seizoen. Op het straatcircuit van Singapore werd hij 3 keer tweede. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld.
14: Bernard Hammelburg.
15: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Cuba is bijna volledig afgesneden van olie. Is dit het begin van het einde voor de communistische machthebbers? Dat vraag ik aan documentairemaker Bram Vermeulen, die er is geweest. Maar nu eerst. Amerika heeft al zijn bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis in het Engelse Fairford. Eerder werd die basis vermoedelijk door een aanslag bedreigd.
16: We can confirm our belief that we believe Iran to have played a part.
15: Dat was de Britse premier Andy Burnham tegen de BBC. Het is niet de enige plek in Europa die doelwit is van vijandige mogelijkheden. Denk ook aan de mislukte aanslag op het vliegveld van Leipzig in augustus. Ik praat erover met Martijn Kitsen, hoogleraar krijgswetenschappen verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie en de Universiteit Leiden. En Europa-verslaggever Geert-Jan Haan is er ook. Goedemiddag, Martijn.
17: Goedemiddag.
15: Volgens de New York Times wijst Amerika naar de Iraanse revolutionaire garde als het brein achter deze aanslagpoging. Daarom hebben ze vliegtuigen nu weggehaald. Is dat een logische beslissing?
17: Ja, en het verbaast mij eerlijk gezegd dat het nog niet veel eerder is gebeurd. Kijk, ik ken die basis Fairford, ben daar zelf ook al een paar keer geweest. Daar zijn geen bunkers, daar zijn geen harde faciliteiten. Die bommenwerpers staan gewoon in de open, gewoon op een platform. Als je daar rond die basis loopt, je kunt vanaf die weg kun je gewoon die bommenwerpers zien staan. En ik moest dat meteen denken toen tijdens die Iran-oorlog al aan Operation Spiderweb, hè, we vorig jaar gehad in de Oekraïne, van de Oekraïners in Rusland. Aanval op 6 strategische vliegvelden, waarvan 5 succesvol. Dus met drones, gewoon aanvallen op strategische bommenwerpers. Ja, zoiets kan natuurlijk ook gebeuren in Engeland.
15: Ja, ik herinner me dat we toen het sommetje maakten dat zo'n bommenwerper, weet ik wat, 100 miljoen kost. En zo'n drone, ik geloof, $4000. Dus dat was een hele succesvolle operatie. Maar dit is niet het enige plekje waar Amerikaanse vliegtuigen staan. Of ook misschien gewoon andere NAVO-vliegtuigen. Er zijn wel iets van 10 bases in Europa. Zijn dat allemaal ook van die makkelijke doelwitten?
17: Ja, niet alles is een even makkelijk doelwit. Hè. En ook, kijk, Fairford, er is echt wel stevige bewaking. Alleen je ziet ook, die is nu nog verder opgeschroefd. Hè. Nu de Royal Air Force, dus de Engelse luchtmacht, heeft een speciaal regiment voor de bewaking van luchthavens. Die kwamen net terug uit Irak. En daar hebben ze ook heel veel ervaring met drones neerhalen. Dus die zijn nu met al hun antidroonmiddelen zijn die nu ontplooid ook bij Fairford. En je ziet dat wel ook andere bases, bijvoorbeeld, daar zijn bunkers, die zijn wat beter beschermd. Maar Fairford is gewoon een hele open basis die heel kwetsbaar is. Maar er is wel, het is natuurlijk zo, er zijn meerdere locaties in Europa. Ik las gisteren nog dat die Amerikanen tijdens die Iran-oorlog 5000 sorties hebben gevlogen vanuit Europa.
15: Ja.
17: En daar zijn dus ook kwetsbaarheden.
15: Ja, want die dingen, nou ja, je ziet heel vaak op vliegvelden, elk vliegveld, ook burgervliegvelden, daar staan al die dingen onbeschermd. Er bestaan niet, laten we maar zeggen, enorme hangarcomplexen waar je die dingen in kan parkeren. Dus ze blijven kwetsbaar. Nou zeggen de Britten, er is niks meer aan de hand, het gevaar is weg. Begrijp je niet te min het besluit van de Amerikanen?
17: Ja, nee, wat ik net ook al zeg, ik begrijp dit besluit helemaal. Maar ja, ik snap ook niet dat het niet al veel eerder is gebeurd. Maar het is wel, kijk, wat mij zorgen baart. En nu is het Iran, maar Rusland kan natuurlijk zoiets ook doen. Hè, en die bommenwerpers zijn wel ook onderdeel van de strategische afschrikking die wij hebben. Ja. Het is allemaal wat kwetsbaar geworden. En je ziet nu in Amerika, die discussie is al een paar jaar gaande, Amerikaanse vliegbasis hebben over het algemeen ook weinig beschermde bunkers. En die discussie komt nu ook volop in gang in Amerika zelf. Dus tegenwoordig, je bent gewoon overal kwetsbaar voor een tegenstander, want je hoeft maar een paar drones te hebben en je kan gewoon een mega duur platform uitschakelen.
18: Wat mij nu te binnen schiet, Martijn, elke keer als ik in de Oekraïne kom, dan zijn er steeds meer drone-netten, ook op dit soort plekken. Moeten we zo simpel eigenlijk gaan denken? Niet alles valt met nieuwe technologie te fixen, maar misschien met hele ouderwetse methodes.
17: Ja, kijk, de Oekraïners is natuurlijk het voorbeeld voor mij van dit moment. Hoe je met innovativiteit, hoe je met slimmigheden toch een oorlog kunt volhouden en jezelf kunt beschermen. En slimmigheden, voor een gedeelte is dat technisch. Hè. Ook Nederland bijvoorbeeld met de Robin Radar, hè, een systeem wat drones kan detecteren. Kijk, dat is ook allemaal. Nu is het nu weer het gebruik van lasers, hè, om drones uit de lucht te halen. Ja, dat is allemaal mooi. Maar ik denk ook inderdaad basisbescherming met netten. Dat is een heel eenvoudig iets waar je al heel snel in ieder geval een eerste resultaat mee kunt bereiken.
15: Ja, je moet ze wel even weghalen als je bommenwerpers gaan opstijgen, maar oké.
17: Okay. Ja, dat is goed. Hè. Maar ik ben zelf 10 jaar militair geweest. Dus wij deden vroeger al met camouflagenetten onze voertuigen camoufleren. Ja. Maar ik ben 1 keer vergeten de netten weg te halen. Toen braken mijn antennes af. Dat is niet zo slim.
15: Nee, precies. Oké. Er zijn, Geert-Jan, een hoop van dit soort dreigende situaties. Heb jij een beetje inzicht in waar?
18: Ja, als je kijkt naar Fairford en wat bij Leipzig is gebeurd, dat zijn hele duidelijke, gevaarlijke of in potentie gevaarlijke situaties. Maar er zijn natuurlijk ook veel kleinere incidenten die we allemaal op een hoop gooien onder de term hybride oorlog. Daar komen we later nog over te spreken. Maar om je een paar voorbeelden te geven. Wat als er vliegtuigen worden gejamd bij Finland of Estland? Wat als er cyberaanvallen zijn op vliegvelden van Brussel of Berlijn? Of Heathrow. Wat als vanuit Belarus er ineens luchtballonnen worden opgelaten die komen in het luchtruim van Litouwen? Ja, wat is dat dan voor soort incident? Is dat een oorlogsverklaring? Is dat een pesterijtje? Dat maakt het zo lastig om dat allemaal te schalen onder dezelfde noemer. Nou, daar gaan we zo over doorpraten, maar ik heb je vast wat voorbeelden dan gegeven. Ik heb wel gelijk een vraag aan Martijn, want wat mij opviel aan Leipzig was de reactie van de Duitsers, die eigenlijk zeiden: Rusland, jij zit hierachter. Maar ze zeiden ook, we hebben eigenlijk niet 100% juridisch waterdicht bewijs. Maar het kan niet anders, op basis van wat we weten, dat het de Russen zijn. En ik vroeg me af, Martijn, is dat ook niet een gevaarlijke manier van beschuldigen? Want wij hebben toch ook bepaalde normen en waarden om aan vast te houden.
17: Ja, maar kijk, ik vond wat de Duitsers nu hebben gedaan is goed. Hè. Het is ambigu. Ze hebben er wel heel lang over gedaan, moet ik zeggen, hè, om met dit statement te komen. Maar dat is ook wel typisch. Je wil gewoon goed uitzoeken wie hierachter is. En het probleem is, en ja, Rusland ontwerpt die operaties ook zo. We hebben wel een vermoeden wie erachter zit. Maar om er precies achter te komen is gewoon heel lastig. En vaak als je er dan eindelijk achter bent, dan is het te laat om nog een zinnige reactie te geven eigenlijk. Anders dan te laten merken dat je weet wie er, of in ieder geval een vermoeden hebt, wie erachter zit. Ja, en je kunt natuurlijk wel een reactie gaan geven als dat te vaak gebeurt. En wat we nu eigenlijk aan de hand hebben, dan zou je bijvoorbeeld wel kunnen gaan praten over het ophogen van sancties. Ja, niet alleen praten, gewoon vooral ook doen, zou ik zeggen. En andere maatregelen. Maar om echt de dreiging te counteren, dan ben je al dan te laat.
15: Ja. We hebben het voortdurend, het woord viel al, over hybride dreigingen. En we hebben er ook onder elkaar hier op de redactie eindeloos over zitten discussiëren. Maar wat is dat nou precies? Kun je zeggen, zolang er echt gewoon met wapens wordt geschoten door soldaten van het ene leger op het andere leger, dan is het oorlog. Maar allerlei andere vormen van sabotage of van terroristische aanval, dat is dan allemaal hybride. Wat geef jij eens een idee van wat we daar onder dat begrip nou eigenlijk moeten parkeren?
17: Ja, dankjewel. Dat is een heel goede en heel belangrijke vraag ook, Bernard. En je noemt het begrip hybride dreigingen. Maar Geert-Jan, die zei net hybride oorlog. En ik vind hybride oorlog een beter begrip, want dat is waar we mee te maken hebben. Want als we even een stap terug doen. Hè, ja, we hebben hier sabotage. We hebben desinformatie bijvoorbeeld. We hebben manipulatie van migratie zien we. Hè. Dat soort dingen gebeuren allemaal. Maar het grotere plaatje is dat Rusland een oorlog voert in Oekraïne. Dat is gewoon een echte oorlog, zoals wij die ook herkennen als zijnde een echte oorlog. Maar dat plaatje eromheen is dat Rusland vooral bezig is ook om andere landen te verzwakken, om in ieder geval te zorgen dat dat ze zich er niet mee bemoeien en dat Rusland haar eigen doelen in ieder geval kan realiseren. En als onderdeel van die grotere strategie is hybride oorlogvoering. Waarbij je dus in één geval daadwerkelijk een oorlog voert in Oekraïne, maar met zogeheten onconventionele methodes, dus cyberaanvallen, sabotage, maar ook aanslagen, probeert anderen die mogelijk een rol kunnen spelen te destabiliseren en eigenlijk terug te duwen. En dus het is het geheel wat je moet zien. Dus die actie aan zich zijn geen oorlogvoering, maar het geheel past wel binnen een grotere Russische strategie. En de moeilijkheid voor ons is, die acties aan zich, wat ik net zeg, zijn geen oorlog. Dus wij zijn niet in oorlog, gelukkig maar hoor. Maar we moeten het wel in zijn geheel zien. En het maakt zeker wel het onderdeel uit van de totale Russische inspanning rondom Oekraïne ook.
15: Ja, een hele gekke vraag die bij me opborrelt. Was 9-11, was dat hybride?
17: Ja, dat is een mooie vraag. Die term hybride oorlogvoering, zoals we die op dit moment gebruiken, die is ontstaan in 2006.
15: Ja.
17: Die is eigenlijk Frank Hoffman, Amerikaanse wetenschapper, die heeft die gebruikt om de manier van optreden van Hezbollah te beschrijven in het Libanon-conflict in 2006. Hezbollah had een heel adaptieve strategie. De ene moment draaien ze op als een guerrilla-leger, de andere moment als een gewoon normaal leger. En Israël had het daar heel lastig mee. En daarnaast hadden ze ook nog heel veel communicatie, gewoon via internet, andere middelen. Dus ze legden uit aan de wereld wat er gaande was in hun ogen. En kijk, Al-Qaeda is gewoon echt een terroristische groepering met een terroristische aanslag. Dus dat is voor mij echt terrorisme. Ja. Niet zozeer hybride, maar je kunt, en nu komt de moeilijkheid. Je zou kunnen voorstellen dat een land wel een terroristische groepering aan zich bindt om een aanslag te plegen ergens als onderdeel van een hybride oorlogscampagne.
15: Ja. Ingewikkeld hoor. Dit is BNR De Wereld.
17: Ja, dat is het ook.
15: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Martijn Kitsen, hoogleraar krijgswetenschappen, verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie en de Universiteit Leiden. En Europa-verslaggever Geert-Jan Haan is ook bij ons.
14: Je ziet de afgelopen jaren Rusland deelt van die gespelde prikjes uit. Ja. En dan duurt het altijd heel erg lang voordat de EU of de NAVO erop reageert. Hm. Omdat we eerst willen attribueren. Dat we eerst zeker weten wie
19: dat het
14: heeft
19: Russen
14: gedaan.
19: Waren. Ja, precies, ja.
14: Ja, en dat is soms heel erg moeilijk. En dat duurt soms een jaar, omdat Rusland criminelen inhuurt die dingetjes voor hen doen. En dat is heel moeilijk om die link te leggen. Als je op dit soort dingen niet reageert, denkt Rusland, oh, we hebben vrij spel, we gaan nog veel meer van dit soort dingen doen. Ja. Terwijl als je meteen eigenlijk terugslaat, laat je zien, jongens, dit pikken wij niet, doe dit niet.
15: Nee, dat was onderzoeker Sico van der Meer van instituut Klingendaal hier op BNR. Martijn, als we niet in oorlog zijn, wat zijn we dan wel?
17: Ja, het is heel digitaal hè, in onze beleving. We zijn in oorlog of het is vrede. Maar eigenlijk moet je zeggen, wat we nu aangaande is in de wereld, er is oorlog en er is competitie tussen grootmachten. Hè. De competitie is trouwens ook van alle tijden. Maar die competitie leidt op dit moment toe dat we niet echt vrede hebben. Hè. We hebben gewoon een actuele dreiging. Hè. Zoals in Fairfort. Kijk, zoiets kan ook hier in Nederland gebeuren, bij wijze van spreken. We hebben Leipzig gezien. Kijk maar door heel Europa heen. Er komen steeds meer voorbeelden. Je ziet dat Rusland die campagne opvoert. En waar het eerst met name cyberaanvallen waren en inmenging in verkiezingen. En hier en daar, denk aan de Novichok-affaire in Engeland. Een liquidatiepoging of een succesvolle liquidatie. Zien we nu ook veel meer fysieke dreigingen. Dus we gaan hier gewoon de komende jaren sowieso nog veel meer last van krijgen en houden.
15: Ja, en wat moeten we doen om ons te wapenen tegen dreigingen in die grijze zone?
17: Ja, dit is precies. Het is de grijze zone tussen oorlog en vrede, waar die Russen zo gebruik van maken. En soms komen ze boven de drempel uit, wat wij als oorlog zien. Maar dan zijn ze hier heel snel eronder en dat is te laat voor ons om te reageren. Dus dat doen ze omdat ze weten dat een conventionele oorlog tegen Europa, die gaan ze verliezen. Daar zijn ze niet sterk genoeg voor. Maar het risico is wel, stel dat wij nu wel eens een keer fors reageren, militair. Stel, er komen groene mannetjes nu een van de Baltische Staten in. En wij reageren daarop als NAVO door bijvoorbeeld ook doelen in Rusland aan te vallen. Ja, dan is het voor Rusland op dit moment is dat een win-win situatie. Want zij gaan uitleggen aan de wereld, kijk eens, de NAVO is hier de agressor. Wij hebben niks gedaan. Hè. Die groene mannetjes waren niet van ons. Dus dat is het hele lastige. En ik denk om hierop te reageren, sowieso de eerste reactie moet niet militair zijn. Dit is het grootste gedeelte, dit zit onder de drempel van wat wij als oorlog zien. Dus je moet diplomatiek reageren, je moet economisch reageren. Ik had het al over die sancties. Nou, als je kijkt, ik denk daar is echt nog een zee te winnen om die sancties tegen Rusland effectiever te maken. Maar ook de steun aan Oekraïne. Hè. Ook heel duidelijk zijn aan Rusland, als jullie doorgaan met deze campagne, onze steun voor Oekraïne, die wordt alleen maar meer. We gaan Oekraïne alleen maar harder steunen. Ik denk dat dat twee dingen zijn die je al heel concreet doen. En daarnaast ik denk dat je ook gewoon actief moet proberen die Russische sabotage of cyberacties te verstoren. En dat kan bijvoorbeeld door zelf cyberacties uit te voeren. Maar ook gewoon goed opletten en snel detecteren en attribueren. Hè. Dat duurt veel te lang. Dus je moet heel snel weten als er iets gebeurt en wie er precies achter zit. En ik denk dat we daar ook onze capaciteiten wat meer op moeten richten.
18: Ja. Martijn, Rusland zegt wel inmiddels wij zijn in oorlog. He, met ons, met de NAVO-landen. En die Russen hebben ook in hun perceptie en narratief eigenlijk de hele hybride oorlogsfase, die hele grijze zone, overgeslagen. Want het begon in 2022 met een speciale militaire operatie. En nu ineens voeren ze oorlog tegen de NAVO. Hoe verklaar je dat?
17: Nou, ik denk, als je kijkt, de Russische non-lineaire warfare of next-generation warfare, zoals het in het Engels wordt genoemd ook. Eigenlijk vanaf 2014 zijn ze al actief in Oekraïne, natuurlijk, op de Krim en in Oost-Oekraïne.
18: Dat was hun hybride fase eigenlijk, met die goede mannetjes. Ook neergehad.
17: Ja. Ja, precies. Dus ze zijn al veel langer actief. Dus ze hebben dat niet overgeslagen, dat zou ik zeggen. Het is echt wel een groot deel van hun campagne. Maar in hun narratief heb je gelijk. Wij zijn in oorlog. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat wij daar niet in meegaan in dat narratief. Want zij kunnen zich wel een oorlog met ons beschouwen, maar een oorlog is een gewelddadige strijd tussen twee partijen. En ik denk dat zaken daar niet in mee te gaan, dat narratief. Omdat dit is precies, je voedt dan eigenlijk een narratief. Het is een soort self-fulfilling prophecy. En wat ik al zei, Rusland heeft een heel sterke cognitive warfare. Hè, en desinformatie, maar ook beïnvloeding over de hele wereld. Bijvoorbeeld, ik heb zelf ook in West-Afrika wel vaker onderzoek gedaan. En dan mensen geloven gewoon dat Russische narratief, hè, van ja, we zijn bedreigd door de NAVO en daarom zijn we Oekraïne binnengevallen. Dus als je nu als NAVO zegt, ja, we zijn in oorlog met Rusland, dan in heel veel landen gaan mensen dat zien, ja, zie je wel, die Russen hadden gewoon gelijk. Dus je moet er vooral niet in meegaan op dit moment.
15: Nee, maar het is ook wel een ingewikkelde definitie, want het gaat in feite alleen maar om of je, in dit geval, of je wapens levert aan een oorlog, aan een.
19: Laat HR en finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Ja, ik wou afsluiten nog met een themaatje waar eigenlijk iedereen het over heeft. We hebben allemaal een boekje gekregen waarin staat dat je een noodvoorraad, water, een blikje, gaan ze maar door, moet opslaan. En dan is er een hele discussie over voor hoe lang dan? Moet dat voor 3 dagen of voor een week? Of voor mijn part voor een maand of zoiets? Wat is nou echt realistisch om mee te beginnen? Moeten we ons op zo'n manier voorbereiden? En wat moeten we nou precies doen?
2: Ja, ik vind dat een heel goede vraag. Kijk, wat mij altijd opvalt, hè, is als ik uit een conflictgebied terugkom en ik kom hier in Nederland, hoe goed we het hier voor elkaar hebben. En tegelijkertijd zie ik ook dat het is allemaal flinterdun. Hè. Het hangt allemaal van elkaar. Je ziet het af en toe als er iets misgaat in de bevoorradingsketen, dan hebben de supermarkten dat lastig. Dus ik denk sowieso dat het gewoon verstandig is om in ieder geval water, maar ook om eten in huis te hebben. En dan hebben we het niet eens over een militaire dreiging, maar stel dat er nu een keer iets uitvalt. Je moet gewoon voorbereid zijn. En er wordt nu gezegd 7 dagen. Ja, ik denk dat altijd goed is om in ieder geval eten in huis te hebben. Maar of dat nu 7 dagen of een maand moet zijn. Nou, ik denk, als ik kijk naar hoe dat meestal gaat, als er een grote verstoring is, dan kun je dat meestal toch wel binnen een paar dagen oplossen. Dus ik denk dat je eerder aan dagen moet denken dan langer.
1: Ja, maar goed. Maar je deelt het idee dat de noodzaak om dat te doen er wel degelijk is.
2: Die onnood, ja, als je kijkt naar ook de grote stroomstoring die bijvoorbeeld in Zuid-Europa was. Wanneer was dat? Was dat deze zomer of inmiddels alweer een jaar geleden? Maar dat toen ook mensen zaten echt een paar dagen zonder stroom. En ja, het liep helemaal vast. Wij zijn zo afhankelijk geworden van het feit dat alles met elkaar verbonden is in onze samenleving. Dus je moet ook op voorbereid zijn voor als dat een keer wegvalt. En dat kan zijn door een natuurlijke ramp. Het kan zijn door een dreiging. En ik denk dat het dus daar geen kwaad kan om je daar in ieder geval al even ook gewoon op voor te bereiden.
1: Oké, we kopen allemaal een knijpkat. Dankjewel, Martijn Kitser, hoogleraar krijgswetenschappen verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie en de Universiteit Leiden. En dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat erachter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
1: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
2: Ontdek wat voor moois Z-Event Chips voor jouw bedrijf kan betekenen. Winter aan boord bij Z-Event Chips.
3: Wat is belangrijk? Is het het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
4: Vergaderen, borrelen of feestvieren? Z-eventships.nl.
3: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
5: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
6: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
7: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
6: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
7: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
6: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
7: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
8: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
9: U werkt op de HR-afdeling en krijgt regelmatig de vraag:
10: kan je mij het thuisadres van mijn zieke collega geven? Ik wil hem graag een kaartje sturen.
9: Hopelijk denkt u dan:
11: maar mag dat?
9: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
12: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
13: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
14: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
15: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
16: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
14: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
15: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
16: En sla je slag.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
17: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het Olympisch Stadion woedt een grote brand. Het vuur ontstond in een kruipruimte van de parkeergarage en is uitgebreid naar een spouwmuur. Er komt veel rook vrij en volgens het parool hangt er een chemische lucht. Hoe groot de schade aan het stadion is en of er gevolgen zijn voor de marathon van Amsterdam volgende week is niet bekend. In het Gelderse Opheusden wordt weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Er staan zo'n 100 mensen bij het gemeentehuis, maar daar is het helemaal donker, want er wordt digitaal over een AZC vergaderd. Een paar weken terug liep een protest bij het gemeentehuis. De Zeelandbrug gaat eerder dan gepland weer open. Morgenavond kan het verkeer er weer overheen in plaats van volgende week maandag. De brug was bijna 6 weken dicht om het beweegbare deel te vernieuwen. Schepen moeten nog wel tot maandag wachten tot zij de ronde door kunnen varen. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn vandaag meer dan 500 mensen opgepakt. In onder meer Parijs en Rennes kwam het tot rellen. In totaal waren ruim 70.000 mensen op de been om hervormingen in het onderwijs te eisen. De Franse onderwijsminister komt met een noodplan, onder meer om afwezige docenten te vervangen. En Max Verstappen hoopt zondag voor het eerste Grand Prix van Singapore te winnen. Het zou mooi zijn, want hij viert zondag een jubileum. Hij rijdt dan zijn 250ste Formule 1 race. Afgelopen zondag pakte Max in Maleisië zijn eerste overwinning van dit seizoen. Op het straatcircuit van Singapore werd hij 3 keer tweede. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
18: Na Venezuela en Iran heeft Trump het ook gemunt op Cuba. Het land verkeert in een diepe economische crisis nu Amerika de olieimport van Cuba tegenhoudt.
19: There have been no negotiations, nor are there any at this time, nor are there any agendas or roadmaps.
18: Dat was de minister van Buitenlandse Zaken van Cuba via een tolk. Ik praat erover met Bram Vermeulen. Hij is naar Cuba afgereisd voor de driedelige documentaire serie voor Frontline van de VPRO, getiteld Cuba, de prooi. Welkom.
20: Ja.
18: Ja, je bent net terug.
20: Ik ben echt net terug. Ja. Ja. Nee, we zijn als een dolle aan het monteren, maar het komt allemaal net op tijd af.
18: Komt al heel goed, zo hoort het ook in dit vak.
20: Ja.
18: Wat voor land trof je aan toen je in Cuba
20: was? Nou, ik was nog nooit eerder in Cuba geweest, maar ik dacht wel, we moeten daar naartoe. Het is natuurlijk een van de meest bijzondere plekken ter wereld, want je wordt niet verwelkomd door neonreclames en winkelcentra zoals overal. Maar het gaat wel echt heel erg slecht. Kijk, Cuba heeft al 70 jaar leren leven met een handelsembargo. We kennen al die beelden wel van die afgebladderde muren, van die oude Amerikaanse villa's.
18: Amerikaanse auto's.
20: En Amerikaanse auto's, de Chevrolet. Ja. Maar nu kom je aan in een land waar de honger echt is toegeslagen. De lichamen knokig zijn. Wij zijn meteen op de trein gestapt naar het oosten van het land, Santiago. En dan kom je echt aan in een stad in duisternis. Waar echt alleen nog maar kleine lichtjes van een brommetje of zo, als die kan rijden. En dat is het dan. Het water staat aan de lip. Mensen die eerder in Cuba waren geweest, die hadden nog nooit meegemaakt dat er ook gebedeld werd op Cuba.
18: Nee.
20: Het is heel trots volk. Maar nu kunnen ze niet al.
18: En het zag er ook redelijk gelikt uit in het verleden. Dus Oké, vroeger was het een vazalstaat van Amerika. Onder Batista, dictator. In 1969 was de revolutie van de Castro's.
20: In 1959.
18: Sindsdien heeft het land vastgehouden aan een verouderd communistisch systeem.
20: Ja.
18: Is het land, we komen direct wel over Amerika en de rol van de Sovjet-Unie en zo te spreken, is het land door eigen koppigheid ten prooi gevallen aan die Amerikaanse boycott?
20: Ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen, het is voor de Amerikanen is het een open wond dat er zo dicht bij Amerika een socialistische heilstaat door Fidel Castro is gesticht. Ja. En dat hij nog niet op de knieën is gedongen. Dat misschien wel als laatste land in de wereld, misschien Noord-Korea, ze scharen we daar nog onder. Maar ja, er zijn heel veel economische keuzes gemaakt die niet leiden tot de welvaart die je bij grote buur Amerika ziet. Van de andere kant, ik ben 20 jaar correspondent geweest in Afrika. Ik heb heel lang in steden gewoond met gigantische krottenwijken die wel het neoliberale markteconomie systeem hebben omarmd, maar weinig kunnen doen aan extreme armoede. Daar is Cuba voor heel lang wel ingeslagen. Ja. Zo goed dat ze over de hele wereld artsen konden sturen. Ook in Afrika kwam ik ze altijd tegen. Dat hun onderwijssysteem heel goed was. En dat, Bernard, dat laatste, dat is nu echt aan het instorten. Ja. Omdat die staat dus wordt afgeknepen van de olie. Dat zelfs de ziekenhuizen nu al 100.000 operaties niet meer hebben kunnen uitvoeren, omdat ze gewoonweg de middelen niet meer hebben.
18: Nee. Eventjes over ons, westelingen vooral. Decennia lang gingen toeristen naar Cuba. En die kregen dan een heel romantisch beeld.
20: Ja.
18: Wat je al zei, geen reclames en zo, maar wel allemaal van die oude huisjes, mooi opgeknapt, oude Amerikaanse auto's, muzikanten op straat. Ja. En ik heb dat nooit willen doen, omdat ik vind dat apies kijken.
20: Oh ja.
18: Ja. Dat, was dat ook zo?
20: Ik snap wel wat je bedoelt. Ik bedoel, in Zuid-Afrika kun je de township tours doen. Ga je arme mensen kijken. Dat is natuurlijk dat is een beetje dat gevoel dat je kunt krijgen. Ik denk dat Cubanen het zo niet zien, omdat als ik één ding echt wel van de reis meeneem, is de enorme trots die Cubanen hebben, ook, op hun eigen verhaal. Dat is natuurlijk deels is dat slogans van de staat. Hè. Wij hebben Batista het systeem verslagen. Wij staan nog steeds overeind. Dat is, dat, ja, dat is de, retoriek.
1: De varkensbaai.
20: We hebben ze verjaagd.
1: Hebben ze,
20: de invasie.
1: Ja, nee, was precies. Ook zo.
20: Ja. Maar Cubanen hebben ook wel echt iets van, wij zijn wel een heel bijzonder land in deze wereld. En denk ik even aan iemand die ik sprak in Santiago. Een inmiddels werkloze stadsgids. Die ik vroeg, wil je niet vertrekken? Zoals 4 miljoen Cubanen al gedaan hebben. Ze zei, nee, ik wil mijn leven in waardigheid blijven leven. Ik wil, en dat kan ik niet als ik nu naar Amerika vertrek. Dan word ik ergens schoonmaker, ben ik het kwijt. Dat
1: nou,
20: leven in waardigheid.
1: Cubaanse mensen in het algemeen in de Verenigde Staten, die doen het heel goed.
20: In Florida, zeker.
1: Nee,
20: zeker.
1: Ook elders, ook in New York, in New Jersey zitten overal. Die doen het goed, hoor.
20: Nee, dat snap ik. Ja. En dat is natuurlijk ook, en die zijn vele malen rijker dan hun oude landgenoten. Maar dat gevoel hebben wel ook veel Cubanen die wij gesproken hebben. De mensen die gebleven zijn, doen dat ook nog wel met een bepaalde overtuiging. Ja. Ook al gaat het niet zo ontzettend slecht. En om terug te komen bij jouw vraag, is het aapjes kijken. Ik had zelf, als journalist in elk geval, heel erg het gevoel, we moeten dit verhaal wel vertellen. Want in het geweld van Oekraïne en de Gaza-oorlog en de Iran-oorlog vergeten we een beetje wat er met Cuba nu gebeurt. Ja. Waar een hele bevolking collectief gestraft wordt voor de keuze, de beleidskeuze van de zittende regering.
1: Ja, het grootste probleem is het gebrek aan brandstof. En dat is voornamelijk het gevolg van het ingrijpen van Trump. Die heeft een deal gesloten met Mexico van, ik val jullie verder niet lastig, op voorwaarde dat je de export van olie naar Cuba stopzet.
20: Ja.
1: En Venezuela heeft die ingepikt, zal ik maar zeggen. Dus daar komt ook geen olie meer vandaan.
20: De president ontvoerd.
1: enzovoort.
20: Ja.
1: Is dat de belangrijkste verandering van de laatste tijd?
20: Nou, het is, ja, dus per decreet heeft hij bepaald dat inderdaad vanuit Venezuela geen olie meer komt. Als Mexico het zou doen, zouden ze gestraft worden met handelstarieven.
1: Ja.
20: Maar betekent ook dat andere boten die met olie rond het eiland of richting het eiland varen, die worden ook onderschept. Hè. Dat is afgelopen week nog gebeurd door de Amerikaanse kustwacht. Ja. Wat zij dan nu de schaduwvloot noemen. En dat is wel grappig. Wij hebben het altijd over de Russische schaduwvloot. Ja. Bij Cuba heb je dus toch
1: Iran
20: nog schepen.
1: Heeft er ook een.
20: Ja. Iran. En bij Cuba heb je dus nog schepen. Vaak komen die uit Rusland of uit andere Zuid-Amerikaanse landen. En die komen dan toch die olie. En daar grijpen de Amerikanen ook in. Dus ze willen gewoon niet dat de overheid wordt voorzien van olie. Maar nu is het grap. De Amerikanen verkopen nog wel steeds olie naar Cuba. En die is voor de private sector. En daar betaal je 3, 4, soms 10 keer zoveel voor. Maar die handel gaat nog steeds door.
1: Ja.
20: En dat is dat was voor mij bijna niet te volgen.
1: Er zijn in de economie dikke boeken geschreven onder het hoofdstuk handel met de vijand. In de 80-jarige oorlog deed Nederland zaken met Spanje. Maar is dat ook een beetje zo hier? De Amerikanen doen stiekem ook zaken met Cuba.
20: Ja, dus wat ons ontdekt toch een beetje is, dat is een soort parallele wereld die er bestaat. Aan de ene kant heb je Amerika en Cuba die elkaar elke dag verrotte vis uitmaken. Hè? Dus Trump zegt, Cuba is een nationaal veiligheidsissue voor de Amerikanen. Ze zijn onze vijand en we gaan het regime op de knieën dwingen. Aan de andere kant heb je het Cubaanse regime en die zegt alles wat mis is op Cuba, dat komt allemaal door de Amerikanen.
1: Ja.
20: Maar daaronder wordt er nog gewoon handel gedreven tussen deze twee partijen en worden er bepaalde mensen ook rijk.
1: Er zit één scène in jouw eerste aflevering die we al hebben gezien, althans mochten we even kijken.
20: Ja.
1: En daar komt een Rus in voor waar je toch af en bij stelt. Dat moet je even vertellen.
20: Ja, nou, dus ik zie een paar schepen in de haven liggen. Ja, maar komen die dan vandaan? Want dat kan dus eigenlijk niet. En dus we zijn naar het havencafé gegaan. En daar stond inderdaad ineens een Russische kapitein. Wat doe jij hier dan? En dat legt hij dan even uit. Ja. Heb je daar een stukje van?
1: Nee.
20: Dus dat bleek een Russische kapitein te zijn die zowaar een soort pendeldienst runde tussen Amerika en Cuba. Met wat er aan boord zat, dat kon hij niet vertellen. Maar ik zei, maar hoe kan er nou een Rus tussen Cuba en Amerika? Het is toch allemaal gesanctioneerd? Ja, zei hij. Surprise, surprise. Big games are being played here. Met andere woorden, het is niet altijd zoals je het in de krant leest. Nee. Er is nog van allerhande handel gaande. En als je gewoon dollars, Amerikaanse dollars hebt, kun je het op Cuba nog best wel goed hebben. Dus er zijn ook nog steeds luxe restaurants open, terwijl tegelijkertijd mensen aan het verhongeren zijn.
1: Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Bram Vermeulen, maker van een driedelige documentaire over Cuba voor de VPRO's Frontline.
2: My administration is also seeking a fundamental change in the situation in Cuba, where the communist regime is under great pressure, the biggest pressure they've ever been under. It's an absolutely failed state.
1: Trump heeft zijn zinnen gezet op Cuba. Ja. Dat hoorden we onlangs bij de Verenigde Naties.
20: Ja.
1: Wat wil hij?
20: Kijk, laten we eerst vaststellen dat Trump wil Cuba. Ik denk omdat het een real estate project waiting to happen is. Hij is natuurlijk, hij denkt als makelaar. Daar zit Prime Beach Property, al die hotels. Ik bedoel, hij ziet het helemaal voor. Kijk, er zit wel een beetje olie op Cuba, maar dat mag geen naam hebben. 30.000 vaten per dag, dat is heel weinig. Daar is het hem niet om te doen. Maar het is in de geschiedenis tussen Amerika en Cuba ook al heel erg lang een verlangen van Kennedy, varkensbaaien, noemden het al, maar ook daarvoor. Ja, als je gewoon de geschiedenisboeken naleest, de Amerikanen willen Cuba al heel erg lang hebben.
1: Ja, sterker nog, de Amerikaans-Mexicaanse oorlog is begonnen met Cuba als aanleiding.
20: Ja.
1: Dus dat klopt.
20: Ja.
1: Dus dat zit al heel lang in hun
20: het
1: genen.
20: Het zit al heel lang in hun genen. Ja. En kijk, bijvoorbeeld de slavernij werd afgeschaft in Amerika en de slavenhouders uit het zuiden van Amerika zijn uitgeweken naar Cuba, waar ze nog tientallen jaar door kunnen gaan. Dus inderdaad, de bedrijven, de plantage, de suikerplantage. De Amerikanen hebben daar gewoon een hele grote voet op aarde gehad en zijn daar uiteindelijk verjaagd.
1: Is het zo simpel dat ze die suikerplantages weer terug willen en casino's willen bouwen, hotels willen bouwen enzovoort? Kortom, terug naar de Batista-situatie.
20: Het heeft in elk geval te maken met het gevoel van verlies, wat vooral heerst natuurlijk onder de Miami-Cubanen, die ook op Trump hebben gestemd om die reden. Hij heeft ze beloofd dat hij de ommekeer gaat veroorzaken. Dus dat is ook een belofte die hij moet inlossen. Ik heb geleerd, alles wat Trump zegt en belooft, dat doet hij ook wel.
1: Ja hoor, dat klopt. En hij en inderdaad, die Little Italy in Miami, dat is één. Maar het is niet alleen Trump hoor, dat zijn altijd Republikeinen geweest.
20: Ja.
1: Al sinds Kennedy.
20: Ja.
1: En alle presidenten nadien hebben beloofd, wij gaan dit regelen.
20: Ja.
1: En Trump probeert het echt.
20: Kijk, wij zijn als de wiedeweergaar aan toegegaan omdat we bang waren dat hij het zelfs nog voor de midterm zou doen. Dat zal toch niet meer.
1: Het wordt wel erg ingewikkeld natuurlijk, nu die duidelijk nog topt met Iran.
20: Ja.
1: Vreselijk in zijn maag
20: zit
1: met de benzineprijzen.
20: Ja.
1: Dat is niet alleen een Cubaan probleem, zal ik maar zeggen. Dus ik denk niet dat hij dat aandacht. Hij zegt ook zelf, ik krijg die benzineprijzen niet meer op tijd naar beneden. En om dan nog een oorlog te beginnen, dat is
20: of een beetje. Dus er zijn nu achter de gesloten schermen, gesloten deuren, zijn er gewoon onderhandelingen gaande tussen het regime. Het regime is ook bezig om meer privatisering toe te staan, meer particuliere bedrijven
1: toe te staan. Dat is al sinds Obama, hè? Die is daarmee begonnen.
20: Ja. Dit is natuurlijk nooit genoeg.
1: Nee.
20: Er moet een ommezwaai komen. Hij heeft ook al iemand op het oog. Hè? Dat is een kleine van Castro. De crap wordt hij genoemd, de krap.
1: Ja.
20: Die zouden de Amerikanen daar graag willen hebben. Maar goed, Cuba is nog steeds een prooi voor de Amerikanen. En daarom waren we er.
1: Ja, Miguel Díaz-Canel.
20: Ja.
1: Dat is een Castro, maar hij heet geen Castro. Is dat voldoende om te zeggen, die steunen we dan maar?
20: Nou, kijk, Canel is. Dat is dus de huidige president, is niet de man die zij daar willen hebben. Ze willen een andere Castro daar hebben. Wat ik wel merkte, is dat heel veel mensen op camera ook openlijk kritisch durfden te zijn tegen de zittende regering. En dat had ook wel te maken met het feit dat de president geen Castro meer heet. Fidel is al 10 jaar dood. Raúl is ook al 8 jaar geen president meer. Dus het is makkelijker geworden, nu je niet meer over de vader van de natie spreekt, zeg maar, om die kritiek te uiten. Maar deze man heeft heel weinig steun van de bevolking in dat opzicht. Je zou eventueel nog het idee van Cuba kunnen steunen, dat hebben veel mensen nog wel. Maar voor deze man gaan ze niet meer verder willen leiden.
1: Nee, dat begrijp ik. Even op de vraag die je aan mij stelde, elkaar eigenlijk stelde. Jij zei, zou het nog kunnen gebeuren voor de midterms? Mijn vraag aan jou is, ben je zeker van dat het in elk geval gaat gebeuren? Dat er op de een of andere manier een Trump-ingreep komt?
20: Kijk, Dit is natuurlijk, hangt ook heel erg af van Marco Rubio. Zijn ouders komen van Cuba.
1: Ja.
20: Zijn verjaagd door die revolutie van Castro. En hij praat er bijna dagelijks over. Rubio wordt ook genoemd als mogelijke opvolger van Trump. Dus het kan ook zijn dat het die kant nog opgaat. Maar ja, ik geloof wel dat de Amerikanen echt gaan aansturen op een bepaalde verandering. Of dat inderdaad een nieuwe president wordt, of dat het echt met bommen gaat gebeuren. Ja, dat weet ik niet. Ja. Ja, wij zijn wel gaan kijken op plekken bijvoorbeeld van mensen die naast een militaire kazerne wonen. Van, lijkt mij geen fijne plek om te wonen tegenwoordig, denk je? In Teheran of in Caracas in Venezuela. Dit zijn toch wel echt gevaarlijke plekken geworden. En toen kwamen ze dus in een hele arme wijk terecht, waar die vrouwen zeiden, oh, Amerikaanse bommen. Nee, daar ben ik eigenlijk niet zo bang voor. Maar die regering, die moet weg. Daar hebben we nu echt meer dan genoeg van. Dus dat is natuurlijk wat de mensen nu het meest voelen. Ze zien gewoon hun situatie verergeren en leggen daarvan de verantwoordelijkheid bij hun eigen regering neer. Terwijl het ook het grote geopolitiek spel voor sommige mensen een beetje buiten beeld blijft.
1: Verandering komt, maar het moet even wachten tot jouw serie is uitgevoerd.
20: Dat zou wel fijn zijn, ja. Vanavond 20:30.
1: Dank Bram Vermeulen, journalist en documentairemaker bij de VPRO. De driedelige frontlinie-serie Cuba, de prooi, is vanaf vanavond om 20:55... nog een keer, vanavond 20:55 te zien op NPO 2 en op NPO Start.
4: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Trump is aan zijn campagne voor de midterms begonnen, maar Republikeinen houden liever afstand.
21: Ja, Trump die zegt heel duidelijk, deze verkiezingen moeten om mij draaien. Ik breng onze kiezer naar de stembus. Dat zei hij bijvoorbeeld op de midtermconventie een tijdje terug.
22: Pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
21: Ja, I'm on the ballot. Maar op dit moment is hij natuurlijk niet zo populair en zijn beleid ook niet. Dus Republikeinse kandidaten doen op dit moment een soort evenwichtsoefening. Die nemen afstand, maar ook weer niet te veel, want ze willen ook geen ruzie met Trump natuurlijk, maar ook niet met zijn achterban. Dus ze proberen er een beetje zo tussendoor te schuifelen. En zij denken ook bij zichzelf, denk ik, ja, Trump die kreeg in het verleden ook nog wel eens gelijk. Die weet toch altijd mensen naar de stembus te krijgen. Dus ja, we moeten echt geen ruzie met hem krijgen.
1: Nee, en hoe doen ze dat nou in de praktijk, dat afstand? Nemen.
21: Nou, meestal doen ze dat voorzichtig. Ze noemen zijn naam bijvoorbeeld niet. Maar bijvoorbeeld, ze halen Trumps naam of zijn endorsement wel van hun website af. Dat is wel duidelijk natuurlijk. Ze komen bijvoorbeeld niet naar campagne-rallies van Trump. Ken Paxton Texas heeft een hele bijzondere methode. Die laat steeds fragmenten lekken, waarin hij zegt van, ja, ik kan ook niks aan die oorlog met Iran doen. Dat doet iemand anders. En om de zoveel tijd komt het dan naar buiten. Dan denk je van, ja, dit is eigenlijk een manier om ook je kritiek toch wat te laten horen. En Reuters, die onderzocht dat, die zei van 62 races in het huis. Ik zeg het even verkeerd. 62 races in totaal, dus in het huis en in de Senaat, dat is het. Waar het spannend is, hebben ze bekeken. En toen zagen zij een paar interessante dingen. Van die 62 kandidaten namen er 41 afstand van Trump. Dus best veel. Maar je ziet ook duidelijker dan dat voorbeelden. Gisteren kwam dit spotje uit van Mike Rogers, Republikein in een heel spannende strijd in Michigan. En hij zegt nu dat hij tegen de handelsoorlog met Canada is.
23: Drinking a Labatt and watching the Red Wings. Man, it just doesn't get any more Michigan than that. And here in Michigan, we know that Canada is not our enemy. We need to end this tariff war now. As Michigan senator, I'll bring both parties together to lower your prices. That's job number one. And Abdul, he wants to hit Michigan families with a $3,000 tax increase, the biggest in history. I'm Mike Rogers, and I approve this message because I'll actually put dollars back in your pocket.
21: Ja, nee, Abdul Al-Sayed, dat is zijn tegenstander. En hij zegt dus, Canada is not our enemy. Die tarievenoorlog, die heffingenoorlog, die moet stoppen. En dat is wel opvallend, want dit is al zijn tweede breuk met Trump. Eerder vroeg hij nog om een snel einde aan de oorlog met Iran. En ook als het gaat om datacenters is hij al wat tegen Trump aan het ingaan. Dus je ziet daar wel een lijn.
1: Ja, er is nog een opvallende Trump-kritische campagnespot.
21: Ja, dit is Maria Elvira Salazar. En zij komt uit het district in Miami waar ook Little Havana onder valt. Dus je snapt, veel Latino's daar. En zij kwam met een spotje waarin ze de president persoonlijk aanspreekt.
24: Mr. President, some of your immigration enforcement efforts have gone too far. In July, 50% of the 50,000 people that were detained had no criminal record. Be careful what your advisors are telling you about immigration policies. The same Hispanics who helped you get to the White House in 2024 feel betrayed today. You can be for immigration what Lincoln was for slavery and Reagan was for communism. I'm not talking about giving them amnesty. I'm talking about giving them a dignified life in this promised land. And only you can do that.
21: Ja, meneer de president, u bent te ver gegaan met uw immigratiebeleid. Ze nam het op voor het Witte Huis. En dat dus in een campagnespotje. Toch behoorlijk directe kritiek
1: ja,
21: op Trump.
1: Ja, een Cubaanse vrouw. We hebben net een heel verhaal gehoord van Bram over Cuba. Dus het past mooi.
21: Ja.
1: Je ziet wie die mensen zijn en hoe politiek bewust. Leuke illustratie daarvan. Hoe reageert Trump hier zelf op deze kritiek?
21: Ja, opvallend mild eigenlijk. Dit weekend deed hij nog iets heel anders. Toen maakte hij zomaar het telefoonnummer openbaar van een republikein waar hij een meningsverschil mee heeft. Dat doet hij nog steeds, dat soort dingen. Maar hier valt het eigenlijk heel erg op dat hij heel mild is. In het geval van die Salazar zei Trump, ja, ik ben gewoon heel streng. Zij is dat blijkbaar wat minder geworden. En dat was het. En die Mike Rogers uit Michigan net, die aan zijn Canadese biertje zat. Daarvan zei Trump, hij wil blijkbaar ook dat er snel een nieuwe deal met Canada komt. Dus Trump koos echt de meest positieve uitleg van dat spotje die je maar kan verzinnen. En ja, ik denk dat Trump hier ook wel een gevoel en een idee bij heeft. Dit is allemaal voorzichtige kritiek, dat kan hij wel hebben. Hij wordt niet met naam genoemd. Hij weet ook, deze mensen die luisteren verder echt wel naar me. Dus Trump staat dit ook toe. Die denkt ook een beetje tactisch van, die achterban van deze mensen, ik lig daar misschien net even wat minder goed. Ja. Laat dit maar even. Als dit nodig is voor de overwinning, dan sta ik er toe.
1: Nee, ik begrijp het. En hij denkt misschien ook, ondanks kritiek, de achterban van die mensen die kritisch zijn, stemmen nog steeds op de Republikeinse Partij. Dat denk ik, dat hij dat denkt.
21: Ja, dat denk ik ook. Ja. Statisch.
1: Ja. Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: Hallo, ik ben Henk Hofstede, sector-expert retail bij ABN AMRO. AI verandert de retail razendsnel. Zet je AI slim in, dan zijn er kansen om efficiënter te werken en je klanten beter te bedienen. Hoe speel je hierop in als ondernemer? Lees het op partner.fd.nl/ABN AMRO.
1: Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
3: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: De Nationale Autoshow.
8: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
7: Meindert en Wouter.
9: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
8: Bijna de helft.
9: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
7: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
10: Het kwartje valt nu pas.
11: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
14: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Jan Versteeg heeft de televisiering voor beste presentator gewonnen. Hij liet ermee Tim Hofman en Thomas van Groningen achter zich. Andere prijzen waren er voor Even tot Hier, Britt Dekker en Daan Alverink. De ring voor het beste programma moet nog worden uitgereikt. En dat gaat tussen De Bondgenoten, Kassa en Woeste Grond. Alle leden van de Tweede Kamer moeten vanavond terugkomen naar Den Haag om te stemmen over het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out Day deze zondag. De SGP is tegen en wil er een hoofdelijke stemming over. Om 11 uur moet iedereen in het Kamergebouw zijn om hun stem uit te brengen. Bij een schietpartij in Antwerpen zijn 3 mensen zwaar gewond geraakt. Ze verkeren volgens de politie in levensgevaar. De schoten werden gelost in een Airbnb in het centrum van de stad. De politie was binnen een minuut ter plaatse, waardoor ze gelijk 3 verdachten konden oppakken. De Amsterdamse brandweer is al uren bezig met het blussen van een brand in het Olympisch Stadion. Het vuur ontstond in een kruipruimte van de parkeergarage en sloeg over naar een spouwmuur. Er komt veel rook vrij. Omdat bewoners een chemische lucht roken, doet de brandweer metingen naar gevaarlijke stoffen. En het lijkt erop dat 150 mensen voor niks staan te demonstreren bij het gemeentehuis in het Gelderse Opheusden. Er wordt vanavond weer vergaderd over de komst van een AZC, maar nu digitaal en in het gemeentehuis zit dus niemand. Vorige keer mondde het protest uit in rellen, er waren vernielingen en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. En dan nu het weer van Weer Online. Het klaart op vanuit het noorden en het blijft vannacht droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
16: Nu de VS zich onberekenbaar tonen, moet de EU op zoek. Op zoek naar nieuwe vrienden, naar nieuwe bondgenoten. En als er dan één land is dat er ook last van heeft, van die VS en de opstelling daarvan, dan is het wel buurland Canada. Dus misschien wel een logische keuze. De EU en Canada die steun vinden in elkaars armen. Daarover ga ik vandaag in gesprek met Amy Verdun. Ze is hoogleraar politicologie aan de University of Victoria in Canada. Ze is ook gasthoogleraar Europese politiek en politieke economie aan de Universiteit Leiden. Ik wil dan altijd zeggen welkom, maar in dit geval is het, we hebben een primeur, want dit is de eerste keer dat ik een transatlantisch interview ga doen, Amy Verdun.
10: Nou, hartstikke leuk. Ik ben blij de primeur te mogen zijn.
16: Ja, je zit in Vancouver City, Canada. 9 uur tijdsverschil. Het is hier 10 uur 's ochtends. Betekent dat 1 uur 's nachts is voor jou. Dus dank voor het opblijven. Goedenavond.
10: Ja, hartstikke leuk. Nog even de correctie. Het is Victoria waar ik zit. Dat is de hoofdstad van British Columbia.
16: Natuurlijk, ja.
10: En dat ligt op Vancouver Island.
16: Ja. Prachtige plek trouwens, hè? Vancouver Island om te zitten.
10: Het is heerlijk. Ja. Ben je er wel eens geweest?
16: Ik ben er 1 keer geweest. Ja, ik zal straks mijn vakantiealbum aan je laten zien. Mijn vader, zijn droom was ooit naar Canada toe gaan. Net zoals van veel Nederlanders volgens mij. Hij is er niet naar geëmigreerd, maar hij heeft ons wel mee ooit op reis daar naartoe genomen. Dat was heel bijzonder.
10: Heel leuk.
16: Ja. We gaan het hebben over Vancouver City, maar Victoria waar je zit. We gaan het hebben over de band tussen Canada en Europa. Want die worden aangehaald. Vorige maand was Carney, de Canadese premier, voor het eerst aanwezig bij de State of the Union speech. Het Europese parlement opent dan het jaar, zeg maar. Ursula von der Leyen die spreekt dan. Daar was hij bij. Er wordt een kantoor geopend in Canada. Eind oktober volgt er een EU-Canada summit. We zijn elkaar lekker aan het opzoeken, hè?
10: Ja, het is prachtige tijd voor diegenen die Canada en Europa een goed warm hart toedragen. En er zijn inderdaad een aantal van dit soort belangrijke momenten geweest waarin Carney en Ursula von der Leyen allebei hebben gesproken, ook over het rechter aanhalen van de banden. Men heeft gesproken over een associate membership. En het is niet helemaal duidelijk wat dat allemaal betekent. Nee. Maar het zijn mooie tijden voor de twee.
16: Ja, nou, er wordt niet gesproken van echt EU-lidmaatschap, maar een geassocieerd lidmaatschap, een associated inderdaad, zoals je het zegt. Maar het is niet duidelijk wat dat precies betekent. Maar we willen bij elkaar horen, is eigenlijk de conclusie.
10: Ja, ik vind het een hele goede PR-stunt. Het gaat vooral om het signaal af te geven dat de twee landen dichter bij elkaar willen horen. Het heeft ontzettend veel aandacht gekregen, omdat vooral dat die term is gebruikt waarvan niemand precies wist wat het betekende. En het ook helemaal niet makkelijk is om zoiets te creëren voor Canada. Dus het is even afwachten wat ze nou precies gaan doen.
16: Ja. Er zit wel een logica in het opzoeken van elkaar, toch?
10: Ja, ik vind van wel. In principe hebben Canada en de Europese Unie al echt decennia lang een hele goede band. Er is ook een verdrag wat er ligt. Er is ook een zogenaamde CETA-verdrag. Waarin dus ook handel wordt makkelijker gemaakt tussen de twee landen. Maar ook sinds 1976 zijn er ook allerlei andere soorten van samenwerking. En dat loopt eigenlijk al jaren heel goed.
16: Ja.
10: Maar wat er nu gebeurt is een manier gevonden om nog dichterbij te komen. En ook om op meerdere punten samen te werken. En ik denk dat we dat nu in deze periode zien gebeuren.
16: Ja, de CETA was dat vrijhandelsverdrag inderdaad. Daar komen we wel over te spreken. Maar ik ben nog benieuwd, die toenadering. Dus er zit er een soort versnelling in nu van de banden die worden aangehaald. En komt dat puur door Donald Trump of speelt er meer?
10: Nou ja, in Canada is het zo dat je moet je voorstellen iets van, als ik me niet vergis, 90% van alle Canadezen woont binnen 250 kilometer van de Amerikaanse grens. En je moet je voorstellen, ik zit dus op Vancouver Island. Ja. En als ik dus naar Toronto wil gaan, dan ben ik uren in het vliegtuig en dat is duizenden kilometers. Dus als er een andere stad is in de buurt, dan ligt die lekker dichtbij. Dus die Canadezen die hebben heel erg veel te maken met de Amerikanen, met de mensen van de Verenigde Staten. En dat is al decennia zo. En wat er nu aan de hand is dat Canada ontdekt dat dat ook wel een risico is. En dat Canada zich moet oriënteren op andere vrienden vinden, andere bondgenoten. En de Europeanen die lijken behoorlijk veel op de Canadezen. Ja. En dus het is voor hen ook heel interessant om met die Europeanen wat meer zaken te gaan doen.
16: Ja, want die verhouding met de Verenigde Staten, hoe moeten we dat duiden? Is het een beetje zoals Nederland en Duitsland, kleine broer, grote broer, of zit dat anders in elkaar?
10: Nou ja, zeker. Het lijkt heel erg op Nederland en Duitsland. Behalve dat Nederland en Duitsland de Tweede Wereldoorlog hebben gehad en daar eerst even helemaal overheen moeten zetten. En dat hebben ze dus in Canada en de Verenigde Staten niet gehad. En Canada en Verenigde Staten, het is echt nog wel iets maatje groter verschil. Dus het is een 1-op-10 verhouding. En tenslotte
16: qua economie
10: is
16: hebben we het dan over.
10: Ja, maar ook personen. Dus het aantal mensen en de economie is ongeveer 1-op-10. kan je een beetje koffiedik kijken. Ja. Maar er is ook binnen de Europese Unie heb je natuurlijk, Duitsland is het grootste land qua bevolkingsaantal en economie. En Nederland is een middelmatig land, een middenmaatland, zeg maar, binnen de Europese Unie. Maar er zijn een heleboel andere landen die dat allemaal in verband kunnen houden en met elkaar kunnen praten. En je kan ook eens met die bondgenoot en met die bondgenoot binnen de Europese Unie. Mm-hmm. En in Noord-Amerika is dat natuurlijk veel moeilijker. Ja. De Verenigde Staten is een wereldmacht, veel groter. Je hebt Mexico en heb je nog een aantal kleine landen daar in Midden-Amerika. Maar het is heel moeilijk partners zoeken, mm-hmm, als er zo weinig mensen zijn die met elkaar in Noord-Amerika een beetje een bondje kunnen sluiten als je het even niet eens bent met de Verenigde Staten.
16: Ja, en dus steek je dan als Canada de oceaan over, kijk je naar Europa. Naast die historie die wij hebben, er zijn natuurlijk ook veel mensen uit Europa, zeker uit Nederland, ooit naar Canada vertrokken. Wat hebben we elkaar te bieden?
10: Ja, ik denk veel meer dan alleen maar die culturele zaken. Ik denk dat we daar ook wel over kunnen nadenken, over hoe dat precies werkt. Maar ja, op dit moment, als je kijkt naar de veranderende wereldorde, jullie hebben het eerder in het programma ook gehad met andere sprekers, er is een geopolitieke verandering aan de gang. Hè. Dus het idee dat de Verenigde Staten zeg maar de beschermheer was van een wereldorde met de rechtsorde, met het idee van globalisering, mm-hmm, mondialisering, al die dingen beginnen nu te veranderen. En elk van die landen die in de wereld rondloopt, zeg maar, moeten gaan nadenken, waar horen we nou bij? Wat zijn onze normen en waarden? Met wie willen we door één deur? En de Verenigde Staten is op dit moment een onbetrouwbare partner. Mm-hmm. En Canada kijkt om zich heen en zegt, welke landen lijken een beetje op ons? En ja, de Europese Unie en de landen van de Europese Unie, die zijn dan toch best wel vergelijkbaar als het gaat om die wereldorde. Dus dat is enerzijds het idee van de rechtsstaat en normen en waarden. Maar ook kritieke grondstoffen, de energietransitie. Dus daar heb je ook bepaalde grondstoffen voor nodig. Mm-hmm. Voor accu's en dergelijke dingen, windmolens. Dus allerlei grondstoffen die in Canada beschikbaar zijn. En in een wereld waarvan je niet zeker weet wie nou je partner moet zijn, als je zou zeggen Canada en de Europese Unie, dan is het ook wel fijn om te weten dat dan daar je grondstoffen vandaan komen.
16: Ja, ja, ja.
10: En zijn er nog een aantal andere punten waar we even over kunnen hebben.
16: Ja, welke punten bedoel je dan?
10: Nou ja, bijvoorbeeld, dus de grondstoffen zijn er, de energietransitie, maar er is ook samenwerking in het Noordpoolgebied. Ja. Dat ook vanwege de klimaatverandering smelt er natuurlijk ontzettend veel in de Noordpool. En dat leidt nu toch ook tot een mogelijkheid dat daar misschien weer een verbinding komt, mm-hmm, via de zee. Wie gaat daar allemaal huishouden? Rusland en de Verenigde Staten zitten ook in het Noordpoolgebied. Ja. Alaska zit in het noorden en Rusland heeft een heel groot stuk in het noorden.
16: China noemt zichzelf een near Arctic country.
10: Nou ja, precies. China is natuurlijk de andere grootmacht die de laatste zoveel jaar natuurlijk ook veel belangrijker is geworden dan zeg maar decennia daarvoor. Mm-hmm. Dus er zijn een heleboel dingen aan het veranderen en ik denk dat Canada en Europa elkaar veel kunnen helpen.
16: Ja, ja. Je vraagt dan toch altijd ook je af, wat hebben wij eraan? Dat is, heb ik ook in eerdere gesprekken deze week gevoerd. Wat heeft Europa eraan om Canada dichter naar zich toe te trekken?
10: Nou ja, ze kunnen die grondstof wat makkelijker en wat veiliger stellen. Ja. Zelfs dingen als LPG en andere olie en zo, dat ook vaak uit de VS komt. Dat komt soms uit Canada en dan via de VS naar de Europese Unie. Dus mm-hmm, dat is ook wat meer direct. Mm-hmm. We zullen ook in de komende tijd gaan nadenken over bevolkingskrimp. We zijn natuurlijk vreselijk bang dat als op een gegeven moment er niet meer zoveel kinderen worden geboren, waar komen dan onze burgers vandaan? En wie gaat voor de mensen zorgen voor de oude dag? Dus er zijn op verschillende punten zijn er zeg maar overlappende belangstelling tussen wat Canada kan aanbieden en wat Europa nodig heeft. Mm-hmm.
16: Ja, dus dat vindt elkaar dan. Nou is Canada natuurlijk ook betrokken bij de veiligheid van Europa. Dat is wat daar speelt in Canada. Maar waarom eigenlijk?
10: Ja, een heel groot punt. Kijk, om te beginnen is nu sinds die volledige oorlog is uitgebroken in Oekraïne, is er ook weer een heel nieuw idee over wat die wereldorde is en hoe die eruit ziet. Dus we hebben een tijd lang geleefd met de gedachte dat we het zogenaamde peace dividend hebben. Dat er geen oorlog is, mm-hmm, in de landen die ver ontwikkeld zijn en relatief rijk. Want er zijn natuurlijk vreselijk veel oorlogen waar we het even voor het gemak maar niet even over hebben. Mm-hmm. Maar in West-Europa, tot op zekere hoogte Oost-Europa, we hebben natuurlijk ook Joegoslavische oorlog gehad, maar laten we even voor het gemak geen oorlog noemen. Mm-hmm. Noord-Amerika heeft ook voor het gemak geen oorlog. De Verenigde Staten is wel vaak betrokken bij oorlog, maar dan weer niet op het Noord-Amerikaanse grondgebied. Nee. Dus we denken als ja, als westerse landen dat het vredig is. En dan komt die oorlog op het echte Europese continent in Oekraïne. In Canada wonen ook vrij veel Oekraïners. Hè. Onze minister van Buitenlandse Zaken is een Oekraïense herkomst. Dat is een van de voormalige. Dus het is iets wat in Canada leeft vanwege de banden met Oekraïne. Maar ook omdat het een idee is dat deze inval van Rusland in Oekraïne echt ook iets is wat we niet willen tolereren. Mm-hmm. En dus heeft Canada zich ook echt ingezet om daarmee te helpen. Ja. Dus nu in deze fase van de oorlog, die natuurlijk alweer een poos aan de gang is, heeft Canada ook gezegd dat het mee wil werken aan investeren in defensie en in materieel. En is het ook een van de landen die dus in dat Europese project SAFE zit, waarin ook samen aanbestedingen worden gedaan. Ja.
17: Art Rooijakkers.
16: Ja, we zien dus dat de banden aangehaald worden tussen Canada aan de ene kant en de Europese Unie aan de andere kant. Dat zien we ook concreet gebeuren. Amy, want 29 en 30 oktober vindt de eerste EU-Canada Summit plaats. Wat verwacht je daar concreet van?
10: Ja, dat is niet de eerste. Het is de eerste sinds die uitspraken die we gehoord. Want dat is al een poosje aan de gang.
16: Okay.
10: Maar ze hebben ze jaarlijks. En op dit moment gaat die plaatsvinden in Montreal. En er is best wel veel aandacht voor. Omdat die twee uitspraken van Ursula von der Leyen en Mark Carney, waar je het net al over had, hebben gezegd van we willen samenwerking, we willen toenadering, we willen misschien zelfs lidmaatschap. Wat betekent dat dan? Weten we niet. Nu in die summit wordt er dan weer wat meer duidelijkheid al gegeven. Dat tenminste, dat verwachten mensen.
16: Mm-hmm. En je noemt al, dit wordt mede ingegeven door het meer onvoorspelbare bondgenootschap met de VS. Hoe kijken ze in Washington naar die steeds hechtere relatie tussen Canada en de EU? Heb jij daar zicht op?
10: Nou, het is heel grappig om dat even te bedenken. Want een van de problemen die er zijn is dat het heel onduidelijk is wat de Verenigde Staten willen. Dus er is Trump, de president, en die zegt allerlei dingen. En die heeft vaak de neiging om toch vrij snel te reageren op allerlei dingen. Vaak ook op sociale media, met een of andere uitspraak. Dus die was niet zo heel blij met de events van de vorige maand, waarbij dus die banden wat dichterbij zouden worden gehaald. Maar aan de andere kant is het ook zo dat Trump, ook zonder dat Canada naar de Europese Unie wat warmere gevoelens liet zien, ook al de hele tijd met heffingen liep te gooien op Canada. Deze producten. Dus dat gaat nu al anderhalf jaar sinds dat Trump is begonnen. Dus dat is eigenlijk een af- en aanvoeren van heffingen. En het minste geringste wat Canada doet, komt de Verenigde Staten met weer een heffing.
16: Ja. Hoe kijken ze wat dat betreft in Canada dan naar de Verenigde Staten en het huidige beleid? Want het zijn buurlanden, er is een gedeelde cultuur. Er is ook een gedeelde sportcultuur, om er wat te noemen. Het waren goede buren, volgens mij. Hoe wordt er nu naar gekeken?
10: Ja, het is heel lastig, hè? Want er zijn ontzettend veel mensen die dus vrienden, familie werken in mekaars land. Het is totaal geïntegreerd. Mm-hmm. Toen ik voor het eerst in Canada op familiebezoek ging, toen was het zo dat je in Canada en de Verenigde Staten kon je de grens over met even zwaaien naar de officer. En dan allemaal Canadian, hop, de grens over, boodschappen doen weer terug. Het was heel makkelijk. En in Europa moest je daar nog paspoorten laten zien. En het is nu andersom, hè? In Europa loop je gewoon zonder paspoort je grens over en in Canada beginnen ze met files en weet ik veel wat allemaal. Dus het is veranderd, het is een langer proces. Mm-hmm. Maar toch is er heel veel integratie tussen de twee landen. En het idee dat het nu ineens zo raar is voor mensen nog steeds niet te behappen. Maar er wordt wel sterk nationalistisch op gereageerd. Dus mensen die reizen steeds minder naar de Verenigde Staten. Ze boycotten Amerikaanse producten. Er zijn allemaal nieuwe apps ontstaan over of een product wel Canadees is. En dat kan je dan scannen en dat laten zien hoeveel percentage van het product Canadees is. En of een bedrijf wel echt Canadees is en niet zeg maar een maple leaf heeft geplakt op het product enzovoort.
16: Ja, ja, ja. Dus je ziet eigenlijk, het klinkt een beetje als een shockreactie zoals je het omschrijft.
10: Totaal, ja. Ik denk dat de Canadese nationale identiteit was heel soft. Omdat heel veel mensen die in Canada wonen komen ergens anders vandaan. Je noemde al dat er heel veel banden zijn vanuit Europa. Dus mensen hebben vaak al een voorouder uit Europa of een ander land. Dus over de hele wereld in principe. Mensen hebben ook Amerikaanse voorouders, et cetera. Dus het is heel erg iedereen komt overal vandaan. Dus het idee van een sterke Canadese nationale identiteit, ja, wat is dat überhaupt? Ja. Maar nu, met met de ruzie met de Verenigde Staten ontwikkelt zich een heel sterk gevoel van Canadese identiteit. Al is het alleen om te zeggen, wij zijn niet Amerikanen. Ja, ja. Niet VS-burgers.
16: Ja. En dat betekent dan, als je niet VS-burgers bent, wat zien ze dan daaronder wat ze vooral niet zijn?
10: Nou, ja, er zijn ongelooflijk veel komische dingen die je kan bekijken op het internet of lezen, waarin dus alles wat Canadees is helemaal wordt opgeklopt, ook als er heel weinig in zit, maar iedereen heeft het dus over alle nationale stereotypen in Canada. Dus ja. Het is vreselijk grappig om te zien wat mensen nu allemaal... Ja, vriendelijkheid, maar ook hockey en ja. Maple syrup en alles wat je denkt van nou, dat is typisch Canadees, dat wordt overal uitgebreid uitgemeten en grapjes over gemaakt.
16: Hoe is dat?
10: We hebben het nu ook over Canada South. We hebben in plaats van Verenigde Staten hebben we het over Canada South.
16: Oh ja?
10: Trump had op een gegeven moment het noorden, het Canada, bij de Verenigde Staten zou horen. En de grap is nu dat wij Verenigde Staten Canada South noemen.
16: Ja, nee, Canada moest een Amerikaanse staat worden volgens Trump.
10: Ja, en iemand heeft het gerekend. Het is wel 150 keer gezegd door Trump. Dus ja. het is best wel een behoorlijke... een behoorlijke aanval op de Canadese soevereiniteit. Dus ja. het is een lastige tijd voor de Canadezen.
16: En wordt dat dan serieus genomen in Canada? Door Canadezen of in ieder geval door de Canadese politiek? Of is het meer de ruis op de lijn?
10: Ja, het is een beetje allebei. Dus niemand kan zich voorstellen dat Canada echt wordt binnengevallen door de Verenigde Staten. Dus mensen konden zich niet voorstellen dat Rusland Oekraïne ging binnenvallen. Mm. Maar ze kunnen zich nog minder goed voorstellen dat de VS Canada moet binnenvallen. Maar zelfs een week geleden werden er wel kamervragen gesteld aan de premier. Van wat had hij nou... wat is hij aan het doen om voor te bereiden of niet dat zou gebeuren? Ja. Nou, sommige mensen zeggen dat is volstrekt belachelijk dat je überhaupt die vraag stelt, want niemand denkt dat. Tegelijkertijd moest hij wel antwoord geven. En hij zei, hij heeft wel een groepje die zich daar ook in verdiept voor het geval. Maar ja,
16: studiegroep.
10: Het is niet dat iemand denkt dat echt gaat gebeuren, nee. Maar het wordt wel verschrikkelijk vaak gezegd.
16: Ja. Mag ik het persoonlijk aan jou vragen? Hoe is het, want hoe lang woon jij nu in Canada?
10: Sinds 1997.
16: Ja, dus dat betekent dat je geworteld bent daar. Jij zit er nu middenin. Je woont in de buurt van de Amerikaanse grens, kun je stellen. Nou, Canadese maatstaven dan. Hè. Wij vinden hier alles ver weg in Nederland. Je hebt ook nog een band met Nederland. Dus jij zit midden eigenlijk in de geopolitiek. Komt in jouw eigen leven, komt dat bij elkaar?
10: Ja, zomaar in de achtertuin. Ja. Ja, ik kan de Verenigde Staten zien liggen als ik van mijn fietsje de berg af ga. Ja. Het is ongelooflijk. Het is heel dichtbij.
16: Ja, ja.
10: Maar het is overal en het is nergens. Want het is enerzijds, ja, ik woon op een eiland. Dus dat heeft een soort van eilandcultuur.
17: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan?

0: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Gezondheidszorg hebben. Dus dat is een voorbeeld daarvan.
2: Ja.
1: En in Canada is ook de sociale welvaartsstaat uitgevonden na de Tweede Wereldoorlog. En er zijn natuurlijk veel mensen met Europese roots. Het is veel geloof ook in de diversiteit. Er is veel vrijheid van meningsuiting. Dus er zijn veel dingen die we herkennen vanuit een Europese
2: perspectief. Die waarden die dan overeenkomen.
1: Ja, maar er zijn natuurlijk ook dingen waarvan als je als Europeaan in Canada komt, denk je, nou, dit is zo achterlijk, dat houdt dat niet voor mogelijk. Weet je wel, waar is de trein? Ja, ze hadden een trein, maar daar hebben ze dan weer onvoldoende in geïnvesteerd. Dus dat hele netwerk is weer in elkaar gestort. Dat vindt iedereen vreselijk jammer. En zo zijn er andere dingen. Dus het is een relatief klein land. Ik had al gezegd dat het aantal burgers is relatief laag. Het is vergelijkbaar met Spanje.
2: Ja.
1: Dus ja, er zijn dus ook niet zoveel aanbieders van bijvoorbeeld telecommunicatie. Dus dat heb je weer van die monopolisten en die... Nou ja, het is hier veel duurder om mobiel te bellen dan het is zeg maar, in Europa.
2: Ja, ja. Ik ga je de kettingvraag voorleggen. Gisteren de gast Rajiv Lakshmi Persad. Hij is medeoprichter en geopolitiek analist aan India bij het Haags Instituut voor Geopolitiek. Hij had een kettingvraag voor je. Luister even mee.
3: Canada heeft aangegeven dat ze worden denk ik associate member van de Europese Unie. We moeten nog kijken wat dat echt precies zal inhouden. En Mark Carney gaf heel scherp aan dat de middenmachten bij elkaar moeten komen. En ik zou graag willen weten, wat verstaat hij of wat verstaat Canada, of het Canada geopolitiek denken, onder middenmachten? Is het alleen de Europese Unie, andere Europese landen met eventueel Korea en Japan erbij? Of wilt Canada uiteindelijk ook mondiale Zuidlanden erbij betrekken? India, een Indonesië, een Nigeria, een Tanzania, Zuid-Afrika, Brazilië, Mexico. Of blijft het toch een noordelijk project?
2: Dat is de vraag van Rajiv.
1: Ja, nou, ik zou het heel graag aan de premier zelf willen vragen. Want ik weet niet of ik hem echt al heb horen zeggen. Het is een heel algemeen concept wat hij heeft genoemd in verschillende speeches. En het gaat op dit moment vooral om het proberen te balanceren tussen de landen die groot zijn. En dan denk ik aan de Verenigde Staten zelf, China. En je zou kunnen zeggen misschien Rusland, omdat het een belangrijke rol speelt geopolitiek.
2: Mm-hmm.
1: En dan heb je dus heel veel landen die erg klein zijn. En de middenmachten zitten ertussenin. Nou, het is alleen maar eerlijk om te zeggen dat als je een middenmacht neemt, als je het concept neemt, dan horen daar natuurlijk ook die andere landen bij die genoemd werden. Hè? Dus een Brazilië en een India en een...
2: Die Zuid-Afrika zijn noemde die Mexico.
1: Ja, dat zijn gewoon de BRICS, weet je wel. Ja. Dat zijn de nieuw opgekomen landen, die horen daar wel bij. En het is zelfs op een gegeven moment de vraag, India, is dat niet op een gegeven moment niet ook gewoon heel erg groot?
2: Ja,
1: dat zet het veel mensen.
2: Ja, 1,4 miljard,
1: dus het is ook een beetje de vraag. Nou, absoluut. Dus het is altijd een beetje de vraag van hoe meet je wat groot of klein is? Is dat economisch? Is dat geopolitieke belang? Is dat Rusland is relatief klein vergeleken met India als het gaat om mensen.
2: Ja.
1: Maar heeft nu ook nucleaire wapens en speelt een geopolitieke rol. Ik zou zeggen dat Carney van plan is om gelijkgezinde landen te zoeken die bereid zijn op dezelfde agenda te zitten.
2: Ja.
1: Dus als landen in diezelfde logica blijven, dan zijn ze wat hem betreft welkom. Maar precies waar die grens ligt, ik denk niet dat hij zich daar nog over heeft geuit.
2: Nee, hij is in ieder geval veel geroemd, ook in Europa, om die speech. Er is eentje die wij hier allemaal hebben meegekregen, heeft het dan vaker gezegd, waarin hij het had over de middenmachten die zich moeten verenigen, inderdaad, in deze multipolaire wereld. We gaan er straks over verder spreken, ook over de samenwerking tussen Canada en de EU op het gebied van defensie. Want ja, we hadden het er al over, we dachten veilig te zijn onder die Amerikaanse veiligheidsparaplu. Nou, misschien kan Canada die paraplu ook een beetje openhouden voor ons, nu de VS hem langzaam dichtklapt. Blijf luisteren.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big

0: maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk. Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
1: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
2: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
1: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
5: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
4: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
6: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
7: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Jan Versteeg heeft de televisiering voor beste presentator gewonnen. Hij liet daarmee Tim Hofman en Thomas van Groningen achter zich. Andere prijzen waren er voor Even tot Hier, Britt Dekker en Daan Alferink. De ring voor het beste programma moet nog worden uitgereikt. En dat gaat tussen De Bondgenoten, Kassa en Woeste Grond. Alle leden van de Tweede Kamer moeten vanavond terugkomen naar Den Haag om te stemmen over het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out Day deze zondag. De SGP is tegen en wil er een hoofdelijke stemming over. Om 11:00 moet iedereen in het Kamergebouw zijn om hun stem uit te brengen. Bij een schietpartij in Antwerpen zijn 3 mensen zwaar gewond geraakt. Ze verkeren volgens de politie in levensgevaar. De schoten werden gelost in een Airbnb in het centrum van de stad. De politie was binnen een minuut ter plaatse, waardoor ze gelijk 3 verdachten konden oppakken. De Amsterdamse brandweer is al uren bezig met het blussen van een brand in het Olympisch Stadion. Het vuur ontstond in een kruipruimte van de parkeergarage en sloeg over naar een spouwmuur. Er komt veel rook vrij. Omdat bewoners een chemische lucht roken, doet de brandweer metingen naar gevaarlijke stoffen. En het lijkt erop dat 150 mensen voor niks staan te demonstreren bij het gemeentehuis in het Gelderse Opheusden. Er wordt vanavond weer vergaderd over de komst van een AZC, maar nu digitaal en in het gemeentehuis zit dus niemand. Vorige keer mondde het protest uit in rellen. Er waren vernielingen en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. En dan nu het weer van Weer Online. Het klaart op vanuit het noorden en het blijft vannacht droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
12: Ja, welkom bij het tweede halfuur. Deze week zijn we op zoek naar nieuwe vriendjes voor de Europese Unie dan. Vandaag onderzoeken we de nieuwe bondgenoot Canada. Dat doe ik samen met Amy Verdun, hoogleraar politicologie aan de University of Victoria in Canada. Dat betekent ook dat ze aan het nachtbraken is voor ons. Een primeur in dit programma, de eerste transatlantische interview dat we houden. Tot nu toe gaat het vlekkeloos qua verbinding. Dus laten we hopen dat hij het volhoudt. En dat Amy het ook volhoudt. Ben je nog wakker, Amy, daar aan die kant van de oceaan?
13: Ja, gaat goed hoor. Gelukkig maar. Ja. Ik veel koffie.
12: Ja, we gaan het hebben over het defensieaspect van het verbond tussen Canada en de Europese Unie. We hadden het over Carney, die het had over de middenmachten die zich moeten verenigen om tegenwicht te bieden aan die superpowers, zeg maar, zoals de VS. Dat uitzicht natuurlijk ook op defensievlak. Nou, is Canada de eerste niet-Europese deelnemer aan SAFE, het samenwerkingsverband. Daardoor kunnen Canadese bedrijven meedoen aan Europese defensie-inkoop. Dat is best een stap, klinkt dat van buitenaf. Dat zegt iets over hoe serieus die nieuwe relatie, die aangehaalde banden zijn tussen Canada en de EU.
13: Ja, dat is het precies. En het is ook vanuit Canada een belangrijk signaal wat het heeft afgegeven, dat het daadwerkelijk serieus is om mee te doen op allerlei punten, ook in de investeringen en de aanbestedingen.
12: Ja.
13: Dus ik denk dat als je het breder ziet, dan kan Canada natuurlijk niet de Verenigde Staten in zijn geheel overnemen. We hadden het eerder al over het maatverschil. De Verenigde Staten is 10 keer zo groot in economie en in personen en in markt. Dus dat is voor Canada heel moeilijk om dat te doen. Maar het kan wel een grote stap in die richting maken en ook om daaraan participeren. En ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat Europa en de Verenigde Staten werken in het verband van de NAVO. En daar is het idee dat als er een aanval is op één, dat is een aanval op allemaal.
12: Ja.
13: En dat is niet helemaal duidelijk of de Verenigde Staten dat wil blijven honoreren. Mm-hmm. Dus het is af en toe een beetje vaagheid om geweest. En nu in die twee speeches van Carney en Ursula von der Leyen hebben ze ook gehint dat er ook behoefte is om de banden nauwer aan te trekken, maar dan wel binnen het NAVO-verband.
12: Mm-hmm.
13: Maar wellicht sterker samenwerken op het niveau van die transatlantische partners. Maar dan hebben ze het eigenlijk over Canada en de Europese Unie in plaats van de VS en de Europese Unie.
12: Ja, ja. En wij hebben als Europa, kunnen we Canada in die defensieopbouw gebruiken voor, je noemde al kritieke grondstoffen bijvoorbeeld.
13: Ja, kritieke grondstoffen, know-how. Er zijn natuurlijk ook veel mensen die wel verbindingen hebben met de Verenigde Staten. Dus je kan ook een soort van semi-Amerikaanse bondgenoot zijn. Dus ook gewoon weten hoe dingen worden gedaan in de VS. En die dan toch ook een beetje de know-how mee kunnen geven.
12: Ja, ja. Het lijkt me eigenlijk ook, zit ik nu over te denken terwijl ik jou zo spreek, het lijkt me voor de Canadese identiteit ook ergens op een rare manier wel prettig dat ze populair aan het worden zijn. Als je het vergelijkt met het schoolplein, de geopolitiek, dan was het altijd die ene dominante factor die bepaalde wie welke spelletjes mocht spelen. De VS. En ja, nu zie je dat Canada ook populair wordt.
13: Ja, het is ontzettend grappig. Ja, het is ontzettend grappig dat Canada probeert al jarenlang op de radar te komen van investeerders, van ondernemers, mensen die het avontuur opzoeken. En die gingen over het algemeen altijd naar de Verenigde Staten. Want daar was de land of opportunities. Mm-hmm. Maar dat is dus nu, Amerika is een persona non grata. Dus dan kunnen al die fantastische ondernemers, die kunnen dan naar Canada komen. Ja, dat is voor Canada niet alleen leuk om populair te zijn, omdat het leuk is om populair te zijn, maar ook vooral omdat Canada dus die investering kan gebruiken. Want die grondstoffen bijvoorbeeld, die komen uit de grond, maar die moeten dus wel eerst uit de mijn worden gehaald.
12: Ja.
13: Nou kan Canada dat zelf in principe wel, maar er is vaak ook wel heel veel kapitaal voor nodig om dat goed te doen en op een goede manier te doen. Dus dan is het ook wel fijn als er een investeerder is die op de lange termijn ook geïnteresseerd is om te blijven investeren. En voor dat soort dingen is het echt superbelangrijk dat ook dat de beeldvormingsproces verandert en dat Canada een aantrekkelijke investeringsplek is.
12: Ja, en dat gaat dan ook om symbolen natuurlijk en om momenten. Ik bedoel, die speech van Carney waar die zo om geroemd werd, waar hij het had over die middenmachten, waar we het aan het einde van het vorige half uur over hadden. Dat kwam misschien ook op een juist moment, omdat een eloquente, een welbespraakte, een weldoordachte speech van een Amerikaans sprekende Engels bewindspersoon, die hadden we lang niet gehoord.
13: Ja, en Carney is natuurlijk een hele aparte politicus. Die is, premier geworden van Canada op een heel raar moment. Want we hadden voor die tijd Justin Trudeau. En die had een niet zo goede relatie met de Verenigde Staten. En die werd ook af en toe zo schertsend governor genoemd. Mm-hmm. Dat is hoe in Amerika men de leider van een staat van de Verenigde Staten noemt. Dus dat was alweer een beetje een hint naar van Canada is maar hetzelfde als een van onze staten. En Carney, die heeft dus het stokje overgenomen van Justin Trudeau. Nadat het duidelijk werd dat de partij waar beide heren leider van zijn, de Liberale Partij, had een enorme dreun gekregen in de publieke opinie. En toen is in een recordtijd is dus die publieke opinie omgegaan onder het leiderschap van Carney. Mm-hmm. Maar Carney was zelf geen carrière politicus. Die was de lange tijd de centrale bank president van zowel eerst de Bank of England, maar ook van de Canadese centrale bank. Dus hij is in principe centraalbankier. Ja. Dus hij was al een hele poos bekend met onder andere Europa en met al die circuits waarop zeg maar leiders rondlopen, maar niet als politicus, maar meer als een technisch leider. Dus hij heeft deels die expertise van het internationale, maar toch niet zo heel veel politieke ervaring binnen Canada of zelfs als leider van een land.
12: Ja, dat werd als verfrissend gezien misschien wel.
13: Ja, het kwam op een heel gek moment. Dus zoals ik zei, dus die politieke partij die moest een nieuwe leider vinden. Trump kwam net op. En de conservatieve partij in Canada, die had dus een leider, Pierre Poilievre. Die zocht eigenlijk meer. Die deed meer alsof die ook een soort van Trump was. Hij sprak op dezelfde soort manier en zo. En dat trok de Canadezen helemaal niet. Nee. Dus het was een soort van nek-aan-nek race. Waardoor uiteindelijk de Liberale Partij niet de echte meerderheid kreeg. Het was wel meer dan de andere partij, maar net een klein beetje minder. En nu in de laatste tijd zijn er ook een aantal mensen overgelopen naar de Liberale Partij. Nu hebben ze ineens een meerderheid. Dus nu zit er een hele stabiele regering. Ja. En Trump en Carney heeft nu ook een hele goede rating in het land. Dus is behoorlijk populair en heeft heel veel goedkeuring door de burgers. En dat is in een elder tempo is dat omhoog gegaan.
12: Ja, ja, dat heeft dan ook natuurlijk met die relatie met de VS te maken.
13: Nou, in die zin dat Trump heeft de Canadezen voor een heel lastig vraagstuk gesteld. Ja. Van wat doe je nou als je wordt aangevallen door je beste vriend? En wat Carney nu aan het doen is, wordt gezien door de burgers als het juiste signaal. Dus vrij sterke taal, vrij duidelijke leiding nemen in de wereld. En in die zin die hele speech over de middle powers en nu ook deze toereiking naar de Europese Unie. Maar hij gaat ook overal anders heen. Hij is in Saudi-Arabië geweest, was laatst in Noorwegen. Dus China, van alles nog wat. Hij heeft ook alle investeerders in Toronto bij elkaar geroepen vorige maand. Niet alleen uit Canada, maar uit de hele wereld. Ja. Dus hij is heel druk bezig om toch een andere serie vrienden te zoeken. Dus Canada is ook op zoek naar vrienden als dat traditioneel heeft gedaan.
12: Ja, globaal speeddate is hij eigenlijk aan het doen. Wat ik me dan afvraag is, je hebt het over die verhouding tussen Canada en Amerika. 1:10, zowel in economie als aantal personen, aantal inwoners. Als we naar defensie kijken, heeft dat dan ook invloed op? Stel nou, Amerika trekt zich terug. Er worden troepen teruggetrokken uit de EU. Je ziet dat de plannen daarvoor zijn of al gedaan wordt. Hoeveel van dat gat kan Canada dan überhaupt opvullen?
13: Ja, nee, troepen. Ik zou zeggen, daar is Canada helemaal niet sterk in.
12: Nee.
13: De Verenigde Staten heeft veel langer en meer geïnvesteerd in defensie dan dat Canada heeft gedaan. Canada is in die zin net zo erg als Trump is kritiek gaan uiten op de Europese landen dat niet voldoende hebben geïnvesteerd in defensie. Mm-hmm. En je kan die precieze kritiek ook geven aan Canada. Dus het is echt iets waar Canada, net als wat je ziet nu in de Europese Unie, enorm in moet investeren. Mm. Om defensie op niveau te houden. Maar het heeft natuurlijk wel een paar industrieën. En zoals ik zei, ze hebben die grondstoffen. Ze hebben ook de aspiratie om wel meer te gaan doen aan defensie. En zoeken daarmee dus ook bondgenoten om mee samen te werken. Want je kan het ook allemaal niet op zelf in je eentje gaan lopen uitvinden. Heel veel van die technieken, dat moet je samen doen. Dus Canada zegt, oké, als we dat gaan doen, laten we dan ook meteen vrienden zoeken om het daar samen mee te doen.
12: Ja.
14: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
12: We hebben veel besproken, Amy Verdun. Jij in Canada, daar, nog steeds wakker of niet?
13: Gelukkig
12: maar. Ja, we hebben veel besproken. We zijn in het laatste deel van deze Big Five beland over Canada en de VU. De nieuwe vrienden van de Europese Unie bespreken we deze week. Ik heb toch nog wel een boel vragen voor je. Want we hadden het al over dat CETA-verdrag. Tussen Canada en de EU bestaat een vrijhandelsverdrag. Volgens mij is dat nu, hoe oud is dat? Volgens mij iets minder dan 10 jaar, dacht ik toch, of niet, dat verdrag?
13: Ja, precies.
12: Was
13: ja.
12: toen aan deze kant van de oceaan veel over te doen in Canada eigenlijk ook?
13: Nou, het is rondom diezelfde tijd als de Brexit hebben gezien en de eerste Trump-administratie, of de eerste Trump-regering. En in diezelfde periode werd dat CETA-verdrag ondertekend. En toen ging het toegepast. Het is niet officieel geratificeerd. Mm-hmm. En het is tot op de dag van vandaag door 10 landen niet geratificeerd. Dus dat is wel een doorn in het oog voor het leiderschap van Canada, maar ook van de Europese Unie. Want die kunnen daar op zich niks aan doen. Dat ligt aan de lidstaten die dat nog niet hebben gedaan. Maar het wordt wel gebruikt en het heeft ook wel tot een uitbreiding geleid van de handel tussen Canada en de Europese Unie. Mm-hmm. En ook bepaalde beroepsgroepen, zoals bijvoorbeeld de architecten, die hebben op basis van het CETA-verdrag nu een protocol gemaakt waarin het mogelijk is dat een architect die in Europa is opgeleid ook dezelfde papieren heeft als in Canada. Ja. Het idee is dat dat soort dingen ook nog worden uitgebreid met bijvoorbeeld verpleegsters of verpleegsters. Ja. En andere bijvoorbeeld ingenieurs, dat soort dingen.
12: Ja. Eigenlijk dat die markt gesynchroniseerd wordt, meer opengesteld wordt.
13: Ja, dus het idee van deze vrijhandelsverdragen is normaal gesproken, zeg maar de oude stijl, is dat het echt gaat over goederen. Mm-hmm. En in dit tweede generatie, of sommige mensen noemen het derde generatie, komen er andere dingen bij kijken. Dus het moet ook makkelijker gemaakt worden voor investeerders om een wat langere tijd in mekaars land te mogen zijn. En deze professionele erkenning is ook een andere vorm daarvan. Ook iets meer proberen te werken aan standaarden op milieu en arbeidsomstandigheden, dat die ook goed zijn binnen handel. Dus dat je niet een zeg maar sociale dumping krijgt, dat soort dingen. Dus er zijn verschillende aspecten die daar ook allemaal bij komen kijken. Dat is ook de reden waarom de lidstaten hier iets mee te maken hebben. Want als het alleen maar handel zou zijn, dan kan de Europese Unie dat zelf beslissen en dan moet alleen maar het parlement zo'n verdrag ratificeren. Ja. Maar omdat er dus deze andere aspecten in zitten, zijn de lidstaten er ook bij betrokken.
12: Ja. We kijken ook verlekkerd naar die enorme hoeveelheden LNG die Canada heeft. Hè. Valt dat ook binnen zo'n verdrag? Want dat willen we graag hebben hier in Europa.
13: Dat zijn dus goederen die kunnen worden verscheept naar Europa toe. En dan kunnen ze ook verder binnen de verdragen die er zijn, kan er eigenlijk al heel veel gebeuren. Dus een van de dingen die opmerkelijk is van dat associatieverdrag, is dat we dus niet weten precies wat Canada en de Europese Unie nou daarmee beogen. Want een groot aantal dingen kunnen al gewoon met de wetten die er liggen, zeg maar, met de afspraken die Canada en de Europese Unie hebben gemaakt.
12: Jij gaf aan van wat ook interessant is in hoe in Canada mensen met elkaar samenleven. Je zei al eerder in dit gesprek, het zijn mensen van over de hele wereld die samen de Canadese samenleving vormen. Het is natuurlijk wel zo dat er waren ooit oorspronkelijke bewoners in Canada, onder andere de Inuit. Die zijn en niet altijd even best behandeld. En dat is nogal een eufemisme. Canada probeert actief met het verleden in het reinen te komen. Je zei dat is iets waar Europa misschien wel van zou kunnen leren.
13: Ja, ik denk dat het iets is waar wederzijds men van elkaar kan leren. Dus Canada nu heeft inderdaad niet een al te beste geschiedenis als het gaat om met de oorspronkelijke bewoners omgaan. En daar kan je dus hele boeken over schrijven om uit te leggen wat daar wel niet helemaal mis is gegaan. Maar een van de zaken waar nu heel veel aandacht aan wordt besteed is dat als we nu dus meer gaan werken in het Noordpoolgebied waar de Inuit al zitten, zoals je al zei, ook de Métis. Dat is weer een andere bevolkingsgroep. En dan heb je nog andere First Nations, dus de oorspronkelijke bewoners. Over alle provincies van Canada vind je nog steeds bevolkingsgroepen die er al waren voordat de Europeanen en de kolonisatoren kwamen. Mm-hmm. Die wonen daar nog steeds, hebben hun eigen tradities, maar hebben ook heel veel geleden onder de nieuwe mensen die zijn gekomen. Maar daar is dus nu wordt heel veel aandacht aan besteed en gezegd van wij willen eigenlijk proberen om de kennis die we hebben in die groepen, de manier hoe ze omgaan met de natuur, hun manier van regeren, om die toch ook een goede plek te geven in dat hele proces van besturen. Mm-hmm. Dus als je grondstoffen wil ontginnen, dus het is heel leuk om te zeggen, ja, we gaan mijnen ontginnen, maar die liggen dus vaak in wat meer afgezonderde gebieden, waar dus ook weer die oorspronkelijke bewoners zijn. Dus dan moet je ook weer met elkaar afspreken dat je dat op een goede manier ontgint. Zodat je niet alleen maar komt bulldozers en weer wegwezen.
12: Dus komt halen.
13: En dus dat is, ja, dus dat je ook in goed overleg met elkaar zegt van oké, we halen hier iets weg. Hoe verbinden we dat dan? Waar precies? En worden die opbrengsten ook gedeeld? Worden er goede wegen aangelegd? Wat doe je allemaal om ook de mensen die daar wonen goed te behandelen?
12: En welke wederzijdse lessen zie je dan voor Canada en Europa als je het hierover hebt?
13: Ja, nou kijk, dus de oorspronkelijke bewoners is één groep mensen waar Canada mee heeft moeten hannissen, omdat het een heel multiculturele samenleving is. En daarin blinken ze niet erg uit. Maar wat ik zelf merk als je in Canada bent, waarvan ik denk dat kan Canada wellicht nog iets aan Europa laten zien, is als nieuwe mensen komen. Mm-hmm. Dan in Canada gaan ze ervan uit dat er nieuwe mensen komen. Die komen de hele tijd. Ja. Aan de lopende band komen er nieuwe mensen. En wat doe je nou met nieuwe mensen die komen in je wijk? Of in je scholen? Of op de werkplek? En die zijn waarschijnlijk niet precies hetzelfde als de gemiddelde persoon in je school, werkplek, et cetera. Dus daar heeft Canada een lange geschiedenis mee. En als ik dat dan nu draai naar de Europese discussie, dan hoor je toch vrij veel zorgen rondom de opkomst van de AfD of Marine Le Pen zelfs in Geert Wilders. Allemaal als reactie op zorgen rondom mensen die uit een ander land komen, of misschien een andere cultuur brengen, of dingen veranderen. En ik denk dat daar kan Canada en de Europese Unie kunnen wellicht wat van elkaar leren. Ja. Omdat het natuurlijk iets is wat we blijvend krijgen in de mondialisering. Ja. Maar ook als de bevolking afneemt via minder geboortes, dan zullen er toch ook weer mensen komen die voor de oudere mensen die nog steeds ouder worden en gezonder blijven, moeten zorgen. Dus het is iets waar ik denk dat wellicht, en dat is niet zo heel betuttelend van ik zal jullie even vertellen hoe het moet,
12: maar dat
13: er toch een soort van wederzijds snuffelen is en kijken hoe je van elkaar kan leren.
12: Ja, ja. Nou, het verschil natuurlijk dat Europa, Canada, daar kom je niet zo makkelijk over land, zeg maar. Je komt dan meestal als nieuweling, kom je er ook binnen op uitnodiging, toch? Dus hier in Europa zit je met veel buurlanden waar conflicten zijn, waar mensen sneller naartoe komen. Misschien maakt dat wel verschil dan.
13: Ja, ik weet niet of ik dat ermee eens ben. Nee? Ik heb begin van de jaren 90 heb ik ook wat onderzoek gedaan naar xenofobie in Nederland. En toen was het toch ook wel duidelijk van dat onderzoekje dat je dan, het wordt heel vaak geconstrueerd als iets wat op die manier moet worden gezien. En dat is niet per se waar. Daar hadden ze het ook over. Ja, er komen ineens veel meer mensen. En dat was historisch gewoon helemaal niet waar. Want er waren altijd al veel mensen. Ja. En ik denk, in Canada is het inderdaad wel zo dat het land ligt omringd door zee. Dus je moet er inderdaad wat meer moeite voor doen om te komen. Maar je komt er toch ook wel heel makkelijk, hoor. Dus in Canada kan je inderdaad als student komen. Je kan als tijdelijke werknemer komen. En dus je kan het ook uitproberen en kijken of je het leuk vindt. Ga je weer weg of niet? Dat is nu toch wel ook wel heel mogelijk.
12: Jij bent er nooit meer weggegaan.
13: Nou, ik ben heel vaak op en neer, hoor.
12: Nee, dat wel. Nee, maar het is een land waar je in ieder geval hebt geworteld.
13: Jawel, zeker wel. Ja. Het is een interessant land. Je zei zelf al dat je er eens een keer bent geweest. Ja. Het is de moeite waard om te bezoeken.
12: Nou ja, wat het vooral doet, en dat denk ik, het doet ook iets met hoe je naar de wereld kijkt. Misschien heeft Carney dan ook daarom wel zo'n speech kunnen geven, omdat hij met een wat wijdere blik kijkt. Je hebt daar meer ruimte, letterlijk en figuurlijk. Dus je hebt ook meer ruimte om misschien gedachten te vormen en te formuleren. Wij zitten hier zo dicht op elkaar dat je misschien ook wat meer op de vierkante meter aan het denken bent soms. Maar dit is wat een filosofische inslag, als je begrijpt wat ik bedoel.
13: Nou, ik ben het wel een beetje eens, hoor. Ik bedoel, waar je precies zit en hoe je kijkt naar de wereld, dat beïnvloedt elkaar. Dus dat ben ik het wel met je eens. Maar ik denk dat wat zo heel aantrekkelijk aan Europa is, is dat er ook een hele lange geschiedenis is van intellectueel willen nadenken, het idee van universiteiten, creativiteit, verschil van mening. En toch ook bijvoorbeeld als je nou Nederland neemt, tijdens de godsdienstoorlogen konden mensen ook komen en veiligheid zoeken, et cetera. Dus daarin lijken Nederland en Nederland, Europa en Noord-Amerika best wel veel op elkaar. Ja, toch wel dat idee dat je mensen de vrijheid van meningsuiting gunt en ook dat er andersdenkenden zijn. Het is lastig om die nationale identiteit te beschermen en tegelijkertijd open te staan voor andersdenkenden. Ja. En ik denk dat daarin kunnen we met elkaar nog wel wat van elkaar leren, denk ik.
12: Een gezamenlijke zoektocht, ja. Morgen te gast Geert-Jan Haan bij dit programma. Hij is onze eigen Europa-verslaggever hier bij BNR Nieuwsradio. We hebben hem uitgenodigd omdat we het gaan hebben over de nieuwe potentiële bondgenoot, vriend, de Oekraïne. Wat zou je willen vragen?
13: Nou, ik wilde weten of hij denkt dat nu, een paar jaar na die start van die volledige oorlog in Oekraïne, die toch wel heel veel invloed heeft gehad op Europa. Europa is ook nieuwe vrienden gaan zoeken vanwege Oekraïne. We hebben het over Canada gehad. Die wil ook meehelpen om de geopolitieke situatie te verbeteren. Ja. Maar heeft die oorlog in Oekraïne er nou toe geleid dat Europa wat hechter bij elkaar is gekomen? Of is het nou juist een splitsing aan het creëren? En tegelijkertijd vraag ik me ook af of hij ziet dat die oorlog in Oekraïne Oekraïne, als we daar 5 jaar later naar zouden kijken, is dat dan tot een verdere versplintering van de wereldorde aan het leiden, of juist meer mensen dichter bij elkaar aan het brengen?
12: Mooie vraag. Morgen ga ik hem stellen aan Geert van Haan, onze Europa-verslaggever. Amy Verdun daar in Canada, in Victoria. Verbonden als hoogleraar politicologie aan de University of Victoria. Dank voor dit gesprek zo op dat late uur bij jou. Je mag naar bed.
13: Hartelijk bedankt. Het was erg leuk om te praten.
12: Ja, dat vond ik ook. Dat is informatief en we hebben veel geleerd. Dus dank voor dit gesprek, Amy Verdun. Onze afleveringen van de Big Five over de nieuwe vrienden van de EU zijn allemaal terug te luisteren. Dus als je meer wil weten over Japan bijvoorbeeld of Engeland, dan kun je dat allemaal luisteren. India natuurlijk ook. Dat doe je in onze eigen app. Dan kun je de podcast allemaal vinden. Tot morgen.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
2: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
3: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
4: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
6: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Unbelievable.
8: Unique. Oh, yes.
7: Incredible.
9: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
10: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
9: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
10: Ja, praten over tech.
9: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
10: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
11: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
12: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
13: Shape the future with confidence. EY.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Nieuwsupdate van 11 uur.
15: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het tv-programma De Bondgenoten van SBS6 heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Kassa en de serie Woeste Grond van de NPO waren de andere kanshebbers. Joop van den Ende kreeg een speciale oeuvre-ring en was de eerste persoon van achter de schermen die de prijs won. Annette Malherbe won hem voor beste acteur. In Amsterdam is de brand in het Olympisch Stadion nog steeds niet uit. Het vuur begon in een kruipruimte van de parkeergarage en sloeg over op een spouwmuur. Mensen die hun auto in de garage hebben staan, kunnen er nog steeds niet bij. Er komt al de hele avond veel rook vrij. De brandweer probeert het historische pand te redden. 6 artsen van de overleden oud-voetballer Diego Maradona riskeren celstraffen tot 12 jaar. Volgens de Argentijnse justitie lieten ze hem in 2020 aan zijn lot over. De hoogste straf voor doodslag is geëist tegen 3 artsen. Ze worden beschuldigd van nalatigheid en dat ze konden weten dat Maradona dan zou overlijden. Meerdere partijen in de Tweede Kamer willen dat als er een verplichte stagevergoeding komt, er ook een minimumbedrag wordt ingesteld. Linkse partijen denken aan 500 tot 800 euro per maand bij een fulltime stage. De VVD wil geen minimumbedrag noemen en Ja 21 ziet het hele plan niet zitten. En de Duitse oud-bondskanselier Schröder was gisteren op de verjaardag van president Poetin. Volgens het Kremlin zou Poetin hebben gehoord dat Schröder in Moskou was en hem thuis hebben uitgenodigd. Op foto's schudden ze elkaar lachend de hand. Schröder krijgt al jaren kritiek op zijn hechte band met Poetin. Het weer van Weer Online? Het klaart op vanuit het noorden en het blijft vannacht droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.
16: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort.
17: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
18: In de BNR-app.
17: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
18: En blijf scherp.
17: BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
7: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En dat is ook zo wanneer je met je bedrijf een maatschappelijke missie hebt. De ondernemers van vandaag willen eenzaamheid bestrijden. En dat doen ze door soep en maaltijden bedacht en gemaakt door ouderen te verkopen. Hoewel dit in Nederland een goed recept is, er is over de grens de deksel op de neus. Welkom Max en Martijn.
8: Dankjewel. Dank.
7: Max, wie zijn jullie? Wat doen jullie?
8: Ja, wij zijn dus Max en Martijn en wij hebben Oma Soep als sociale onderneming. We zetten ons dagelijks voor in en wij verkopen verse soepen en maaltijden naar recept van oma. En gebruiken de helft van de winst om in heel Nederland ouderen blij te maken.
7: Martijn, waar hebben jullie het goed gedaan?
19: Ja, het concept zelf is gewoon heel goed. Dus met verse soep en maaltijden die super lekker zijn. En daarmee ook nog eens eenzame ouderen blij maken door heel Nederland. Ja, dat werkt gewoon heel goed.
7: Max, waar hebben jullie het ook zo fout gedaan?
8: Ja, veel dingen, maar vooral onze intentie om uit te breiden naar Frankrijk.
7: Ben benieuwd. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Oma Soep. Bekend merk, volgens mij, voor heel veel mensen. Wanneer is dit gestart, Max?
8: 2017 begon ik echt met ouderen helpen. Maar dat was meer een buurthuis in Amsterdam. Maar sinds 2019 dat we de supermarkt in gingen.
7: En je zei het net al, jullie verkopen verse soepen. Kan ik het merk, het logo, hoe ziet de brand eruit?
8: Een schattig omaatje eigenlijk. Oma Soep, wat erboven staat. En het geeft een gevoel van ambachtelijk, schattig, lekker. Ja. Proberen we.
7: En de bestseller, eventjes, wat verkoopt het beste?
19: De tomatensoep met verse basilicum. Dat is wel de knaller.
7: Ja.
19: En de rendang, trouwens ook.
8: Ja.
19: Gaan één op één.
7: En waar zijn jullie te koop?
19: Wij zijn te koop in meerdere supermarkten, waaronder Albert Heijn, Picnic, Flink, Plus, Jumbo. En daarnaast ook in bedrijfskantines, bedrijfscatering. Daar zijn we ook te koop.
7: Ja, kortom, all over the place zijn jullie met je oma's soep. Is het, want de doelgroep zijn niet oma's, heb ik het gevoel. Toch, Max?
8: Nee, het zijn meer jong werkende of jonge gezinnen, studenten. Die wel meer.
7: Ja, ook en waarom die doelgroep?
8: Nou, wij helpen al die ouderen via studenten. Dus op die manier gaat het mond tot mond. En ik denk ook onze producten zijn best wel gericht op gezondheid. En dat past ook goed bij de wat jongere generaties. En ook zijn jongere generaties wat drukker, die koken weinig. Dus dat is ook een goede match.
7: Ja, want we hadden het er net al even over. Jullie doen heel veel voor eenzaamheid onder ouderen. Hoe groot is het team dan? Kun je er iets over zeggen?
19: We hebben een team van 12 tot 15 mensen die op ons hoofdkantoor zitten in Amsterdam.
7: Mm-hmm.
19: Maar we hebben heel veel studentenbesturen in de 14 steden waar we activiteiten organiseren met ouderen. Dus ja, dat zijn 8 per bestuur. Dus dat zijn er meer dan 100 die zich minimaal een dag per week inzetten voor de stichting. Die we hebben, ja.
7: Ah, dat is dus echt een stichting Oma Soep of zo? Hoe heet de stichting?
8: Ja, stichting Oma Soep tegen eenzaamheid.
7: Ah, ja. Maar dan heb je dus echt clubs van studenten die daar zeggen, ik sluit me aan bij Oma Soep om activiteiten te organiseren.
8: Ja, die doen dat eigenlijk een jaar lang en dan wisselt het bestuur weer. Maar dat bestuur zelf in die stad werven ook honderden vrijwilligers gedurende zo'n jaar.
7: En wat doen ze dan allemaal?
8: Het voornaamste wat ze doen is langs de ouderen thuis gaan en een soepje brengen. En dan komen ze eigenlijk voor een praatje, gaan de studenten in groepjes van 2. En dan probeer je dat ze elke week weer naar dezelfde gaan om echt die eenzaamheid tegen te gaan.
7: Ja, en waarom doen studenten dit?
8: Ja, ze vinden het toch belangrijk om hun steentje bij te dragen. En ze doen ervaring op, zowel op het gebied van ondernemen, maar ook impact maken. Ja, ja. Dus dat raakt aan twee kanten.
7: Is het zo dat die studenten af en toe ook weer bij jullie dan later in het soepteam aan het werk gaan, of niet?
19: Dat zou wel het ideale scenario zijn natuurlijk. En dat gebeurt ook wel eens inderdaad. Dat ze daarna op het hoofdkantoor of een stage lopen of komen werken. Dus dat is natuurlijk heel leuk. En ze zijn echt onze ambassadeur. Ze vertellen het verhaal wat zij zelf meemaken met de ouderen natuurlijk door aan alle anderen.
7: Ja, ja, interessant. Ja. Zeg, en die winst is dus, begrijp ik, de helft gaat naar deze stichting om ouderen te helpen.
8: Ja, zeker. En die winst gaat dan, want het zijn weer 14 lokale stichtingen. En dat verdelen we dan op die manier. Plus de mensen die op het hoofdkantoor echt volledig op de stichting richten.
7: Even terug naar het begin. Want jij zei 2017, 2019 de Oma Soep echt opgericht. Wat was dan het begin, zeg maar, van Oma Soep?
8: En het begin was het echt soep maken in buurthuizen in Amsterdam. En dan als die soep gemaakt was, namen we die pannen mee naar een soort van afhaalwinkeltje. Een ijskuipje die dan in de winter een soepafhaalwinkeltje werd. En vanuit daar verkochten we soepen. Maar de ene keer was de soep heel lekker, de andere keer zaten de haren in of te veel peper. Dus het was nog niet heel efficiënt, omdat we alles uit de verschillende buurthuizen.
7: Ja, ja. En wanneer ben jij er dan? Want je zit dan nog steeds te voetballen. Jij vertelt in de auto die enthousiaste verhalen. En dan, wanneer kom jij er opeens dan bij?
19: Martijn? Ja, we wilden inderdaad sowieso al. We waren tegelijkertijd klaar met studie. En we wilden samen ondernemen. En toen wilden we eigenlijk eerst iets doen in de sport. Met tennis of squashvelden verhuren. Dat ging niet zo goed. En toen daarna, ik moest gewoon geld hebben eigenlijk. Dus ik moet gewoon nu een baan vinden. Als we niet een ander idee hebben. En toen kwam Max met het idee van Oma Soep. En zijn idee was om inderdaad ouderen in een fabriek te laten werken van 9 tot 5 soep maken. En dat zag ik niet echt zitten. Dus daar had ik zo mijn vraagtekens bij. Toen zei ik, ik ga gewoon maar ergens beginnen aan de slag.
7: Ah, jij was niet meteen enthousiast over het hele idee?
19: Nee. Dus ik ben toen als bedrijfsjurist aan de slag gegaan. En Max heeft toen Oma Soep opgezet met iemand anders. Met een andere vriend van hem die geneeskunde studeerde. Dus meer een beetje in die hoek. En toen na 2 jaar ben ik met hangende pootjes teruggekomen.
7: Oh ja?
19: Ja.
7: Want toen, hoe heb jij toen gereageerd? Kom binnen of zei je van eerst moet je een hele middag I told you so zeggen?
8: Nee, ik was al lang blij dat er eindelijk iemand naast mij kan staan die enigszins structuur heeft en daarnaast ook creatief is. Dus ik dacht wel meteen van dat kan elkaar heel goed aanvullen.
7: Ja, jij zei wel meteen we moeten af van die buurthuizen, begrijp ik.
19: Nee. Ja, dat daar soep maken inderdaad. Het was inderdaad wel, ik zei wel, wat Max ging af en toe na voetbaltraining, gingen we terug in de auto van Den Haag naar Amsterdam. We kwamen om, denk ik, 11:30, 12:30 nog thuis. En dan moest hij nog soep maken voor de dag daarna.
8: Dat was een beetje heftig misschien.
19: Ja, dus dat toen zag ik wel van, joh, zodra we dat soep maken hebben uitbesteed, dan is voor mij, denk ik, het beste moment om in te starten. En dat was eigenlijk toen we de Albert Heijn Product Pitch hadden gewonnen.
7: Ja, want dat is natuurlijk het hele punt. Altijd met dingen in de supermarkt brengen. Je moet volume kunnen maken, maar je moet ook klanten kunnen hebben. En dat kan je natuurlijk niet met een klein winkeltje doen. Dus ergens is de sprong gekomen bij Albert Heijn. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
8: Ja, we deden mee met de Albert Heijn Product Pitch. Dat organiseerden ze toen nog. En toen had ik eigenlijk oma Loekie mee. En die deed eigenlijk, dankzij haar wonnen we vooral. Dus zij kon heel goed laten zien wat het haar bracht, oma Soep. En hoe blij ze was dat ze sinds oma Soep heel vaak bezocht werd. En weer wat meer zelfvertrouwen kreeg. En ze was ook lekker bij de hand. Dus zij blies die jury helemaal omver. En toen kregen we, je battelde eigenlijk tegen 20 andere kleine start-ups. Mm-hmm. En omdat we wonnen, kregen we de kans in 100 filialen bij Albert Heijn. En dat ging eigenlijk supergoed vanaf de start. En,
7: had je toen ook wel de productie op orde dat je die 100 filialen kon servicen?
8: Nee, we hadden dus je wint die prijs. En dan hadden we eigenlijk nog een half jaar de tijd voordat we in de schappen kwamen. Ja. Dus toen ging ik met de pet rond langs allemaal samen eigenlijk langs fabrikanten, productielocaties. En hadden we op een gegeven moment een deal met eentje en gingen we produceren. Ja.
7: Ik kan me wel voorstellen, want je hebt dus een maatschappelijke missie. De helft van je winst gaat naar de stichting om deze eenzame ouderen te helpen. De allereerste aflevering van Bloed, Zweet en Zaken was met Tommy Tomato. Ja. En die hebben het heel lastig gehad, die zijn zelfs failliet gegaan. Omdat die zegt, het is best wel moeilijk om die balans te bewaren tussen de missie en commerciële impact. Merken jullie dat ook, of niet?
19: Ja, zeker. Je moet altijd zoveel mogelijk winst maken, in ons geval, om ook echt onze stichting te financieren. Dus inderdaad, als je moet kijken van wat brengt je bedrijf verder, zodat je meer producten kan verkopen. Daar moet je af en toe in investeren door bijvoorbeeld ontwikkelen van nieuwe producten. En dat kost natuurlijk geld. Maar dan moet je altijd in rekening houden dat je wel genoeg winst over moet houden. Dus dat uiteindelijk.
7: Je hebt eigenlijk twee operaties te runnen. Je hebt de vrijwilligers te runnen. Ja. En je kunt nu die oma's opeens even een jaartje niet bezoeken. Ja. Maar je moet ook investeren in marketing, productie en et cetera.
19: Klopt.
8: Ja. Alleen waar een volledig commercieel bedrijf kan zeggen, we maken even 2 jaar geen winst en we gaan volle bak investeren, kan dat bij ons wat minder makkelijk inderdaad. En ook heb je wat minder soort van, hoe noem je dat, venture capitalists of investeerders die zeggen, oh joh, ik geef jullie wel een zak met geld en helemaal prima dat de helft van de winst naar een sociaal impact gaat.
7: Ja, en dan ben je succesvol. Dan draai je lekker. Hoeveel omzet draai je per jaar nu?
8: We zitten nu stevig af op iets van 5,5 miljoen.
19: 6, denk ik.
8: Hij denkt 6, nou, dat is
20: lekker.
8: Maar anders dan hij is nu de optimist. Ja, mooi.
20: Okay, maar 6 miljoen, dat is een behoorlijke sizable impact natuurlijk. Ja. Ja. Ik kan me wel voorstellen, ik zag jullie al in de schappen liggen natuurlijk in voorbereiding op deze uitzending. En ik dacht, precies zo dat emmertje en dat, weet je, laat zeggen, precies zo die verpakking. Die je denkt, hé, dat zie ik nu ook terug in andere merken, huismerken, et cetera. Heb je daar niet last van?
8: Ja, zeker. Wij hebben eigenlijk dat verse soepschap bij heel veel supermarkten gebouwd, want dat bestond nog niet echt. En ze zagen dat succes en zijn dat allemaal eigenlijk al die smaken ook gaan namaken en ook gaan uitbreiden. En ook nog eens zijn er een aantal die het elke week in de bonus zetten. Dus dat is wel lastig concurreren. Wij zeggen dan van, nou, mogen wij dan ook elke week in de bonus? Maar dat gaat dan niet zomaar. Dus nee, dat is wel lastig. Maar gelukkig zijn er ook nog wel genoeg klanten die zien van, wij zitten heel erg op die kwaliteit, hoog in kruiding, en je helpt ouderen door ons soepje te kopen. Dus we hebben zeker nog meer dan genoeg fans. Maar dat het lastig maakt, is zeker waar.
20: Ja, ook wel een beetje gek, hè? Dus je komt binnen, je doet een pitch, je wordt succesvol, ja. Maar daarna hetzelfde bedrijf gaat dan zeggen, wacht even, dat kunnen wij ook wel.
19: Ja, klopt. En we waren toen echt, toen hebben ze dus, de supermarkt probeerde het zelf ook met verse soep, dat is toen niet gelukt. En eigenlijk hebben wij, sinds wij dat hebben gedaan, hebben we een beetje dat schap gebouwd. Ja. Dus, ja, en dan begrijp ik ook wel dat je zegt, nou, als dat werkt, dan gaan wij dat ook doen.
20: Ja.
19: Maar de concurrentie moet natuurlijk wel eerlijk blijven.
20: Ja. Ik wilde naar waar het fout ging. Jullie hebben ook geprobeerd om dit in Frankrijk uit te rollen.
8: Ja.
20: Laten we even naar, waarom dachten jullie Frankrijk goed idee?
19: Ja, waarom dachten we dat? Eigenlijk hadden we gewoon een potentiële klant in Frankrijk, die gewoon super, meerdere klanten eigenlijk, die super enthousiast waren over het concept. En we dachten ook, Frankrijk, dat is ook een land waar de familie centraal staat en waar ze dan ook onze sociale impact omarmen.
8: Mm-hmm. Ja, en we, misschien goed om te zeggen, wij werden benaderd ook door een distributeur, of noem je dat? Ja. Die zei van, joh, we kunnen met jullie hebben zo'n mooi concept, dat kan ook in Frankrijk. En daar zijn we ook een beetje ingestonken. Ja. Dus die moesten we echt bergen met geld betalen. En die beloofde toen allemaal listings bij grote Franse retailers.
20: Ah, ja. Wat je dacht, oké, dus iemand komt naar je toe, die zegt, joh, Frankrijk. En dan denk je, oké, Frankrijk, dat is een veel grotere markt.
8: Ja.
20: Let's go. Toch?
8: Ja, dat
20: heb,
8: is,
20: je, heb je wel, zeg maar, je doet dan wel een beetje marktonderzoek van, zijn die Fransen zo soepig en ja, vinden ze oma's belangrijk? En
8: klopt, dat deden we ook wel. En dat hebben we ook in Engeland gedaan, wat meer voor de hand ligt. Ja. Dus dat zijn we tegelijkertijd ook wel gaan proberen. Maar ja, we waren iets te enthousiast geraakt ook door de verhalen van die distributeur. Ja. En we zagen ook wel voorbeelden van, wat was het ook alweer? Oatly en nog een aantal merken.
19: Tony's volgens mij toch?
8: Tony's ook. Een aantal merken die hard waren gegroeid in Frankrijk. Ja, en als zij dan zeggen duizenden winkels, ja. Wij hadden tot nu toe ook bij elke supermarkt wel geslagen. Dus we dachten, nou ja, laten we het gewoon proberen, why not?
20: En, maar laten we proberen, dat is dus wel investeren, kan ik me zo voorstellen.
19: Ja, ja, we moesten een flinke som geld betalen om ze maandelijks aan de slag te zetten, om die listings te regelen. Het werd maar uitgesteld. En uiteindelijk hadden we volgens mij 3 listings beloofd. Dus bij, dus
20: wat zijn listings precies?
19: Ja, dat je gewoon een plek wordt beloofd in de schappen.
20: Oh, ja.
19: En echt bij grote supermarkten daar. Van 3 grote supermarkten. Dus toen dachten we al van, nou ja, en inderdaad wat Max zei, ja, tot dan ging eigenlijk alles alleen maar in een stijgende lijn. Toen dachten we eigenlijk van, ja, de negatieve kanten, die hebben we nog niet eens gezien. Dus het kan alleen maar,
20: het kan alleen maar goed gaan.
19: Ja, alleen maar goed gaan.
20: Famous last word.
19: En toen zeiden we, ja, oké. Okay. Toen zijn we daar volgens mij bij eentje gestart.
8: De kleinste ook, want die 2 grote, de Carrefour ging niet meer door.
19: Nee, de vraag is überhaupt nog of die anderen wel geïnteresseerd waren. Vragen we ook nog af, dat het gewoon een praatje gepraat was. En zijn we bij de kleinste gestart, waar totaal niet onze doelgroep was. En wat ook in winkels lag, een beetje in het platteland inderdaad.
20: Ja.
19: Waar mensen zelf soep maken. En ja, dat werd helemaal niks.
8: Het is ook eigenlijk best groot deel van het jaar best wel warm in Frankrijk.
19: Ja.
8: Dat is ook niet echt
20: je wil, maar even voor mij, het investeren is het, dan moet je oma soep. Dus wat werd de merknaam dan?
19: Soupe de la grand-mère.
20: De soep de la grand-mère, dat klinkt toch heel goed.
19: Ja.
20: En wat moet je dan nog meer investeren? Moest je ook productie in Frankrijk regelen?
8: Nee, dat hebben we wel gelukkig nog. Dat was nog wel oké, slim. Dus we deden wel expres de productie nog in Nederland met onze huidige producent, omdat we wisten van, als het dan mislukt, dan hebben we niet enorme investeringen gedaan. Maar die distributeur was wel echt prijzig. Hè?
19: Ja, de distributeur was prijzig en je moest ook je soepen daar op voorraad zetten. Dus je moest gewoon daar je voorraden neerzetten. En ja, als dat niet leeg loopt, dan moet je weer een nieuwe voorraad neerzetten. En
20: omdat het natuurlijk is dan bederfelijke waar natuurlijk.
19: Ja, dus het is inderdaad vers, allemaal vers gezond. Ja. komt. Dus het is allemaal super.
20: Oh, dan gaat het ook nog heel hard uiteindelijk.
19: Ja,
20: dus
19: je kan niet zomaar even je voorraad leeg verkopen. Op een gegeven moment gaat het over datum. Dus dan moet je weer nieuwe neerleggen. Ja, dat is natuurlijk ook allemaal niet gratis.
20: En je werkkapitaal zit dan ook helemaal vast, toch? Ja, als je het een beetje te groot maakt.
19: Ja, dus dat was even.
20: Wanneer wist je dat je denkt: fuck, dit gaat helemaal niet lopen?
8: Oh, dat weet je altijd met introducties heel snel, eerlijk gezegd. Dus dat weet je dan al na 2 weken van... oh, het zou zoveel verkopen, maar het gaat ver onder die prognose.
19: Ja.
8: Dus toen wisten we al wel snel. En ook het aantal winkels wat was toegezegd. Bleek in de praktijk dat ze zeiden, we starten wel in 150 winkels. Maar dat was ook een soort, klopte ook niks van.
19: Ja.
8: Starten we maar in 50
19: winkels. Moeilijk is dat je er dan op een gegeven moment dusdanig geld in hebt gestopt. Dat je denkt van shit, er zit nu al zoveel in. Het zou zonde zijn om er nu de stekker uit te trekken.
8: Ja.
19: En dan ga je er misschien nog wel meer in stoppen. Om het ook wat meer te activeren in de winkels. Maar ja, op een gegeven moment dachten we echt van nou, dit is niet meer levensvatbaar.
20: Ja, wanneer was dat moment dat je denkt, ja, dit is niet meer levensvatbaar?
19: Ja, dat we hadden echt alles geprobeerd om het ook te activeren in de winkels. En toen de verkoop niet omhoog ging, dachten we echt, elke cent die we nu nog uitgeven is er eentje te veel. Dus toen moesten we er gewoon een stekker eruit trekken. En die supermarkt zelf zei trouwens zelf ook van, jongens, dit werkt niet meer, toch?
8: Ja, zeker.
20: Wat hebben jullie geleerd?
19: Daarvan? Nou, dat je niet zomaar in een ander land je product in de schappen kan zetten en dat het dan in één keer automatisch gaat lopen. Dat lukt niet.
20: Nee. Toch, hoorde ik net, ja, we gaan ook nog toch, jullie geven het buitenlandavontuur niet op.
19: Nee,
8: want bijvoorbeeld de Engelse markt past wel veel beter dan de Franse
20: Hoe
8: markt.
20: Hoe weet je dat zeker?
8: Omdat daar onwijs veel verse soep gegeten wordt. En in Frankrijk bestaat dat schap nog nauwelijks, of is het daar erg klein. Maakt in Engeland een andere uitdaging, dat er heel veel concurrentie is met andere verse soepmerken. Maar ja.
20: Dus dat schap is dan wel ontwikkeld in Engeland?
8: Ja. Okay. Alleen die hebben niet een social impact merk of een soep met zo'n verhaal als wij hebben.
20: Mm-hmm.
8: Dus we denken dat daar wel ruimte is en markt voor kan zijn. Ja, maar we hebben ook geleerd, want in Frankrijk gingen we meteen zo verkopen. Terwijl in Nederland waren we eerst ook jaren bezig met de stichting opzetten en ouderen helpen. Dus we gaan dat nu op deze manier doen. Dus er is nu iemand in Londen, Hanna, die supergoed werk doet en de stichting daar opzet eerst. En zorgt dan in Londen met ouderen koken, daarna Oxford.
20: Ja, dus eigenlijk een beetje van het geld dat je in Nederland verdient, ga je in Londen een stichting opzetten.
8: Ja.
20: Zodat daar al het verhaal echt wordt geladen van, we zijn ouderen aan het helpen.
8: Ja.
20: En daarna ga je die soep introduceren.
8: Ja,
20: dat is het idee.
19: We halen daar dus ook in Engeland dus ook voor de stichting geld op om sowieso de stichtingactiviteiten op te zetten en de ouderen daar alvast te helpen.
20: Ja.
19: Dat doet inderdaad heel goed.
20: Maar die concurrentie is natuurlijk groot. De Engelsen zijn wel soepeters volgens mij, toch?
8: Ja, ze zijn by far het grootste verse soepland.
20: Ja, eerlijk zeg.
8: Ja, mooi.
20: Maar ik kan me wel voorstellen dat ze er of heel veel zelf maken, dus dat ook concurrentie is, of inderdaad al die merken die misschien niet een social impact hebben, maar best lekkere soep maken. Dus de vraag is, gaan mensen die premium, of een switchen van een merk vanwege deze social impact? Heb je dat onderzocht?
8: Nou, dat is inderdaad de vraag. Ik denk dat we heel erg gaan moeten zorgen dat we al bekender worden voordat we dat schap ingaan.
19: Ja. En daarom zijn dus inderdaad diezelfde manier hoe we dat in Nederland hebben gedaan, is belangrijk. Dat je eerst gewoon wat awareness van je merk en van wat je sociale missie wat meer verspreidt daar.
20: Ja.
19: En dat heeft eventjes tijd nodig. En als ze dan onze soep hebben gegeten, ja, dan zijn ze binnen. Want het is de lekkerste soep natuurlijk.
20: Ja, precies. En is het, heb je al een distributeur? Of zeg je nou, dat naar Frankrijk gaan we even rustig aan doen? Dat komt wel als we zover zijn.
8: We zijn nu wel echt meer zelf aan het doen. We hebben wel een soort van logistieke distributeur, maar die doet niet je sales en zo.
19: Nee.
8: Dus we hebben alle vertrouwen in dat we dat samen met Hanna daar...
19: Er is echt een Nederlandse werknemer zit daar in Engeland. Ja. Die dat voor ons opzet.
20: Snap ik. Ja, prachtig.
0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Volgende keer. Dag.
2: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Hallo, ik ben Art Rooijakkers en ik presenteer dit jaar de Dutch Podcast Awards. Het is bijna zover en jij bepaalt wie de publieksprijs wint. Heb jij een favoriete podcast die absoluut die award verdient? Stem dan nu. Ga naar podcastawards.nl en geef jouw stem aan de podcast die jij het allerbeste vindt. Met jouw stem bepaalt de winnaar. Dus stem snel op podcastawards.nl.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
4: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
5: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
3: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
4: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
5: En sla je slag.
6: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
7: Straks boekt een AI-agent je vakantie. Wat heb je dan nog aan Booking.com? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan James Waters, Chief Business Officer van Booking. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
8: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het tv-programma De Bondgenoten van SBS6 heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Kassa en de serie Woeste Grond van de NPO waren de andere kanshebbers. Joop van den Ende kreeg een speciale oeuvre-ring en was de eerste persoon van achter de schermen die de prijs won. Annette Malherbe won hem voor beste acteur. In Amsterdam is de brand in het Olympisch Stadion nog steeds niet uit. Het vuur begon in een kruipruimte van de parkeergarage en sloeg over op een spouwmuur. Mensen die hun auto in de garage hebben staan kunnen er nog steeds niet bij. Er komt al de hele avond veel rook vrij. De brandweer probeert het historische pand te redden. 6 artsen van de overleden oud-voetballer Diego Maradona riskeren celstraffen tot 12 jaar. Volgens de Argentijnse justitie lieten ze hem in 2020 aan zijn lot over. De hoogste straf voor doodslag is geëist tegen 3 artsen. Ze worden beschuldigd van nalatigheid en dat ze konden weten dat Maradona dan zou overlijden. Meerdere partijen in de Tweede Kamer willen dat als er een verplichte stagevergoeding komt, er ook een minimumbedrag wordt ingesteld. Linkse partijen denken aan €500 tot €800 per maand bij een fulltime stage. De VVD wil geen minimumbedrag noemen en JA21 ziet het hele plan niet zitten. En de Duitse oud-bondskanselier Schröder was gisteren op de verjaardag van president Poetin. Volgens het Kremlin zou Poetin hebben gehoord dat Schröder in Moskou was en hem thuis hebben uitgenodigd. Op foto's schudden ze elkaar lachend de hand. Schröder krijgt al jaren kritiek op zijn hechte band met Poetin. Het weer van Weer Online? Het klaart op vanuit het noorden en het blijft vannacht droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.
11: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
12: Hartelijk donderdag, goed dat je er weer bij bent op deze donderdag 8 oktober. De dag dat we het hebben over de cijfers van TSMC en Samsung. Samsung zit de winst met bijna 800% stijgen. En toch zijn beleggers niet blij.
13: The numbers on a headline beat were actually slightly below the whisper. In other words, really, investors in the street have caught up with the expectations. That's partly why you're seeing a bit of a drift in reaction to that.
12: We hebben zo meteen uitgebreid over die Samsung-cijfers.
14: En we hebben het over bouwbedrijf BAM, want dat doet een overname.
15: Bouwer BAM neemt aannemersbedrijf AHAK over. Het bedrijf is gespecialiseerd in ondergrondse infrastructuur. Bijvoorbeeld het aanleggen van gasleidingen.
14: Wat BAM ermee moet, hoor je zo meteen.
12: En we praten hierbij over een wonder bij de eigenaar van Just Eat Takeaway.
14: De beurs in de VS staan in het rood. De AIX sloot licht hoger op 1121 punten. Won 0,3%. Grootste stijger was Shell. Dat kreeg er 3,5% bij. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Robert Manders van het Antaurus Europe Fund. Goed dat je er bent.
16: Dankjewel.
12: Ja, goed dat je er bent, Robert. En laten we dan maar met goed nieuws voor Prozis beginnen. Prozis kocht Just Eat Takeaway, de maaltijdbezorger, eigenaar van Thuisbezorgd. En kocht daarbij een bedrijf dat niet echt lekker in de wedstrijd zat. Er werd steeds minder besteld. Maar dat is voor nu verleden tijd. Want vorige maand is er iets bijzonders gebeurd. Er zit weer muziek in het bedrijf. Did somebody say just... Katy Perry, ja, die heeft flink verdiend aan Just Eat Takeaway. Just Eat Takeaway beleggen ze iets minder aan het bedrijf. Maar goed, er is meer besteld, dat is het goede nieuws. En dat is voor het eerst in 55 maanden tijd. Jawel, voor het eerst in ruim 4,5 jaar tijd zit de groei in het aantal bestellingen. Er komt een einde aan een treurig lange periode van dalende groei bij Just Eat. De CEO van Prozis is helemaal happy en schrijft in een brief aan aandeelhouders dat ze verwachten dat de groei aanhoudt. Ja, dat hoop ik ook voor ze. En dat ze verder gaan investeren in de maaltijdbezorger. Heb je dat wel eens meegemaakt, even tussendoor, dat je in een bedrijf zat, dat je aandelen van het bedrijf had, dat 55 maanden op rij niet groeide?
16: Dat is wel ernstig, ja.
12: Dat is bizar, toch?
16: Ik kan me niet echt herinneren dat ze... Ja, dus je hebt ze wel. Op de Nederlandse beurs bestaan ze ook. Maar we zitten er niet in.
12: Nee.
16: Signify bijvoorbeeld, dat is een goed voorbeeld van een bedrijf... dat in zo'n treurige situatie zit.
12: Ja, echt niet best.
16: Nee.
14: Door naar OCI, dat is die eeuwige soap. We hebben het er vaak over gehad hier, maar nu komt er een eind aan... want er lijkt niks meer in de weg te staan voor een fusie... met het Egyptische bouwbedrijf Orascom. En daarmee verdwijnt OCI dus van de beurs hier in Amsterdam. Een groep minderheidsaandeelhouders onder leiding van de VEB... probeerde die fusie tegen te houden met een rechtszaak. Ze vonden het bod te laag en ook onredelijk... omdat het niet betaald zou worden in cash, maar in aandelen Orascom... waar je in Nederland niet zoveel aan hebt... omdat je er niet tot nauwelijks in kan handelen. En bovendien had je er ook niks tegen in te brengen als aandeelhouder... want een Egyptische miljardair had een meerderheidsbelang, heeft een meerderheidsbelang in zowel OCI als Orascom, waardoor hij dus erover gaat. De rechter greep in, stelde twee tijdelijk bestuurders aan die de fusie konden blokkeren. Maar nu ziet de rechter geen reden meer om die bestuurders aan te houden. Dus vanaf januari mogen ze weg. En ook komt er geen extra onderzoek naar de leiding van OCI. En dat is iets wat de VEB wel graag wilde. En Joost Smets van de VEB legt uit waarom het er toch niet komt.
17: En sindsdien is er veel gebeurd. Veel ten goede vindt de ondernemingskamer. Er is een cashbod gekomen. Dus, en het bod in, op Orascom is ook verbeterd door een gestegen beurskoers. Dus de deal is beter geworden, er is meer informatie vrijgekomen. En ja, als dan de ondernemingskamer een belangenafweging maakt... en dat maken ze, dan denken ze van nou, een enquête is gewoon niet in belang van de onderneming. Dat is te belastend voor ze. En daar zullen we het mee moeten doen. En dat doen we het ook mee voor nu nog.
14: Ja, voor nu, want ze beraden zich nog op verdere stappen, de VEB. Hiermee zijn alle blokkades voor de fusie wel weggenomen. De aandeelhouders moeten er nog wel over stemmen. Maar ik zei het al, diezelfde Egyptische miljardair heeft dus de meerderheid. Dus dat lijkt een hamerstuk te worden.
12: Gaan we door naar farmaceut Fagron, waar we het afgelopen zondag in Beurs in Zicht nog met Thijs Buitenhuis over hadden. Hij blikte toen vooruit op de cijfers die vandaag kwamen en hij voorspelde het goed.
18: Ik verwacht dus wel dat ook die omzetgroei ook echt wel een acceleratie gaat laten zien ten opzichte van de eerste helft van het jaar. Stiekem hoop ik een beetje dat het tegen de double-digit groei aan gaat tikken. Dat zou mooi zijn. De vergelijkingsbasis is ook iets makkelijker. Dat zou wel moeten lukken.
12: Ja, dat is dus uitgekomen, want de midkapper komt met goede cijfers. De omzet steeg vorig kwartaal met ruim 23%. Toch daalde het aandeel met bijna 2,5%. Ja, kan zijn dat de omzetverwachting tegenvalt of beleggers worden wat nerveus van een terugroepactie van infuuszakken op de Amerikaanse markt. Dan moet ik zeggen dat het wel een sectorbrede terugroepactie is.
14: Gaan we naar het favoriete merk van vriend en collega Maxime van Meel. Dan heb ik het niet over ASML, maar over kledingmerk Uniqlo. Hij slijt er namelijk broeken en truien van in rap tempo. En hij blijkt niet de enige, want het merk groeit in rap tempo. En vooral in Europa en de VS.
19: Someone just rang my doorbell and handed me these two paper bags filled with clothes from Uniqlo because they're opening up in San Francisco. Let's see what's inside.
20: Okay, guys, ik ben in Uniqlo. Ik ga even broeken passen. Nee, te kort.
21: Did you know those viral Uniqlo tops with the bra? So good, so smooth and great for winter.
20: Voor de duidelijkheid, deze Uniqlo heeft dus 12 verdiepingen.
12: Dat is een beetje alsof ik Maxime hoor praten. Ja. Ik ben daar laatst geweest. Ik vind het wel een beetje basic bitch winkel. Nou, dus,
14: ik hoop niet dat Maxime luistert.
12: Nee, ik hoop niet dat hij luistert.
14: Ja, nou, ja. Een hoop basic bitches wel in Europa en de VS blijkt. Want door die groei in Europa en de VS boekte het bedrijf 32% meer winst. Lang moest Uniqlo het vooral van de thuismarkt hebben. Dat is dus Japan en ook een beetje China. Maar nu is het dus langzaam vooral Europa en de VS wat de boventoon voert.
12: Straks hoor je alles over BAM dat een ander bouwbedrijf koopt.
14: En Elon Musk wil ook Jeff Bezos zijn ruimtevaartbedrijf naar Wall Street brengen.
12: Eerst naar Samsung en TSMC. Beide chipbedrijven kwamen met de cijfers. TSMC als grootste chipverkoper van de wereld. Samsung als grootste geheugenchipmaker van de wereld. En om met Samsung te beginnen, dat zag de operationele winst met 782% stijgen en de omzet met 127%. En toch valt het beleggers tegen.
0: The stock is well off its highs. And that tells you that the market is maybe signaling that this is possibly as good as it gets. That this cannot carry on forever. And the market's beginning to price that factor into its thinking right now. So yeah, the earnings are great, but we knew they were going to be great. And we've priced they're going to be great. And we're beginning to price the possibility that they're not great going forward.
12: Om daarmee te beginnen, Robert, een winststijging van bijna 800%. Een recordwinst van $80 miljard. En dan valt het toch tegen, begrijp je dan?
16: Ja, ik zie het niet vaak, zo'n hoge winststijging. zeker aangezien de winst een jaar geleden ook niet laag was.
12: Nee.
16: Maar ja, ik snap het. Ja, ik snap het eigenlijk wel. Kijk, de aandeel is dit jaar tot nu toe verdubbeld. En de verwachtingen die waren ook heel erg hoog gespannen.
12: Mm-hmm.
16: Dus ja, dan heb je dat. De meest optimistische beleggers die verwachten eigenlijk een iets hogere winst. Een paar procent hoger. En ja, dan wordt het dat toch niet. En dan denken ze, oh jammer. Nou, het is dan wordt het dan een beetje zelden nieuws. Ook al was de winst best wel goed.
12: Ja, je sluit je een beetje aan bij dat fragment van Bloomberg wat we net hoorden. Dat beleggers ook wel denken dat het hoogtepunt is bereikt. Denk jij dat ook?
16: Nou, ik weet niet of alle beleggers dat denken. Maar ja, je kan er hartstikke veel in lezen in deze cijfers. En dat zie je vaak wel met bedrijven waar echt het vergrootglas op ligt op hoe ver de winst nog gaat. Dat elk zuchtje gepercipieerde tegenwind wordt aangegrepen. Maar ik denk dat de winst nog verder gaat stijgen vanaf dit niveau.
12: Toch wel.
16: Er zitten wel een paar dingetjes in de cijfers. Eén ding is bijvoorbeeld dat ze wat meer met langere contracten zijn gaan werken.
12: Mm-hmm.
16: En ja, dan geef je wat winst nu op. Maar dan leg je ook wat meer winst in de toekomst vast op deze hoge geheugenchipprijzen. Dus dat is eigenlijk ook weer voordelig, denk ik, voor de toekomst. Dus ja, ik maak me niet zo heel veel zorgen over Samsung. En als het goed is, gaan de geheugenchips, de prijzen daarvan stijgen nog steeds.
12: Maar dan ben je best wel optimistisch. Want ik las gisteren een analistenrapport. En die analisten die zeiden, ja, dat zijn jaloersmakende cijfers. De winst van Samsung ziet er goed uit. Mm-hmm. Nou, dat blijkt uit deze cijfers. Maar zeggen ze, ondanks die tekorten op die geheugenchipmarkt, denken wij dat ze nu echt aan hun max zitten qua marges. Dat vanaf hier gaan die marges alleen maar afnemen. Meer winst dan dit kunnen ze niet maken. Maar daar ben je het dus niet mee eens.
16: Ja, de prijzen die blijven toch stijgen. Dus ik denk dat het nog verder omhoog kan. Het is een soort van een commodity, hè? Dus eigenlijk is het best wel logisch dat de winst op een gegeven moment omlaag gaat.
12: Ja.
16: Maar dat is nu nog niet. En de vraag is dan, hoe lang blijft die winst doorgaan? Kijk, als het staat ongeveer vijf keer de winst. Als deze winstgevendheid nog vier, vijf jaar aanhoudt.
12: Mm-hmm.
16: Ja, dan heb je je geld terug. En dan heb je nog steeds een bedrijf. Dus dat is de hele logica erachter. En waarschijnlijk gaat die winst omhoog. Dus ja, over 3 jaar, als de situatie dan nog steeds niet teruggevallen is, dan zit je goed met het aantal Samsung. Maar ja, dat is dan het hele koffiedik kijken.
12: Ja, dat is altijd het lastige natuurlijk. Ook het lastige aan beleggen in het algemeen. Maar dan is dit pessimisme dus niet terecht van dat clubje analisten en een deel van die aandeelhouders.
16: Maar diezelfde analisten hadden dat 1 jaar geleden ook kunnen zeggen. En sindsdien zijn de winsten van Samsung alleen maar verder gestegen.
12: Ja.
16: Dus het gaat er echt om dat je die markt goed analyseert. En dat je kijkt waar die prijzen naartoe gaan. En hoe de capaciteit verloopt. Hoeveel ze produceren. Ja. Wat voor contracten ze afsluiten.
12: Geldt het ook voor de concurrentie, Robert? Ben je daar ook nog positiever over? Of is het echt alleen specifiek voor Samsung met die geheugenchips?
16: Ik denk dat de concurrentie evenveel profiteert als Samsung.
12: Nog even over TSMC, kwam met zijn maandelijke omzetcijfer. Ook daar groei. Omzet kwam uit tot $16,5 miljard. Een omzetstijging van maar 55%. Mm-hmm. Toch even wat minder dan die procentuele stijging van Samsung. Hoe zit het daar? Zit daar nog groei in bij TSMC?
16: Ja, ook bij TSMC zie je hetzelfde. Hogere prijzen. En dat betekent uiteindelijk weer meer omzet voor ze. Wat gunstig is. Wat misschien minder gunstig is, is dat ze nu een fabriek aan het opstarten zijn en gaan opstarten in de komende tijd. Bij het opstarten van een nieuwe fabriek in de chipwereld heb je niet altijd de meest optimale productie in de eerste instantie.
12: Nee.
16: Dus er gaan af en toe wat chips kapot en dan. Dan moet je wat afschrijven. Maar op een gegeven moment draait die fabriek op volle toeren. En dan gaat alles weer op rolletjes, zeg maar.
12: Ja, en dit gaat nog alleen om het omzetcijfer. Wat verwacht jij voor die marges? Ze komen binnenkort ook een keer met die cijfers. Zijn die ook nog steeds hoog en zullen die hoog blijven?
16: Ja, precies. Omdat die nieuwe fabrieken opstarten, denk ik dus dat die marges misschien tegen kunnen vallen. Maar dat zal dan een tijdelijk effect zijn.
1: BNR Beurs.
14: Gaan we door naar bouwbedrijf BAM. Dat ziet kansen voor zichzelf in de energietransitie, maar wel met hulp van een overname.
15: Bouwer BAM neemt aannemersbedrijf AHAK over. Het bedrijf is gespecialiseerd in ondergrondse infrastructuur. Bijvoorbeeld het aanleggen van gasleidingen. AHAK blijft straks een zelfstandig bedrijf en behoudt ook zijn eigen naam. Er werken zo'n 900 mensen.
14: Kost 504 miljoen. Een bedrijf dat ondergrondse infrastructuur voor water en energie aanlegt, is dat AHAK. En dat is dus belangrijk voor de nieuwe energieinfrastructuur die nodig is voor de energietransitie. Ja, dat is ongeveer wat ze doen. Maar waarom moet BAM dit bedrijf hebben, volgens jou? Wat hebben
16: BAM
14: ze eraan?
16: BAM is heel erg actief tegenwoordig in de civil engineering, de civiele bouwkunde techniek. Ze zijn ervan overtuigd dat die hele Nederlandse energieinfrastructuur nog jarenlang blijft groeien. En daar is dit bedrijf, dat AHAK, in gespecialiseerd. En ze hebben ook nog een speciale techniek om kabels onder de grond te leggen. Best wel interessant en best wel efficiënt. En daardoor zonder dat je een goot moet graven. En dat schijnt behoorlijk aan te slaan. En daarom is het een zeer winstgevend bedrijf.
14: Ja, dus ze zien kansen in die energietransitie met dit bedrijf.
16: Ja.
14: Ja, AHAK heeft voor 1 miljard aan orders voor de komende 5 jaar al klaarstaan. En BAM betaalt er slechts 500 miljoen voor. Ja, dat is omzet natuurlijk. Maar goed, wat vind je van die overnameprijs?
16: Nou, vanochtend, toen ik nog niet gelezen had wat dit bedrijf was, dacht ik, wauw, dat is een ontzettend hoge prijs. Want ze betalen 1,2 keer de omzet, wat voor een bouwbedrijf ongekend veel is. En ook nog eens 18 keer de winst. Ook ongekend veel voor een bouwbedrijf. Maar ja, toen ging ik naar de cijfers kijken, wat het precies was. Nou ja, dan eerst heb je die technologie of die techniek die best wel uniek is en handig, zou je zeggen. Maar in 2025 hadden ze een 23% omzetstijging, wat heel netjes is voor een bouwbedrijf. En de winst voor belasting ging in 2025 met 40% omhoog. Ja, dat zet de boel wel weer in perspectief.
14: Dus misschien best een goede deal.
16: Het is best een goede deal, want als je kijkt naar BAM, hun civiele techniek omzet in Nederland steeg met maar 10%. Dus dat AHAK heeft wel degelijk iets dat BAM niet heeft en waar BAM dus kans in ziet. Daarom willen ze het hebben.
14: Ja, bouwbedrijven doen het zo ook goed op de beurs, BAM ook. Waar danken ze die groei aan?
16: Nou, ze doen het vooral heel goed op de beurs, omdat de waardering 5 jaar geleden heel erg laag was. Er stond een vrije kastroomrendement van 20% op al die bouwbedrijven. En dat is inmiddels een stuk lager geworden. Dus het is een groot deel voor de waardering. Voor een ander deel is de markt wat minder ruim geworden, is wat krapper geworden. En daardoor, die grote projecten gaan tegenwoordig tegen hogere marges en met betere voorwaarden voor de bouwbedrijven door die krappere markt. En tegelijkertijd gaat de huizenmarkt ook best wel goed voor ze.
14: Ja, waar zit de grootste groei voor BAM?
16: In Nederland, dit jaar in de civiele techniek nog steeds. Ja. Dat doen ze, daar zijn ze best wel goed in bezig.
14: En redden ze dat allemaal zelf? Of is het misschien wel aannemelijk dat ze meer overnames gaan doen?
16: Ik denk dat deze overname wel vrij groot is voor ze. Hier moeten ze 2 jaar voor sparen, bij wijze van spreken. Dus ik denk dat dit wel eventjes goed is.
14: Ja, nog even terug naar die deal. Jij zegt, het is eigenlijk best een goede deal. Toch reageert het aandeel een beetje lauwtjes. Het staat nu 1% hoger, nog niet eens. Stond lange tijd zelfs lager vandaag. Hoe verklaar jij dat?
16: Ja, ze hebben ook een vrij forse prijs betaald voor dit bouwbedrijfje. Dus ik snap het eigenlijk ook wel. Het is niet iets waar ik als BAM, als ik een BAM-belegger zou zijn, zou ik hier niet wild enthousiast van worden.
12: Maar al met al snap ik de deal wel.
16: Ik snap de deal wel, ja.
12: Ben ik trouwens de enige die, toen hij vanochtend het persbericht las, dacht aan dat merk met die ingeblikte, ja, de appelmoes en de ingeblikte wortels?
16: Je was niet de enige.
1: BNR Beurs.
12: Iets heel anders. We gaan naar de vrienden en vriendinnen op Wall Street. Ja, we lachen wel, maar daar laten ze het kopje hangen. Want alles staat in het rood. De Dow Jones verliest 0,3%. De S&P 500 gaat 0,5% naar beneden. En de Nasdaq verliest 0,9%. En ik wil beginnen met een bizar bonusverhaal. En het gaat over Goldman Sachs in dit geval. De zakenbank komt dinsdag met de kwartaalcijfers. Maar ik wil het hebben over de bonussen daar. Een select groepje is namelijk hard op weg om een bonus van $500 miljoen te verdelen. Dat meldt persbureau Bloomberg. Kort samengevat, omdat Goldman het de afgelopen 5 jaar extreem goed heeft gedaan en zij dus hun doelstellingen hebben gehaald. De grote winnaar is CEO David Solomon. Die krijgt het grootste deel van de taart, meer dan $100 miljoen om precies te zijn. In zijn eentje pakt hij dus die 100 miljoen en dan komt er nog even zijn salaris bij.
14: Dat is lekker. Leuk kerstbonusje cadeautje. Door naar Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos. Dat is niet beursgenoteerd, maar zou het binnen een paar jaar zomaar kunnen worden, zegt niemand minder dan Jeff Bezos, namelijk zelf in een interview met Fox News.
2: Does this put Blue Origin on the road to an IPO? Yes, I think someday Blue Origin will have an IPO. Exactly when that would be, I don't know. It would be several years from now. But it probably makes sense for Blue Origin to be a public company at some point.
14: Ja, binnen een paar jaar dus al misschien, zegt Jeff Bezos. Wat verwacht jij? Wordt dat net zo'n circus als die beursgang van SpaceX?
16: Nou, zo'n circus als de beursgang van SpaceX kan ik me niet voorstellen dat het met Blue Origin gebeurt. Jeff Bezos is natuurlijk geen Elon Musk, hè. Voor de rest is Blue Origin ook een stukje kleiner dan SpaceX. Dus, maar ik snap wel dat hij het pas over een paar jaar gaat doen. Want tot nu toe is het nog niet erg winstgevend. Origin. Dus
14: heeft SpaceX ook geen moeite mee.
16: Nee, dus ik zou eerst eigenlijk de winst opvijzelen voordat ik naar de beurs zou gaan.
14: Ja, wat zou een goed moment zijn voor een beursgang als die winst op orde is? Nou, dat kan wel lang duren met zo'n bedrijf, toch?
16: Ja, maar in ieder geval dat de winst binnen handbereik ligt, zou ik zeggen. Ja. Dat is een goed moment om naar de beurs te gaan.
12: Is het ongunstig voor SpaceX als zo'n concurrent erbij komt?
16: Nou, die concurrent die bestond al. Maar je bedoelt dan op de beurs als aandeel?
12: Ja, op de beurs als aandeel.
16: Denk het niet. Ik denk dat het juist fijn is voor beleggers dat ze een sectorgenoot hebben en dat ze het met elkaar kunnen vergelijken. Ja. Ja, ik denk niet dat dat heel veel uitmaakt. Bovendien is SpaceX nog een heel stuk groter dan Blue Origin. Want Blue Origin zou maar iets van $130 miljard waard moeten zijn op de beurs. Mm-hmm. Heb ik gelezen. Ja. Ja, maar goed, er zit al $40 miljard in van Jeff Bezos en team en anderen. Ja.
14: Kun je het aandeel enigszins vergelijken met SpaceX? Als het aandeel wat er nog niet is, maar stel het zou er zijn.
16: Ja, het is wel redelijk vergelijkbaar. Het is allebei ruimtevaart. Ze willen allebei iets doen met satellieten. Ja, Blue Origin wil iets doen met satellieten. Zijn er nu nog niet zo heel actief in. Dus het is eigenlijk wel vergelijkbaar.
14: Ja, nog heel veel naar Aegon dan. In het blokje Wall Street, het Amerikaanse nieuwsblokje. Dat is denk ik voor het eerst. Maar het mag nu, want ze verhuizen definitief naar de Verenigde Staten. De aandeelhouders hebben daar namelijk mee ingestemd vanmiddag. Met, ja, kan wel zeggen, Noord-Koreaanse uitslag. 99,95% van de aandeelhouders.
12: Ik ben benieuwd wie dat... minime...
14: 0,05, ja.
12: Wie dat is.
14: Ik zou dat ook gewoon noemen te sarren misschien. Als je toch al weet dat het een hamerstuk is. De beursnotering blijft vooralsnog wel in Nederland aan de AEX genoteerd. Maar het hoofdkantoor en alle activiteiten gaan naar de VS. En daarmee is het dus het einde voor het Nederlandse bestaan van Aegon.
12: Ik wil het toch nog even hebben over SpaceX. Gisteren hadden we het al over die obligaties die SpaceX wil uitgeven. $30 miljard aan obligaties, maar liefst 10 miljard willen ze ophalen bij banken. Gigantisch bedrag. En toen zei ik al, het lijkt me best wel een enorm risico. Nou, ik sta niet alleen, want volgens de Financial Times worden investeerders zenuwachtig van al die schulden die Elon Musk wil aangaan. Obligatiekoersen staan onder druk, schrijft de FT. En ook de credit default swaps, dat zijn die opties waarmee je je tegen een eventuele wanbetaling kan beschermen, die lopen op. Allemaal dus omdat Musk flink meer schulden aan wil gaan. Schulden die bovenop de $25 miljard van afgelopen weken komen, die ook al door middel van obligaties ophaalde. Dus die hele tent wordt lekker volgeladen met schuld.
14: Ja, lekker. Heel kort nog naar het aandeel Levi Strauss valt op, want de spijkerbroekenmaker kwam met een meevaller. De winstverwachting gaat omhoog. Moet wij gezegd worden dat dat wel een beetje vals spelen is, die hogere winstverwachting. Want het bedrijf dankt dat vooral aan allerlei importheffingen die het terugkrijgt van de VS, die illegaal werden verklaard. Ja, dus prikken beleggers wel een beetje door die goed nieuws show heen. Het aandeel staat 3% lager, onder meer omdat de omzet ook een beetje tegenviel.
12: Jorik, van Uniqlo naar Levi's. Jij bent een beetje de fashion-redacteur van BNR Beurs geworden.
14: Ik heb het getroffen. We gaan naar de agenda van morgen kijken. Het cijferseizoen komt langzaam op gang. En dit keer is het de beurt aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Airlines. Die zitten in een sector met een ingewikkeld jaar, want brandstofprijzen stijgen de pan uit. Toch doet Delta het best aardig. De Amerikaanse klant is namelijk vaker op zoek naar een premium luchtvaartmaatschappij. En dat is precies wat zij zijn. Dus juist hun premium diensten leveren lekker veel omzet op. En de beleggers van Ebusco komen bij elkaar. Dat is die noodlijdende bussenbouwer. Ebusco wilde deze zomer ineens van accountant wisselen. En dat is best brisant, omdat de vorige accountant tot 2 keer toe weigerde om een oordeel op de jaarrekening van Ebusco te geven, omdat het een rommeltje zou zijn. Ja, dus dacht Ebusco kennelijk, we nemen wel een andere accountant. Maar beleggers zijn daar best wel kritisch op, en die zullen er op deze vergadering nog wel wat over te vragen hebben.
12: Dit was de BNR Beurs van donderdag 8 oktober. Ja, het ging over kleren, het ging over raketten. Wie ook als een raket ging, was Robert Manders van het Antares Europe Fund. Goed dat je er was.
16: Dankjewel.
14: En wij zijn er morgen weer. Abonneer je tot die tijd op onze je favoriete podcast-app. Of zoek ons op YouTube. Vind je mij en Maxime morgen ook weer. En ik heb begrepen dat er 2 nieuwe Uniqlo-broeken onderweg zijn naar zijn adres. Dus misschien dat hij die wel aan heeft.
12: Kan hij even showen voor de camera. Sterk alvast. Tot morgen.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het

0: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
1: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week. Waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
3: Shape the future with confidence. EY.
0: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
4: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
5: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
6: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
7: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
6: Gelukkig lees jij ze wel.
7: Ja, tot en met de voetnoten.
6: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
7: Zodat jij in 1 uurtje begrijpt wat er staat.
6: Voetnoten. Taaie rapporten.
7: Maar wel helder uitgelegd.
6: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
5: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
9: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Gelderse Opheusden is een demonstratie tegen de komst van asielzoekers rustig verlopen. Er stonden 150 demonstranten bij het gemeentehuis, vooral jongeren. Spandoeken en spreekkoren waren er niet. Vorige maand liep een demonstratie daar nog uit de hand. Toen gooiden demonstranten zwaar vuurwerk naar agenten. De brandweer in Amsterdam heeft nog uren nodig om de brand in het Olympisch Stadion te blussen. Volgens lokale media was er een chemische lucht te ruiken, maar er is niks schadelijks gemeten. De brand begon in de kruipruimte van de parkeergarage, maar sloeg over naar een spouwmuur. Daardoor kwam er ook veel rook vrij. De regenboogvlag hangt zondag aan het Tweede Kamergebouw voor Coming Out Day. SGP was tegen en liet alle Kamerleden 's avonds laat nog naar Den Haag komen voor een hoofdelijke stemming. Van alle aanwezigen stemden 90 Kamerleden voor het hijsen van de regenboogvlag, 36 waren tegen. Ja, 21 kwam niet opdagen. En zwemster Marit Steenbergen heeft een Europees record gezwommen op de 100 meter wisselslag. Met een tijd van 56,18 seconden snoepte ze iets van haar eigen record af van vorig jaar. Zelf had ze geen persoonlijk record verwacht. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh zwom ooit sneller dan Steenbergen. Het weer van Weer Online? Het blijft droog vannacht en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
10: Als je naar de cijfers van onze industriële productie gaat kijken, dan denk je, oh, dat gaat hartstikke goed met die Nederlandse industrie. Maar er is een enorm verschil.
11: En het is spannend dat er dus ook ergens een soort van wantrouwen vanuit een overheid richting een bedrijfsleven is. Want daarmee maakt het ook moeilijker om een investeringsklimaat te creëren.
12: Als we zo doorgaan, komt er een moment dat het Centraal Bureau voor de Statistiek met een nieuwe reeks moet komen. Economische Groei Nederland ex-ASML.
13: Beeld je even het volgende in. De Nederlandse economie als een voetbalteam met 1 wereldspeler en de rest eredivisieniveau. Dan kun je het goed doen op eindtoernooien, maar als de sterspeler opeens vertrekt, dan heb je wel een groot probleem. De Johan Cruijff van de Nederlandse economie heet ASML. En dat vertrekken, dat is geen fantasie, want 2 jaar geleden liet ASML doorschemeren dat een buitenlandse transfer geen gekke gedachte was. En daarom trok het toenmalige kabinet alles uit de kast om het bedrijf hier te houden. Dat is niet gek, want de Nederlandse economie is zeer afhankelijk van ASML. Het Centraal Planbureau rekent voor 2027 op een economische groei van 1,4%. En ongeveer een derde daarvan komt direct of indirect voort uit de bedrijfsvoering van ASML. En eigenlijk is dat een hele ongezonde situatie, want je moet niet leunen op één sterspeler, maar op een heel sterrenteam. De vraag is, hoe bouw je die? En kan die topvoetballer die andere spelers een paar goede trucjes leren? Nou, met die vraag kwam het kabinet uit bij de oud-topman van ASML, Peter Wennink. En hij kwam met die bekende 51 aanbevelingen om het toekomstige verdienvermogen veilig te stellen. Nou, het kabinet is inmiddels met het advies aan de slag. Maar een sterrenteam bouw je natuurlijk niet in één transferperiode. Er zijn heel wat obstakels, stikstof, een overvol stroomnet, trage vergunningen, tekort aan handen. Dus nog een hoop slagen te slaan. Wil Nederland ook over 20 jaar welvarend zijn? En dus is de vraag, hoe raken we nou klaar voor de toekomst? En wat kunnen we leren van ASML? Je luistert naar Het Grote Plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
10: Dag Rens.
13: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos Edin Mujagic. Dag Edin.
14: Dag Rens.
13: Welkom allebei. Mijn naam is Rens de Jong. Han, moeten wij ons zorgen maken over het toekomstige verdienvermogen van Nederland?
10: Ja, je moet je altijd zorgen maken. Je moet geïnteresseerd zijn en je moet gericht zijn op je toekomstige verdienvermogen. En wat we dus op het ogenblik hebben, en je beschreef dat heel mooi in je inleiding, is eigenlijk een grote afhankelijkheid van onze chippers. Maar onze chippers bestaat voor pak een beetje 70% uit ASML.
13: Ja. En als we het dan over toekomstig verdienvermogen hebben, even wat praktischer, wat is dat dan eigenlijk?
10: Nou ja, je moet natuurlijk bedrijven hebben in je land die waarde kunnen creëren. Mm-hmm. En uiteindelijk eet iedereen daarvan mee. Ja. Hè? Als je nou naar de regio daar waar ASML gevestigd is. Als je daar gaat kijken, daar wonen mensen, zowel Nederlanders, maar ook heel veel niet-Nederlanders, die verdienen een hoog inkomen. En die doen boodschappen, die gaan daar naar de kapper, die moeten daar brood eten. Dus ook als je daar niet werkt, dan profiteer je daar toch van mee. En eigenlijk verspreidt dat zich over onze hele economie. Dus het is belangrijk om dat soort bedrijven die hoge toegevoegde waarde creëren, om die binnen je landsgrenzen te hebben. Ja.
13: Edin, kun jij iets zeggen over de toekomstbestendigheid van de Nederlandse economie?
14: In de eerste plaats dat ik me daar inderdaad ook in toenemende mate zorgen over maak. Kijk, als je naar een economie kijkt, kun je eigenlijk vergelijken met een soort vliegtuig met vier motoren. Een economie groeit als de huishoudens meer gaan uitgeven, als bedrijven meer gaan investeren. Economie groeit ook als de overheid meer uitgeeft. En de winst die je maakt in de handel met de rest van de wereld. Nou, van die vier motoren zijn er toch twee motoren die net iets belangrijker zijn in mijn optiek. Mm-hmm. Waar je altijd op wilt vliegen. En dat zijn de uitgaven van huishoudens en investeringen van bedrijven.
13: Ja.
14: En als ik naar de ontwikkeling van die twee motoren kijk, en als je alles wat zich zeker in ons land afspeelt, als je daarover nadenkt wat de effecten daarvan op die motoren zijn, daar maak ik me wel grote zorgen over. Want het wordt voor steeds meer huishoudens moeilijker om meer uit te geven. En investeringsklimaat in Nederland is ook niet wat die ooit is geweest.
13: En als je nou, stel je voor, Edin, je mag een paar miljard stuk slaan op dat toekomstige verdienvermogen van Nederland. Waar zou jij je geld op inzetten?
14: Ik ben ondertussen steeds meer een voorstander van hoe Singapore ooit rijk is geworden. Singapore begon het leven als een onafhankelijk land. Ja, ze waren gewoon straatarm. Ze hadden bijna niks. En wat ze toen hebben gedaan is, ze hebben allerlei delegaties de wereld ingestuurd om te gaan kijken, wat vinden wij belangrijk, waar willen we goed in zijn, en zijn er andere landen die daar nu al goed in zijn, en ga daar kijken van waarom zijn ze daar goed in. Nou, ik zou heel veel geld nu uitgeven aan mensen uit Nederland of naar die landen sturen, of mensen uit die landen naar Nederland halen om ons te vertellen. En ik gebruik vaak het voorbeeld, waar het ook de laatste tijd veel over gaat, het onderwijskwaliteit in Nederland is echt ondermaat. Ja, ik vind het toch altijd verbazingwekkend dat een land als Finland op al die lijstjes over kwaliteit van onderwijs scoren ze gewoon ontzettend goed, vaak nummer 1. En ze geven veel minder geld uit per leerling dan wij. Dus
10: je kunt ook meer, wordt dit.
14: Je kunt gewoon meer uit elke euro halen.
13: Ja. Han, wat zou jij van onze gast willen weten?
10: Ja, we hebben een hele goede gast natuurlijk. Ja. Die alles van ASML weet en hoe dat allemaal zo gekomen is. En weet je, laat ik zeggen dat ASML een waanzinnig bedrijf, waanzinnig succesvol. Echt ongelooflijk. Als je dat vergelijkt met Cruijff, dan is dat misschien nog wel een onderschatting.
15: Zo,
10: dus Cruijff en Maradona samen.
15: Ja,
10: zoiets.
15: Okay, wauw.
10: Wat ik van haar zou willen leren is, in hoeverre is dat nou toeval geweest? Dat we dat bedrijf in onze landsgrenzen hebben. En in hoeverre is dat een gevolg geweest van overheidsbeleid? Hè? Want we op het ogenblik is een hele discussie van we moeten het overheidsbeleid. En dat hele Wenningrapport ook allemaal overheidsbeleid. Mm-hmm. Maar ik heb een beetje het gevoel, en misschien gaat ze mij op andere gedachten brengen, dat het toch in zekere zin meer geluk dan wijsheid is geweest.
15: dat zou wel frustrerend zijn, want dat geeft dus aan dat het allemaal niet zo heel maakbaar
10: nou,
15: is.
10: Nou, weet je weet dat ik in Ierland woon en daar is een belangrijke strategie, is trying to be lucky.
15: Okay. En Edin, wat zou jij willen weten van onze gast?
14: Ik sluit me helemaal aan bij Han als hij zo lyrisch is over het bedrijf ASML. Dat is ook meteen een zorg. Want de kans dat er een nieuwe Johan Cruijff wordt geboren is natuurlijk heel klein. En dan weer in hetzelfde land. Dus dat we weer een ASML gaan krijgen, ja. Die kans achter klein. En we zijn natuurlijk allemaal geïnteresseerd in wat hebben we nou goed gedaan als land om ervoor te zorgen dat we ASML hebben. Nou, Hans zegt heel terecht, dat lijkt gelukt te zijn. Ik heb begrepen van onze gast gaat ons daar veel meer over vertellen. Dat er niet een soort blauwdruk bestaat van dit. Wat ik graag zou willen weten is, als je niet kunt zeggen wat je wel moet doen, kun je in ieder geval aangeven wat je niet moet doen.
16: Dat vind ik een originele vraag. Nou, onze gast staat te popelen. We hoorden haar al een beetje. Onze gast voor deze aflevering is Suzanne van der Velde. Zij is directeur van LifePort Semicon. Dat is een samenwerkingsverband tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen voor de halfgeleiderindustrie in de regio Arnhem-Nijmegen. En promoveerde op het innovatie-DNA van ASML. En schreef daar ook een boek over. Lessons Learned from ASML. Suzanne, van harte welkom.
17: Fijn om te zijn.
16: Leuk dat je er bent. Heb je nou echt 10 jaar lang onderzoek gedaan naar ASML?
17: Nee, 15.
16: Oh my god. Maar dat is meteen, wist je in die tijd dat jij bent begonnen, wist je al dat het bedrijf zo groot zou worden of niet?
17: Zo groot niet. Op het moment dat ik begon was ASML al wel 6-7 jaar de wereldmarktleider. Mm-hmm. En ze waren wel gestaag aan het groeien. Ze waren ook wel inmiddels al dominant, maar het was nog voor de tijd dat EUV, de technologie waarmee ze nu die monopoliepositie hebben, op de markt hadden gebracht.
16: En had je toen het idee van, oh, dit kan wel heel groot gaan worden, of zat dat er, droopt dat niet van de muur af?
17: Nou, ik was jong en naïef en ik heb gewoon op de vraag van een oud-topman van ASML over, er moet een boek komen over de bedrijfskundige geschiedenis van ASML, heb ik ja gezegd. Mijn promotor zei, daar maak je dan je proefschrift van. Toen heb ik ook geen nee gezet, toen ben ik ook doorgegaan. En zo ben ik er een beetje ingerold. Ik dacht, ik doe dit er wel even bij. Daarom heeft het ook 15 jaar geduurd.
16: Ja, interessant. Laat me meteen het hete hangijzer. Is het toeval of beleid geweest van de overheid?
17: Beide.
14: Echte econoom.
16: Wetenschappelijk antwoord.
17: Nee, maar we hebben een specifiek hoofdstuk in het boek gewijd aan toeval. Mm-hmm. En geluk. Aan random chance, zullen we maar zeggen. Dus die factor zit er zeker in. Ik heb veel gehad en ook inmiddels ben ik goed bevriend met Gerald Smit, de eerste CEO van ASML. Zijn memoires over het avontuur van ASML de vroege jaren heet ook Chance and Necessity. Dus daar zit echt wel een toevals trefferachtig ideeën. Hij benoemde ook, als je het over Johan Cruijff hebt, zijn oprechte ambitie voor het bedrijf was om het te organiseren zoals het Cruijffiaanse voetbal. Dus met heel veel vlucht, heel veel aanvallen, heel veel vrijheid in het spel. Daar heeft hij hele verhandelingen over gehouden. Ja. Tegelijkertijd denk ik wel dat ASML was niet geboren als economische zaken niet net zo lang had doorgedrukt op Philips dat ze met ASM International, ASMI, ASM tegenwoordig, in zee zouden gaan om deze joint venture te starten. En er zijn ook echt tijden geweest dat 50% van het innovatiebudget van EZ is opgegaan aan één bedrijf, namelijk ASML. Oh. Dus in de vroege jaren 90 is er wel degelijk.
10: Daar laat je ook wel meteen de naam van een bedrijf vallen, dat ook cruciaal is natuurlijk, eigenlijk in onze hele economische geschiedenis, Philips. Als je nagaat wat er allemaal niet voortgekomen is uit het Philips Natlab.
17: Ja.
10: Echt, nou, dat is zo indrukwekkend. Het is niet te geloven.
17: Ja.
15: Maar wat zeg je daar dan mee? Is dat toch terugkomt op de vraag toeval of niet? EZ popt dus soms de helft van het hele innovatiebudget in één bedrijf. Dat is interessant sowieso. Hè? Ja. Sommige economen zouden zeggen, de overheid kiest geen winnaars uit. Hier werd toch duidelijk geïnvesteerd in een toekomstige winnaar.
10: Nou ja, wat ik ermee wil zeggen, ik ken de geschiedenis van het Philips Natlab niet. Maar volgens mij is dat gewoon voortgekomen uit een visie binnen de familie Philips. Dat ze breed algemeenachtig onderzoek moesten doen. En daar is heel veel uitgekomen. Een aantal jaar geleden, al een hele poos geleden hoor, was ik bij dat gebouw waar vroeger Philips Natlab in zat. Ja. En dat is nou, weet ik veel, een bioscoop of zo. Ik ben met mijn vrouw naar de film geweest. En ik vond dat eigenlijk wel tijdens die hele film
15: heb je daar niet al?
10: Nee, ze hadden maar kunnen denken te kniezen. Oh, wat is dit toch jammer?
18: Ja, dat dit niet meer is. Nee, je zijn hier allemaal geboren in dit gebouw. Ja. Ja.
15: Maar goed, oké, de vraag, dus jij zegt, er is veel toeval geweest, maar er is ook omdat een visie geweest omdat iemand een bedrijf inricht op een manier waardoor er veel innovatie kan floreren. Maar er is ook bij EZ zijn er mensen geweest die vroeg hebben gezien, hiermee kunnen wij een markt domineren, laten we hier veel geld in steken.
17: Ja.
15: Ja. Is het zo dat we iets kunnen leren van ASML? Of is het toch ook een soort met van, ja, nou ja, wat Eden zegt, één keer wordt Johan Cruijff geboren. Door allerlei omstandigheden wordt dat een van de beste voetballers ter wereld. Maar denk nou niet dat we dan een soort academy kunnen oprichten en zeggen, nou, we duwen er even wat een Johan Cruijff uit.
17: Ik denk zeker dat er iets van te leren valt. Anders had ik ook niet nog even als hobby dit boek erbij geschreven. Maar ik denk dat het, en ik vind dat ook een onderbelichte factor in het debat wat we nu vaak hebben. Ik denk dat er veel van in ASML te leren valt over hoe zij de organisatie hebben ingericht. En dat dat echt altijd gedreven is geweest om te innoveren, om je klant zo concurrerend mogelijk te maken, om met die klant, met je supply chain, met iedereen in extreme mate samen te gaan werken, om hele complexe dingen te doen. En ik stelde die vraag ook tijdens de boeklancering aan Frits van Hout, voormalig boardmember van ASML, met oprecht. Hè, ik wist ook niet wat hij ging antwoorden van, ja, zijn die lessen overdraagbaar of niet? En hij zei, ja, zeker wel. Want het is voor iedereen een goede les om te weten dat als je heel goed naar je klant luistert en daar alles voor doet.
15: Maar geef eens aan, waar zit dat DNA in dat samenwerken dan? Geef eens een voorbeeld.
17: Dat DNA in dat samenwerken zit, dat ze redelijk snel de conclusie al trokken, midden jaren 80, dat bijvoorbeeld hun machines zo complex zijn, die kun je niet gedebugd krijgen in de fabriek in Veldhoven. Die moet je zo snel mogelijk het veld insturen, terwijl ze nog niet af zijn, om samen met je klant zo snel mogelijk een leercurve aan te gaan om die machine, ja, aan het werk te krijgen, rendabel te krijgen. Dat is een bepaalde mate van kwetsbaarheid tonen die de Japanse concurrenten nooit zijn aangegaan. Want die hadden ook een tak van sport waarbij ze consumentenproducten leveren. En je kunt niet een consumentencamera half af in de doos sturen, stoppen en dan zeggen, succes ermee, zullen we maar zeggen. Dus ik denk ook de manier van samenwerken met de hele supply chain. In het begin was het ook echt gewoon met de blote knietjes smeken of die toeleveranciers aan ze wilden leveren. Nou, daar zijn wel banden uit gesmeed.
10: Maar dat klinkt als heel erg als cultuur, bedrijfscultuur.
17: Ja.
10: En bedrijfscultuur hangt sterk ook af van de persoonlijkheden in het senior management. Is dat ook iets dan wat jij concludeert?
17: Ik denk wel degelijk dat er ook echt hele talentvolle mensen hebben gezeten met een breed, dus niet alleen pure technologen, maar wel echt mensen die beseften, als het enkel de technologie was geweest, dan was het vanuit Natlab bij Philips ook wel gelukt. Hè? We hebben juist een ander businessmodel, een andere manier van omgaan met de markt en met onze leveranciers nodig om dat te realiseren.
15: Geef eens een voorbeeld dan, wat je zegt, hè, ze leverden dus producten die half af waren, die we dan nog beter gaan maken bij de klant zelf. Hè. Ja. Dus ik neem aan dat zij dus ook bij de TSMC's van deze wereld ASML-mensen neerzetten. Ja. Zo, nou, we gaan hem proberen weer aan de praat te krijgen. Wat zijn dan andere samenwerkingsverbanden die je ziet? Ja, die zie je gewoon nergens in de wereld. Geef eens een voorbeeld.
17: Nou, als je ook kijkt bijvoorbeeld naar de relatie met onderzoeksinstituut IMEC in Leuven, dat is ook in 1984 ontstaan. En dan niet in de eerste jaar, maar later zijn die gewoon ook heel hun roadmap op elkaar af gaan stemmen. Hè? Dus de ontwikkelroadmap van ASML werd ook leidend voor de programma's van IMEC. Als je kijkt naar de bijzondere partnership tussen ASML en haar grootste leverancier Zeiss, welke ze om ook governance-technische redenen nooit helemaal hebben kunnen overnemen vanuit de Duitsers. Ja, dat zijn hele bijzondere samenwerkingsrelaties.
10: Zo grappig dat je Leuven noemt en niet de high-tech campus in Eindhoven.
17: Ja, maar dat is een andere relatie. Dat is toch nog steeds een moeder-dochterrelatie, zullen we maar zeggen. Dus dat daar afstemming tussen was, is wel redelijk organisch gegroeid en gebleven.
15: Ik heb wel eens gelezen dat in het boek van Mark Heijink, die ook natuurlijk een boek heeft geschreven over ASML, over het samenwerken, dat je soms aan een vergadertafel bij ASML niet kon zien of iemand van ASML was of van een toeleverancier. Herken jij dat beeld niet?
17: Ik denk wel dat er heel innig en nauw is samengewerkt en dat voor iedereen ook de gelden in dat soort overleggen. In ieder geval van spreek je uit. Hè, want wat we aan het doen zijn is zo complex, dus we moeten het van de scherpe argumenten hier hebben.
15: Ja. Oké, dus het antwoord op de vraag, is het toeval een beetje?
17: Nou, daar zitten ook wel serieuze componenten in. Ik bedoel, het feit dat, dus een fundamenteel ding is dat ASML is ontstaan in Nederland, ver weg van welk interessant centrum in de semiconductor-industrie dan ook. Alleen, het maakte ze wel neutraal. Dus als je kijkt, er was een grote economische oorlog tussen de VS en Japan in de jaren 80. Dus de VS was heel blij dat er een niet-Japans alternatief was. Zeker nadat hun eigen lithografie-industrie redelijk snel bergafwaarts ging naar een hoogtepunt in de eerste helft van de jaren 80. En daarnaast ook de Koreanen die kwamen op. Nou, Korea en Japan lagen ook al eeuwen met elkaar overhoop. Die waren blij dat er iets anders was dan Japanse apparatuur. En het feit dat Philips 28% van de aandelen van TSMC in handen had in de jaren 80, heeft ook wel een zetje in de
15: Philips ook kunnen redden, zeg maar.
17: Ja, als je het hebt over een aandeel van Philips niet had moeten verkopen. Ja.
10: Maar dat is dus ook wel being at the right place at the right time.
17: Ja.
10: En dat is toch wel een klein beetje.
15: En interessant, had ik me niet gerealiseerd dat het niet voor het eerst is dat geopolitiek de economische groei dus beïnvloedt.
10: Ja.
15: Ik kende dit verhaal helemaal niet over Japan en Amerika. Als we dan kijken naar ASML als sterspeler, als Johan Cruijff van de Nederlandse industrie. Han, leunen wij inderdaad te veel op ASML?
10: Ja, in mijn optiek dus wel. Als je gewoon naar de meest recente cijfers kijkt, en ik heb dat onlangs op de achterkant van een sigarendoos een beetje uitgerekend, en jij refereerde daar in je inleiding ook aan. Maar de verwerkende industrie is ongeveer 10% van onze economie. Als je kijkt naar de groei daarvan, het laatste cijfer is echt ongelooflijk. Het laatste groeicijfer van de verwerkende industrie in Nederland, jaar op jaar, is 9%. In de landen om ons heen is dat rond de nul. En ik moet ook zeggen, de maanden voor juli was het 4 à 5. Maar als je dan de onderverdeling gaat kijken, het CBS die cijfers publiceert, die zetten altijd in de publicatie waarin ze die cijfers toelichten, dan geven ze de groeipercentages van de 8 grootste sectoren in ons land. Daar staat de machinebouw, en daar zit dit in, staat bovenaan. En daar zit de volumegroei, het laatste cijfer, 35%. En bij die andere 7 sectoren van de 8 grootste ligt het eigenlijk allemaal, nou, zitten er meer in de min dan in de plus. Ja. En als je dat dan terugrekent, als je nou eens zegt dat de industriële productie dit jaar 5% gaat groeien, dat eigenlijk hoofdzakelijk bij de chippers zit, en dat dus 10% van onze economie is, dan is het 0,5% BBP-groei.
15: Ja, ja. En dus een derde van.
10: En dus een derde van onze economische groei.
15: Maar de vraag is dat problematisch?
10: Nou ja, dat maakt je natuurlijk heel erg kwetsbaar. En je zou natuurlijk, kijk, als je naar de cijfers van onze industriële productie gaat kijken, dan denk je, oh, dat gaat hartstikke goed met die Nederlandse industrie.
15: Ja.
10: Maar er is een enorm verschil. Er is er dus één tak, één sector, één subsector, moet je zeggen, waar het helemaal tierenlier gaat.
19: In de Friday Move gaat het over tv.
20: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Praat je over het toekomstige verdienvermogen van Nederland? Tot zo in de podcast of tot volgende week. Dag.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Ons hoor je. Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Gelderse Opheusden is een demonstratie tegen de komst van asielzoekers rustig verlopen. Er stonden 150 demonstranten bij het gemeentehuis, vooral jongeren. Spandoeken en spreekkoren waren er niet. Vorige maand liep een demonstratie daar nog uit de hand. Toen gooiden demonstranten zwaar vuurwerk naar agenten. De brandweer in Amsterdam heeft nog uren nodig om de brand in het Olympisch Stadion te blussen. Volgens lokale media was er een chemische lucht te ruiken, maar er is niks schadelijks gemeten. De brand begon in de kruipruimte van de parkeergarage, maar sloeg over naar een spouwmuur. Daardoor kwam er ook veel rook vrij. De regenboogvlag hangt zondag aan het Tweede Kamergebouw voor Coming Out Day. SGP was tegen en liet alle Kamerleden 's avonds laat nog naar Den Haag komen voor een hoofdelijke stemming. Van alle aanwezigen stemden 90 Kamerleden voor het hijsen van de regenboogvlag, 36 waren tegen. Ja, 21 kwam niet opdagen. En zwemster Marit Steenbergen heeft een Europees record gezwommen op de 100 meter wisselslag. Met een tijd van 56,18 seconden snoepte ze iets van haar eigen record af van vorig jaar. Zelf had ze geen persoonlijk record verwacht. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh zwom ooit sneller dan Steenbergen. Het weer van Weer Online? Het blijft droog vannacht en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.
4: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
5: Welkom in de CryptoCast, waar we het gaan hebben over het nieuwe Box 3-voorstel. Want cryptobeleggers komen er bekijkt vanaf. En de Amerikaanse voorspellingswebsite Polymarket wil het verbod in Nederland van tafel krijgen. Dit is CryptoCast 450, toch een soort van jubileum. En tegenover mij zit Mauro Halve, goed dat je er bent.
6: Dankjewel.
5: Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Cryptodienstverleners, de NVC. Ja, en Mauro, we kunnen het er niet over hebben, want het is heet nieuws op dit moment. Het Box 3-voorstel wat er ligt, want de cryptosector maakt zich zorgen over dat nieuwe voorstel waar het kabinet momenteel druk mee bezig is. Even kort uitgelegd, vanaf 2028 moet er een vermogenswinstbelasting komen. Maar cryptovaluta, met uitzondering van zogeheten ETP's, vallen hier pas vanaf 2030 onder. En daarom heeft de Nederlandse Vereniging voor Cryptodienstverleners, waar jij toevallig de voorzitter van bent, samen met andere Nederlandse cryptopartijen een position paper opgesteld met de aanpassingen voor het nieuwe voorstel. Maro, even korte resume. Wat gaat er nu precies veranderen voor cryptobeleggers?
6: Ja, je zei het al deels. Hè. Er is natuurlijk lange discussie geweest. Moeten we nou naar aanwasbelasting of naar vermogenswinstbelasting? Ja. Twee verschillende meetmomenten eigenlijk waarop je belasting moet afdragen. De een pas bij verkoop en de ander tussentijds over papieren winst die je nog niet verzilverd hebt. En we waren eigenlijk in eerste instantie heel blij om te zien dat het kabinet dus zei van ja, nee, we gaan inderdaad naar vermogenswinstbelasting. Maar alleen voor financiële instrumenten. Ja, en als je dan gaat kijken, en er is in latere debatten het ook over gegaan, ja, dan word je op één hoop geveegd met Pokémon-kaarten, cognac, whisky, kunst in, als beleggingsobject en dergelijke. En dat is ontzettend zonde. Want crypto en ook edelmetaal, goud en zilver als belegging, die gaat dus niet mee. En je noemde het al, 2030. Maar ja, dat is ook maar een voornemen. Moeten we ook nog maar eens zien of dat inderdaad alleen maar voor 28
5: en 29. Kan je net vallen?
6: Nou ja, er kunnen tal van redenen zijn waarop dat vertraging natuurlijk oploopt. En dat is gewoon ontzettend schadelijk voor onze branche, maar ook voor de belegger.
5: Ja, maar ook als je het even uit elkaar trekt. Je zegt financiële instrumenten. Daar kunnen bitcoin wel, of crypto, kunnen daar wel onder vallen. Als het maar in een soort beursgenoteerd product is ingebracht. Dus dan, en terwijl crypto op een exchange, dat is het rare. Bij een crypto bedrijf, dat is dan weer geen financieel instrument. Dus eigenlijk ook het pak papier wat je eromheen doet om de belegging, dat maakt dan ineens heel erg uit.
6: Ja, absoluut. Er slijt de spijker op zijn kop. Je gaat de verpakking belasten. En dat is dus eigenlijk wat ons betreft deels van het probleem. Want hier gaat natuurlijk arbitrage door plaatsvinden. Ja. Op het moment dat jij je bitcoin dus in een ETF vorm, zo'n BlackRock ETF, ETF bij je broker hebt. En je hoeft daar niet tussentijds op af te rekenen. Hè? Dus stel, je hebt €20.000 aan crypto, van beleggingen. En dat verdubbelt in dat jaar.
7: Ja.
6: Maar het jaar daarna halveert het weer. Nou, heb je helemaal geen winst gemaakt. Maar over die €20.000 winst ga je wel 36% belasting moeten aftikken.
7: Ja.
6: Nou, vooral voor de kleine spaarders en beleggers. Ja, die moeten het dus alsnog gaan verkopen om dat te doen. En ja, dat schaadt je vermogensgroei. En juist die belangrijke eerste fase voor veel beleggers. Ja.
5: Nou goed, er is al heel veel discussie over. De cryptosector die laat zich horen. Staatssecretaris Eelco Eerenberg die zei dat dan de opname van crypto in dit verhaal, in de novelle, dus de aanpassing op de wet, feitelijk niet kan. Klopt dat? Hoe zie jij dat?
6: Nee, dat klopt gewoon niet. En dat is eerder politieke onwil dan dat het niet kan. Kijk, die novelle, dat is dus een soort wetsamendement.
7: Ja.
6: Als iets al in de Eerste Kamer ligt. Hè. De Eerste Kamer kan zelf geen amendementen voorstellen. Dus dan moet er een novelle, ook weer wel weer via de Tweede Kamer naar de Eerste Kamer, om een bepaalde kleine wijziging te doen. En dus er is al een instrument waarin het begrip wordt uitgebreid. Want financiële instrumenten zaten hier eerst ook niet in. Hè, alleen start-ups en dan vastgoed zat er in uit mijn hoofd. Dus ja, om daar een categorie bij te plaatsen, ja, dat kan. Hè.
7: Ja.
6: Maar goed. Maar ook het begrip, daar werd dan ook naar verwezen. Hè, ja, maar het is niet hetzelfde, dus dat kan niet onder financiële instrumenten. Ja, dat begrip wat uit de WFT, de Wet Financieel Toezicht, komt, daar wordt crypto ook al in genoemd. Daar wordt MiCA al in genoemd. Daar worden crypto-dienstverleners al in genoemd. En ook voor de uitvoeringen, DAC 8, hebben we het hier natuurlijk ook wel vaak over gehad. Ja. De eerste rapportage aan de Belastingdienst komt 31 januari 2027 al bij hen binnen. Over transacties, over klanten.
5: Ja, dat is een soort richtlijn vanuit Europa die zegt, je moet je transacties, of de cryptobedrijven moeten transacties gaan melden aan de Belastingdienst.
6: Nou, en de banken hebben al laten weten dat ze 2028 ook helemaal niet gaan halen om aandelen aan te leveren, terwijl wij in 2027 al wel in ieder geval een groot gedeelte van die data kunnen aanleveren. En ook historische aankoopprijzen zouden niet per se nodig hoeven te zijn. In België is dit jaar het ingegaan, waarbij 1 januari 2028 als startwaarde dus zou kunnen dienen.
7: Ja.
6: Nou, goed, heb je dit op een ander moment gekocht? Oké, prima. Maar ik vind het noemen van ons in één adem met dan die Pokémon-kaarten, met totaal ander type beleggingen.
7: Ja.
6: En dan zeggen dat dit niet kan, dat klopt gewoon niet.
5: Ja, daar krijg ik een beetje het gevoel van, wij maken al bij BNR al 8 jaar journalistiek over crypto. Dat is ook een beetje, vond een beetje een soort belediging of zo. Een beetje kleinerend.
6: Ja, pijn, hè?
5: Ja, nou ja, gewoon. En er zijn 2 miljoen Nederlanders die in crypto beleggen. Dus dat
6: We hebben jarenlang van alle kabinetten gehoord, word nou volwassen, ga je aan die regels houden, word nou financiële dienstverleners. Europa kwam met MiCAR, nou heel vergelijkbaar aan MiFID voor financiële instrumenten. Wel expres een ander, maar het is eerder zusterwetgeving dan een restcategorie. En wat ik ook echt heel belangrijk vind, DORA is ook van toepassing op al onze cryptodienstverlener.
5: Dat de is
6: cybersecurity wetgeving voor de financiële sector.
7: Ja.
6: Dus wij moeten ons vanuit Europa houden aan alles wat voor financiële instellingen geldt. En dan komt Nederland op fiscaal beleid zeggen, nee, jullie zijn geen financiële instrumenten.
5: Ja. Goed, nou ook, we hebben ook wat nieuws uit het heden. Want maandagavond, we nemen dit op dinsdagochtend, was de minister en staatssecretaris Eelco Eerenberg van Financiën in de Eerste Kamer om het voorstel toe te lichten. En dit zei hij.
8: Dan nog één extra zin naar aanleiding van de vraag van Pro over crypto's. Dat is gewoon wat het is gegeven, de route van de novelle. Het is overigens wel zo dat als mensen in een fonds beleggen die weer zelf in crypto's belegt, dus het fonds belegt dan in crypto's, dat zij wel in de vermogenswinst vallen. Dus daarmee wordt de groep mensen waar vermogenswinst nog even niet voor geldt natuurlijk wel steeds kleiner.
5: Ja, hij zegt dus eigenlijk, het maakt niet zoveel uit, want je kan ook gewoon naar een beursgenoteerd product overstappen en dan is het probleem opgelost. Volgens mij slaat hij daar de plank juist weer mis.
6: Ja, dan kijk, los van het feit dat hij dus nu al blijkbaar terugkomt van het feit dat het dus feitelijk niet kan. Het kan dus blijkbaar wel, maar het is hij noemde het de prijs van de snelle route. En ik denk dat hij totaal onderschat om hoeveel beleggers het hier gaat. Totaal onderschat dat als al die mensen dus inderdaad naar zo'n fonds, naar een afgeleide product wat weer aanvullende risico's met zich meebrengt, vaak van buitenlandse beheerders. En dat gaat dus allemaal weg bij de Nederlandse bedrijven die in Nederland belasting betalen, die in Nederland miljoenen toezicht betalen en dus bijna 2 miljoen Nederlandse klanten hebben.
5: Ja, miljarden onder beheer. Ja.
6: Nou ja, daarom. Ja, ik vind dat ze laat de plank gewoon mis.
5: Ja, ja, ja. Jullie zijn er zo boos over als de NVC dat er een position paper is geschreven. Jullie zijn in de pen geklommen. Vertel eens, wat staat daarin? Wat stellen jullie nou voor?
6: Ja, dus we hebben dat gezamenlijk met een aantal andere partijen gedaan. Partijen kunnen ook mee ondertekenen daarin. Dus we zijn blij dat ook al andere partijen, onder andere ook de goudindustrie, dat ook heeft onderschreven. Ja, we hebben het eigenlijk onderverdeeld in effecten voor de belegger, voor de industrie en voor de overheid.
5: Ja,
6: en
5: bij de belegger, de drie grote stakeholders in dit verhaal.
6: Nou, precies. En bij die belegger zien we dus inderdaad vooral dat waterbedeffect. Hè? Die prikkel om dus over te stappen naar zo'n financieel instrument. En je ruilt dus je eigendom van crypto in voor een vordering op een uitgever, hè, op een afgeleide product met jaarlijkse productkosten, handel alleen binnen beursuren. Eigenlijk alles wat wij ook gaaf vinden aan crypto wordt daar natuurlijk ondermijnd. En ja, daarnaast natuurlijk de gedwongen verkoop voor partijen. Of voor de belegger. Dus koersbewegingen van 50% of meer per jaar, die zijn best wel normaal in crypto. Die kunnen zomaar gebeuren. En we zagen net al het voorbeeld, verdubbelt het en halveert het daarna weer. Ja, moet je dus wel gewoon heel veel belasting betalen. En je mag het ook niet de verlies terugrekenen. Ja. Dus dat is ook echt kwalijk taal.
5: Oké, dus dat is voor de belegger. Dan hebben we de cryptopartijen, want die worden natuurlijk hier ook doorgedupeerd. Die gaan klanten verliezen.
6: Ja, absoluut. En dat is gewoon oneerlijk. En zeker gezien, het gaat ook wel echt in tegen het overheidsbeleid wat er gegolden heeft. En het toezichtsbeleid erin. Consumenten krijgen al jaren het advies. Beleg nou alleen bij vergunningshoudende partijen. Het is een heel kader, heel framework opgebouwd, juist om die partijen goed te reguleren. Consumentenbescherming, zo kan je eigenlijk die wet het beste samenvatten. En ja, 1250 FTE in deze sector, dat is alleen al direct. En dan de hele indirecte schil daaromheen. Ja, je noemde het al, miljarden onder beheer, 2 miljoen Nederlanders. Dat heeft gewoon extreem grote gevolgen. Ik ben echt bang dat die partijen gaan verdwijnen.
5: Ja, en dat lijkt me niet des VVD's om dat nou te willen. Want de minister van Financiën is gewoon een VVD'er.
6: Nou, lijkt me des alle partijen niet om te willen natuurlijk. Nee. Het is gewoon een goed gereguleerde sector. Alle partijen, er zijn veel partijen verloren die zich niet aan die strenge regels konden conformeren. Nou, alle partijen die dus nu over zijn gebleven, waarvan de AFM dus zegt, nou, we houden hier goed doorlopend toezicht op. Ja. Die krijgen het klap in het gezicht.
5: Ja. Tot slot hebben we dan ook nog de overheid. Wat zijn daar de gevolgen?
6: Ja, op het moment dat je dus iedereen gaat verplaatsen, ga je dus nu met die aanwasbelasting waarschijnlijk ook geen belasting heffen. Dus wat dat betreft is het natuurlijk gewoon ontzettend onhandig ook om dit budgetneutraal te gaan doen. Maar daarnaast, ja, die partijen die gaan hier dus ook minder op verdienen, minder belasting betalen. Maar ik denk dat het belangrijkste punt wat we nog niet genoemd hebben, dat echt vooral is dat er voor bezitters meerdere stelsels tegelijk gaat gelden. Dus die complexiteit die daarmee is. Stel, je bent een fatsoenlijke, normale belegger. Je hebt 70% aandelen in ETF's. Je hebt een deel crypto en je hebt een deel goud. Ja, dan ga je dus voor dat allemaal aparte administratie moeten bijhouden. En ik denk ook wel echt dat er juridische kwetsbaarheid daarin zit. Dus het kerstarrest zei eigenlijk dat ons oude stelsel een strijd was met de EVRM dan. Dus economisch gelijke beleggingen verschillend belasten op basis van alleen juridische vorm. Ja, dat roept gewoon weer vergelijkbare vragen op. Dus het is maar de vraag of dit echt gaat standhouden. Los van het feit dat dan die 2013 natuurlijk ook, of 2030 ook een intentie is. En niet nu al in de wet van.
5: Ja, precies. Ja. Nou, heel kwetsbaar allemaal. Tot slot, wat is nou hier de oplossing van? Is er een makkelijke oplossing? Als meneer Ehrenberg luistert, staatssecretaris.
6: Ja, absoluut. Je kan cryptoactiva dus gewoon heel makkelijk opnemen in die novelle, omdat het al gedefinieerd is in zoveel wettelijke kaders. Hè. En daarnaast, ja, mocht dat dan niet lukken, ja, dan hadden wij nog wel een terugvaloptie ook, een optie B beschreven. Dus crypto valt dan in 2028 en 2029 in ieder geval niet formeel onder die aanwas. Maar met renteloos uitstel van betaling tot verkoop tot 2030. Dus een achtervaartse verliesrekening van minstens 1 jaar. Dat samen, waar ook de motie Eertmans en Bikker om heeft gevraagd. Ja, dat zou wat dat betreft ook nog in ieder geval een heel groot deel van die problemen oplossen.
5: Ja, nou precies. Genoeg oplossingen in ieder geval. En dit gaan we natuurlijk blijven volgen. Waar wij ook iedere week met veel plezier naar kijken is de markt, de cryptomarkt. En we gaan deze week weer een prijsanalyse doen. En die komt van Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Dag Bert.
7: Hey Daniel.
5: Bert, ja, ik gok dat jij ook met deze box 3 perikelen bezig bent geweest. Maar ik hoop dat je ook een beetje naar de grafiek hebt gekeken. Want we zitten alweer in oktober. Bitcoin sloot september af boven de $83.000. Dat is een belangrijk niveau, heb je ons eerder verteld. Wat maak je daaruit op?
7: Ja, het maandslot van september gaf de Bitcoin-markt een extra aanwijzing dat we in het vroege begin van een nieuwe bullmarkt zitten. Dus augustus sloot op $78,500. Dat is net onder het 12-maandse gemiddelde. September sloot op $83,500. Dus een heel stuk boven dat 12-maandse gemiddelde. Want die was ook nog weer aan het dalen. En voor beleggers die een trend volgen, is dat een signaal. Ook zien we 3 stijgende maanden achter elkaar. En een RSI, dus een momentumindicator, die naar boven de 50 stijgt. En het is het hoogste maandslot in 9 maanden. En dat bij elkaar, ja, dat zie je eigenlijk niet in bearmarkten. Dat zijn allemaal, ja. Dan ontstaat het beeld dat past beter bij een bullmarkt. Dus het maandslot van 1 oktober, dus 30 september, het einde van september, is een extra aanwijzing dat we aan het begin staan van een nieuwe bullmarkt. Geen garantie, maar voor veel beleggers is dat nu wel het basisscenario geworden.
5: Ja. Hoe kijk je dan naar september als maand op de cryptomarkt? Hoe is die geweest?
7: Ja, als je alleen naar die slotkoers kijkt, dan lijkt het misschien niet heel spectaculair. Een stijging van 6%. Maar dat verbergt wat er midden in de maand september gebeurde. Want de koers die daalde in het begin van september eerst naar $75,000 op 16 september. En knalde toen in een paar dagen met 17% omhoog naar 87 op 21 september, 5 dagen later. En daarmee brak de koers door die $83,000 heen. Dat is een belangrijke grens, hebben we ook een aantal keer in de CryptoCast besproken. Dat was namelijk de top van 6 mei. En ja, de marktstructuur is nu op alle niveaus, de eerste dag, toen de week en nu ook de maand, gebroken in de zin dat een dalende trend ten einde lijkt. En dat is van grote betekenis. En nog één ander dingetje wat wel aardig is om te noemen. In dollars gemeten steeg Bitcoin 6% in september. In euro's gemeten 9%.
5: Kijk.
7: En dat komt omdat de euro de afgelopen weken 1% of 4% zwakker geworden is. En dat is toch ook weer mooi meegenomen.
5: Precies, inderdaad. En als we dan naar oktober kijken, traditioneel ook wel een belangrijke maand in de cryptowereld. Oktober noemen we dat dan. Moet omhoog gaan. Waar ga jij op letten?
7: Ja, kwartaal 4 is vaak goed, hè? Dat is in ieder geval het beeld. Oktober en Moonvember wordt dan naar gekeken. Maar de brede financiële markt is al een paar maanden onrustig. Eigenlijk al sinds de zomer. Twijfel en zorg heersen over de oorlog in Iran. Energieprijzen, inflatie, obligatierentes. Mogelijke bubbelvorming bij AI-aandelen. Ja, als daar wat vertrouwen en rust terugkeert, dan valt een belangrijke tegenwind weg, ook wel voor de cryptomarkt. 3 november, dan zijn de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Het zou best kunnen dat de regering Trump iets uit de hoge hoed tovert om mensen met iets meer optimisme de stemhokjes in te sturen. En dat kan wel helpen.
5: Ja, precies. Ja, volgens mij las ik laatst dat elke Amerikaan $5,000 of zo gaat krijgen van Donald Trump als hij stemt voor de Republikeinen. Gaan we zien of hij dat gaat waarmaken. Ja. Toch nog even die obligatierentes. Hè, want nu gaan ze gewoon nog steeds omhoog. De verkeerde kant op, met name de langlopende rentes. In hoeverre vormt dat op dit moment nog een risico voor crypto?
7: Ja, het gaat bij de obligatiemarkt niet alleen maar om de hoogte van de rente, maar ook om de snelheid waarmee de rente beweegt. Ja. Een hogere volatiliteit van obligaties betekent dat beleggers minder risico ermee willen nemen, minder leverage, meer marge aanhouden. En dat is vaak vooral wat impact heeft. En dat zien we ook de laatste tijd, dat die beweging eigenlijk heel snel is voor zo'n enorme markt. Het kan best zijn namelijk dat een rente van 5-6% prima past bij de Amerikaanse economie zoals die nu is. We zien bijvoorbeeld ook forse economische groei. 6,3% jaar op jaar en boven de 8% als je het afgelopen kwartaal annualiseert.
5: Ja.
7: Dus ja, misschien is 5-6% eigenlijk ook gewoon wel best. Het gaat vooral om die snelle beweging. Tech is ook niet erg gevoelig voor rente. En tech drijft nu de aandelenindexen, staan rond all-time highs. We zien nu soms tech en crypto tegelijk met de rente stijgen. Dus de rente stijgt en tech en crypto ook. Het risico voor crypto is niet in eerste instantie de hoge rente zelf, maar de mogelijkheid dat door die hoge rente of door de snelheid waarmee dat beweegt problemen ontstaan op de obligatiemarkt of in het banksysteem. Zo'n soort schok treft alle markten en dus ook crypto.
5: Ja, precies. De onrust die daardoor uit volgt. Goed, nou, we gaan het allemaal blijven volgen. Oktober. Wie zal het zeggen? Dankjewel, Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Maro, wij spreken nog even door over Polymarket. Dat is ook toch wel een gedeelde hobby van ons, om dat te volgen. Want die proberen het verbod in Nederland van tafel te krijgen. De Amerikaanse voorspellingssite bevestigt dat aan het FD, onze collega's. En dat het een rechtszaak is begonnen in Den Haag. Ja, nou ja, we weten, Polymarket, Mauro, is een website. Je kan inzetten op allerlei gebeurtenissen, voorspellingen. Die werd in februari verboden door de kansspelautoriteit. Waarom gebeurde dat ook alweer?
6: Ja, het was toen vooral veel in het nieuws gekomen omdat de Nederlandse verkiezingen daar nogal veel op werd gewet. Ah, ja. Miljoenen gingen daarin om. En naast inderdaad sportsbetting, naast allerlei verschillende, ja, wat jij zegt, op gebeurtenissen inzetten, ja, trok dat vooral natuurlijk de kijker van toezichthouders en dergelijke.
5: Ja.
6: En de kansspelautoriteit, KNSA, ja, die ziet een kansspel daarin omdat de waarde van een positie afhangt van een toekomstige gebeurtenis die de gebruiker niet kan bepalen. Zo hadden ze dat gedefinieerd.
5: Ja, vind ik geen onredelijke stelling.
6: Nee, daar kan je best wat voor zeggen, inderdaad. En ze hebben dus toen een last onder dwangsom op 17 februari uitgegeven, omdat de KSA dus vond dat het bedrijf achter Polymarket zonder vergunning die kansspelen aanbood op een Nederlandse markt en ook aan Nederlanders gericht.
5: Ja.
6: En dat het ging dan om €420.000 per week met een maximum van €840.000, dus voor 2 weken. Ja. En uiteindelijk hebben ze die boete dus ook van €420.000 werd verbeurd, omdat Polymarket pas na de deadline de Nederlandse gebruikers blokkeerde.
5: Ja, ja, ja. Hoe kijk jij nou als voorzitter van de branchevereniging voor cryptobedrijven, hoe kijk jij nou naar zo'n verbod? Want Polymarket, in feite is het natuurlijk ook ergens een cryptobedrijf. Ik vind het ook een gokbedrijf, maar het is ook een cryptobedrijf.
6: Ja, je kan dus moeilijk zeggen van oké, we moeten deze partij of dit platform verbieden, maar je moet natuurlijk wel verbieden waar ze geen vergunning voor hebben. Je moet het beestje bij de naam noemen wat dat betreft. En daar moet denk ik goed naar gekeken worden. En ja, heel vergelijkbaar met het eerste deel wat we net hebben besproken. Je moet dingen wel passend doen. En ja, voor al die financiële producten die je ook daar kan vinden, ja, daar bestaat gewoon al regelgeving voor. En daar heb je dus een MiFID 2 vergunning voor nodig.
5: Ja.
6: Voor al het wat gokken is en sportgokken en dergelijke. Ja, daar zijn ook al regels voor. En die zijn lokaal in Nederland.
5: Dus niet per, dus niet één Europese regelpakket, maar allemaal
6: precies,
5: per lidstaat.
6: Alle gokregels zijn per lidstaat. Je kan dus niet paspoorten als je dus in één land een vergunning hebt. En ja, het lijkt me volledig terecht dat je goed gaat kijken wat bieden jullie aan en ja, wat daarvan is dus verboden.
5: Oké, nou ja, Polymarket denkt dus nu dat ze een kans maken om dat verbod aan te vechten. Welke argumenten hanteren zij?
6: Ja, zij zeggen dus geen goksite te zijn, maar aanbieder van financiële producten. En dat dan onder de AFM zou moeten vallen en niet onder de KSA. Dus dat eigenlijk de KSA daar niets mee te maken heeft met dat verbod. Dat zij dat niet zouden mogen opleggen. En zij beroepen zich dan op, het is handel tussen gebruikers. En je koopt een contract van een ander. Hè? Dus het is niet een aanbieder die zegt, nou, plaats hier je gok en ik betaal jou uit. Ja. Het is onderlinge handel. En daar hebben ze op zich best een punt, denk ik. En dat is heel vergelijkbaar met hoe futurescontracten natuurlijk ook werken.
5: Ja, maar verwacht jij dat ze kans maken of...
6: Ik denk dat ze een kleine kans hebben om de volledige winst te pakken. Dat ze misschien een gedeelte daarvan halen, vooral met dat argument over financiële contracten. Ja, dat is best denkbaar. Maar goed, ze hebben ook geen MiFID-vergunning, hè? Laten we dat ook niet vergeten. Nee. Maar dat zou in ieder geval, omdat de rechtbank nu vooral gaat beoordelen of de KSA het aanbod terecht onder de kansspelwet bracht, dat is een vrij smalle vraag. En dat zou dus per contract of per product offering kunnen verschillen.
5: Ja, precies. Nou ja, Polymarket, we weten in ieder geval, ze hebben een hoop investeringsgeld ook om dit soort rechtszaken te kunnen voeren. En eventueel een nieuwe markt kunnen aanboren. Dit gaan we natuurlijk ook allemaal blijven volgen, want Polymarket is wat ons betreft denk ik ook gewoon een cryptobedrijf. Hè?
6: Deels wel.
5: Deels wel, ja. Maar ook een gokbedrijf. Nou goed. Mauro, wij gaan zo ook nog een podcast opnemen. Waar gaan wij het over hebben en wie is de gast?
6: Ja, wij hebben Willem-Jan Smits van Watson Law te gast. En wij gaan het eens even hebben over MiCAR 2. Hoe moet dat er dan uitzien?
5: Een nieuwe crypto-wet.
6: Is het wel al tijd voor MiCAR 2? Dat is natuurlijk ook vooral mijn vraag. Nee, dus er is een wetsconsultatie geweest. De Europese Commissie heeft gezegd, joh, we gaan MiCAR evalueren. Nou, afhankelijk van de evaluatie komt er misschien wel of niet een MiCAR 2. Maar heel veel partijen, waaronder de Centrale Bank, de AFM, Ministerie van Financiën en allerlei belangenorganisaties, waaronder ook wij, hebben daar publiek op gereageerd. Dus we gaan eens kijken wie vindt welke route wenselijk.
5: Precies, ja, nou, er is nogal wat aan op te merken. Want ja, je kan ook denken, regelgeving, het zou allemaal wel. Maar dit gaat ook veel veranderen voor Nederlandse consumenten.
6: Zeker, maar ook bijvoorbeeld de banken hebben ook veel gereageerd. Ja. Omdat voor stablecoins er natuurlijk onderdelen in zit. Zelfs prediction markets kwam voor in de questionnaire. Daar gaan we het allemaal
5: gaan we allemaal
6: hebben.
5: Doornemen. Tot zover in ieder geval de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Mauro Halve, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Cryptodienstverleners, de NVC. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
4: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de wereld.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul. BNR.

0: bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Terneuzen mag een asielzoekerscentrum komen in een oud kantoorgebouw. Na een urenlang debat stemde de gemeenteraad er nipt mee in. De vorige raad was nog tegen. Er moeten 200 mensen komen, vooral gezinnen. Volgens tegenstanders, zoals de grootste partij PVV, is er te weinig gekeken naar de veiligheid. Bij studentenprotesten in Luik zijn tientallen demonstranten opgepakt. Net als in Frankrijk waren er de afgelopen dagen rellen. Sinds gisterochtend mogen er in Luik geen groepen meer samenkomen. De avond was daardoor volgens de politie rustig. In Frankrijk werden gisteren bij onderwijsprotesten ruim 500 mensen opgepakt. Nederlandse militairen gaan de politie op Sint Maarten helpen om de criminaliteit aan te pakken. Dat meldt de marinecommandant in het Caribisch gebied. Het eiland heeft al voor de 5e keer in ruim 2 jaar om militaire hulp gevraagd. In augustus zochten mariniers nog naar drugs en steekwapens in de gevangenis op Sint Maarten. En meerdere partijen in de Tweede Kamer willen dat er bij een verplichte stagevergoeding ook een minimumbedrag wordt ingesteld. Linkse partijen denken aan 500 tot 800 euro per maand bij een fulltime stage. De VVD wil geen minimumbedrag noemen en Ja 21 ziet het hele plan niet zitten. Het weer van Weer Online? Het blijft droog vannacht en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
4: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Cuba is bijna volledig afgesneden van olie. Is dit het begin van het einde voor de communistische machthebbers? Dat vraag ik aan documentairemaker Bram Vermeulen, die er is geweest. Maar nu eerst. Amerika heeft al zijn bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis in het Engelse Fairford. Eerder werd die basis vermoedelijk door een aanslag bedreigd.
5: We can confirm our belief that we believe Iran to have played a part.
4: Dat was de Britse premier Andy Burnham tegen de BBC. Het is niet de enige plek in Europa die doelwit is van vijandige mogelijkheden. Denk ook aan de mislukte aanslag op het vliegveld van Leipzig in augustus. Ik praat erover met Martijn Kitsen, hoogleraar krijgswetenschappen verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie en de Universiteit Leiden. En Europa-verslaggever Geert-Jan Haan is er ook. Goedemiddag, Martijn.
6: Goedemiddag.
4: Volgens de New York Times wijst Amerika naar de Iraanse revolutionaire garde als het brein achter deze aanslagpoging. Daarom hebben ze vliegtuigen nu weggehaald. Is dat een logische beslissing?
6: Ja, en het verbaast mij eerlijk gezegd dat het nog niet veel eerder is gebeurd. Kijk, ik ken die basis Fairford, ben daar zelf ook wel een paar keer geweest. Daar zijn geen bunkers, daar zijn geen harde faciliteiten. Die bommenwerpers staan gewoon in de open, gewoon op een platform. Als je daar rond die basis loopt, je kunt vanaf die weg kun je gewoon die bommenwerpers zien staan. En ik moest dat meteen denken toen tijdens die Iran-oorlog al aan Operation Spiderweb, hè, we vorig jaar gehad in de Oekraïne, van de Oekraïners in Rusland, aanval op 6 strategische vliegvelden, waarvan 5 succesvol. Dus met drones, gewoon aanvallen op strategische bommenwerpers. Ja, ja, zoiets kan natuurlijk ook gebeuren in Engeland.
4: Ja, ja, ik herinner me dat we toen het sommetje maakten dat zo'n bommenwerper, weet ik wat, 100 miljoen kost en zo'n drone, ik geloof, $4.000. Dus dat was een hele succesvolle operatie. Maar dit is niet het enige plekje waar Amerikaanse vliegtuigen staan, of ook misschien gewoon andere NAVO-vliegtuigen. Er zijn wel iets van 10 bases in Europa. Zijn dat allemaal ook van die makkelijke doelwitten?
6: Ja, niet alles is een even makkelijk doelwit. Hè. En ook, kijk, Verfort, er is echt wel stevige bewaking. Alleen je ziet ook, die is nu nog verder opgeschroefd. Hè. Nu de Royal Air Force, dus de Engelse luchtmacht, heeft een speciaal regiment voor de bewaking van luchthavens. Die kwamen net terug uit Irak. En daar hebben ze ook heel veel ervaring met drones neerhalen. Dus die zijn nu met al hun antidroonmiddelen zijn die nu ontplooid ook bij Verfort. En je ziet dat wel ook andere bases, bijvoorbeeld, daar zijn bunkers, die zijn wat beter beschermd. Maar Verfort is gewoon een hele open basis, die heel kwetsbaar is. Maar er is wel, het is natuurlijk zo, er zijn meerdere locaties in Europa. Ik las gisteren nog dat die Amerikanen tijdens die Iran-oorlog 5000 sorties hebben gevlogen vanuit Europa.
4: Ja.
6: En daar zijn dus ook kwetsbaarheden.
4: Ja, want die dingen, nou ja, je ziet heel vaak op vliegvelden, elk vliegveld, ook burgervliegvelden, daar staan al die dingen onbeschermd. Er bestaan niet,
6: ja,
4: laten we maar zeggen, enorme hangarcomplexen waar je die dingen in kan parkeren. Dus ze blijven kwetsbaar. Nou zeggen de Britten, er is niks meer aan de hand, het gevaar is weg. Begrijp je niet te min het besluit van de Amerikanen?
6: Ja, nee, waarvan ik net ook al zeg, ik begrijp dit besluit helemaal. Maar ja, ik snap ook niet dat het niet al veel eerder is gebeurd. Maar het is wel, kijk, wat mij zorgen baart. En nu is het Iran. Maar Rusland kan natuurlijk zoiets ook doen. Hè? En die bommenwerpers zijn wel ook onderdeel van de strategische afschrikking die wij hebben. Ja. Het is allemaal wat kwetsbaar geworden. En je ziet nu in Amerika, die discussie is al een paar jaar gaande, Amerikaanse vliegbasis hebben over het algemeen ook weinig beschermde bunkers. En die discussie komt nu ook volop in gang in Amerika zelf. Dus tegenwoordig, je bent gewoon overal kwetsbaar voor een tegenstander, want je hoeft maar een paar drones te hebben. En je kan gewoon een mega duur platform uitschakelen.
7: Wat mij nu te binnen schiet, Martijn, elke keer als ik in de Oekraïne kom, dan zijn er steeds meer drone-netten. Ook op dit soort plekken. Moeten we zo simpel eigenlijk gaan denken? Niet alles valt met nieuwe technologie te fixen, maar misschien met hele ouderwetse methodes.
6: Ja, kijk, de Oekraïners is natuurlijk het voorbeeld voor mij van dit moment. Hoe je met innovativiteit, hoe je met slimmigheden toch een oorlog kunt volhouden en jezelf kunt beschermen. En slimmigheden, voor een gedeelte is dat technisch. Hè. Ook Nederland bijvoorbeeld met de Robin Radar, hè, een systeem wat drones kan detecteren. Kijk, dat is ook allemaal. Nieuws is nu weer het gebruik van lasers, hè, om drones uit de lucht te halen. Ja, dat is allemaal mooi, maar ik denk ook inderdaad basisbescherming met netten, dat is een heel eenvoudig iets waar je al heel snel in ieder geval een eerste resultaat mee kunt bereiken.
4: Ja, je moet ze wel even weghalen als je bommenwerpers gaan opstijgen, maar oké.
6: Okay. Ja, dat is goed. Hè, maar ik ben zelf 10 jaar militair geweest. Dus wij deden vroeger al met camouflagenetten onze voertuigen camoufleren. Ja. Maar ik ben 1 keer vergeten de netten weg te halen. Toen braken mijn antennes af. Dat is niet zo slim.
4: Nee, precies. Oké. Er zijn, Geert-Jan, een hoop van dit soort dreigende situaties. Heb jij een beetje inzicht in waar?
7: Ja, als je kijkt naar Verfort en wat bij Leipzig is gebeurd, dat zijn hele duidelijke, gevaarlijke of in potentie gevaarlijke situaties. Maar er zijn natuurlijk ook veel kleinere incidenten die we allemaal op een hoop gooien onder de term hybride oorlog. Daar komen we later nog over te spreken. Maar om je een paar voorbeelden te geven. Wat als er vliegtuigen worden gejamd bij Finland of Estland? Wat als er cyberaanvallen zijn op vliegvelden van Brussel of Berlijn of Heathrow? Wat als vanuit Belarus er ineens luchtballonnen worden opgelaten die komen in het luchtruim van Litouwen? Ja, wat is dat dan voor soort incident? Is dat een oorlogsverklaring? Is dat een pesterijtje? Dat maakt het zo lastig om dat allemaal te schalen onder dezelfde noemer. Nou, daar gaan we zo over doorpraten, maar ik heb je vast wat voorbeelden dan gegeven. Ik heb wel gelijk een vraag aan Martijn, want wat mij opviel aan Leipzig was de reactie van de Duitsers, die eigenlijk zeiden, Rusland, jij zit hierachter. Maar ze zeiden ook, we hebben eigenlijk niet 100% juridisch waterdicht bewijs. Maar het kan niet anders, op basis van wat we weten, dat het de Russen zijn. En ik vroeg me af, Martijn, is dat ook niet een gevaarlijke manier van beschuldigen? Want wij hebben toch ook bepaalde normen en waarden om aan vasthouden.
6: Ja, maar kijk, ik vind wat de Duitsers nu hebben gedaan is goed. Hè. Het is ambigu. Ze hebben er wel heel lang over gedaan, moet ik zeggen, hè, om met dit statement te komen. Maar dat is ook wel typisch. Je wil gewoon goed uitzoeken wie hierachter is. En het probleem is, en ja, Rusland ontwerpt die operaties ook zo. Weet je, we hebben wel een vermoeden wie erachter zit. Maar om er precies achter te komen is gewoon heel lastig. En vaak als je er dan eindelijk achter bent, dan is het te laat om nog een zinnige reactie te geven eigenlijk. Anders dan te laten merken dat je weet wie er, of in ieder geval een vermoeden hebt wie erachter zit. Ja, en je kunt natuurlijk wel een reactie gaan geven als dat te vaak gebeurt. En wat we nu eigenlijk aan de hand hebben. Dan zou je bijvoorbeeld wel kunnen gaan praten over het ophogen van sancties. Ja, niet alleen praten, gewoon vooral ook doen, zou ik zeggen. En andere maatregelen. Maar om echt de dreiging te counteren, dan ben je al dan te laat.
4: Ja. We hebben het voortdurend, het woord viel al, over hybride dreigingen. En we hebben er ook onder elkaar hier op de redactie eindeloos over zitten discussiëren. Maar wat is dat nou precies? Kun je zeggen, zolang er echt gewoon met wapens wordt geschoten door soldaten van het ene leger op het andere leger, dan is het oorlog. Maar allerlei andere vormen van sabotage of van terroristische aanval, dat is dan allemaal hybride. Wat geef jij is een idee van wat we daaronder dat begrip nou eigenlijk moeten parkeren?
6: Ja, dankjewel. Dat is een heel goede en een heel belangrijke vraag ook, Bernard. En je noemt het begrip hybride dreigingen. Maar Geert-Jan, die zei net hybride oorlog. En ik vind hybride oorlog een beter begrip, want dat is waar we mee te maken hebben. Want als we even een stap terug doen. Hè, ja, we hebben hier sabotage. We hebben desinformatie bijvoorbeeld. We hebben manipulatie van migratie zien we. Dat soort dingen gebeuren allemaal. Maar het grotere plaatje is dat Rusland een oorlog voert in Oekraïne. Dat is gewoon een echte oorlog, zoals wij die ook herkennen als zijnde een echte oorlog. Maar dat plaatje eromheen is dat Rusland vooral bezig is ook om andere landen te verzwakken, om in ieder geval te zorgen dat ze zich er niet mee bemoeien en dat Rusland haar eigen doelen in ieder geval kan realiseren. En als onderdeel van die grotere strategie is hybride oorlogvoering, waarbij je dus in één geval daadwerkelijk een oorlog voert in Oekraïne, maar met zogeheten onconventionele methodes, dus cyberaanvallen, sabotage, maar ook aanslagen, probeert anderen die mogelijk een rol kunnen spelen te destabiliseren en eigenlijk terug te duwen. En dus het is het geheel wat je moet zien. Dus die acties aan zich zijn geen oorlogvoering, maar het geheel past wel binnen een grotere Russische strategie. En de moeilijkheid voor ons is, hè, die acties aan zich, wat ik net zeg, zijn geen oorlog. Dus wij zijn niet in oorlog, gelukkig maar hoor. Maar we moeten het wel in zijn geheel zien. En het maakt zeker wel het onderdeel uit van de totale Russische inspanning rondom Oekraïne ook.
4: Ja, een hele gekke vraag die bij me opborrelt. Was 9-11, was dat hybride?
6: Ja, dat is een mooie vraag. Die term hybride oorlogvoering, zoals we die op dit moment gebruiken, die is ontstaan in 2006.
4: Ja.
6: Die is eigenlijk Frank Hoffman, Amerikaanse wetenschapper, die heeft die gebruikt om de manier van optreden van Hezbollah te beschrijven in het Libanon-conflict in 2006. Hezbollah had een heel adaptieve strategie. De ene moment traden ze op als een guerrilla-leger, ander moment als een gewoon normaal leger. En Israël had het daar heel lastig mee. En daarnaast hadden ze ook nog heel veel communicatie, gewoon via internet, andere middelen. Dus ze legden uit aan de wereld wat er gaande was in hun ogen. En kijk, Al-Qaeda is gewoon echt een terroristische groepering met een terroristische aanslag. Dus dat is voor mij echt terrorisme. Niet zozeer hybride, maar je kunt, en nu komt de moeilijkheid. Je zou kunnen voorstellen dat een land wel een terroristische groepering aan zich bindt om een aanslag te plegen ergens als onderdeel van een hybride oorlogscampagne.
4: Ja, ingewikkeld hoor. Dit is BNR De Wereld.
6: Ja, dat is het ook.
4: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Martijn Kitsen, hoogleraar krijgswetenschappen, verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie en de Universiteit Leiden. En Europa-verslaggever Geert-Jan Haan is ook bij ons.
8: Je ziet de afgelopen jaren Rusland deelt van die spelderprikjes uit. Ja. En dan duurt het altijd heel erg lang voordat de EU of de NAVO erop reageert. Hm. Omdat we eerst willen attribueren. Dat we eerst zeker weten wie
9: het
8: Russen
9: waren. Ja, precies, ja.
8: Ja, en dat is soms heel erg moeilijk. Hè. Dat duurt soms een jaar, omdat Rusland criminelen inhuurt die dingetjes voor hen doen. En dan is het heel moeilijk om die link te leggen. Als je op dit soort dingen niet reageert, denkt Rusland, oh, we hebben vrij spel, we gaan nog veel meer van dit soort dingen doen.
4: Ja.
8: Terwijl als je meteen eigenlijk terugslaat, laat je zien, jongens, dit pikken wij niet. Doe dit niet.
4: Nee, dat was onderzoeker Sico van der Meer van instituut Klingendaal hier op BNR. Martijn, als we niet in oorlog zijn, wat zijn we dan wel?
6: Ja, het is heel digitaal, hè, in onze beleving. We zijn in oorlog of het is vrede. Maar eigenlijk moet je zeggen, wat we nu aangaande is in de wereld, er is oorlog en er is competitie tussen grootmachten. Hè. De competitie is trouwens ook van alle tijden. Maar die competitie leidt er op dit moment toe dat we niet echt vrede hebben. Hè. We hebben gewoon een actuele dreiging. Hè. Zoals in Fairfort. Kijk, zoiets kan ook hier in Nederland gebeuren, bij wijze van spreken. We hebben Leipzig gezien. Kijk maar door heel Europa heen. Er komen steeds meer voorbeelden. Je ziet dat Rusland die campagne opvoert. En waar het eerst met name cyberaanvallen waren en inmengingen in verkiezingen. En hier en daar, denk aan de Novichok-affaire in Engeland. Een liquidatiepoging of een succesvolle liquidatie. Zien we nu ook veel meer fysieke dreigingen. Dus we gaan hier gewoon de komende jaren sowieso nog veel meer last van krijgen en houden.
4: Ja, en wat moeten we doen om ons te wapenen tegen dreigingen in die grijze zone?
6: Ja, dit is precies. Het is de grijze zone tussen oorlog en vrede, waar die Russen zo gebruik van maken. En soms komen ze boven de drempel uit, wat wij als oorlog zien. Maar dan zijn ze hier heel snel eronder en dat is te laat voor ons om te reageren. Dus dat doen ze omdat ze weten dat een conventionele oorlog tegen Europa die gaan ze verliezen. Daar zijn ze niet sterk genoeg voor. Maar het risico is wel, stel dat wij nu wel eens een keer fors reageren, militair. Stel, er komen groene mannetjes nu een van de Baltische Staten in. En wij reageren daarop als NAVO door bijvoorbeeld ook doelen in Rusland aan te vallen. Ja, dan is het voor Rusland op dit moment is dat een win-win situatie. Want zij gaan uitleggen aan de wereld, kijk eens, de NAVO is hier de agressor. Wij hebben niks gedaan. Hè? Die groene mannetjes waren niet van ons. Dus dat is het hele lastige. En ik denk om hierop te reageren, sowieso de eerste reactie moet niet militair zijn. Dit is het grootste gedeelte. Dit zit onder de drempel van wat wij als oorlog zien. Dus je moet diplomatiek reageren, je moet economisch reageren. Ik had het al over die sancties. Nou, als je kijkt, ik denk daar is echt nog een zee te winnen om die sancties tegen Rusland effectiever te maken. Maar ook de steun aan Oekraïne. Hè. Ook heel duidelijk zijn aan Rusland, als jullie doorgaan met deze campagne, onze steun voor Oekraïne, die wordt alleen maar meer. We gaan Oekraïne alleen maar harder steunen. Ik denk dat twee dingen zijn die je al heel concreet doen. En daarnaast, ik denk dat je ook gewoon actief moet proberen die Russische sabotage of cyberacties te verstoren. En dat kan bijvoorbeeld door zelf cyberacties uit te voeren. Maar ook gewoon goed opletten en snel detecteren en attribueren. Hè. Dat duurt veel te lang. Dus je moet heel snel weten als er iets gebeurt en wie er precies achter zit. En ik denk dat we daar ook onze capaciteiten wat meer op moeten richten.
7: Ja, Martijn, Rusland zegt wel inmiddels, wij zijn in oorlog. He, met ons, met de NAVO-landen. En die Russen hebben ook in hun perceptie en narratief eigenlijk de hele hybride oorlogsfase, die hele grijze zone, overgeslagen. Want het begon in 2022 met een speciale militaire operatie. En nu ineens voeren ze oorlog tegen de NAVO. Hoe verklaar je dat?
6: Nou, ik denk, als je kijkt, de Russische non-lineaire warfare of next generation warfare, zoals het in het Engels wordt genoemd ook. Eigenlijk vanaf 2014 zijn ze al actief in Oekraïne. Natuurlijk, op de Krim en in Oost-Oekraïne.
7: Dat was hun hybride fase eigenlijk, 14
6: MH17 ook neergehaald.
4: Ja.
6: Ja, precies. Dus ze zijn al veel langer actief. Dus ze hebben dat niet overgeslagen, dat zou ik zeggen. Het is echt wel een groot deel van hun campagne. Maar in hun narratief heb je gelijk. Wij zijn in oorlog. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat wij daar niet in meegaan in dat narratief. Zij kunnen zich wel een oorlog met ons beschouwen, maar een oorlog is een gewelddadige strijd tussen twee partijen. En ik denk dat zaak is daar niet in mee te gaan, dat narratief. Omdat dit is precies, je voedt dan eigenlijk een narratief. Het is een soort self-fulfilling prophecy. En wat ik al zei, Rusland heeft een heel sterke cognitive warfare. En desinformatie, maar ook beïnvloeding over de hele wereld. Bijvoorbeeld, ik heb zelf ook in West-Afrika wel vaker onderzoek gedaan. En dan kom je, mensen geloven gewoon dat Russische narratief, van ja, we zijn bedreigd door de NAVO en daarom zijn we Oekraïne binnengevallen. Dus als je nu als NAVO zegt, ja, we zijn in oorlog met Rusland, dan in heel veel landen gaan mensen dat zien, ja, zie je wel, die Russen hadden gewoon gelijk. Dus je moet er vooral niet in meegaan op dit moment.
4: Nee, maar het is ook wel een ingewikkelde definitie, want het gaat in feite alleen maar om of je in dit geval of je wapens levert aan een oorlog, aan een land dat in oorlog is. Of dat je misschien, er wordt nu gesproken over licentiebouw van Patriots. Nou, gesteld dat je dat ergens in Polen zet, zodat ze in Oekraïne kunnen gebruiken. Dan hebben die Russen toch wel een beetje een punt. Dat lijkt dan wel heel erg.
7: Maar dan zouden wij toch ook in oorlog zijn met Noord-Korea?
4: Ja,
7: die steunen
4: nou
7: toch
4: de Russen? Maar dat is een wapenstilstand. Er is ook geen vrede. Is nooit gesloten.
7: Maar
6: Bernard, jij hebt natuurlijk ook gewoon echt heel veel ervaringen. De Koude Oorlog, als ik terugkijk, wat er natuurlijk gebeurde in Afghanistan, de steun door de Amerikanen aan de Mujahideen, maar ook de Russen bijvoorbeeld in Vietnam, of Cubanen, waar jullie zo over gaan praten, in Angola. Dit is onderdeel van competitie. Dit is niet zozeer direct oorlog. Je mag een land in oorlog echt wel steunen. Het wordt wat anders als je rechtstreeks echt militaire acties gaat doen op een ander land.
4: Ja, ik wou afsluiten nog met een themaatje waar eigenlijk iedereen het over heeft. We hebben allemaal een boekje gekregen waarin staat dat je een noodvoorraad, water, een blikje, gaan ze maar door, moet opslaan. En dan is er een hele discussie over voor hoe lang dan? Moet dat voor 3 dagen of voor een week? Of voor mijn part voor een maand of zoiets? Wat is nou echt realistisch om mee te beginnen? Moeten we ons op zo'n manier voorbereiden? En wat moeten we nou precies doen?
6: Ja, ik vind dat een heel goede vraag. Kijk, wat mij altijd opvalt is als ik uit een conflictgebied terugkom en ik kom hier in Nederland, hoe goed we het hier voor elkaar hebben. En tegelijkertijd zie ik ook dat het is allemaal flinterdun. Het hangt allemaal van elkaar. Je ziet het af en toe als er iets misgaat in de bevoorradingsketen, dan hebben de supermarkten dat lastig. Dus ik denk sowieso dat het gewoon verstandig is om in ieder geval water, maar ook om eten in huis te hebben. En dan hebben we het niet eens over een militaire dreiging, maar stel dat er nu een keer iets uitvalt. Je moet gewoon voorbereid zijn. En er wordt nu gezegd 7 dagen. Ja, ik denk dat altijd goed is om in ieder geval eten in huis te hebben. Maar of dat nu 7 dagen of een maand moet zijn. Nou, ik denk, als ik kijk naar hoe dat meestal gaat, als er een grote verstoring is, dan kun je dat meestal toch wel binnen een paar dagen oplossen. Dus ik denk dat je eerder aan dagen moet denken dan langer.
4: Ja, maar goed. Maar je deelt het idee dat de noodzaak om dat te doen er wel degelijk is. Die onnood,
6: ja, als je kijkt naar ook de grote stroomstoring die bijvoorbeeld in Zuid-Europa was. Wanneer was dat? Was dat deze zomer of inmiddels alweer een jaar geleden? Maar dat toen ook mensen zaten echt een paar dagen zonder stroom. En ja, het liep helemaal vast. Wij zijn zo afhankelijk geworden van het feit dat alles met elkaar verbonden is in onze samenleving. Dus je moet ook op voorbereid zijn voor als dat een keer wegvalt. En dat kan zijn door een natuurlijke ramp. Het kan zijn door een dreiging. En ik denk dat het dus daar geen kwaad kan om je daar in ieder geval al even ook gewoon op voor te bereiden.
4: Oké, we kopen allemaal een knijpkat. Dankjewel, Martijn Kitsen, hoogleraar krijgswetenschappen verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie en de Universiteit Leiden. En dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.
10: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, travel

Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Radio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Terneuzen mag een asielzoekerscentrum komen in een oud kantoorgebouw. Na een urenlang debat stemde de gemeenteraad er nipt mee in. De vorige raad was nog tegen. Er moeten 200 mensen komen, vooral gezinnen. Volgens tegenstanders, zoals de grootste partij PVV, is er te weinig gekeken naar de veiligheid. Bij studentenprotesten in Luik zijn tientallen demonstranten opgepakt. Net als in Frankrijk waren er de afgelopen dagen rellen. Sinds gisterochtend mogen er in Luik geen groepen meer samenkomen. De avond was daardoor volgens de politie rustig. In Frankrijk werden gisteren bij onderwijsprotesten ruim 500 mensen opgepakt. Nederlandse militairen gaan de politie op Sint Maarten helpen om de criminaliteit aan te pakken. Dat meldt de marinecommandant in het Caribisch gebied. Het eiland heeft al voor de vijfde keer in ruim 2 jaar om militaire hulp gevraagd. In augustus zochten mariniers nog naar drugs en steekwapens in de gevangenis op Sint Maarten. En meerdere partijen in de Tweede Kamer willen dat er bij een verplichte stagevergoeding ook een minimumbedrag wordt ingesteld. Linkse partijen denken aan 500 tot 800 euro per maand bij een fulltime stage. De VVD wil geen minimumbedrag noemen en Ja 21 ziet het hele plan niet zitten. Het weer van Weer Online? Het blijft droog vannacht en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP nieuws.
0: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
2: Na Venezuela en Iran heeft Trump het ook gemunt op Cuba. Het land verkeert in een diepe economische crisis nu Amerika de olieimport van Cuba tegenhoudt.
3: There have been no negotiations, nor are there any at this time, nor are there any agendas or roadmaps.
2: Dat was de minister van Buitenlandse Zaken van Cuba via een tolk. Ik praat erover met Bram Vermeulen. Hij is naar Cuba afgereisd voor de driedelige documentaire serie voor Frontline van de VPRO, getiteld Cuba, de prooi. Welkom.
4: Ja.
2: Ja, je bent net terug.
4: Ik ben echt net terug, ja. Nee, we zijn als een dolle aan het monteren, maar het komt allemaal net op tijd af.
2: Het komt al heel goed, zo hoort het ook in dit vak. Ja. Wat voor land trof je aan toen je in Cuba
4: was? Nou, ik was nog nooit eerder in Cuba geweest, maar ik dacht wel, we moeten daar naartoe. Het is natuurlijk een van de meest bijzondere plekken ter wereld, want je wordt niet verwelkomd door neonreclames en winkelcentra zoals overal. Maar het gaat wel echt heel erg slecht. Kijk, Cuba heeft al 70 jaar leren leven met een handelsembargo. We kennen al die beelden wel van die afgebladderde muren en die oude Amerikaanse villa's.
2: Amerikaanse auto's.
4: En Amerikaanse auto's, de Chevrolet. Maar nu kom je aan in een land waar de honger echt is toegeslagen. De lichamen knokig zijn. We zijn meteen op de trein gestapt naar het oosten van het land, Santiago. En dan kom je echt aan in een stad in duisternis. Waar echt alleen nog maar kleine lichtjes van een brommetje of zo, als die kan rijden. En dat is het dan. Het water staat aan de lip. Mensen die eerder in Cuba waren geweest, die hadden nog nooit meegemaakt dat er ook gebedeld werd op Cuba.
2: Nee.
4: Het is heel trots volk. Maar nu kunnen ze niet al.
2: En het zag er ook redelijk gelikt uit in het verleden. Dus vroeger was het een vazalstaat van Amerika onder Batista, dictator. In 1969 was de revolutie van de Castro's.
4: In 59.
2: 59, ja. Sorry. Ja, sindsdien heeft het land vastgehouden aan een verouderd communistisch systeem.
4: Ja.
2: Is het land, we komen direct wel over Amerika en de rol van de Sovjet-Unie en zo te spreken. Ja. Is het land door eigen koppigheid ten prooi gevallen aan die Amerikaanse boycott?
4: Ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen, het is voor de Amerikanen is het een open wond dat er zo dicht bij Amerika een socialistische heilstaat door Fidel Castro is gesticht. Ja. En dat hij nog niet op de knieën is gedongen. Misschien wel als laatste land in de wereld, misschien Noord-Korea, scharen we daar nog onder. Maar ja, er zijn heel veel economische keuzes gemaakt die niet leiden tot de welvaart die je bij grote buur Amerika ziet. Van de andere kant, ik ben 20 jaar correspondent geweest in Afrika. Ik heb heel lang in steden gewoond met gigantische krottenwijken, die wel het neoliberale markteconomie systeem hebben omarmd, maar weinig kunnen doen aan extreme armoede. Daar is Cuba voor heel lang wel ingeslaagd. Ja. Zo goed dat ze over de hele wereld artsen konden sturen. Hè. Ook in Afrika kwam ik ze altijd tegen. Dat hun onderwijssysteem heel goed was. En dat, Bernard, dat laatste, dat is nu echt aan het instorten. Ja. Omdat die staat dus wordt afgeknepen van de olie. Dat zelfs de ziekenhuizen nu al 100.000 operaties niet meer hebben kunnen uitvoeren, omdat ze gewoonweg de middelen niet meer hebben.
5: Nee. Eventjes over ons, Westelingen vooral. Decennia lang gingen toeristen naar Cuba. En die kregen dan een heel romantisch beeld. Ja. Wat je al zei, geen reclames en zo, maar wel allemaal van die oude huisjes, mooi opgeknapt, oude Amerikaanse auto's, muzikanten op straat. Ja. En ik heb dat nooit willen doen, omdat ik vind dat apisch kijken.
4: Oh ja.
5: Ja, ja. Was dat ook zo?
4: Ik snap wel wat je bedoelt. Ik bedoel, in Zuid-Afrika kun je de township tours doen. Ga je arme mensen kijken. Dat is natuurlijk dat is een beetje dat gevoel dat je kunt krijgen. Ik denk dat Cubanen het zo niet zien, omdat als ik één ding echt wel van de reis meeneem, is de enorme trots die Cubanen hebben, ook op hun eigen verhaal. Dat is natuurlijk deels is dat slogans van de staat. Hè. Wij hebben Batista het systeem verslagen. Wij staan nog steeds overeind. Dat is retoriek.
5: De varkensbaai.
4: We hebben ze verjaagd.
5: Hebben ze gewonnen. Ja,
4: nee, precies. Ook zo. Ja. Maar Cubanen hebben ook wel echt iets van, wij zijn wel een heel bijzonder land in deze wereld. Dan denk ik even aan iemand die ik sprak in Santiago. Een inmiddels werkloze stadsgist, die ik vroeg, wil je niet vertrekken, zoals 4 miljoen Cubanen al gedaan hebben. Ze zei, nee, ik wil mijn leven in waardigheid blijven leven. En dat kan ik niet als ik nu naar Amerika vertrek. Dan word ik ergens schoonmaker, ben ik het kwijt. In waardigheid.
5: Mensen in het algemeen in de Verenigde Staten, die doen het heel goed.
4: In Florida, zeker.
5: Nee,
4: zeker.
5: Ook elders, ja. Ook in New York, in New Jersey, zitten overal. Die doen het goed, hoor.
4: Nee, dat snap ik. Ja. Dat is natuurlijk ook, en zijn vele malen rijker dan hun oude landgenoten. Maar dat gevoel hebben wel ook veel Cubanen die wij gesproken. De mensen die gebleven zijn, doen dat ook nog wel met een bepaalde overtuiging. Ja. Ook al gaat het niet zo ontzettend slecht. En om terug te komen bij jouw vraag, is het aapje kijken. Ik had zelf als journalist in elk geval heel erg het gevoel, we moeten dit verhaal wel vertellen. Want in het geweld van Oekraïne en de Gaza-oorlog en Iran-oorlog vergeten we een beetje wat er met Cuba nu gebeurt. Ja. Waar een hele bevolking collectief gestraft wordt voor de keuze, de beleidskeuze van de zittende regering.
5: Ja, het grootste probleem is het gebrek aan brandstof. En dat is voornamelijk het gevolg van het ingrijpen van Trump. Die heeft een deal gesloten met Mexico van, ik val jullie verder niet lastig, op voorwaarde dat je de export van olie naar Cuba stopzet.
4: Ja.
5: En Venezuela heeft hij ingepikt, zal ik maar zeggen. Dus daar komt ook geen olie meer vandaan.
4: De president ontvoerd,
5: enzovoort.
4: Ja.
5: Is dat de belangrijkste verandering van de laatste tijd?
4: Nou, dus per decreet heeft hij bepaald dat inderdaad vanuit Venezuela geen olie meer komt. Als Mexico het zou doen, zouden ze gestraft worden met handelstarieven.
5: Ja.
4: Maar betekent ook dat andere boten die met olie rond het eiland of richting het eiland varen, die worden ook onderschept. Hè? Dat is afgelopen week nog gebeurd door de Amerikaanse kustwacht. Ja. Wat zij dan nu de schaduwvloot noemen. Hè, dat is wel grappig. Wij hebben het altijd over de Russische schaduwvloot. Ja. Bij Cuba heb je dus toch nog
5: Iran
4: schepen.
5: Heeft er ook een. Hè?
4: Ja. Iran. Bij Cuba heb je dus nog schepen. Vaak komen die uit Rusland of uit andere Zuid-Amerikaanse landen. En die komen dan toch die olie. En daar grijpen de Amerikanen ook in. Dus ze willen gewoon niet dat de overheid wordt voorzien van olie. Maar nu is het grap. De Amerikanen verkopen nog wel steeds olie naar Cuba. En die is voor de private sector. En daar betaal je 3, 4, soms 10 keer zoveel voor. Maar die handel gaat nog steeds door.
5: Ja.
4: En dat is was voor mij bijna niet te volgen.
5: Er zijn in de economie dikke boeken geschreven onder het hoofdstuk handel met de vijand. In de 80-jarige oorlog deed Nederland zaken met Spanje. Maar is dat ook een beetje zo hier? De Amerikanen doen stiekem ook zaken met Cuba.
4: Ja, dus wat ons ontdekt toch een beetje... is dat het een soort parallele wereld die er bestaat. Aan de ene kant heb je Amerika en Cuba... die elkaar elke dag verrotte vis uitmaken. Hè? Dus Trump zegt... Cuba is een nationaal veiligheidsissue voor de Amerikanen. Ze zijn onze vijand en we gaan het regime op de knieën dwingen. Aan de andere kant heb je het Cubaanse regime... en die zegt alles wat mis is op Cuba... dat komt allemaal door de Amerikanen.
5: Ja.
4: Maar daaronder wordt er nog gewoon handel gedreven tussen deze twee partijen... Ja. En worden er bepaalde mensen ook rijk.
5: Er zit één scène in jouw eerste aflevering die we al hebben gezien. Althans, mochten we even kijken.
4: Ja.
5: En daar komt een Rus in voor waar je toch af voor bij stelt. Dat moet je even vertellen.
4: Ja, nou, dus ik zie een paar schepen in de haven liggen. Ja, waar komen die dan vandaan? Want dat kan dus eigenlijk niet. En dus we zijn naar het havencafé gegaan. En daar stond inderdaad ineens een Russische kapitein... wat doe jij hier dan? En dat legt hij dan even uit. Ja. Heb je daar een stukje van?
5: Nee.
4: Oké. Nee. Nee, goed. Nou, dat bleek een Russische kapitein te zijn die zowaar een soort pendeldienst runde tussen Amerika en Cuba. Met wat er aan boord zat, dat kon hij niet vertellen. Maar ik zei, maar hoe kan er nou een Rus tussen Cuba en Amerika? Het is toch allemaal gesanctioneerd? Ja, zei hij. Surprise, surprise. Big games are being played here. Met andere woorden, het is niet altijd zoals je het in de krant leest. Nee. Er is nog van alle handen handel gaande. En als je gewoon dollars, Amerikaanse dollars hebt... kun je het op Cuba nog best wel goed hebben. Dus er zijn ook nog steeds luxe restaurants open... terwijl tegelijkertijd mensen aan het verhongeren zijn.
5: Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Bram Vermeulen, maker van een driedelige documentaire over Cuba voor de VPRO's Frontline.
6: My administration is also seeking a fundamental change in the situation in Cuba, where the communist regime is under great pressure, the biggest pressure they've ever been under. It's an absolutely failed state.
5: Trump heeft zijn zinnen gezet op Cuba.
4: Ja.
5: Dat hoorden we onlangs bij de Verenigde Naties.
4: Ja.
5: Wat wil hij?
4: Kijk, laten we eerst vaststellen dat Trump wil Cuba... ik denk omdat het een real estate project waiting to happen
5: ja.
4: is. Hij is natuurlijk, hij denkt als makelaar. Daar zit Prime Beach Property, al die hotels. Hij ziet het helemaal voor. Kijk, er zit wel een beetje olie op Cuba, maar dat mag geen naam hebben. 30.000 vaten per dag, dat is heel weinig. Daar is het hem niet om te doen. Maar het is in de geschiedenis tussen Amerika en Cuba... ook al heel erg lang een verlangen van Kennedy, varkensbaaien... noemden het al, maar ook daarvoor. Als je gewoon de geschiedenisboeken naleest... de Amerikanen willen Cuba al heel erg lang hebben.
5: Ja, sterker nog, de Amerikaans-Mexicaanse oorlog... is begonnen met Cuba als aanleiding.
4: Ja.
5: Dus dat klopt.
4: Ja.
5: Dus dat zit al heel lang in hun genen.
4: Het zit al heel lang in hun genen. Ja. En kijk, bijvoorbeeld de slavernij werd afgeschaft in Amerika... en de slavenhouders uit het zuiden van Amerika... zijn uitgeweken naar Cuba, waar ze nog tientallen jaar door kunnen gaan... Dus inderdaad, de bedrijven, de plantage, de suikerplantage. De Amerikanen hebben daar gewoon een hele grote voet op aarde gehad... en zijn daar uiteindelijk verjaagd.
5: Is het zo simpel dat ze die suikerplantages weer terug willen... en
4: dat
5: casino's willen bouwen, hotels willen bouwen, enzovoort? Kortom, terug naar de Batista-situatie.
4: Het heeft in elk geval te maken met het gevoel van verlies... wat vooral heerst natuurlijk onder de Miami-Cubanen...
5: Ja.
4: die ook op Trump hebben gestemd om die reden. Hij heeft ze beloofd dat hij de ommekeer gaat veroorzaken...
5: Ja.
4: Dus dat is ook een belofte die hij moet inlossen. Ik heb geleerd dat alles wat Trump zegt en belooft, dat doet hij ook wel.
5: Ja hoor, dat klopt. En hij en inderdaad, die Little Italy in Miami, dat is één... Maar het is altijd niet alleen Trump hoor, dat zijn altijd republikeinen geweest.
4: Ja.
5: Al sinds Kennedy.
4: Ja.
5: En alle presidenten nadien hebben beloofd, wij gaan dit regelen.
4: Ja.
5: En Trump probeert het echt.
4: Kijk, wij zijn als de wiedeweergaan aan toegegaan... omdat we bang waren dat hij het zelfs nog voor de midterm zou doen. Dat zal toch niet meer.
5: Het wordt wel erg ingewikkeld natuurlijk, nu die duidelijk nog topt met Iran.
4: Ja.
5: Vreselijk in zijn maag
4: zit
5: met de benzineprijzen.
4: Ja.
5: Dat is niet alleen een Cubaan probleem, zal ik maar zeggen. Dus ik denk niet dat hij dat aandacht... En hij zegt ook zelf, ik krijg die benzineprijzen niet meer op tijd naar beneden. En om dan nog een oorlog te beginnen, dat is
4: of een beetje. Later, ja. Dus er zijn nu achter de gesloten schermen, gesloten deur, zijn er gewoon onderhandelingen gaande tussen het regime. Het regime is ook bezig om meer privatisering toe te staan, meer particuliere bedrijven
5: toe te staan. Dat is al sinds Obama, hè? Die is daarmee begonnen.
4: Ja. Dus dat is natuurlijk nooit genoeg. Nee. Er moet een ommezwaai komen. Hij heeft ook al iemand op het oog, hè? Dat is een kleinzoon van Castro, de crab wordt hij genoemd, de krab.
5: Ja.
4: Die zouden de Amerikanen daar graag willen hebben. Maar goed, Cuba is nog steeds een prooi voor de Amerikanen en daarom waren we er.
5: Ja, Miguel Díaz-Canel.
4: Ja.
5: Dat is een Castro, maar hij heet geen Castro. Is dat voldoende om te zeggen, die steunen we dan maar?
4: Nou, kijk, Canel is. Dat is dus de huidige president, ja, is niet de man die zij daar willen hebben. Ze willen een andere Castro daar hebben. Wat ik wel merkte, is dat heel veel mensen op camera ook openlijk kritisch durfde te zijn tegen de zittende regering. En dat had ook wel te maken met het feit dat de president geen Castro meer heet. Fidel is al 10 jaar dood.
5: Raúl
4: is ook al 8 jaar geen president meer. Dus het is makkelijker geworden, nu je niet meer over de vader van de natie spreekt, zeg maar, om die kritiek te uiten. Maar deze man heeft heel weinig steun van de bevolking in dat opzicht. Je zou eventueel nog het idee van Cuba kunnen steunen. Dat hebben veel mensen nog wel. Maar voor deze man gaan ze niet meer verder willen leiden.
5: Nee, dat begrijp ik. Even op de vraag die je aan mij stelde, elkaar eigenlijk stelde. Jij zei, zou het nog kunnen gebeuren voor de midterms? Mijn vraag aan jou is, ben je zeker van dat het in elk geval gaat gebeuren? Dat er op de een of andere manier een Trump-ingreep komt?
4: Kijk, dit is natuurlijk, hangt ook heel erg af van Marco Rubio. Zijn ouders komen van Cuba, zijn verjaagd door die revolutie van Castro. En hij praat er bijna dagelijks over. Rubio wordt ook genoemd als mogelijke opvolger van Trump. Dus het kan ook zijn dat het die kant nog opgaat. Maar ja, ik geloof wel dat de Amerikanen echt gaan aansturen op een bepaalde verandering. Of dat inderdaad een nieuwe president wordt, of dat het echt met bommen gaat gebeuren. Ja, dat weet ik niet. Ja, wij zijn wel gaan kijken op plekken bijvoorbeeld van mensen die naast een militaire kazerne wonen. Van, lijkt mij geen fijne plek om te wonen tegenwoordig, denk je? In Teheran of in Caracas in Venezuela. Dit zijn toch wel echt gevaarlijke plekken geworden. En toen kwamen ze in een hele arme wijk terecht, waar die vrouwen zeiden, oh, Amerikaanse bommen. Nee, daar ben ik eigenlijk niet zo bang voor. Maar die regering, die moet weg. Daar hebben we nu echt meer dan genoeg van. Dus dat is natuurlijk wat de mensen nu het meest voelen. Ze zien gewoon hun situatie verergeren en leggen daarvan de verantwoordelijkheid bij hun eigen regering neer. Terwijl het ook het grotere geopolitiek spel voor sommige mensen een beetje buiten beeld blijft.
5: Verandering komt, maar het moet even wachten tot jouw serie is uitgevoerd.
4: Dat zou wel fijn zijn, ja. Vanavond 20:30.
5: Dank Bram Vermeulen, journalist en documentairemaker bij de VPRO. De driedelige frontlinie-serie Cuba, de prooi, is vanaf vanavond om 20:55. Nog een keer, vanavond 20:55 te zien op NPO 2 en op NPO Start.
0: Postma in Amerika.
5: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan Trump is aan zijn campagne voor de midterms begonnen, maar Republikeinen houden liever afstand.
7: Ja, Trump die zegt heel duidelijk, deze verkiezingen moeten om mij draaien. Ik breng onze kiezer naar de stembus. Dat zei hij bijvoorbeeld op de midtermconventie een tijdje terug.
8: Pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
7: Ja, I'm on the ballot. Maar op dit moment is hij natuurlijk niet zo populair en zijn beleid ook niet. Dus republikeinse kandidaten doen op dit moment een soort evenwichtsoefening. Die nemen afstand, maar ook weer niet te veel, want ze willen ook geen ruzie met Trump natuurlijk, maar ook niet met zijn achterban. Dus ze proberen er een beetje zo tussendoor te schuifelen. En zij denken ook bij zichzelf, denk ik, ja, Trump die kreeg in het verleden ook nog wel eens gelijk. Die weet toch altijd mensen naar de stembus te krijgen. Dus ja, we moeten echt geen ruzie met hem krijgen.
5: Ja, en hoe doen ze dat nou in de praktijk, dat afstand nemen?
7: Nou, meestal doen ze dat voorzichtig. Ze noemen zijn naam bijvoorbeeld niet. Maar bijvoorbeeld ze halen Trumps naam of zijn endorsement wel van hun website af. Dat is wel duidelijk natuurlijk. Ze komen bijvoorbeeld niet naar campagne rallies van Trump. Ken Paxton uit Texas heeft een hele bijzondere methode. Die laat steeds fragmenten lekken, waarin hij zegt van ja, ik kan ook niks aan die oorlog met Iran doen. Dat doet iemand anders. En om de zoveel tijd komt het dan naar buiten. Dan denk je van ja, dit is eigenlijk een manier om ook je kritiek toch wat te laten horen. En Reuters die onderzocht dat, die zei van 62 races in het huis. Ik zeg het even verkeerd. 62 races in totaal, dus in het huis en in de Senaat, dat is het. Waar het spannend is, hebben ze bekeken. En toen zagen zij een paar interessante dingen. Van die 62 kandidaten namen er 41 afstand van Trump. Dus best veel. Maar je ziet ook duidelijker dan dat voorbeelden. Gisteren kwam dit spotje uit van Mike Rogers, Republikein in een heel spannende strijd in Michigan. En hij zegt nu dat hij tegen de handelsoorlog met Canada is.
9: Drinking a Labatt and watching the Red Wings, man, it just doesn't get any more Michigan than that. And here in Michigan, we know that Canada is not our enemy. We need to end this tariff war now. As Michigan senator, I'll bring both parties together to lower your prices. That's job number one. And Abdul, he wants to hit Michigan families with a $3,000 tax increase, the biggest in history. I'm Mike Rogers, and I approve this message because I'll actually put dollars back in your pocket.
7: Ja, nee, Abdul Al-Sayed, dat is zijn tegenstander. En hij zegt dus, Canada is not our enemy. Die tarievenoorlog, die heffingenoorlog, die moet stoppen. En dat is wel opvallend, want dit is al zijn tweede breuk met Trump. Eerder vroeg hij nog om een snel einde aan de oorlog met Iran. En ook als het gaat om datacenters is hij wel wat tegen Trump aan het ingaan. Dus je ziet daar wel een lijn.
5: Ja, er is nog een opvallende Trump-kritische campagnespot.
7: Ja, dit is Maria Elvira Salazar. En zij komt uit het district in Miami waar ook Little Havana onder valt. Dus je snapt, veel Latino's daar. En zij kwam met een spotje waarin ze de president persoonlijk aanspreekt.
10: Mr. President, some of your immigration enforcement efforts have gone too far. In July, 50% of the 50,000 people that were detained had no criminal record. Be careful what your advisors are telling you about immigration policies. The same Hispanics who helped you get to the White House in 2024 feel betrayed today. You can be for immigration what Lincoln was for slavery and Reagan was for communism. I'm not talking about giving them amnesty. I'm talking about giving them a dignified life in this promised land. And only you can do that.
7: Ja, meneer de president, u bent te ver gegaan met uw immigratiebeleid. Ze nam het op voor het Witte Huis. En dat dus in een campagnespotje. Toch behoorlijk directe kritiek
5: ja,
7: op Trump.
5: Een Cubaanse vrouw. We hebben net een heel verhaal gehoord van Bram over Cuba. Dus het past
7: ja,
5: mooi.
7: Ja, ja, ja.
5: Dus je ziet wie die mensen zijn en hoe politiek bewust. Leuke illustratie daarvan. Hoe reageert Trump hier zelf op deze kritiek?
7: Ja, opvallend mild eigenlijk. Dit weekend deed hij nog iets heel anders. Toen maakte hij zomaar het telefoonnummer openbaar van een republikein waar hij een meningsverschil mee heeft. Dat doet hij nog steeds, dat soort dingen. Maar hier valt het eigenlijk heel erg op dat hij heel mild is. In het geval van die Salazar zei Trump, ja, ik ben gewoon heel streng. Zij is dat blijkbaar wat minder geworden. En dat was het. En die Mike Rogers uit Michigan net, die aan zijn Canadese biertje zat. Daarvan zei Trump, hij wil blijkbaar ook dat er snel een nieuwe deal met Canada komt. Dus Trump koos echt de meest positieve uitleg van dat spotje die je maar kan verzinnen. En ja, ik denk dat Trump hier ook wel een gevoel en een idee bij heeft. Dit is allemaal voorzichtige kritiek, dat kan hij wel hebben. Hij wordt niet met naam genoemd. Hij weet ook, deze mensen die luisteren verder echt wel naar me. Dus Trump staat dit ook toe. Die denkt ook een beetje tactisch van, die achterban van deze mensen, ik lig daar misschien net even wat minder goed. Ja. Laat dit maar even. Als dit nodig is voor de overwinning, dan sta ik er toe.
5: Nee, ik begrijp het. En hij denkt misschien ook, ondanks kritiek, de achterban van die mensen die kritisch zijn, stemmen nog steeds op de Republikeinse Partij. Dat denk ik, dat hij dat denkt.
7: Ja, dat denk ik ook. Ja. Tactisch.
5: Ja. Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle. Het vuur begon gisteravond in een kruipruimte van de parkeergarage. Het hele stadion moest ontruimd worden. Het blussen duurde lang doordat de brandweer er moeilijk bij kon. Er kwam veel rook vrij, maar er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Steeds meer mensen betalen voor nieuws en daarom is bij kranten de omzet al meerdere jaren op rij gestegen, heeft ABN AMRO uitgezocht. De meeste mensen hebben alleen een digitaal abonnement en krijgen dus geen krant meer in de bus. Vooral het aanbod van podcasts zou mensen over de streep trekken om te betalen. Het publiek mag straks toekijken bij de executie van Nidal Hassan, melden Amerikaanse media. Hassan schoot in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood op Fort Hood in Texas. Op 3 december staat hij op diezelfde plek zelf voor het vuurpeloton. Amerika heeft al 90 jaar geen openbare executie meer gehad. En meer dan 3000 scholen doen vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Dat zijn er meer dan ooit. Ze vieren dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht geaardheid, geloof of huidskleur. Het COC denkt dat het vooral komt door een onderzoek van vorige maand. Toen bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren flink is gedaald. Het weer van Weer Online? Het blijft droog vannacht en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
7: Boardroom Panel. Duitsland zet een streep door het contract met de Damen Shipyards. Zit wel een stevig prijskaartje aan. En 2 dagen in de week op kantoor zijn, dat is volgens Booking een redelijke eis. Maar bij de rechter moest het nog worden uitgevochten, want de OR ziet het anders. Ik bespreek het met de leden van het boardroompanel. Jeroen Verkouteren is associate partner bij Qfinity en ook specialist op het gebied van fusies en overnames. Rob Oudman is er ook. Hoofd Benelux van de zakenbank Hoelie & Loki. En Jeroen, ik begin bij jou, want jij bent het slachtoffer van vanochtend. Schipholtunnel was het of niet?
8: Ja, de Schipholtunnel. Er was blijkbaar een vrachtwagen die te hoog was voor de tunnel. Dus dan gaan die automatisch die lampen allemaal op rood en dan kom je er niet door.
7: Maar het wordt fantastische radio, want jij zit nu nog in de auto en je rent zo.